0: rechters van dat hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Met een hoogwerker proberen ze het vuur nu te blussen. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft daarom de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent. Maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. En op het WK voetbal heeft Noorwegen zojuist Irak verslagen. Het werd 1-3 in de poolwedstrijd. Vannacht worden ook nog twee wedstrijden gespeeld. Over een uur moet Argentinië tegen Algerije. En Oostenrijk speelt om 6 uur vanochtend tegen Jordanië. Het weer, het is droog en weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden soms wat regen. In het zuiden is het juist droog en schijnt de zon veel. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden daarbij. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. EO.
2: Ragna Indra Heidweiler groeide op in een Nederlands dorp bij een Nederlandse vader en een Surinaams-Hindoestaanse moeder. Van haar vader kent ze de familieverhalen, maar over de geschiedenis van haar Surinaamse familie wordt weinig gesproken.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: Wanneer ze vragen stelt over het verhaal van haar voorouders, stuit ze op een zwijgzame familie. Daarom besluit ze die stilte te doorbreken door zelf op zoek te gaan naar antwoorden. Antwoorden die zelfs lessen in zich dragen voor het hier en nu. Ragna Indra Heidweiler schreef het boek Wij zijn hier door jullie over de lang verzwegen geschiedenis van haar Surinaamse familie. Voor het boek reist ze door India, Suriname en Nederland in de voetsporen van haar voorouders. Ja, dat is een beetje de samenvatting, denk ik, van het boek.
4: Ja, klopt.
2: En jij schrijft in je boek over Jurgen Rijman en die stelde altijd de vraag: wie is je vader? Wie is je moeder?
4: Ja.
2: Waarom wilde je dat in je boek aanhalen?
4: Omdat het een vraag is die onder Surinamers een hele bekende vraag is. Wie is je vader? Wie is je moeder? Surinamers is een hele kleine samenleving en heel veel Surinamers zijn rond de onafhankelijkheid naar Nederland gekomen. En er is vaak dus wel iemand die je kent. En de vraag wie is je vader, wie is je moeder is een soort van kort weggetje naar meer informatie over wie iemand eigenlijk is.
2: Ja.
4: En de Surinaamse samenleving bestaat uit mensen uit heel veel verschillende landen, gebieden. Dus die vraag zegt ook iets over culturele afkomst.
2: Ja, het drukt eigenlijk meteen een stempeltje op je.
4: Ja, dan begrijp je meteen iets meer van wie iemand is.
2: En als je die vraag zelf zou moeten beantwoorden, wie is jouw vader en wie is jouw moeder?
4: Mijn vader is Pieter Heidweiler, geboren in Gorinchem. De oudste zoon van mijn grootouders, Bert en Dickie Heidweiler. Mm-hmm. Allebei overleden. Mijn vader is inmiddels ook overleden. Toen ik 14 was, is hij aan kanker overleden. En dat was een hele lieve, fijne vader. Heel trots op mij. En ik was zijn enige dochter.
2: Ja.
4: En hij was getrouwd met mijn moeder, Carmelita. Carmelita Choté, geboren in Paramaribo. Op haar 17e permanent naar Nederland gekomen om hier naar de kweekschool te gaan met haar ouders rond de onafhankelijkheid. Zoals zoveel Surinamers dus deden. Haar zusje kwam ook mee, mijn tante Sylvia. En zij besloten, dus mijn grootouders en tante, die gingen na een jaar ongeveer terug naar Suriname. Maar mijn moeder bleef hier en die was 19. Zij kwam uit een Hindoestaans, katholiek en hindoe gemengd gezin eigenlijk. Ja. En mijn vader uit een gereformeerd gezin, maar allebei dus religieus opgevoed.
2: Ja. En konden ze elkaar daarin vinden, denk je?
4: Nou, ik denk dat ze elkaar daar wel in konden vinden. En dat die ouders elkaar ook wel konden vinden in bepaalde waarden en normen die belangrijk voor ze waren. Maar mijn moeder was dus 19, mijn vader 22. En samenwonen was natuurlijk geen optie.
2: In beide families
4: niet. Nee, en voor mijn moeder was het ook een ja, toch een manier om aan bepaalde strikte regels voor meisjes te ontsnappen. Ze was verliefd op mijn vader. En nou, toen hebben ze besloten om met elkaar te trouwen.
5: Zo. Hele jonge leeftijd. Ja, toen best normaal misschien.
4: Ja, nou, ook wel jong, nog wel hoor. Ja, best jong en ook snel. Want ze was hier nog maar nog geen jaar.
5: Ja.
4: Dus echt best snel dat besluit genomen.
5: En denk je dat ze gewoon bij de ontmoeting van elkaar echt al wisten heel snel van dit is het wel? Of dat het dus inderdaad ook iets te maken dan had met hoe het leven dan verder zou gaan?
4: Ja, ik denk dat het al een beetje van beide is geweest. Dus dat ze wel echt verliefd op elkaar waren. Dat heb ik ook wel van ze gehoord.
5: Ja.
4: Maar ze waren allebei ook nog jong. Mijn vader was altijd aan het twijfelen. En er was nog een ander vriendinnetje. En mijn moeder, die wilde dus ook wel graag in Nederland blijven. Dus ik denk dat ze allebei ook nog wel, wat heel normaal is natuurlijk, ook op die leeftijd.
5: Absoluut.
4: Maar uiteindelijk wel echt voor elkaar gekozen. En heel lang gewacht voordat ik kwam. Omdat ze zo jong waren ook. En er moest nog gestudeerd en gewerkt worden. En ze hadden allemaal doelen. Mijn moeder was 27 toen ik geboren werd.
5: Oh.
4: En 3 jaar nadat ik werd geboren zijn ze uit elkaar gegaan.
5: Ja.
4: Dus mijn andere vader is G. En die is ook al bijna 40 jaar in mijn leven.
5: Zo. Dus zo zijn er eigenlijk allemaal invloeden geweest. Jouw hele leven lang van ouders, van grootouders. Die jouw identiteit samen eigenlijk een beetje gingen vormen.
4: Ja, zeker. Ja, veel verschillende families in ieder geval. Ja.
5: En als je dan kijkt naar je vader en je moeder, kun je dan zeggen van, oh ja, van die familie of die familie hebben zich echt toch wel meer invloeden kunnen nestelen in mij?
4: Nou ja, ik denk dat misschien niet zozeer familie, maar ik denk, ja, familie ook, maar ook cultuur. Dus het in een Nederland, Noord-Holland dorp wonen en waar eigenlijk heel weinig culturele diversiteit was, of ja, amper, gewoon bijna niet. Dat heeft me heel erg gevormd. En ook wel het verlangen naar meer begrijpen van die andere kant. We kwamen wel veel bij die familie. Dus toen mijn grootouders weer in Nederland woonden, mijn tante die woonde op een gegeven moment ook weer in Nederland. Ik heb een nichtje waar ik heel hecht mee ben. Maar het is een kleine familie. En als we elkaar zagen, ja, dan was er Surinaams eten en spraken de volwassenen Stranantongen met elkaar. Ook een beetje als geheimtaal voor ons. Dus dat heeft me ook gevormd, maar het was minder op dagelijks basis aanwezig dan de Nederlandse cultuur.
5: Ja, precies. Dus eigenlijk een vrij dominante onderstroom was steeds die Nederlandse cultuur.
4: Ja, zeker.
5: Maar elke keer kwam je wel in aanraking met ook een andere cultuur waar je eigenlijk onderdeel van uitmaakt. Maar misschien ook twijfelde of je dat zelf helemaal voelde en kon omarmen. Of hoe ging dat?
4: Ja, dat was voor mij inderdaad een beetje onbekend gebied. Hè. Mijn moeder die is dus midden jaren 70 hierheen gekomen en toen heel lang niet naar Suriname geweest na mijn geboorte. En er werd wel heel veel over Suriname gesproken, over de politiek, over de economische situatie daar. Maar als kind gaat het natuurlijk ook een beetje, ja, dat ging me ook een beetje boven mijn pet.
5: Ja.
4: Ja, dus ik heb altijd wel vragen gesteld. Maar het heeft tot mijn 18e geduurd voordat ik voor het eerst naar Suriname toe ging.
5: Ook echt?
4: Ja, okay. En op een gegeven moment, omdat mijn opa en oma ook gepensioneerd waren, hadden zij de behoefte om daar meer te zijn.
5: Ja.
4: En toen is er een huis gebouwd door hun in Suriname. En vanaf dat moment ben ik heel vaak geweest.
5: Oh, ja. En werden op dat moment dan ook de vragen die je misschien over je identiteit of over je achtergrond had, werden die dan ook meteen ingelost? Kwamen daar antwoorden op?
4: Nou, geleidelijk. Dus ik ging steeds meer begrijpen van waar ze vandaan kwamen, hoe die samenleving zich heeft gevormd. Hè, als koloniale samenleving, waar al die mensen eigenlijk zijn, naartoe zijn getransporteerd.
5: Ja.
4: En die daar vervolgens dan moesten gaan samenleven. Een inheemse bevolking die veel mensen zijn gestorven.
5: Ja. Bijna weggevaagd.
4: Weggevaagd bijna, inderdaad.
5: Ja.
4: Naarmate ik ouder werd, ging ik daar steeds meer over leren. En op een gegeven moment, toen kwam er ook wel ruimte om meer vragen te stellen over, maar hoe zijn dan die familieleden van ons hier terechtgekomen?
5: Ja.
4: Want het verhaal wat ik toen altijd hoorde was, ja, in Stanen, dat zijn Indiërs uit India. En die zijn hier ooit op de boot naartoe gekomen om te werken.
5: Ja.
4: The end.
5: Dat was het.
4: Ja, dat was het, ja.
5: En
4: dat heette dan contractarbeid. Nee, eigenlijk wist ik niet zoveel meer. Ik heb ook wel eens gehoord dat het eerste schip is een beroemd schip. Dat heette de Lala Roek. Dat veel mensen dachten dat dat het enige schip was wat ooit uit India was vertrokken. Maar het waren er meer dan 60 in werkelijkheid. Ja. Maar ja, daar ben ik allemaal pas achter gekomen toen ik dat onderzoek echt serieus ging
5: onderzoeken.
4: Doen.
5: Ja. Ja. Ja. Nou, dat is goed om het even over te hebben. Want je vertelde dus inderdaad ook, dat vertel je ook in je boek, dat je als kind eigenlijk heel benieuwd was naar de familieverhalen van je Surinaamse oma. In je boek noem je haar Nani.
4: Ja.
5: En terwijl je vader dan wat opener was over zijn familiegeschiedenis misschien, of dat makkelijker toegankelijk was,
4: ja,
5: kreeg je eigenlijk van je oma een beetje stilte, hè? Niet echt antwoorden als je ernaar vroeg.
4: Ja, klopt.

0: wat voor werk deed je? Dan kreeg ik een soort van, hele korte antwoorden van één woord. En dat was het dan.
1: Oh ja. En voelde je dan ook eigenlijk aan alles, dit is het terrein waar ik niet, wat ik niet mag betreden, hier moet ik eigenlijk stoppen?
0: Ja, gewoon echt. En ze kon ook wel eens zeggen, waarom stel je al die vragen? Mm. Ja, dus ze had duidelijk niet zoveel zin om daar over te hebben of over na te denken.
1: Nee.
0: En mijn moeder wist natuurlijk wel wat basale dingen. Dus dat ze in het ziekenhuis had gewerkt, dat ze tandartsassistent was geweest. Maar heel veel ook natuurlijk in detail eigenlijk niet precies. Nee. Ook niet waarom die familie, wat van oorsprong hindoes moeten geweest moeten zijn. En ja, dat heb ik uiteindelijk ook inderdaad kunnen bevestigen. Waarom die zich tot het katholicisme had bekeerd. Ja. Vond ik altijd heel fascinerend. Ja. Van hoe kan je, ben je en die cultuur, of draag je die cultuur bij je, maar een andere religie. Dus dat soort dingen, daar had eigenlijk niemand een idee van. Ook niet hoe die familie zich had opgewerkt binnen de Surinaamse maatschappij. Want ze hadden best wel uiteindelijk een groot stuk land waar ze met veel verschillende familieleden woonden in verschillende huizen. Hoe dat was gegaan, dat wist eigenlijk ook niemand precies. Dus
1: ze was gewoon echt omgeven door heel veel vraagtekens. Maar ook dat je dus merkte als je ging doorvragen in de familie, bij je moeder of andere familieleden, dan waren er eigenlijk misschien ook geen antwoorden.
0: Nee, er waren eigenlijk geen antwoorden.
1: Nee,
0: ik was vorige week met mijn moeder 70. En toen was er een tante die zei, ik heb nu eindelijk antwoord op al mijn vragen.
1: Ja.
0: Omdat zij het ook niet
1: door
0: precies
1: jouw boek.
0: Is. Door mijn boek, ja.
1: Ja, wat bijzonder.
0: Ja.
1: Maar ik probeer me dan toch ook voor te stellen hoe dat voelt. Want je bent dus aan het opgroeien. Ik herken dat heel erg, dat je dus inderdaad bij je ouders, zeker naarmate je ouder wordt, steeds meer vragen hebt over, nou, en hoe was dat dan bij opa en oma en wat voor leven hebben zij gehad? Maar hoe is het dan als je dus inderdaad zo'n stukje hebt waar je niet helemaal de vinger achter krijgt? Ging dat met emotie gepaard of was het echt een hele rationele zoektocht voor jou?
0: Nee, dat was ook wel een hele emotionele zoektocht. Het is voor mensen die zijn gemigreerd uit een ander land, denk ik, altijd lastig om te praten over de plek waar ze vandaan vertrokken zijn, omdat ze heel veel hebben achtergelaten.
1: Ja.
0: En dat blijft toch altijd een zere plek. Ze zijn eigenlijk altijd vertrokken met een reden om een nieuw bestaan op te bouwen en zich op de toekomst te richten. Dus je merkt ook wel, als je dat soort vragen gaat stellen, dat daar ook een bepaalde emotie bij hen bij zit. Ja. Dus als ik dan ga pulken, allemaal losse eindjes, dan voel je wel van, oh ja, het is niet voor niks dat hier een bepaalde weerstand zit.
1: Ja.
0: Dus.
1: En als je nu kort zou moeten benoemen wat het dan is, die weerstand, hoe zou je dat dan omschrijven? Waar kwam dat uit voort?
0: Nou, ik denk dus dat gevoel van verliezen daar liever niet over willen hebben. Liever de blik op de toekomst willen richten en niet helemaal begrijpen wat voor zin het heeft om het over het verleden te hebben.
1: Ja.
0: Ik denk dat dat ook echt een generationeel ding is. Dus wat jij ook zegt, van ik herken dit.
1: Ja.
0: Onze generatie praat ook makkelijker over emotionele zaken.
1: Mm.
0: We zijn in het Westen staat wat minder op het spel. En soms zijn er ook verhalen binnen families die te maken kunnen hebben met hun sociale positie. En als je dan allemaal dingen gaat vertellen over wie je bent, dan is dat ook kwetsbaar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En die risico's die voelen wij niet meer.
1: Nee.
0: Of veel minder in ieder geval.
1: Nee, voor ons is het eigenlijk steeds belangrijker geworden wat jouw identiteit is.
0: Precies.
1: En waar jij door bent gevormd.
0: Nou, en dat is eigenlijk wel een heel interessant punt. Want wij zijn natuurlijk in die zin ook veel individualistischer opgegroeid. Hè? Van begrijpen wie je bent is belangrijk. En goede keuzes kunnen maken voor jezelf. Terwijl, nou ja, zowel in Nederland, maar ook zeker in die koloniale samenlevingen was het collectief natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. En hoe je verhouding binnen de familie was bepaalde ook weer hoe de verhouding van de familie was met de buitenwereld.
1: Precies.
0: En hoe er naar de familie werd gekeken. En de status was natuurlijk ook iets heel belangrijks. En dat moest je wel beschermen.
1: Ja.
0: Dus als je dan allemaal over gevoelige dingen gaat praten, dan voelt dat als een risico, denk ik.
1: Ja,
0: ja.
1: Nou, dat is een goed haakje voor straks. We gaan namelijk eerst eventjes luisteren naar muziek. Je hebt namelijk gekozen voor Okra Soepoe van Lieve Hugo.
0: Ja.
1: Waarom wilde je dit zo graag laten horen?
0: Lieve Hugo is, ik denk, de bekendste Kaseko-zanger van Suriname. Kaseko is een specifieke muzieksoort uit het Caribisch gebied. En Lieve Hugo is dus heel beroemd en heeft allerlei andere hele leuke nummers. Alleen dit nummer zit in de film One People van Pim de la Parra. Dat is, ik denk eigenlijk de enige Surinaamse speelfilm ooit gemaakt. En hij gaat over de relatie tussen een Hindustaans meisje en een Afro-Surinaamse jongen, Roy, die naar Nederland is geëmigreerd.

0: creëert rond de onafhankelijkheid. En hij komt terug naar Suriname. En daar wordt hij weer helemaal verliefd op zijn eigen land.
1: Aha.
0: En het is eigenlijk een hele decoloniale film. Want Roy kiest opnieuw voor Suriname. En voor een Surinaams meisje. Terwijl hij ook een Nederlandse vriendin heeft. En op een gegeven moment loopt hij dan over de markt. De centrale markt in Suriname. Die bestaat nog steeds. Het is een hele oude film dus. Ik ken die plek ook heel goed. En dan loopt hij langs al die kraampjes. En dan hoor je het nummer Okrosupu van Lieve Hugo op de achtergrond. Terwijl hij... Nou, een kokosnoot drinkt, kijkt naar de vis die daar gevuld wordt. En zo ja, eigenlijk weer alles in zich opneemt van de rijkdom van Suriname. En nou, steeds verliefder wordt op zijn eigen land. Geweldig nummer.

0: De nacht van EO.
1: Bij mij in de studio zit Ragna Indra Heidweiler, schrijver van het boek We zijn hier door jullie. Ja, je zei net al, het is natuurlijk best wel spannend om aan zo'n boek te gaan schrijven. Want wij zijn heel individueel gericht. Dus voor ons is het best normaal om te gaan roeten in ons verhaal. En dan is het ook ons verhaal. Tegelijkertijd is het verhaal waar jij over schrijft een familieverhaal. Iets wat ook echt over veel meer mensen gaat. Hoe vond je dat om iets uit de doeken te gaan doen? Een verhaal te gaan vertellen over meer dan misschien wel alleen jezelf?
2: Ja, heel spannend, omdat het een verhaal is wat binnen de familie niet eerder verteld was. Ik wist niet wat ik ging vinden. Ik wist ook niet hoe dat grotere verhaal eruit zag. Dus van de groep Hinnestanen en van vroeger de contractarbeiders.
1: Ja.
2: Dus het was nog allemaal heel onduidelijk wat het ging worden.
1: Ja.
2: En dus het was echt een hele grote stap om eraan te beginnen.
1: Ja.
2: En ik voelde ook wel dat ik daar mijn familie mee moest krijgen.
1: Ja, vertel, want hoe ging dat? Jouw familie was niet bepaald, of zeker je oma niet heel erg dat ze er heel graag over wilde vertellen.
2: Nee.
1: Dus wat maakte dat ze, denk je, toch die stap wel...
2: Uiteindelijk heb ik eerst mijn moeder meegenomen in mijn plan. En ook vooral in wat ik wilde vertellen en hoe ik dat wilde doen. Dus dat was voor haar heel fijn om te horen. In eerste instantie had ze zoiets van, nou nee, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Dat je in onze geschiedenis gaat roeten en om mijn persoonlijke verhaal.
1: Ja.
2: Dus dat vond ze best wel ingewikkeld.
1: En weet je waarom ze dat zo ingewikkeld vond?
2: Nou, het had te maken met... het niet weten wat je vindt. En ook met het feit dat mijn nana, dus mijn grootvader van moederskant, dat hij niet haar biologische vader is. En dat er dus nog een onbekende vader was. En ja, uit loyaliteit was het heel moeilijk om voor haar om dan te zeggen, nou ga jij dan maar zoeken. En dat wilde ik wel heel graag. Dus binnen het grotere collectieve verhaal wilde ik ook op zoek naar dat persoonlijke verhaal en onderzoeken of er een samenhang was ook tussen die twee.
1: Ja, ja.
2: Dus voor mij ging dat hand in hand. Ik wilde weten wie hij was en weten hoe hij paste binnen die grotere geschiedenis van contractarbeid en Hindustanen.
1: Zo, en hoe heb je die hobbel genomen? Want dat lijkt me inderdaad in een familie van vandaag de dag ook inderdaad nog wel een emotionele lijn. Dat je
2: zeker, ja. Dat... En die loyaliteitskwestie, die voelde ik natuurlijk ook. Want het is wel mijn opa.
1: Absoluut. Ja,
2: ja. En ik ken ook geen andere opa. Hij was er toen ik geboren werd en heeft me altijd vastgehouden.
1: Ja.
2: En ik weet niet beter. Hij zorgt ook voor mijn grootmoeder. En hij is een geweldige kok en een heel warm persoon. en zij, mijn grootmoeder, die heeft vasculaire dementie. En die is heel erg bij de wekker. Voor iemand met dementie. maar ze herkent ons allemaal nog en weet eigenlijk best wel goed wat er gaande is. Maar haar helemaal meenemen in het proces was nog best wel lastig. Dus ik heb uiteindelijk mijn opa om toestemming gevraagd. Van, wat vind jij ervan? En hij stond er eigenlijk meteen achter. Hij was er helemaal oké mee. En dat was een enorme meevaller voor mij en voor mijn moeder.
1: Wat fijn.
2: En een enorme steun. Hij was zelf ook altijd heel nieuwsgierig geweest naar dat verhaal. Zelfs in India op zoek geweest naar zijn eigen familie ook. Dus,
1: want ook hij had dus voorouders.
2: Ja, want ook in de staat.
1: Ja.
2: Dus, en zijn vader is nog uit Brits-Indië gekomen. Dus dat wist hij. Hij wist niet precies waarom en hoe die daar is vertrokken. Maar hij wist wel dat het was. Ik heb zijn gegevens ook gevonden. Dus de immigratiegegevens van de contractarbeiders. Dus hij begreep eigenlijk heel goed van als je een bepaalde kennis niet hebt, dat je dat dan wil gaan ophalen.
1: Ja.
2: Dat begreep hij. Dus hij heeft dat nooit echt als moeilijk ervaren. Het was vooral inderdaad mijn grootmoeder vroeger.
1: Ja.
2: En dat was een beetje... Ja, ik gestold in de tijd dat je iets niet wil laten zien van jezelf. En daardoor zegt van, daar praten we niet meer over.
1: Ja.
2: Terwijl dat nu eigenlijk niet zo'n probleem meer is.
1: Ja.
2: Maar toch was het heel spannend voor vooral mijn moeder.
1: Ja. Hey, en je schrijft ook ergens, dus dat is inderdaad de emotionele hobbel. Hè? Dus je familie meekrijgen en het oké laten vinden dat je gaat toch broeden in de geschiedenis.
2: Ja.
1: Aan de andere kant gaf je ook ergens aan dat je het spannend vond dat je één Surinaamse Hindustaanse ouder hebt en een Nederlandse ouder. En dat je daardoor misschien twijfelde, ben ik nou de juiste persoon om dit verhaal te gaan maken?
2: Ja.
1: Kun je uitleggen waarom dat dan een dilemma was voor je?
2: Ja, ik denk dat dat ook een beetje een restant is uit het koloniale verleden. Ja. Ik ben er ook omdat mijn ouders, mijn moeder is hier naartoe gekomen, met een Nederlandse man getrouwd, heeft mij gekregen.
1: Ja.
2: Maar ja, er is een soort van schaarste denken in dat koloniale verleden van dat je meer recht hebt op iets dan de ander. Dat is ook heel erg gecreëerd door de overheid, die bepaalde tactieken, verdeel- en heerstactiek eigenlijk toepaste op verschillende groepen. Zoals bijvoorbeeld de Hindoestaanse mensen die kwamen, de toen nog Brits-Indiërs, die kregen recht op grond. Mochten hun eigen religie en hun eigen taal behouden, terwijl de Afro-Surinaamse voormalig tot slaaf gemaakt dat niet mochten. Dat zorgde dan natuurlijk voor vrevel onderling.
1: Ja.
2: En er is altijd een soort van gevoel van oneerlijkheid, oneerlijke verdeling blijven ontstaan. En ja, ik denk dat dat gevoel van wat behoort toe aan de een of behoort toe aan de ander, dat dat heel erg is meegenomen ook naar waar wij nu zijn.
1: Kennelijk heb jij dat dus zelfs in je zitten. Ondanks dat het misschien helemaal niet zo expliciet meer. Of is het in jouw leven ook nog heel expliciet geweest?
2: Wat er ook lastig was in dit proces, was dat de Hindoestaanse, dat er veel Hindoestaanse academici zijn, schrijvers, makers, die ook heel erg dit verhaal onder de aandacht hebben geprobeerd te brengen. Ik vroeg me af daarin van, ik ben niet in die cultuur opgegroeid. Ja. Ik ben natuurlijk ook half Hindoestaans.
1: Ja,
2: ik hoorde vorige week heel grappig ditzelfde werd gezegd door een man die de Javaanse contractarbeid aan het onderzoeken is. En die is kwart. En die zei ook van, ja, ik heb me ook heel erg afgevraagd, heb ik hier recht op?
1: Ja.
2: Maar die had het nu helemaal omarmd en die had zelfs de naam van zijn moeder weer aangenomen achter zijn Nederlandse naam. Dus een Javaanse naam aan zijn Nederlandse naam vastgeplakt, juist om weer dat terug op te eisen.
1: Ja, ja.
2: Van ja, dat hoort eigenlijk ook heel erg bij mij.
1: Ja.
2: Dus dat vond ik een hele mooie, hij was iets jonger dan ik, maar weer echt een hele mooie gedachte van... Nee, want we raken het juist kwijt als we denken dat we niet het recht hebben om dit verhaal te vertellen.
1: Juist.
2: En als ik het niet vertel, dan weten mijn dochters hier straks helemaal niks meer van af.
1: Ja.
2: En dan lijkt het wel alsof we helemaal zijn opgegaan in die Nederlandse samenleving zonder dat dat andere stuk er ook is geweest.
1: Hmm. En dat misschien nog steeds wel is.
2: Ja, en dat er nog is. Dat is er nog, feitelijk, want het zit helemaal in mij.
1: Tuurlijk.
2: En
1: ja.
2: Mijn moeder is er, mijn grootouders zijn er. Dus ik vind het heel belangrijk dat we begrijpen waar we vandaan komen. En dat dat schaarste denken van dat dat dan niet mag of niet kan, omdat het niet heel is.
1: Hmm.
2: Ja, dat is denk ik echt een erfenis ook van het kolonialisme.
1: Ja, dus je zegt ook eigenlijk juist misschien wel omdat er steeds meer afstand ontstaat tussen de migratiegeschiedenis en het hier en nu, is het misschien wel des te belangrijker om die verhalen op te tekenen, uit te zoeken.
2: Ja, zeker.
1: En het verhaal te schrijven.
2: Ja, en ik denk ook dat dat een van de redenen is dat je het nu zoveel ziet gebeuren.
1: Mm.
2: Er wordt heel veel gemaakt vanuit allerlei minderheidsculturen.
1: Ja.
2: Mooie documentaires en films en podcasts. En het is echt een beweging.
1: Ja.
2: Daar is dit boek eigenlijk een onderdeel van.
1: Ja, en je gaf ook aan in je boek dat je het bent gaan schrijven omdat je ook moeder werd.
2: Ja.
1: Dus het moederschap speelde daar ook een rol in. Kun je uitleggen waarom dat ook een factor was?
2: Nou ja, eigenlijk wat ik net ook aangaf, van als ik het nu niet ga doen, wat krijgen mijn dochters dan nog mee?
1: Ja.
2: Van de andere culturen die zij in zich dragen. Mijn vader is half Joods, half Engels, dus half Joods-Nederlands, half Engels. Ik half Surinaams, Hindoestaans en Nederlands. Dus ja, er zit van alles in ze.
1: Mm.
2: En ja, in deze tijd staat alles wat... Nou ja, ik denk dat alles wat met minderheidsculturen te maken heeft, staat heel erg onder druk. Migratieverhalen. In de politiek verrecht enorm. En in die zin is het denk ik heel belangrijk om... Dus juist te behouden dat wat als anders wordt ervaren en te laten zien dat het niet anders is.
1: Nee, en dat,
2: maar dat
1: het in heel veel Nederlanders zit.
2: Ja, in heel veel meer Nederlanders dan we denken.
1: Ja.
2: En dat ook onze samenleving steeds pluriformer wordt, feitelijk. En dat dat sowieso gaat gebeuren.
1: Ja.
2: Dat we steeds meer een migratieland worden.
1: Ja.
2: Ondanks dat daar enorm verzet tegen is en dat dat verzet eigenlijk zinloos is.
1: Ja. Ja, precies. We gaan het verhaal even in. En om het verhaal van je familie beter te begrijpen, ben je een zoektocht aangegaan en eerst teruggegaan naar het land van herkomst, India. Helemaal. Het begin van de reis. Je reisde je voormoeder Otmi Utmi, moet ik zeggen, achterna.
2: Ja.
1: En je bezocht de regio waar ze vandaan kwam. Wat hoopte je daar te ontdekken in India?
2: Ik hoopte het verhaal te kunnen reconstrueren van de contractarbeiders. Dus ik heb uiteindelijk 5 voorouders gevonden in het zogeheten immigratieregister. Dat was een groot logboek, wat nu nog steeds in het archief in Suriname ligt en wat ik daar ook heb kunnen inzien. Maar dat is helemaal gedigitaliseerd en zo heb ik die voorouders gevonden. En Utmi was de eerste en de oudste. Zij kwam in 1877 per schip naar Suriname en ze reisde met haar dochter Berinja.
1: Ja.
2: En ik ben er daar heb ik voor het eerst eigenlijk die documenten ingezien online. En ik ben erachter gekomen uit welke regio ze kwamen. En die regio heb ik ook bezocht. Dat is in de deelstaat Uttar Pradesh. Dat is nog steeds een hele belangrijke landbouwregio. En ten tijde van de Britse overheersing was dat ook een belangrijke landbouwregio, maar ontzettend arm. Er waren heel veel hongersnoden, onder andere door het Britse landbouwbeleid. Waarbij de boeren werden uitgebuit. En dus veel mensen migreerden om elders te gaan werken.
1: Eigenlijk op zoek naar een beter leven.
2: Op zoek naar een beter leven. Ja, en echt gewoon uit nood.
1: Ja.
2: En op een gegeven moment werd de slavernij natuurlijk afgeschaft in de Europese koloniën. En de Britten hadden al een experiment gedaan met die Brits-Indiërs. En dat was aangeslagen. En toen heeft Nederland, die eerst een experiment met Chinese contractarbeiders had gedaan, wat niet goed had uitgepakt, besloten om ook Brits-Indiërs te gaan ronselen in Brits-Indië. En er is een verdrag gesloten. En dat gebeurde dan in die staat Uttar Pradesh en Bihar. Dus ik ben in die regio geweest.
1: Dus je kon gewoon echt terug naar de wortels.
2: Ja.
1: Je wist echt waar je moest zijn.
2: Ik wist waar ik moest zijn. Dat stond aangegeven. Ik wist niet precies welk dorp ik moest zijn. Want doordat de spelling is veranderd en doordat woorden fonetisch werden opgeschreven, is dat bijna niet meer goed terug te halen. En er waren heel veel dorpen die leken op die ene dorpsnaam.
1: Ja.
2: Dus we hebben uiteindelijk eentje gekozen die het meest waarschijnlijk leek. En daar ook gesprekken gevoerd met de lokale bewoners en ook over migratie. En ik hoopte natuurlijk dat ik een directe link kon vinden.
1: Ja.
2: Dat iemand de namen nog kende. Maar die namen, er zijn zoveel dingen mee gebeurd onderweg dat we dat gewoon niet zo er één op één konden.
1: Dus je weet eigenlijk niet of de naam die jij op papier hebt van...
2: Ik weet niet exact hoe het geschreven werd.
1: Nee.
2: Ik weet niet of ze misschien iets aan haar naam veranderd heeft. Dat gebeurde ook, dat mensen een andere naam kozen.
1: Ja.
2: Alleen dat Ramtahal, dat waarschijnlijk de naam van haar vader is geweest. Die is als voornaam genoteerd, maar Utmi is waarschijnlijk haar voornaam geweest.
1: Okay.
2: Dus er zijn heel veel onzekerheden en dit hoort ook heel erg bij het reconstrueren van koloniale verhalen. Omdat in de archieven natuurlijk alleen informatie werd opgeschreven die voor de koloniale overheid en plantagehouders belangrijk was.
1: En te begrijpen was ook misschien.
2: Ja, en niet zozeer de verhalen van de mensen zelf. Dus ik heb aan de hand van de verhalen van anderen moeten uitvinden wat er met Utmi en haar dochter is gebeurd.
1: Ja.
2: Want 2/3 van de vrouwen die met die schepen vertrokken reisden alleen. Zo ook zij. En dat was vaak omdat vrouwen weduwe werden. En dan een hele lage sociale positie hadden. Vaak slecht werden behandeld door hun schoonfamilie.
1: Ja.
2: Hun eigendommen werden afgenomen. En dan waren ze waarschijnlijk vatbaarder voor de boodschap van zo'n ronselaar.
1: Ja, ja.
2: En die beloofde geen gouden paleis, maar wel gouden borden en zijden lakens. En allemaal mooie verhalen en een hoog loon. Comfortabel huiselijk leven. Daar zouden ze kunnen hertrouwen.
1: Ja.
2: Er is uit verschillende verhalen ook wel gebleken dat vrouwen werden gedwongen en werden ontvoerd. Er is een hele mooie documentaire die ik in het boek ook aanhaal. Waarin een vrouw van dan 104 aan het woord komt. En die vertelt hoe ze op een kar werd getrokken. En in een depot terechtkomt. 14 jaar oud. En helemaal niet weet wat er met haar gebeurt. En haar vingerafdruk zet onder een papier. En pas een Surinamer erachter komt wat ze heeft ondertekend.
1: Ja.
2: En zo zou dat met Utmi ook gegaan kunnen zijn.
1: Ja.
2: Het kan ook dat ze ervoor dacht te kiezen voor een beter leven en bedrogen uitkwam.
1: Ja.
2: Maar ik weet in ieder geval wel dat ook zij niet kon lezen of schrijven. Want zij heeft totdat ze al 40 jaar in Suriname woonde, altijd haar document met haar vingerafdruk ondertekend.
1: Oh ja.
2: En in akte stond ook zij dat zij het lezen en schrijven niet machtig was.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hey, en over haar heb je een aantal kenmerken kunnen vinden, toch? In de documenten. Wat heb je van haar gevonden?
2: Ik heb haar leeftijd kunnen vinden. Ze was 24 jaar oud. Ze was 1,47 lang. Haar huidskleur werd genoemd. Ja. Dat was in die tijd ook een manier om sociale status bijvoorbeeld te bepalen. Dus hoe donkerder, hoe lager eigenlijk de status was. Dat is natuurlijk iets wat we nu het hedendaagse racisme natuurlijk nog heel erg terugzien ook.
1: Ja,
2: En dat is ontstaan ten tijde van de slavernij.
1: En waarom tekenden ze dat dan op, die huidskleur? Waarom was dat belangrijk voor de koloniale?
2: Omdat dus een donkere huidskleur zou dan veronderstellen dat iemand beter geschikt was om te werken op het land.
1: Ja, ja,
2: en iemand met een lichtere huidskleur was dan misschien van een hogere kaste of klasse.
1: Ja.
2: Er werd bijvoorbeeld ook gecheckt op zachte handen bij de registratie. Want een zachte handen kon ook erop duiden dat iemand niet geschikt was voor veldwerk. Mm. En misschien van een hoge kaste of klasse was.
1: Ja.
2: En die werden dan soms afgewezen.
1: Ja, precies.
2: Dus ze wilden werkmensen. Dus mensen die gewend waren op het land te werken. Die het harde werk op de plantages aan zouden kunnen.
1: Ja.
2: Maar er kwam van alles mee. Een olifantendrijver, een tapijtmaker, een muzikant, een baldakijndrager. Er staat van alles in die archieven.
1: Ja.
2: Maar dat werd steeds minder. Dus naarmate de tijd vorderde, werd er beter geselecteerd. En kwamen er mensen mee die dan
1: waarvan je wist dat ze hard zouden gaan werken op het land. Dat
2: was en de vrouwen die moesten meekomen om de seksuele balans op de plantages goed te houden.
1: En wat houdt dat dan in?
2: Nou, dat hield in dat mannen seksuele behoeftes hadden die moesten worden bevredigd. En dat er dus vrouwen waren om de rust eigenlijk te bewaren.
1: Het was echt wel de bedoeling dat je dus daar ook voor open stond als vrouw als je meeging.
2: Nou ja, dat wist je natuurlijk niet. En eer was iets heel belangrijks.
1: Ja.
2: Dus dat werd natuurlijk niet zo in de taakomschrijving meegenomen.
1: Nee.
2: Maar
1: nee.
2: De realiteit was wel dat heel veel vrouwen werden misbruikt. Ook door de plantageleiding. En dat er veel concurrentie was om die vrouwen, omdat er zo weinig waren.
1: Ja.
2: En vrouwen er soms zelf voor kozen, wat eigenlijk helemaal niet in de lijn lag van hoe ze in India hadden geleefd, om met meerdere mannen samen te leven. Want dat kon ook. Of van partner wisselden.
1: Oh ja.
2: Maar daarom werden ze soms ook vermoord door mannen uit hun eigen groep.
1: Tjongejonge, ja. Hey, en als jij dan in die regio was, waar jouw voormoeder dan vandaan komt, voelde je daar iets bij? Had je het gevoel van, ik ben op de juiste plek? Ja, het klinkt haast een beetje zweverig, maar ik ben zo benieuwd of je dan connectie kan maken met de plek waar je bent.
2: Ja, maar ik denk dat zweverige, dat al absoluut een heel belangrijk component is van dit soort reizen en van dit soort graafwerk. Dat heel veel mensen dit doen en een soort spirituele connectie voelen tot hun voorouders.
1: Ja.
2: En dat heb ik zeker ook daar ervaren, ook in de haven waar ik was. Daar werden ook bij de haven waar zij vertrokken, staat nu nog een monument. Verder is er eigenlijk heel weinig te zien. Het is omheind, je kan er niet makkelijk in. Wij moesten met een politie-escorte daar naar binnen. En verder is er grasvlakte, een balustrade en een trap naar het water waar het schip wegging.
1: Oh ja. Dat is er dus nog.
2: Dat is er nog, ja. Dus dat is eigenlijk het meest concrete wat ik heb kunnen zien. Van, oh ja, hier ging ze echt weg, hier heeft ze echt gestaan.
1: Ja.
2: En op die plek, daar lagen ook nog overblijfselen van offers.
1: Oh,
2: dus die niet lang geleden daar waren gebracht. En in de vorm van aardewerken bakjes, die heten dia's. En daar wordt dan ghee, dat is geklaarde boter, in gedaan met een zelfgedraaide lont van katoen.
1: Ja.
2: En dat wordt dan gebrand en dat was daar gebeurd. Dus ik weet dat daar mensen zijn geweest die een offertje hebben gebracht.
1: Oh, ja.
2: Voor hun voorouders ook. En dat vond ik heel speciaal en heel emotioneel ook om daar te staan. En dan te beseffen van dit is wel echt de plek waar ze afscheid hebben genomen van hun land.
1: Ja.
2: En waar zij met haar baby van 1 op het schip moet zijn gestapt.
1: Ja, ik ben zo benieuwd, wat gebeurt er met je als je op zo'n plek bent? Als je dat dan allemaal realiseert, die verhalen zich echt tot je gaan doordringen, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, het werkt heel lang door, eigenlijk nu nog steeds. Want het boek is er nu. Ik heb er 2 jaar over gedaan om het te maken. En ik merk echt dat er elke keer weer een soort van nieuw laagje bij komt van op besef dat dit allemaal gebeurd is. Dat ik het allemaal heb gevonden.
1: Ja.
2: En dat ik ook erachter ben gekomen dat mijn grootmoeder, mijn nani in Nederland en Oetmi elkaar nog hebben gekend.
1: Ja.
2: Omdat ik haar sterfdatum heb gevonden. En zij dus echt, mijn grootmoeder, echt de schakel is tussen Oetmi, die voormoeder uit Brits-Indië, ja, en mij. Ja. Dus dat voelde uiteindelijk toch heel tastbaar en dichtbij. Zover
1: dat is
2: het
1: ook
2: weet.
1: Echt dichtbij. Ja. Ja. En dan te bedenken dat de verhalen die je vertelt, die zo ver van ons afstaan, waarvan je denkt, bizar dat dat heeft kunnen gebeuren, dat dat gemogen, gekund heeft. Ja. Dat dus eigenlijk zo dichtbij is nog.
2: Ja, zeker. Ja. Dus dat was heel bijzonder. En ik merk ook dat mensen die het boek lezen, dus het is er nu een week of vier, enorm geraakt zijn. En dat met name mensen uit de oudere generatie heel trots zijn en heel blij.
1: Ja. Want je bedoelt mensen die ook deze geschiedenis hebben.
2: Ja, die deze geschiedenis ook hebben. Ja. Ja. En ook heel veel mensen die de geschiedenis niet hebben, die hem dus echt niet kenden, nooit van gehoord hadden.
1: Ja.
2: En die zeggen van, jeetje, ja, ik vind het wel erg, of ik schaam me er bijna een beetje voor. Ja. Dat ik het helemaal niet wist.
1: Ja. Ook wel wrang eigenlijk, dat we best veel geschiedenisles krijgen. En dat er dus toch bij heel veel generaties nog niet zo is doorgedrongen.
2: Nee, ik denk ook dat die verhouding in geschiedenis nog steeds niet echt is opgeschoven. Er is veel meer koloniale geschiedenis bijgekomen. Vooral veel meer over de transatlantische slavernij. En dat is heel goed dat daar steeds meer aandacht voor is. Maar ik denk dat we nog een lange weg te gaan hebben in het geven van een plek die koloniale geschiedenis als geheel verdient. Ja. Eigenlijk naast alle andere zogeheten Nederlandse geschiedenis. Want het is ook Nederlandse geschiedenis.
1: Ja, ja, absoluut. We gaan straks even verder praten over het latere deel van het verhaal, namelijk de overtocht in Suriname. Voordat we dat doen, gaan we het even luisteren naar muziek. En jij hebt een nummer meegenomen, In Love With You, van de zangeres Erica Badu. Zeg ik dat goed?
2: Ja, van Erica Badu. Erica. En Steven Marley. Ja, de zoon van Bob. fan van Erica Badu. En toen ik trouwde, was dit het nummer waarmee onze ceremonie begon. En dit is muziek waar mijn

0: De Nacht van EO.
1: Ik zit hier met Ragna Indra Heidweiler. Met haar praat ik over haar boek Wij zijn hier door jullie, waarin ze speurt naar het verleden van haar Surinaamse Hindoestaanse familie. Ragna, jouw voormoeder Oefmi reisde van India met de boot naar Suriname, waar ze ging werken als contractarbeider op een plantage. Alleen al als je die overtocht leest, dan merk je van, daar zit al zoveel aanwijzingen in van hoe de verhoudingen waren. Kun je eens beschrijven wat er allemaal gebeurde op die overtocht?
2: Ja, nou, haar overtocht waren sowieso vier andere vrouwen die in verwachting waren. Dus ik denk dat de vrouwen dicht bij elkaar zijn gebleven. Ja. Veel vrouwen waren alleen. En ze werden ook apart gehouden van de mannen. Zoveel mogelijk, maar toch waren er altijd incidenten op die schepen. Ja. Waarbij of de bemanning of andere mannen uit de eigen groep zich aan de vrouwen vergrepen. Tijdens de overtocht van de Clive, waar Oefmi op voer, zijn er vier baby's geboren. Dus op zee. En een van die kindjes heeft het ook niet overleefd. Dat heb ik allemaal uit het archief kunnen achterhalen. Het was natuurlijk een hele lange reis van 2 maanden, waarbij het eten heel eenzijdig moet zijn geweest. Mensen zeeziek werden. Soms mensen van boord sprongen of probeerden op een andere manier suïcide te plegen. Oefmi's schip voor na de schorsing van de contractarbeid. Want een tijdje is die opgeheven geweest omdat de omstandigheden in Suriname zo ontzettend slecht waren en er zoveel mensen stierven. Ja. Dat de Britten zeiden, nou, dit Nederland komt het verdrag niet na. Er was een verdrag dat heette het Cooley-traktaat. Cooley is een denigrerende term voor de contractarbeiders. En toen zijn ze een tijdje gestopt. Dus zij was de eerste die weer ging. Maar feit is wel dat toen zij in Suriname aankwamen, ze te werken kwamen met de voormalig tot slaaf gemaakte, ja, die inmiddels vrije arbeiders waren. En in dezelfde barakken kwamen te wonen als waar de tot slaaf gemaakte in hadden gewoond.
1: Ja.
2: Voornamelijk in die eerste jaren. Dat ze op hun blote voeten in het veld moesten werken.
1: Ja.
2: In die hete zon. Om hun ontlasting in het veld deden. En dan vervolgens daar doorheen liepen, waardoor er parasiet, de mijnworm, door hun voeten naar binnen kroop, waar ze heel moe en ziek van werden, maar niet aan stierven. En waarvan ze dan weer de schuld kreeg dat ze te lui waren om te werken. Ja.
1: Ja.
2: Dus na het schip werd het niet
1: niet bepaald beter.
2: Nee, niet bepaald beter.
1: Nee, ik probeer me even voor te stellen dat je dan gelokt bent met de gedachte gouden borden, wat je net al zei, zijde, tafelkleden, ik weet niet precies. En dat je dan eerst die overtocht meemaakt en al de gevaren die daar mee gepaard gingen, en dan vervolgens hier terechtkomt. Hoe overleef je dit? Wat voor gedachten heb jij gehad bij het realiseren van deze?
2: Ja, dat moet onnoemelijk zwaar zijn geweest. Ja. En mensen dachten ook dat ze voor 5 jaar tekenen en dan weer terug konden keren. Maar de meeste mensen konden helemaal niet meer terugkeren, alleen al omdat ze sociale outcast waren geworden in India. En mensen verlengden heel vaak dus toch hun contract, ook omdat ze nodig waren op de plantages. En werden ze toch weer, kozen ze eigenlijk zelf weer voor die slechte omstandigheden. Ja. Werden er soms ook weer toe gedwongen. Dus Oefmi, die heeft uiteindelijk 14 jaar op die plantages gewerkt. En 9 kinderen gebaard.
1: In diezelfde tijd.
2: In diezelfde tijd.
1: Ongelooflijk.
2: Dus dat moet, dat moet ontzettend zwaar zijn geweest. Ik denk ook dat haar dochter op een gegeven moment is mee gaan werken. Het was eigenlijk de bedoeling dat kinderen vanaf hun 10e naar school gingen. Maar in werkelijkheid hielden ook contractarbeiders juist vaak hun kinderen graag bij zich.
1: Hmm. En waarom deden ze dat, denk je?
2: Ik denk omdat ze misschien het onderwijs niet vertrouwden. Meer geld konden verdienen als hun kinderen meewerkten.
1: Ja, ja.
2: Dat is denk ik het
1: verschillende factoren. Ja. Ja. Hey, en jij ging dus ook naar Suriname toe om inderdaad deze geschiedenis ook te voelen, mee te maken, op te zoeken. En je was al eerder naar Suriname geweest. Je zei al, op je 18e ging je daar al naartoe.
2: Ja.
1: Als je dan weer zo'n land binnenkomt en je hebt de bril opgezet van de onderzoeker, ben je daar dan heel anders? Zie je dan andere dingen?
2: Ja, totaal anders. De keren daarvoor was ik eigenlijk op vakantie. En dan ging ik ook wel naar plekken toe om meer te leren van het land, zoals het Suriname Museum of Fort Amsterdam, wat het bastion was waar die schepen aankwamen varen en waar ook gewerkt werd. Maar met de onderzoekersbril was het wel heel anders. Ik heb heel veel uurtjes in het archief doorgebracht.
1: Ja.
2: Ik heb de plantages bezocht waar Oefmi zelf heeft gewerkt.
1: Ja. Echt het scenario wat je eigenlijk net beschreef.
2: Ja,
1: dat kon je gewoon helemaal voor je zien daar.
2: Ja, en wat ook heel bijzonder was, was dat ik in de regio waar zij werkte, dat heet Kommewijnen en dat ligt in de buurt van Paramaribo, dat daar nog nazaten van contractarbeiders wonen, waarvan de ouders soms nog als contractarbeider hebben gewerkt. En waarvan de ouders ook vaak nog als landarbeider hebben gewerkt nadat de contractarbeid was afgeschaft. En zij zelf soms ook.
1: Oh, wow.
2: En die mensen heb ik geïnterviewd. Die waren nu allemaal in de 80. En ja, die hadden daar heel veel verhalen over te vertellen. Ik heb een familie bezocht die nog in het huis woonde dat zijn vader met het geld van het plantagewerk had laten bouwen. Wat daar nu nog steeds zo stond. Dus daar kwam het wel heel erg dichtbij en tot leven.
1: Veel meer informatie klinkt het dan wat je in India kon vinden.
2: Ja, want daar, ja, dat is natuurlijk inderdaad het grote verschil tussen India en Suriname. In India weet bijna niemand meer iets van deze geschiedenis. Er is een heel beroemd boek uit de jaren 90 van Amitav Ghosh. Dat is een Indiaanse schrijver. Die heeft een roman geschreven over contractarbeid naar Mauritius.
1: Wow.
2: En maar daarna is er eigenlijk niet zoveel meer. Dat is ook alweer een oud boek inmiddels.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus daarna is er eigenlijk niet zoveel meer gebeurd. De interesse begint nu weer te herleven. Er is ook een museum in de deelstaat Bihar. Daar is een stuk aan contractarbeid gewijd. Maar de meeste mensen kijken je aan van, oh, dit wist ik niet.
1: Oh, ja.
2: Terwijl er toch 1,4 miljoen contractarbeiders zijn vertrokken. Na kolonie over de hele wereld. Dus het is ook heel belangrijk om te beseffen van, het is niet alleen Nederlandse geschiedenis. Het gaat echt over globale, koloniale geschiedenis.
1: Ja.
2: Waar heel veel Europese landen bij betrokken waren. En in Suriname is die geschiedenis levendiger omdat het daar gebeurde. Dus daar zijn die oude plantages die heel vaak niet meer als zodanig herkenbaar zijn. Maar daar wonen de mensen nog die, ja, die eigenlijk een stap dichter bij dat, bij die geschiedenis staan en wordt het ook veel meer onderwezen.
1: Ja. Ja, en de mensen die jij hebt geïnterviewd, dat waren dus mensen die zich misschien ook nog best veel bij dat leven konden voorstellen van
2: zeker
1: hoe dat geweest moet zijn.
2: Ja.
1: Wat hoorde je uit hun mond of wat zag je in hun ogen als ze daarover vertelden? Wat kon je er?
2: Nou ja, ik heb een van de vrouwen die ik heb gesproken, die was een paar jaar jonger dan mijn oma. En ja, die vertelde hoe zwaar het was. En er was sowieso, tot de jaren 80 was er geen stromend water, geen elektriciteit. Dus was er echt een olielampje. En dat moest hem achteruit, want er was niet genoeg brandstof. En
1: oh,
2: de volgende ochtend stond ze om 5 uur op om weer in het veld aan het werk te gaan. Zij kon dat navertellen en liet ook haar handen aan mij zien om te laten zien hoe hard ze gewerkt had.
1: En, wat zag je?
2: Ja, gewoon hele droge handjes met de hele diepe lijnen erin. En ik merkte echt dat zij daar nog door geroerd was. Door de herinnering ook aan haar ouders en hoe hard die gewerkt hadden.
1: Ja.
2: Want ik vroeg haar ook, wat weet u? En toen zei ze eigenlijk niks. Want daar werd natuurlijk helemaal niet over gepraat. Hè?
1: Dus of op gereflecteerd?
2: Nee. Dat is een totale luxe.
1: Nee, hoe was het voor hen dan om tegenover jou te komen, denk je? En toch nog zo, hè, met ook een bepaalde blik, weer te kijken naar hun eigen geschiedenis?
2: Ik denk dat ze het fijn vonden, omdat mensen heel graag vertelden. Dus ik denk niet dat er vaak naar gevraagd was. En dat het voor hen ook dus iets nieuws was om daar naar gevraagd te worden. Iedereen kwam ook met foto's van de familie. En
1: wat kreeg je dan te zien op die foto's?
2: Ja, dus dan soms nog ouders. Echt van die hele oude foto's, een altaartje met de ouders. Van, nou ja, gewoon hele oude foto's.
1: Ja, ja.
2: Of van hun kinderen. Dus ik merkte dat ze daar enorm door geroerd waren.
1: Ja, en ook wel een enorme trots op de familiebanden. Dus de voorouders,
2: zeker, en
1: de
2: op
1: kinderen.
2: Ja, en ook op hun religie en hun band met India via hun religie. Dat was wel heel bijzonder.
1: Ja, ja, zeker. Hey, en je schrijft ook dat die groepen inderdaad, dat haalde je net al even aan, ook een beetje tegen elkaar uit werden gespeeld in die tijd. Hè? Dus van je voormoeder.
2: Ja.
1: Hoe zag dat eruit?
2: Zoals ik net al aangaf, die eerste Brits-Indiërs die kwamen, die mochten hun taal behouden, hun religie. Die kregen na een jaar of 20 recht op grond, zodat ze niet meer naar India terug zouden keren, of naar Brits-Indië terug zouden keren, maar zodat ze zouden blijven in Suriname. Maar de Afro-Surinaamse bevolking kreeg dat recht niet. Dus ze kregen gratis grond, terwijl de Afro-Surinaamse vrije arbeiders dat niet kregen. Nou ja, dan creëer je natuurlijk al een enorm groot onderscheid.
1: Ja.
2: Want je geeft iets van waarde aan één groep en de andere blijft daarbij achter. tot slaaf gemaakt. Ze mochten bijvoorbeeld ook geen winti bedrijven. Dat was hun eigen geloof. Dat is ook altijd dichtbij die groep gebleven. Maar dan in het geheim. Want er was een verbod op en daar konden ze voor bestraft worden. Terwijl de contractarbeiders dus met hun vreemde goden kwamen en dat wel mochten.
1: Mochten omarmen.
2: Ja, en vervolgens is ook wel interessant wat er gebeurde. Want toen bleken die contractarbeiders uit Brits-Indië toch niet zo dociel en stil en onderdanig te zijn als ze waren verkocht aan de Nederlanders. Dus er waren heel veel opstanden. Er is ongeveer 40 jaar contractarbeid geweest en meer dan 40 opstanden ook in die tijd. En toen wilde Nederland uit eigen kolonie nieuwe contractarbeiders gaan werven. En Nederlands-Indië was er altijd tegen geweest. Die wilde die mensen in eigen land houden. Maar uiteindelijk zwichtte de overheid en mochten er dus toch Javaanse contractarbeiders waren. En toen was het argument, de Brits-Indiërs zijn lui.
1: Oh ja.
2: En niet willig om te werken en opstandig. Dus we hebben nieuwe mensen uit Java nodig, want die zijn ijverig. Dociel. Dus eigenlijk verschoof steeds dan dat labeltje. En heel opportunistisch.
1: Ja. Maar ook ergens bijna onbegrijpelijk. Van waarom deze verdeel- en heerstactiek? Waarom?
2: Ja, omdat mensen niet als mensen werden gezien. Het was echt werktuig. Het was een middel om productie te kunnen laten draaien en winst te behalen. Dus je moet het ook echt met die blik zien.
1: Ja.
2: Mensen werden niet als mens gezien.
1: Nee.
2: Maar als middel.
1: Maar ongelooflijk als je, hè, jij in jouw situatie, jij weet wat vrijheid is. Dat je eigen keuzes mag maken, dat je leven ertoe doet. Allerlei zaken meer. En dan moet je teruggaan in je geschiedenis. En dan ontdek je ineens dat jouw voormoeder gezien is als werktuig. Gewoon, ik probeer me voor te stellen hoe zo'n realisatie is.
2: Dat is gruwelijk om je te realiseren. En zij moet onnoemelijk sterk zijn geweest.
1: Ja.
2: En heeft dus ook echt iets op kunnen bouwen.
1: Ja.
2: En dat is toch wel echt ongelooflijk.
1: Ja, absoluut. Wat ik interessant vond is, jij schrijft ook veel over het migratiedebat wat nu plaatsvindt in Nederland. Hè? Welke parallellen zie jij tussen die geschiedenis en wat er nu nog in gesprekken en in Nederland plaatsvindt?
2: Nou ja, wat ik vooral zie is dat er een hele grote onwetendheid is over wie we zijn als Nederlanders. En dat onze huidige samenleving een migratiesamenleving is met een wezenlijk multiculturele identiteit.
1: Ja.
2: En dat is iets wat, wat op dit moment niet onder ogen wordt gezien en waar veel verzet tegen is. En waar op uiterste recht ook echt steeds meer uitbreiding is in de groepen die hier niet zouden moeten zijn. Hè? Dus dat is natuurlijk altijd al heel gruwelijk geweest hoe bepaalde groepen werden weggezet. Maar nu gaat het soms over bijvoorbeeld remigratie. Het idee dat mensen terug zouden moeten keren naar hun eigen land.
1: Ja.
2: En dat begon dan met mensen die in het buitenland waren geboren of asielzoekers. En inmiddels gaat het ook over tweede generatie. En mensen wiens voorouders in een ander land zijn geboren zouden ervoor in aanmerking komen. Nou, dat is natuurlijk een waanzinnig idee.
1: Ja, over hoeveel mensen gaat het wel niet als je dat hoort?
2: Ja, over miljoenen natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus het is een heel, het is totaal, het is van de gekke.
1: Ja.
2: En
1: hoe komt dat bij jou binnen als je dus bijvoorbeeld die informatie naar je toe komt? Voel je je dan heel erg aangesproken?
2: Ja, inmiddels wel, ja.
1: Ja.
2: Ja, ik vind dat echt heel angstaanjagend. En vreselijk dat dit soort dingen gezegd kunnen worden in de Tweede Kamer. Aan talkshowtafels. Dat het eigenlijk ook heel vaak niet eens meer echt tegen wordt gesproken.
1: Nee.
2: Of dat het ook ingewikkeld is, hè, met als het gaat over extreemrechtse frames herhalen, dat zich ook weer versterkt.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat maakt het ook lastig. Als je het benoemt, geef je het ook weer aandacht.
1: Precies. Dus eigenlijk dus wat wij nu doen is.
2: Ja, dus dat is dan weer gevaarlijk.
1: Ja.
2: Ja. En toch denk ik dat het goed is om te weten dat het gebeurt. En ons daar met positieve verhalen tegen te verzetten. En dit soort verhalen ook te blijven vertellen. En ook trots te zijn op wat we vooral allemaal nog meer zijn.
1: Ja.
2: En
1: ja,
2: dat je ook heel goed Nederlands, helemaal Nederlands kunt zijn.
1: Ja.
2: En nog heel veel andere dingen. Dus dat platslaan van identiteit, dat is natuurlijk, ja, dat is iets heel zorgwekkends.
1: Ja, je hebt het ook altijd over, als je dit uitlegt, over het frame van de goede versus de slechte migranten.
2: Ja, dan ga je eigenlijk weer categoriseren. Alsof er goede migranten en slechte migranten zijn. Wat natuurlijk ook totale onzin is. Maar er zijn groepen die minder opvallen.
1: Ja.
2: En daar steken dan zogenaamde slechte migranten dan misschien bleekjes bij af. Of zo. Het is echt,
1: Het lijkt dus heel erg op wat er gebeurde ook in Suriname.
2: Ja,
1: dus
2: zeker,
1: het onderscheid maakt tussen groepen.
2: Precies, en weer die verdeel- en heerstrategie. Eigenlijk een hele oude koloniale strategie om mensen tegen elkaar uit te spelen. En te zeggen, dit zijn goeie, dit is een tussencategorie en dit zijn slechte mensen.
1: Ja.
2: En die willen we hier niet.
1: Precies, eigenlijk ook heel hardnekkig als ik het zo hoor, denk ik. Kennelijk blijft het door de tijd heen gewoon in ons bestaan.
2: Heel hardnekkig, ja. En ik denk dat we nu weer heel alert worden gemaakt dat het dus zo hardnekkig is en waar het vandaan komt.
1: Ja, en als je dan kijkt bijvoorbeeld, het constateren dat het inderdaad weer gebeurt, is eigenlijk best pijnlijk, omdat je ook zo moeilijk iets aan kan doen. Gaat jouw gedachte ook wel eens toe naar, hoe kunnen we nou die mensen die de behoefte voelen om het over remigratie te hebben, of over groepen tegen elkaar uitspelen, hoe kunnen we die mensen nou daarvan afbrengen of daar weer bij wegtrekken, of zorgen dat dat eindelijk dat onderwerp een keer verstomt?
2: Ja, het is natuurlijk angst.
1: Ja.
2: En ik denk dat we dus vooral die positieve, mooie verhalen, nieuwe verhalen naar voren moeten blijven brengen. En dat wij uiteindelijk met die positieve verhalen met meer zijn.
1: Ja.
2: En dat dat dus ook zal overwinnen.
1: Ja.
2: Maar ja, je kan mensen niet overtuigen. Ik merk ook dat er heel veel negatieve reacties opkomen.
1: Oh ja, op jouw boek?
2: Nou, niet op mijn boek, maar wel op dit
1: stuk. Onderwerp?
2: Ja, op dit onderwerp.
1: Ja. En wat voor reacties zijn dat dan?
2: Ja, ook veel racistische reacties.
1: Ja,
2: ja, toch ook wel echt veel nare reacties.
1: Ja. En wat voor positieve verhalen kunnen die verandering brengen, denk je?
2: Ik hoop, zoals dit boek, door te laten zien dat we zoveel meer zijn en dat het allemaal naast elkaar kan bestaan.
1: Ja.
2: En dat we daar ons er niet in uit het veld moeten laten slaan.
1: Ja. Ja, je bent deze zoektocht natuurlijk aangegaan. Eén, om dit verhaal van de maatschappij naar buiten te brengen, maar ook om je persoonlijke verhaal uit te zoeken en goed te kunnen omarmen en je hele identiteit te leren kennen.
2: Ja.
1: Als je nu zou zeggen, dat stukje van die identiteit wil ik naar voren brengen en ik wil ook echt zorgen dat dat onderdeel van mij kan zijn. Wat is daar dan voor nodig, ook in Nederland?
2: Ik denk dat dat al gebeurd is voor mij.
1: Ja.
2: Ja, dus door dit te doen en dit te mogen vertellen en hier ruimte voor te nemen.
1: Ja.
2: Voor mij voelt dat alsof het er helemaal mag zijn.
1: Ja.
2: En ik merk ook dat het andere mensen ook aanzet om nog veel meer te laten zien wie ze zijn. Dus dat zijn ook reacties die ik terugkrijg van mensen die het boek hebben gelezen. Twee jaar geleden was het Hindoestaanse Immigratiedag. Dat is een dag die de meeste mensen helemaal niet kennen. Maar je merkt ook dat dat steeds zichtbaarder wordt.
1: Oh ja.
2: Dus dat zo'n moment van erkenning en herdenking, dat ook de Hindoestaanse gemeenschap daarmee ruimte meer mee inneemt.
1: Mm-hmm.
2: En ik denk dat dat soort herdenkingen en momenten van gezien worden bij elkaar opgeteld ook dat koloniale verhaal in het algemeen veel zichtbaarder maken.
1: Ja, precies. Dus het is niet dat het niet meer alleen maar gericht is op je komt naar Nederland en dan omarm je hier de Nederlandse gebruiken en alles wat bij de Nederlandse cultuur hoort.
2: Nee.
1: Maar ook echt mee mogen nemen wat er in je geschiedenis ook onderdeel van je is.
2: Ja, het is een enorme rijkdom. En dat mogen we veel meer gaan zien en omarmen en uitdragen.
1: Ja, absoluut. Het boek Wij zijn hier door jullie is te koop in alle boekhandels. Kun je alles hierover ook lezen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit uur van de Nacht van EO. Nu het nieuws van

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije. In Oostenrijk speelt nog om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er is weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. Vanuit het westen neemt de bewolking wel steeds verder toe. Overdag is het dan op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms wat regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag daarbij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Terwijl Politiek Den Haag wacht op nieuw stikstofbeleid, is in de Tweede Kamer de voorbeschouwing op het WK voetbal begonnen.
3: Lois van Wijnen. De nacht van EO.
2: In de EO-podcast De Spindokters bespreekt presentator Guido van Dijk samen met spindokters Julia Wouters en Roy Kramer waarom de populisten zo vaak winnen van de bureaucraten.
4: Hallo, beste luisteraars, beste kijkers. En natuurlijk iedereen hier in Café Miles in Amersfoort. Het probleem bestond al langer. Maar de eerste plannen om de stikstofcrisis te bieden stammen uit 2019, dacht ik een beetje. Premier Rutte vond het toen verschrikkelijk. Maar hij moest de maximumsnelheid overdag overal verlagen naar 100 km per uur. Weten jullie nog?
5: Zeker.
4: Ja, dat is dus 2019. Dus dankzij de stikstof rijden wij overal 100 km per uur, niet harder. Nu, jaren later, weten we dat deze maatregel geen snars heeft geholpen. Dat is ook onderzoek geweest. Want het stikstofdossier is nog steeds een groot probleem. En dat is het al jaren in Den Haag. En er is nooit 1 verklaring, maar dat komt door een strijd. Ik maak hem even plat tussen de bureaucraten en de populisten, toch, Roy?
6: Ja, zo zou je het wel kunnen beschrijven, denk ik.
4: Ja. En dat is, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. De strijd tussen de bureaucraten en de populisten. Want jij gaat de stikstofcrisis een beetje ontspinnen voor ons.
6: Ja.
4: Heb je daar nu al zin? Want het is al jaren, bij ons op de redactie, merk ik had een soort van moeite. Oh, stikstof.
6: Ja, nee, ik heb ook daar lang aan gewerkt. Dus ik vond het leuk dat de Telegraaf donderdag erop opende. Dacht ik, het is leuk om hier te bespreken. Want mensen gaan dat nog heel vaak horen de komende weken. En ik hoop dat ze dat dan met een iets andere bril horen.
4: Nou, helemaal goed. Dat zo. En Julia, wat vind jij van fatbikes?
5: Fatbikes, kaleren dingen.
4: Oké. Okay. Ja. Ik had er nog altijd zo'n heerlijk. Wat zou een 15-jarige Julia van fatbikes vinden?
5: Oh, ik was zo'n ongenadige tut als puber. Totaal niet stereotype puber was.
4: Dus een fatbike scooter, dat had je nooit.
5: Nee, vond ik ordinair. Nee.
4: En wat vind je van Vincent Karremans?
5: Ja, dat vind ik een eikel.
4: Oh. Ga ik eventjes even ingrijpen.
5: Ik ga dat straks goed onderbouwen.
4: Oké, okay. En wat vind je ook weer van de VVD?
5: Die hebben mijn hart gebroken.
4: Nou ja, dus, als dit geen tease is voor wat we straks gaan krijgen. Ja. Fatbikes, Vincent Karremans en de VVD. Dat gaan we ook allemaal krijgen naast het stikstofontspinnerij. Jullie hoorden het al, Julia Wouters, oud-politiek adviseur van PvdA-minister Lodewijk Asscher en Roy Kramer, politiek adviseur van meerdere ministers en de spindokter van D66-leider Alexander Pechtold. Dat zeg er altijd netjes bij. De microfoon is daar voor iedereen die wil meepraten. En de rode knop, die hoorde je net al, omdat ik onkuise taal moet tegenhouden van de EO-directeur, denk ik. En daar is de bar. Neem ruim. Als je glas leeg is, bestel een biertje. Ik heb nog een kleine oproep, want ik heb een paar uitzendingen geleden een luisteraar, Twan. Die wil volgende week hier naar het café komen. Die heeft kaartjes. En hij komt er met een vriend naar Café Miles. Maar hij mailde mij dat hij blind is en zijn vriend ook. En hij vroeg of er iemand is die hun twee dan vanaf de bus ergens hier of vanaf de trein kan begeleiden hier naartoe. Nou ja, ik dacht, ik ga nog één keer een oproep doen. Dat gaat over volgende week. Als je Twan en zijn vriend wil begeleiden om eventjes hier naar Café Miles te komen, laat het dan weten via mij, via Instagram van Spindokters of podcast Radio 1 @eo.nl. Misschien kunnen we hem dan helpen. En anders verzinnen we wel wat, want dat komt helemaal goed. Julia, denk jij dat het mij gaat lukken om je een beetje te identificeren met een VVD'er? Om je daar slank bij te voelen vandaag?
5: Ik kan dat wel. Ja.
4: Welke dan? Want je hebt natuurlijk een beetje de obsessie voor Dylan Jezugus. Je noemde Karamas net.
5: Nee, maar mijn obsessie komt natuurlijk eruit voort dat ik hou van politici met waarden en een ideologie. Ook als dat niet mijn eigen is. Ik kan daar waardering voor hebben. Dat ik vind het fijn als politici een soort van voorspelbaar zijn. Want ik weet, oké, jij bent een liberaal of jij bent een confessioneel. En dan weet ik ongeveer wat jouw waarden zullen zijn. En hoewel ik het daar misschien inhoudelijk niet mee eens ben, dan kunnen we toch een heel eind komen. En dan weet je ook al zo'n beetje van, oké, jij wil dit, ik wil dat. En dan komen we waarschijnlijk hier uit en dan maken we een mooi compromis in. En mijn teleurstelling bij de VVD is natuurlijk juist dat die de afgelopen jaren onder Jezugus zo ontzettend ik geloof dat ze een liberaal manifest gaan presenteren.
4: Ja, morgen. Ze hebben morgen een congres. Een VVD-congres. Het was vroeger een VVD-festival. Maar
5: ja, om toch weer te bewijzen dat ze echt nog wel liberaal zijn. Ja. Maar ik vind ze heel erg aliberaal geworden. Okay, ja. En hoewel ik altijd in het collectief geloof en de solidariteit en niet zo heel veel heb met dat hele erge individuele, vind ik het dan toch jammer dat ze gewoon niet meer die partij zijn die ze waren.
4: Ik heb een fragmentje meegenomen om te denken dat ik jou wel kan koppelen aan een VVD'er. Luister maar even.
7: Bent u een groot voetbalfan?
8: Nee.
7: Niet?
8: Nee.
7: Echt niet?
8: Ik durf het toe te geven.
7: Maar wie is de spits van Oranje?
8: Ja, dat moet je mij dus niet vragen.
7: Niet. Wie is de keeper? laat het maar.
8: Het wordt al laat.
7: Noem drie spelers van het Nederlands elftal.
8: Ja, het wordt steeds gênanter. Zullen we hier een punt?
7: Twee?
8: Het wordt al laat. Ik moet gaan.
7: Nee, wat heeft hij gedaan allemaal?
8: Ik heb verstand van geld, maar daar blijft het ook bij.
7: Nee, maar weet u echt, noem eens voetballer wereldwijd.
8: Dit wordt gênante tv.
4: Ja, dit was Ilko Heijnen, de VVD-minister van Financiën. Voel je een beetje een connectie met deze man nu?
5: Totaal.
4: Ja, hè?
5: Ja. Want ik heb dit filmpje gezien en toen ik het zag te denken, dacht ik, oké, als ik al een iemand die toevallig opgesteld is bij Oranje kan noemen, is dat omdat het een kind is van iemand die in de late jaren 80 in Oranje voetbalde. Dus ik noem dan een blind of een kluivert of zo. Maar ik heb echt inderdaad geen idee. Ik weet niet wie de bondscoach is. Ik zag wel een wanstaltig tenue.
4: Van het Nederlands elftal?
5: Ja.
4: De trainingstenue of het echte tenue?
5: Ik heb geen idee.
4: Nee, moet jou ook niet vragen.
6: Nee. Uiteindelijk verbindt voetbal iedereen. Zo.
4: Ja, want daar wil ik natuurlijk daar wil ik een beetje naartoe. Want dit was bij de patatbalie afgelopen dinsdag. Ja. Er werden allemaal politici, het WK voetbal stond punt van beginnen. Werden allemaal gevraagd, wat heb je met voetbal? Wat gaat Nederland doen? Roy, hou jij van voetbal of niet?
6: Ja, ik heb een seizoenkaart van AZ.
4: AZ.
6: Daar ga ik altijd heen met mijn vader.
4: Oké, dus dan je houdt van voetbal dan?
6: Ja, zeker. Ja, dat doe ik al 40 jaar of zo.
4: Ja. En voetbal, het WK-voetbal, Olympische Spelen, schaatsen, daar hou je dan wel weer van volgens mij?
5: Nee, maar ik hou wel van sporten.
4: Ja.
5: Maar ik hou niet van sport kijken.
4: Nou, dat is wel een verschil.
5: Ja.
4: Hey, Spindokters proberen politie altijd een beetje laten mee te liften op die sportsuccessen, die verhalen van Nederland. Hoe doe je dat eigenlijk een beetje goed? Of kan je dat alleen als minister van sport?
6: Nou, ik denk dat ik heb bijvoorbeeld gewerkt voor Pechtold. Die hield niet zo erg van sport. Dus dan adviseer ik altijd om dat niet te doen.
5: Nee.
6: Omdat het gewoon niet zo geloofwaardig is. Maar ik werkte bijvoorbeeld ook voor Longren. En die hield wel heel erg van sport. Dus dan gaat het zeg maar makkelijk. De laatste keer dat het Binnenhof bevroren was, dus de Hofvijver.
4: Ja, meneer, hoe lang is dat geleden?
6: Er was een wedstrijd georganiseerd voor de ambtenaren. Die had Longren gewonnen.
4: Okay.
6: Dus die kon ook echt goed sporten. Dus maar het is ook gewoon wat je persoonlijkheid is. Als het bij je past, dan moet je dat vooral doen. Als het niet bij je past, dan moet je het helemaal niet doen. Want dan, dan gaat het heel erg knellen.
4: Ja.
6: Mensen zien dat.
5: Maar als er een rondje Hofvijver valt, dan word ik bloedfanatiek en dan ga ik meedoen. Dan wil ik winnen ook en dan kan ik ook winnen. Want ik kan het superhard schaatsen.
9: En dan zorg je als spindokter wel dat er camera's aanwezig zijn. Hè? Als die schaatsende minister even als eerste over een streep komt.
6: Ja, dat was niet toen ze minister was helaas. Maar dat zou ik wel voor zorgen in dat geval. Ja. Maar bijvoorbeeld Jette kan ook heel goed sporten. Hè? Die is ook atleet geweest toen hij jong was.
9: En dat zag je ook heel veel in de campagne, hè? Zag je hem hardlopend. En,
6: ja, maar dat is al vanaf, ik weet nog wel dat er vroeger spotjes waren met Lubbers, waarin hij aan het hockeyen was, volgens mij. Dus dat is wel oud als de wereld.
9: Wat is die, waarom doen politie dat? Wat is die aantrekkingskracht als je een schaatsend Wopke Hoekstra, hebben we ook een keer gezien, een vechtende, een boksende Dylan Jessup.
6: Ja, of de kattenkalender van Wilders. Kijk, ik denk dat uiteindelijk vinden mensen politiek matig interessant. Tenminste, niet de mensen die nu aan het luisteren zijn, gelukkig. Ja. Maar de gemiddelde Nederlander vindt politiek niet super boeiend, maar meer mensen vinden sport interessant. En dat helpt natuurlijk ook als je iets deelt. Dan denken mensen, oh, nou, hij of zij houdt ook van schaatsen, voetbal, ik ook. Dus dat maakt een connectie gewoon makkelijker. En dus bij sommige mensen hebben het misschien bij kunst of natuur of wat. Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Ik bedoel, Esther Auwand deed heel veel met harde muziek. Daar is ook een kleine doelgroep misschien, maar mensen die zich daarmee identificeren, die denken, oh, ze is net zoals ik. Dat is gewoon belangrijk.
5: Nou, en zelfs, ik identificeer me helemaal niet met hele harde muziek, maar het maakt wel een politicus heel menselijk. Dus het is leuk om een likable flaw te hebben, heet dat dan. Dus het hoeft niet eens iets te zijn van, oh, we zijn van dezelfde voetbalclub, maar ze is niet zo saai als ze er van de buitenkant uitziet. Ze is ook gewoon een mens van vlees en bloed en ze heeft ook hobby's.
9: Ja. Hey, Haagse redacties gaan er dus ook in mee. Je hoorde net Ilko Heijnen bij Pim CD van de Telegraaf. Maar ik luister deze weken ook het ministerie van de Voetbalzaken, dat is van BNR.

0: iets dan dat ik er echt verstand van heb.
1: Het kan wel, zeggen we dan.
0: Ja, dus dan gun ik eigenlijk gewoon Duitsland gewoon weer het wereldkampioenschap. Ja.
2: Gun je Duitsland het weer?
0: Duitsland, onze oosterburen, die gaan dat toch gewoon weer voor.
1: Maar we moeten niet vergeten dat twee jaar geleden...
3: De bal is voor Duitsland. Je gunt Duitsland het wereldkampioenschap. Ik dacht, bij het CDA zitten vrij veel oude stemmers. Als die horen dat hun leider Duitsland het wereldkampioenschap gunt, dat is niet zo goed, toch?
2: Volgens mij zijn wij van dezelfde generatie. Ja. Alles is goed als Duitsland, maar niet.
3: Ja, toch?
4: Ja. Ja. En Katman is ook nog een Rotterdamse politica, dus dat is nog extra pikant met dat bombardement in 40.
3: Ja, dus dat is. We kunnen natuurlijk allemaal de lol ervan inzetten. Hey, voetbal is politiek. Nu Amerika er. Het vindt in Amerika plaats, onder andere. Vorige keer met Qatar, weten jullie nog dat sportminister Corny Helder daarheen ging.
2: En dat hele piepkleine brosje onder de sjaal.
3: Ja, het was dat een one-love speltje. En er was een wekenlange discussie. Zij moet die aanvoerdersband met de regenboog dragen. Als statement in Qatar naast de Saoedische... de Qatariaanse, Qatareske, hoe zeg je dat? Qatarese mensen. Zouden jullie, sportminister nu is Mirjam Sterk van het CDA... zouden jullie haar adviseren om een statement te maken... daar bijvoorbeeld tegen Trump of tegen wat er allemaal gebeurt?
2: Je moet dat niet aan mij vragen. Ik zou haar adviseren om niet te gaan.
3: Om helemaal niet te gaan. En jij, Roy?
4: Ja, ik vind het wel altijd wel leuke discussies. Want ik denk, we zeiden net van politiek... vinden mensen niet het allerinteressantst. Sport is een stuk interessanter. Maar het is nog interessanter, denk ik... om er een morele kwestie aan vast te koppelen.
3: Ja, dat is niet zo moeilijk nu, toch?
4: Nee, maar dan wordt het nog toegankelijker. Dus ik denk ook dat daarom moet elke WK ook zijn morele kwestie hebben. Want dan is het nog fijner om erover te praten voor iedereen. Dat is voor alle Nederlanders toegankelijk. Ik denk dat ook gewoon een apart genre wordt. Dat wordt gewoon... we hebben best wel veel ingewikkelde regimes... dus dat kunnen we nog wel een tijdje volhouden.
2: En de FIFA heeft ook een grote voorliefde... voor een land uit te kiezen.
4: Ja, die hebben natuurlijk ook iets minder stringente... laten we zeggen, aanbestedingsprocedures... om de organisatoren zoals FIFA uit te nodigen. Nou ja, ik denk niet dat het erg aan een Nederlandse minister is... om daar nu heel erg hard van de toren te gaan blazen... maar Ik kan wel leuke fantasietjes verzinnen waarin die spelers af en toe dat wel misschien doen. Zeker als ze winnen natuurlijk, dan is het des te sterker.
3: Jij zegt van als ik nu spindokker zou zijn van Mirjam Sterk, de sportminister... dan zou ik zeggen ga gewoon normaal, ga naast de koning en de koningin zitten... en juich als Nederland scoort, maar meer niet.
4: Ja, ik bedoel, dat is niet helemaal je positie denk ik om dat te doen. Kijk, als je lijsttrekker bent of politicus wordt het anders natuurlijk... Maar ja, ik denk dat Mirjam Sterk gewoon aangehouden is om gewoon een goede minister te zijn. En ja, die zit in een heel ingewikkelde. We zitten natuurlijk sowieso met z'n allen in een heel ingewikkeld parket. Omdat onze belangrijkste bondgenoot wordt geleid door een hele instabiele manier met hele bijzondere ideeën. Maar ja, daar hebben we wel mee te dealen. Dus dat blijft de hele tijd wringen als je die ideeën niet aanhoudt.
3: Je kunt een politiek statement maken, al is het een speltje.
4: Nee, zeker.
3: Onder de sjaal verborgen zit.
4: Ja, zeker. Maar ik denk dat zij de afweging zal maken. En dat snap ik heel goed. Ja. Van ja, wat kopen we daarvoor?
3: Hey, zoals wel vaker probeer ik hier Mona Keijzer in de podcast te fietsen. Nou, en dan ga ik even dit blokje mee afsluiten. Want die werd natuurlijk ook gevraagd naar het WK voetbal.
5: Geen verstand van. Ik ben van de derde helft. Dus,
6: en dan gaat Joey Veerman, de Volendamse trots... die wordt ook een beetje opzij geschoven door Koeman.
5: Echt, geen verstand van voetbal tenzij het over Volendammers gaat... en daar blijf je vanaf.
6: Ja, hoe ver komen we dan?
5: Ik ben een patriot, dus wij worden altijd wereldkampioen.
6: Nou, uitstekend. Dankjewel.
3: Ik zou zeggen...
2: Je hebt 5 zoons, hè?
3: Ja. Ik zou zeggen Henry Bontebal iets zo hard houdt. Zo kan het ook, toch? Ik denk dat Riot Nederland wordt wereldkampioen.
4: Ja, ze beginnen te zeggen, ik heb geen verstand van voetbal... maar ze heeft zeker wel verstand van politiek. Dat blijkt wel uit deze paar seconden.
3: We moeten door. Over Henry Bontebal en de Patriotten gesproken. Afgelopen woensdag, Julia, werd op documentaire... de duistere kant van Forum voor Democratie uitgezonden. Die is gemaakt door Sarah Bakker. Zij is politiek journalist van Pound. En in die documentaire werden heel veel voormalig leden... en mensen van FVD geïnterviewd in die documentaire... over hun ervaring binnen de partij... En dat is niet mals. Het gaat over complottheorieën... over denkbeelden rondom blanke superioriteit... en de omgang met critici. Nou, dat was allemaal niet zo best, hè?
2: Nee, ik heb ontzettend gelachen om de speld die zei... de fascistische partij Forum voor Democratie... blijkt een donkere kant te hebben. Maar dat doet die documentaire geen recht. Het is echt heel goede onderzoeksjournalistiek. Ze heeft heel veel mensen gesproken. Ik ben echt een enorm fan van haar. Ik vind haar
3: van Sarah Bakker.
2: Ja, zij is heel scherp en toch wat bij Pound hoort... ook een beetje grappig en een beetje... ze is niet sarcastisch, maar er is altijd zo'n beetje lichte cynische ondertoon... of misschien gebruik ik die woord precies

0: keer doen bij haar. En dus dit heeft ze ook weer heel knap gedaan. Maar waar het me om ging, is dat in die documentaire gaat het over het venster van Overton. En daar hebben we een fragment van.
1: Ja, die hebben we wel eens vaker ook genoemd, inderdaad.
0: Zeker, ben ik groot.
1: Gaan we even kijken hoe die in die documentaire, of luisteren hoe die in die documentaire naar voren kwam.
2: Het Overton-venster is het spectrum van gedachtegoed dat het grote publiek accepteert. En langzaamaan zeker accepteert het publiek meer en meer als je de grenzen steeds een beetje verlegt. Dit is bijvoorbeeld gebeurd bij een thema als remigratie.
3: Bijvoorbeeld, ik wil één ding, remigratie. Daar had niemand het over. Wij hebben dat erin gebracht in het debat. En nu zie je dat andere partijen dat overnemen. Dat gaat bij heel veel onderwerpen zo. Dus dat noemen ze het Overton-venster, dat verleggen wij. En dat is heel nuttig, heel belangrijk.
1: Ja, dit was Pepijn van Houdling, Tweede Kamerlid van Forum voor Democratie.
0: Ja. En dat Overton-venster is door een Amerikaanse strateeg in de jaren 90 bedacht. En in deze documentaire wordt steeds uitgelegd hoe je het stukje bij beetje verschuift. Maar het idee van meneer Overton was dat je kan...
1: Dat is echt zijn achternaam, hè?
0: Het raam is naar hem vernoemd. Hij was directeur bij een denktank, een hele conservatieve denktank die een kleine overheid en het neoliberalisme populair wilde maken. En hij zei, je kan, als je succesvol wil zijn in de politiek, kan je kijken wat wil de kiezer. Dus dan doe je je focusgroepenonderzoek, je kiezersonderzoek. En dan weet je welke thema's er leven bij de kiezer. En dan kijk je natuurlijk ook een beetje wat zijn onze potentiële stemmers. En dan ga je verkopen wat zij willen kopen.
1: Ja.
0: En dat blijf je dan deel te doen. En als je ziet dat de sfeer in het land verandert, dan ga je dat verkopen. Dat is een beetje zeg maar wat de VVD doet. Dus die doen heel veel onderzoek en die denken steeds, hoe blijven wij nou in het centrum van de macht en hoe blijven wij populair? U vraagt, wij draaien.
1: Die weten heel goed wat een kiezers beweegt of een potentiële kiezer.
0: Ja, dus als de een liberale partij in een land is en uit focusgroeponderzoek blijkt dat mensen steeds meer naar rechts opschuiven en migratie heel belangrijk vinden, dan gaat de partij die we allemaal kennen over zuinige overheidsfinanciën, veiligheid en broem.
4: Asfalt.
0: Asfalt, die gaat dan opeens het hele tijd over migratie hebben, want dat willen ze. En dan heb je meneer Overton die zei, dat kan je doen. Hè. Dan heb je een soort van focusgroependemocratie. Maar je kan ook bepalen wat mensen belangrijk gaan vinden. En dat doe je door, dat venster. Als je daar doorheen kijkt, zie je welke dingen mensen acceptabel vinden om te zeggen. Maar als je dat wil verschuiven, dan moet je dat niet stukje bij beetje doen, want dan kan je heel erg lang eraan trekken, en er gebeurt er geen moer. Dat doe je door ophef. Dat doe je door taboe doorbrekend zijn. Dat doe je door dingen te zeggen die mensen heel chockerend vinden.
1: Ja, die niet genormaliseerd zijn in de maatschappij. Van denk ik, als je dat met je oorreactie oproept.
0: Ja, en even voor de goede orde, dat betekent ook zeg maar de dolle mina's die baas in eigen buik en dan hun blote buik lieten zien en daar met of BH's gingen verbranden. Dat is ook een manier, dat is chockerend, ophef. En het idee is dat mensen schrikken daar heel erg van, maar daarna is er ruimte om dan te zeggen van, maar kijk, wij bedoelen. En dan ga je het een beetje bijstellen. En dan heb je ondertussen een woord. Dus er zijn twee woorden die Forum voor Democratie en de PVV de laatste tijd hebben genormaliseerd. Dat is omvolking en remigratie. En wat zie je, wat ze doen ze dan? Dan zeggen ze omvolking. En dan zeggen ze, weet je wel dat dat een nazi-term is en dat dat een complottheorie is. Nee, maar zo bedoelden we dat helemaal niet. We bedoelden dat we ons zorgen maken over de demografische ontwikkeling in grote steden. Dat is heel politiek correct, de manier zeggen van, er zijn te veel mensen met een bruine toet en dat vinden we eng of dat vinden we fout. Maar ondertussen hebben ze dat woord omvolking, hebben ze dus voor mensen die al aan die extreme kant zitten, die vinden dat fijn dat je daarvoor opkomt. Je tegen verweert juist natuurlijk. En de mensen die nog niet zo ver zijn, die denken, maar dat bedoelen ze niet. Ze bedoelen demografische ontwikkeling. Ja. En dat klinkt weer heel naar. En datzelfde remigratie. Dus Liedewijde Vos, die is op dat hele enge congres
1: in Portugal
0: met allemaal, waar ze die ijs...
1: In die jas, hè? Ik weet even de naam niet van die man.
0: One rebel after another. Hoe heet die fantastisch?
1: One battle after another.
0: Het lijkt wel of die man... Of die man die dat hoofd van IJs helemaal gemodelleerd is op die Engert.
1: En die was daar ook, hè? Het was een remigratiecongres.
0: Ja, maar die man... Trump heeft hem ontslagen, want die vond hem te heftig. Kan je nagaan?
1: Ja.
0: Dus dus daar is ze, dan is ze voorname spreker. Maar als je, als zij het over remigratie hebt en je schrikt daarvan, dan zegt ze nee, maar wij zijn voorstander dat mensen die dat zelf willen, vrijwillig, dat we die helpen om dan terug te keren naar het land waar hun voorouders uit terugkomen. Dus dan heel fijn voor Ruud Gullit. Dan mag hij, hoewel die daar niet geboren is, mag hij toch terug naar Suriname. Dan helpen wij hem mee. En ondertussen zijn ze dus dat woord heel erg aan het normaliseren. En hier zegt Diepe Pijn dus, ja, dat is onze strategie. Ja. En,
1: je hebt eigenlijk van een theorie hebben ze een strategie
0: gemaakt. Nee, het is een strategie.
1: Het is een strategie,
0: ja.
1: Van oorsprong.
0: Okay. Ja, dus meneer Overton heeft dit als strategie gedaan. En het blijkt dus ook te werken. En ook, misschien kan je het nog herinneren, in 2021 heeft Baudet ook gezegd, wij zijn ophef of wij zijn niets.
1: Ja.
0: Dus hij heeft een hele prachtige, dat kan je ook nog lezen op zijn site, een hele onderbouwing van waarom zijn zij altijd taboe doorbrekend. Hij gebruikt daar niet zelf die term, het raam van Overton. Maar hij zegt wel, ja, als wij nieuwe ideeën in de politieke marketplace willen populair maken, dan zullen we dus altijd moeten zorgen dat iedereen moord en brand roept. Want alleen zo krijgen we het voor elkaar, dat mensen dat dan normaal vinden.
1: En Roy, jij bent aan het knikken. Ik ben het helemaal eens met, dit, met deze analyse van het Overton-venster of het raam van Overton.
4: Ja, nou, ik denk dat het, dat is heel belangrijk om het hierover te hebben. Dat, kijk, ik ben het meestal niet eens met Baudet. Dat is niet verrassend, denk ik. Maar ik ben het wel heel erg eens met dat ophef heel belangrijk is. En dus als je zeg maar buiten de kaders gaat van wat, waar we normaal over kunnen praten, dan krijg je ophef. En dus een van de dingen die ik structureel fout vind gaan, vanuit mijn perspectief, is dat middenpartijen te saai zijn.
0: Ja.
4: En die willen niet ophef creëren. Want dan vinden zeg maar ons soort mensen, de hoger opgeleiden, vinden dat, ja, die vinden dat vervelend. Die gaan ze erop aanspreken. Van, ja, het is niet netjes.
1: Ja, en dat is eigenlijk niet gewend.
4: Nee, en daardoor komen we eigenlijk in. Nou, Julia zei net iets over het verbranden van BH's door de Dolomina's. Zeg maar, dat soort mensen waren vroeger, maakten vroeger de ophef. Nu, zeg maar, ik vind dat wel grappig, want mensen die zijn soms geneigd, zeg maar, de populistische partijen doen heel vaak of de Partij van de Arbeid al eeuwig aan de macht is. Terwijl dat gaat jullie natuurlijk wel uitleggen dat dat niet zo is. Maar in zekere zin is het wel zo dat alle hoger opgeleide partijen vanaf GroenLinks tot en met de VVD wel aan de macht zijn, tussen aanhalingstekens. Ik bedoel niet per se de meerderheid in de Kamer, maar gewoon wat er gebeurt in de maatschappij. Ja. En die het ook voor het zeggen hebben in bedrijven en in overheidsinstellingen. En die zijn een beetje saai. En daardoor zijn zij allemaal het establishment geworden. En zijn de populistische partijen, nou, wat Julia zegt, die schoppen daar tegenaan. En, zijn, ja,
1: en dan krijg je aandacht.
4: Dan krijg je aandacht. En aandacht is heel belangrijk. Want ja, dat is de manier om te communiceren met mensen. Ja. We zien eigenlijk bijna alleen maar ophef.
1: En niet alleen aandacht, want je verlegt ook zeg maar het venster op wat normaal is.
0: Ja, wat ik merk is dat onder politicologen, wij zijn geobsedeerd met dit soort dingen. Onder politici en onder journalisten, die zijn hier hopeloos naïef in. Dus ook ik vind dat mijn eigen partij, Vanaf Morgen Pro, is altijd aan het reageren. Dus ze roepen altijd, foei, dat mag je niet zeggen. Ja. En dan zijn ze aan het uitleggen dat ze heus wel ook iets met migratie willen. En dat ze heus wel ook van, pick me, ik ben niet zo Engels ik eruit zie. Terwijl je moet natuurlijk, als je wil dat het venster weer naar links gaat, dan moet je ruim buiten wat acceptabel is gaan staan. En dan moet je zeggen, we gaan iedereen die meer dan 2 miljoen verdient, gaan we helemaal kaal plukken. En dan kan je daarna in het compromis, kom je wel weer ergens rustiger uit. Maar mensen moeten weten dat je af en toe iets zelf moet agenderen en neerzetten. Wat ik nu eng vind, is dat in mijn woorden de fascisten nu zo goed zijn in het verschuiven van dat raam van Overton. En dat vind ik heel eng. Dus dan moet je ook niet zo naïef zijn, dan de hele tijd weer talkshowavonden vullen van, oh, wat hebben ze nu weer gezegd? En dan al helemaal niet iemand een podium geven om hem te laten uitleggen. Nee, maar dat heb ik wel gezegd, maar dat heb ik niet zo bedoeld. En ik zat een beetje hoog in mijn emotie. Ja. En
1: je bent eigenlijk in de verkeerde tijd geboren. Want in de jaren 60 was dat heerlijk geweest bij de Dolomina's. Daar had jij je BH verbrand. Maar nu is dat een moeilijke tijd voor jou.
0: ik hecht veel waarde aan mijn BH, eerlijk gezegd.
1: Maar we hebben het over hoe blijf dat zo houden. Ja. Als we deze kant op gaan. Maar jij zegt van, nou, we moeten als politici erop reageren. Of politici willen daarop reageren. Ook jouw partij. En woensdagavond zat Henry Bontebal bij Pauw en de Wit.
0: Ja.
1: Om hierover te praten. En die zat een beetje zeggen van, ja, ik zie het allemaal gebeuren. Die noemde ook dat Overton-venster. Maar die dacht van, ja, wat moet ik daar dan mee?
0: Ja.
1: Even luisteren.
5: Het tweede is natuurlijk wel dat je als politicus bij dit soort, bij zo'n overtonwinnaars ook altijd naar jezelf moet kijken. Hè? Naar, ook wij als politici moeten dus bij dit soort documentaires ook naar onszelf kijken en denken, oké, worden wij ook misschien soms niet in het verschuiven van dat venster meegetrokken? Dus, en daar heb ik niet een pasklaar antwoord op, maar het is wel iets wat gewoon bij mijzelf wel resoneert. Ja, wat ik probeer te bedenken van, oké, maar zou ons dat allemaal ook op een bepaalde manier kunnen overkomen, dat je er te makkelijk in meegaat?
0: Ik heb een antwoord op wat Henry Bontebal hier zegt. Dat is geen hypothetische kwestie. Ja, politici worden ook door dat Overton-venster meegetrokken. En nou ja, dus de eerste keer dat Henry Bontebal zich vol liet meetrekken in het verschuiven van het Overton-venster, heb ik mijn lidmaatschap, virtuele lidmaatschap van de Henry Bontebal fanclub opgezegd. Dat was toen na die Maccabi-rellen. En dan is er heel veel ophef. Dan gaat, Netanyahu speelt dit spel. Dit is het handboek van de populisten. Die speelt dat spel ook heel erg goed. Dus die gaat meteen roepen pogroms en weet ik veel wat. Dan is het heel moeilijk om nog te zeggen, nou, wacht, laten we eerst even op onderzoek wachten. We hebben nog niet alle feiten. Dus toen zat Henry Bontebal ook, zonder dat hij er goed over nagedacht, voor taallessen te pleiten. Toen dacht ik, dit heeft echt helemaal niks met taallessen te maken. Maar dan moet je er ook in mee van, het is de migrant die het gedaan heeft en wij moeten ons daar tegen wapenen. Ja. En ja, dan maakt hij zich daar ook schuldig aan dat hij meegaat. En de andere keer was met die motie van Bente Becker, waar hij toen voor gestemd had, dat we als een soort gedachtenpolitie moesten we mensen met een migranten afkomst, dat kan dus betekenen dat ze hier al derde generatie geboren zijn, moesten we kijken wat er voor ideeën daaronder leefden. Toen had hij ook voor die motie gestemd. Nou, dat zijn de momenten, dan ben je dus even je kompas kwijt, omdat je in alle ophef en moord en brand geroept denkt van, ja, ik kan nu niet blijven staan. Ja. Moe, moe, moe, moe. En dat is dus heel moeilijk. En eigenlijk moet je dus de andere kant op schreeuwen. Of denken, nou, laat maar pruttel, ik negeer het.
1: Dus niet reageren, maar terugschreeuwen.
0: Nou, niet terugschreeuwen.
1: Dat zeg je net, toch?
0: Ja, maar ik bedoel niet tegen die personen, maar zelf je eigen waarde heel hard. Dus de andere kant van het venster. Ja. Dus niet de ophef geven, maar zeggen, wij staan hiervoor.
1: En wat is nou de les? Want ik las een interview met een spindokter van Extinction Rebellion. Die denkt aan de PR. Die zei van, bij ons is dat tactiek om die grenzen van het Overtonvenster ook te verschuiven.
0: Ja.
1: Het spectrum te verbreden waarbinnen het publieke debat zich bevindt. Dat willen wij oprekken. Dat moet, hij zegt, extreem rechts doet het al vele jaren succesvol. Ze normaliseren extreme opvattingen. Als je kijkt naar wat de Fortuyn zei over migratie, is dat nu vergelijkbaar met het programma van de PvdA.
0: Ja. Ja.
1: Dat is hoe het opschuift. Dus ook Extinction Rebellion die denkt van, deze tactiek hanteren wij.
0: Jawel, maar die willen dus weer de andere kant op schuiven. Dus
1: voor jouw gunstige kant.
0: Als je niet bewust bent van dat dit gebeurd is en de methode waarop dat gebeurt, dan beweeg je willoos mee.
1: Ja.
0: En dat, ja, ik vind dat heel eng. Mm-hmm. Op dit moment waar het zich heen schuift, ook omdat het heel erg gaat over het wegnemen van rechten van vrouwen en van minderheden. Ze zijn heel erg bang voor transpersonen, homo's. Iedereen die de afgelopen, vanaf de Dolomina's voor meer rechten heeft gevochten, die komt hierdoor onder druk te staan. Dat vind ik heel eng. En ik zie gewoon dat mensen niet veel verder komen dan zeggen, foei, dat mag je niet zeggen. En je moet natuurlijk zeggen, de waarde, je moet aan die andere kant van dat venster gaan staan rukken.
4: Of, ik denk dat dat een kernding is. In ieder geval, dat middenpolitici vinden het gewoon vervelend als er, zeg maar, hele onredelijke mensen in het gesprek gaan meedoen. Mm. Want dat is natuurlijk wat je doet als je gewoon heel ver buiten het debat gaat staan. Nou, dat doet Baudet de hele tijd, Wilders doet het ook. En dat vinden middenpolitici gewoon ingewikkeld. Want die willen het liefst, die vinden heel diep van binnen, daar zijn ze ook allemaal getraind, al die mensen zijn allemaal door de universiteit gegaan. Daar word je gewoon super genuanceerd van. En dat werkt heel goed als je beleid moet maken. Dan moet je dingen afwegen.
1: Baudet heeft ook de universiteit gedaan.
4: Ja, dat is waar. Bij iedereen slaat het goed aan. Maar wat ik wil zeggen is dat mensen,
0: zijn achterban is ook veel hoger opgeleid dan
4: Wilders. Dat klopt. Maar het zit niet alleen in opleiding. Maar wat gewoon boeiend is dat, ja, hier moet je iets anders tegenover stellen. Dus, maar die schrik die zit er heel diep in. Kijk, wat ook kan, jij zegt, je kan bijvoorbeeld terugroepen. Dat is zeker een strategie.
0: Ik bedoel terug achteruit, hè? Dus niet terug in datzelfde
4: geval. Je kan humor ook gebruiken. Bijvoorbeeld als het gaat over emigratie. Je kunt boos worden. Je kan natuurlijk ook eindeloos vragen aan een forum, ja, hoe ver dat teruggaat, die remigratie, of de heer Baudet dan terug moet naar Frankrijk.
0: Ja, ja, maar
4: mensen... en dan vragen we, nou, ja, als Ruud Gullit naar Suriname moet, moet hij dan daarna ook weer terug nog naar Afrika? Hoe werkt dat precies?
1: Ja. Ja.
4: Dus humor kan soms ook...
0: Gaan we dan
4: ook...
0: die boten weer terug?
4: Ja, humor kan soms ook. Dus het gaat vooral over, uiteindelijk, mijn familie komt uit de buurt van Amsterdam, en noemen ze dit soort dingen een Haarlemmerdijkje. Dat is gewoon van die koopmannen die daar in de Haarlemmerdijk stonden, die gewoon heel sluw waren. En die lullen de mensen gewoon eronder. En ja. dat is eigenlijk wat die populisten denk ik ook heel goed doen hierdoor. En de middenpolitie, dat fragment van Wontel is in die zin echt super tekenend. Ik bedoel, ik ben echt fan van Wontel, maar hier gaat hij zeg maar de vraag opwerpen, ja, wat hij zou moeten doen. Terwijl hij is aangesteld
1: om
4: iets te doen. Ja. Ja. Ja, dus, maar kijk, hij doet eigenlijk wat mensen zeg maar van de middenpartijen allemaal het hoogste ideaal hebben. Dat is misschien wel Bontebal. En zo heel redelijk en zo van, ja, wat zullen we hier nou eens mee doen? Terwijl hier is gewoon, ja, je moet gewoon handelen.
1: Ja.
4: Je moet gewoon of nou, een grap maken of een scherpe opmerking, of je gaat er tegen aanvallen. Kijk, ik was laatst wel zo geïnspireerd door, in Hongarije waren de verkiezingen. Daar heeft nu iemand na 16 jaar een populistische leider verslagen. En die heeft alleen maar gehamerd op corruptie.
1: Ja.
4: Dus die was de hele tijd in de aanval. En dat is denk ik heel belangrijk in campagnes, dat je in de aanval bent. Dus niet dat je terug laat dringen, maar juist dat je zelf zeg maar terrein verovert of marktaandeel. En hij deed dat door alleen maar te hameren op de corruptie.
0: Ja. Maar wat er ook gebeurt als dat venster van Overton verschuift, is dat opeens het impopulair is om over dingen te hebben. Ja, om maar iets heel stoms te zeggen. Trump heeft nu dat free fight, dat is zijn volkssport.
1: Dat worstelen, ja.
0: Ja, ja en dan, ja, dan is het dus impopulair om te zeggen dat jij er van haken houdt. En dan gaan mensen zeggen, die gaan dan een beetje daartegen aanschuiven, want ze denken van, anders ben ik niet populair als ik zeg, ik hou van haken. Terwijl je moet wel heel trots gaan roepen dat haken, daar doe je niemand mee kwaad mee. Nou, alle mooie kleuren van de wereld.
1: Ja. Ik zag wel iemand haken in de treinbos, dus misschien...
0: Dit is weer een opkomst. Ja. Mijn man had een teamdag en die is officier van justitie en daar is 70% is daar vrouwen. En die heeft een workshop haken gedaan.
1: Okay.
0: Daarom komt dit in mijn hoofd.
1: Maak haken weer populair.
0: Ik had een heel mooi werkje thuis. Ik heb gezegd, blijf oefenen.
1: We gaan door naar jouw spin van de week. Aan diezelfde tafel van Pauw en de Wit zat ook een andere CDA-asielminister Bart van den Brink. Het ging over het Europese migratiepak. Pauw en de Wit zag ik, met als Pauw en de Wit en Mogree om volledig
0: Mogree
1: te zijn.
0: Was het.
1: En dat ging over dat migratiepact. En het CDA die klampt zich een beetje vast aan het migratiepact. Hè? Van, dat is misschien wel een oplossing om hun ideaal instroom te perken, grip op migratie te krijgen.
0: Ja, zo heb ik dat niet ervaren.
1: Okay.
0: Dat het als een vastklamp dat het CDA doet.
1: Want?
0: Kijk, voor Roy en mij is Bart van den Brink geen minister, maar onze collega.
1: Ja, dat is een oud spindokter. Ja, dus die heeft heel lang achter de schermen meegemaakt.
0: En een zeer respectabele. Dus ik ben een wonderaar van hem als spindokter. Ik vond hem altijd erg goed.
1: Ja, Roy?
4: Ja, ook gewoon een fijne collega.
0: Okay. Ja, sowieso een schatje. Okay. Maar ook
1: Bart van den Brink
0: een vakman.
1: Is een schatje. Ja.
0: Nee, maar een vakman.
1: Ja.
0: Als spindokter.
1: En als minister, dat is nu de vraag.
0: Nou, en als minister ben je dus benieuwd hoe iemand die heel erg gericht is op hoe beïnvloed je de beeldvorming. En je, ik denk dat hij in deze tijd naast Jamie het allermoeilijkste dossier heeft. Ja, die zit op stikstof. Dat gaan we over 2 weken beschouwen hoe die dat allemaal heeft gedaan. Maar ik denk dat Bart heeft een ontzettend ingewikkelde taak. Hij zat daar, hij kreeg vrij ruim de tijd. En ik moet daar dan 1 fragmentje uit kiezen. Dus zullen we eerst even luisteren en dan vertel ik waarom ik onder de indruk van hem was.
6: Vindt u dat u zelf genoeg gedaan heeft om die onrust te beteugelen?
7: Nou, ik denk dat we vanaf dag 1, en daarom blijf ik ook gewoon aan de tafels deze, op al die andere plekken waar ik kom, het eerlijke verhaal vertellen. En het eerlijke verhaal is dat de politiek gewoon te lang heeft gewacht met het nemen van de juiste besluiten. Zowel op de instroom als op het opvangvraagstuk. En daardoor zitten we nu in een situatie waarin we zitten. Dus ik begon ook echt, denk ik, op achterstand. En dan kan je een paar dingen doen. Je kan nog meer beloftes doen die je niet waar kan maken. Of je kan gewoon heel helder communiceren over wat het probleem is.
1: Nou, heel helder communiceren.
0: Ja, nou, en dat deed hij vervolgens ook. Dus hij ging uitleggen, we hebben een wet, die is aangenomen, de Tweede en de Eerste Kamer. Die moet gewoon uitgevoerd worden, iedereen moet zijn deel doen. Nou, we hebben een probleem in de instroom, we hebben ook een probleem met de doorstroom. Het was eigenlijk dodelijk saai.
1: Ja, wie zou zeggen, een oud-spindokter heeft een heel groot beeld of een verhaal bedacht. Die ga ik eens even hier vertellen.
0: Flamond, weet ik wel. Ja. Maar waarom ik Bart hierin, meneer Van den Brink, heel erg bewonder, is hij weet, zoals ook goede voorgangers van hem, van VVD-huizen, zoals Klaas Dijkhoff en Erik van den Burg, als iets zo ontvlambaar is, dan moet je gaan depolitiseren. Depolitiseren. Dan moet je weer de rust in de tent brengen. Dan moet je dus. En ik vind hem heel donneriaans hierin.
1: Donneriaans. Ja, als in Piet Hein Donner, de oud-minister.
0: Ja, die ook gewoon zo dodelijk degelijk en saai. En ik was minister van Justitie. Nou, toen Lodewijk naar Den Haag ging, hebben we even gekeken. Welk ministerie wilde die absoluut niet? Dat was Justitie, want dan heb je de meeste gedoetjes in die tijd. En dan moet je de hele tijd naar de Kamer. Denk, nou, als we nog wat willen doen, dan liever dat niet. En Donner wist al die gedoetjes altijd weer iedereen na 10 minuten in slaap te sussen. En ik denk dat dat echt nodig is op dit dossier. Dus ook omdat het zo gepolariseerd is, er zijn twee kanten. De ene roept instroom, instroom. De andere roept doorstroom, doorstroom. En hij zegt gewoon, nou, een beetje dit en een beetje dat. En tegelijkertijd, ene kant, andere kant. Ik vond het een verademing. Ik denk niet dat hij een hele populaire talkshow gast wordt. Maar ik denk ook niet dat dat is wat dit dossier op dit moment nodig heeft. We moeten gewoon, er is een groot probleem wat de emoties heel erg bezighoudt. En dat die geest moet weer in de fles. We moeten gewoon weer. Hier zit een hele rustige, saaie ambtenaar, wat hij dus helemaal niet is. En die gaat het gewoon fixen.
1: En Roy, jij zou zeggen, wat een saai middenverhaal heeft deze man.
4: Ja, maar ik denk dat het op dit onderwerp wel goed is.
1: Waarom hier wel?
4: Omdat, laat ik het zo zeggen, de middenpartijen winnen het niet door hier de emoties super aan te jagen. Ook omdat het nog wel wat tijd gaat kosten voordat de resultaten komen. En wat ik. Kijk, het is wel saai, maar het is ook wel weer spannend. Want dit onderwerp is gewoon van zichzelf spannend. En vorige ministers hebben zich veel minder laten zien. Dus dat vind ik heel interessant aan Van den Brink. Ik zie hem, hoewel hij inderdaad saai verhaal heeft, hij is echt al veel aan talkshowtafels geweest.
1: Ja.
4: Dus hij komt elke keer om dat brandje te blussen. En daardoor wordt hij, zeg maar, een soort van saaie blusmeneer. Maar ik denk dat het wel helpt om een soort rust en reinheid erin te brengen. Kijk, hij wil gewoon voortgang maken. Kijk, jullie en ik zijn vaak hier bezig met hoe win je het debat. Maar hij is natuurlijk niet bezig met het debat winnen. Hij probeert ingewikkelde maatregelen door te krijgen. Nou, dat is echt op dit onderwerp, het meest gepolitiseerde onderwerp, super moeilijk. Ik wil wel één nuance maken, want hij vertelt het super redelijk. Maar het begin van dat fragment, het was echt super politiek en ook heel slim. Of ik moet zeggen, sluw van jullie. Ja, maar hij begint, de eerste zin is dat hij zegt, ja, ik ben wel begonnen met een achterstand.
1: Ja.
4: En dat is super slim. Denk aan een spotje van Ronald Reagan, die toen gekozen was met een heel bekend spotje. En dat spotje dat begon met, toen hij wilde herkozen worden. En toen zei hij, it's morning again in America. Dan zeg je dus heel subtiel, voordat ik er was, was het nacht.
0: Ja.
4: En dat doet Bart hier ook.
1: Hij verwijst ermee naar kabinet Schoof eigenlijk een beetje.
4: Ja, en ik vind dat is eigenlijk een van de punten waarvan wat ik gewoon niet zo goed vind aan het verhaal van het kabinet soms. Dat ik denk, ja, jullie moeten iets meer laten zien wat voor puinhoop ervoor was.
0: Ja.
4: Want dan denken mensen, oh ja, dat is ook wel weer zo. Dus dat zijn nu wel weer gewoon goede dingen aan het doen. En Bart doet dat gewoon met een. Maar niet op een manier dat mensen erover vallen. Of dat de presentator zegt van, nou, dat kan toch allemaal niet. Hij noemt het even heel op een hele nette manier. Ja. Maar het is wel genoemd. Mensen denken wel even, oh ja. We komen eigenlijk uit een heel ingewikkeld kabinet. Ja,
1: niet de puinhopen van 8 jaar paars, maar van een half jaar Schoof.
4: Ja, maar als je zegt de puinhopen van 8 jaar paars, dat is wel goed voor het debat en dan krijg je lekker veel ophef, maar dan krijg je ook veel weerstand. Terwijl door het een beetje subtieler te doen wat hij nu doet, krijg je ook weinig weerstand. Het is toch wel even genoemd.
0: Ja. En hij komt gewoon, ja, weet je, Jessicus deed dat in de vorige periode in het kabinet Schoof door heel vaak het woord volwassen te gebruiken. Om duidelijk te maken dat, nou ja, het was natuurlijk één zootje, maar de VVD was volwassen. En die zijn natuurlijk toch ook gewoon vies geworden. Die hebben toch gewoon modder aan hun jurkjes gekregen. En dit is dan zo. Dit zijn gewoon weer saaie mensen die de problemen echt gaan oplossen. En ik vind, voor mij werkt dit, sorry Roy, beter dan Het Kan Wel.
1: Okay.
0: Dus Het Kan Wel, dan denk je, wat kan er wel? Laat dan zien. Maar hij straalt uit, nou, ik ga het gewoon doen.
1: Nou, we gaan dit blijven, dat kunnen niet anders blijven volgen. Dit is en blijft een heet dossier. Want ja, en in de zomer komt ook de grootste aantal mensen altijd naar Ter Apel. Dus dit kan nog wel eens een beetje uit de klauwen gaan lopen.
0: Ja, maar het heeft nooit met de reële cijfers te maken. Het is allemaal emotie.
1: Allemaal?
0: Emotie.
1: Allemaal emotie. Roy, vorige keer kregen we voor jou Spin of Week en dan kijk je in je hoofd toen je het journaal ging kijken in RTL Nieuws. En nu gaan we een beetje kijken hoe jij de Telegraaf leest.
4: Ja.
1: Nee, dat... Zoals ja. Sinds Grapperhaus. Is de Telegraaf een belangrijke krant voor een D66'er?
4: Nou ja, ik denk dat hij een belangrijke krant is voor alle Nederlanders, omdat het een van de meest invloedrijke media is. Misschien wel het meest invloedrijke. Misschien, je kan misschien twisten of het het NOS-journaal is. Maar zij zijn heel invloedrijk.
0: Wouter de Winter zit in ieder geval elke avond meerdere keren op televisie.
4: Ja, en heel uitgesproken. Dus het is heel goed om gewoon te kijken wat zij doen. En dat, ik heb heel veel dingen afgeleerd van toen ik spindokter was. Maar een van de dingen die ik nog steeds wel doe is naar de opening van de Telegraaf kijken. Ook omdat het gewoon een mooi plaatje is.
1: Echt de papieren krant dan nog? Of de
4: voorpagina? Nou, ik kijk eerlijk gezegd wel digitaal dan tegenwoordig.
1: Maar dan zie je wel de voorpagina.
4: Ja, en ook wel, zij hebben ook wel vaak een hele eigen take. Dus zij doen het niet wel. Nou, ze doen het niet op Bart van der Brink. Maar echt altijd best wel uitgesproken. Gemiddeld genomen. Dus dat is wel interessant. Want vaak, toen ik nog de spindokter was, had ik de neiging om te turven welke openingkrant ook s'avonds in het journaal zat. En de scores kunnen niet over gecorrespondeerd worden. Maar ik denk wel dat de Telegraaf wel vaak won. Veel weken won de Telegraaf. Want wat zij ochtends hadden, zat heel vaak in het journaal van RTL Nieuws. Dus ze zijn vaak trendzettend. Dus het is gewoon goed om
0: de gaten
4: te houden.
0: Het is ook een campagnekrant. Hè? Dus ze hebben echt een duidelijk signatuur en ze nemen stelling. Dus ja. Ze zijn niet neutraal aan het vertellen wat er is. Ze duiden heel veel.
1: Dus een belangrijke,
0: en ze agenderen.
1: Ja, een agendazettende functie in het publieke debat. Hè,
4: ja, zeker.
1: En gisteren, volgens mij donderdag, zag jij de krant. En er stond heel groot zuur en zoet voor de boeren. En online was dat stikstofdeal onder hoogspanning. Ja. Ik heb het ook in Kapitalen staan hier.
4: Ja, nee, dit was een beetje in tegenspraak met wat ik net zei. Want dit was namelijk best wel genuanceerd verhaal. Namelijk zoet en zuur in één kop.
1: Ja, dat zie je niet zo vaak.
4: En stikstofdeal onder hoogspanning. Dat is natuurlijk wel echt een goede media aankeiler. Want ja, het is spannend. Hè? Dus het is heel belangrijk dat we spanning merken. Want waarom zou je anders verder lezen? Dan wil je weten van oké, onder hoogspanning, wat is er allemaal aan de hand? Ja. Nou, en dan zie je dat er wat spanning is tussen verschillende ministers over wat wordt het stikstofbeleid. We hebben net Schoof gehad, die hebben daar helemaal niks aan gedaan. Rutte 4 lukte het niet om daar tot knopen door te komen in het kabinet waar ik voor werkte. Rutte 3, die hadden een heel ambitieus regeerakkoord.
1: Ja.
4: Achteraf gezien misschien iets te ambitieus. En dat ontplofte vooral binnen het CDA. Hè. Dus op een gegeven moment was de partijleider toen Wopke Hoekstra, ging daar tegen protesteren. Die ging toen een interview geven, niet aan de Telegraaf, maar aan het Algemeen Dagblad. Waarin hij zei, de stikstofdoelen zijn niet heilig.
1: 2030 is niet heilig.
4: Ja.
1: Dat was echt een heel groot ding.
4: Ja,
1: wat deed hij daarmee dan, met die uitspraak?
4: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dat eigenlijk de echte val van dat kabinet was. Dus,
1: die uitspraak van Hoekstra.
4: Ja, want daardoor kwam er gewoon een hele slechte sfeer in. En dat was een van de grootste doelen. En als je dat gaat... Kijk,
0: het werd ook een soort van wetrace wie het eerste op de knop drukken.
1: Oh.
0: En dat mocht CDA niet worden. Dus
4: nee. Nou, uiteindelijk heeft toen de VVD het laten vallen over migratie. Maar laat ik het zo zeggen, kijk, dat is misschien voor buitenstaanders buiten Den Haag niet zo goed te begrijpen, maar het regeerakkoord is wel echt heilig. Hè? Dus mensen denken vaak, politici komen afspraken niet na, dat is een beetje het imago. Maar politici zijn juist bij uitstek mensen die afspraken nakomen. Want wat in het regeerakkoord staat, dat ga je gewoon doen.
1: Ja.
4: Wat er ook gebeurt. Als je dat ook maar een millimeter niet nakomt, dan is het meestal
1: best wel gedoe.
4: Ja.
1: Eigenlijk.
4: Dus dat,
0: en het kost duur.
4: Ja. Dus dat, toen ik die donderdagochtend die krant zag, was dat wat er allemaal door me heen ging. En het leek me echt heel leuk om daar eens over te vertellen. Want ik heb natuurlijk voor die rationele, optimistische D66'ers gewerkt. En die hebben een hele eigen kijk op stikstof.
1: Ja, en dat begon een beetje bij Tjeerd de Groot was altijd... noemde zelfs het halveren van de veestapel. Ja.
0: Die heeft het venster van Overton flink proberen te verschuiven.
1: Zeker. Ja. Van heel veel koeien naar de helft koeien.
0: Ja.
4: Ja. Nee, daar was ik ook wel bij betrokken bij dat interview toen. Ook in het AD trouwens.
1: Ja.
4: Maar, dus hij...
0: Moet je ook even vertellen waarom je dan voor het AD kiest?
4: Nou, dat had een collega van mij gedaan, hoor. Maar de AD
0: dan kan ik het wel uitleggen. Het AD heeft al die regio...
1: Komt natuurlijk allemaal bij de Gelderlander, de Tubantse.
0: Ja, dus als je bij de boeren wil, als je bij de ondernemers wil scoren, dan kies je de Telegraaf. En als je bij de ommelanders...
1: Dan ga je naar het AD.
4: En die hebben wel uiteindelijk de hoogste oplagen. Misschien niet de meest invloedrijk, maar die hebben echt een hele hoge oplagen. Dus, Nee, dus ik vond het leuk om dat even te laten horen. En het begint eigenlijk met hoe Jette er nu mee omgaat.
1: Ja, want die was van de week, begin deze week was hij op bezoek bij een boer.
4: Ja.
1: Boer van Essen, dezelfde achternaam als de landbouwminister. En hij was met SGP-leider Christoffer bij die boer om te kijken bij op het erf. En dat is een piekbelaster ook. Dat is even goed om te weten. En dan krijg je achteraf dit filmpje van Rob Jette.
8: Ik sta hier in het Gelderse Uddel op een prachtig boerenbedrijf van de familie van Essen. En zij hebben hier zo'n 55 oer-Hollandse bloedrode runderen rondlopen. Een prachtig bedrijf, maar ook een bedrijf dat graag wil weten hoe moet het verder in Nederland. Heel veel boeren willen die duidelijkheid. Wat wordt de aanpak op het gebied van stikstof, landbouw en natuur? Daar zijn we als kabinet hard mee aan het werk. Samen met provincies en gemeentes. En natuurlijk ook met landbouworganisaties en natuurorganisaties. En we vinden het daarbij belangrijk om dat perspectief te gaan bieden. Zodat ook toekomstige generaties op een mooie en zorgvuldige manier voedsel voor ons kunnen produceren. En onze prachtige landschappen kunnen beheren. Daar werken we samen aan. Zodat Nederland weer van het stikstofslot af kan. Boeren weten waar ze aan toe zijn. En onze natuur beter beschermen.
1: Ja, nou, soms zou ik ze weer zeggen. Misschien een beetje een saai middenverhaal.
4: Ja, dit is inderdaad best wel een soort van Bart van der Brink. Maar dan wel met iets meer optimistische. Zit nog wel heel veel optimisme in, dat wel. En het is heel erg de premiersrol. Hè? Dus het is heel erg zo van, we gaan het samen doen met boeren en natuurorganisaties. Iedereen bij elkaar. En de SGP. Ook niet een natuurlijke partner altijd van de progressieve liberalen. En dus het is heel erg uitstralen van, we doen het samen. En dat is natuurlijk ook de rol van Jette. Maar wat hier zeg maar niet goed aan is vanuit het perspectief van Spindokters, is in dit verhaal zit geen vijand of geen tegenstander. En in elk goed verhaal zit een tegenstander. En daarom wilde ik, en het is zeg maar tot frustratie van alle mensen die hier zeg maar voortgang mee willen maken, winnen de tegenpartijen dit verhaal heel vaak in het publieke debat.
1: Want jij zegt, hij spreekt eigenlijk iedereen aan. Hij wil het met iedereen doen, iedereen wil de natuur redden, iedereen wil de boeren redden, moet het samen doen, moet een verhaal verzinnen. Het kan wel. Maar
0: kun alles, you can have your cake and eat it.
1: Maar je hebt niet iemand van, en daardoor gaan we dit niet doen, of deze weg gaan we niet inslaan. Dat mis je daar.
4: Dit is heel goed als je de aandacht hebt. Als je premier bent, dan heb je ook makkelijker de aandacht. Dan kan je ook veel verzoenender praten. Hè? Dus dan hoef je minder ophef te maken. Maar de tegenstanders die zijn hier wel heel goed in om dit onderwerp wel ophef te maken. Dus ik wilde gewoon eens laten horen van, hoe werkt dat nou?
1: Ja, en een tegenstander, die heb ik voor je.
9: Hoe lossen we het stikstofprobleem dan op volgens u?
10: Nou, weet je, volgens mij is er geen stikstofprobleem. We hebben in Nederland er ooit voor gekozen om stikstofgevoelige natuur te beschermen. Maar stikstofrijke natuur is misschien andere natuur, maar is geen natuur waar Nederland aan ten onder gaat. Integendeel. Dus wat mij betreft is stikstof een theoretisch probleem. Maar als je er wel in gelooft, wat wij dus niet doen, dan kan op zijn minst past die Natura 2000 gebieden aan, halveer ze, past de normen aan. Hoe dan ook, zorg dat de boeren in Nederland gewoon hun werk kunnen doen. Ze zijn ontzettend belangrijk voor iedereen. Er is ook heel veel steun voor de boeren in Nederland. Het is te gek voor woorden dat wij 30, 40 miljard besteden aan stikstof, terwijl tegelijkertijd de mensen in Nederland geen boodschappen meer kunnen doen, waar geen geld voor is, omdat de inflatie en de belastingen zo hoog zijn. Dus het zijn verkeerde keuzes. Wij komen op voor de boeren en het geld moet gewoon naar de steun voor gewone Nederlanders.
1: Nou, onmiskenbaar, geen middenpoliticus Geert Wilders.
4: Ja. Ja, waarom? Dus zeg maar, bij veel beleidsmakers zit toch de gedachte van, nou, uiteindelijk gaat het om rationaliteit, om de goede ideeën, om wat werkt.
0: De waarheid.
4: Ja, en waarom ik dit graag wil laten horen, is dat, zeg maar, waarom. Dus dit stikstofonderwerp zit al vanaf dat kabinet waar ik voor werkte, begon in 2017. Dus dat is al 9 jaar geleden. En 9 jaar staat het eigenlijk.
1: Dus niks echt veranderd, hè?
4: Ja, en hoe komt dat nou? Dat komt door dit verhaal.
1: Van Wilders.
4: Ja, en ik bedoel, we hebben vanochtend samen met je filmpje zitten en een audiofragment zit uit. Dus je kan ook verhalen vinden van mevrouw Van der Plas van BBB of ook weer van Baudet. Dus er zijn verschillende partijen die dat verhaal brengen. Maar wat een kernelement wat meteen aan het begin zit, is dat je wetenschappers gaat aanvallen. Dus dat zit in heel veel van die fragmenten. Dus van eigenlijk is er gewoon wetenschappelijk consensus over. Als je heel veel stikstof uitstoot, dan gaat de natuur dood. En dan krijg je bijvoorbeeld heel veel brandnetels.
0: Kan je er lekker thee van maken?
4: Ja, precies. En dan gaat Wilders zeggen, ja, wat is er erg aan brandnetels? Ja, dus dan komen ons soort mensen met een heel ingewikkeld verhaal van jaren wordt het ecosysteem ontwricht en zo. Daar is natuurlijk een grote doelgroep voor. Maar er is nog een grotere doelgroep die denkt... ja, het is wel een ingewikkeld verhaal. Er is niks mis met brandnetels. Ja. Dus dat is een belangrijk element. Hè? Dat je gewoon de wetenschappers... en je noemt de wetenschappers activistisch. Dat is ook heel goed. Dat zijn niet neutrale mensen die gewoon aan het kijken zijn wat er gebeurt. Maar nee, dat zijn activisten, linkse activisten. Dus dat vind ik dat is slim. Ook omdat je daarmee... je creëert daar ook een soort van... je laat ons, de mensen die je aanspreekt, jouw kiezers... laat je met jou identificeren tegenover een soort rare groep... van een beetje wereldvreemde...
1: wetenschappers in Ivoren Toren. Ja, activisten. En die zitten ook nog in Brussel.
4: Ja, en, ja. Dat is inderdaad een ander element. Hè. Dus ja. Het is niet zo omdat wij vinden... van nou, we moeten ook een beetje natuur behouden... want anders kunnen we niet eens voedsel verbouwen. Hè. Want als de natuur kapot gaat, dan krijg je geen insecten... dan kun je ook geen voedsel meer verbouwen. Nee... het moet van Brussel. Ja, dus dat is natuurlijk ook een heel goed element vaak... of sorry, het is een sluw element in populistische redeneringen. En dat zie ik heel vaak terug van... ja, het komt door een hele vervelende buitenstaander. Ja, dus Brussel, het moet van Brussel.
0: Maar Roy, dit heeft Rutte ook de hele tijd lopen roepen. Dus ook mensen die heel erg voor stikstofbeleid waren... hebben heel gezegd, ja, maar er zijn nou eenmaal regels uit Brussel... en daar moeten we ons aan houden. Ja. En dat is een soort van laffe politiek... Dan ga je dus, iemand gaat dus dat vent van Overton daaraan rukken... en zeggen, er is helemaal geen probleem. En dan ga jij niet zeggen waarom het probleem er wel is... en waarom dat belangrijk voor jou is... en dat je dat met emotioneel geladen taal doet. Nee, dan ga je zeggen, ja, maar het moet van Brussel. Ja, dan ben je natuurlijk weg. Dan krijg je oplossingen als die van BBB onder kabinet Schoof... die gingen met hun vuist op tafel slaan in Brussel... en dan was het stikstofprobleem opgelost.
4: Nee, ik denk dat dit een heel goed element is, wat Julia zegt, dat je zeg maar... als je dan dit debat wil winnen...
1: Ja.
4: Dat je dan niet een beetje daarop moet meeleunen... maar dat je eigenlijk zou moeten zeggen... nou, al hebben ze het in de Verenigde Naties verzonnen... als het niet verzonnen was in Brussel... dan hadden we het morgen moeten uitvinden. Want we moeten gewoon... ja, het is gewoon nodig als we huizen willen bouwen enzovoorts. En dus bij dat verhaal van de voorstanders... zit te weinig een soort emotioneel verhaal... wat mensen echt meetrekt. En het laatste element wat ik nog wilde noemen van de populisten... wat ook echt heel goed is... of sluw, hoe je het maar wil zien... is dat... zij doen ook een beroep op een soort van... zij maken een goed verhaal over... ja, dat is gewoon een Nederlandse traditie. We zijn een boerennatie.
1: Onze boeren.
4: En daarmee maak je ons tot een groep waar... en boeren zijn ook in het publieke debat... gewoon hele sympathieke figuren. Bijna een soort van nobele wilde. Daar hebben we allemaal denken... nou, fijn, ze maken ons voedsel. Hele sympathieke mensen. En zeg maar de meer rationele benadering van... dat bij de vorige stembusgang... het grootste issue was dat mensen meer huizen wilden... waarvoor je ruimte nodig hebt. En, nou, boeren nemen nu meer dan de helft van het land in beslag... met hun werkzaamheden. Dat verdwijnt dan. Hè. Je wint gewoon mensen, of de populisten winnen mensen... door gewoon te zeggen, ja, waarom die vervelende boeren... die al heel lang dit werk doen voor ons land... die gaan we nu vanwege Brusselse regels helemaal inperken.
1: Dus we hebben hier al een politiek probleem. En dat gaat al 9 jaar lang. Hebben we dan geconstateerd eigenlijk tussen... eventjes platgeslagen de bureaucraten en de populisten. En de populisten hebben al 9 jaar dit debat gewonnen, zeg jij.
4: Ja, want winst is hier stilstand. Hè? Dus het vorige kabinet Schoof, vond ik ook heel interessant in die analyses. Dat mensen dan zeggen, ja, er is niks gebeurd. Maar sommige mensen willen helemaal niet dat er iets gebeurt.
1: Ja, dat was een beetje...
4: Dus dat is een objectief. Is gewoon elk jaar dat je dit kan doen, verdien je weer geld.
1: Ja.
4: Het is heel belangrijk dat je wel ook goed identificeert... van ja, wat zijn nou die succesvolle elementen in hun verhaal? En kunnen we dat misschien niet... Wij kunnen we daar niet wat van leren?
1: En wat moet een bureaucraat doen om dit verhaal terug te winnen? Een D66-bureaucraat met allemaal rapporten onder zijn arm... en heel veel opleidingen.
4: Nou, ik denk dat het belangrijk is, als je zeg maar, dit lerend is... niet te veel beginnen over percentages. Hè. Dus uit allerlei onderzoeken blijkt dat mensen heel veel mensen afhaken... als ze één getal in een krant
0: hebben. Ik ben er zo staat. Eens.
1: Ja.
4: Je moet een verhaal vertellen, ook waarin de andere groep... Er zijn bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, woningzoekenden. Er zijn allerlei groepen in de samenleving... die je ook, zeg maar, waar je ook mee kan identificeren... en die zich met jou kunnen identificeren. Dus bouw veel meer een verhaal rondom een groep. Ik denk wel dat wat wel goed is in die verhalen van Jette... is dat het gaat heel erg over doorbraken en mensen die vooruit willen. Hè. Dat is natuurlijk zeg maar, die beetje groep in het midden... die progressieve, liberale mensen die willen graag dingen doen... en problemen oplossen, dat zit best wel diep in. En dus, maar je moet dat wel meer verbinden aan die mensen... en aan Nederland en aan onze tradities...
1: En Klaver heeft dat een poosje geprobeerd. Die zei van, we moeten kiezen tussen huizen en koeien. Nou, dan kies ik voor huizen. Zoiets? Of is dat juist... verlies je daar dan meer mensen mee?
4: Nou, ik denk dat een van de element is denk ik dat het verhaaltje van de fabulisten, wat ik net een beetje heb ontleed, is best wel simpel en heel goed navertelbaar. En je moet het. Kijk, ik zie het vaak ook als een soort van. Dat zal de EO misschien leuk vinden. Ik zie het vaak dat het best wel lijkt op religie. Dus Wilders zou zijn in zekere zin een soort hagepredikers. Dus je kan heel goed dat preekje elke keer opnieuw houden. Ja. En dat andere verhaaltje is nog te.
0: Ingewikkeld.
4: Het wordt niet genoeg herhaald. Niet met genoeg passie, ook met emotie. Dus bij Wilders, ja, ik heb daar alle ideeën bij dat het heel erg instrumenteel is. Maar het komt toch wel in zekere zin oprecht over voor heel veel mensen. Dus daar, ik denk dat daar ook nog wel echt veel te winnen is.
0: Maar dit doet me heel erg denken aan. Ik luister heel graag naar de podcast van Harmen van der Veen, Don't Talk Politics. Die gaat naar zijn familie steeds in Trump's Holland, Holland, Michigan. En zijn familie zijn hardcore Trump-aanhangers. En hij gaat er elke keer weer heen met hoop van. En nu heeft hij zulke vreselijke dingen geflikt. Nu zijn jullie toch wel wakker geworden. En nu zijn jullie toch niet meer zo pro-Trump. Maar zij vinden echt. Hij heeft abortus onmogelijk gemaakt. Thumbs up. Hij kan voor de rest geen kwaad bij ze doen.
1: Ja.
0: En dan merk je ook, dan gaat hij met ze in gesprek. En hij wordt zelf steeds emotioneler en wanhopiger. En dat simpele verhaal, dat is er zo goed ingeramd bij die Trump-achterban. Dat emotioneel geladen, ze kunnen het allemaal, of ze nou hoog opgeleid of laag opgeleid zijn, of ze nou oerdom of hartstikke slim zijn. Er komt steeds datzelfde antwoord uit. En het is lekker kort en catchy. En je komt er, dan komt hij met alles, ja maar, ja maar. En hij is gewoon weg. Want ze hebben gewoon tik dat verhaal steeds. En dat doet Wilders natuurlijk ook. Het is zoveel makkelijker om een heel eenvoudig verhaal te hebben wat de waarheid geweld aandoet, dan een heel complex verhaal waar je al die feiten in doet. En de kunst is natuurlijk niet de waarheid geweld aandoen, maar wel iets emotioneel geladen simpel zeggen. Dus weet je, die boerenbedrijven niet alleen kunnen we niet doorbouwen, maar ons grondwater gaat ook naar ons liveer. Het wordt echt gewoon problematisch. Dus als je wil dat we kunnen ademen, dat we gezond water hebben en dat we kunnen bouwen, dan moet er iets gebeuren. Punt.
11: Je luisterde naar een aflevering van de Spindokters. Vond je dat een interessant gesprek? Kijk dan vooral eens in je favoriete podcast-app. Daar vind je nog veel meer afleveringen. Wij gaan er even tussenuit voor het nieuws van 4 uur. Daarna zijn we bij je terug voor nog een uur Nacht van EO. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Citydijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht dicht in de buurt van het fregat. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval nog wel. 3 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker in het kanaal die deel zou uitmaken van een Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD de juridische grondslag van het besluit weten. In Rijen in Brabant is aan het eind van de avond een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen vanwege instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK-voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld op het WK. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking wel steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen, maar in het zuiden is het droog met veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. EO.
2: Hoe kunnen we de taalontwikkeling van kinderen verbeteren? Een kinderdagverblijforganisatie begint met zijn eigen taalplan.
3: De nacht van EO.
2: Daarover straks meer, maar eerst duiken we in de wereld van de ouders van die kinderen, de millennials. Artiest Walter is vader, 40, en merkt dat de gesprekken die hij met zijn vrienden voert niet langer over het uitgaansleven gaan, maar bijvoorbeeld over PFAS, welke stofzuiger je het beste kunt kopen en of je wel of geen biologisch fruit in de supermarkt moet halen. En de mensen met wie hij vroeger de dansvloer onveilig maakte zijn ingeruild voor gesprekken met leeftijdsgenoten die het ineens over bakfietsen hebben. Goedemorgen, Walter.
4: Goedemorgen.
2: Ja, dat is een beetje de omschrijving van wat jij hebt doorgemaakt, hè?
4: Zeker, zeker. Ja, dat is waar ik ineens ben beland, ja.
2: Ja, want je bent 40er en dan zie je ineens de wereld om je heen veranderen. De gespreksonderwerpen worden ineens helemaal anders. Vertel, wat veranderde daar?
4: Ja, dat had ik langzaam steeds beter door. Als in, ik sta nog wel eens op de dansvloer en we hebben het nog steeds wel over de line-up van Lowlands. Alleen we hebben het ook wel ineens over schermtijd en over, weet je, ga je wel of niet een levensverzekering afsluiten. En dat ik denk, oh, oké, dat zijn wel onderwerpen waar ik als jongen echt totaal niet mee bezig was. En ik zelf ergens in mijn achterhoofd ook nog dacht dat ik nog iets, ja, ik heb toch een beetje als millennial dat ik me eigenlijk altijd jonger bedenk te zijn dan ik dan daadwerkelijk ben.
2: Oh ja, dan ben je ineens per ongeluk ook vader geworden.
4: Ja, dan ben je vader en dan komen er ineens allemaal van dat soort thema's dat je denkt, ja, wat vind ik hiervan en wat ga ik hiermee doen?
2: Ja, precies. Hey, en is dat dan puur een soort feitelijke constatering dat je dat ineens ziet gebeuren? Of zit daar ook een bepaalde emotie bij?
4: Nou, er zit ook zeker wel een soort van emotie bij, omdat in het begin merk je van jezelf dat je er heel erg mee bezig bent. En denk je dat je misschien de enige bent die daarmee zit. Mm. Totdat je het op een gegeven moment hardop uitspreekt en dan ineens iedereen heel erg daarover met elkaar in discussie gaat.
2: Ja, ja.
4: Dus dat je denkt, oh, jullie hebben allemaal dit moment gehad. Jullie staan allemaal bij de supermarkt en denken bij die appel, ja, ga ik dan toch die paar cent meer betalen voor die bio-appel? Ja. En waarom dan? En hoeveel PFAS zit er dan daadwerkelijk in? Oké.
2: En moet ik het dan samenvatten als een soort van, het wordt allemaal wat serieuzer, wat gezapiger? Waar moet ik aan?
4: Het is een soort blijkbaar de noodzaak. Omdat als je kinderen hebt. Je bent niet, toen ik geen kinderen had. Dan maakt het bijna niet zoveel uit. Of dat ik een beetje peef was. Of als ik een nachtje doorging. En wat te veel had gedronken. Dan dacht ik, dat is dan ook echt gewoon mijn probleem, toch? Ja. Niet per se. Maar zodra er kinderen bij komen. Wordt dat natuurlijk sowieso net even een ander gevoel.
2: Ja.
4: Omdat je ook keuzes maakt voor iemand anders.
2: Ja, dus het is dus ook gewoon echt je belevingswereld. Het zijn ook echte gesprekken die je op dat moment belangrijk en interessant vindt.
4: Ze zijn op dat moment eigenlijk super belangrijk. Omdat het zijn de keuzes die je maakt, die ze worden bij anderen neergelegd ook.
2: Ja, ja. Hey, en was die realisatie, was dat een soort moment, een soort midlife crisis-achtig moment?
4: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Het beseffingsmoment was een midlife crisis, maar dan eigenlijk een beetje voor mij een beetje een punk midlife crisis.
2: Okay.
4: Dus ik ging me er juist niet per se. Als je erachter komt dat de onderwerpen eigenlijk al een tijdje voor je zijn, dan ben ik het ook maar gewoon gaan omarmen. Omdat ik dacht, ik kan me hier ook moeilijk tegen verzetten. Het is nu blijkbaar belangrijk voor me.
2: En wat is dan een punk midlife crisis? Ik kan het bijna niet uitspreken.
4: Nou, ja, het is een beetje dat ik denk heel vaak, wat zou mijn 18-jarige of 16-jarige ik hier nou van vinden? Hè? Dat ik net een veel te duur koophuis met blijkbaar ineens een gated community en dat het plekje waar ik woon dan ineens een soort juppe-eiland wordt. Vroeger liep ik dan in die straat om het vol te taggen.
2: Ja.
4: En nu ben ik dus onderdeel van het probleem van dus zo'n gentrificatiestukje wat dan oud stukje Rotterdam is. En dan denk ik, dan ga ik me maar heel rebels opzetten bij de VVE-meeting, waar ik eigenlijk helemaal niet bij wil zijn. Weet je.
2: En wat doe je dan bij die VVE-meeting? Ik wil dat toch heel graag weten dan nu ineens.
4: Ze hebben dan tijdens zo'n VVE-meeting op dit eiland hebben ze dan bedacht dat ze dat dan op een mooie plek moeten doen. Waar ze veel geld voor betalen, zodat iedereen erheen kan van het hele pand. En dat ze daar een hele bar moeten neerzetten, zodat dan aan het einde iedereen koffie, bier en alle fris kan opdrinken. En een van mijn vragen wordt dan, als niemand. Wat gebeurt er eigenlijk met de drank als het niet opgedronken wordt? Betalen we daar dan ook met z'n allen voor? Want ze zitten op elk centje. Want je zou denken aan die mensen met iets meer centen, die zouden niet op alle centen zitten, maar die zitten er juist meer op.
2: Oh ja.
4: En dan zeggen ze, als dat niet opgedronken wordt, moeten we gewoon betalen hoor. En dan denk ik, dan is dit het moment dat ik de hele bar ga leegdrinken en dat ik me gewoon wel ga verzetten tegen alle. Ja,
2: dat je toch weer die tiener wordt zonder verantwoordelijkheden.
4: Juist, en dan ga ik toch ook de niet populaire mening hier ook vertonen. Weet je?
2: Ja. Dat maar het klinkt dus eigenlijk ook een beetje alsof jij een beetje last kreeg van een soort cognitieve dissonantie. Zo van, aan de ene kant ben je nog die jonge, beetje recalcitrante gast met principes en een soort relaxedheid. En aan de andere kant ben je ineens die vader, die juppenvader met.
4: Ik loop een beetje op dat lijntje zo heen en weer. Een beetje links, een beetje rechts. Van kijk, aan de ene kant wil ik ook dat het hier naar 11 gewoon wat rustiger is in de straat.
2: Ja.
4: Maar ik wil ook gewoon dat hier creativiteit blijft bloeien. En dat hier gekke dingen blijven ontstaan. Dus het is een beetje. Daar ben ik ook achter gekomen dat een hoop millennials sowieso met het oud zijn een heel ander gevoel hebben.
2: Ja.
4: Namelijk, mijn ouders die gingen gewoon lekker.
2: Die omarmden die identiteit hebben. Helemaal gewoon, toch?
4: En ging er 's nachts ook die club niet meer in. En als ik nu naar een bar ga om een uurtje of 10, dan staat het gewoon nog steeds best wel voor 90% gevuld hier in Rotterdam met millennials. Ik zie nog steeds dezelfde mensen.
2: Ja.
4: Ik ken de DJ's, ik ken de barman. Ja, dat zou ik echt, toen ik vroeger feestjes gaf en DJ was, als je dan met je 40-jarige hoofd in mijn club zou komen, dan zou ik de microfoon pakken en zeggen, papa, wat kom je doen? Ga naar je kinderen.
2: Ja, het is eigenlijk een soort Peter Pan-syndroom, toch? Niet oud willen worden.
4: Nu maar oké mee zijn dat ik dan kapitein Haak ben. Maar dan wil ik wel een gekke kapitein Haak zijn. Niet zo'n ouwe die dan op de bank gaat zitten en dan gewoon maar zeggen, ik ga niet meer naar clubs, ik ga niet meer naar festival.
2: Heel goed idee. Hey, en je hebt daar dus ook zeker je eigen draai aan weten te geven, want nu maak je er muziek over. Hoe is dat zo ontstaan?
4: Nou, ik heb een hoop. In de muziekindustrie zijn er een hoop millennials die muziek maken. Dus rappers en allemaal stoere gasten en vrouwen. En ik hoorde die thema's en ik dacht, maar jullie hebben het helemaal niet over alle freaking burn-outs waar we tegenaan lopen. En jullie hebben het niet over die moeilijke keuze van die bakfiets of die levensverzekering. Of nou ja, dat je kind schermtijd heeft, aan de crack zit. Waarom hebben jullie het daar niet over?
2: Ja.
4: En toen ik dat begon te bespreken met mijn tijdsgenoten, moesten ze er hard om lachen. Zeiden ze, ja, daar ga je toch niet over praten, weet je. Want wij hebben het er wel met elkaar altijd over. Maar ja, dat ga je er, ja,
2: een nummer
4: daar
2: ga je er liedjes over maken, hè?
4: Ja, een nummer over bakfietsen, nummers over levensverzekering. Een nummer dat een gesprek. Een nummer dat een soort van discussie is met je kind over dat hij aan de crack zit. Toen zei ik, ja, lijkt mij eigenlijk wel super relevant, toch? Aangezien we er blijkbaar allemaal mee bezig zijn. Waarom heeft niemand het erover in liedjes?
2: Ja.
4: Dus nou, en een liedje is de perfecte manier, omdat dan kan je op een leuke, komische, hopelijk catchy-achtige manier over dat soort dingen praten.
2: Ja, precies. Nou, en hoe catchy dat is, dat gaan we nu ook meteen gewoon even luisteren. Want je hebt het nummer meegenomen, Crack for the Kids. Mm-hmm. Waarom moeten we dit nummer even echt gaan luisteren, zodat we het goed snappen wat jij doet?
4: Nou ja, dit is de eerste single die uit is gekomen. En ik wilde zo catchy mogelijke manier eigenlijk een nieuwe soort crack ontwikkelen. Zodat als ouders of kinderen zelfs dit horen, dat het heel dansbaar en meezingbaar is. Maar er wordt ook wel degelijk eventjes gesproken over het feit dat dit ook gewoon echt super verslavend is.
2: Ja.
4: En dat die schermtijd, dat we daar toch eventjes naar moeten kijken. En de hoofdpersonen die ik hierin benoem zijn ook een beetje de hoofdpersonen in schermtijdland.
2: Ja, precies.
4: YouTube Shorts, Mr. Beast, Mr. Peppa Pig. Gewoon al die
2: ze komen allemaal langs.
4: Ja, maar dan op een net wat andere manier. Ja.

0: Ja, dat was de lekkere debuutsingle van Walter, Crack for the Kids.
1: De nacht van EO.
0: En Walter, ook wel Noël, zit hier nog bij mij aan de lijn. Yes.
2: Ja.
0: Je bent zeker. Er nog, hè? Ja. Ik wilde even checken of je er nog was. Hey, jouw muziek is er voor de millennial. Mensen met een millennial leven. Wat is nou echt als je... Want we kunnen er een beetje lachen over doen. Het gaat natuurlijk over bakfietsen. Het gaat over allerlei geinige zaken. Maar er zit er denk ik ook wel een soort serieuze ondertoon bij, toch? Welke thema's vind je echt belangrijk om ook een beetje onder de aandacht te brengen?
2: Nou ja, ik heb nu een liedje, dat is een liefdesliedje, dat is dus die levensverzekering. Waar ik het heb over, vroeger leefde ik voor mezelf, gewoon lekker cash vloog eruit. En nu heb ik dat eigenlijk aangepast en ben ik gewoon wel echt daarmee bezig voor mijn kinderen. Om te zorgen dat ze in het huis kunnen blijven wonen.
0: Yeah.
2: En ik heb een nummer gemaakt over burn-outs, waar ik van echt wel, ja, wat ik gewoon echt bijzonder vind. Dat we gewoon als millennials bijna allemaal wel gewend zijn om er misschien wel één... dan wel twee te krijgen.
0: Yeah.
2: Omdat we gewoon heel de tijd maar denken... we gaan wel door, we rennen het wel. Ik doe het nog wel eventjes, er kan nog wel even iets bij.
0: Yeah.
2: Ja, in het begin... mijn eerste burn-out was echt een soort van realisatieklap. Maar ik ben inmiddels alweer 6 jaar verder. En ik zie de volgende alweer vanaf de verte aankomen. Yeah. Omdat ik gewoon veel te ambitieus en veel te denk... ja, kom op, dit kan nog wel eventjes. En dat doen we toch gewoon.
0: Yeah.
2: Dus het is wel... En ik merk het om me heen met gewoon... echt heel veel van die mensen met wie ik praat. Dat ik denk, ja, maar dit is helemaal niet gezond, man. Waarom? Oh ja.
0: En dus is dat ook wat je bij jezelf dan merkt? Dat je merkt van, ik wil te veel? Of wat zijn dan de signalen waardoor je denkt...
2: Ja, veel te ambitieus.
0: Ja.
2: Ja, gewoon veel te ambitieus en altijd denken... ik ben nog wel eventjes door of... Dat iedere keer maar waarschijnlijk gewoon vanuit de hele tijdsgeest... Dat als je nog eventjes doorgaat, dan red je het wel.
0: Ja, ja precies. En als je dan nu... want eigenlijk zei je het net ook al een beetje... Hè, dat je als millennial misschien ook wel allerlei lijnen tegelijk wil bewandelen. Dus aan de ene kant die rustige vader zijn die er is voor zijn kind... en aan de andere kant in de kroeg willen staan... en nog dezelfde persoon willen zijn als 10 jaar terug. En dan ook nog een keertje op werk verschijnen... Dat is ook behoorlijk wat misschien.
2: Ja, en dat allemaal heel erg goed doen. Weet je, dus bij alles denk je altijd, nou, dat kan wel iets beter. Oké, ik ga nog wat meer. Ik wil ook een paar dagen thuis zijn. Maar ik wil eigenlijk dan als ik thuis ben ook nog wel die mailtjes en al die telefoontjes behandelen.
0: Ja,
2: ja, het is gewoon. Ik merk gewoon bij een hele hoop mensen dat ze gewoon iets te ambitieuzer instaan.
0: Ja.
2: En ook niet zo heel snel daar een grens in aangeven. Omdat ze gewoon allemaal denken, oké, ik maak dit nog wel eventjes af. Ik doe het nog wel eventjes. Ja. Of misschien verander ik het. Als het dan klaar is, dan stop ik het erna ook wel weer. Ja. Dat doet bijna niemand.
0: Nee, en dan constateer je dat dus bij jezelf en bij anderen.
2: Ja.
0: Maar veel verder dan een constatering, zo klinkt het, komt het dan dus ook niet.
2: Nou ja, dat is, ik heb ook niet echt de antwoorden. Want ik zit er dus middenin.
0: Ja.
2: Dus een van de antwoorden is dat ik er liedjes over wil maken. Doordat ik het dan op die manier op een bespreekbaar maak.
0: Ja.
2: En dat ik er liedjes over maak. Want het lijken ook wel op een rare manier een soort taboes.
0: Mm-hmm.
2: Omdat het niet zo open iedere keer over gesproken wordt.
0: Over die burn-outs vooral niet misschien.
2: Zo'n burn-out, ja.
0: Ja. Ja.
2: Nou ja, en ook over die levensverzekering. Omdat toen ik erover begon, bleek ineens dat er best wel veel van mijn vrienden om me heen er mee bezig waren. Of het ook hadden gedaan, maar het niet zo op tafel hadden gegooid.
0: Ja, precies.
2: Omdat het zijn gewoon niet de dingen waar in ieder geval... Misschien is het ook wel mijn vriendengroep, hoor. Maar waar je dan niet zo heel erg trots op bent. Kijk, je bent wel blij met je nieuwe Nike's en je toffe outfit. Daar praten we dan wel weer over. Of ik heb die Urban Arrow gekocht. Ja, dat is echt een goede bakfiets. Dingen...
0: Maar die wat zwaardere onderwerpen, die zijn misschien lastiger.
2: En daar kan je niet zo snel trots of een beetje stoer over doen.
0: Ja.
2: En dat is natuurlijk een beetje in de muziekwereld. We praten allemaal stoer over de liefde. Maar ik dacht, ja, ik vind het ook wel tof om dan een keer bespreekbaar of stoer te doen over het feit. Het is dan nu mijn liefdesliedje. Dat een levensverzekering helemaal niet zo gek is als je kinderen hebt. Omdat heb je het wel geregeld.
0: En werkt het dan ook als een gespreksopener dat je dit dan nu gedaan hebt, geschreven hebt?
2: Ik hoop het.

0: Mijn droom is een beetje, stel dat ik daar op, ik doe 16 juli sta ik op het Eendracht Festival. Heb ik een mooi tijdslot, omdat daar gewoon in één keer 6000 mensen staan. En dan hoop ik heel erg dat als ik die liedjes daar op het podium doet, dat daarna iedereen ook eventjes met elkaar gaat praten. Want dan staan ze gewoon uit volle borst dadelijk Crack voor de Kids of Levensverzekering of Burnout mee te zingen. Dus dan is het een stuk makkelijker om je om te draaien. Zegt hij, nou, hij overdrijft wel een beetje met die drie. Ik heb er maar één, weet je wel.
1: Ja.
0: Oh, heb jij er een gehad? Ja, vorig jaar een burn-out gehad. Zo, oké. Maar hoe merk je het? Dus als het dan bespreekbaarder wordt,
1: ja,
0: dan
1: zou dat toch een mooie bijkomstigheid zijn. Ja.
0: Is dat een mooi haakje om het op die manier erover te hebben.
1: Hey, en ben jij nog aan het schrijven? Kun je al verklappen wat je volgende nummer wordt?
0: Nou, we zijn een heel album bijna af en we twijfelen nog een beetje. Kijk, het volgende nummer ligt klaar. Dat is Pesticide en PFAS. Geproduceerd door Stam de Brouvie.
1: ook politiek doe jij aan.
0: Ja, en dat wordt echt een harde drum en bass. Echt een giftige drum en bass plaat. Dus die komt over 20 dagen uit. En dat is echt keihard. En het allerleukste is dat, daar heb ik het ook over, Benedict de Vie en Ruben Schild, de GOAT. De jongen uit Dordt die daar de klokkenluider was.
1: Ja.
0: En omdat ik erover ze praat, dacht ik, moet ze wel eventjes connecten. En inmiddels zijn zij een soort ambassadeur geworden.
1: Oh, echt?
0: En heeft Fieke ook gezegd, ik ga het niet heel erg positief hebben over Tata Steel en over Gemoer en al die bedrijven die bezig zijn met PFAS en pesticiden.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En daarin wilde ik die vlag ook in de fik zetten. En toen heeft Fieke ook gezegd, nou kijk, als dat vervelend gaat worden, dan wil ik best je advocaat zijn, weet je wel. Dan kom ik je wel helpen.
1: Dan word je gewoon nu alvast voorgesorteerd.
0: Ja, ik mocht ook al mee naar marches en plekken. Dat ik dacht, oh ja, dat is een nieuwe wereld voor me. Dat zou ik wel weer grappig vinden. Ja, om de fakkel te dragen voor pesticiden.
1: Kijk eens aan. Nou, dankjewel Walter dat je even wilde vertellen over al je nieuwe projecten. Komende zomer sta je op het Eendrachtfestival in Rotterdam, las ik. Is er nog iets anders wat we moeten aankondigen?
0: Nou, ik ga ook naar het Doerfestival. Dat is in België. Dat is heel leuk. En ik sta op de Tilburgse kermis.
1: Kijk.
0: Die kermis van 8 kilometer, die grote kermis. Dus daar kom ik sowieso naartoe om pesticiden door de microfoon te schreeuwen.
1: Kijk, nou, van alle markten thuis. Thanks, Walter. En tot een andere keer.
0: Dank voor je.
1: Ja. Dank je. Oh, doei.

0: Dat was Dark Before the Dawn van Sommier.
1: De nacht van EO.
0: De kinderopvangorganisatie Kibeo gaat starten met een zelfontworpen taalprogramma om zo kinderen te stimuleren in de ontwikkeling van taal. In de eerste levensjaren leren kinderen namelijk de basis van taal. En dat zijn hele belangrijke jaren waarin ze vanaf 2 jaar wel iedere dag een nieuw woord leren. In de eerste 4 jaar hoeft een kind nog niet naar school. Maar kinderen in Nederland gaan gemiddeld wel 2 keer per week naar de kinderopvang. Dus daar liggen kansen. Joey de Vriend is pedagogisch beleidsmedewerker bij Kibeo en werkte aan het plan. Ruben Fukink, bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de UvA, gaat onderzoeken of deze methode ook daadwerkelijk iets oplevert. Goedenacht, Ruben en Joey. Ze zitten hier allebei.
2: Hallo.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Joey, waarom dachten jullie bij Kibeo, we moeten maar eens even een taalprogramma gaan ontwikkelen?
3: Dat komt eigenlijk door wat je net zei. Taal is de basis natuurlijk voor een leven lang leren. En met de kinderopvang kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de taalontwikkeling van kinderen.
0: Yeah.
3: Want juist in die eerste levensjaren zijn natuurlijk kinderen extra ontvankelijk voor taal. En in deze periode leg je de basis voor de verdere ontwikkeling.
0: Yeah.
3: Dus daar willen wij bewust op inspelen. En we willen de kinderen helpen om zich optimaal te ontwikkelen.
0: Ja, zo zat ik ineens even te denken. Doen kinderopvangen niet al heel veel met taalontwikkeling?
3: We doen natuurlijk al heel erg veel. De pedagogische professionals op de groep zijn natuurlijk heel erg praktisch ingesteld. Die weten al heel veel. Alleen we hebben met Taalrijk gekeken van oké, wat doen we eigenlijk al in de praktijk? En wat zegt de wetenschap ook nog dat we kunnen doen?
0: Ja, ja.
3: En dat hebben we gekoppeld. En op basis daarvan hebben we eigenlijk een samenhangend programma ontworpen waarmee we spelende wijze werken aan alle doelen van de taalontwikkeling.
0: Ja, precies. En merkten jullie dan in de praktijk dat er ook kinderen waren die toch een beetje achterliepen?
3: In principe wel. Niet elk kind groeit natuurlijk op in een even taalrijke omgeving. Waardoor je dus inderdaad achterstanden kan tegenkomen. En wij proberen aan de hand van het taalprogramma eigenlijk de gelijke kansen te bieden, waardoor elk kind kan opgroeien in die taalrijke omgeving.
0: Ja, precies. En kun je eens een voorbeeld geven van iets van taalachterstanden die je dan terugzag bij jullie ook in de kinderopvang?
3: Voorbeeld van dat gaat bijvoorbeeld dus als je het hebt over letterherkenning bijvoorbeeld is zoiets. Je verwacht natuurlijk als kinderen tegen de 4 zijn dat ze een beetje weten van oké, die letter herken ik, die zit in mijn naam. Je kwam wel eens tegen dat kinderen dat nog niet weten. Of zelfs als het gaat om boeken, dat kinderen nog niet weten van hoe werkt een boek. Een boek moet je van voor naar achter lezen.
0: Oh ja.
3: Tekst gaat van links naar rechts. Echt de basis die nog niet altijd aanwezig was bij de kinderen.
0: Ja, precies. Ruben Fukink, jij bent hier ook veel mee bezig, doet onderzoek naar. Is dat iets wat je door heel Nederland wel ziet, dat kinderen een beetje achterlopen in die taalontwikkeling?
2: Zo af en toe wel. En er is net een Europese, of een internationale zelfs, kleutertest geweest. Dat klinkt heel deftig, maar kleuters in verschillende landen zijn getoetst op een taalvaardigheid. Ja, dan is Nederland nog niet wereldkampioen.
0: Nee.
2: En de verschillen zijn zo groot. Dus we zien hele sterke, heel taalvaardige peuters. En ook, en Joey noemde het al, peuters die echt achterlopen.
0: Ja.
2: En je wil alle kinderen een rijke taal geven.
0: Ja, en weten we hoe dat kan, dat kinderen zo achterop raken?
2: Nou, een van de factoren die uit dat internationale onderzoek naar voren kwam was de kinderen die naar de kinderopvang gingen, al was het maar 1 dag per week, meer mocht ook, die deden het beter dan de andere Nederlandse kleuters. Want die toetsen werd afgenomen toen de kleuters, zeg maar, toen ze 5 waren.
0: Oh ja, precies. En dus eigenlijk gewoon puur alleen al naar de kinderopvang komen maakte dat kinderen dus sterker werden in hun taalontwikkeling.
2: Ja, kijk, de kinderopvang biedt een prachtige omgeving. Vriendjes om samen te spelen, samen mee te delen.
0: Ja.
2: Maar ook om de taal mee te leren. Pedagogische professionals die dat ondersteunen. En ineens heb je die taalrijke omgeving.
0: Ja, ja. En taalrijke omgeving houdt dan dus eigenlijk gewoon in een omgeving waarin veel gepraat wordt. Je ook dat van andere kinderen kan horen. Misschien van die andere professionals ook wat dingen over kan nemen. Ja. Moet ik me dat zo voorstellen of gaat het nog over andere dingen ook?
2: Nou, er zijn eigenlijk twee kanten. Aan de ene kant, je moet een rijke taalomgeving aanbieden. Dan denk je aan voorlezen. Dan denk je aan dat de pedagogisch professional heel hard moet werken. Mm. Is zo.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat die kinderen ook met elkaar heel veel taal leren. En dat oefenen. En kleine zinnetjes, kleine woorden zijn kleine stapjes. En allemaal in de goede richting.
0: Ja.
2: En ik denk als je die kinderen dan bijeen hebt gebracht in de kinderopvang. Ja, dan moeten we dat ook die taal maar gaan oefenen.
0: Ja, dus juist ook leeftijdsgenoten kunnen enorm helpen bij die ontwikkeling.
2: Ja, want anders zou je denken, ik moet luisteren naar een volwassene.
0: Ja.
2: Nee, je kind, als kind heb je een stem, letterlijk en figuurlijk. En doe mee.
0: Ja. Ja, hey, ik zit te denken, Joey, dit zijn natuurlijk dan van die uitkomsten uit zo'n peiling. Dan ben ik toch benieuwd, herken je dat? Zie je dat dan ook zelf terug in de praktijk?
3: Dat is inderdaad wat Ruben zegt, dat verschilt per kinderen inderdaad. Je ziet sommige kinderen die echt uit die minder taalrijke omgeving komen, die misschien achterstanden hebben. Je ziet ook kinderen die voorlopen. Dus het is heel erg verschillend per kind.
0: Mm,
3: maar, ja. Maar het is wel herkenbaar. En het is wel zo dat wij natuurlijk voor sommige kinderen de enige aanbieder zijn op die leeftijd. Dus dat wij er hard aan moeten werken, zodat ze niet op latere leeftijd met achterstanden te maken krijgen. Want juist die, wat ik al eerder zei, die basis van die gelegd wordt tussen die leeftijd van 0 tot 4, ja, dat is echt de basis voor een levenslang leren.
0: Ja, ja. En ik begreep dan dat, dat vraag ik dan aan Ruben, dat er dus inderdaad ook wel echt een achterstand was bij Nederland. Waar lag dat aan?
2: Het heeft ermee te maken dat in andere landen wordt harder gestimuleerd, wordt harder gewerkt. Taal is niet iets wat je automatisch leert. Dat moet je stimuleren. Mm. Dat is het.
0: Ja.
2: En zo, als het goed is, hebben kinderen ongeveer 3000 woorden tot een beschikking aan het begin van de basisschool.
0: Ja.
2: 1500 woorden per dag leer je, sorry, per jaar leer je dan bij.
0: Ja.
2: Dat leidt dan tot, zeg maar naar 15.000, 18.000 woorden aan het einde van de basisschool.
0: Ja.
2: Dat is de opdracht. En laten we daarmee beginnen, niet in de basisschool, maar laten we daarmee beginnen in de kinderopvang.
0: Ja, ja,
2: maar
0: precies.
2: Dat betekent dus dat je zo actief aan de slag moet.
0: Ja, dus je moet echt harder aan de slag, gewoon in je dagelijkse praktijk op de kinderopvang.
2: Ja, ik vind zelf de opvatting dat kinderen het allemaal wel zelf moeten doen. Dat laat ze maar spelen, laat ze maar vrij. Dat klinkt heel lief en warm.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk vergeten we dan iets. Je moet kinderen leren te leren.
0: Ja, helder. Nou ja, dat is een perfecte overgang natuurlijk, Joey, naar wat jullie aan het doen zijn. Want jullie zijn echt een methode aan het ontwikkelen. Kun je eens uitleggen hoe die methode eruit ziet?
3: Dat is een beetje dubbel. Dus we hebben een wetenschappelijke onderbouwing gemaakt. Hè? Want we hebben enerzijds gekeken wat doen we al in de praktijk. En anderzijds wat zegt de wetenschap dat we moeten doen. Dus we hebben echt opgesteld vanuit de wetenschap. Wat moeten kinderen allemaal leren? Wat zijn effectieve methodes? Dat hebben we dan vertaald naar een handleiding voor de pedagogisch professionals. En ook naar een activiteitenprogramma. Om de taalontwikkeling van de kinderen te stimuleren. En dat activiteitenprogramma bestaat dan echt uit heel praktische voorbeelden van, interactief voorlezen heeft een positieve werking op de kinderen. Hoe doe je dat dan? Welke materialen heb je ervoor nodig? Hoeveel kinderen tegelijkertijd moet je voorlezen?
0: Mm.
3: En dan verder krijgen ze vanuit taalrecht, krijgen alle vestigingen een nieuwe taalhoek. Dat bestaat uit een leeshuis, een leesbank, maar ook een vertel-ontdekplek waar de kinderen de verhalen kunnen naspelen, waar ze kunnen praten met elkaar.
0: Zo.
3: En natuurlijk heel veel materialen en boeken.
0: Ja.
3: En wat we ook hebben gedaan, we hebben op elke vestiging een wat wij een taalrijk voor thuiskast noemen neergezet. En dat is echt een kast vol met spel en ontwikkelmateriaal. Maar ook boeken uit verschillende talen. En die kunnen ouders dan ook lenen en meenemen naar huis, zodat ze ook daar verder aan de taalontwikkeling kunnen werken.
0: Jongen, het houdt niet op. Het is een hele infrastructuur.
3: Ja, ja, het is een heel groot project. Het is ook echt uniek. En we gaan dit dus de komende jaren op alle 250 locaties van Kibeo uitrollen.
0: Ja, maar het klinkt mij ook bijna zo groots in de oren dat ik me afvraag, hoe gaan de professionals daar ooit uitvoering aan geven?
3: Het vergt veel van de pedagogische professionals. Ze hebben gelukkig al veel kennis, maar er volgen natuurlijk ook heel veel trainingen de komende tijd. Van hoe ga je met alle materialen aan de slag? Echt alle werkvormen, hoe zet je die in? Daar gaan we de komende jaren ook mee aan de slag.
0: Ja, ja. En dan misschien zelfs nog maatwerk per kind erbij ook nog.
3: Maatwerk per kind erbij natuurlijk. Voor elk kind heb je een soort van een plan van aanpak natuurlijk. Je kijkt ook met anderstalige kinderen, of meertalige kinderen moet ik zeggen, kijken we van wat kunnen we daarmee doen.
0: Ja.
3: Je hebt ook kinderen die, nu ging het over achter, maar je hebt ook kinderen die voorlopen natuurlijk. Wat voor activiteiten kunnen we hun aanbieden? Dus ja, je differentieert echt per kind.
0: Jongen. Ruben Fuck, ik zit hier naar te luisteren. Ik denk, het lijkt me vreselijk groot en veel werk. En is dit eigenlijk wat te doen? Wat dacht jij toen jij hoorde over deze plannen?
2: Oh, ik dacht, dit gaat de goede kant op.
0: Oké.
2: Ja, dit is geen half werk. Nee, kijk, het is dus meer dan even een leesplankje ergens monteren, daar wat boekjes op zetten en klaar.
0: Ja.
2: Nee, het is echt veel meer. Nou, je hoort zeg maar hoe die hele ruimte wordt ingericht. Elke ruimte krijgt een plek die ook herkenbaar is voor de kinderen. Daar wordt gewerkt aan taal. Ja, en dan moeten die pedagogische professionals natuurlijk aan de slag.
0: Nou, inderdaad. Ja. En daar begint het natuurlijk. Dat wordt lastig misschien wel. Of ben ik nou heel negatief? Ik zit me dan voor te stellen dat je luiers moet verschonen. Dat je kinderen tot allerlei dingen bij dingen moet helpen. Eten, drinken, chaos. En tussendoor moet je dan ook nog eens kinderen aan het lezen zien te krijgen.
2: Het is een echte baan. Een hele moeilijke baan. Die je trouwens ook vreselijk wordt onderschat.
0: Ja.
2: Dat merk ik wel eens. Maar ik denk dat je als pedagogisch professional ook, je hebt zelf een opleiding gehad. Je hebt een taaltoets gedaan overigens zelf. Mm-hmm. Onderdeel van de opleiding. En nu ga je aan de slag en dit wordt rustig begeleid. In het onderzoek dat ik wil gaan uitvoeren bij Kibeo, in samenwerking met Kibeo, is dit ook wel eigenlijk de eerste vraag.
0: Ja.
2: Dus voordat we meteen naar de kinderen springen, kijken we eerst even, wacht even, is het uitvoerbaar?
0: Ja.
2: Is het zo? Hoe rijk is taalrijk dan?
0: Mm.
2: En lukt het de pedagogische professionals rijke gesprekken te voeren, rijke interacties te hebben?
0: Ja.
2: Dat is wel stap 1, ja.
0: Kunnen ze het ook echt uitvoeren? En jij gaat onafhankelijk onderzoeken of deze methodes ook echt opleveren. Dat we hopen dat het gaat opleveren. Heb je dan al stiekem verwachtingen? Mag je daar al iets over zeggen?
2: Ik heb de verwachting dat taalrijk iets rijker is dan de groepen die nog niet met taalrijk zullen starten.
0: Mm-hmm.
2: Een redelijke verwachting. Maar dat is wel iets wat nog moet blijken.
0: Ja.
2: Het onafhankelijke onderzoek moet dat ook maar laten zien. Dus dat is altijd weer spannend.
0: Ja.
2: En vervolgens, dat is een soort tweetrapsraket, als dan die omgeving echt rijker is qua taal, zijn er dan ook taaleffecten te vinden bij de peuters.
0: Ja, nou, precies. Dat
2: helemaal moet
0: je dan ook nog gaan bekijken. En dan ga je dat ook onderzoeken? Dus bekijken wat voor effect het heeft op die kinderen?
2: Ja, dat gaan we zeker doen. De kinderen stromen in en dan doe je eerst een nulmeting.
0: Ja.
2: En in een klein hoekje van zo'n groep die Joey net beschreef, daar werkt een onderzoeksassistent dan met een peuter. Je gaat een aantal woorden testen.
0: Ja.
2: Niet alleen dat je het woord kent, maar ook kun je het woord ook zelf gebruiken. En na ongeveer een half jaar, ietsjes meer, kijken we, en hoe is het nu met dat kind?
0: Mm.
2: Kent het kind misschien nu al meer woorden?
0: Ja.
2: En een kind mag bijvoorbeeld 4 plaatjes, en dan mag je een bepaald woord aanwijzen. Waar zie jij de portemonnee?
0: Ja.
2: Of een hele moeilijke, waar zie jij ovaal? Die is al moeilijker.
0: Ja, ja.
2: En uiteindelijk zit er ook een verhaal begripstoets bij. Een verhaaltje wordt verteld en het kind mag het navertellen.
0: Oh ja.
2: Nou, als het goed is, moeten kinderen weten met, oh ja, er is een hoofdpersoon, er is een plot, er was een probleem aan het begin, maar dat wordt opgelost aan het einde. Zo zitten kinderverhalen vaak in elkaar.
0: Ja.
2: En als kinderen mee hebben gedaan aan taalrijk, zou je verwachten dat die
0: dingen lukken.
2: Ja, ja.
0: Ja, oké. Okay. Ik zit dan toch ook te denken van, in hoeverre mag je nou van kinderopvangen verwachten dat zij dus, nou ja, zoiets als taalrijk gaan ontwikkelen, met zo'n methode gaan werken. Is het echt een opdracht voor kinderopvangen om dit te moeten doen en te kunnen?
2: Ja, ik vind van wel. Maar ik ben niet de enige die dat vindt. Het staat zelfs in de wet. In de wet kinderopvang staat dat we de kinderen moeten stimuleren. Taal staat eigenlijk wel op 1 in de Nederlandse traditie. En als de kinderopvang binnenkort gratis wordt,
0: mm-hmm,
2: dan gaan ook meer en meer kinderen hun weg vinden naar de kinderopvang. Die wordt zeg maar inclusiever. Maar dat betekent dus ook, we gaan meer verschillende kinderen tegenkomen. Niet alleen kinderen van werkende ouders, maar kinderen met allerlei achtergronden. En dus ook verschillende taalachtergronden. Dat maakt eigenlijk dat die opdracht alleen maar urgenter wordt.
0: Ja, en die wens is er ook, toch? Dat is een van de redenen ook dat die kinderopvang graag gratis mag worden vanuit de politiek. Omdat ze dus hopen dat dit soort dingen dan ook beter op de in de ontwikkeling door gaan komen. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. En inderdaad, jaren geleden dachten we, kinderopvang is, en dan komt een heel lang woord, arbeidsmarktparticipatie-instrument. Kortom, het is iets voor de ouders om werk en zorg te combineren.
0: Ja,
2: ja, dat is het, dat natuurlijk. Maar het is ook een pedagogisch en ook een didactisch omgeving.
0: Juist.
2: Waar kinderen zich ontwikkelen.
0: Ja. Ja, hey Joey, ik zit hier dus naar te luisteren. Nou ja, ik hoef het bijna niet meer te vragen aan jou natuurlijk. Maar zien jullie het ook echt als jullie taak dat jullie dit moeten doen? Dit uit moeten rollen?
3: Ja, absoluut. We zien dat als onze belofte eigenlijk, dat wij al die kinderen gelijke kansen bieden, dat in hun taalontwikkeling en in hun algemene ontwikkeling trouwens. We weten ook gewoon dat wij een groot effect hebben op de ontwikkeling van kinderen. Dus wij willen daar helemaal voor gaan.
0: Ja. Geweldig. Ruben, als ik dit dan zo op een rijtje zet, hè, we hebben deze nieuwe methode, kinderopvangen gaan er enthousiast mee aan de slag. Dat is natuurlijk, dat klinkt nog heel erg vanuit de eigen intrinsieke motivatie ook. Moet er ook iets gebeuren om te zorgen dat dit breder en groter wordt aangepakt, ook op andere kinderopvanglocaties in Nederland?
2: Ja, maar het moet wel stapje voor stapje. Ik denk dat we nu eerst maar eens moeten aantonen dat taalrijk uitvoerbaar is. Mm-hmm. Dat het effect heeft op de kinderen.
0: Ja.
2: Maar ja, als je dat dan in handen hebt, dan moet je dit wel wellicht breder gaan uitrollen. En dat kan ook met andere manieren, met een programma, met een methodiek, met wat dan ook.
0: Ja.
2: Maar de Nederlandse kinderopvang moet wel aan de slag. En trouwens, het is nog veel moeilijker. Het is niet alleen taal, maar het is eigenlijk ook rekenen. Zelfs bij het jonge kind moet je ook nog een keer gaan rekenen.
0: Ja.
2: Het is te leren bewegen. Het is de sociale ontwikkeling.
0: Ja.
2: Nou, dit laat zien hoe mooi de Nederlandse kinderopvang is en kan zijn.
0: Ja.
2: En op al die punten moeten we een extra stapje vooruit gaan zetten.
0: Juist. Joey, het gaat in jullie handen liggen om dat dus zo enthousiast en zo goed mogelijk uit te gaan voeren. En in de hoop dat het dan ook die effecten heeft. Als er nou één moeilijkheidspuntje is, als er nou één ding is waarvan je denkt, dat vind ik nog wel spannend de komende tijd. Wat is dan hetgene wat nu het meest in je opkomt?
3: Wat we zelf hebben gemerkt, we gaan dit niet op één locatie uitrollen, maar op meer dan 250 locaties, volgens mij meer dan 600 groepen. Het schrijven van het programma en zo, dat is allemaal heel, heel goed gegaan. En we hebben de samenwerkingen met Ruben natuurlijk. Alleen nu is het een heel moeilijk logistiek proces om dat ook uit te gaan rollen op alle locaties. We moeten volgens mij meer dan 1500 medewerkers gaan trainen. Dus er is gewoon heel veel te doen nu.
0: Ja. Yeah. Nou, we gaan het goed in de gaten houden. We gaan vast de resultaten allemaal snel horen. Of nou, hoe snel, Ruben?
2: Het komt eraan. Geef ons even een jaar de tijd.
0: Een jaar? Oh, kijk, dat vind ik heel snel. Voor onderzoeksbegrippen is dat heel snel,
1: dankjewel,
0: toch?
1: Dankjewel.
0: Ja. Jullie bedankt. Joey de Vriend, pedagogisch beleidsmedewerker bij Kibeo. En Ruben Fukink, bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de UvA.

0: Ja, dat was Man I Need van Olivia Dean.
1: De nacht van EO.
0: Terwijl wij nog horen over spanningen in Syrië en oorlog in de regio, bouwt de 21-jarige Groninger Lucas aan een hostel in Damascus. Lucas, je bent al bij ons aan de lijn.
2: Yes.
0: Hi, is de lijn goed?
2: Ja,
0: je kan ons horen. Hi. Hey, je vertelde aan RTV Noord dat mensen verbaasd waren over jouw stap. Dat voel ik eerlijk gezegd ook wel een beetje mee. Wat hoor jij van mensen als je vertelt dat je daar aan het werken bent aan een hostel?
2: Ik denk het is voornamelijk onbegrip over Syrië over het algemeen.
0: Ja.
2: Mensen weten niet wat ze zich moeten voorstellen bij zeg maar een oorlogsland.
0: Nee, want je zegt inderdaad, ze denken bij Syrië aan een oorlogsland. Ik zou denken, dat is niet een hele gekke gedachte.
2: Ja, ik bedoel, het heeft natuurlijk heel veel doorstaan. Maar ja, als je denkt dat iedereen tegenwoordig in tentjes slaapt of zo, is het natuurlijk niet. Het leven gaat gewoon door.
0: Ja. En kun je eens vertellen dan, als jij daar bent en je leeft daar, wat zie je dan om je heen? Dan zijn mensen gewoon aan het werk, hun leven aan het leiden. Of zie je nog wel iets van?
2: Van het leven aan het genieten zou ik zeggen. Ik bedoel, sommige delen van de stad die zijn compleet verwoest. Maar zelfs daar gaat het leven gewoon door. Zijn we aan het opbouwen. Soms dan zit je in een restaurant te eten. En zijn de bovenste vier verdiepingen helemaal kapot geëxplodeerd. Maar het restaurant daar beneden is gewoon helemaal mooi.
0: Ja, precies. Dus het is heus nog wel te merken en te voelen en te zien, al die spanningen in de regio en de oorlog die gewoed heeft.
2: De huidige spanningen niet hoor. Het verleden is soms wel te zien.
0: Ja.
2: Maar op dit moment is het rustig overal eigenlijk.
0: Okay. Hey, en hoe kwam jij op de gedachte om daar te gaan wonen?
2: Ik was hier vorig jaar gewoon toeristisch. Ik was een rondreis aan het maken door heel Midden-Oosten. En toen kwam ik natuurlijk ook in Syrië terecht. En ik raakte heel gauw verliefd op Syrië. Dus ik wou graag weer terugkomen om hier echt weer tijd door te brengen.
0: Ja, en wat was het dan van Syrië waar je zo verliefd op werd?
2: Ja, het is lastig te omschrijven. Het is gewoon alles. Syrië heeft eigenlijk alles, ja, behalve een goede economie misschien. Het heeft gewoon alles qua natuur, qua historie, qua huidige cultuur, sociale cultuur, qua hoe mensen met elkaar omgaan. Alles is gewoon fantastisch eigenlijk. En natuurlijk word ik als buitenlander ook extra speciaal en goed behandeld en zo. Maar ook gewoon hoe de mensen met elkaar omgaan.
0: Ja.
2: Dat is gewoon echt iets speciaals.
0: Een warme plek.
2: Ja, zeker. 100%.
0: Ja. Hey, en je kwam dus ook op de gedachte om daar echt te gaan wonen. Dat is toch nog wel weer een andere stap dan een rondreis maken. Wat ging daaraan vooraf aan die keuze?
2: Een keuze. Het is gewoon super makkelijk. Ik woon hier niet officieel. En zelfs, ik heb hier nog een andere vriendin, die is ook buitenlander. Die heeft zelfs een appartement gehuurd. Maar iedereen is nog op een toeristenvisum. Gewoon het gemak van alles, dat is ook top in Syrië.
0: Ja.
2: Je hoeft nergens geen vergunning voor alles. Je bent gewoon vrij als een vogel hier om te doen wat je wil.
0: Ja, ja. En jij bent daar dus aan het bouwen aan een host. Oh, sorry. Je viel een stukje weg volgens mij. Wat zei je als laatste?
2: Oh nee, ik hoor het nog hoor.
0: Oké.
2: Nee, hoor.
0: Je bent daar aan het bouwen aan het hostel van een vriendin. Is dat die vriendin waar je het over hebt, de buitenlandse?
2: Er is er nog een andere, nee.
0: Dat is weer een andere.
2: Er zijn wel meerdere buitenlanders. Ja, er zijn een handjevol buitenlanders die hier echt zijn gaan wonen hoor.
0: Ja.
2: Nog meer dan ik.
0: Ja, nog meer dan jijzelf. Hey, en die vriendin, die komt dus niet zelf uit Syrië?
2: Nee, die heeft helemaal geen connectie met Syrië. Maar die was ook wel veel in het Midden-Oosten hiervoor.
0: Ja.
2: Maar die heeft ook Syrië gekozen.
0: Ja. En waarom is Damascus zo'n uitgelezen plek om een hostel te starten?
2: Er was geen hostel. En er waren heel veel toeristen die op zoek zijn. Bijvoorbeeld was er gewoon veel, hoe zeg je dat? veel vraag naar een plek om te verblijven, natuurlijk, voor de toeristen die hier komen. Maar niemand wist waar. Iedereen stuurde elkaar naar het ene hotel of naar het andere hotel. Alles gaat, zeg maar, van mond tot mond. En dus ja, er was gewoon een enorme behoefte naar. Ik bedoel, iedereen stuurde elkaar naar dit ene hotel waar $10 kost. En waar al fucking, hoe heet het, van die insecten in het bed zitten.
0: Oh ja.
2: Dus ja.
0: Dus een gat in de markt, dachten jullie.
2: Ja, 100%.
0: Ja. Hey, en ik moest natuurlijk meteen denken aan ik vertrek. Ondanks dat het niet jouw hostel is. Maar mm-hmm. Hoe ingewikkeld is het om in Syrië een hostel op te zetten?
2: Verrassend makkelijk. Ik bedoel, als je het legaal wil, doet niet. Maar dat is omdat je kan alles buiten de vergunningen omdoen, kan alles heel makkelijk. Als je de vergunningen wil gaan volgen, dan is dat een zee aan papierwerk. Maar ja, niemand doet dat in Syrië. En het is ook een beetje wat in de volksmond wordt gezegd van degene die zijn bedrijf registreert is een idioot. Want okay. Het is de moeite die waard.
0: Dus je begint gewoon en dat kan gewoon en je hebt eigenlijk vrij weinig nodig.
2: Ja, eigenlijk ja. Wel. Ik bedoel, er zijn al 2-3 andere hostels van Chinese eigenaren en niemand heeft een vergunning.
0: Kijk, hey, en zijn er ook ik vertrekachtige tegenslagen geweest? Dat is natuurlijk altijd kenmerkend voor dat programma, dat er dan allerlei dingen misgaan en dat mensen de taal toch eigenlijk niet goed spreken en dat ze dan, weet ik veel, niet aan hun spullen kunnen komen die ze nodig hebben. Heb je dat soort dingen al meegemaakt?
2: Nee, ik totaal niet. Die vriendin van mij wel, want die was hier ook in de winter. En de winter in Syrië is heel erg taai. Want er is geen verwarming, de elektriciteit die komt en gaat. Dus als jij niet het budget hebt om tenminste de woonkamer de hele dag te verwarmen, ja, dan heb je een probleem. Want je moet zelf een kachel neerzetten in elke kamer als je wil. Dus dat kan wel heel erg...
0: Dus dan moet je zelf echt even wikkelen.
2: Ik heb ook niet de Syrische winter meegemaakt. Ja. Gewoon nog een dekentje, nog een trui. Ja. Ja, niet iedereen is daarvoor uitgekleed.
0: Ja, ja. Hey, op dit moment staat het Nederlandse reisadvies voor Syrië op rood. Vanwaar mm-hmm. verwacht je een beetje dat de toeristen eigenlijk gaan komen?
2: Nou, het grappige is, die zijn er al. We zitten vaak wel vol. En ja, dat zijn misschien niet toeristen, maar meer reizigers, mensen die zeg maar echt iets wil zien wat niet iedereen ziet. Maar ja, waarom is het? Ja, geen idee van het vliegveld. Ik bedoel, het land is open en je bent hier welkom met open armen. En je moet ook kijken naar waarom is het reisadvies rood. De uitleg die erbij staat is letterlijk dat ze niet weten wat de risico's zijn in Syrië. Dus omdat ze niet weten of het gevaarlijk is of niet, zeggen ze van ja, kom maar niet hierheen.
0: Ja.
2: Dus dat vind ik een beetje laf eigenlijk ook.
0: Daar ben je het niet helemaal mee eens. Nee.
2: Nee, want ik weet wel wat de risico's zijn of het gebrek aan risico's. Dus,
0: en jij zou zeggen, ja. Mensen, neem Syrië als uitvalsbasis voor je volgende vakantie.
2: Ja, ik denk niet dat iedereen ervoor uitgesneden is hoor. Je moet wel het een en ander weten, een beetje goed verstand hebben. In de zin van ja, je zijn hier geen banken, je moet allemaal geld meenemen, dat soort dingen, zeg maar. Het is niks staat online, alles gaat mond tot mond. Je moet gewoon bereid zijn om hier in Syrië te komen zonder te weten waar je die avond slaapt, bijvoorbeeld.
0: Ja,
2: of hoe je daar gaat komen, et cetera.
0: Ja,
2: je
0: dus
2: moet een beetje
0: wel
2: avontuurlijk ingesteld zijn, misschien.
0: Je moet een beetje een avontuurlijke reiziger zijn.
2: Ja, denk ik wel.
0: Hey, als ik jou hoor, denk ik, dit is een beetje een politiek vraagje, maar ik kan hem vast wel bij je kwijt. Syrië is natuurlijk, als ik jou hoor, dan hoor ik dat Syrië eigenlijk best een leefbaar land is en dat dat echt wel een toekomst mogelijk is. Op dit moment zijn er natuurlijk ook veel landen die inzetten op de terugkeer van Syriërs. Zeg jij dan met de bril die jij erop hebt en jouw kennis van het land, dat kan inderdaad heel goed?
2: Dat ligt er totaal aan wie je bent.
0: Ja.
2: Want Syrië heeft verschillende etnische groepen. En onder het vorige regime werd de ene etnische groep meer onderdrukt dan de andere. Mm. En op dit moment lopen een paar andere etnische groepen weer wel risico die eerder geen risico liepen. Dus dat ligt er totaal aan wie je bent. Als jij een Alawiet bent, of een Druus, of christelijk, of bijvoorbeeld, dan, ja, dan die mensen die zijn nu juist wel weer bang, terwijl ze eerder zich totaal veilig voelden onder het oude regime.
0: Ja, dus die spanningen ja, die zijn er echt wel. Niet.
2: Ja, ieder zijn eigen.
0: Ja, ja.
2: Het is niet aan mij om te vertellen of iemand zich veilig moet voelen
0: of
2: niet.
0: Nee, en dan is een ervaring misschien van een Westerse jonge gast toch ook wel wat anders dan van een Syriër zelf.
2: Ja, nou, doorgaans hebben wij natuurlijk wel een rustige ervaring. Want hier ook heel veel dingen, als ik iets fout doe zelfs, soms word ik door de politie aangesproken en dan zijn ze boos. Maar zodra ik zeg dat ik buitenlander ben, dan zie ik een glimlach. Aha. Ja, ik snap wel dat wij absoluut totaal anders behandeld worden. Maar aan de andere kant zijn heel veel mensen ook te bang. En heel veel Syriërs die snappen nog niet of die beseffen nog niet hoe veilig het land ook voor hun is geworden op dit moment.
0: Oké. Nou, dankjewel dat je ons even wilde meenemen in het Syrië dat jij daar kent. En dat je hierover wilde vertellen. Lucas Bilega, 21 jaar uit Groningen.
2: Ja.

0: Dat kan je me zien van Bente. En dan zit het er weer op voor vannacht. Leuk dat je luistert naar de Nacht van EO. Eerst hoor je hier het nieuws van 5 uur en daarna komt Vroeg. En daarvoor zit Hanna hier. Vertel, ja, wat
1: hallo,
0: gaan jullie doen?
1: Goedenacht. Nou, er zijn een aantal prominente vrouwen vertrokken uit Den Haag. Uit de politiek, ofwel in de journalistiek, ofwel vanuit de Kamer. En wij gaan de vraag stellen, staat het nou voor een bredere trend dat er steeds minder vrouwen in Den Haag zijn, of is het toeval?
0: Kijk, dat straks na het nieuws van 5 uur. Volgende week zijn wij er weer in de nacht van dinsdag op woensdag hier op Radio 1. Tot dan.
2: NPO Radio 1.
3: 5 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse Defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. In Argentinië is het WK voetbal begonnen met winst. De eerste poolwedstrijd tegen Algerije eindigde zojuist in 3-0. Alle goals werden gemaakt door Lionel Messi. Daarmee stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn ook al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Om 6 uur komen ook nog Oostenrijk en Jordanië in actie. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan er vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt daarbij in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. BNN VARA.
4: Ik heb besloten om terug te treden als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren.
5: U vertrekt, waarom?
6: Ja, ik ben gevraagd om wethouder te worden in Amsterdam.
7: Na 7,5 jaar stop ik als politiek verslaggever.
0: Ja, 3 prominente Haagse vrouwen waren volop in het nieuws. U hoorde Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren, Esma Lala van Pro en Lemya Aharawy van de krant NRC. Ja, de ene deed een stap terug en de andere 2 verlieten Den Haag.
8: Vroeg. Anna Pleizier.
0: Goedemorgen, dit is Vroeg van woensdag 17 juni. De Tweede Kamer kent momenteel een historisch hoog aantal vrouwelijke Kamerleden. Nog steeds minder dan de helft. Maar tegelijkertijd vertrekken verschillende prominente vrouwen uit de Haagse politiek. Is het vertrek van deze vrouwen toeval of staat het symbool voor een breder probleem van de rol van de vrouw in de politiek? Daar ga ik over praten met politicoloog, schrijver en podcastmaker Julia Wouters. Goedemorgen, Julia.
9: Een hele goede morgen.
0: Wat fijn dat je er zo vroeg bij bent.
9: Ja, dan zit ik bij mijn kopje thee.
0: Ja, nee, thee, geen koffie.
9: Nee, want ik dacht, ik wil wel wakker worden, maar misschien kan ik zo nog een beetje slapen.
0: Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk wel slim, dat je niet al die cafeïne meteen naar binnen gooit. Maar alsnog, heel fijn dat je erbij bent met je thee. Ja, ik noemde het net al even. Er zijn een aantal verschuivingen geweest. Vrouwelijke kopstukken vertrekken. Maar ja, bij andere partijen kwam er juist wel een vrouw in het roer. Bijvoorbeeld de Liedewij de Vos bij FVD of Jessel Gus bij de VVD. Nou, je hoorde net een aantal die juist vertrokken. Welke politieke transfer gaat jou het meest aan het hart?
9: Gek genoeg misschien juist wel van journaliste Lemya Aharawy. Mm-hmm. Ik was een groot bewonderaar van haar. Ik vind haar een van de allerbeste parlementaire journalisten die we op dit moment hebben, of dus hadden. En zij had een hele persoonlijke reden om te stoppen. Zij zei dat het te veel onder haar huid was komen te zitten, dat er over mensen zoals zij, dus met een migratieafkomst, Marokkaans, moslim, hoofddoekdragend, op een hele negatieve manier werd gepraat in Den Haag. En dat er heel duidelijk werd gemaakt dat mensen minder van haar wilden. Mm-hmm. En dat ze dat steeds normaler zag worden en onweersprokener. En dat ook partijen waarvan ze had gedacht dat die haar zouden verdedigen, dat het ook steeds meer normaal werd om zich op die manier uit te laten over haar bevolkingsgroep. En dat ze het gewoon niet meer kon opbrengen. En dat vond ik denk ik wel een van de, ook omdat ze het zo fantastisch kon formuleren. Ja. Ja. Dat heeft mij zelf het meest aangegrepen.
5: Ja, we gaan ze ook nog even twee stukjes van haar laten horen. Ze heeft ook een uitleg gegeven over waarom ze is vertrokken. Maar ik kan me ook voorstellen dat je erg aan het hart gaat, inderdaad. Heb jij eigenlijk, als we het hebben over vrouwen in de politiek, een rolmodel waarvan je denkt, nou, deze vrouw kan ook buitenlands zijn of Nederlands, dat je denkt, nou, dat is wel iemand waar ik echt wel tegen opkijk?
9: Ja, ik heb er twee. Dat is Jacinda Ardern, de voormalige premier van Nieuw-Zeeland. En Alexandria Ocasio-Cortez.
5: Dat
9: is een congreslid in Amerika. Ja. En waarom ik ze als rolmodel zie, is dat dat vrouwen waren die zich nadrukkelijk ook inzetten voor een agenda van gelijkwaardigheid. Die opkwamen voor vrouwen, maar ook voor andere minderheden. En die dat deden op een manier die hier in Nederland nog niet geaccepteerd is. Dus ze durven vrouw te zijn en een vrouwelijke of een feminine stijl ook te hebben in de politiek. En wat je toch heel veel ziet, ook met het aantal vrouwen wat in leidinggevende posities in de politiek zit, is dat die vooral bezig zijn om mensen gerust te stellen dat ze dan wel vrouw zijn of persoon van kleur. Maar dat je je geen zorgen hoeft te maken dat zij de status quo echt niet zullen veranderen. En die stralen heel erg uit van oké, als ik het kan, dan is het dus mogelijk. En vrouwen die het niet lukt, die zijn de sukkels. Dat is echt belangrijk hoor voor een representatie. Iedereen wat je politieke kleur of mening ook is, moet ook een vrouwelijk rolmodel kunnen hebben. Maar ik word natuurlijk vooral blij als er iemand ook aan een agenda van gelijkwaardigheid werkt. En dat doen deze twee vrouwen, of deden deze vrouwen.
5: Ja, en het is eigenlijk dus ook wat je zegt, dat je als vrouw zijnde dat doet. En dat je niet als vrouw je aanpast aan hoe een man het bijvoorbeeld altijd deed.
9: Ja,
5: dat is wat ik altijd een beetje heb geleerd. En wat je ook in je nieuwe boek staan en opvallen een beetje onderuit probeert te halen. Van we hoeven niet als vrouwen soort kopietjes van mannen te worden om aan de top te komen. Maar we mogen ook juist staan in de kracht die we zelf hebben.
9: Ja, moeten we doen. Want een vrouw die zich zo ontzettend probeert aan te passen. Wat je ook doet, hoe goed je je best ook doet. Ja, mensen zien toch aan je buitenkant dat je toch geen man bent.
5: Nee.
9: En het werkt dus maar gedeeltelijk.
5: Ja. Ja, precies. Ja, en waarom we ook eigenlijk deze uitzending hebben is, er zitten, wat ik net ook al zei, meer vrouwen dan ooit in de Tweede Kamer. Maar alsnog zijn ze een minderheid, niet de helft. Maar ook in het kabinet zijn vrouwen een minderheid. Of als de bewindspersonen, vrouwen een minderheid. En ook als we kijken naar de fractievoorzitters, van de 17 voorzitters zijn er maar 4 vrouwen. Dus aan de ene kant kan je zeggen, nou, geweldig. We hebben een record als het gaat om het aantal Kamerleden. Maar toch heb ik ook wel het idee van, nou, we zijn er nog niet. En ook als je ziet dat best wel wat vrouwen vertrekken van prominente plekken, is denk ik een beetje de hoofdvraag van deze uitzending van zien we dat het eerst populairder was om bezig te zijn met emancipatie en vrouwenrechten. En de lijst bijvoorbeeld van de VVD had voorheen heel veel vrouwen in de top 10. Dat is nu ook niet meer aan de hand. Zou je kunnen zeggen, om een klein voorschotje te geven op de rest van de uitzending, zou je kunnen zeggen dat de trend van vrouwen in de politiek, dat die een beetje tanende is?
9: Ja, ik denk wat je altijd ziet is zodra dat we denken, oh, het gaat beter, en achterover gaan leunen, dat het dan meteen minder beter gaat. Want het nog steeds niet vanzelf gaat. En wat je ook ziet, als een vrouw op een bepaalde positie niet een denderend succes is, dan denken mensen nooit, ze is niet zo'n succes. Dan denken ze, zie je wel, vrouwen kunnen het niet. En dan zie je dat ze daarna vervangen worden door een man. Dus dat zie je heel erg bij Dylan Jessicus. Vrouw van kleur, die nu sinds een aantal jaar de VVD leidt. En zij staat op dit moment ontzettend onder druk weer. Er was een RTL-onderzoek waaruit blijkt dat mensen vinden haar niet rechts genoeg, te rechts, niet meewerkend genoeg met het kabinet, te meewerkend met het kabinet. En de roep om haar te laten vervangen door een man begint dan onmiddellijk alweer op te komen.
5: Ja, dus dat is inderdaad een voorbeeld waar we niet heel blij van worden, maar wat wel de realiteit is in Den Haag. Zit je te luisteren en denk je, nou, ik heb eigenlijk wel een vraag aan mijn gast van vandaag. Dat is schrijver, podcastmaker en politicoloog Julia Wouters. Stel ze dan in de gratis NPO Luister app. Dan gaan we eerst luisteren naar muziek en daarna komen we weer bij je terug. Dit is You Don't Own Me van Leslie Gore.

0: Welkom terug bij Vroeg. Mijn gast van vandaag is Julia Wouters, politicoloog, schrijver en podcastmaker. Ja, zoals ik net al benoemde, hebben een aantal prominente vrouwen Den Haag verlaten. Ik zou willen inzoomen op een paar individuen om te kijken wat hun beweegredenen zijn en ja, wat voor bredere ontwikkeling daarin een rol speelt. Een van die prominente vrouwen, we noemden haar net al even, is NRC-politiek journalist Lemya Harawy. In maart kondigde ze haar afscheid aan. Ze schreef een afscheidsstuk en ze vertelde er ook wat over. En ze maakt zich heel erg zorgen over de richting waarin Nederland zich beweegt. Laten we heel even luisteren naar wat zij daarover zegt.
1: Na 7,5 jaar stop ik als politiek verslaggever. En ik vertel je graag waarom. Ik heb 3 keer de val van het kabinet meegemaakt. 3 keer Tweede Kamerverkiezingen. Maar als ik er nu op terugkijk, was er al die tijd wel één zekerheid. Één constante.

0: in de Kamer zien, dat dat de positie van de vrouw in Den Haag beïnvloedt?
1: Nou, kijk, ik denk dat elke vrouw een andere reden heeft om de handdoek in de ring te gooien. Bij haar denk ik dat het zeker een rol speelde. Ze beschreef hoe ze eigenlijk best heel lang heel gewoon haar werk heeft kunnen doen en dat ze haar identiteit thuis liet. En als ze haar werk deed als journalist in het parlement, dat ze juist heel neutraal was en gewoon beschreef wat er gebeurde. En ik zie dat als een patroon dat je, wat je ook als je vrouwelijke leider bent of je bent een fractielid, dan wordt dat eigenlijk van je gevraagd dat je niet te veel je persoonlijkheid meeneemt en dat je neutraal bent. En neutraal zijn betekent dat je de norm, mannelijke witte norm, dus moet. In ieder geval daar niet aan morrelen. En in het geval van Wemya, ja, probeerde ze haar werk altijd te doen alsof zij die identiteit niet had. En of dat wat er in Den Haag besproken werd haar persoonlijke niet raakte. En dat lukte haar ook heel lang, totdat het echt onder haar huid ging zitten. En dat ze merkte dat ze zich zorgen maakte. En dat ze tegelijkertijd de hele tijd moest werken in die omgeving waar ze zich zorgen over maakte. En ze beschreef in dat stuk ook dat mensen in haar omgeving en haar familie en vrienden, ja, sommigen al bezig waren om plannen te maken over wat nou als extreemrechts helemaal won. En of ze dan waar ze naar welk land ze konden verhuizen en dat soort dingen. En dat mocht ze nooit in haar werk meenemen. Dus wij hebben ook weer de afgelopen weken ontzettend veel bezorgde burgers in alle media aan het woord horen komen. Maar die lijken nooit op Lemya Hawaii. Bezorgde burgers zijn meestal wit. En dus ja, sommige stemmen klinken wel en andere niet. En wij verwachten van journalisten zeker dat ze dus objectief en neutraal zijn. Maar als dat de hele tijd betekent dat je jezelf geweld moet aandoen, ja, dan vind ik niet raar dat je na 7,5 jaar denkt, ik hou dit niet meer vol.
0: Ja, het is ook denk ik een lastige balans als journalist, vooral in haar geval. Om zowel aan de ene kant objectief te blijven en ook te zeggen, ik laat dat deel van mij thuis, wat zij ook dus heel lang heeft gedaan. Maar aan de andere kant ook jezelf niet te verloochenen. En dat lijkt me inderdaad een lastige combinatie die op een gegeven moment onder je huid gaat zitten. Ja. Maar waar misschien de witte mannelijke journalist in Den Haag, die heeft dat conflict niet. Of minder.
1: Nee, en voor mij staat het ook voor iets wat we sowieso voor aan vrouwen vragen. Dus niet alleen in Den Haag, maar overal. Dat je mag meedoen op voorwaarde dat we er geen last van hebben. Ja, en dat je anders zijn. Of je andere ervaringen, of je andere agenda, of wat dan ook. Dat je ons daar niet te veel lastig mee valt.
0: Ja. Nou, als er iemand in Den Haag is die de status quo wel lastig valt, of wel lastig viel, is het Esther Ouwehand. Die droeg deze maand haar partijleiderschap over aan Christine Teunissen. Ze gaat dus niet weg uit de Kamer, maar ze gaat wel weg als partijleider en als fractievoorzitter. En in haar afscheidsspeech noemde ze ook de strijd tegen extreem rechts als een van de belangrijke redenen om het leiderschap te verlaten. Laten we heel veel luisteren.
2: Dit vraagt veel. Ik ben en blijf strijdbaar, maar ik merk aan mezelf dat de strijd voor alles wat kwetsbaar is, dat dat zoveel vraagt, dat ik eerlijk moet zijn en dat ik dat mezelf als partijleider niet meer zie doen. Voorop fietsen tegen deze keiharde wind. Ik heb het heel lang gedaan met veel plezier, met veel dankbaarheid. Maar het moment is gekomen om het stokje over te dragen.
0: Ja, hoe kijk je naar dit vertrek?
1: Het deed mij heel erg denken aan mijn grote rolmodel Jacinda Ardern. Die was 5,5 jaar premier geweest. Eigenlijk ook op een vergelijkbare manier als heel veel vrouwen op die positie. Dus er valt een leider weg. En dan stappen ze naar voren niet omdat ze een brandende ambitie hebben, maar omdat ze dat uit plichtsbesef doen. Dat ze ook geen nee durven te zeggen. Of het gaat niet over durven, maar willen zeggen op dat moment. Mm-hmm. Dus het ging ze al nooit om zichzelf. Het ging ze altijd om het doel waar ze zich voor inzetten. Nou, Jacinda Ardern werd 6 weken voor de verkiezingen werd gevraagd of ze het wilde doen. En toen ze zei dat ze het eigenlijk niet wilde, maar dat ze erover na ging denken, hoorden ze op de terugweg op de radio dat de vertrekkend leider zijn vertrek aan

0: aankondigde en zei dat zij moest gaan opvolgen. Dus toen was het eigenlijk een feit. En na 5,5 jaar zei ze, ik heb niet meer genoeg in mijn tank zitten. Geen energie meer genoeg om me net zo hard in te zetten voor de komende periode. En ik vind dat ook getuigen van een leiderschapsstijl, dat je ook weet wat het van je vraagt en dat je ook niet denkt dat het allemaal van jou afhangt.
1: Ja.
0: Ik vind het heel mooi, dat idee van zij zijn niet genoeg in mijn tank, maar ik heb voorop gefietst tegen de wind in. Ja. En nu ben ik moe en nu moet iemand anders dat doen die wel die energie nog heeft. Zouden meer mensen moeten doen, vind ik.
1: Ja, het is eigenlijk ook heel goed en heel gezond om dat te doen.
0: Ja, ik denk aan Biden, de president van Amerika, die dacht dat niemand het zo goed kon als hij. En dus terwijl die al seniel aan het worden was, toch het stokje niet overgaf. Dat er echt een enorme druk omgezet moest worden. Of Pieter Omtzigt, toen hij die omviel en toch nog 5 kwartier ging staan speechen op zijn eigen afscheid, omdat hij zijn opvolgster voor de voeten bleef lopen.
1: Ja, niet los kon laten.
0: Ja, dus hoewel ik het ontzettend jammer vind, als je moe gestreden bent en zegt, oké, iemand anders moet nu voorop fietsen, vind ik het wel heel krachtig.
1: Ja, dat is het zeker. Dat je ook op het juiste moment ook het stokje overdraagt. We hebben het nu vooral gehad over progressieve en Lemia Harawai. Ik noemde ook al even in de intro Esma Lala, die vanuit de Tweede Kamer vertrekt weer naar de lokale politiek. Lemia Harawai. De vraag is ook even, we zien dus op links dat er wat mensen vertrekken. We zien ook dat Caroline van der Plas, die wat meer op rechts zit, ook is vertrokken natuurlijk. Maar aan de andere kant zie je ook wel dat aan de rechterkant toch wat meer vrouwelijke leiders zijn. Ik noem een Mona Keizer, ik noem een Dylan Jesselgus, ik noem een Liedewijde Vos. Is dat toeval dat er op rechts meer vrouwelijke leiders zijn dan op links?
0: Ik wil eerst even dus inderdaad ook Caroline van der Plas noemen, die ook de kracht in zich had om te zien van, ik ben te moe.
1: Ja, ook al lang bezig natuurlijk.
0: Ja, en die opzij stapte.
1: Ja.
0: Dus het is niet alleen dat linkse vrouwen dat doen.
1: Nee, zeker niet.
0: Kijk, als je inzoomt, en dan is elk geval weer anders, maar als je uitzoomt, dan zie je wel een patroon. En wereldwijd zie je dat veel rechtse partijen een vrouwelijke leider hebben. Op uiterst recht hebben veel partijen een vrouwelijke leider. Denk aan Meloni in Italië of Alice Weidel in Duitsland. Dat zijn dus vrouwen die heel erg bevestigen dat ze familiewaarden zijn en dat ze eigenlijk vinden dat de natuurlijke plek van een vrouw thuis is, en zorgzaamheid, die dus een anti-feministische, en ja, tegenwoordig noemen ze dat een anti-woke agenda, heel assertief brengen. Je ziet dat Badenoch in Engeland, die is de lijsttrekker of politiek leider van de conservatieve partij, dat is een vrouw van kleur. Wij hebben hier zelf Dylan Jessicus, die een vrouw van kleur. Mm-hmm. En dat zijn dan vrouwen die zich ook inzetten voor een anti-woke agenda. Die dus de hele tijd bezig zijn duidelijk te maken, ja, dat zij de status quo niet willen veranderen. Dat ze het prima vinden dat het is zoals het is. En ik denk dat politieke partijen, dus elke vrouw die plekken inneemt, heeft daar persoonlijke reden voor om dat wel of niet te doen. Maar ik denk dat politieke partijen het vrij prettig vinden dat als ze beticht kunnen worden van een seksistische of racistische agenda, als er dan een vrouw, en helemaal een vrouw van kleur, of in het geval van Alice Weidel, een lesbische vrouw die getrouwd is met een vrouw van kleur, dat ze je ze niet kan betichten van dat ze racistisch of seksistisch zijn. Want kijk maar, wij hebben een vrouw van kleur aan ons hoofd, dus het gaat ons helemaal daar niet om.
1: Ja.
0: En dus dat soort vrouwen vaak toch een beetje gebruikt worden om een bepaalde agenda te pushen. En je merkt ook dat hun positie toch ook altijd wankel is. Dus als ze het niet goed genoeg doen, dan worden ze zo weer vervangen door een man.
1: Ja. Maar het blijft inderdaad een beetje paradoxaal, wat je zelf ook al benoemde. dat in Engeland zien we dan een vrouw van kleur die aan de rechterflank aan het roer staat. Meloni is een gescheiden vrouw, alleenstaande moeder. Ja. Terwijl die heel erg het gezinsleven natuurlijk ook promoot. Nou, we zien in Duitsland inderdaad een lesbische vrouw die ook nog eens getrouwd is of samen is met een andere vrouw van kleur. Ja, dat voelt ook een beetje gek.
0: Ja, maar ik denk dat misschien veel vrouwen die luisteren het ook wel herkennen, dat je, als het jou lukt om die plek te bemachtigen, dat het dan heel belangrijk voor je is om de hele tijd duidelijk te maken dat je geen gevaar bent.
1: Ja, ja.
0: Dat is eigenlijk wel de voorwaarde waarop je het redt. Dus hoewel ik dus een enorm voorstander ben van meer vrouwen in de politiek, is het niet meteen zo dat als er meer vrouwen ergens zitten, dat ze dan ook een andere agenda gaan voeren. Heel vaak gaan ze juist met nog meer enthousiasme die antifeministische agenda doorvoeren.
1: Ja.
0: Of heel erg uitstralen dat vrouwen die het niet lukt, sukkels zijn.
1: Ja. Nou, daar worden we ook niet gelukkig van. Maar goed, we hebben het nu over vrouwen. Maar ik zie ook de berichten ook alweer binnenkomen. De NPO Luister-app, waarvoor dank. Stuur ook vooral vragen in. Natuurlijk hebben niet alleen vrouwen het zwaar in Politiek Den Haag. Wat je ook zei, je noemde ook al even de leider van NSC, voormalig leider van NSC, Pieter Omtzigt, die het ook altijd heel zwaar heeft gehad in de Kamer, omdat hij altijd heel hard heeft gestreden en heel hard heeft gewerkt. Je zou ook kunnen zeggen, ja, Is het wezenlijk anders hoe vrouwen behandeld worden of hoe vrouwen het ervaren in de Kamer dan mannen? Want we zien voordat het voor mannen ook zwaar is, dat die ook kritiek krijgen op sociale media, dat het voor hen ook hard werken is. Is daar een wezenlijk verschil? Of zijn we ook iets aan het uitlichten wat misschien er ook niet in die mate is?
0: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om inderdaad te benoemen dat de sfeer is enorm verhard. Dus door de algoritmes op sociale media zijn we het steeds normaler gevonden om iedereen om het minste geringste verrotte vis uit te maken. Ja. En veel erger. Dus het is ook geen pretje op dit moment om een man in de politiek te zijn. Maar er is wel één wezenlijk verschil, of eigenlijk twee wezenlijke verschillen. Het verschil is dat kritiek op vrouwen anders van toon is. Dus het is vaak veel persoonlijker, niet op de inhoud, maar op de mens. Het is vaak veel agressiever, ook in het persoonlijke. Dus je wordt vaak gezegd dat je verkracht zou moeten worden, of dat je een goede beurt zou moeten krijgen. En het andere verschil is dat er veel meer aan je kunnen wordt getwijfeld. Dus waar een man bekritiseerd wordt om de inhoud van zijn ideeën, wordt een vrouw bekritiseerd op haar zijn. Dus ik geef vaak een voorbeeld over Femke Halsma, de burgemeester van Amsterdam. Die stond voor een zaal met mensen om ze te overtuigen dat het een goed idee was om een erotisch centrum bij hun in de buurt te plaatsen. Nou denk ik dat het niks uitmaakt of je een vrouw of een man bent als je naar zo'n buurtbijeenkomst gaat. Mensen zijn dan niet enthousiast. Die vinden ook voorstanders van een erotisch centrum vinden het een prachtig idee, maar niet bij hen in de buurt. Mm-hmm. Dus dat is daarvoor een zaal staat met mensen die niet enthousiast zijn, dat zou een man precies zo overkomen. Alleen wat er een vrouw dan overkomt, is dat ze uitgelachen wordt. Dat er gezegd wordt dat ze waarschijnlijk niet heeft nagedacht. Een vrouw wordt als dom en onervaren en dat soort dingen neergezet. En bovendien, de haat die ze krijgt, wordt dan dus ook veel persoonlijker geformuleerd. En bij een man zouden ze gewoon zeggen, het is een slecht idee en wel hierom. Ben je helemaal gek geworden dat je dat hier wilt doen? En dus het is een verschil. En bij een vrouw wordt toch heel vaak is de kritiek van het soort van hoe durf je überhaupt je stem te laten horen en een mening te hebben?
1: Ja, dus daar zit toch een verschil in de type kritiek. Dus iedereen krijgt kritiek, mannen en vrouwen. Alleen bij vrouwen is dat veel persoonlijker en veel vaak seksistischer. Zeg jij.
0: Ja, en seksistisch, agressief seksistisch. Ja. Dus vaak ook op hun seksualiteit en wat je met hen als vrouw moet doen of met hen als moeder moet doen.
1: Ja, ja, ja. Dus dat, dat heeft een iets andere lading dan inderdaad, ik vind jouw plannen niet goed. Dus ja. Dat maakt het ook anders. Nog even voordat we naar de luisteraarsvragen gaan, wilde ik een fragmentje laten horen van Vera van Zelm, cabaretier bij Spijkers met Koppen. Laten we heel even luisteren naar wat zij te zeggen heeft.
2: Helpt het als zij het veld moet ruimen? Helpt het om haar te offeren? En dan wordt het weer een man met een appel en een fiets. Weet je, al die mansen, ze staan allemaal klaar. Nou, en kijk, dan gaat er bij mij ook weer een soort sisterhood vuurtje aan. Hè? Dan denk ik, oké, Dylan Jessicus, je gaat niet nu al die mansen uit die mallen, ga jij niet nu het veld geven. Dus kom op, dit is het moment om nog even gewoon die hele Dolly Parton theehoek van je aan gort te rijden, weet je. En ik hoop dat je nu denkt van, nou, de maat is vol. Ik ga die hele Dolly Parton theehoek in de fik zetten. Ja, you go girl. Go, ik ben erbij. Cheering you on.
1: Ja, Vera van Zelm, cabaretier, die heeft vaak ook Dylan Jessicus, die een beetje belachelijk gemaakt van de VVD. Maar zij zegt ook aan de andere kant, ja, het is misschien niet mijn kleur, het is misschien ook niet mijn partij. Maar aan de andere kant, ja, gaat die sisterhood bij mij dan toch ook wel aan? Dan denk ik, ja, nee, doorbreek dat glazen plafond en you go girl. Er is dus ook, ja, hoe kijk jij naar dat verschil tussen vrouwen aan de top en dan de politieke kleur die ze hebben? Mogen we als linkse vrouw of als rechtse vrouwen elkaar aanmoedigen? Of hoe kijk je ernaar?
0: Wat ik zelf probeer te doen, ik kreeg laatst ook ergens kritiek dat ik, hoe kon ik mezelf nou feminist noemen, en kritiek hebben op Dylan Jessicus en Caroline van der Plas en Lodewijk Vos.
1: Ja.
0: En dat kan natuurlijk, want zij hebben politieke ideeën en daar kan ik het niet mee eens zijn. Maar wat ik wel altijd heel erg probeer te doen, is om mijn kritiek nooit in seksistische termen te gieten. Dus ik noem iemand niet dat mens of die heks of nou ja, et cetera, et cetera. Daar probeer ik heel erg op te letten. En natuurlijk is het goed om een vrouw in de positie gewoon serieus te nemen en ook te bekritiseren op haar ideeën en wat ze doet.
1: Ja, dus bestrijden op de inhoud en niet op haar vrouw zijn.
0: Maar wat je dus vooral ziet, is dat vrouwen heel veel kritiek krijgen op hoe ze iets doen. En dat ze gewoon altijd het nadeel van de twijfel krijgen. En daar ben ik ook niet vrij van. Hè? Dus als ik naar het debat kijk, vind ik een vrouw die veel debatteert, ik moet daar ook aan wennen. En dus vind ik het, ja, ik ben net als Vera zoekende daarin. Van, ik herken het heel erg, dat ik ben heel kritisch over de politiek van Jessicus. Maar zodra ze dan zo onder vuur begint te liggen, dan vind ik het onmiddellijk weer naar voor haar. Omdat er dus ook altijd die seksistische ondertoon komt. En inderdaad, nou ja, zoals Vera ook zegt, al die mansen, Karremans, Rekelmans, et cetera, zich alweer warm aan het lopen zijn. En behalve dat het mannen zijn, zijn het ook inderdaad, dat zegt ze ook heel mooi, van die mannen die uit dat malletje komen.
1: Ja.
0: Dus met de wilskrachtige kaaklijn, witte mannen die een bepaalde stijl hebben, zoals we er al honderden gezien hebben. En dus als we dat soort mannen zien, dan denken we, ah, lijkt op hoe wij vinden dat een politicus eruit moet zien, dus zal het wel kunnen.
1: Ja.
0: Terwijl we bij iemand die niet lijkt op hoe we gewend zijn dat een politicus eruit ziet, de hele tijd ons afvragen, zal ze het wel kunnen? En daardoor is het zwaar dat iemand, elke keer als je een misstap doet, dat iemand zich afvraagt, zal je het wel kunnen? Terwijl, ik ben het niet eens met haar politieke stijl. Ik kan me vreselijk ergeren dat ze zegt dat ze absoluut niet met GroenLinks en PvdA samen wil werken, omdat ze het te radicaal vindt. En nu ze op het congres zegt dat ze niet zo flauw moeten doen en gewoon moeten samenwerken. En dan ook niet hun eigen ideeën moeten hebben, maar haar ideeën moeten hebben. Ja, daar ben ik heel kritisch op. Ja. Maar ik vind het heel moeilijk als het dan vervolgens over de manier waarop ze praat, of hoe ze zich kleedt, of wat ze met haar doet, gaat.
1: Ja, ja, precies. Daar probeer je een onderscheid in te maken, al ben je daar ook zoekende in. We gaan even snel naar de luisteraarsvragen. Voor de mensen die ook nog een vraag hebben, stuur die vooral in de NPO Luister-app. Dat is een gratis app die je kan downloaden. Mijn gast van vandaag is schrijver, podcastmaker en politicoloog Julia Wouters. En ik ga een paar vragen voorleggen.
3: Vroege vragen.
1: Ja, Julia, je noemde net al even die mansen van de VVD, Karremans en Brekelmans, die voldoen heel erg aan dat malletje. Nog los van dat ze man zijn, zijn ze ook hoog opgeleid, zijn ze heel erg dat beeld, hè, wat wij hebben van een leider. Ik zie daar ook dus vragen over binnenkomen, bijvoorbeeld van Henk. Die zegt, ja, nog even los van het vrouw zijn, zie je ook weinig introverte, praktisch opgeleide mensen met migratieachtergrond, jongeren, ouderen, mensen met een laag inkomen, beta's, et cetera, in de Tweede Kamer. Maar kortom, je ziet ook eigenlijk dat het voor een bredere groep best wel lastig is misschien om door te breken als je niet een Vincent Karremans bent.
0: Ja, ik vind dat een hele goede vraag van Henk, want dat is ook echt zo. Dus we zijn gewend, zeg maar, als iemand ons op dit tijdstip wakker maakt en we liggen nog in diepe slaap en vraagt ons hoe een politicus eruit ziet, dan gaan we gewoon een variant op Jette, Mark Rutte, Wim Kok. Dat zijn wat langere mannen. Jette is dan, heeft een andere seksuele geaardheid, maar die kunnen we nog wel even wegdenken voor het gemak. Maar ze zien er allemaal ongeveer hetzelfde uit. Ze kleden zich ook allemaal hetzelfde. En dat is dus intuïtief waarbij we denken, ziet er zo uit, dus zal het wel kunnen. Zal wel weten wat hij moet doen. En hoe meer je daarvan afwijkt, hoe meer er mensen kunnen geloven of zomaar aannemen dat je het wel kan. En hoe kritischer mensen dus zijn.
1: Ja.
0: Dus hoe meer. En dat zit ook in kandidaatstellingscommissies die dat dan samen moeten stellen. Dus zelfs bij partijen waar ze heel veel op diversiteit letten, willen ze eigenlijk toch altijd dan één soort mensen. Dus oké, je ziet er dan wel anders uit. Maar het is toch wel heel fijn als je precies dezelfde politieke stijl hebt zoals we dat al gewend zijn. Dus diversiteit in de meest brede zin, leeftijd, platteland, stad. Praktisch of theoretisch geschoold. Het is sowieso een probleem. Het is echt een issue. En het zou heel fijn zijn als je dan op een lijst staat of in de Kamer komt, als je dan ook je anders zijn mag inzetten als een ervaring. En daarmee zeg ik niet dat je altijd, als je dus die praktisch opgeleide persoon bent, dat je altijd over die agenda verantwoordelijkheid moet dragen, of als vrouw altijd het over de vrouwenzaak moet hebben. Nee, er moet ook af en toe iemand anders zijn, graag.
1: Ja.
0: Maar het perspectief moet wel ingebracht worden. En als je daar raakte dat van Lemja me ook zo. Als je dan een ander perspectief hebt en een andere ervaring, maar je mag het nooit inbrengen omdat je dan af bent. Ja, wat hebben we er dan aan dat we diversiteit hebben?
1: Ja.
0: En dan is het alleen maar op uiterlijk diversiteit.
1: Ja, maar
0: terwijl ik denk zeker in de politiek, ja, die meerstemmigheid en andere manieren om naar dingen kijken is ontzettend waardevol.
1: Ja.
0: En alleen man, vrouw, 50% van de wereldbevolking is vrouw. En als er dan zoveel minder vrouwen meepraten, en als ze meepraten, dat ze dan hun specifieke belangen of ervaringen niet kunnen of mogen inbrengen, ja, dan zie ik dat als het een heel groter probleem, omdat het gewoon om meer mensen gaat.
1: Ja, precies. Dus gewoon echt de helft van de samenleving. Een andere...
0: Ja, of misschien een urgenter probleem, niet een groter probleem. Want elke stem is nu belangrijk dat die gehoord wordt in Den Haag en mag klinken.
1: Ja, ja. Ja, precies. Dus op alle fronten is het belangrijk. Maar dit gaat ook om de helft van de bevolking waarvan je zegt, laten we daar ook oog voor hebben dat die een minder prominente stem aan tafel hebben. Ik zie een andere opmerking binnenkomen van Herman. Die zegt, Nederland heeft wel altijd koplopers gehad als vrouwen. Denk aan koningin Wilhelmina, Juliana, Beatrix. Ja, we hebben in dat opzicht wel altijd vrouwelijke leiders gehad van het land als het gaat om het koningshuis.
0: Ja, maar dat is een overerfbaar ambt. Dus daarom zaten we met vrouwen. En die bleken het hartstikke goed te kunnen. En dus, maar als we die selectiecriteria, dus als we mogen stemmen of er is een commissie die zich daarover ontfermt, dan zijn we toch altijd op zoek naar dat malletje waar Vera van Selm het over heeft. En dat doen we onbewust, hè? Maar we denken gewoon, ben je geschikt of niet? En daarbij denken we gewoon eerder aan een witte man.
1: Ja.
0: Als geschikt dan aan een vrouw of aan een persoon van kleur. En daarom selecteren we vaak onbewust toch allemaal die mannen die in dat malletje passen. Maar ik zie het eerder een voorbeeld van dat we hele aansprekende vrouwelijke leiders hebben gehad. Dus dat er geen enkele reden is om te denken dat ze het niet kunnen.
1: Ja, ja, helder. We moeten door. Zit je te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan in de gratis NPO Luister-app en misschien komt hij nog wel langs in het gesprek. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. We komen dus later bij terug. Dan praat ik met Julia Wouters verder over vrouwen in de Kamer en in de politiek. Daar zijn er veel te weinig van. En daarom draaien we nu Sophie Straat met Tweede Kamer.

0: Welkom terug bij Vroeg van woensdag 17 juni. We hebben het gehad over de positie van vrouwen in Den Haag. Er zitten meer vrouwen in de Tweede Kamer dan ooit. Maar tegelijkertijd worden vrouwelijke politici ook harder aangepakt dan ooit. En kiezen sommige vrouwen er zelfs voor om te vertrekken of een stap terug te doen. En nog altijd is nog steeds niet de helft van de lijsttrekkers, bewindspersonen, senatoren of kamerleden vrouwen ook nooit geweest. Er is nog een lange weg te gaan. Waar lopen vrouwen tegenaan in de politiek? En wat zegt dit in bredere zin over hoe de samenleving naar emancipatie en feminisme kijkt? En hoe zal dit in de toekomst ontwikkelen? Daar ga ik over doorpraten met mijn gast van vandaag, Julia Wouter. Zit je te luisteren en heb je een vraag? Stel hem dan in de gratis NPO Luister-app.
1: Vroeg. Anna Pleizier.
0: Ja, Julia Wouters, fijn dat je er nog bij bent op deze vroege ochtend. We hebben jou ook mede uitgenodigd omdat jij ook boeken hebt geschreven over de positie van de vrouw in de Kamer, maar ook in brede zin. Staan en opvallen is een boek dat je recentelijk hebt geschreven. Jij coacht ook vrouwen voor je werk die actief zijn of willen worden in de politiek. Wat zijn de thema's die jij bespreekt en waar je vrouwen mee helpt? Waar lopen ze tegenaan?
2: Iets wat heel herkenbaar is, denk ik, voor vrouwen overal, is dat vrouwen hebben geleerd dat bescheiden zijn een hele grote deugd is en dat ijdel zijn heel slecht is. Dus hoewel je wel heel goed verzorgd moet zijn en er altijd netjes uitzien, moet je niet te ijdel overkomen. En je merkt dat vrouwen overal, maar zeker ook in de politiek, daar heel erg mee worstelen. Dat ze aan de ene kant weten dat het vraagt om uitgesproken te zijn, om een mening te hebben, die ook flink te laten klinken, om te vechten voor dingen. Maar dat zijn dingen die ze zelf vaak moeilijk vinden en een beetje de rem op hebben, omdat ze geleerd hebben dus dat dat het goed is om een lief, braaf, stil, bescheiden meisje te zijn. Mm-hmm. Maar ook dat de buitenwereld zo op ze reageert. Dus Sophie Straat zong het net ook al, hè? Een vrouw is hysterisch en een man is bevlogen. Dus dat het precies hetzelfde gedrag bij vrouwen heel anders ervaren wordt en heel anders veroordeeld wordt. En dat doen wij vrouwen ook met elkaar. En dus dan hoef je, ik zeg altijd, je hoeft heus geen man te zijn om seksist te zijn. Dat kunnen wij prima zelf.
0: Ja.
2: Als vrouwen. Maar dus je hebt vaak het gevoel dat je bandbreedte, wat je kan en hoe je kan gedragen, veel smaller is als vrouw. En daar worstelen de vrouwen die ik coach heel erg mee ook. En niet alleen in de politiek, ook in het bedrijfsleven of op de universiteit of zo. Dat zie ik vrij dominant terugkomen overal.
0: Ja, en we hebben ook al een paar keer benoemd dat er op dit moment meer dan ooit een aantal vrouwen in de Tweede Kamer zit. Nou, aan de ene kant is dat natuurlijk super mooi. Maar de vraag is natuurlijk ook, en dat is nog even los van de Tweede Kamer, ook breder in de maatschappij. De vraag is natuurlijk ook hoeveel macht of invloed die vrouwen dan hebben. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de kabinetsformatie van het huidige kabinet, dan namen Jet en Bontebal twee mannen mee bij de onderhandelingen. Dus dan zie je, dat is heel mooi dat bijvoorbeeld het CDA een vrouw op de tweede plek op de kieslijst had staan. Maar als het puntje bij paaltje komt, is natuurlijk ook de vraag van, ze zitten er misschien wel, maar hebben ze ook dezelfde invloed? Is dat ook iets waar je het met die vrouwen over hebt? Van hoe maak je ook gebruik van jouw plek om daar ook invloed uit te oefenen?
2: Dat is echt heel moeilijk. Er zijn heel veel partijen die wel doorhebben dat het heel belangrijk is om vrouwen hoog op de lijst te hebben. Dus de stem op een vrouw actie van stem op een vrouw is heel effectief geweest. Die heeft heel duidelijk gemaakt dat kiezers het belangrijk vinden. En dat als je te weinig vrouwen op je lijst hebt, dat ze daar dat ze dan vrouwen omhoog stemmen. Dat zie je wel vooral bij progressieve partijen gebeuren. Bij D66 zag je dat het andersom ging. Die hadden een prominente vrouw op nummer 2 staan. Die werd door de eigen leden omlaag gestemd. En toen was de top 3 toch weer allemaal mannen. Dus dat zie je gebeuren. En nu ben ik helemaal die vraag kwijt.
0: Ja, eigenlijk is de vraag hoe jij coacht natuurlijk ook vrouwen. Ja. Help je hen ook om, als ze nou eenmaal op die plek zitten, om ook die plek te verzilveren, om het zo te zeggen?
2: Oh, ja.
0: Omdat je dus uiteindelijk ziet dat er vaak dan toch een man uiteindelijk aan het touwtje trekt.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk in het geval van dat je mee wil onderhandelen best moeilijk. Dus,
0: ja, heb je zelf misschien weinig over te zeggen.
2: Ja, dus je moet het in ieder geval vragen. Je moet zeggen waarom. Leg me eens uit, hoe komt het dat ik wel op twee sta, maar dan niet meegaat. Maar dat veel vrouwen voelen wel aan van, oh shit, dit is risicovol. Want aan de ene kant kan ik daar mezelf onmogelijk mee maken. En aan de andere kant is de kans heel groot dat ze me gaan vertellen dat het volstrekt normaal is dat ze me niet meenemen, omdat ik natuurlijk helemaal niks kan en niemand ben. Dus vrouwen gaan dat vaak uit de weg. Waar ik ze op coach is, dat is mijn lievelingszinnetje, mijn rol, taak of verantwoordelijkheid. Dat je niet spreekt vanuit je persoon, maar vanuit je rol, taak of verantwoordelijkheid. Dus die kan zijn dat je een vrouwelijk perspectief wil inbrengen. Dus als vrouw zie ik het toch als mijn taak om ook vrouwelijk perspectief in te brengen. En dus mijn verantwoordelijkheid om dat soort zinnen te gebruiken. Dat het nooit over jou als individu gaat, maar meer over het geheel en het systeem.
0: Ja.
2: En de positie die je daarin neemt. Ook om de ander te helpen om te zien dat je inderdaad die roltaken verantwoordelijkheid hebt. Dat je niet iemand bent die aan het sturen is of moeilijk doet. Maar dat je inderdaad gewoon een functie hebt waar bepaalde rollen, taken, verantwoordelijkheid bij komen kijken. En dat je op die manier jezelf net even wat meer autoriteit verschaft dan als je vanuit jezelf als individu praat. Maar het gaat erom dat we met z'n allen ons er bewuster van worden dat die patronen er zijn. En dat zodra we er niet bewust over nadenken, dat je dan inderdaad toch weer terugvalt op de mansen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je dat misschien ook tegenkomt als iemand die ook vrouwen hierbij helpt. Ik kan me ook goed voorstellen dat er vrouwen zijn die zeggen, ja, ik ga daar eigenlijk gewoon niet aan beginnen. Want we zien bijvoorbeeld een Kaag, die de leider was van D66, die werd bedreigd. De dokter stond iemand met een fakkel voor haar deur, dreigbrieven, nou, et cetera, et cetera. De lijst gaat door en door en door. Ja, ik kan me dan heel goed voorstellen dat je als vrouw denkt, ik heb daar helemaal geen zin in. Anderzijds denk je ook, ja, als wij ons allemaal laten intimideren. En je hebt natuurlijk zelf ook te maken gehad met bedreigingen. Dat het ook een moeilijke balans is. Dat je aan de ene kant er misschien geen zin in hebt. En denkt, nou, naar mij de zondvloed. Ik heb helemaal geen zin in iemand met een fakkel voor mijn deur. Aan de andere kant wil je ook het doorbreken en je niet laten intimideren. Hoe ga je daarmee om?
2: Nee, de vrouw die zich tot mij wenden om zich door mij te laten adviseren of coachen, dat zijn natuurlijk vooral de vrouwen die denken, ja, oké, ik wil het toch en help me daarin. Hoe doe ik dat op een goede manier? Dus de vrouwen die denken, nou, laat maar zitten, geef mij portie maar Vicky. Ja, die zie en hoor ik niet. En die zullen er ongetwijfeld ook veel zijn. Dus wat ik merk dat voor vrouwen heel belangrijk is, is als ze begrijpen dat er op die manier op vrouwen gereageerd wordt en dat het dus niet persoonlijk is.
0: Ja.
2: Dat het niet over jou gaat, maar dat is waar je mee te maken hebt. Dat het ontzettend uitmaakt of ze gesteund worden en serieus genomen worden door hun collega's en hun fractie. Dat het niet wordt gedaan van, nou, het hoort er nou eenmaal bij en dan moet je maar tegen kunnen. Maar dat er echt geholpen wordt aangifte doen bij bedreigingen en dat mensen elkaar steunen. En wat ook heel belangrijk is, dat mensen hebben de neiging als je geïntimideerd of bedreigd wordt om dan stil te worden. Ze hebben geen zin om zich in dat gevecht ook uit te spreken uit angst om ook slachtoffer te worden. En daardoor staan vrouwen die bedreigd worden vaak publiekelijk heel alleen. Wat ik zelf heb gemerkt toen ik een tijdje heel erg onder vuur lag, dat mensen dan allemaal je gaan mailen, appen. Dat ze je steunen en begrijpen. Maar dat er maar heel weinig mensen dat publiekelijk durven te doen.
0: Oh ja.
2: En dat is toch heel belangrijk, dat je ook die tegenstem hoort. En dat mensen zich... Nee, het is ook heel belangrijk dat mensen dat individueel en niet in de publiciteit doen. Maar dat mensen voor je opkomen en zich uitspreken. En liefst niet alleen vrouwen, maar ook mannen. Van, nou ja, denk je mag met iemand oneens zijn, maar dit is niet de manier waarop je dat moet uiten. Zo praten we niet tegen elkaar. Nee, dat soort dingen is echt super belangrijk.
0: Ja, dus probeer dat ook vrouwen in het openbaar te steunen. En interessant ook wat je zegt, misschien ook een onderscheid te maken tussen, is het misschien een eenling of is het ook iemand die kritiek op jou heeft, die inderdaad gesteund wordt of waar een bredere groep of partij of geluid achter staat.
2: Ja, maar ga om iemand heen staan, blijf het normeren. wees ervan bewust. Ik weet nog, er was één keer bij Lieten Sofie, denk ik, dat nog. Hadden ze de vier lijsttrekkers van vier verschillende partijen op dat moment uitgenodigd. En toen zei toen nog Lilianne Ploemen, lijsttrekker van PvdA, toen zei ze, ik kan er best tegen, maar het moet wel stoppen. Vrouwen voelen vaak de noodzaak om de hele tijd te bevestigen dat ze er heus wel tegen kunnen. Dat ze sterk zijn en stoer zijn en zich er niet door laten te weerhouden. En hoewel ik dat voor individueel heel goed snap, dat je dat moet zeggen om duidelijk te maken dat je niet laat intimideren, is het ook heel erg belangrijk dat je zegt dat het niet oké is dat het gebeurt.
0: Ja.
2: Dat hoort er wel ook altijd bij. Dat je zegt, nou, ik laat me er niet door weerhouden, maar dit moet wel stoppen. Dit is echt niet oké.
0: Ja. Ja, en als we even teruggaan naar de hamvraag van deze uitzending. Namelijk, staan die vertrekken van die vrouwen, hè, uit politiek Den Haag. Maar ook dat er nog steeds, dat je ziet dat de bewindspersonen nog steeds niet voor de helft vrouw zijn in de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer. Nou, zo kunnen we nog even doorgaan. Dat we nog zeker niet bij gelijkheid zijn. Is dat een bredere trend? Hè, dat we zien dat de positie van de vrouwen, de emancipatie en feminisme misschien als te woke wordt bestempeld of een minder prominente rol speelt in de samenleving? Of zeg je nou, dit is gewoon een dipje, dit zijn een paar mensen die vertrekken, maar overal, is dat feminisme en is die emancipatie nog heel erg op de voorgrond?
2: Nou, wat je gewoon ziet, is dat vrouwen inmiddels hoger opgeleid zijn dan mannen. En dan zeker steeds meer rolmodellen hebben waar ze zich aan kunnen spiegelen. En dus dat vrouwen die ambitie vaker hebben, die ook durven uit te spreken en naar voren stappen. Ik denk niet dat je dat zo snel tegengaat. Al is het maar omdat inderdaad ook partijen die een hele anti-woke agenda hebben, ook vrouwelijke lijsttrekkers hebben. Dus ja. Jonge vrouwen en meisjes die nu naar de televisie kijken, voor hen is het toch normaler om ook te gaan overwegen of de politiek iets voor ze is. Dus ik denk dat je dat niet zomaar wegveegt. Maar wat wel heel belangrijk is, dat het niet vanzelf gaat. Dus als politieke partijen er niet over nadenken wie ze op de lijst zetten, wie ze meenemen in onderhandelingen, wie ze welke positie geven. De stereotype verwachtingen die we van vrouwen hebben, en dus eigenlijk ons eigen seksisme, hè, wat in ons allemaal zit.
0: Ja, helaas.
2: Is gewoon nog zo aanwezig. Het is nog zo. Dat is het water waar we in zwemmen, zeg ik altijd. Dat elke keer als je achterover leunt en denkt, nu komt het vanzelf goed, dan loopt het dus weer terug.
0: Ja, precies.
2: En dus ik denk dat het er een goede kans is dat er steeds meer vrouwen in de politiek gaan, maar niet vanzelf. Nee. Dan moeten we dat ook met z'n allen belangrijk vinden. En elkaar blijven steunen. En dus als je een vrouw in je omgeving hebt die zegt, ik denk erover na, wees dan ook supportive. En ga dan niet zeggen, weet je dat wel zeker? Zou je dat wel willen doen? Die slangenkuil.
0: Ja, precies.
2: En zegt, oh, wat moedig van je, wat goed. En hartstikke belangrijk.
0: Ja, dus je bent positief gestemd, maar je zegt ook van, het komt niet vanzelf, we moeten ervoor blijven strijden. Dat lijkt me een mooi eindwoord van deze uitzending. Julia Wouters, ik wil je enorm bedanken voor je tijd en het delen van je kennis. Je bent schrijver van boeken, waaronder Staan en Opvallen, en ook podcastmaker bij de Spindokters en politicoloog. Heel erg bedankt voor jouw tijd.
2: Heel graag gedaan.
1: Vroeg.
0: Ja, en daarmee sluit ik deze bijzondere uitzending af. Ja, bijzonder, want het was mijn allerlaatste uitzending voor Vroeg. Na 4 jaar gepresenteerd te hebben bij Vroeg en in totaal bijna 10 geweldige jaren gewerkt te hebben in het televisie- en radiovak, ga ik iets anders doen, is het tijd om te vertrekken. Ik zou wel willen zeggen, blijf vooral luisteren naar dit geweldige programma dat door een fantastisch team wordt gemaakt. Ik noem even Lois en Nienke. Dat zijn de mensen achter de schermen die altijd keihard werken om hele goede draaiboeken te maken en de beste gasten uit de Rolodex weten te vinden. En ik wil ook u, de luisteraar, enorm bedanken voor het luisteren al die jaren en ook de fijne vragen die u elke dag weer instuurt. We sluiten de show af met een nummer van een fantastische powervrouw, kan ik wel zeggen. U hoort Roxanne Hazes met De Tijd Gaat Mooie Dingen Doen.

0: Je hoorde Roxanne Hazes met De tijd gaat mooie dingen doen. Ja, dit was Vroeg van woensdag 17 juni. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit niet ik, maar Merel Wilaert weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat jouw ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dag.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
2: Astrid Kersenboom.
1: Het NOS Radio 1 Journaal.
3: Goedemorgen, het is woensdag 17 juni. Boerenorganisaties zijn kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. En Solvinity gaat in beroep. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
4: Het bedrijf dat DigiD runt gaat in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Dat bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Dat nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC willen bedrijven achter DigiD de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. De gemeente Wijk bij Duurstede heeft de beveiliging rond het gemeentehuis opgeschroefd. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht bij het buurt van de oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond. De Britse defensie onderzoekt het voorval nog. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van het pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. In Argentinië is het WK voetbal begonnen met winst. De eerste poolwedstrijd tegen Algerije eindigde in 3-0. Alle goals werden gemaakt door Lionel Messi. Daarmee stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd al een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Rond deze tijd komen ook nog Oostenrijk en Jordanië in actie. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Op het WK voetbal is net afgetrapt bij Oostenrijk tegen Jordanië. Richard van der Made volgt deze wedstrijd voor ons. Richard, het is het WK-debuut van Jordanië, dus daar zullen fans wel naartoe hebben geleefd.
5: Ja, dit is een heel bijzonder moment natuurlijk. Een historische dag in Jordanië. Een bescheiden koninkrijk grenzend aan Irak, Syrië, Israël. Een van de 4 WK-debutanten. We zagen al Curaçao dat hard onderuit ging tegen Duitsland. Kaapverdië verraste met 0-0 tegen Spanje. Oezbekistan morgen nog in actie. En wat kan dan de 4e debutant Jordanië tegen Oostenrijk? De regering in het land heeft besloten dat de ambtenaren op wedstrijddagen pas om 10 uur hoeven te beginnen. Het is daar een uurtje later. En de volgende wedstrijden die beginnen nog eerder tegen Algerije en Argentinië. Dus geen overbodige luxe. De eerste aanval nu na bijna anderhalve minuut al voor Jordanië. Gaan zij ook verrassen tegen Oostenrijk. Het zou wat zijn. Oostenrijk een zeer ervaren ploeg. Het heeft heel lang geduurd voordat zij er voor het laatste bij waren. Dat was in 1998. Terwijl Jordanië het eerste schot via Haddad al heeft geplaatst in het zijnet. Een voortvarend begin dus van deze WK-debutant in een bijna vol stadion in San Francisco. Het Levi's Stadium, waar eerder ook al Qatar tegen Zwitserland werd gespeeld. En ik zei al, Oostenrijk de laatste keer 28 jaar geleden. Het is de 8e WK-deelname. Maar ze hebben er dus even op moeten wachten met veel spelers die uitkomen in de Duitse Bundesliga. 2 minuutjes onderweg in San Francisco dus. Het debuut van Jordanië ook op dit WK-voetbal.
3: Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en baanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones kopen van 500 tot 1000 meter, waarin veel minder stikstof uitgestoten mag worden door boeren. Amber Laan is melkveehouder en bestuurslid van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, dat de belang behartigt van jonge boeren. Verslaggever Mark Robin Visser zocht daarop in het Noord-Hollandse Warder.
6: Nou, als je bij Amber het erf op komt lopen, dan valt meteen op dat hier de vlag nog niet uithangt. Er staat wel een vlaggenstok, maar die is leeg. En ik loop nu de stal in, want Amber is nog bezig met melken. Er komt net weer een groepje koeien aan dat aan de beurt is. Sommige koeien schrikken een beetje van mij, hè?
7: Ja, maar ze zijn het helemaal niet gewend dat er iemand zo langs de lijn staat te kijken.
6: Is dit nummer 70? Want je hebt er 70, hè?
7: Ja, klopt. Nee, dat is precies zo.
6: Oké.
7: Okay. Ja.
6: En Amber heeft 2 emmers melk meegenomen. Dan gaan we naar buiten.
7: Yes.
6: En de melk is voor de kalfjes die verderop zitten. In een speciale bak waar een soort spenen onderaan zitten.
7: Een milkbar.
6: Nou, kunnen ze daaraan zuigen. Nou, Amber, we laten ze lekker even die melk opdrinken.
7: Ja.
6: Er zijn het al 70 koeien hier. Hoe is het met je bedrijf nu op dit moment?
7: Mijn bedrijf is wel een beetje aan vernieuwing toe. Als je hier een beetje rondkijkt, denk je, nou, die stal die had ook 30 jaar geleden gebouwd kunnen zijn. En dat is hij ook. Dus ik heb wel zin in een nieuwe stap.
6: Zit je vast nu?
7: Ja, eigenlijk plat gezegd zit ik vast, want het gaat te slecht met de natuur verderop. Ik wil heel graag dat het beter gaat met die natuur, want dan kan ik ook weer doorontwikkelen met mijn bedrijf.
6: Ah, komt de buurman langs, die zwaait even. Zeg, jouw bedrijf is in een natuurgebied. Het gaat in die plannen natuurlijk ook over hoe je met die natuurgebieden om moet gaan. Er komen zones. Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
7: Nou, dat ligt er dus heel erg aan. Kijk, uiteindelijk wacht ik op wat er 26 juni echt uitkomt. Dit zijn natuurlijk eerder gedeelde plannen waarvan je nog niet helemaal weet. Gaat het zo uitpakken, maar er staat voor 20 natuurgebieden gaan we een zone van 1 kilometer. En voor andere gebieden tot 500 meter. Nou, ik weet dan dus niet, geldt dat voor mijn gebied of voor andere gebieden? En is die 1 kilometer of die 500 meter dan echt nodig? En wat betekent dat dan voor mijn bedrijf? En dan kan je natuurlijk zeggen, je zit misschien wel in zo'n zone. Dus dat betekent wat? Bijvoorbeeld, je moet minder dieren houden of je moet extensiever worden. En dan zou ik ook zeggen, als je dat van me vraagt, zet er dan ook iets tegenover. Misschien zeg ik wel, ik wil dan boer worden op een andere plek. Maar dan moet ik natuurlijk wel een mooie verplaatsingsregeling hebben om plek te maken voor de natuur. En die lees ik nog niet terug. Alleen, als je het niet meer ziet zitten, mag je wel stoppen. Ik moet 26 juni het hele pakket eerst zien, voordat ik denk, yes, we kunnen een stal gaan bouwen.
6: Ja, het is duidelijk waarom die vlag nog niet aan de vlag is. Even naar jouw vereniging toe. Hè? Jij bent portefeuillehouder melkveehouderij. Ja. Nou, die melkveehouderij die wordt ook met name genoemd in de plannen nu. Hè? Die zijn als eerste aan de beurt voor maatregelen. Hoe zie je dat?
7: Nou ja, als jonge boerenorganisatie NEK zien we natuurlijk van, oké, voor de melkveesector staat er echt wel wat aan te komen. Uit de uitgelekte plannen staat ook wel een beetje concreet van, ieder bedrijf moet aan een norm gaan voldoen straks voor ammoniakemissie. En wellicht ook klimaat. We hebben het bijna nooit over klimaatuitstoot, maar dat is natuurlijk ook nog wel een ding. En grondgebondenheid zag ik in het stuk terugkomen op de NOS. En daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus Ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan? En op zich een bedrijfsnorm, zou je kunnen zeggen, nou, dan weet je als bedrijf waar je naartoe moet werken. Kijk, die norm moet haalbaar zijn. En uiteindelijk, als je dan de norm hebt gehaald, moet je ook klaar zijn. Het kan niet zo zijn dat de overheid zegt, nou, je hebt een voldoende gehaald, maar we willen dat je nog een stap verder gaat. Er zit natuurlijk een risico in dat je zo snel van alles over de schutting wil gooien, dat uiteindelijk het samenhangende pakket niet leidt tot wat er nodig is. Of juist misschien wel iets vergaander is, waardoor we uiteindelijk ook leden verliezen die misschien niet mee kunnen komen, terwijl ze wel, ja, heel veel passie hebben en potentie in de agrarische sector.
6: Nou, dankjewel. De melk is op.
7: Ja.
6: Hè? Ja, ja. Nee, het is echt op.
3: Mark Robin Visser was dat bij Amber Laan van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
3: 6:10. In Nieuwsuur ging het over de veiligheid van moskeeën. Islamitische organisaties maken zich zorgen. De afgelopen tijd waren er gevallen van vandalisme en intimidatie bij moskeeën. Ook de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, ziet een toename van zulke incidenten.
8: We hebben zelf wel ook een meldpunt voor moslimdiscriminatie in de stad. Daar zien we wel een stijging van het aantal meldingen die daar plaatsvinden. Dus dat geeft aan dat het een wezenlijk probleem is.
3: Een van de oorzaken is dat alle moslims verantwoordelijk worden gehouden voor negatieve daden waarbij moslims betrokken zijn, zegt het contactorgaan Moslims en Overheid.
9: Natuurlijk, overal in elke gemeenschap heb je al rotte appels. Maar er zijn heel veel mensen die gewoon een hier geboren, getogen, gestudeerd en een goede carrière hebben gemaakt in Nederland en dan betalen belasting. Die zeggen, oké, ondanks alles wat ik gedaan heb, toch maakt men een onderscheid. Dus accepteert mij nog niet. Wat moet ik nog meer doen?
3: De organisatie wil daarom geld van de overheid voor de beveiliging van moskeeën. Net zoals dat er is voor de beveiliging van synagogen.
9: Ik snap de gevoeligheid van de overheid over de Joodse instellingen. Dat terecht. Iedereen moet gewoon beschermd worden. Daar horen wij ook bij. Dus wij willen gewoon een gelijke behandeling eigenlijk. Maar dat zien wij niet.
3: Femke Broeders-Bol maakte gisteravond haar debuut op de 800 meter outdoor tijdens een wedstrijd in Ostrava. Ze eindigde als tweede in 1 minuut 57 seconden en 1300ste. Daarmee bleef ze ruim 1,5 seconde boven het Nederlands record. Dat record blijft dus staan op naam van Ellen van Lange, die in langs de lijn omstreken vertelde dat ze daar niet per se opgelucht over is.
10: Nee, eigenlijk niet. Want ik vind dat dat record mag wel een keer verbroken worden. Ja, want dat staat natuurlijk al zo lang. Maar het is wel gewoon heel erg leuk en spannend, vond ik het, om te kijken, ja.
3: Toch twijfelt Verlangen er niet aan dat het Nederlands record binnenkort op naam van Broeders-Bol zal staan.
10: Maar je zag ook wel hoe makkelijk ze dan loopt. En dat zag je bij haar eerste indoorwedstrijd ook. Maar dat zie je nu weer. Die eerste 456, die gaat haar gewoon heel makkelijk af. Dus ik denk dat als ze nog meer ervaring krijgt, meer wedstrijdritme, meer inhoud, dan kan ze op het laatst ook doortrekken, denk ik.
3: De ontdekking van een skelet in een kerk in Maastricht was eerder dit jaar wereldnieuws. Het zou wel eens het skelet kunnen zijn van de Franse musketier D'Artagnan. Journalist Vicky Bartholomeus maakte een podcast over het mysterie rond D'Artagnan. Vandaag zou meer bekend worden over het DNA-onderzoek, maar die persconferentie is afgeblazen, vertelde ze met het oog op morgen.
11: Ja, ik denk dat ze gewoon nog niet genoeg te melden hebben. Want die datum van de 17 juni is ooit de lucht ingeslingerd. Maar ik denk dat er gewoon nog niet genoeg te vertellen valt over het skelet.
3: Er was veel gedoe over de opgraving van het skelet. Dat is gedaan door Wim Dijkman, een gepensioneerd archeoloog die er geen toestemming voor had.
11: Ze hebben geprobeerd om die hele opgraving zeg maar stil te houden, maar dat is niet helemaal gelukt. En daarna is een beetje de hel losgebarsten, want toen duidelijk werd dat daar gegraven was, terwijl dat helemaal niet mag. Ja, toen ontstond er toch wel een flinke ruzie tussen hem en zijn voormalige collega's bij de gemeente.
3: En het is maar de vraag hoe netjes de opgraving is gegaan.
11: Ik heb bijvoorbeeld een filmpje gezien waarin hij met een soort compressor lucht afblaast van het skelet. Of met lucht zand afblaast zeg maar, van het skelet. Je ziet toch wel dat er af en toe botjes een beetje verschuiven en zo. En dat lijkt me toch niet helemaal de bedoeling.
3: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Der Kommissar van Falco. Gevoelige informatie over defensie is niet zomaar offline te krijgen, staat in NRC.
1: De krant meldde in april dat gegevens over belangrijke stroomkabels, pijpleidingen en militaire radars online te vinden is. Defensie ging daarop aan de slag om met verhoogde snelheid informatie af te schermen, maar soepel gaat dat niet. Bij een ander ministerie, dat van Infrastructuur en Waterstaat, is onder meer te vinden waar, hoe diep, van welk materiaal en onder welke druk kerosine naar militaire vliegvelden wordt getransporteerd. Defensie is bezorgd omdat dat sabotage makkelijker maakt, maar de informatie weghalen, dat kan niet zomaar. Het ministerie van Infrastructuur heeft al eens gezegd dat het wettelijk verplicht is om de kaarten te publiceren. Een groeiend aantal energie-intensieve fabrieken gaat dicht en dat gaat de andere gebruikers meer geld kosten, is te lezen in het FD. Vorig jaar is de industriële vraag naar gas met 9% gedaald. De kosten die de gasunie heeft aan het netwerk moeten door steeds minder gebruikers worden gedragen. De Vereniging voor Grootgebruikers van Energie zegt dat iedereen het heeft over de kosten van elektriciteit, maar dat het gasnet de komende jaren volstrekt onbetaalbaar wordt. Verzet tegen gulzige datacenters groeit, lezen we voorop de Volkskrant bij een foto van mensen die met ladders over een hek klimmen. Dat gebeurde bij de bezetting van een bouwterrein door de actiegroep Geef Tegen Gas. Op het terrein wordt een enorm datacentrum van Microsoft gebouwd. Mensen zijn om verschillende redenen tegen de bouw van zulke complexen. Bijvoorbeeld vanwege het hoge stroom- en waterverbruik. Een andere actievoerder noemt het datacenter koloniaal. De Britse krant The Guardian ontdekte dat in Middenmeer 200 uur aan onderschepte telefoongesprekken uit Gaza was opgeslagen door het Israëlische leger bij zo'n datacenter. Die gesprekken werden gebruikt om luchtaanvallen en arrestaties te coördineren. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken komt met een plan om in 2030 in staat te zijn om zelf ons land te verdedigen. Nederland moet daarvoor minder afhankelijk worden van de VS, is het idee. Er gaat daarom meer geld naar de inlichtingendiensten, lezen we in de Telegraaf. En

0: Er wordt met Frankrijk gepraat over gezamenlijke nucleaire afschrikking met Franse kernwapens. De naam van die operatie? Ik verzin het echt niet. Operatie Baquet.
1: Het wereldkampioenschap voetbal.
2: Dag 6 van het WK-voetbal zit er bijna op. Het was vooral de dag waarop Argentinië zijn eerste wedstrijd speelde. In Kansas City won de wereldkampioen van 4 jaar geleden met 3-0 van Algerije. Verslaggever Jeroen Stekelenburg was erbij in Kansas City, waar de avond was van Lionel Messi.
3: Nou, zeg dat zeg. Dat is eigenlijk nog een understatement. Want het werd de hele dag al een beetje opgebouwd hier in Kansas City. We zijn even op het fanterrein geweest, iets eerder op de dag. En daar waren tienduizenden Argentijnen. En ja, ik denk dat wel 95% daarvan een Messi-shirt aan had. En ik heb me proberen voor te stellen hoe dat dan voor je moet zijn. Iedereen kijkt naar die man. Iedereen verwacht wat van die man. En dan begint die wedstrijd tegen Algerije. En hij levert. Hij heeft er 3 gemaakt. Een hat-trick. En hij heeft daarmee de wedstrijd gewonnen voor Argentinië. Want die hebben die wedstrijd met 3-0 gewonnen. Hij heeft alle 3 de doelpunten gemaakt. En hij staat nu ook bovenaan in de lijst van topscorers aller tijden van een WK. Hij staat nu nog gelijk met Miroslav Klose. Maar ongetwijfeld een moment dit WK gaat hij er nog wel eentje maken. En dan is hij in zijn eentje de topscorer aller tijden van het wereldkampioenschap. Dus maar weer eens record erbij. Het was echt de grote Messi-show hier in Kansas City.
2: De wereldkampioen van 8 jaar geleden kwam ook in actie, Frankrijk. Hoe hebben zij het gedaan?
3: Ja. Die hebben het ook heel erg goed gedaan. En daar gaf ook de grote superster thuis. Want Mbappé, die natuurlijk ook op het vorige wereldkampioenschap heel goed presteerde. Die maakte er 2. En zij wonnen heel overtuigend hun wedstrijd tegen Senegal. Dus ja, dat is wel wat. We hadden natuurlijk Spanje gehad, die heel moeizaam startte aan het toernooi. De Belgen die een beetje tegenvielen. Maar het was vandaag wel de wedstrijd dat de grote ploegen het waarmaakten. Dat is natuurlijk ook wel leuk tijdens een wereldkampioenschap. Haaland bijvoorbeeld bij de Nooren maakte er ook 2. Is natuurlijk ook een enorm grote naam. Misschien wel de allerbeste spits op dit toernooi. Dus Mbappé heeft er 2 gemaakt. Messi heeft er zelfs 3 gemaakt. Haaland heeft er 2 gemaakt. Dus ik heb wel echt het gevoel dat dit tot nu toe misschien wel de allermooiste dag van dit WK was.
2: De dag dat het Nederlands elftal even een beetje vrij had, hè? De spelers hoefden niet te trainen. Waarom was dat?
3: Nou, kijk, ze kijken bij het Nederlands elftal in de staf, kijken ze naar de frisheid van de spelers en hoe ze het voor elkaar kunnen krijgen om ze straks later in het toernooi, de kwartfinales en de halffinales worden gespeeld, om ze dan zo fit mogelijk te hebben. Er zit veel tijd tussen deze 2 wedstrijden. Ze hebben gespeeld op zondag, de volgende wedstrijd is op zaterdag. Dus normaal gesproken, als ze in een clubritme zitten, krijgen spelers in zo'n week ook wel een dag vrij. En nu kon het. En nu dachten ze ook, we gaan het nu doen. Later in het toernooi, dan gaan de wedstrijden elkaar wat sneller opvolgen. En dan wordt het veel moeilijker om ze nog een dag vrij te geven. Dus die training stond wel in het schema. Maar die was al wel. Ja, ze hebben op alle dagen hebben ze een training ingepland. Maar ze wisten eigenlijk op voorhand al dat ze er een aantal uit zouden kunnen halen. En dat hebben ze nu gedaan. En dus hadden ze ook een echte vrijdag. Ze hadden ook niet een andere groepsactiviteit. Ze mochten echt zelf bedenken wat ze vandaag gingen doen.
2: Maar vandaag moeten ze zich weer wel melden.
3: Zeker. Want vandaag wordt er weer wel gewoon getraind om 10:30 hier. En dat betekent om 17:30 in de Nederlandse middag. En daarna is er een persconferentie met Cody Gakpo. Dus ze gaan zich vanaf nu gewoon weer voorbereiden op die wedstrijd tegen de Zweden. Morgen is dan 2 dagen voor de wedstrijd. Dat is eigenlijk de belangrijkste dag. Dan trainen ze helemaal besloten. Doen ze vaak iets tactisch. Doen ze vaak spelervattingen. En de dag daarna gaan ze alweer reizen. Want dan gaan ze naar Houston, waar op zaterdag dus tegen de Zweden wordt gespeeld.
2: Zijn verslaggever Jeroen Stekelenburg vanuit Kansas City. Oostenrijk, Jordanië is bezig. Richard van der Made.
4: Het is 1-0 geworden voor Oostenrijk. Een geweldige goal zojuist gemaakt door Romano Schmid, speler van Werder Bremen. Die maar eens uithaalt vanaf een meter of 18. Omdat het Oostenrijk niet lukt om er doorheen te combineren. Jordanië stug, geeft geen krimp. En dan besluit deze aanvaller Romano Schmid om het maar eens van afstand te proberen. En dat was een uitstekende keuze. Geen kans voor Abu Laila, de keeper van Jordanië. En zo na 21 minuten vlak voor de cooling break, de drinkpauze in deze eerste helft in San Francisco, staat Oostenrijk, de ploeg onder leiding van de Duitse bondscoach Ralf Rangnick, met 1-0 voor. Maar er moet zeker bij worden gezegd dat Jordanië zich laat zien hoor in de eerste 20 minuten. Het heeft de beschikking over een aantal pijlsnelle aanvallers. Jordanië dat er al een aantal keren heel goed en gevaarlijk snel uit is gekomen. Nu vanuit een hoekschop gaat de bal op de bovenkant van de lat. De wedstrijd komt helemaal los nu. En dat is lekker voor het publiek hier natuurlijk in het stadion. En vooral die mensen die dit vanuit Jordanië mogen beleven in Amerika. Jordanië dat zojuist via Ode Fakouri al heel dicht bij de 1-0 was. De bal via Alexander Slager met de vingertoppen van Red Bull Leipzig over de lat gekopt. En zojuist dan werd de lat wel geraakt door Jordanië. Voor het eerst dus aanwezig op dit wereldkampioenschap voetbal in een pool met Algerije en met Argentinië. Een wedstrijd die eerder vannacht werd gespeeld met de glorieuze hattrick daar natuurlijk bij van Lionel Messi. Hier is het 1-0 Oostenrijk-Jordanië. Mooie goal van Romano Schmid.
2: Nou is het 6:55 geworden. Soms word je door muziek terug in de tijd ingeslingerd. Dat had ik deze week met de baby's. Ineens was ik weer kind in de jaren 70. Toen al vond ik Isn't It Time bijzonder. Is het nog steeds. En het geeft ook lekker veel energie.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. Hij maakte in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije een hattrick en is nu samen met Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden. Het was de 16e WK-goal van Messi. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij moet 4 jaar de gevangenis in omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De pindakaasvloer van Wim T. Schippers keert terug in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan de overleden bedenker. Volgens het museum is er geen betere manier om hem te eren. De pindakaasvloer, zoals de naam het al zegt, een vloer bedekt met een dikke laag pindakaas, was een van de bekendste kunstwerken van Schippers. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden.
1: Turkije wil wel bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. Zo vertelt onze correspondent waarom het land zichzelf zo geschikt vindt.
3: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
4: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
3: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
4: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
8: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
1: De Turkse buitenlandminister Hakan Fidan is in Moskou op bezoek bij de Russische president Poetin. Turkije onderhoudt van oudsher relaties met Rusland en met het Westen. Het ziet zichzelf daarom als geschikt kandidaat om als onderhandelaar aan tafel te zitten tussen Oekraïne en Rusland in, mocht er een einde aan de oorlog komen. Turkije-correspondent Guse Erçetin, is dat ook de reden dat Fidan nu naar Moskou gaat om die rol binnen te slepen als onderhandelaar?
11: Ja, er zullen natuurlijk verschillende onderwerpen aan bod komen. Hè? Maar het belangrijkste onderwerp zal inderdaad dus die vredesbesprekingen zijn tussen Oekraïne en Rusland. Zo zei de Turkse minister dan ook tijdens een persconferentie in Moskou dat de prioriteit nu is dat de partijen dus terugkeren naar de onderhandelingstafel. En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt. Maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
1: En welke rol speelde Turkije de afgelopen jaren tussen Rusland en Oekraïne?
11: Ja, Turkije profileert zich een beetje als een soort faciliterende rol. Dus echt een brug tussen die twee landen. De eerste gesprekken waren tussen Rusland en Oekraïne in 2022. Daarna volgden nog een paar gesprekken. Er kwam niet echt een diplomatieke doorbraak. Maar toen zijn Oekraïne en Rusland het bijvoorbeeld wel eens geworden over een gevangenenruil. Maar het grootste succes van Turkije was die graandeal een paar jaar geleden samen met de Verenigde Naties. Dat was enorm belangrijk, want het zorgde ervoor dat toen tientallen miljoenen tonnen graan veilig de wereldmarkten konden bereiken. Die afspraak is uiteindelijk wel later door Rusland geschonden, maar dat was dus een belangrijk succes voor Turkije. Dat dus mede mogelijk is gemaakt door de diplomatieke inspanningen van Turkije.
1: En tegelijkertijd is Turkije natuurlijk ook een NAVO-land. Hè? Over minder dan een maand bijvoorbeeld zijn alle bondgenoten er voor de volgende NAVO-top. Hoe kan het dan dat ze toch met allebei de kanten zulke goede relaties onderhouden?
11: Ja, dat is best bijzonder. Ze hebben een soort balans gevonden om die relaties dus met beide landen goed te onderhouden. Hè. Want ze zeggen ook, wij zijn NAVO-land, we steunen Oekraïne. Maar tegelijkertijd hebben ze dus ook weer politieke en economische banden met Rusland. Hè. Turkije levert bijvoorbeeld drones aan Oekraïne, maar doet bijvoorbeeld niet mee met de sancties tegen Rusland. En het land ziet zichzelf daardoor ook juist als een hele belangrijke speler. En op de achtergrond spelen er wel gevoelige onderwerpen als het gaat om Rusland. Hè. Denk bijvoorbeeld aan een omstreden deal die jaren geleden gesloten is, dat Turkije Russische luchtafweersystemen, een deal had gesloten met Rusland. Nou, daar willen ze eigenlijk van af. Dus sommige analisten zeggen ook, nou, in aanloop naar die NAVO-top, dat die relatie een beetje tussen Turkije en Rusland nu aan het veranderen is. Hè, dus dat ze meer steeds richting Oekraïne gaan. Maar ja, aan de andere kant hoor je natuurlijk ook geluiden hier in Turkije dat het wel degelijk mogelijk zou kunnen zijn dat die vredesbesprekingen in Turkije kunnen plaatsvinden. En ja, je ziet het dan ook. Hè, vandaag is dus die buitenlandse minister toch op bezoek daar. Dus er is gewoon wel diplomatiek verkeer. Dus we moeten even afwachten wat er de komende weken gaat gebeuren.
1: Maar Turkije balanceert dus echt heel erg. Hè? Wil een beetje die neutrale rol hebben. Waarom vinden de Turken dat zo belangrijk?
11: Nou, los van dat het natuurlijk goed is voor het imago van Turkije. Dat is een koers die ze al jaren een beetje aan het varen zijn. Dat vinden ze heel erg belangrijk om zichzelf zo te laten zien op het wereldtoneel. Maar de Turken zeggen ook dat de gevolgen van die oorlog direct zichtbaar zijn voor Turkije. Denk bijvoorbeeld aan meerdere incidenten die de afgelopen maanden zijn gebeurd op de Zwarte Zee. Bijvoorbeeld in maart was er een olietanker op de Zwarte Zee aangevallen. Nou, de Turken zeggen dan, dat gebeurt letterlijk voor onze kust. Dat is een belangrijke reden. Maar het land is bijvoorbeeld ook afhankelijk van Russisch gas. Maar ook de miljoenen Russische toeristen die jaarlijks naar Turkije komen zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de Turken. En daarom heeft Ankara natuurlijk uiteindelijk belang bij goede relaties met beide landen.
1: Guzja, dankjewel. Correspondent Guzja Erzetin.
0: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
12: Mail naar r1jn@nos.nl.
0: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
1: Op het WK voetbal is Oostenrijk-Jordanië bezig. Richard.
13: 36e minuut, Astrid, en het is 1-0 nog altijd voor Oostenrijk. Maar Jordanië, dat is een interessant ploegje hoor. Die kunnen echt wel voetballen. Laten zich zien, onbevangen, fris, avontuurlijk, snel in de omschakeling, maar ook goed georganiseerd. En dat heeft misschien ook wel een klein beetje te maken met een Nederlander, Alexander Zwiers, die jeugdtrainer was bij FC Groningen, maar al heel lang werkt in het Midden-Oosten. Tussen 2019 en 2025 was hij de technisch directeur van Jordanië. En deze Alexander Zwiers, een Fries, heeft heel duidelijk een goede structuur neergezet bij Jordanië. Met lef, met avontuurlijk voetbal. En dat zie je terug in het eerste half uur van deze wedstrijd. Oostenrijk nog wel op voorsprong door die mooie goal van Romano Schmid.
1: Bij klassieke muziek denken veel mensen aan componisten als Mozart, Bach, Beethoven.

0: Maar wie kent er een zwarte componist zoals Florence Price? Zwarte componisten van vroeger, maar ook van nu, zijn onderbelicht. Dat vinden de mensen achter Mind the Gap. Een vijfdaags festival dat deze week voor het eerst wordt gehouden in het Concertgebouw in Amsterdam. Met alleen muziek van componisten van kleur. Verslaggever Steve Bouwman sprak met organisator Orville Breedveld. Onder andere over Florence Price.
1: Haar werken en haar muziek is zo tekenend dat het ook voor een heel breed publiek geschikt is. Ik denk dat die ontwikkeling van deze componisten dusdanig voor ons stil en onzichtbaar geweest is. Maar in de scene, dus in de muziekwereld, door muzici zeker wel eens opgepakt. Dus zonder haar was er ook geen Quincy Jones. Nou, een hele goede avond, dames en heren. Fantastisch dat jullie hier zijn.
2: Hoe verklaar je dat zwarte componisten lange tijd niet gezien zijn?
1: Het is meestal een beetje typecasting, denk ik. Hè? Dus pop en jazz en blues, hip-hop, dat is zwarte muziek.
2: Dan is dus gedacht lange tijd, ja. Zwarte mensen kunnen niet klassieke muziek componeren.
1: Bijvoorbeeld, ja, dat zijn sommige mensen zijn die mening toegedaan. Toen ik hier kwam solliciteren als marketeer toen nog, mijn eerste snode plan, wat ik presenteerde, was dit festival.
2: Als marketeer hier bij het Concertgebouw?
1: Destijds, ja. Maar ja. Dat ben ik niet meer. Maar toen was ik marketeer, inderdaad. Ja.
2: Hoe werd je toen aangekeken, toen je het idee opperde?
1: Ze vonden het interessant, maar nog niet de tijd ervoor. En heel spannend en heel eng. Hè?
2: Hoe lang was dat geleden?
1: Dat is 8 jaar geleden.
2: Nu is men er wel klaar voor. Hoe verklaar je dat dan?
1: Nou, sommige mensen zeggen dat het enigszins ook te wijten is aan de Black Lives Matter protesten. Waarom mensen dachten ook iets anders. Maar ik wil dit eigenlijk niet als een politiek woke project zien. Maar echt als iets wat kwaliteit en wat een nieuw verhaal introduceert aan de wereld.
2: Waarom zeg je dat zo specifiek? Ik wil het niet als een woke project zien.
1: Omdat mensen het dan snel te politiek maken.
2: Terwijl het wel een statement is, toch, dat jullie maken?
1: Ja, zeker. Maar je hebt heel snel het of sommige mensen denken, dit is alleen maar politiek, dan gaan ze ook niet luisteren. And then we call the next singer Letitia Spray on stage.
3: Ik zing vanavond 2 stukken van Florence Price. En ik studeer nu in het eerste jaar master aan het Conservatorium van Amsterdam. Toevallig, een paar jaar geleden, toen speelde ik nog in een studentenorkest. En toen hebben we een heel gaaf werk van haar uitgevoerd. Maar daar bleef het ook wel bij, denk ik. Ik vind het als wit persoon ook heel belangrijk dat hun muziek meer uitgevoerd wordt. Ik denk dat de muziek gewoon net zo goed is als van andere componisten. En dus ook net zoveel gespeeld en geluisterd moet worden als andere muziek.
2: Omdat je dat wel zo eerlijk vindt.
3: Ja, en dat is het ook waard. Kijk, we moeten dat waarderen voor wat het is. En het is het waard om gewaardeerd te worden, geluisterd, gespeeld, bestudeerd. Je moet jezelf erin verdiepen. Het is gewoon van zo hoge kwaliteit. En daar moeten we wat mee doen.
2: Dit festival duurt 5 dagen, 5 concerten. Het blijft wel iets van de lange adem, denk ik, hè? Om zwarte componisten op de kaart te zetten en het meer onder de aandacht te brengen. Hoe zie jij het voor je? Waar gaat dit naartoe?
1: Volgens hele slimme mensen, de wereld is in 7 dagen geschapen. Nou, deze 5 dagen festival zorgt weer voor een nieuwe wereld. En hopelijk zijn wij met dit thema over 10 jaar totaal irrelevant. Omdat iedereen het opgepakt heeft.
2: En dan staan Eastman en Price in rijtjes als Mozart en Bach.
1: Zeker, maar ik denk ook dat alle muzici op zichzelf staan.
0: Een verslag van Steve Bouwman en er was in gesprek met Orville Breedveld van het festival Mind the Gap. Nederland is voor criminelen een aantrekkelijk onderduikland, is te lezen in de Telegraaf.
4: Oud-politieman Patrick van der Valk zegt in de krant dat het komt doordat we een internationale, compacte en drukke samenleving zijn. Iemand die zich rustig houdt, valt niet erg op. Al in zijn tijd bij de politie zag Van der Valk hoe criminelen, vooral uit het Verenigd Koninkrijk en Oost-Europa, zich makkelijk in Nederland vestigen. De politie signaleert ook dat er steeds meer verzoeken komen om ondergedoken veroordeelde criminelen op te sporen. Vorig jaar hield het opsporingsteam Fast NL 331 mensen aan, 78 op basis van een internationaal verzoek. Verdrietig nieuws uit Leeuwarden. Jelte van 5 is overleden. Dat hebben zijn ouders bekendgemaakt via Instagram. Het jongetje had een zeldzame stofwisselingsziekte en was anderhalf jaar geleden het gezicht van 3FM Serious Request. Zijn zusje vertelde toen onder meer dat ze elke maand een feestje vierde voor Jelte, zijn vermaand dag, compleet met slingers en taart.
5: We niet meer weten hoeveel verjaardagen hij nog krijgt. Dus dan net zoals ons, maar dan eigenlijk iedere maand.
6: Hibberdiep!
4: Zo vierden ze dus elke maand een feestje voor Jelte. Met de actie rond het Glazen Huis werd destijds 12,5 miljoen euro opgehaald voor stichting Metakids. De familie laat weten dat Jelte vredig in hun armen is overleden. Het is goed zo, schrijven ze erbij. Het Europees Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar een Amsterdamse investeerder. Journalistiek onderzoeksplatform Follow the Money schreef eerder ook al over de zaak. Het gaat om Inno Energy, dat investeert in groene start-ups. De Zweedse ondernemer Lars Walden werd door Inno Energy geholpen, maar begon te vermoeden dat er sprake was van fraude met EU-geld. Hij zegt dat het bedrijf hem vroeg valse facturen te sturen. Hij kreeg ruzie met Inno Energy, wat leidde tot rechtszaken en beslagleggingen. Walden zegt dat zijn fraudemelding niet is ingegeven door wraak, maar door bezorgdheid over besteding van belastinggeld. En bij RTL zien we nog even dat onze premier zich aardig kan redden in het Spaans. CDA-kamerlid Krul wilde weten of Jette zich bij de Spaanse premier Sanchez verstaanbaar kon maken.
7: Voorzitter, ik kan me herinneren, was de vorige Europese top, dat de minister-president net een ontmoeting met de heer Merz gehad. En dat deed hij in Duits. En toen stond er ook een ontmoeting gepland met de heer Sanchez. En toen vroeg ik hem bij dat debat van, ja, als hij het in de Duits kan met de heer Merz, kan hij dan ook in het Spaans met de heer Sanchez? En hij zei, ja zeker, dat ga ik ook doen. Maar ik heb er nooit meer iets van gehoord. Dus ik ben benieuwd hoe het met het woordje Spaans staat van de minister-president. Of het nog goed gegaan is met de premier van Spanje. Dus ik ben benieuwd.
4: Nou ja, we zijn allemaal benieuwd. Maar hij heeft natuurlijk wel een Argentijnse partner.
0: Precies, dus een Spaanstalige schoonfamilie.
4: Nou, het lijkt hem inderdaad wel redelijk te lukken.
8: Voorzitter, muchas gracias a señor Krul por sus preguntas. Mi reunión con el primer ministro de España fue fantástica. Hablamos de cooperación europea y muchas otras cosas importantes. En ik zal zorgen dat hij de vertaling per WhatsApp ontvangt.
0: Verkeersinformatie is er. Dennis Mooij, goedemorgen.
9: Een hele goede morgen, Astrid. Nou, de spits is begonnen. Er staat 30 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Zoals die op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam, bij Hardingsveld-Giessendam. Op de N3 van Dordrecht naar Papendrecht heb je nu het meeste oponthoud. Tussen Dordrecht-Crispijn en Papendrecht doe je er 10 minuten langer over.

0: Rosalia La Perla. Richard van der Made, bijna rust bij Oostenrijk-Jordanië?
1: Ja, nog ongeveer een halve minuut. En het is nog altijd 1-0 in het voordeel van Oostenrijk. Jordanië jaagt echt op de 1-1. Hoor, de beste kansen in de eerste helft zijn gewoon geweest voor de WK-debutant. Onder leiding van een Marokkaanse bondscoach, Jamal Selami. Die zo populair is geworden in het land dat de koning besloot om hem ook de Jordaanse nationaliteit te geven. Uit dank voor het bereiken van het wereldkampioenschap voetbal voor het eerst. En de mensen die hier aanwezig zijn in San Francisco uit Jordanië genieten met volle teugen. Is mooi om te zien. Vaak getooid met rood-witte keffieën. Dat is een symbool van het nationale erfgoed om het hoofd. En Jordanië vooral via Ali Olwan, de topscorer ook in de kwalificatie met 9 doelpunten, is er echt al een paar keer dichtbij in de buurt geweest om de 1-1 te maken. Zover is het nog niet gekomen in de eerste helft. Het is nu rust in Californië. Oostenrijk leidt door de enige goal tot nu toe gemaakt door de rechtsbuiten Romano Schmid.
0: Het is 7:08. De Vrije Universiteit Amsterdam is op zoek naar mensen met smetvrees in Nederland en België. Ze kunnen meteen beginnen aan een behandeling van deze dwangstoornis, dus zonder lange wachtlijsten. Die behandeling gebeurt namelijk via een smartphone en is onderdeel van een onderzoek dat niet alleen hun klachten moet verhelpen, maar mogelijk ook de toegankelijkheid van zorg kan vergroten. Hoofdonderzoeker van het project is Tara Donker van de VU. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wat valt er onder smetvrees?
2: Smetvrees is meer dan gewoon voorzichtig zijn met hygiëne. Dus mensen met smetvrees hebben last van terugkerende, opdringerige gedachten over besmetting, vuil, bacteriën, virussen of schadelijke stoffen. En die gedachten die veroorzaken veel last. Bijvoorbeeld angst, walging, onrust. En om die spanning te verminderen voeren ze vaak dwanghandelingen uit. Zoals handen wassen, schoonmaken, controleren of geruststelling vragen.
0: En dat tekent dus hun leven?
2: Absoluut. Dat kan veel uren in beslag nemen.
0: En de deur uitgaan is dan ook een bezoeking waarschijnlijk?
2: Ja, dat kan. Of het is ook meer het contact met andere mensen of buiten, waar je dan mogelijk besmet kan worden. En dan moet je dan, wanneer je naar huis bent, weer alles schoonmaken.
0: Ja. De wachttijden lopen op blijkbaar om deze mensen te helpen. Daarom onderzoeken jullie dus methoden om het online te doen. Hoe ga je, is het idee nu?
2: Ja, smetvrees wordt normaal behandeld met cognitieve gedragstherapie. En daarbij leren mensen stap voor stap om situaties die ze als vies of besmet ervaren, om die niet langer uit de weg te gaan. En tegelijkertijd oefenen ze om niet direct hun gebruikelijke rituelen uit te voeren, zoals het schoonmaken of wassen. En dan is de bedoeling dat ze ontdekken dat de angst uiteindelijk vanzelf afneemt. En dat die gevreesde gevolgen meestal niet optreden. En wij doen eigenlijk precies hetzelfde. Dus dezelfde behandelmethode, maar dan via de smartphone. En in plaats van een therapeut die de oefeningen begeleidt, krijgt de mensen uitleg over de therapie via een virtuele therapeut. En via animaties en een voice-over. En de oefeningen maken gebruik van augmented reality. En dat betekent dat mensen door de camera van hun telefoon virtuele ziektekiemen of vieze voorwerpen in hun eigen omgeving zien verschijnen. En daarmee kunnen ze oefenen.
0: En hoe gaat dat oefenen dan?
2: Ja, dus je projecteert het virtuele vuil op bijvoorbeeld de keukentafel of de snijplank of in je bed of op het tapijt of in de wc. En daar moet je dan naar kijken en dat wekt angst op. En daar moet je doorheen, dat gevoel moet je echt verdragen. En dan leer je dus dat je dat kan. En dan doorbreek je die visuele cirkel als je dus niet die dwanghandelingen gaat toepassen.
0: En is er dan nog een hulpverlener die dat begeleidt, die dat controleert, zou ik maar zeggen?
2: Ja, in ons onderzoek krijgen mensen ondersteuning 3 maal via videobellen. We willen het onderzoek ook kijken of we de app gewoon zo in de App Store kunnen aanbieden zonder begeleiding of begeleiding op aanvraag. En dat onderzoek hebben we al afgerond en daarvan zijn we bezig de data te analyseren.
0: En ik zei in het begin al, uw onderzoek heeft nog een tweede doel, het toegankelijker maken van zorg. Waar zit hem dat in?
2: Ja, een app op de telefoon is natuurlijk veel makkelijker te gebruiken door veel meer mensen dan dat je moet wachten op een therapeut die beschikbaar komt. En er zijn een enorm tekort aan therapeuten wereldwijd.
0: Ja, dus veel meer mensen kunnen op deze manier geholpen worden. Mensen met smetvrees, daar bent u dus nu naar op zoek? Komt iedereen met smetvrees daarvoor in aanmerking?
2: Ja, niet iedereen. Er zijn wat criteria, maar niet zo heel veel. Je moet bijvoorbeeld volwassen zijn en een geschikte telefoon hebben en een bepaalde mate van smetvrees hebben.
0: En waar kunnen mensen zich dan aanmelden?
2: Ja, als je googelt op Zero OCD onderzoek, dan kom je op de pagina.
0: En dat is dus onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als mensen dat er ook nog bij doen, dan komen ze wel op die pagina terecht. Dank, Tara Donker.
3: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman over zijn muzikale zomervoorstelling Spinoza.
4: Dus ik denk dat Spinoza gekomen is waar hij is gekomen omdat hij dingen in twijfel heeft gezet. Niet omdat hij een mening had en dat ging roepen.
3: En profvoetballer, podcastmaker en nu ook schrijver Bart Vriends over zijn puberroman Jonas.
5: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan? Terwijl de zaken gewoon doorgaan. Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht?
14: Voor een succesvolle verkoop krijgt u maar één kans. Met meer dan 25 jaar ervaring en diepgaande kennis van uw sector kennen wij het belang van een goed plan. Ons team van experts staat voor u klaar. Ik ben Marijke Rietveld van Ruiven, senior manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil.
13: Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
6: NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. In de rechtbank van Den Haag staat een man terecht die betrokken zou zijn geweest bij de genocide in Rwanda. En Solvinity eist opheldering. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
16: Het bedrijf dat DigiD runt gaat in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Dat nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Een deel is ingestort door de felle brand. De bewoner is nog niet gevonden, ondanks de inzet van een drone. Die werd ingezet omdat de brandweer niet naar binnen kon vanwege instortingsgevaar. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen zijn op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. In Argentinië is het WK voetbal begonnen met winst. De eerste poolwedstrijd tegen Algerije eindigde in 3-0. Lionel Messi maakte een hattrick. Daarmee stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd al een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal. Noorwegen met 4-1 van Irak. Oostenrijk en Jordanië beginnen zo aan de tweede helft. En daar staat het 1-0 voor Oostenrijk. Voetbalclub Feyenoord heeft grote plannen voor het verbouwen van stadion De Kuip. Er moeten 10.000 extra zitplaatsen komen en toegangspoorten en horeca worden vernieuwd. Sinds deze maand is de club uit Rotterdam officieel de eigenaar van het stadion. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag is er meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.
0: Een Rwandese man staat in Nederland terecht voor de moord op duizenden landgenoten. Zo de officier van justitie.
17: Ster. Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
18: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
19: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
20: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
19: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
20: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
21: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
23: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
22: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
25: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
26: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het is inmiddels meer dan 30 jaar geleden dat in Rwanda naar schatting 800.000 mensen werden vermoord. Voornamelijk Tutsi's en gematigde Hutu's. Nog altijd lopen er rechtszaken tegen mensen die betrokken zouden zijn geweest bij die genocide. Ook hier in Nederland, bij de rechtbank in Den Haag vandaag, staat een Rwandese man terecht die 2 jaar geleden werd opgepakt in Ede. Mirjam Blom is officier van justitie van het landelijk parket. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heeft deze verdachte volgens het Openbaar Ministerie gedaan?
1: Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij misdrijven gepleegd tijdens de genocide in Rwanda in 1994... als lokale bestuurder. En hij heeft volgens het OM een belangrijke rol gespeeld bij de slagpartijen die tijdens die genocide hebben plaatsgevonden. En meer specifiek wordt hij ervan verdacht dat hij betrokken was als een van de leiders bij een plunder- en vernietigingstocht die heeft plaatsgevonden tegen Tutsi's. En daarbij werden eerst huizen van Tutsi's in brand gestoken en vernietigd. Die mensen werden bijeengedreven in een stadion. En in dat stadion werden toen in 1 dag zo'n 3000 mensen vermoord in april 1994. En daar deed deze verdachte aan mee, is de verdenking. En dat gaat dus om genocide. En daarnaast wordt hij ook nog verdacht van het anderen aanzetten tot genocide. Dus dat hij anderen heeft aangemoedigd om deze gruwelijke moorden te begaan. En hierbij is ook belangrijk dat hij als lokale bestuurder echt een belangrijke positie had binnen zijn gemeente.
0: En waarom staat hij dan in Nederland terecht? Want Rwanda handelt zelf genocidezaken af. Was ook al lang naar hem op zoek.
1: Ja, deze man komt uit Rwanda. Is al lange tijd in Nederland. Maar heeft inmiddels ook al lange tijd de Nederlandse nationaliteit. En daarom kan Nederland zelf onderzoek doen naar dit soort internationale misdrijven. Genocide en oorlogsmisdrijven. En Nederland heeft ook verplichtingen daartoe op grond van internationale verdragen.
0: En hoe is de politie hem op het spoor gekomen?
1: In 2014 ontving de Nederlandse politie een uitleveringsverzoek van Rwanda om hem daar te kunnen berechten. Maar deze man is niet uitgeleverd omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft. En in 2020 is de Nederlandse politie daarom zelf een onderzoek gestart onder leiding van het landelijk parket.
0: U bent zelf in Rwanda geweest, hè? Wat heeft u daar gedaan?
1: Ja, dat klopt. Ik ben vele malen in Rwanda geweest. In zo'n onderzoek is het zo dat eerst de politie, het team internationale misdrijven, een gespecialiseerd team, dat allereerst vaak naar Rwanda reist om getuigen te horen en onderzoek ter plaatse te doen. En dan gaat het dus ook om getuigen die echt die massaslachtingen hebben overleefd. En dat gebeurde inderdaad voornamelijk in de jaren voor de aanhouding van verdachten, dus voor februari 2024. Maar als we kijken naar de afgelopen 2 jaar, dan hebben onder leiding van de rechtercommissaris nog tientallen getuigenverhoren ook in Rwanda plaatsgevonden. En bij dat soort verhoren is dan ook een advocaat van de verdachte en een officier van justitie aanwezig. En het gaat niet alleen overigens om getuigenverhoren, want er heeft ook nog een zogenaamde schouw plaatsgevonden. En dat is onderzoek echt op de plaatsen waar die misdaden, die gruwelijkheden zich hebben afgespeeld.
0: Ja. In Met het oog op morgen zat gisteravond een Vlaamse journalist. Zij plaatste toch ook wel wat vraagtekens bij deze zaak. Ze zei, het is lang geleden, dus hoe betrouwbaar zijn getuigenverklaringen? En ze zei, het regime in Rwanda heeft toch ook wel zijn eigen agenda bij het vervolgen van tegenstanders?
1: Ja, voor wat betreft het eerste punt, die betrouwbaarheid. Het is inderdaad lang geleden. Als we wel kijken wat zich daar 32 jaar geleden heeft afgespeeld, dan is dat echt ongekend. En die genocide beheerst echt 32 jaar later nog het dagelijks leven van slachtoffers en nabestaanden en getuigen. Dus er zijn veel getuigenverklaringen afgelegd. En die zijn heel nauwkeurig vastgelegd. En we kijken natuurlijk met behoedzaamheid naar die getuigenverklaringen. Maar het is ook de reden dat er zoveel getuigen zijn gehoord, omdat het zo belangrijk is om er goed naar te kijken, naar die verklaringen. Maar we hebben veel getuigenverklaringen opgenomen. En dat is een belangrijk punt in deze zaak. Voor wat betreft het regime, andere punt dat werd gemaakt, het regime. Deze zaak, zoals ik zei, is een Nederlands onderzoek. Nederlandse politie heeft onderzoek gedaan. Wij zijn vaak naar Rwanda gereisd om daar getuigen te horen. Dus het is geen onderzoek dat door de Rwandese autoriteiten is gedaan of op wat voor manier dan ook is aangestuurd.
0: Er zijn overlevenden die aan het woord komen in deze zaak. Hoe gaat dat gebeuren?
1: Ja, allereerst is er een livestream bij deze rechtszaak in meerdere talen. Dus de zaak kan ook in Rwanda gevolgd worden, ook door slachtoffers en nabestaanden. En dat is belangrijk, hè, want er werden ongelooflijk veel mensen vermoord. U zei het nou al, ongeveer 75% van de Tutsi-bevolking is uitgemoord. Dus het is voor nabestaanden en slachtoffers heel belangrijk om deze zaak te kunnen volgen vanuit Rwanda. Maar het is ook belangrijk om te noemen dat er 5 slachtoffers uit Rwanda nog naar Nederland zullen komen. En zij zullen maandag, dat is de 4e zittingsdag, zullen zij zelf spreken in de rechtszaal, hun spreekrecht uitoefenen. En ook een aantal andere mensen die vanuit Rwanda de zaak volgt, zullen via hun advocaten spreken in de rechtszaal. En het is wat het OM betreft heel belangrijk dat slachtoffers op deze manier ook echt die stem hebben in de rechtszaal vanwege het feit dat die genocide dus echt vanwege het verlies van dierbaren, maar ook vanwege traumatische herinneringen, echt nog dagelijks hun leven beheerst.
0: Dank u wel, officier van justitie Mirjam Blom. Het is 7:12. Richard van der Made, zijn ze bij Oostenrijk-Jordanië weer begonnen?
2: 2 minuten geleden, inderdaad. De vraag is of Jordanië het Oostenrijk ook in de tweede helft weer zo lastig kan maken. De beste kansen waren in de eerste 45 minuten. Heel verrassend voor de WK-debutant. 1 van de 4 op dit wereldkampioenschap voetbal in Amerika, Canada en Mexico. Voor Jordanië, dat een keer de lat raakte. Een paar keer werd Alexander Slager getest. Nu komt Jordanië weer over de linkerkant. Maar de bal wordt weggehaald in het hart van de verdediging door Philip Lienhardt. 1 wissel bij Oostenrijk. Marco Arnautovic, hij stond klaar aan het begin van de tweede helft om binnen de lijnen te komen. 37 jaar inmiddels, speler van Rode Ster Belgrado. Maar zijn carrière begonnen bij FC Twente. Daarna via Werder Bremen, Stoke City, Bologna. Een hele rits aan clubs. Is hij uiteindelijk nu een beetje aan het afbouwen. Maar hij is nog altijd wel een van de leiders van dit Oostenrijk. 37 dus. Marco Arnautovic. Hij voor de andere spits, Sascha Kalajdzic, die we eigenlijk niet zagen. 0-1-0, dat is de voorsprong voor Oostenrijk.
0: En zondag, toen keken koning Willem-Alexander en koningin Maxima ook naar dat WK-voetbal, samen met de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw keizerin Masakova naar die wedstrijd Nederland-Japan natuurlijk. Dat was privé-tijd. Vandaag begint het staatsbezoek van het Japanse keizerspaar aan Nederland. Ivo Smits is hoogleraar Letteren en Culturen van Japan, verbonden aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Japan en Nederland hebben al ruim 400 jaar betrekkingen met elkaar. Hoe staat het er op dit moment voor?
3: Nou, dat gaat heel erg goed. Ik denk ook dat het staatsbezoek dat onderstreept. Dat zie je eigenlijk ook uit het programma. Dat gaat aan de ene kant om kennisoverdracht. Dus vandaag wordt er een bezoek gebracht aan Delft en Deltaris, een kenniscentrum. Dat gaat eigenlijk vooral over watermanagement. Dat is iets wat Japan en Nederland delen, zorgen daarover. En dan is er op een gegeven moment ook nog, volgens mij overmorgen, een bezoek aan een kankercentrum, kinderoncologie, dus het Prins Maxima Centrum. En aan de andere kant is er een cultureel programma. Dus keizer en keizerin gaan naar het Mauritshuis. Ze bezoeken de Universiteit Leiden. Er worden kersenbomen geplant in Amsterdam. Dat is zo de laatste. Dus, maar ik denk dat die mix wel aangeeft dat die banden eigenlijk heel erg goed zijn. En dat het vooral een onderstreping is van inderdaad een lange geschiedenis die twee landen delen.
0: Ja, in die geschiedenis was ook een periode dat de betrekkingen uiteraard niet goed waren, de Tweede Wereldoorlog. Vanochtend leggen de keizer en keizer

0: En die kranslegging is natuurlijk een uiting daarvan dat de keizer dat ook erkend heeft. Dat ook voor zijn vertrek nog gezegd dat hij daar natuurlijk zeer van bewust is. Tegelijkertijd moeten we wel een onderscheid maken tussen wat de keizer kan doen en wat de Japanse regering doet. En de Japanse keizer heeft geen politieke rol. Dat is vastgelegd in de grondwet sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dus het is natuurlijk wel degelijk een gebaar en bewustzijn van de erfenis die Japan en Nederland delen in de periode 42 en 45 en alles eigenlijk wat er daarna komt. Hè, want we hebben natuurlijk nu derde en vierde generatie van mensen die in de Japanse interneringskampen gezeten hebben.
1: Een van de thema's waar het ook over gaat is vergrijzing. Hè? Op welk gebied kunnen we van elkaar leren?
0: Nou, dat moet je denk ik ook groter zien in het algemeen, de kwestie zorg. Dus Japan heeft tegen de 30% van de bevolking is ouder dan 65 jaar. Dat is in Nederland geloof ik rond de 20%. Aannames zijn voor Nederland dat dat percentage nog wel kan groeien. En zorg is duur. Dat is natuurlijk ook bij ons een voortdurend politiek thema. Dus de grote vraag is natuurlijk, hoe kan je met elkaar omgaan en van elkaar leren? Hoe blijven oudere mensen relatief gezond? Japan heeft natuurlijk de reputatie een land te hebben met een enorm hoog aantal mensen die ouder zijn dan 100. Over het algemeen is de gezondheid van bejaarden in Japan relatief goed. En de vraag is natuurlijk hoe wij daarvan kunnen leren. Maar omgekeerd, wat je ook ziet, is dat er in Japan ook veel sprake is van vormen van mantelzorg. En dat is natuurlijk een thema dat we in Nederland ook goed kennen. Wat misschien wel interessant is, is dat, en dan moet je ook niet misschien groter of mooier maken dan het is, maar dat in Japan mensen die ouder zijn dan 65 vaak goed in staat zijn om voor mensen te zorgen die nog ouder zijn. Dus je ziet dat de gemiddelde leeftijd van mantelzorgers in Japan die kan best hoog liggen.
1: Dank u wel, Ivo Smits, hoogleraar Letteren en Culturen van Japan, over dat staatsbezoek van de keizer van Japan aan Nederland. Oostenrijk-Jordanië, Richard. Jij voelde hem eigenlijk al hangen, hè?
2: Ja, maar ze spelen zo leuk voetbal, Jordanië. Zo onbevangen, zo fris. En de gelijkmaker die is nu gevallen. Prachtige goal hoor, van Ali Olwan. Een heel bijzonder moment natuurlijk in het Jordaanse voetbal. Het eerste WK-doelpunt ooit. Ali Olwan die de bal krijgt. Veel ruimte heeft hij. Trekt naar binnen. Geen enkele druk op de bal van Oostenrijk. En in de verre hoek. Uitstekend geplaatst. 53ste minuut. Ali Olwan, die er al heel dichtbij was in de eerste helft. Met een schot op de lat. Met nog wat andere dreigende momenten. Hij maakt nu de gelijkmaker namens Jordanië. Oostenrijk-Jordanië is dus weer gelijk.
1: Kiev Independent meldt dat de G7-landen meer wapens voor Oekraïne hebben toegezegd.
3: Een anonieme bron zegt tegen de krant dat Oekraïne mogelijk zelf raketten mag gaan maken voor het Amerikaanse Patriot luchtafweersysteem. Het land heeft daarvoor toestemming nodig. De VS wilde naar kijken, maar heeft nog geen beslissing genomen. Patriots worden nu in hoog tempo verschoten bij de verdediging tegen Russische raketten. Als Oekraïne de Patriot-raketten zelf mag bouwen, dan hoeven ze niet meer te wachten op toeleveringen vanuit de VS. Op de G7 hebben de landen ook toegezegd om de Oekraïnse energiesector ook komende winter te steunen. De BBC sprak met het Britse stel dat op hun zeilboot waarschuwingsschoten van de Russische marine om de oren kreeg. Ze gingen om 4:00 ochtends van de Britse zuidkust op weg naar Frankrijk. Ongeveer halverwege de oversteek van het kanaal zagen ze een groot oorlogsschip, vertelt Jane Kelvey.
4: As we approached, they gave out 5 blasts on their horn, which means have you seen us? Mm-hmm. We immediately turned 2 degrees to port so that they could see we'd made a deliberate change of course, which meant we had seen them. And then a minute or so later, they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire that wasn't aimed at us. It was a warning fire that went up in the air, we believe.
3: Het oorlogsschip toeterde dus 5 keer. Ze verlegden hun koers. Het schip toeterde een minuut later weer. En toen werd er direct in de lucht geschoten, zegt ze. Het Russische ministerie van Defensie bevestigt het incident en zegt dat de zeilboot op een gevaarlijke koers richting het oorlogsschip lag. Deutsche Welle bericht over een televisieverslag van de Duitse omroep ZDF. Die kwam met een 30 minuten lange reportage over de rellen in Belfast en de rol van extreem rechts bij het aanjagen daarvan. Ook Elon Musk

0: kwam aan bod. De presentator vatte het in de inleiding samen door te zeggen dat een meute op jacht ging naar migranten na een oproep van een Britse rechtsextremist en de techmiljardair Elon Musk. Nou, dat was tegen het zere been van Musk, die meteen een advocaat inschakelde die een rechtszaak aanspande. ZDF erkent dat de woordkeuze onzorgvuldig was en heeft de intro online weggehaald. Musk riep op tot protest, niet tot geweld, zeggen ze. En voetbalfans die een shirt van Duitsland willen, moeten daar in veel gevallen even op wachten. Tenminste, als ze een V in hun naam hebben en die achterop willen. Leverancier Adidas is door de voorraad heen, meldt de Duitse krant Bild. Het zou onder meer komen door drie populaire spelers van die mannschaft: Undav, Havertz en vooral Pavlovic. Allemaal met minstens één V in de naam. Adidas zegt dat ze bezig zijn met een oplossing en dat de shirts snel weer te bestellen zijn.
1: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
2: Het is relatief rustig op de Nederlandse wegen. Er staat maar één file met een noemenswaardige vertraging. De A73 vanuit Nijmegen naar Venlo ben je 10 minuten langer onderweg tussen Kuik en Boksmeer.
3: Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal.
4: González, natuurlijk weer naar Messi. Messi! Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een avond om nooit meer te vergeten. Deze 16 juni 2026. En die uitdrukking op zijn gezicht, alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
5: De nacht dus van Lionel Messi, sportcommentator Suze van Kleef. Een hattrick tegen Algerije. Waanzinnig.
6: Ja, echt waanzinnig. Het is het zoveelste record voor het Argentijnse voetbalwonder. Hij maakte zijn 14e, 15e en 16e doelpunt op een wereldkampioenschap. Is nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden. En Messi weet, als ik erbij ben, dan gaat het over mij. En de vraag voor dit WK was: kan hij het nog wel na een paar jaar bij Inter Miami in de Verenigde Staten, waar het clubniveau toch wat lager ligt? En Messi's antwoord, dat kon niet overtuigender. Met alle drie de doelpunten in de wedstrijd tegen Algerije nam hij Argentinië bij de hand en wees hij ze de weg. Titelverdediger won met 3-0, drie keer Messi van Algerije. Maar na afloop heeft iedereen het alleen maar over de Messi en zijn weergeloze optreden. Bij Argentinië draait alles om hem en hij bewees vannacht maar weer eens waarom. Zijn bondscoach wist het eigenlijk ook even niet meer na de wedstrijd. Die zei: ik heb geen woorden om Messi te beschrijven, zei Scaloni dus. Hij blijft records breken, hij blijft geschiedenis schrijven. Na vannacht is Messi ook nog eens de eerste man ooit die op 6 wereldkampioenschappen in actie kwam. En daar kan hij trouwens vannacht wel gezelschap in krijgen. Vanavond moet ik zeggen. Want als ene Cristiano Ronaldo in actie komt bij Portugal-Congo, dan heeft hij ook 6 wereldkampioenschappen gespeeld.
5: Argentinië is natuurlijk de wereldkampioen van 4 jaar geleden. Frankrijk, ja, die van 8 jaar geleden. Die speelde ook gisteravond voor ons. 3-1 gewonnen van Senegal. Dat duurde wel eventjes. Waarom kwam het zo laat los?
6: Nou, in principe waren er wel wat kansen in de eerste helft. Maar die waren voor Senegal, titelfavoriet Frankrijk, kwam goed weg. Had moeite om echt een vuist te maken. Deed maar één schamele doelpoging in het eerste bedrijf. En dat terwijl de bondscoach Deschamps voor de verandering een keer een echt offensieve opstelling had gemaakt. Met 4 aanvallende wereldsterren. Dembélé, Doué, Olise en Mbappé. Nou, dat leek dus vrij lang geen effect te sorteren. Maar na rust wist Frankrijk wel te overtuigen. En het werd ook wel de nacht van de absolute supersterren. Want Kylian Mbappé die pakte bij zijn land een helder rol. Met 2 doelpunten, waarvan vooral de tweede vrij was. Enorme knal van afstand. Ook Mbappé schreef geschiedenis met zijn doelpunten. Want hij werd daarmee Frankrijk's topscorer aller tijden bij de mannen. En hij staat trouwens nu op 14 doelpunten, WK-doelpunten uit. Dus 2 minder nog dan Messi. Dus ook geen slecht aantal, denk ik, voor Kylian Mbappé. En dan nog een superster die zijn reputatie eer aan deed vannacht. Want Noorwegen won met 4-1 van Irak. En met 2 goals was Erling Braut Haaland, zoals zo vaak, de grote man bij Noorwegen. En zo werd het dus de nacht van absolute grote vedettes die zich dus meteen lieten gelden op het allerhoogste podium.
5: Kijk nog even naar de atletiek, want Femke Broeders-Bol die heeft voor het eerst de 800 meter gelopen in de buitenlucht. Nadat ze is overgestapt van de 400 meter horde. Veelbelovend debuut?
6: Zo mogen we het wel noemen, ja, denk ik. Ondanks dat ze tweede werd, liep ze wel meteen heel rap. Maar twee Nederlandse vrouwen waren ooit sneller op de 800 meter. Ellen Verlangen en Sivan Hassan. Dus dat smaakt wel naar meer, ook bij Broeders Bol zelf. Ze zei, het was zo cool, ook zwaar. Maar ik heb ervan genoten. Ze moet natuurlijk wennen ook aan die langere afstand echt. Na jarenlang ontzettend hard te hebben gelopen op die 400 meter hoorde, maakte ze dit jaar dus de overstap naar de 800 vlak. Het is echt een hele andere discipline. Ze wilde iets nieuws, zichzelf gaan uitdagen weer. Nou ja, in februari liet Broeders Bol al zien dat ze ook op deze afstand wel eens heel succesvol zou kunnen worden. Toen liep ze meteen een Nederlands indoorrecord. Daarna hield een blessure haar een paar maanden aan de kant. En nu dus haar uitstekende eerste race buiten. Geen Nederlands record, nee, maar misschien moet ik dan zeggen nog geen Nederlands record. Want ja, we weten ook, bij Femke Broeders Bol kan het wel eens heel hard gaan.
1: Suze, dankjewel. Gaan we even terug naar het WK voetbal. Richard van der Made.
7: 1-1, 62e minuut in San Francisco, Oostenrijk-Jordanië. Met zojuist dus de 1-1 van de Jordaniërs. Prachtige goal van de uitblinker voorin, Ali Olwan. En Jordanië heeft echt de controle overgenomen. Het is een hele leuke wedstrijd waarin veel ruimtes liggen om te voetballen. Jordanië, dat heb ik al een aantal keren gezegd, ze graven zich absoluut niet in. Spelen onbevangen, fris en vrij. Nu is het Oostenrijk, probeert daar Arnautu fiets te bereiken. Maar Jordanië verdedigt ook goed in deze wedstrijd. Het is niet alleen heel snel in de omschakeling, maar het staat gewoon ook prima op het veld. Heeft de beste kansen gekregen tot nu toe. Zojuist overigens nog wel ingevallen bij Oostenrijk. Dat moeten we nog eventjes vermelden. Dat is Paul Wanner. Hij koos uiteindelijk voor Oostenrijk. Duitse vader, Oostenrijkse moeder, opgegroeid in Engeland en speler van PSV. Paul Wanner, hij is gekomen bij de Oostenrijkers na 62 minuten.

0: Mrs. Dominic Fike.
1: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
3: Ik heb mensen pijn.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
4: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
5: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits, 99 cent. Die zijn lekker.
6: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
7: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
8: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
9: Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich zorgen omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner is nog niet gevonden. Bij aankomst van de brandweer stond de woning in lichter laaien. Door de hitte en rook kon de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte een deel van de woning in. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij wordt ervan verdacht dat hij een grote rol heeft gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. En op de A2 bij Bokstol is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als de maximaal toegestane snelheid. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, maar 100 is toegestaan. De agenten hebben zijn rijbewijs afgepakt.
0: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, flink bewolkt hier.
10: Ja, er zijn vrij veel wolken in ons land. Niet alleen in Hilversum, maar eigenlijk kom je die in het hele land wel tegen. Vooral in de noordelijke helft zijn die wolken af en toe zo dik dat er een klein beetje regen uitvalt. In het zuiden zal het zo goed als droog blijven, zeker vanmiddag. En vanmiddag breekt de zon daar ook wel wat vaker door. Het levert meteen zomerse temperatuur in het zuidoosten op van 25 of 26 graden. In de rest van het land blijft het nog wat gematigd met 20 tot 24 graden. Maar dat zijn ook altijd nog prima temperaturen. Er steekt wel een matige zuidwestenwind op in de loop van de dag.
0: En de komende dagen?
10: Nou, het wordt in ieder geval warmer en je mag het wat mij betreft ook gewoon heter noemen. 26 tot 32 graden morgen de maximumtemperatuur. Flinke zonnige periode. In de avond toenemende kans op een onweersbui in het zuidwesten vooral. En die trekken dan in de nacht naar vrijdag over meer plaatsen in ons land. Het zal allemaal lokaal zijn, maar als je zo'n bui treft kan het een fel exemplaar zijn. Dat geldt niet zozeer voor de vrijdagochtend, want dan is het droog met zonnige periode. Maar later op de vrijdag ook weer kans op een lokale, maar stevige regen of onweersbui. En vrijdag op veel plaatsen in ons land tropische temperaturen. Sterker nog, vrijwel overal 31 tot 34 graden wordt het dan.
0: Marco, dankjewel. En dan snel naar Richard van der Made.
11: Daar is het 2-1 geworden voor Oostenrijk. Een goal van Marco Arnautovic, die zijn loopbaan dus begon in Enschede bij FC Twente. 69ste minuut. Er komt nog wel een VAR-check. Even beschrijven wat er gebeurde. Vanuit de corner zat Aboulaya. Yazid Aboulaya helemaal mis. De keeper van Jordanië. En dan vanuit de kluts komt de bal voor de voeten van de spits van Oostenrijk. De 37-jarige Marco Arnautovic. En die schiet de bal dan in de hoek tegen de touwen. En ik denk dat er nog gekeken wordt naar het hinderen misschien van de doelman. Maar volgens mij wordt de goal gewoon toegekend. De scheidsrechter uit Mauritanië die staat daar nu met Arnautovic. De VAR bemoeit zich er natuurlijk mee. Is op de lijn gekomen. En het is nog even afwachten of deze goal wel of niet wordt geteld. Oostenrijk dat het heel lastig heeft in deze wedstrijd. Met het fris spelende Jordanië. Dat de beste kansen heeft gekregen tot nu toe. Gelijk kwam met een prachtige goal van Ali Olwan. Maar op het moment dat je denkt Jordanië kan nog wel eens een tweede goal gaan maken. Op dat moment is het Oostenrijk dat toeslaat. De scheidsrechter vanuit Mauritanië dus. Meneer Deida gaat kijken. Loopt nu naar het scherm om te beslissen of deze goal wel of niet mag tellen van Marco Arnautovic. Wat er precies aan ten grondslag ligt, waarom deze goal misschien wordt geannuleerd. Het is me een raadsel. Want ja, het is misschien toch daar. Porsche die daar door Esjan Haddad wordt vastgehouden. En dat zou dan misschien een overtreding zijn geweest, waardoor de scheidsrechter besluit om deze 2-1, een belangrijke natuurlijk voor Oostenrijk, dat helemaal niet zo goed in de wedstrijd zit, dat het moment is, dat duel inderdaad met Haddad en met Porsche, om te kijken of daar een overtreding wordt gemaakt door de Oostenrijkers, waardoor de goal van Arnautovic dan niet zou tellen. De scheidsrechter heeft er veel tijd voor nodig. Zoveel VAR-momenten hebben we eigenlijk op dit wereldkampioenschap voetbal nog niet gehad. Het valt allemaal best mee en nu komt de scheidsrechter terug naar het veld. Hij maakt het gebaar dat hij heeft gekeken. Lijkt dan nog gewoon te twijfelen. Dan gaat hij wat vertellen. En het is een... Ja, het is geen goal. Het is geen goal voor Oostenrijk. Het blijft dus bij 1-1.
12: Richard, dankjewel. En verkeersinformatie, Dennis Mooij.
13: Er staan op dit moment minder files dan gebruikelijk. Maar dat neemt niet weg dat je veel vertraging hebt op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord staat 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en het kost je op dit moment een uur extra. En op de A73 Nijmegen-Venlo heb je tussen Kuik en Boksmeer 20 minuten extra nodig.
12: Hoe wordt gereageerd op de ingrijpende stikstofplannen van het kabinet die gisteren uitlekte? Zometeen onze politiek verslaggever en een stikstofdeskundige.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: In Opium op Oerol zijn te gast actrice en comedienne Loes Luca, samen met haar dochter Nina Gans, regisseur van internationaal bekroonde animatiefilms. Razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein en schrijver Tom Lanois draagt voor. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Bij Vastelanden investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vastelanden, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl. Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Al 7 jaar lang slaagt de politiek er niet in het land van het stikstofslot te halen. Maar het kabinet Jetten denkt ze nu de oplossing te hebben, lekte gisteren uit via de NOS. Meer in het oog lopende maatregel is rond 20 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, komen zones van 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Landbouwminister Van Essen zei er gisteren dit over.
18: Ik kan nu nog geen details geven aan u. Ik denk dat dat echt op de 26e pas het geval is. Maar dat zonering onderdeel is, want daar duidt u waarschijnlijk op, van het pakket. Ja, dat is zo. Het staat ook in het coalitieakkoord. En eerder het planbureau heeft ook al aangegeven dat zonering de motor is voor een effectieve aanpak.
19: Zonering, inderdaad. Wij horen dat er rond 20 grote natuurgebieden een zone van 1 kilometer wordt getrokken waarin boeren mogelijk moeten verplaatsen of verdwijnen. Ja, klopt dat?
18: Ik snap dat u van alles hoort. Ik lees ook links en rechts van alles. Ik denk dat het heel belangrijk is om het totaal te presenteren. Want het totaal werkt om Nederland van het slot af te halen en niet de losse onderdelen.
19: Maar u ontkent het niet dat deze maatregel één van de maatregelen is?
18: Nee, ik vraag u om geduld tot 26 juni.
19: De coalitiepartijen zijn in grote lijnen al wel uit.
18: We hebben deze week een goed gesprek gehad in het Catshuis. Vooral voor die samenhang, maar gaan nog de komende dagen verder praten.
12: D66-minister Van Essen. Hij wil dus nog niet over uitweiden, maar het nieuws ligt op straat. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wat is de bedoeling?
20: Ja, het grote doel is natuurlijk Nederland van het stikstofslot te halen. In 2019 zette de Raad van State een streep door de stikstofregels, omdat Nederland in strijd met Europese afspraken onvoldoende deed om natuurgebieden te beschermen. Nou, en dat leidde tot veel stikstof. En dat had weer negatieve gevolgen voor de planten, insecten en vogels. Ja, en het kabinet hoopt nu met een totaalpakket aan maatregelen die uitstoot echt terug te dringen, zodat natuurherstel op gang komt aan de ene kant, en zodat vervolgens ook weer vergunningen kunnen worden uitgegeven voor bijvoorbeeld woningbouw en de aanleg van wegen. Nou, en ze zijn nu in de coalitie en in het kabinet een heel eind met de uitwerking van die plannen, waarvan ze denken dat dit ook voor rechters overtuigend zal zijn. En dat is natuurlijk essentieel, want anders blijft die vergunningverlening vastzitten. En volgende week vrijdag, dat is die 26e juni, waar de minister naar verwees, wil het kabinet definitief een knoop doorhakken.
12: Ja, en die maatregelen raken dus de landbouwsector hard, omdat daar de meeste stikstof vandaan komt?
20: Ja, dat is inderdaad de situatie. En de gevolgen zullen dus inderdaad fors zijn voor de landbouwsector. Die zone van 1 kilometer heeft natuurlijk effect op de bedrijfsvoering van boeren in die zone. Datzelfde geldt voor kleinere natuurgebieden, waar het kabinet stikstofvrije zones wil van maximaal 500 meter. Boerenbedrijven in die zone zullen dus moeten verdwijnen of verhuizen of innoveren om minder stikstof uit te stoten. Verder komt er een maximum op het aantal stuks vee dat op een hectare grond mag worden gehouden, afhankelijk van de grondsoort. En dan moet je weten dat bijvoorbeeld Brabantse zandgrond veel gevoeliger voor stikstof is dan bijvoorbeeld de kleigrond in de noordelijke provincies. Het is ook de bedoeling de rekenkundige ondergrens voor stikstof te verhogen. Dat zou het makkelijker moeten maken om vergunningen te verlenen. Het kabinet wil ook nog bepalen hoeveel er per landbouwsector uitgestoten mag worden. En het kabinet heeft een stok achter de deur. Als het allemaal niet helpt, wordt het totale aantal toegestane dieren verlaagd.
12: Nou is het een minderheidskabinet, weten we allemaal. Dus krijgen ze steun voor de plannen van de oppositie?
20: Nou, met zekerheid is dat nog niet te zeggen. In de eerste plaats omdat de plannen nog niet helemaal af zijn. De coalitiepartijen en het kabinet moeten er dus volgende week vrijdag nog definitief met elkaar eens worden. Ze zullen ook sommige oppositiepartijen nog wel polsen om met hun wensen rekening te houden, omdat ze die steun nodig hebben. En omdat er nu nog niks vaststaat, wilden de meeste oppositiepartijen gisteren nog geen definitief oordeel vellen, behalve BBB, die is tegen.
21: Nou ja, als het boeren onmogelijk gemaakt wordt om hun bedrijf nog in Nederland te houden, dan is dat desastreus. Maar niet alleen voor die boeren, maar ook voor Nederland. Als je rondom grote gebieden grote zones gaat houden, dan treft dat duizenden boerengezinnen.
22: In eerste instantie denk ik van 500 meter lijkt mij meer dan genoeg vanuit stikstofperspectief. Maar laat ik mijn reactie nu eens eventjes opzouten tot de echte plannen er liggen. Want dit zijn allemaal natuurlijk splinters die uitlekken. Ik wil eigenlijk het hele plaatje straks zien.
23: Als het zones zijn die zorgen dat de natuur verbetert in Nederland en de landbouw duurzaam vooruit gaat, dan kan het rekenen op onze steun. Maar ik wil echt alles lezen voordat ik daar echt een oordeel over geef.
20: Ja, hier hoorde je dus eerst een geharnaste tegenstander, Henk Vermeer van BBB. Op hem hoeft het kabinet niet te rekenen. Nou, dat geldt naar verwachting ook voor andere rechtse oppositiepartijen. Maar je hoorde ook Pieter Grinwis van de ChristenUnie en Laura Bromet van Pro. En die gooien de deur niet dicht. Logisch ook, want Pro en de ChristenUnie pleiten al langer voor ingrijpende maatregelen. Ze kunnen dus ook moeilijk nee zeggen. Ja, en verder is ook Eertmans van Ja 21 niet afwijzend. Hij liet gisteren weten dat hij te spreken is over het voornemen om die rekenkundige ondergrens te verlagen. Nou, dus bij deze partijen zit in elk geval ruimte en daarmee zou het minderheidskabinet aan voldoende steun kunnen komen. En dan zou er eindelijk een meerderheid zijn in de Kamer om die stikstofcrisis op te lossen. Dat zal dan overigens nog wel veel tijd kosten, want bronnen waarschuwen dat er per natuurgebied moet worden vastgesteld hoe het er straks voor staat, voordat er weer vergunningen kunnen komen. Dus ook als de politiek er binnenkort uit is, dan zijn we er nog niet.
12: Wilco, dankjewel. Meegeluisterd heeft Tom Brouwer, onafhankelijk research-expert op het gebied van stikstof bij Gispoint. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
12: Het plan dat er nu ligt, is dat een verrassing voor u?
2: Niet helemaal, omdat er natuurlijk al veel langer gesproken wordt over het toepassen van een zonering.
12: En zou het dan helpen? Dat is de grote vraag.
2: Ja, mijn verwachting is dat dit zeker helpt. Het kabinet heeft hierbij gekozen voor eigenlijk een slimme, efficiënte aanpak. Want als je dicht bij de natuur veel doet, dan is dat heel effectief voor die natuur. Uiteraard zijn dit de wat grove contouren nog van hoe dat pakket eruit gaat zien. Het is natuurlijk afhankelijk ook van hoeveel je binnen de zones zal moeten gaan doen en hoeveel je daarbuiten nog moet doen.
12: En wat bedoelt u dan?
2: Wat ik bedoel is, het gaat er niet alleen om hoe groot de zone is, maar het gaat er ook om hoeveel emissiereductie je binnen die zone wil realiseren.
12: Bedoelt u dan of dat haalbaar is?
2: Ik denk dat haalbaar zal zijn. Maar het gaat erom of het optelsommetje van wat je in al die zones gaat doen samen optelt tot wat je aan wettelijke doelen hebt vastgesteld. Ja. Of je dat gaat bereiken.
12: Oftewel, of het echt zoden aan de dijk zet.
2: Ja, exact. En uiteraard, vooraf heb ik al wel wat opmerkingen. En dat is dan ook met name dat het goed is voor grotere natuurgebieden om daar een zone van zo'n kilometer te hanteren. Alleen voor het allergrootste natuurgebied in Nederland, de Veluwe, heb ik zo mijn bedenkingen of dat wel een afstand is die nog wellicht wat te krap is.
12: Want u denkt dat er een bredere band nodig is dan?
2: Ik denk met name bij de Veluwe. En dat blijkt ook uit de onderzoeken die ik heb gedaan, samen met bijvoorbeeld Jan-Willem Eerdersman. Dat daar gewoon een grotere inspanning, een grotere zone nodig is dan dat nu op tafel ligt.
12: LTO reageerde gisteren al zeer kritisch op de plannen. Had u dat verwacht of had u gehoopt dat ze toch hier in brood in zou zien?
2: LTO is natuurlijk überhaupt altijd kritisch op plannen waar het de sector treft. Ik denk dat het wordt tijd om samen de schouders eronder te zetten. En de maatregelen zijn weliswaar ingrijpend, maar met dit soort maatregelen weet de sector dan op een zeker moment wel waar ze aan toe zijn. En dat is ook wat de sector vraagt. Die vragen duidelijkheid.
12: Dank u wel. Tom Brouwer, onafhankelijk research-expert op het gebied van stikstof.
3: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
4: Mail naar r1jn@nos.nl.
3: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
12: Bij Oostenrijk-Jordanië is opnieuw gejuicht, Richard van der Maarden.
5: Ja, en opnieuw
11: door de Oostenrijkse supporters. Maar nu weten ze dat hij wel telt waar hij eerder niet doorging. Omdat de VAR er zich mee bemoeide en er een overtreding was. Hens uiteindelijk werd geconstateerd. Maar een goal, een eigen goal van Yazan Al-Arab heeft Oostenrijk nu wel diep in de tweede helft op voorsprong gebracht. Arnautovic kopte na een corner. Maar via de rug van Al-Arab, speler van FC Seoul, de centrale verdediger van Jordanië. Dat nu gevaarlijk doorkomt over de rechterkant. Via de rug dus ging de bal in het doel. En zo staat Oostenrijk dan toch op voorsprong. En lijkt het erop in deze groep dat, dat Argentinië en Oostenrijk zoals verwacht gaan beginnen met de volle winst. Of kan Jordanië nog iets in de slotfase? Voorlopig is het 2-1.
4: Ook bij RTV Oost, de regionale omroep van Overijssel, zijn reacties te lezen op de stikstofplannen van het kabinet.
9: Nou ja, dat er net ook al over. Gisteren kwam onder meer naar buiten dat er rond kwetsbare natuurgebieden een zone van een kilometer komt waar de uitstoot van stikstof fors omlaag moet. Provinciebestuurder Maurits van Martels zegt tegen Oost dat het plan niet uitvoerbaar en niet uitlegbaar is. Hij wacht op de officiële brief vanuit Den Haag, maar krijgt het al benauwd. Ook boeren voelen zich volgens Oost overdonderd door de plannen. Boerenorganisatie LTO Noord heeft het over proefballonnetjes en zegt dat er nog niks definitief is. Agractie heeft het over uitrookbeleid van het kabinet. Ze vinden de zones een zware en dure maatregel die niet effectief zou zijn. Het is niet moeilijk om in Drenthe en Groningen aan illegale erectiepillen te komen. Dagblad van het Noorden ging langs bij sekswinkels. Die verkopen de middelen openlijk en zonder doktersrecept. De krant koopt rode, blauwe en zwarte pillen. In een van de aangeboden varianten zit 4 keer meer werkzame stof dan in een Viagra-pil. Een klant zou hebben verteld dat die een ochtend na de inname nog steeds werkt. Winkeliers reageren wisselend als ze horen dat de pillen niet zijn toegestaan. Eén overweegt ze uit het assortiment te halen. Een ander zegt, ja, als ze ze niet bij ons halen, dan halen ze het wel ergens anders. De Kleverparkbuurt in Haarlem kampt met rattenoverlast. Op allerlei plekken zitten ze, in de isolatie onder vloeren. Een buurtbewoner met bolletjesisolatie noemt zijn kruipruimte de ballenbak van de buurt. Maar ook in ventilatieroosters, in schuurtjes en, zoals deze vrouw aan NH Nieuws vertelt, onder tuintegels.
5: Ik zei tegen mijn man van, nou, het gaat verzakken daar. Maar toen had ik nog geen rat gezien. En toen hadden we maar die steen opgetild. En dan keken we zo naar het gezicht eigenlijk van een rat. Nou, toen heb ik de gemeente ingeschakeld. Toen zijn ze geweest. En toen is er wel een hele grote rat gevangen. Een bruine rat. Ik vind het ook nog wel eng, hoor. Want s'avonds ga ik ook niet graag in. Als het pretje donker wordt, ben ik altijd wel bang een beetje.
9: De buurt steggelt met de wethouder over de kwestie. Ze zijn het oneens over de oorzaak. Mogelijk heeft de verouderde riolering met het probleem te maken. Na de zomer komt de wethouder met een plan van aanpak. En bij Omroep Brabant is er nog te lezen over een vrij kostbare boekenlegger die in een bibliotheek is aangetroffen. In een pas ingeleverd boek vond de bibliotheek in Os een stapeltje van 6 briefjes van €50. De laatste lener werd gebeld en die kwam het geld gauw ophalen. Hij of zij was erg opgelucht dat het geld terecht was. De bibliotheekmedewerkers zijn blij dat het geld wel bij de rechtmatige eigenaar is, maar stiekem hadden ze ook al plannen voor een teamuitje. En de moraal van het verhaal concludeert Brabant: check altijd geleende boeken op verborgen schatten voordat je ze terugbrengt.
4: Verkeersinformatie, Dennis Mooi.
13: Er staan minder files dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A1 richting Amsterdam heb je wel 35 minuten extra nodig. Tussen Baarn en Hilversum Noord staat 3 kilometer door een ongeluk. Zijn rijstrook dicht. En op de A73 van Nijmegen naar Venlo tussen Kuik en Boksmeer doe je er een half uur langer over.
6: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Elon Musk is de eerste biljonair ter wereld. Hij heeft dus meer dan $1,000 miljard. Om een beeld te geven, hij zou elke persoon op de aarde $100 kunnen geven en nog steeds tot de 10 rijkste mensen ter wereld behoren. Maar dat weggeven, dat doet hij vrijwel niet. Hij geeft weinig geld aan goede doelen. Musk zegt dat hij met zijn eigen bedrijf juist veel meer kan doen voor de samenleving. Lisbeth Nagelkerk is filantropieadviseur bij Reach Out To. Zij geeft vermogende families advies over hoe ze hun geld maatschappelijk in kunnen zetten. Lisbeth Nagelkerk, goedemorgen.
7: Ja, goedemorgen.
4: Elon Musk is dus heel kritisch op goede doelen. Wat vindt u daarvan?
0: Ja, de kritisch zijn is altijd goed, het houdt ons allemaal scherp. Maar filantropie speelt echt een belangrijke rol in een democratie, überhaupt in een samenleving. En is juist een essentieel onderdeel van een democratie. Dus kritiek daarop hebben, prima. Maar doe daar dan wat aan op een manier die bijdraagt aan deze democratie.
4: En waarom is die rol groot binnen een democratie?
0: Omdat het juist mag verdeeld. Dus er wordt stem de politieke macht is vaak korte termijn gericht. Zijn politici die een bepaalde partij vertegenwoordigen en daardoor bepaalde belangen vertegenwoordigen binnen die democratie. Korte termijn gericht, belangrijk, hè, tuurlijk, hartstikke belangrijk. Politiek is de basis van alles in een samenleving. Bedrijven staan onder winstdruk, dus de marktwerking, daar heeft Elon Musk het heel vaak over, is ook belangrijk om te zorgen dat we een evenwicht krijgen. Maar daartussen vervallen allemaal mensen die tussen wal en schip vallen, onderwerpen die tussen wal en schip vallen. En juist de filantropie speelt daar een hele belangrijke rol in, altijd al. En verdeelt dus juist macht. En naar mensen toe die geen stem hebben of te weinig stem hebben.
4: En vult dus eigenlijk gaten op die de overheid laat liggen?
0: Ja, absoluut, absoluut. Maar is ook een risicokapitaal voor nieuwe initiatieven die juist innovatie stimuleren, waar de politiek of de winsten van bedrijven niet in geïnvesteerd kunnen worden.
4: En wordt er in de Verenigde Staten dan op een andere manier naar gekeken?
0: Nou, nee. Ook in Amerika zijn veel filantropen actief. Daar geldt ook een systeem waarin zij fiscaal voordeel kunnen krijgen. Moet daar zeker bij zeggen dat fiscaal voordeel niet wil zeggen dat mensen zich kunnen verrijken aan een goed doel. Want ze geven nog altijd goed doel geld weg, hè, aan het goede doel. Ze worden er nooit rijker van. Maar kunnen daarbij ook een stichting oprichten waarbij ze geld via die stichting kunnen weggeven aan een goed doel. Er zijn allerlei regels voor binnen Amerika waardoor je dat geld ook daadwerkelijk moet geven aan algemeen nuttige doelen in Amerika. Dus dat is heel erg belangrijk en heel erg nuttig ook voor de filantropie in Amerika.
4: Ja, wat Musk natuurlijk zegt is, ik investeer weer in mijn eigen bedrijven, hè, bijvoorbeeld ook via de Musk Foundation. En als die bedrijven floreren, dan is dat goed voor zowel de Amerikaanse economie als voor de mensen die er kunnen werken. En dat is ook mijn manier om van mijn steentje bij te dragen.
0: Ja, en daarin mist die slaat hij in mijn ogen volledig de plank mis. Want dan ga je dus richten op winstdruk, hè, op bedrijven die winst moeten halen voor hun aandeelhouders. Overigens heeft de Musk Foundation voldoet ook aan de eisen van de wet, in de zin van dat zij daar moeten aan voldoen aan de regels. Dus ook zij moeten die 5% van hun vermogen per jaar weggeven. Dus dat is echt een minimale eis. Dat doet hij helemaal niet. En hij geeft inderdaad vooral aan zijn eigen onderzoeken en zijn eigen bedrijven geld weg, wat niet past onder de wetgeving. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wanneer daar een journalist op staat en daar eens goed onderzoek naar doet.
4: Ja. Nou, heeft hij wel gezegd dat hij het waarschijnlijk in zijn testament gaat zetten dat hij de helft van zijn bezit wel aan goede doelen gaat geven. Is dat dan wel filantropie?
0: Als hij dat zou besteden, als de Musk Foundation vervolgens dat geld zou besteden zoals het ook bedoeld is, namelijk aan algemeen nuttige doelstellingen binnen Amerika, ja, dan is het fantastisch. Maar dat is niet wat er op dit moment gebeurt. Dus op dit moment zou ik Elon Musk zeker geen filantroop noemen. Nee.
4: Dank u wel. Lisbeth Nagelkerker.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: En vandaag!
7: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Dat allemaal richting veranderd. Het is 1-1.
10: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Sunnegul met links in de goal. En de voorsprong weer hersteld.
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
8: Hier is Boren. Nu de kopbal. Die gaat erin. En het is 2-2 in Dallas.
7: Zaterdagavond.
24: De tweede.
7: Nederland-Zweden. NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
10: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen.
1: Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
15: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
15: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
24: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
25: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
27: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
28: In Opium op Oerol zijn te gast actrice en comedienne Loes Luca samen met haar dochter Nina Gans, regisseur van internationaal bekroonde animatiefilms. Razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein en schrijver Tom Lanois draagt voor. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
29: NPO Radio 1. 8 uur.
30: Astrid Kersenboom.
29: Het NOS Radio 1-journaal.
4: Goedemorgen. Scholen moeten meer gaan doen tegen online pestgedrag. En LTO is niet te spreken over de uitgelekte stikstofplannen. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
9: In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn is volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Een deel is ingestort door de felle brand. De bewoner is nog niet gevonden, ondanks de inzet van een drone. Die werd gebruikt omdat de brandweer niet naar binnen kon vanwege instortingsgevaar. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. In Argentinië is het WK voetbal begonnen met winst. De eerste poolwedstrijd tegen Algerije eindigde in 3-0. Alle doelpunten werden gemaakt door Lionel Messi. Hij stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd al een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal. Noorwegen met 4-1 van Irak. Oostenrijk en Jordanië spelen nog tegen elkaar. Die wedstrijd is bijna afgelopen en staat 2-1 voor Oostenrijk. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die liep tegen zijn vader. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij wordt ervan verdacht dat hij een grote rol heeft gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Rwandese man werd 2 jaar geleden opgepakt in Ede. Rwanda vaardigde in 2014 een internationaal arrestatiebevel tegen hem uit en vroeg Nederland hem uit te leveren. Dat kan niet, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft en daarom staat hij vandaag in de rechtbank in Den Haag. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas van een merk naar keuze. Wim T. Schippers vond dat kunst nergens op hoeft te slaan, maar wel de moeite waard is. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag is er meer van die zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.
4: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
13: De ochtendspits stelt relatief gezien niet zo heel veel voor. Er staat 65 kilometer file bij elkaar opgeteld. Maar er zijn wel een paar plekken waar je veel vertraging op loopt. De A1 richting Amsterdam bijvoorbeeld. Tussen Amersfoort West en Hilversum Noord staat 7 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een half uur extra. De A73 Nijmegen-Venlo heb je tussen Malde en Boksmeer 25 minuten vertraging. Dat staat 9 kilometer door slecht wegdek. En op de N33 Veendam-Eemshaven is een ongeluk gebeurd. Tussen Noordbroek en Schildwolde is het op onthoud 35 minuten.
4: Richard, Oostenrijk-Jordanië, bijna afgelopen.
2: Nog een minuutje. Er zijn 10 minuten extra bijgekomen. Maar we zitten inmiddels in de 9e minuut van de extra tijd in San Francisco bij Oostenrijk-Jordanië. Het staat 2-1 voor de Oostenrijkers die nog wat meer hebben in de slotfase dan Jordanië. Dat leeggestreden is Oostenrijk. Dat is een bekend verhaal. De ploeg van Ralf Rangnick beschikt over topfitte spelers. Geen grote sterren. Wel heel veel ervaring. Veel discipline. Veel samenhang. En het laatste, nou ja, kwartier, laatste 10 minuten is toch wel echt in handen van de Oostenrijkers. Er wordt nu nog gekeken in een VAR-check naar een mogelijke penalty. Dat zou wat zijn voor de Oostenrijkers. Terwijl de aanval over de rechterkant er bijna toe leidt dat Oostenrijk de wedstrijd helemaal definitief in het slot gooit. Weer gaat de scheidsrechter uit Mauritanië kijken. En dat gebeurt dan allemaal in de allerlaatste seconde van deze wedstrijd. Wat is het voor wedstrijd geweest? Het was het debuut natuurlijk van Jordanië. Er wordt gekeken naar een hensbal. Dat is nu duidelijk te zien op de herhalingsbeelden van een verdediger van Jordanië. Dat zou dan betekenen dat de bal nog op de stip gaat. Maar het is eigenlijk alleen nog maar voor de statistieken natuurlijk. Want Oostenrijk gaat dit duel gewoon winnen. Een wedstrijd waarin Jordanië het beste van het spel had in de eerste 45 minuten. Behoorlijk wat kansen. Aanvallend voor de dag kwam. Vooral met spits Ali Olwan die een keer de lat raakte. Maar het was toch Oostenrijk dat via Romano Schmid op voorsprong kwam. Daarna werd het toch 1-1. En vervolgens een eigen doelpunt van Al Arab via de rug na een kopbal van Arnautovic. Dat betekende de 2-1. En daarna heeft Oostenrijk nog de betere kansen gekregen op de overwinning. 5-6 herhalingen hebben we inmiddels gezien. En de scheidsrechter uit Mauritanië heeft gekeken of er nog een laatste strafschop gaat komen voor de Oostenrijkers. Dat is inderdaad het geval. Hij vertelt het aan de mensen in San Francisco in het stadion. Een hensbal dus van een van de spelers van Jordanië. En dat betekent in de 11e minuut, de laatste, echt allerlaatste minuut van deze wedstrijd, dat Marco Arnautovic nog mag aanleggen. Hij was er heel dichtbij met die kopbal, maar uiteindelijk werd het een eigen doelpunt. Dat de 37-jarige voormalig speler van FC Twente deze wedstrijd definitief in het slot kan gooien met de 3-1. En dan gaat Oostenrijk, zoals verwacht, toch een prima begin maken van dit wereldkampioenschap voetbal. Eens kijken, de aanloop van Arnautovic. Keeper gaat naar de verkeerde kant. En zo pakt Oostenrijk dus met een 3-1 overwinning de volle buit. Het was zwaar bevochten. Jordanië, de WK-debutant, zeer dapper. Uiteindelijk verliezen ze wel van Oostenrijk. Goed gevochten, maar de Oostenrijkers onder leiding van Ralf Rangnick, net als Argentinië, pakken dus de eerste 3 punten op dit WK.
4: Beelden van mishandelingen, AI-gemanipuleerde naaktbeelden. D66 wil dat het rondgaan van dat soort beelden op scholen stopt. Zometeen Kamerlid Rodekerk.
3: Ster. Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
5: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
3: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
17: Ik zou heel graag dicht bij voorzieningen willen wonen. Het liefst loop ik vanuit mijn keuken de supermarkt in.
18: We kunnen niet alles beloven, meneer De Jong. Maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden wij zeker aandacht aan het welzijn van oudere bewoners. Zo zijn voorzieningen zoals een supermarkt zoveel mogelijk op loopafstand. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
12: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
19: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
4: Online veiligheid moet expliciet onderdeel worden van het veiligheidsbeleid op scholen. Dat staat in een voorstel van D66. Dat kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Daarover schrijft de Telegraaf vanmorgen. Ilane Rodekerk van D66, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
4: Wat moeten scholen gaan doen volgens u?
20: Nou, we willen dat kinderen online veilig kunnen opgroeien. En op dit moment is daar nog geen aandacht voor, ook niet in de wet. En wij willen dat online veiligheid daarin opgenomen wordt, omdat we zien dat het in toenemende mate heel veel impact heeft op kinderen. Bijvoorbeeld de geweldsvideo's die op 2/3 van de middelbare scholen worden rondgedeeld online. Maar ook de AI-naaktbeelden van meisjes die worden verspreid en online misbruik. En wij willen dat dat veel harder wordt aangepakt. En dat scholen daar dus mee aan de slag gaan, dat serieus nemen, melden. En ook OM justitie daarbij betrekken als dat nodig is.
4: Ja, want het waarom u het nodig vindt, dat is dan duidelijk. Maar zit het hem in het melden? Is dat wat ze moeten gaan doen?
20: Nee, we willen echt dat het wordt aangepakt. Ja, iedereen die vroeger gepest is weet hoeveel impact het heeft. Maar nu gebeurt dit, als het tegen zit, wel 24 uur per dag. Kan het ook na schooltijd doorgaan, omdat het ook veel online plaatsvindt. En de impact die dat maakt online is net zo heftig als dat offline kan zijn. Maar je ziet dat scholen daar nog niet altijd zicht op houden. Daar ook niet de meldingen bij OM of justitie van doen als dat nodig is en strafbaar is. En wij willen echt dat daar veel meer aandacht voor komt en dat dit ook echt wordt aangepakt.
4: Maar wat moeten ze in de praktijk doen?
20: In de praktijk betekent het dat ze dus niet alleen fysiek geweld zien en daarmee aan de slag gaan, bijvoorbeeld door daar in gesprek over te gaan met leerlingen die dat betreft, de daders daarop aan te spreken, de slachtoffers daarin te ondersteunen, maar ook politie te betrekken wanneer dat nodig is. We willen dat dat net zo goed gebeurt bij online geweld. Bijvoorbeeld als er online video's zijn die worden verspreid, dan kan het ook zo zijn dat platforms daarbij moeten helpen om die offline te halen. Maar ook als het gaat om, zoals ik zei, AI-naaktbeelden van leerlingen, dan zijn dat echt strafbare feiten waar tegen moet worden opgetreden. En wij vinden dus dat ook scholen daar een rol in hebben en dat het niet alleen bij fysiek geweld zo moet zijn zoals het nu in de wet geregeld is, maar ook bij online geweld.
4: Wel, maar dan moeten ze eerst weten dat het gebeurt. Dus daarvoor moeten ze in staat zijn om dat te kunnen volgen. Dus hoe doen ze dat in de praktijk? Heeft u daar een idee van?
20: Ja, er zijn natuurlijk al wel scholen die hiermee bezig zijn. En het gaat er vooral om dat ze dus zich ook van bewust zijn dat het dus niet alleen fysiek plaatsvindt, maar ook online.
4: Nee, maar ik denk
20: dat
4: scholen
20: weten dat het veel impact heeft op de klas. Luister. Dus er zijn leraren die daar met elkaar over in gesprek
4: Rodekerk,
20: gaan. Maar er zijn ook scholen waar dat minder gebeurt.
4: Mevrouw Rodekerk, mag ik even tussendoor? Mevrouw Rodekerk, ik denk dat op scholen best duidelijk is dat het gebeurt. Maar waar het natuurlijk over gaat is, u vraagt van scholen dat ze ingrijpen. Dan moeten ze wel weten dat het gebeurt. Hè. Ze moeten weten dat het gaande is. En dit is natuurlijk wel online, onder leerlingen, onderling vaak. Dus hoe kunnen ze daar grip op krijgen?
20: Ja, dus wat ik zojuist wilde aangeven is dat leraren mij vaak vertellen dat ze merken dat er heel veel onrust is in de klas. En dan is het dus van belang dat ze ook dat gesprek met de klas erover aangaan. Zodat ze achterhalen wat is de oorzaak daarvan. En dat is in toenemende mate dus niet alleen een vechtpartij op het schoolplein. Maar kan dat ook zijn dat er online zaken gebeuren die dus leerlingen heel erg raken. Zorgen dat leerlingen ziek thuis zitten. Maar ook zorgen dat er vervolgens opstootjes in de klas over ontstaan. Dus wanneer die signalen zich voordoen is het heel erg belangrijk dat scholen ook voelen, oh, we hebben daar een verantwoordelijkheid en we moeten dit serieus nemen. En als dit echt iets is wat zoveel impact heeft op kinderen, dan moeten we daar ook melding van maken van politie en justitie als dat strafbaar is. Maar in ieder geval daar dus niet oog voor sluiten en echt beseffen dat die online veiligheid heel erg van belang is en dat het ook heel veel impact heeft op kinderen. Ja, wanneer dat niet goed wordt
4: gesignaleerd. Dat heeft u inmiddels nu 3 keer gezegd. Ik denk dat dat duidelijk is. Het in de wet opnemen, dat is natuurlijk een stap, hè, waardoor je het scholen eigenlijk verplicht. Dus wat zou er aan moeten vasthangen wanneer een school daarin verzaakt?
20: Door het tenminste te melden weten we in ieder geval straks ook beter hoeveel er speelt. Dus het geeft ons de mogelijkheid om jaarlijkse rapportage te hebben over de omvang van het probleem en effectiviteit van maatregelen. En wat ook onderdeel is van de wet is dat scholen daar ook verbeteringen in moeten aanbrengen en ook een plan voor moeten maken voor hoe ga je daarmee om. Dus welk beleid heb jij wanneer je online veiligheid signaleert en wat zijn de stappen die je daarmee zet? Bijvoorbeeld met de veiligheidscoördinator, maar ook met vertrouwenspersonen op school om de slachtoffers daarin te ondersteunen. Dat zijn allemaal zaken die onderdeel zijn van die wet. En wij vinden dus dat dat niet alleen voor fysiek, maar ook online gaat gelden. Dus dat geldt dan ook hierbij.
4: Het is dus ook wel weer een taak die voor scholen erbij komt, hè?
20: Ja, maar ik denk in dit geval dat, en dat zie je ook aan de brede meerderheid die we hebben voor dit voorstel in de Kamer. In dit geval kunnen we hier gewoon niet onze ogen versluiten. Omdat dit echt de levens van de jongens en meisjes die dit overkomt overhoop haalt. En wanneer we dus aandacht hebben voor geweld in de klas of op school, dan hoort daar tegenwoordig gewoon helaas ook online geweld bij. En daar kunnen we niet ogen versluiten. En daar moeten we ook echt onze kinderen beter voor beschermen.
4: Dank u wel, Ilana Rodekerk, Kamerlid namens D66. De industriële vraag naar gas loopt snel terug en dat betekent hogere kosten voor de resterende gebruikers, is te lezen in het FD.
9: Vorig jaar liep de gasvraag van de industrie met 9% terug en ook dit jaar is er een daling te zien. De Vereniging van Grootgebruikers is bezorgd

0: Het heeft een Argentijnse verloofde, dat zal zeker meehelpen, maar hij lijkt sowieso vrij goed in talen. Eerder sprak hij met de Duitse bondskanselier, ook in het Duits. In de Telegraaf is te lezen dat Nederland voor criminelen een aantrekkelijk land is om onder te duiken. De politie zegt dat er steeds meer verzoeken komen om ondergedoken veroordeelde criminelen op te sporen. Vorig jaar hield het opsporingsteam FastNL 331 mensen aan, 78 op basis van een internationaal verzoek. Oud-politieman Patrick van der Valk heeft een verklaring. Hij zegt dat het komt doordat we een internationale, compacte en drukke samenleving zijn. Iemand die zich rustig houdt, valt niet erg op hier. Bij Deutsche Welle lezen we over een rechtszaak die Elon Musk heeft aangespannen tegen omroep ZDF. Voorafgaand aan een reportage over de rellen in Belfast zei de presentator dat een meute op jacht ging naar migranten na een oproep van een Britse rechtsextremist en de techmiljardair Elon Musk.
1: Ein rassistischer Mob macht daraufhin Jagd auf Migranten. Dazu aufgerufen hatten ein britischer Rechtsextremist und Tech-Milliardär Elon Musk.
0: Musk reageerde woedend. Hij had inderdaad een oproep van een rechtsextremist om te gaan demonstreren gedeeld, maar niet opgeroepen tot een klopjacht, zegt hij. ZDF erkent dat de woordkeuze onzorgvuldig was en heeft de intro online weggehaald. En anderhalf jaar nadat hij het gezicht was van de Serious Request-actie waarbij geld tegen stofwisselingsziekte werd ingezameld, is Jelte van Vijf uit Leeuwarden overleden. De ouders van het jongetje hebben dat bekendgemaakt via Instagram. Destijds vertelde zijn zusje dat ze elke maand een feestje voor hem vierde, zijn vermaanddag, compleet met slingers en taart.
2: Dat we niet meer weten hoeveel verjaardagen hij nog krijgt, dus dan net zoals ons, maar dan eigenlijk iedere maand.
3: Hippiepiep!
0: Ja, dat was dus toen. De familie laat weten dat Jelte vredig in hun armen is overleden. Het is goed zo, schrijven ze.
4: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
5: Spits stelt weinig voor. Er staat nog geen 60 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het wel goed vast. En dan vooral op de N33 van Veendam naar Eemshaven. Daar loopt het vast door een ongeluk. Tussen Noordbroek en de afrit Schildwolde heb je 3 kwartier vertraging.
4: Eind deze week gaat de strijd om de opvolging van de Britse premier Keir Starmer mogelijk een nieuwe fase in. Nadat regionale verkiezingen in mei voor zijn Labour-partij desastreus verliepen, is de positie van de Britse premier onzeker. Een van de mensen die hem wil opvolgen is Andy Burnham, de populaire burgemeester van Manchester. Maar voordat hij de leiderschapsstrijd met Starmer kan aangaan, moet hij wel eerst het Britse parlement in. Nou, dat gaat hij morgen proberen bij de tussentijdse verkiezingen in de regio Makerfield. Verkiezingen die ook de radicaal-rechtse partij Reform wil winnen. Verenigd Koninkrijk-correspondent Fleur Launsbach peilt de stemming op straat in Makerfield.
6: De kiesregio Makerfield, daar ben ik nu in Noord-Engeland. Het is een doorsnee typisch Noord-Engels plaatsje waar momenteel een lokale verkiezingsstrijd gaande is die mogelijk landelijke gevolgen heeft. Overal hangen posters van Andy Burnham, een politicus die hier een zetel wil winnen, zodat hij daarmee naar het parlement kan om de premier Keir Starmer uit te dagen. Dus het gekke is nu dat de kiezers van deze regio opeens een hele belangrijke stem hebben in de toekomst van het land.
7: It's a confusing time.
6: Dat is best wel verwarrend, zegt deze jonge vrouw die ik spreek bij het station.
7: It's a bigger issue than just us. Like it's a UK-wide thing that's going on.
6: Ja, dit is veel groter dan alleen onze regio, zegt ze.
7: There is a lot going on.
6: Veel van de inwoners die ik hier in Makerfield spreek, die zijn van plan om op Andy Burnham te gaan stemmen. En die vinden het nou een goed idee dat hij ook de huidige premier gaat vervangen.
7: Andy Burnham. And do you think he should, you know, maybe remove Keir Starmer?
8: Definitely. Yeah, I don't think he's in touch with real people. Right. I think Andy Burnham's more with the people, to be honest.
6: Andy Burnham komt zelf uit het noorden van Engeland en dat vinden mensen hier ook een bre. Hij begrijpt ons, zegt deze vrouw.
9: Yeah, I'll be voting for Andy Burnham. He knows what it's like for people that live in these communities. So why would we not want a prime minister that knows what it's like around here?
6: Een van de beloftes van Andy Burnham is dat hij het voor het armere noorden van Engeland zal opnemen als hij premier is. Maar de belofte dat alles beter wordt, dat hebben mensen hier al vaker gehoord.
10: They're not going to fix what's happening in this country. They're just not going to fix it.
6: Deze vrouw uit Makerfield die zegt dat ze niet gaat stemmen. Politici beloven van alles, maar ze lossen de problemen niet op, zegt ze.
7: Do you believe it when

0: politicians, you know, promise things for the area?
1: No. The majority, I think, are in it for themselves.
0: Nee, zegt deze oudere man. De meeste politici zijn vooral met zichzelf bezig en niet met ons. Dit soort teleurstelling in de politiek verklaart ook waarom de rechtse anti-immigratiepartij van Nigel Farage in deze regio erg populair is. Als ik deze jongen vraag wat voor hem belangrijk is.
2: But what is the main theme that you think is important?
3: Get all immigrants gone, foreign aid stops, concentrate on our own people, our own veterans, and just be our own country.
0: Alle immigranten het land uit, zodat het beter wordt voor onze eigen mensen, zegt hij. Hier strijden dus de kandidaten van Labour en van Reform om de lokale zetel. Wint Reform, de partij van Farage, dan is het de zoveelste regio die stemt voor de rechtse anti-immigratiepartij. En wint hier Labour, Andy Burnham, dan begint ook de strijd om het premierschap.
4: Een verslag van Fleur Lansbach.
5: Het wereldkampioenschap voetbal.
4: Dag 6 van het WK voetbal zit er op. Het was vooral de dag waarop Argentinië zijn eerste wedstrijd speelde. Want in Kansas City won de wereldkampioen 4 jaar geleden met 3-0 van Algerije. En verslaggever Jeroen Stekelenburg was erbij in Kansas City. Het was de avond van Lionel Messi.
6: Nou, zeg dat zeg. Dat is eigenlijk nog een understatement. Want het werd de hele dag al een beetje opgebouwd hier in Kansas City. We zijn even op fanterrein geweest, iets eerder op de dag. En daar waren tienduizenden Argentijnen. En ja, ik denk dat wel 95% daarvan een Messi-shirt aan had. En ik heb me proberen voor te stellen hoe dat dan voor je moet zijn. Iedereen kijkt naar die man. Iedereen verwacht wat van die man. En dan begint die wedstrijd tegen Algerije en hij levert. Hij heeft er 3 gemaakt, een hat-trick. En hij heeft daarmee de wedstrijd gewonnen voor Argentinië, want die hebben die wedstrijd met 3-0 gewonnen. Hij heeft alle 3 de doelpunten gemaakt en hij staat nu ook bovenaan in de lijst van topscorers aller tijden van een WK. Hij staat nu nog gelijk met Miroslav Klose. Maar ongetwijfeld een moment dit WK gaat hij er nog wel eentje maken. En dan is hij in zijn eentje de topscorer aller tijden van het wereldkampioenschap. Dus maar weer eens record erbij. Het was echt de grote Messi-show hier in Kansas City.
4: De wereldkampioen van 8 jaar geleden kwam ook in actie, Frankrijk. Hoe hebben zij het gedaan?
6: Ja, die hebben het ook heel erg goed gedaan. En daar gaf ook de grote superster thuis. Want Mbappé, die natuurlijk ook op het vorige wereldkampioenschap heel goed presteerde. Die maakte er 2. En zij wonnen heel overtuigend hun wedstrijd tegen Senegal. Dus ja, dat is wel wat we hadden natuurlijk Spanje gehad. Die heel moeizaam startte aan het toernooi. De Belgen die een beetje tegenvielen. Maar het was vandaag wel de wedstrijd dat de grote ploegen het waarmaakten. En dat is natuurlijk ook wel leuk tijdens een wereldkampioenschap. Haaland bijvoorbeeld bij de Nooren maakte er ook 2. Is natuurlijk ook een enorm grote naam. Misschien wel de allerbeste spits op dit toernooi. Dus Mbappé heeft er 2 gemaakt. Messi heeft er zelfs 3 gemaakt. Haaland heeft er 2 gemaakt. Dus ik heb wel echt het gevoel dat dit tot nu toe misschien wel de allermooiste dag van dit WK was.
4: De dag dat het Nederlands elftal even een beetje vrij had, hè? De spelers hoefden niet te trainen. Waarom was dat?
6: Nou, kijk, ze kijken bij het Nederlands elftal in de staf, kijken ze naar de frisheid van de spelers en hoe ze het voor elkaar kunnen krijgen om ze straks later in het toernooi, de kwartfinales en de halffinales worden gespeeld, om ze dan zo fit mogelijk te hebben. Er zit veel tijd tussen deze 2 wedstrijden. Ze hebben gespeeld op zondag, de volgende wedstrijd is op zaterdag. Dus normaal gesproken, als ze in een clubritme zitten, krijgen spelers in zo'n week ook wel een dag vrij. En nu kon het. En nu dachten ze ook, we gaan het nu doen. Later in het toernooi, dan gaan de wedstrijden elkaar wat sneller opvolgen. En dan wordt het veel moeilijker om ze nog een dag vrij te geven. Dus die training stond wel in het schema. Maar die was al wel. Ja, ze hebben op alle dagen hebben ze een training ingepland. Maar ze wisten eigenlijk op voorhand al dat ze er een aantal uit zouden kunnen halen. En dat hebben ze nu gedaan. En dus hadden ze ook een echte vrijdag. Ze hadden ook niet een andere groepsactiviteit. Ze mochten echt zelf bedenken wat ze vandaag gingen doen.
4: Maar vandaag moeten ze zich weer wel melden?
6: Zeker, zeker, zeker. Want vandaag wordt er weer wel gewoon getraind. om 10:30 hier. En dat betekent om 17:30 in de Nederlandse middag. En daarna is er een persconferentie met Cody Gakpo. Dus ze gaan zich vanaf nu gewoon weer voorbereiden op die wedstrijd tegen de Zweden. Morgen is dan 2 dagen voor de wedstrijd. Dat is eigenlijk de belangrijkste dag. Dan trainen ze helemaal besloten. Doen ze vaak iets tactisch. Doen ze vaak spelervattingen. En de dag daarna gaan ze alweer reizen. Want dan gaan ze naar Houston. Waar op zaterdag dus tegen de Zweden wordt gespeeld.
4: Zij verslaggever Jeroen Stekelenburg vanuit Kansas City. Na 9:30 Stand.nl met Roos. Roos Aanman, goedemorgen.
7: Astrid, goedemorgen. Het kwik loopt op hè, deze week. Morgen wordt het rond de 30 graden. Daar kunnen mensen in steden behoorlijk last van krijgen. Ruim 800.000 Nederlanders wonen namelijk in sterk versteende buurten met te weinig groen. Dat scheelt 8 graden en is ook slecht voor de gezondheid. Hittestress zorgt voor zo'n 250 extra sterfgevallen per jaar. En dat moet anders, zegt een brede coalitie van organisaties. En zij pleiten dus voor maatregelen. Er moeten minimumnormen komen voor openbaar groen en bomen. Dat moet allemaal vastgelegd worden. Ook zou de gemeente daar meer geld voor moeten krijgen. De gevolgen zijn niet alleen merkbaar in het dagelijks leven van mensen, maar ook dus voor de gezondheid. En ik vraag me heel erg af, hoe zit u er eigenlijk nu bij thuis? We gaan erover praten aan de hand van de stelling: ik wil meer groen in mijn wijk. Hoe ziet het eruit als u nu naar buiten kijkt? Wat ziet u? Ziet u een gemetselde muur? Ziet u bomen of struiken? Woont u in de stad en heeft u last van de hitte op warme dagen? Heeft u al eens bij de gemeente aangeklopt om meer groen te realiseren in uw wijk? Hoe ging dat? En wat doet u zelf tegen die hittestress? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer voor de NPO Luister app. Ster.
8: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
18: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: NPO Radio 1.
4: De hoofdpunten, Thomas.
19: In Rijen, in Brabant, is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van het huis in. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. Hij scoorde in de wedstrijd tussen Argentinië en Algerije 3 keer. Een hattrick dus. Daardoor is hij nu samen met Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden. Het was de 16e WK-goal van Messi. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij moet 4 jaar de gevangenis in, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. En de pindakaasvloer van Wim T. Schippers keert terug in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan de overleden bedenker. Volgens het museum is er geen betere manier om hem te eren.
4: Bij Weerplaza, Marco Verhoef. Marco, is het nog veelal bewolkt?
20: Ja, op de meeste plaatsen wel. Af en toe piept de zon er even tussendoor. En uit de wolken kan hier en daar ook een beetje regen vallen. Die kans is het grootst in het noorden van het land. Dat blijft daar vanmiddag ook wel het geval. Maar van het zuiden uit moet de zon dan toch ook op steeds meer plaatsen doorbreken. En dat levert de volgende temperatuurverschillen op. In het noorden worden 20 graden en in het zuidoosten van het land kan het kwik al boven de 25 graden uitkomen.
4: En de komende dagen nog warmer?
20: Ja, stijging van temperatuur, dat is een beetje het kernbegrip voor de komende dagen. Wat heet? Morgen wordt het 26 tot 32 graden. Dan hebben we dus al tropisch weer in het zuidoosten van het land. In het midden van het land tegen de 30 en in het noorden die 26. De ochtend begint met veel zon, in de loop van de dag wel wat meer bewolking. En in de avond van het zuidwesten uit toenemende kans op een enkele, maar wel een stevige regen- of onweersbui. Dat is vrijdagochtend dan weer het land uit. Dan schijnt de zon, wordt het broeierig warm met op veel plaatsen dan temperaturen boven de 30 graden, 31 tot 34 maximaal in het zuidoosten. En ook vrijdag in de loop van de dag kans op een stevige, maar wel lokale regen- of onweersbui. Dus ja, als je pech hebt, dan word je goed nat en dan kan het ook echt even flink onweren. En als je mazzel hebt, trekt zo'n bui net langs.
4: Marco, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg?
21: Nou, de ochtendspits stelt vandaag weinig voor. Er staat 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Je hebt wel veel vertraging op de A73, daar kom ik zo bij. Eerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum 5 minuten extra door een ongeluk eerder vanochtend. De weg is weer vrij. Ze zijn bezig met het bergen van een hoogwerker op de A12... van Den Haag naar Utrecht voor het knooppunt Oude Rijn. Staat 7 kilometer file, kost je 5 minuten extra. De rechterrijstrook is daar dicht. En dan de A73 Nijmegen-Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer een 30 minuten extra reistijd. Vanwege het slechte wegdek is de rechterrijstrook daar afgesloten.
4: Jonge boeren reageren kritisch op de stikstofplannen. Zometeen is onze verslaggever bij melkveehouder in Barder.
22: In Opium op Oerol zijn te gast actrice en comedienne Loes Luca, samen met haar dochter Nina Gans, regisseur van internationaal bekroonde animatiefilms. Razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein en schrijver Tom Lanois draagt voor. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
23: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
24: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
25: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
26: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
27: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
28: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70.
0: Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5. In de gratis NPO Luister-app.
4: Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en baanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen van 500 tot 1000 meter, waarin veel minder stikstof wordt uitgestoten dan door boeren. Amber Laan is melkveehouder en bestuurslid van het NAJK, het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, dat de belangen behartigt van jonge boeren. Verslaggever Mark Robin Visser zocht haar op in het Noord-Hollandse Warder.
1: Nou, als je bij Amber het erf op komt lopen, dan valt meteen op dat hier de vlag nog niet uithangt. Er staat wel een vlaggenstok, maar die is leeg. En ik loop nu de stal in, want Amber is nog bezig met melken. Er komt net weer een groepje koeien aan dat aan de beurt is. Sommige koeien schrikken een beetje van mij, hè?
2: Ja, maar ze zijn het helemaal niet gewend dat er iemand zo langs de lijn staat te kijken.
1: Is dit nummer 70? Want je hebt er 70, hè?
2: Ja, klopt. Nee, dat is precies zo.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: En Amber heeft 2 emmers melk meegenomen. Gaan we naar buiten.
2: Yes.
1: En de melk is voor de kalfjes die verderop zitten. In een speciale bak waar een soort spenen onderaan zitten.
2: Een milkbar.
1: Een melkbar. Nou, kunnen ze daaraan zuigen. Nou, Amber, we laten ze lekker even die melk opdrinken.
2: Ja.
1: We zeiden het al, 70 koeien hier. Hoe is het met je bedrijf nu op dit moment?
2: Mijn bedrijf is wel een beetje aan vernieuwing toe. Als je hier een beetje rondkijkt, denk je van, nou, die stal die had ook 30 jaar geleden gebouwd kunnen zijn. En dat is hij ook. Dus ik heb wel zin in een nieuwe stap.
1: Zit je vast nu?
2: Ja, eigenlijk plat gezegd zit ik vast, want het gaat te slecht met de natuur verderop. Ik wil heel graag dat het beter gaat met die natuur, want dan kan ik ook weer doorontwikkelen met mijn bedrijf.
1: Ah, komt de buurman langs, die zwaait even. Zeg, jouw bedrijf is in een natuurgebied. Het gaat in die plannen natuurlijk ook over hoe je met die natuurgebieden om moet gaan. Er komen zones. Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
2: Nou, dat ligt er dus heel erg aan. Kijk, uiteindelijk wacht ik op wat er 26 juni echt uitkomt. Dit zijn natuurlijk eerder gedeelde plannen waarvan je nog niet helemaal weet. Gaat het zo uitpakken, maar er staat voor 20 natuurgebieden gaan we een zone van 1 kilometer. En voor andere gebieden tot 500 meter. Nou, ik weet dan dus niet, ja, geldt dat voor mijn gebied of voor andere gebieden? En is die 1 kilometer of die 500 meter dan echt nodig? En wat betekent dat dan voor mijn bedrijf? En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, je zit misschien wel in zo'n zone. Dus dat betekent wat? Bijvoorbeeld, je moet minder dieren houden of je moet extensiever worden. En dan zou ik ook zeggen, ja, als je dat van me vraagt, zet er dan ook iets tegenover. Misschien zeg ik wel, joh, ik wil dan boer worden op een andere plek. Maar ja, dan moet ik natuurlijk wel een mooie verplaatsingsregeling hebben om plek te maken voor de natuur. En die lees ik nog niet terug. Alleen, ja, als je het niet meer ziet zitten, mag je wel stoppen. Ik moet 26 juni het hele pakket eerst zien, voordat ik denk, yes, we kunnen gaan een stal gaan bouwen.
1: Ja, het is duidelijk waarom die vlag nog niet aan de vlag is. Ja. Even naar jouw vereniging toe. Hè? Ja. Jij bent portefeuillehouder melkveehouderij. Ja. Nou, die melkveehouderij die wordt ook met name genoemd in de plannen nu. Hè? Die zijn als eerste aan de beurt voor maatregelen. Hoe zie je dat?
2: Nou ja, als jonge boerenorganisatie NEK zien we natuurlijk van, oké, voor de melkveesector staat er echt wel wat aan te komen. Uit de uitgelekte plannen staat ook wel een beetje concreet van, ieder bedrijf moet aan een norm gaan voldoen straks voor ammoniakemissie. En wellicht ook klimaat. We hebben het bijna nooit over klimaatuitstoot, maar dat is natuurlijk ook nog wel een ding. En grondgebondenheid zag ik in het stuk terugkomen op de NOS. En daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melkvee. Ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit? Dus ja, om dat nou weer per gebied heel erg uit te werken, vragen we ons echt af, ja, wat is dan het nut daarvan? En op zich een bedrijfsnorm zou je kunnen zeggen, nou, dan weet je als bedrijf waar je naartoe moet werken. Kijk, die norm moet haalbaar zijn. En uiteindelijk, als je dan de norm hebt gehaald, moet je ook klaar zijn. Het kan niet zo zijn dat de overheid zegt, nou, je hebt een voldoende gehaald, maar we willen dat je nog een stap verder gaat. Er zit natuurlijk een risico in dat je zo snel van alles over de schutting wil gooien, dat uiteindelijk het samenhangende pakket niet leidt tot wat er nodig is. Of juist misschien wel iets vergaander is, waardoor we uiteindelijk ook leden verliezen die misschien niet mee kunnen komen, terwijl ze wel heel veel passie hebben en potentie in de agrarische sector.
1: Nou, dankjewel. De melk is op.
2: Ja.
1: Hè? Ja, nee, het is echt op.
4: Mark Robin Visser op bezoek bij Amber Laan van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. We gaan eerst nog iets anders doen. Het Amerikaanse leger gebruikt het omstreden AI-model Grok van tech-ondernemer en multimiljardair Elon Musk bij aanvallen op Iran. Grok zou hebben geholpen om in korte tijd meer dan 2000 munitie-eenheden in te zetten op 2000 verschillende doelen in Iran. Zo schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie. Lonneke Peperkamp is hoogleraar militaire ethiek en leiderschap aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
4: Hoe helpt Grok bij het raken van doelen?
3: Ja, Grok is een onderdeel van Maven Smart Systems. En dat is een door Palantir ontwikkeld platform. En dat helpt de krijgsmacht om data te analyseren. Dus dat ondersteunt besluitvorming. En dan gaat het om inlichtingen, logistiek planning, maar ook om doelwitselectie. En Grok, zoals het nu in het nieuws is ook, dat verwerkt dan dus binnen dat systeem inlichtingen data. En daardoor kan het bedreigingen identificeren. Maar ook doelwitten voorstellen. En munitie daarvoor. Dus dat is wat Grok doet.
4: En is dat dan ouderwets intelligence werk, maar dan sneller gedaan?
3: Ja, inderdaad. Dus dat werd normaal gedaan. En dat is dus een grote verandering. Door menselijke inlichtingenofficieren. En dan duurde dat ook een stuk langer. Nu kan dat inderdaad heel erg snel. Blijkbaar dus 2000 doelwitten binnen 96 uur.
4: Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dus ook nu dat ze het gebruiken. Gebeurt dat dan ook vaker?
3: Ja, dat gebeurt vaker. We zien natuurlijk dat allerlei verschillende AI-toepassingen worden gebruikt in oorlogvoering, zoals in allerlei andere onderdelen van het leven. En we zien ook dat dit soort systemen, en dan heb je het dus over AI decision support modellen, dus geen autonome wapens of zo, maar dat dit soort besluitvormingssystemen vaker worden gebruikt, bijvoorbeeld door Israël, maar ook door Oekraïne. En dus ook inderdaad door de Amerikaanse krijgsmacht.
4: Betekent het ook dat er een bepaalde macht bij techbedrijven komt te liggen, zoals die van Elon Musk?
3: Ja, dat is natuurlijk heel problematisch. Dit is ook allemaal nu aan het licht gekomen door een milieurechtszaak die is aangespannen, waarbij dus inderdaad het ministerie van Defensie heeft aangegeven dat als dit deze locatie geen stroom zou krijgen, dat een groot probleem zou zijn voor de nationale veiligheid. Dus zo zie je dat inderdaad zo'n privébedrijf eigenlijk een kritieke schakel is in militaire operaties van de moderne krijgsmacht. En helemaal natuurlijk als het gaat om de persoon van Elon Musk, die ook een grote politieke invloed heeft. Is dat wel heel zorgwekkend.
4: Dus dat is een risico. Zijn er nog meer risico's van dit soort AI-tools?
3: Ja, we hebben natuurlijk een lange tijd een discussie gehad en nog steeds over responsible military AI. Dus hoe kun je nou AI op een goede manier gebruiken? Want het kan ook zorgen voor betere inlichtingen en voor preciezere oorlogvoering, minder burgerslachtoffers. Maar je ziet dat er ook bepaalde risico's aan zitten. En dan gaat het dus met name om de nauwkeurigheid. Hè? Dus bijvoorbeeld Iran, we weten dat nog niet helemaal zeker, maar het lijkt dat dit systeem ook gebruikt is voor die aanval op de meisjesschool in Iran. En mensen vragen zich dus af, ja, maakt het inderdaad oorlogvoering preciezer? Zorgt het voor minder burgerslachtoffers? Of worden er juist ook fouten gemaakt? Hoe kun je dat voorkomen? Dus de risico's zitten met name in de mate waarin je kan voldoen aan het humanitair oorlogsrecht, aan het principe van onderscheid. En ik denk dat een groot ander risico is dat het zodanig zorgt voor een schaalvergroting dat het ook makkelijker zorgt voor escalatie, gewoon door de hoeveelheid aanvallen die uitgevoerd kunnen worden op doelwitten.
4: Ja, want dat eerste deel, dat er fouten gemaakt kunnen worden, die kunnen door mensen ook gemaakt worden. En die zijn ook in het verleden gemaakt. Dus dat zo'n systeem dat ook kan, dat is misschien, ja, ik bedoel, het is altijd erg als er zo'n fout gemaakt wordt, maar dat is wat ze dan in het Engels noemen collateral damage. Maar dat tweede deel, wat u nu noemt, over dat je zoveel informatie krijgt en dat er een versnelling komt, waardoor er ook geen ethische vragen meer worden gesteld, is dat niet zorgwekkender?
3: Dat is inderdaad zorgwekkend en inderdaad goed punt. Want dit moet altijd vergeleken worden met menselijke fouten die ook gemaakt worden. Dus dat is zeker waar. Het gevaar is dus dat het inderdaad en de drempel van oorlogvoering zou kunnen verlagen, omdat het succes gemakkelijker lijkt voor landen die daarover besluiten. Maar ook dat er zoveel data is en dat de snelheid zo vergroot wordt dat er, ook al is er geen sprake van een autonoom wapen, ook al is er menselijke controle, eigenlijk heel erg beperkt wordt, omdat mensen onvoldoende begrijpen waar zo'n doelwitvoorstel vandaan komt. Dat dus ook moeilijk kunnen analyseren. En inderdaad de tijd om dat goed te kunnen beoordelen zo beperkt is dat eerder een soort vinkje wordt, een rubber stamp, in plaats van inderdaad daadwerkelijke controle. Dus dat is inderdaad een risico dat hierin zit. En dat gaat dus met name over de versnelling en de vergroting van de aantallen.
4: Dank u wel, Lonneke Peperkamp, hoogleraar militaire ethiek en leiderschap. Alle ogen waren op het WK voetbal vannacht gericht op Lionel Messi.
6: Jazeker, hij speelde met Argentinië tegen Algerije en schreef opnieuw een hoofdstuk in de geschiedenisboeken. Met een hattrick, 3 doelpunten dus, kroonde Messi zich tot mede WK-topscorer aller tijden. En dat klonk op tv in Zuid-Amerika zo.
7: De pelota para Leo. Arranca Messi, va, arranca Messi, va.

0: Hou adem, hou.
1: 16 seconden, ik heb even mee zitten tellen. Dit was de 1-0. Het zal bij de andere goals niet heel erg veel anders gegaan zijn. Net als de Duitser Miroslav Klose staat Messi nu op 16 WK-goals. Al heeft de Argentijner wel 3 wedstrijden meer voor nodig gehad. En er waren meer aanvallers die opvielen afgelopen nacht. De Noren hebben Erling Haaland. De spits van Manchester City scoorde 2 keer in de 4-1-overwinning op Irak. En ook hij had bewondering voor Messi. Op Snapchat postte hij na afloop van de wedstrijd een foto van zichzelf met daaronder de tekst Messi is a madman. En de Fransen hebben Kylian Mbappé. Les Bleus wonnen met 3-1 van Senegal. Mbappé maakte er 2. En ook daar was veel enthousiasme bij de commentatoren. Nou, dan hoor je al die enthousiaste commentatoren, maar ze kunnen wat mij betreft geen van alle tippen aan die Argentijn die we net als eerste hoorden bij Messi. Mbappé is met 58 interland goals nu wel topscorer aller tijden van Frankrijk. En de kassa rinkelt bij NAC Breda. De club verkocht verdediger Jan-Paul van Hekken 6 jaar geleden aan Brighton en sprak toen een doorverkooppercentage af van 7,5%. En nu verhuist de centrale verdediger van Oranje van Brighton naar Tottenham Hotspur voor bijna 60 miljoen euro. Nou, reken maar uit, dat deed Omroep Brabant ook. Een NAC kan 4,5 miljoen euro bijschrijven en dat is voor de Bredase club een recordbedrag. Nou is het ook zo dat jeugdclubs ook een bijdrage krijgen bij zo'n transfer. En ja, in dit geval zijn dat jeugdclubs in Zeeland. Nou, Omroep Zeeland is gaan uitrekenen wat dat in dit geval JVOZ oplevert. 1,2 miljoen euro.
0: Zo.
1: Dus voor een klein clubje uit Zeeland, zo'n transfer. En de Franse tennisser Corentin Moutet moet nog werken aan zijn manieren. Na zijn partij op het toernooi van Queens werd hij op de baan geïnterviewd. Er ging het over een knalharde service van zijn tegenstander. Terwijl Moutet op matchpoint stond. En ja, dit kan natuurlijk niet bij de BBC.
2: Whatever you do, you just put the ball in the court and then he hates me 142. I was like, fuck, I would have to serve and I would have to.
3: No F-bombs, please.
2: Fuck.
3: No. Right, Corentin, I'm going to ask you one more question. Apologies, everyone, for the language there. I'm going to ask you one more question, so please keep it clean, okay?
1: Ja, moet hij altijd smaak wel lekker te pakken. Als je erop wordt aangesproken, gewoon nog even een paar keer het F-woord erin gooien. Hierna deed hij het overigens nog een keer, waarna de interviewer het gesprek snel afbrak.
0: Verkeersinformatie, Dennis Moore.
4: Er staat precies 50 kilometer file verspreid over het land. En veruit de meeste vertraging heb je nu op de A73 Nijmegen-Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer staat 9 kilometer. Vanwege het slechte wegdek daar is de rechterreis ook dicht. Dat kost je een half uur extra.

shoes. Paolo Nutini, new shoes. Het is 8:08. Het zijn drie vogelsoorten die al jaren niet meer waren gezien in Papua Nieuw-Guinea, maar onlangs zijn herontdekt door een paar Nederlanders. Het gaat om de New Britain Sparrow, de Eichhoorns lederkop en de Witnek-lorie. En die laatste

0: Een van de herontdekkers is ornitholoog Casper Leijgraaf. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, mevrouw Kersboom.
0: Ja, dit hebben jullie zelf opgenomen. Mooie vogelroep.
1: Ik vind het een prachtige vogelroep. Het is ongekend. Het is ook nooit eerder opgenomen. Dus ja, fantastisch.
0: Dus hoe was dat moment?
1: Het was initieel was het een erg druk moment, omdat we die vogels hoorden. En dat was het eerste wat we moesten doen, was die vogels opnemen natuurlijk. Terwijl je wilt er ook van genieten.
0: En zat het elkaar een beetje in de weg dus?
1: Ja, je wilt natuurlijk wel genieten van het moment, maar je wilt natuurlijk ook het opnemen voor de rest van de wereld. Dus dat is wel, het was een druk moment. Ja.
0: En toen dat eenmaal ging lukken, is het genieten toen wel gekomen?
1: Jazeker. Dat is zeker wel gelukt.
0: Want jullie gingen op zoek naar deze vogels in het kader van de Search for Lost Birds. Wat is dat?
1: Ja, dat klopt. De Search for Lost Birds, dat is een partnerschap van BirdLife International, Rewild en de American Bird Conservancy. Dat is eigenlijk de tegenhanger van de Vogelbescherming Nederland. En wat het is, is dat we hebben zo'n 11.500 vogelsoorten op de wereld. Daarvan weten we dat er een paar zijn uitgestorven. We weten ook dat er heel veel gewoon nog leven. Maar er zit een klein kennisgat tussen de vogels die zijn uitgestorven en waarvan we weten die nog bestaan. Dat zijn zo'n 140 vogelsoorten, waarvan we eigenlijk niet zeker weten, leven die nog of bestaan die nog? En de Search for Lost Birds heeft dus die vogelsoorten aangestipt en gezegd van, nou, hier willen we graag meer informatie over weten, want nu weten we niks. En als we niks weten, dan kunnen we de vogels ook niet beter beschermen. Of dan weten we ook niet hoe het zit met de populatie. Of die groeit of die afneemt. Dus ja, zij willen graag dat die vogels dan worden gevonden weer.
0: En hoe hebben jullie dat aangepakt? Want reizen in de jungle van Papua Nieuw-Guinea, dat is niet zo makkelijk.
1: Nee, dat is zeker zo makkelijk. We hebben een voorstel geschreven om een grant van $5,000 te krijgen. En dat kwam dan vanuit de Search for Lost Birds en Ornish Birding Expeditions. Dat is een vogelreisorganisatie. En die hebben wij gekregen. En daarmee zijn we dan dus naar Papua Nieuw-Guinea afgereisd. En hebben we ons goed voorbereid, want dat was flink veel werk. En zijn we met de lokale bevolking ja, op pad gegaan naar die vogelsoorten.
0: Want die lokale bevolking die zei, oh ja, nee, maar die vliegen hier nog rond. Niet?
1: Nou, we hadden een vogelboek mee. Ja? En daar lieten we de eigoorns lederkop in zien. En de witneklorie. Nou, die herkenden ze wel. Daar schudden ze allemaal hun hoofd en zeiden ze, ja, dat kan wel. Maar de Nieuw-Brittannië-sperwer, daar was het akelig stil toen ik die liet zien.
0: Oh, maar die hebben jullie wel gevonden. Hoe hebben jullie dat dan gedaan?
1: Nou, er waren wel eerdere expedities. De laatste uit mijn hoofd is in 1994 geweest. Dus we wisten wel dat de vogels, als het goed is, zouden moeten zitten. Maar die zaten natuurlijk heel hoog in de bergen. En die expedities lieten zien dat die sperwer eigenlijk ook wel hoog in de bergen zat. Dus wat hebben we gedaan is eigenlijk een lokaal team van jagers en dragers verzameld. En dus waren we met z'n tienen zijn we de berg opgegaan. En dan hebben we iets van een week gekampeerd daar. En dan was het voor de witneklorie en de lederkop was het, nou, die gaan we waarschijnlijk wel zien. Maar de sperwer, dat was echt heel erg een geluksmomentje.
0: En nu staat hij dus op de site eBird voor altijd vastgelegd. Hartelijk dank, ornitholoog Casper Leijgraaf.
2: NPO Radio 1. Podcast. Dogs.
3: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
4: Let op, het hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
3: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
5: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
6: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
7: Mitch.
5: Deze week in Docs.
7: Ga je mee?
5: Troostdieren.
7: Nee?
5: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
7: De stok is ook belangrijk, hè?
5: Nu op NPO Luister.
8: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
2: NPO Radio 1. 9 uur.
15: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een gezamenlijke steunverklaring aan Oekraïne op de G7. Daarover al meer in het nieuws. Thomas Delsing.
16: Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomden ook de overeenkomst tussen de VS en Iran die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn is volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Het bedrijf dat DigiD runt gaat in beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Dat nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD de juridische grondslag van dat besluit weten. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij wordt ervan verdacht dat hij een grote rol heeft gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Rwandese man werd 2 jaar geleden opgepakt in Ede. Rwanda vaardigde in 2014 een internationaal arrestatiebevel tegen hem uit en vroeg Nederland hem uit te leveren. Dat kan niet, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarom staat hij vandaag in de rechtbank in Den Haag. Argentinië is het WK voetbal begonnen met winst. De eerste poolwedstrijd tegen Algerije eindigde in 3-0. Lionel Messi maakte een hat-trick. Daarmee stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd al een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal. Noorwegen met 4-1 van Irak. Oostenrijk-Jordanië werd vanochtend vroeg 3-1. En het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag is er meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.
0: Verkeersinformatie, Dennis Mooij.
17: Het is een relatief rustige ochtendspits geweest. Er staat nu nog 20 kilometer file. Die files leveren niet zo heel veel vertraging op ieder voor zich. Behalve dan op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer doe je er 20 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek daar is de rechterreis ook dicht.
0: President Trump spreekt zich onverwacht uit voor steun aan Oekraïne. Zometeen onze correspondent.
18: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
19: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
20: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
21: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
22: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
23: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
24: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
25: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
26: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts 99 euro aanbetaling.
25: Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bij de G7 in het Franse Evian hebben wereldleiders in een gezamenlijke verklaring hun onwrikbare steun uitgesproken voor Oekraïne. Ook zeggen ze dat ze de druk op Rusland willen opvoeren. De verklaring komt onverwacht. EU-correspondent Kiesja Hekster, jij bent bij die top. Dit soort steunbetuigingen die horen we wel vaker. Waarom is deze bijzonder?
27: Ja, deze is bijzonder omdat de naam van de Amerikaanse president Trump eronder staat. En eigenlijk doet hij dit niet. Hè. Vorig jaar was er ook zo'n G7-top. En toen weigerde Trump nog een gemeenschappelijke verklaring te ondertekenen, want ze kwamen niet tot overeenstemming. Toen zei hij zelfs nog, misschien moeten we Rusland maar weer toelaten tot de G7. Dat land kwam ook altijd, maar was niet meer welkom vanwege de annexatie van de Krim en het geweld in Oekraïne. En omdat er vorig jaar geen gemeenschappelijke verklaring kwam, was dit jaar ook gezegd, we denken niet dat hij er komt. Nou, nu komt hij er toch. Dat is een diplomatiek succes voor de Franse president Macron, de gastheer. Want in deze verklaring staat echt heel duidelijk, we steunen Oekraïne en gaan de druk op Rusland opvoeren. Dat zullen ze in het Kremlin niet leuk vinden, zo'n duidelijke steunbetuiging van Trump. Want de Amerikaanse president, eigenlijk zegt hij normaal gesproken, ik vind dat Rusland en Oekraïne de oorlog moeten beëindigen. En dit ja, is toch wel duidelijk een aanwijzen van Rusland als de agressor.
0: En staat er meer in die verklaring dan alleen we steunen Oekraïne?
27: Ja, zeker hoor. Ik zal een paar zinnen voorlezen die opvallen. Er staat, wij staan eensgezind achter Oekraïne. De onwrikbare steun noemde je al, hè, voor de verdediging van het vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit. We prijzen Oekraïne voor zijn veerkracht en de vooruitgang op het slagveld de afgelopen maanden. Benadrukken dat er nieuw momentum is. Er staat ook in, om dit te ondersteunen zijn we het erover eens de levering van luchtverdedigingscapaciteiten, onderscheppingsraketten en lange afstandsraketten te verhogen. En over Rusland staat er, we zullen onze sancties versterken, waaronder die tegen de olie- en gassector. We vinden dit het juiste moment om aanvullende maatregelen te nemen, omdat president Trump een akkoord heeft bereikt dat wij steunen over de heropening van de straat van Hormuz. Nou ja, het is natuurlijk een verklaring en geen keiharde belofte, maar ja, dit zijn toch duidelijke teksten.
0: Maar dat laatste wat je nou zei over de straat van Hormuz, is dat waarom Trump nu meetekent?
27: Nou, daar lijkt het inderdaad op, hè? Alsof het een ruil is dat landen tegen Trump gezegd hebben, wij gaan jou helpen om die straat van Hormuz open te krijgen als jij ons belooft dat je Oekraïne steunt. Want inderdaad, verderop in de gemeenschappelijke verklaring staat ook over die afspraken die Trump gemaakt heeft met Iran, dat die gesteund worden en dat landen bereid zijn daaraan bij te dragen. En dan doelen ze op plannen die klaar liggen van Frankrijk en het VK, dat andere landen in de straat van Hormuz commerciële schepen gaan beschermen en ook mijnen gaan verwijderen. En ook Nederland zou aan zo'n missie mee kunnen gaan doen, hoorden we eerder van het kabinet.
0: Je zei net, toch wel diplomatiek succes. Dus de G7 verloopt goed tot nu toe?
27: Nou ja, er is toch wel sprake van enige toenadering, lijkt het in ieder geval, tussen de Amerikaanse president en de andere landen. En daar is hard aan gewerkt. Dat is een hele moeizame verhouding, hebben we natuurlijk het afgelopen tijd gezien. Gisteren ging het hier heel veel over Oekraïne. Zagen we ook Zelensky en Trump voor het eerst in maanden met elkaar praten. Nou, vandaag is de laatste dag van de G7. Gaat het vooral over China en over artificial intelligence. Rond een uur of drie is het afgelopen en dan komen de persconferenties. Maar voor Trump is er dan nog een vervolg. Want vorig jaar bleef hij niet tot het einde van de bijeenkomst. En toen gingen ze een beetje ruziend uit elkaar. Nou ja, om dat te voorkomen heeft Macron, de Amerikaanse president, beloofd dat hij vanavond mag dineren in het paleis van Versailles. Nou, dat vindt Trump hartstikke mooi. Maar ja, dan moet hij dus wel tot het einde blijven. Nou, gisteren zei Trump, ik heb heel veel zin om naar Versailles te gaan. Dus het lijkt erop dat we vanavond daar veel van gaan zien. Trump tussen al het goud.
0: Kiesja, dankjewel. Correspondent Kiesja Hekster. De wegen rond Rotterdam die lopen vol. En omdat containervervoer blijft groeien en personenvervoer nu al zo'n 80% van de wegen in beslag neemt, wordt het alleen maar drukker. En zo wordt de Rotterdamse haven onbereikbaar. Daarvoor waarschuwen verschillende organisaties vanmorgen in de Telegraaf. Verslaggever Jeroen de Jager, jij bent in de Rotterdamse Waalhaven. Is het druk?
1: Zeker. Nee, hier valt het op dit moment reuze mee. Ook het hier naartoe rijden viel wel mee. We hoorden het ook op de verkeersinformatie. Het is een rustige filedag vandaag. Maar het kan hier soms heel erg druk zijn. En dan sta je een half uur in de file. En Delta Link, dat is een club van bedrijven, ondernemingen hier in de haven, zeggen, tot 2035 kan het zo druk worden dat je soms op de pieken een uur lang in de file staat. En dat zou desastreus zijn. Bas Jansen, u bent van Delta Link, de directeur. Is dat nou een reële waarschuwing die u doet? Of zegt u dit als een lobbyverhaal omdat volgende week in de Kamer hierover gedebatteerd wordt?
3: Nee, dit is heel, heel serieus. Echt, als we nu het onderhoud wat nu op sommige plekken al stilgelegd wordt, niet echt met volle intentie gaan vervolgen, maar ook als we nu niet investeren wat meer middellange termijn in nieuwe infrastructuur en vooral, zoals dat heet, alle modaliteiten, dus binnenvaart, treinen, spoor en ook het wegverkeer, als we dat niet doen, Dan wordt het bloedrood op de kaart.
1: En dan zeg ik, ja, het verhaal is ook de andere kant. Het aantal containers gaat met de helft toenemen. Dan zeg ik, zouden de ondernemingen niet dat moeten ophoesten? Want het is vooral, zijn vooral die ondernemingen die die wegen willen gebruiken. Weliswaar neemt het personenvervoer 80% van de capaciteit in, maar desalniettemin moeten die ondernemingen niet meer doen.
3: Nou, die ondernemingen denken heel erg mee. De infrastructuur is natuurlijk een overheidstaak om die goed aan te leggen. En inderdaad, 80-90% is personenvervoer. vervoer. En het gaat natuurlijk wel om onze welvaart. Hè? Dit is onze economie. En Rotterdam is echt een hele belangrijke logistieke draaischijf. Dus van Noordwest-Europa, waar al die stromen binnenkomen, maar ook naar dat achterland gaan. Het houdt niet op bij Zevenaar. Hè? Het is superbelangrijk voor Noordwest-Europa, voor de Europese economie, dat we dit draaiende houden. Het gaat om de boodschappen van de mensen.
1: Ja, ik zou ook denken, u vraagt heel veel geld van de belastingbetaler natuurlijk. In dit rapport van KPMG, u zegt oplossingen als rekeningrijden. Wat voor andere oplossingen?
3: Nou, er zijn veel oplossingen. Ik denk dat we moeten kijken op de korte termijn naar wat is realiseerbaar met een beperkte hoeveelheid geld. Want we merken gewoon dat in het coalitieakkoord dat de minister van Infrastructuur eigenlijk geen extra geld heeft. Maar we kunnen best wel wat inderdaad met rekening rijden. We kunnen ook kijken naar hoe kunnen we bijvoorbeeld het spoorvervoer toch ietsje goedkoper maken, want we zijn duurder dan de landen om ons heen. Op dit moment is er een beweging juist van het spoor naar de weg. Dat moeten we niet hebben, want die weg is al zo overbelast. We moeten ook zorgen dat we de binnenvaart aantrekkelijker maken. Dat is een ongelooflijk aantrekkelijke sector. Maar we hebben hier in het havengebied te maken met congestie. Dus we moeten zorgen dat dat veel slimmer gaat lopen met elkaar. En ik denk dat dus het vraagt om een oplossing waarbij alle partijen aan tafel gaan zitten en met urgentie tot stappen gaan komen.
1: En legt u toch die rekening niet te veel neer bij de belastingbetaler?
3: Nee, die leggen we niet te veel neer bij de belastingbetaler. Want dit is juist iets voor onze welvaart, voor onze toekomst in Nederland. Om ervoor te zorgen, en niet alleen in Nederland, in Noordwest-Europa, om ervoor te zorgen dat we dat wat we hebben kunnen behouden.
1: Mag ik dan nog een laatste vraag stellen? Als Den Haag nu miljarden investeert, hè, en de haven daarna gewoon verder groeit, zitten we dan over 10 jaar niet opnieuw met hetzelfde probleem?
3: Nou, wij denken niet, want nu is die extra stap nodig. We zien ook dat we bijvoorbeeld qua verduurzaming de haven met belangrijke industrie, maar ook een belangrijke, wat ik net zei, logistieke draaischijf, dat we ontzettend veel moeten investeren op dit moment dat we in een totale verbouwing zitten. Dus die investeringen in infrastructuur, dat is altijd gebleken, leveren ons qua heel veel welvaart op. En dat is zo belangrijk.
1: Nou, we gaan het meemaken volgende week in de Kamer een debat en dan kijken of daar inderdaad extra geld voor kan komen. Dankjewel, Bas Jansen.
3: Graag gedaan.
0: Verslaggever Jeroen de Jager. En Dennis Mooij, op dit moment relatief rustig rond Rotterdam.
17: Ja. Ja, zeker. In het hele land trouwens. Alleen op de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo moet je rekening houden met veel vertraging. Tussen Kuik en Boksmeer staat 6 kilometer. Door het slechte wegdek heb je 20 minuten extra nodig. De rechte rijstrook is dicht.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Nederland moet in hoog tempo veel minder afhankelijk worden van de VS als het gaat om onze defensie. Dat is de kern van een nieuwe veiligheidsstrategie die minister Berendsen van Buitenlandse Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
4: Nou, denk in elk geval aan kernwapens. Nederland wil in een reactie op een Frans aanbod gaan meewerken aan wat wordt genoemd een sterkere Europese dimensie van de nucleaire afschrikking. Nou, hoe Nederland precies aan dat Franse initiatief wil gaan meewerken staat dan weer niet in die strategie. Maar het is hoe dan ook opmerkelijk, want het Nederlands beleid was tot nu toe juist altijd gericht op vermindering van het aantal kernwapens. Maar minister Berendsen die schrijft dat de NAVO een nucleaire alliantie zal blijven zolang kernwapens bestaan. En tegelijk zegt hij ook dat een kernwapenvrije wereld nog steeds een doel is.
0: Dat zijn de kernwapens. Wat willen ze nog meer?
4: Nou, in 2030 moet er een plan liggen waarin

0: zelf gaan produceren. Daar gaat het natuurlijk al heel vaak over, door de houding van de Verenigde Staten en de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Maar volgens de strategie moet er in allerlei categorieën wapensystemen binnen Europa volwaardige alternatieven worden geproduceerd. Nu gebeurt dat al bijvoorbeeld voor de marine. Denk aan onderzeeërs en fregatten en ook de landmacht, Duitse tanks. Maar vooral voor de luchtmacht en de luchtverdediging zijn we in hoge mate nog afhankelijk van de Verenigde Staten. Hè, met F-35 straaljagers, de Patriot luchtafweer. En daar wil het kabinet dus van af.
1: Ja, daar moet echt een eind aan komen dus.
0: Ja, daar moet een eind aan komen. En dat heeft alles te maken met de snel veranderende internationale veiligheidssituatie. Ik noemde al die oorlog van Rusland tegen ook Oekraïne. Maar ook de steeds assertievere houding van China speelt een rol, schrijft Berendsen. En natuurlijk die opstelling van de Verenigde Staten, waar sinds Trump aan zijn tweede termijn begonnen is, toch steeds harder wordt aangedrongen op dat Europa zijn eigen broek moet ophouden als het om de veiligheid gaat. Amerikanen richten zich veel meer op de situatie in Azië en het Midden-Oosten. De minister schrijft, we moeten opschalen en meer verantwoordelijkheid nemen voor onze veiligheid.
1: Wilco, dankjewel. Politiek verslaggever Wilco Boom. Bij klassieke muziek denken veel mensen aan componisten als Mozart, Bach, Beethoven. Maar wie kent een zwarte componist zoals Florence Price? Zwarte componisten van vroeger, maar ook van nu, zijn onderbelicht. Zo vinden ook de mensen achter Mind the Gap, een vijfdaags festival dat deze week voor het eerst wordt gehouden in het Concertgebouw in Amsterdam. Met alleen maar muziek van componisten van kleur. Verslaggever Steve Bouwman sprak met organisator Orville Breedveld, onder andere over Florence Price.
2: Haar werken en haar muziek is zo tekenend dat het ook voor een heel breed publiek geschikt is. Ik denk dat die ontwikkeling van deze componisten dusdanig voor ons stil en onzichtbaar geweest is. Maar in de scene, dus in de muziekwereld, door muzici zeker wel eens opgepakt. Dus zonder haar was er ook geen Quincy Jones. Nou, een hele goede avond, dames en heren. Fantastisch dat jullie hier zijn.
3: Hoe verklaar je dat zwarte componisten lange tijd niet gezien zijn?
2: Het is meestal een beetje typecasting, denk ik. Hè? Dus pop en jazz en blues, hip-hop, dat is zwarte muziek.
3: Dan is dus gedacht lange tijd, ja, zwarte mensen kunnen niet klassieke muziek componeren.
2: Bijvoorbeeld, ja, dat zijn sommige mensen zijn die mening toegedaan. Toen ik hier kwam solliciteren als marketeer, toen nog. Mijn eerste snode plan, wat ik presenteerde, was dit festival.
3: Als marketeer hier bij het Concertgebouw?
2: Destijds, ja. Maar dat ben ik niet meer. Maar toen was ik marketeer, inderdaad. Ja.
3: Hoe werd je toen aangekeken, toen je het idee opperde?
2: Ze vonden het interessant, maar nog niet de tijd ervoor. En heel spannend en heel eng, hè?
3: Hoe lang was dat geleden?
2: Dat is 8 jaar geleden.
3: Nu is men er wel klaar voor. Hoe verklaar je dat dan?
2: Nou, sommige mensen zeggen dat het enigszins ook te wijten is aan de Black Lives Matter protesten. Waarom mensen dachten ook iets anders. Maar ik wil dit eigenlijk niet als een politiek woke project zien. Maar echt als iets wat kwaliteit en wat een nieuw verhaal introduceert aan de wereld.
3: Waarom zeg je dat zo specifiek? Ik wil het niet als een woke project zien.
2: Omdat mensen het dan snel te politiek maken.
3: Terwijl het wel een statement is, toch, dat jullie maken?
2: Ja, zeker, zeker. Maar je hebt heel snel het of sommige mensen denken, dit is alleen maar politiek, dan gaan ze ook niet luisteren. And then we call the next singer Letitia Spray on stage.
4: Ik zing vanavond 2 stukken van Florence Price. En ik studeer nu in het eerste jaar master aan het Conservatorium van Amsterdam. Toevallig, een paar jaar geleden, toen speelde ik nog in een studentenorkest. En toen hebben we een heel gaaf werk van haar uitgevoerd. Maar daar bleef het ook wel bij, denk ik. Ik vind het als wit persoon ook heel belangrijk dat hun muziek meer uitgevoerd wordt. Ik denk dat de muziek gewoon net zo goed is als van andere componisten. En dus ook net zoveel gespeeld en geluisterd moet worden als andere muziek.
3: Omdat je dat wel zo eerlijk vindt.
4: Ja, en dat is het ook waard. Kijk, we moeten dat waarderen voor wat het is. En

0: is het waard om gewaardeerd te worden, geluisterd, gespeeld, bestudeerd. Je moet jezelf erin verdiepen. Het is gewoon van zo hoge kwaliteit. En daar moeten we wat mee doen.
1: Dit festival duurt 5 dagen, 5 concerten. Het blijft wel iets van de lange adem, denk ik, hè? Om soorten componisten op de kaart te zetten en het meer onder de aandacht te brengen. Hoe zie jij het voor je? Waar gaat dit naartoe?
2: Volgens hele slimme mensen, de wereld is in 7 dagen geschapen. Nou, deze 5 dagen festival zorgt weer voor een nieuwe wereld. En hopelijk zijn wij met dit thema over 10 jaar totaal irrelevant. Omdat iedereen het opgepakt heeft.
1: En dan staan Eastman en Price in rijtjes als Mozart en Bach.
2: Zeker, maar ik denk ook dat alle muzici op zichzelf staan.

0: verslag van Steve Bouwman. En hij sprak met Orville Breedveld van het festival Mind the Gap.
1: Reactie aan de redactie.
2: Bij de rechtbank in Den Haag staat een Rwandese man terecht die 2 jaar geleden werd opgepakt in Ede. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda 30 jaar geleden. Toen werden naar schatting 800.000 mensen vermoord, voornamelijk Tutsi's en gematigde Hutu's. Eugène N. wordt verdacht van oorlogsmisdrijven, legde officier van justitie Mirjam Blom eerder vanochtend uit.
3: Hij heeft volgens het OM een belangrijke rol gespeeld bij de slagpartijen die tijdens die genocide hebben plaatsgevonden. En meer specifiek wordt hij ervan verdacht dat hij betrokken was als een van de leiders bij een plunder- en vernietigingstocht die heeft plaatsgevonden tegen Tutsi's. En daarbij werden eerst huizen van Tutsi's in brand gestoken en vernietigd. Die mensen werden bijeengedreven in een stadion. En in dat stadion werden toen in 1 dag zo'n 3000 mensen vermoord in april 1994. En daar deed deze verdachte aan mee, is de verdenking. En dat gaat dus om genocide.
2: Via de NPO Luisterapp kwam de vraag binnen hoe het kan dat deze Rwandese man, Eugène N., met Nederlandse nationaliteit Nederland heeft kunnen binnenkomen. Iris vraagt, is er niet iets vreselijks misgegaan bij de IND dat zo'n misdadiger hier toegelaten wordt?
0: Justitieredacteur Remco Andringa. Remco, hoe komt het dat het niet is opgevallen tijdens het proces?
4: Ja, dat is een heel logische vraag, want die komt vaker op bij dit soort zaken over oorlogsmisdrijven. En we hebben ook voorbeelden van Syrische asielzoekers die hier 10 jaar geleden naartoe zijn gekomen en waarvan dan nu blijkt dat ze actief waren voor IS, hè, of voor het regime van Assad. En dat ze de meest vreselijke dingen hebben gedaan. Ja, hadden we dat dan niet kunnen weten toen iemand asiel aanvroeg, is dan steeds de vraag. Daar krijg je geen antwoord op van de IND. Dat is de dienst die erover gaat, want de IND zegt nooit iets over individuele zaken. Het is in zijn algemeenheid wel heel moeilijk om erachter te komen of iemand die zich hier in Nederland meldt misschien iets heeft misdaan. Vluchtelingen kloppen hier nogal eens aan zonder papieren. Dus wie iemand is, is vaak niet duidelijk. Mensen komen ook uit een oorlogssituatie. Dus daar iets navragen, ja, dat gaat niet. Nee. En wie iets verkeerd heeft gedaan, ja, die gaat dat natuurlijk niet vertellen. Dus die komt met een heel ander plausibel verhaal. Ja, en dan kan het gebeuren dat pas jaren later, als de oorlog in het thuisland voorbij is, als mensen daar durven te praten, dat dan pas duidelijk wordt wie verantwoordelijk is geweest voor bepaalde oorlogsmisdrijven. En een verdachte dus al jaren ergens anders een leven leidt zonder dat iemand wist van zijn precieze verleden.
0: En hoe staat hij dan bekend sinds hij in Nederland is?
4: Nou ja, naar aanleiding van dat gesprek vanochtend met het OM zijn we ook benaderd door iemand die hem goed kent uit zijn tijd als asielzoeker. Ja, die schetst weer een heel ander beeld van de man. Die noemt hem juist vredelievend, zegt dat hij eerder slachtoffer was dan dader. Dat Eugène N. zelf heeft moeten vluchten voor het geweld. Dat zijn zus en broers, 2 broers zijn vermoord. Nou, dat geeft wel aan dat er een heel ander beeld van hem bestond toen hij hier in Nederland kwam eind jaren 90. Dus ja, misschien kunnen beide werkelijkheden wel naast elkaar bestaan. Dat zal uit de rechtszaak moeten blijken.
0: Remco, dankjewel. Remco Andringa.
2: Vandaag begint het 3-daags staatsbezoek van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako. Op het programma onder meer een kranslegging bij het Nationaal Monument op de Dam om Nederlandse slachtoffers te herdenken van Japans oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar de Japanse keizer gaat ook nog iets anders doen. Hij gaat een Japanse kersenbloesem planten, een kersenboom, in het bloesempark van het Amsterdamse Bos. De bomen die daar al staan, die zijn verzwakt, hoorden we eerder bij NH Nieuws.
5: Ik zie veel bezoekers komen, die drukken met z'n allen de bodem aan. En daardoor krijg je eigenlijk een ondoordringbare laag.
2: Er werd gezegd dat het bloesempark in Amsterdam staat, maar luisteraar Martin merkte op dat het park in Amstelveen is.
0: Ja, het bos ligt fysiek in de gemeente Amstelveen, maar het Amsterdamse Bos, en dus ook het bloesempark, is eigendom van de gemeente Amsterdam en wordt ook door Amsterdam beheerd.
2: Kortom, allebei een beetje waar.
1: 3 voor de dag.
0: In Amsterdam is een bijeenkomst voor bewoners van de flat in Osdorp, die vorige week werd getroffen door een zware explosie in een kelderbox. 7 mensen raakten daarbij gewond. Tijdens de bijeenkomst kunnen bewoners hun vragen stellen aan de gemeente. Wat er precies is gebeurd is overigens nog niet duidelijk. De Turkse buitenlandminister Hakan Fidan is op bezoek bij de Russische president Poetin. Van oudsher onderhoudt Turkije relaties met Rusland en het Westen. en ziet zich daarom als geschikte kandidaat als bemiddelaar bij een mogelijk einde van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. En het gerechtshof komt vandaag met een uitspraak in het hoge beroep in de zaak van de dodelijke botsing bij Terschelling. Op de Waddenzee voer 4 jaar geleden een snelboot op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Auke Zeldrust, verslaggever bij Omroep Friesland. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Waar draait dit hoge beroep om?
6: Nou, het hoge beroep, het waren destijds 2 verdachten. Dat was de schipper van de watertaxi en de man die vandaag nog in hoger beroep moet voorkomen, de schipper van de Tiger. Dat is de veerboot, snelboot van de rederij. Nou, de eerste heeft zich neergelegd vorig jaar bij het vonnis van de rechtbank van 240 uur taakstraf. De man van rederij Doeksen heeft gezegd: ik voel mij niet schuldig, dus ga ik in hoger beroep. Dat heeft 2 weken geleden gediend en vandaag is de uitspraak.
0: En wat is je nog iets opgevallen tijdens dat hoge beroep, toen die zaak begon weer?
6: Ja, wat opviel 2 weken geleden, maar dus ook al vorig jaar, is dat de emoties waren enorm weer. Je moet je voorstellen, 4 slachtoffers, een jongetje van 12, van wie het lichaam nog steeds niet is gevonden. En de nabestaanden nemen het de schipper kwalijk dat hij in hoger beroep is gegaan. Ja, omdat dan alles weer wordt opgerakeld, dat al het leed weer naar boven komt. Dat viel op 2 weken geleden. Maar ja, aan de andere kant, iedereen heeft het recht om in hoger beroep te gaan. En ook ik voel me slachtoffer, zei de schipper 2 weken geleden. Nou, vandaag krijgen we te horen wat voor straf het gerechtshof in Leeuwarden voor deze man in petto heeft.
0: Auke, dankjewel. Auke Zeldrust, verslaggever bij Omroep Friesland. Zometeen, Spraakmakers, Roos.
7: Ja, in Stand.nl, de stelling: ik wil meer groen in mijn wijk. Daar werd gisteren voor gepleit. Dat is belangrijk, zeker in tijden van hitte. En wat krijgen we deze week? Hitte. Precies. U kunt er dus over meepraten. Bel 0800 1101.
0: Dat bij Roos. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.
8: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
2: Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de gisteren uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname 1 maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. En in museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam komt de pindakaasvloer weer terug. Als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers wordt de vloer volgende maand weer opgebouwd. Volgens het museum is er geen betere manier om hem te eren. Het weer veel grijs met in de noordelijke helft af en toe wat regen vanochtend. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden.
9: ANWB verkeersinformatie. Het rijdt nog langzaam op de A73 van Nijmegen naar Venlo. Tussen Kuik en Boksmeer doe je er 10 minuten langer over. De rechte rijstrook is daar dicht vanwege het slechte wegdek.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
7: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Tine Molendijk. Sinds kort is zij bijzonder hoogleraar morele dilemma's van militaire operaties. Want de inzet van elke militair gaat gepaard met moeilijke keuzes en lastige afwegingen. Wat voor rol speelt de moraal in een tijd waarin een oorlogsdreiging bijna voelbaar is? Welkom, Tine.
10: Ja, dank je.
7: Fijn dat u er bent. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben, over al die dilemma's waar die militairen voor staan. En zeker ook met de komst van al die nieuwe technologie, hoe dat verandert ook, die keuzes die ze moeten maken. Voor het Mediaforum is onderweg chef sport van de NOS, Xander van der Wulp. Hij is net terug uit Dallas. In het Mediaforum zo de eerste indruk van de uitzendingen van de NOS over het WK.
10: Het WK is zojuist officieel geopend en gaat 6 weken duren.
7: Ja, hoe vindt hij het zelf gaan nu we bijna een week onderweg zijn? Vragen we hem zo meteen. Nu in Stand.nl zien we de temperatuur de komende dagen weer oplopen. En dat betekent puffen in versteende buurten waar het behoorlijk heet kan worden. Daar is wat aan te doen en dus is de stelling vandaag: ik wil meer groen in mijn wijk.
8: Deel uw ervaring
1: op 0800 1101.
11: Het is nu echt heet.
12: Het is vandaag opnieuw erg warm, tropisch warm.
13: Ze worden steeds warmer, die zomers. Helemaal in versteende wijken met weinig groen.
14: Er gaan gewoon echt mensen dood in Nederland aan de gevolgen van de toenemende hitte.
15: Daarom nu een oproep van maatschappelijke organisaties aan het kabinet.
16: Dat het kabinet met landelijke normen komt voor de hoeveelheid groen in buurten.
17: Kom met regels voor vergroening.
18: Uit onderzoek blijkt dat beton, steen en asfalt warmte vasthouden.
19: Als je dan het Vondelpark inloopt, merk je al een paar graden verkoeling.
18: Zonder groen worden steden dus een soort hitte-eilanden.
20: Het kan in steden wel tot 8 graden warmer zijn dan in buitengebieden. En dat is een serieus probleem.
7: Spraakmaker Tine Molendijk, woonachtig in de Dappenbuurt in Amsterdam.
21: Ja.
7: Ik zet hem even aan, een soort stenen woestijn.
21: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, ik vind helemaal weg in de zomer.
7: Ja,
21: ja. Je zet de deuren wel tegen elkaar open. Eerst woonde ik in het centrum van Amsterdam. Daar had ik maar één raam. Mm-hmm. Dus ik kon niet eens doorwaaien. Maar ja, dat is echt een enorm verschil met als je naar het platteland waar ik oorspronkelijk vandaan kom gaat.
7: Ja.
21: Ja.
7: Ja. Als jij uit het raam kijkt, zie je dan wel groen? Zie je bomen?
21: Ik zie zo'n blokje groen zo voor mijn deur. Want ze zijn ook bezig in mijn straat en verder de hele Amsterdam-Oost om dat dus wat te veranderen.
7: Ja.
21: Ja, ik voel het verschil nog niet.
7: Nee, maar je ziet wel iets van groen dus.
21: Ja, ik zie iets van groen.
7: Ja. Xander van der Wulp, goedemorgen. Fijn
22: goedemorgen.
7: Dat je bent. Jij komt net uit Dallas.
22: Ja, gisteren.
7: Doodstil op straat daar? Heet?
22: Ja, dat viel echt wel op, ja. Het is echt zo'n airco-land waardoor je echt gewoon midden in het centrum van Dallas, wat toch een miljoenenstad is, op sommige momenten bijna niemand op straat ziet. Op sommige plekken. En dat...
7: Maar jij was er dan wel?
22: Ja, ik was...
7: En hoe
22: maar
7: was...
22: ook veel in de airco, hoor.
7: Ja, maar hoe was dat dan? Hoe heet was het
21: buiten?
22: Het was nog niet eens zo warm. Ik denk net boven de 30 graden, maar wel heel een hele hoge luchtvochtigheid. Waardoor het meteen echt als een klamme deken voelt die om je heen wordt gegooid als je naar buiten stapt. En zo is dus de hele maatschappij wel ingericht. En ze hebben daar wel bomen, maar het was ook een beetje raar aangeharkt. Ja, aangeharkte stad, geen bladeren op straat. Af en toe een boom die er dan... ja, wel keurig uitziet, maar niet
7: maar
22: geen
7: onkruid. Maar een beetje verloren bij stond, ja.
22: Ja, het is een rare gewaarwording eigenlijk. Ja. Zo in zo'n warm land. En dan in een stadion kom je dan binnen en daar is in één keer weer een prettige temperatuur. Een stadion met 100.000 man, dat is echt fascinerend eigenlijk.
7: Ja, ze hebben er airco, hè, begreep ik.
22: Ja,
7: die stadions.
22: Dus,
7: ja.
22: En een dak.
7: Ja, ja precies.
22: En
7: ja,
22: hele grote stadions. Ja. Ja. Ja. Anders heeft geen, moet je wel heel hard de airco aanzetten. Ja.
7: De stelling is vandaag, ik wil meer groen in mijn wijk. John van der Zeeuw uit Rotterdam belde ons vanmorgen. Goedemorgen, John.
23: Goeiedag. Nee, niet uit Rotterdam, Den Haag.
7: Oh, Den Haag.
23: Dat maakt niet uit.
7: Nou ja, maakt best uit. Het is een totaal andere stad.
23: Dat klopt.
7: Ja.
23: Groener.
7: Ja? Wel eens de vergelijking gemaakt dan?
23: Ik denk dat... Ik geloof dat Den Haag een van de groenste steden is van Nederland. Maar daar wil ik niet over twisten.
7: Nee.
23: Maar waar ik woon zelf in... Ik zit zelf op 3 hoog onder een plat dak. En de zon komt op voor en achter gaat die onder. Gelukkig kan ik goed ventileren. Omdat ik een balkon voor heb en achter. Er is veel groen bij ons. Als ik uitkijk uit mijn voorkamer... dan staan er 4 rijen breed... hoe heet dat? Van die iepen.
7: Ja.
23: Maar daar lopen wel 2 wegen door. En er is achter zo'n gemeenschappelijke tuin. Maar waar het mij eigenlijk om ging... wij hebben ooit populieren gehad. En die worden natuurlijk best reusachtig groot. En die staken echt wel 1,60 meter nog boven de 3e verdieping uit.
7: Ja.
23: En die houden natuurlijk ook veel zon tegen. Alleen wat me altijd opvalt bij gemeentes... dan worden ze te groot. En ik snap dat populieren breken natuurlijk wel eens af met storm.
7: Ja.
23: Maar dan gaan we ze allemaal kappen. En dan zetten we daar kleine boompjes voor terug.
7: Mm-hmm.
23: Als ik bij mij naar de iepen krijg, die zijn allemaal even hoog.
7: Oh ja.
23: Zou het niet handiger zijn dat we efficiënter planten... waardoor je niet alles in één keer wegsnoeit tot op de grond?
7: Ja,
23: dat
7: anders
23: dus
7: zie ik de hele tijd tegen... Ja, dat duurt wel eventjes dat die bomen een beetje een punt hebben bereikt... dat ze ook
23: CO2
7: echt genoeg schaduw
23: natuurlijk
7: geven.
23: En het is ook zo, als ik kijk naar die iepen, er zijn er zoveel... dat die iepenziekte natuurlijk ook heerlijk toeslaat. Want dat is één paradijs natuurlijk, van boom naar boom.
7: Ja, ja.
23: Dus efficiënter aanplanten, van joh, zorg dat er verschillende lagen zijn.
7: Mm-hmm.
0: Een hele goede vraag.
23: Alles in één keer weg moet kappen.
0: Ja, heeft u wel eens een telefoontje gewaagd naar de gemeente?
23: Nou, ik zit zelf wat in het beleid ook. Maar ja, ik weet, dat is natuurlijk van oudsher. Als zo'n boom gekapt wordt, is die natuurlijk niet gisteren geplant. Dat is ooit 50 of 60 jaar terug gebeurd. En toen was die discussie niet. Maar ik had zelf zoiets van, ja, zet variabele hoogtes neer. Dan is er altijd schaduw.
0: Ja.
23: Als je er één weg kapt. Ja. En niet allemaal alle 10 in één keer weg.
0: We nemen het mee het komende half uur. Dank, John van der Zeeuw. Jeroen Snaaien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: U bent boomverzorger, belde ons ook vanmorgen. Hangt u op dit moment in een boom?
3: Nee. Ik heb nu een veilig plekje kunnen vinden.
0: Oké, want u hing er wel in, begreep ik, hè, toen u belde, of was op weg ernaartoe?
3: Dat klopt.
0: Ja, wat doet u precies als boomverzorger?
3: Precies wat het woord zegt. Ik verzorg bomen.
0: Ja.
3: In de breedste zin van het woord. En het bekendste wat wij doen, dat is het klimmend snoeien van bomen.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk het belangrijkste en de plek waar dat echt bomen verzorgd kunnen worden, dat is in de bodem.
0: Oké, leg uit.
3: En dat wordt vaak vergeten.
0: Ja.
3: Er is natuurlijk in stedelijk gebied is een enorme strijd gaande. Voor glasvezel, voor riolering en boomwortels. En wat je dan vaak hebt, dat is dat die toch het onderspit delven. Of dat er te weinig rekening mee wordt gehouden. En bomen in stedelijk gebied, die hebben daar gewoon gigantisch veel last van.
0: Ja, maar u bedoelt last van, moet me even helpen hoor. Is het de glasvezelkabel, wint het ook echt van de boom? Of wordt die boom helemaal weggehaald of heeft die boom er last van? Wordt het in de buurt van zo'n boom gelegd en hindert dat die boom in zijn groei?
3: In sommige gevallen wordt er rekening gehouden met tijdens graafwerkzaamheden dat er niet te veel wortels worden beschadigd. In sommige gevallen moeten bomen wijken voor dat soort werkzaamheden.
0: Ja.
3: Er is ook gewoon verharding nodig in de stad.
0: Ja.
3: Mensen hebben een plek nodig om te fietsen, om te rijden, om auto's te parkeren. Maar dat zijn allemaal, dat is allemaal een gigantisch boomonvriendelijk milieu.
0: Ja, snap ik. Maar onderaan de streep, hoe vindt u dat gaat? De vergroening in steden?
3: Vaak worden er kunstmatige oplossingen bedacht om bomen toch zo lang mogelijk te behouden.
0: Mm-hmm.
3: Maar zodra een boom niet meer gezond is, dan levert hij ook een deel van zijn kwaliteit in. Want het is niet alleen de schaduw die hij levert. Op het moment dat hij niet gezond is, dan geeft hij ook minder verkoeling door vocht wat hij afgeeft of door zuurstof wat hij uitstoot.
0: Ja, maar hoe dan ook, het gaat niet zo heel goed als ik u zo hoor met die vergroening van die steden. We houden er niet heel veel rekening mee.
3: Het kan veel beter.
0: Het kan beter, ja. Nou vroeg ik me af, hè, we hoorden net John van der Zeeuw, die zei van er worden bij mij dan heel veel bomen gekapt. Daar komen dan jonge bomen voor terug. Hoe lang duurt het voordat die jonge bomen een beetje echt het harde werk hebben overgenomen, zeg maar, van die joekels?
3: Als je bomen van 80 jaar oud kapt, en je plant daar een boom van 5 jaar oud voor terug, dan kun je het wel uitrekenen. Dat duurt weer 75 jaar voordat er weer een boom van 80 jaar staat.
0: Ja.
21: En mag ik vragen? De vorige spreker die had het ook over variabele hoogtes, de bomen planten. Is dat een idee wat werkt volgens u?
3: Ik denk dat het vooral zou moeten gaan over echt duurzaam groen.
21: Okay.
3: Dus op het moment dat dat de groeiplaats, dat de bodem niet in orde is voor een boom om in te groeien, dan kun je nog zoveel bomen planten. En die kunnen dan ook best nog wel groen eruit zien. Maar die geven dan niet de voordelen van die een gezonde boom kan opleveren.
0: Ja. Dank u wel voor uw bijdrage, Jeroen Snaaier. Gaan we naar Martin Melgers. Goedemorgen.
4: Ja, leuk onderwerp. Ik heb meegeluisterd. Soms moeten bomen echt weg, hoor. Want ik woon in de Laplacestraat. Er staan schermacacia's.
0: Ja.
4: En er was er een zo rot. Die viel op het dak van de auto van de buren.
0: Oh ja.
4: Was die auto.
0: Dat kan ook niet. Nee.
4: Op een gegeven moment moet je denken, nee, die is stuk of is uit. Maar ze worden wel altijd vervangen in Amsterdam.
0: Ja. We kennen u als stadsecoloog in Amsterdam.
4: Ja.
0: Hoe groen is Amsterdam?
4: Heel erg groen. Ik kom wel eens een enkel keertje in Parijs of in New York of ik veel wat. En dan kom je terug in Amsterdam en denk je, jeetje, het lijkt wel één groot bos.
2: Ja?
4: Ja, de straat- en laanbomen, zoals dat heet. En mijn collega Hans Collier, die gaat over de bomen. Die zegt, het is ongelooflijk zoveel bomen in
2: Amsterdam. Maar moet ik wel zeggen, overal behalve in de buurt waar mijn spraakmaker vandaag woont. Tine Molendijk woont in de Dapperbuurt. En die zegt, bij mij is het een beetje karig. Herkent u dat?
4: De?
2: Dapperbuurt. In
4: ja,
2: Oost.
4: Ja, ik woon in de Watergasmeer. Dat is ja.
21: Vlak. Oh, nou, dat zijn buren.
2: En Tine Molendijk die zegt, bij mij in de buurt is het een beetje karig qua groen. Herkent u dat?
4: Ik versta het niet goed. Wacht even. Ja, eens langzamer praten.
2: Oké, komt-ie. Onze spraakmaker vandaag woont in de Dapperbuurt.
4: Ja.
2: Dan zegt, bij ons is het een beetje karig qua groen. Herkent u dat?
4: Nou, kijk, straat- en laanbomen die rot zijn of leeftijd hebben gehaald, of die worden meestal verwijderd uit het veiligheidsoogpunt. En ik weet niet welke straat het precies is, maar het is echt zoeken in Amsterdam naar straten zonder bomen. En,
2: okay.
4: en ik stam zelf uit een geslacht van Langeniesel, Zeedijk. Ja, daar kan je geen bomen planten, snap je? Dat is een ideaal, want ik hoorde net in het andere gesprek, bomen hebben ruimte onder het maaiveld nodig om een wortelstelsel te ontwikkelen. En daar is het vaak dringend geblazen tussen kabels en leidingen enzovoort. Dus soms kan het niet, maar meestal wordt iedere boom die sneuvelt, wordt vervangen.
2: Ja, ja.
4: Dat is gemeentelijk beleid.
2: Dat is gemeentelijk beleid, dus dat moet, 1-op-1.
4: Eigenlijk wel.
2: Ja.
4: En ik denk als ecoloog wel eens van, er zijn wel eens verkeerde bomen geplant. Ja, dat is typisch ecoloogpraat. Maar bijvoorbeeld, er staan hier watercypressen en je hebt platanen. En er is onderzocht door de Universiteit van Wageningen dat daar verdomd weinig voedsel voor vogels in zit. Dan denk ik, laat ze nou maar staan.
2: Ja.
4: Het zijn prachtige bomen, maar bijvoorbeeld het blad van de platanen, dat blijft ook heel lang liggen. Dat composteert helemaal niet. Dus je kan ook echt kiezen voor stadsbomen, zoals de Ieper bijvoorbeeld.
2: Ja. Dus dat zijn echte stadsbomen.
4: Maar dat is meteen een tientallen jaren opgave die je dan geeft, snap je?
2: Ja, ja, ja.
4: Het is bekend dat die bomen niet zo goed zijn voor de ecologie, maar ze zijn prachtig, vind ik. Ook platanen.
2: Ja.
4: Maar ja, niet voor vogels.
2: Nee, maar je zou zeggen, oké, dat is dan voor dieren goed, maar voor ons zo, hè, die hitte komt eraan komende week, zou je zeggen, elk blad aan elke boom helpt bij het verminderen van die hittestress in steden, toch?
4: Ja, dat is waar. Dat is waar. Steden zijn echt veel warmer dan de omgeving. En dat heeft tegenwoordig steeds duidelijker consequenties in de natuur. Ik zie vlinders in mijn eigen tuin. Die vroeger, dan moest ik naar de Vecht ongeveer. Dat was dan de noordelijke grens waarin die vlinders zich verspreiden in Europa. Nou ja, dat is al lang over mijn tuin heen Noord-Holland ingegaan. Het bont zandoogje heb ik het nu over.
2: Oh ja.
4: Dus dat zegt wel hoog waarschijnlijk niets.
21: En weet u ook hoeveel graden, want ik ging het even opzoeken, toen zag ik dat maar een half graad kan schelen met
4: Ja, 5 graden schelen.
21: Oh.
4: Kijk, die zon als die staat te blakeren op gevels, dat zijn eigenlijk rotswanden. Nou, die stenen worden hartstikke heet en die geven maar heel langzaam die warmte weer af. Hittestress in de stad is een serieus onderwerp.
2: Dank u wel voor uw bijdrage, Martin Melgers. De stelling is dus vandaag, ik wil meer groen in mijn wijk. Marieke en haar man zijn na hun pensioen verhuisd naar het zuiden van Zweden, waar genoeg groen is. Een van de redenen ook dat ze destijds zijn verhuisd. Bart zegt in ons Spraakmakerscollectief dat er wat hem betreft genoeg groen is. Hij zegt dat meer groen ten koste gaat van parkeerplaatsen. En die zijn nu eenmaal nodig in de grote stad. Inge belde ons vanmorgen. Ze vindt dat er te snel naar de overheid en gemeente wordt gekeken. Volgens haar is iedereen zelf verantwoordelijk voor het aandeel groen in de wijk en moet de nadruk liggen op wat iemand zelf kan doen. En dat komt natuurlijk haar idee vandaan van een oproep die gisteren werd gedaan door verschillende organisaties voor een landelijke groennorm. En ze keken erbij dus ook naar Den Haag. Kom met een norm en help de gemeente hierbij financieel. En nu we het over gemeente hebben, we gaan naar de gemeente Groningen. En wel in persoon van Mirjam Wijnja, wethouder daar. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: U heeft groen- en klimaatadaptatie in de portefeuille.
5: Ja.
2: U heeft een bomenplan, wat houdt dat in?
5: Het bomenplan betekent dat we hebben vastgesteld hoe we tot 2075 ervoor gaan zorgen dat in alle buurten in Groningen de boomkroonbedekking, dus dat ze eigenlijk het gedeelte wat schaduw geeft, dat dat 30% is. En daar staat in welke boom gaan we op welke plek zetten. Ik heb net in het gesprek al een aantal mooie voorbeelden gehoord. Dus we zorgen voor hele goede groeiplaatsen. De boomverzorger net bij jou in de uitzending legde heel goed uit dat een goede groeiplaats betekent dat een boom gezond is, groot kan worden en dus ook zoveel mogelijk schaduw kan geven.
2: Ja, een boomkroonbedekking van 30%, ja. Dat moeten we nog even iets meer toelichten.
5: Ja, dat betekent dat als je zeg maar boven de gemeente gaat hangen en je kijkt naar een buurt, dat en je kijkt van bovenaf, dat 30% van het oppervlakte door bladeren eigenlijk bedekt wordt. Dus je kan je voorstellen dat geeft op enorm veel plekken koelte op hete dagen. Mm-hmm. Er zijn een heleboel andere redenen waarom het ook goed is. En die 30% die is wetenschappelijk vrij goed onderbouwd. En dat is de reden dat wij ervoor hebben gekozen om daar naartoe te werken.
2: Oké, en botst zit ook nog met bijvoorbeeld de bouwopgave?
5: Nou ja, het schuurt wel eens met de bouwopgave, laat ik het zo formuleren. Het is natuurlijk zo dat er is in de openbare ruimte ja, enorm veel aan de hand en daar moet veel gebeuren. Bouwen is daar één van, mobiliteit is daar één van, maar ook verblijven, bewegen, al dat soort dingen moet daar plaatsvinden. Ja. Waar het bomenplan ons mee helpt is om de afweging, zeg maar, om die brede afweging goed te maken. Ja. En we vinden dat de wijken die we nu aan het bouwen zijn, er worden grote nieuwe wijken gebouwd in Groningen, dat dat ook leefbare en veilige wijken voor de toekomst moeten zijn. Ja. Dus daar zorgen we in ieder geval dat dat groene wijken zijn. Ja.
2: En heeft u daar voldoende geld voor? Want er is dus nu een brede coalitie van organisaties die eigenlijk zegt tegen het kabinet, maak geld vrij voor gemeenten om dit te realiseren. Hoe regelt u dat financieel?
5: Nou ja, wij hebben voor de komende jaren het geld ervoor geregeld. Maar het klopt, het is een enorme investering. Zeker als je kwalitatief goede bomen neer wil zetten. Dus wij zijn ook onderdeel van de gemeente die in gesprek zijn met de Rijksoverheid. Mm-hmm. Om mee te helpen om dit te financieren. Yeah. Omdat wij zeggen van ja, je gaat ook niet zeggen als een nieuwe wijk wordt gebouwd. Regel de waterleiding maar zelf. Mm-hmm. Of elektriciteit, dat zijn dingen die worden ook aangelegd. En groenstructuren moeten daar wat ons betreft onderdeel van zijn.
2: Ja, we hebben natuurlijk de verantwoordelijk minister ook om een reactie gevraagd. Dat is Eleanor Boegold O'Sullivan, de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. En zij zegt eigenlijk, ja, gemeenten hebben gewoon het beste zicht op wat lokaal nodig is. Dus aan een landelijke groennorm denken zij niet. En ze zegt, er zijn Europese afspraken over behoud en uitbreiding van stedelijk groen. En ze werken op dit moment aan de uitwerking daarvan in Nederland. Daar wordt de Kamer over geïnformeerd. Over geld wordt niet gesproken verder nu nog in haar reactie. Maar u zegt dus, dat is wel degelijk nodig.
5: Ja, dat is wel degelijk nodig. En ik denk ook dat een groennorm echt nodig is. Want op het moment dat we geen groennorm hebben als stok achter de deur, dan zie je gewoon in de praktijk dat heel vaak groen het onderspit delft. Mm-hmm. Bijvoorbeeld voor parkeerplaatsen of voor wegen. Ja. En dat leidt er uiteindelijk toe dat je minder veilige en leefbare wijken hebt. En volgens mij moeten we dat met z'n allen niet willen.
2: Dank u wel, Mirjam Wijnja, wethouder in Groningen. Gaan we naar Juri Melisch, de expert stedelijke vergroening bij Sweco, een architectenbureau. Welkom in de uitzending.
6: Goedendag. Hi.
2: U adviseert gemeenten hoe ze moeten vergroenen. Wat is nou de makkelijkste winst voor een gemeente om groen te brengen in versteende buurten?
6: Ja, wij adviseren altijd om te kijken naar oppervlaktes die eigenlijk nu niet gebruikt worden. Zinloze verharding is daar een mooi voorbeeld van. Hè. Dus eigenlijk stukken trottoir die niet gebruikt worden. Mm-hmm. Maar je kan ook aan gevels denken. Dat zijn eigenlijk plekken die nu nog versteend zijn en die inderdaad heel warm worden. En die zou je heel makkelijk kunnen vergroenen.
2: Gevels, hoe doe je dat?
6: Ja, met gevelgroen, geveltuintjes. Daar, nou ja, dat wordt nog te weinig gedaan. Maar eigenlijk als je gaat kijken ja, hoeveel onbenutte gevels, hoeveel oppervlakte dat bij elkaar is. Ja. Daar valt nog heel veel te winnen.
2: Dan hebben we het gewoon over dat ouderwetse tegelwippen, zal ik maar zeggen. Dus een paar tegeltjes
6: ook
2: weghalen
6: het ouderwetse, ja,
2: voor je deur. Ja, dat zeker, kan al enorm helpen.
6: Ja, die kleine stukjes. Maar als je om je heen gaat kijken, zul je ook heel versteende pleintjes tegenkomen. Stukken trottoir die eigenlijk veel te breed zijn. Dat zijn allemaal stukken die je eigenlijk heel erg makkelijk kan vergroenen. Mm-hmm. En wat ook goed bijdraagt. Hè. Natuurlijk, bomen zijn het allerbelangrijkste voor de verkoeling. Maar het andere groen draagt ook bij dat het minder warm wordt.
21: En klim op tegen de muren vind ik altijd heel mooi. Maar misschien is dat wel een zinloze vergroening. Of nou, is het juist slecht?
6: Klimop is juist heel goed. Klimop is juist heel goed. Hè. Zeker voor het vergroenen. Maar dat is ook eigenlijk alweer goed voor de vogels die daar bijvoorbeeld in zitten. En de bijen en de insecten die daar ook weer van kunnen leven. Dus ja, dus daar eigenlijk dubbel op.
2: Ja, dus eigenlijk zegt u, ik vind dat een mooi woord ook. De gemeente kijkt naar de zinloze verstening.
6: Ja, klopt inderdaad. En dat ligt echt in iedere gemeente. En nou ja, juist die versteende buurten, daar moet je natuurlijk ook gaan kijken. Maar ja, ja, het is niet altijd dat er ruimte is daarvoor. Dus dan zou je toch ook wel, denk ik, over wat rigoureuzere maatregelen moeten gaan nadenken. En dan toch gaan nadenken over de auto en hoeveel plek die inneemt in sommige buurten. Daar valt de grootste winst, denk ik, te halen.
2: Dank, Juri, mijn liefste. Ja, dan zouden we dus onze geliefde parkeerplek moeten opgeven voor meer groen. We gaan naar Simone, reageerde vanmorgen via de NPO Luister-app. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
2: Zou u meer groen in uw wijk willen?
8: Nou, op sommige plekken wel, ja.
2: En waar is dat? Want help me even, wat ziet u nu om u heen als u thuis bent?
8: Ik kijk nu naar mijn achtertuin en die is best wel heel groen. Dat vinden wij ook wel heel fijn. Dus weinig stenen, gras en groen. En aan de voorkant hebben we ook heel veel groen. En onze wijk is ook best wel groen. Behalve dan de speeltuin waar ik vaak naar mijn kinderen kom.
2: Oh ja.
8: Daar ligt best wel heel veel steen. En dat is al vrij snel in de zomer niet meer te doen om daar in de middag te spelen.
2: Oh ja, zit daar uw grootste ergernis?
8: Nou, ik vind het wel jammer, omdat het een plek is waar je andere mensen kan ontmoeten. En het is, ja, je brandt gewoon weg door al die stenen.
2: Ja, je zou zeggen, al die kinderen met die kwetsbare huidjes.
8: Ja. Ja.
2: Ja, en ziet u dit ook echt als een taak van de overheid om daar wat aan te doen?
8: Die speeltuin wel. Dat is volgens mij gewoon hun gebied, zeg maar, of hun grond. Dus ja, ik vind wel dat de gemeente daar aan zet is.
2: Ja. Heeft u wel eens contact opgenomen met de gemeente hierover?
8: Nou, eigenlijk niet. Ik bedacht dat toen deze vraag net kwam, dacht ik, ja, daar ligt ook weer mijn verantwoordelijkheid dat ik dat dat ik even aan de bel trek. Ja,
2: ja, want het kan wel, denkt u, als u zo de omgeving een beetje scant, er kan wel een boompje geplant worden, daar is ruimte voor.
8: Ja, zeker. Of iets meer gras, dat kan ook.
2: Ja. Nou, u gaat zo meteen even de gemeente bellen. Ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. Ja. Dank, Simone. Gaan we naar Roy Frits. Goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, even kijken, mijn verhaaltje is, wat dat betreft mijn story is gewoon van een paar jaar geleden, of enkele jaren geleden, is de wijk gerenoveerd. Ja. Voor de tweede keer, sinds ik hier woon. En ik heb een hoekhuis en daarbij een mooie zomerlinde. En aan de overkant van de straat is ook een zomerlinde. Dat is eigenlijk de poort van de wijk. Maar die wilden ze ook, omdat iedereen een garage moest hebben. Of je nou gewoon bejaard bent of geen rijbewijs of wat dan ook voor de toekomst. En met het argument van wat betreft gewoon zoveel mogelijk auto's van de straat. Kindervriendelijk maken of wat dan ook. Ja. Maar die boom moest ook wijken, gewoon bij mij naast het huis.
2: Okay.
9: En ik voor een garage. En die garage is inderdaad ook gebouwd. Daar heb ik nou een atelier al jaren. Mm-hmm. Maar ik bedoel, ik vind het belangrijker wat betreft gewoon het groen.
2: Ja.
9: En ook gewoon zo'n monumentaal boom.
2: Ja, dus u heeft ook echt tot aan de rechter geprocedeerd om die boom te behouden, begrijp ik?
9: Echt wel. Ik heb mijn papieren, plattegronden of wat dan ook. En de directeur van toen die tijd, de woningvereniging Weller, die was hier over de vloer. Mijn advocaat heb ik in.
2: Oh ja.
9: Daar heb ik nog een stapel papieren.
2: Is het gelukt? Staat hij er nog?
9: Ja, zeker staat hij er nog.
2: Kijk, zo kan het ook.
9: Maar ik bedoel, wat dat betreft gewoon, heb ik wel veel gewoon uit de buurt van zoiets van ja, dat brengt me ook een beetje stress bij, dat mensen gewoon vallen over de bladeren, letterlijk en figuurlijk.
2: Ja.
9: En ja, ook met mijn buurman heb ik daar wel een enigheid over. Want is oud is belangrijker dan groen en koelte.
2: Ja, ik snap het. Maar u heeft dus tot de rechter gevochten voor die bomen. Dat is gelukt. Dank u wel, Roy Frits, voor uw verhaal. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, ik wil meer groen in mijn wijk.
10: NPO Radio 1. Zondag op de perstribune van Max.
11: Nou, je hoort nu dat het luchtalarm afgaat. Dus ik moet ook even het gesprek onderbreken om een veilige plek op te zoeken.
10: NOS-correspondent Nasra Habibala over haar vertrek uit het Midden-Oosten. En voetbalanalist Kenneth Perez.
24: Ja, vlees nog vis.
10: Over de hoogte- en dieptepunten op het WK-voetbal.
24: Weet je wat ik het mooist vond aan de goal? En hoe hij zo bleef kijken. Van, heeft hij de juiste curve?
10: Margreet Rijntjes. In gesprek met Nasra Habibala en Kenneth Perez. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
25: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
26: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
12: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
1: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
14: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: De hete zomer, Crayon rolluiken. Geluidsoverlast, Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
27: 52 min 40.
28: 12 natuurlijk.
27: Heel goed, ook in 12 weken leren rekenen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
27: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
29: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
27: In 12 weken leren rekenen?
28: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: NPO Radio 1. 10 uur.
30: Roos Abelman.
2: De Duitse omroep ZDF heeft een uitzending aangepast nadat Elon Musk dreigde met juridische stappen. Wat is daar aan de hand? Dat hoort u zo meteen. Na het NOS Journaal met Dorot Megens.
31: De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou de VS zeker $300 miljard vrijmaken. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. Volgens correspondent Kisha Hekster in Brussel is het een bijzondere verklaring, omdat de handtekening van de Amerikaanse president Trump eronder staat.
32: Vorig jaar was er ook zo'n G7-top en toen weigerde Trump nog een gemeenschappelijke verklaring te ondertekenen, want ze kwamen niet tot overeenstemming. Toen zei hij zelfs nog, misschien moeten we Rusland maar weer toelaten tot de G7. Dat land kwam ook altijd, maar was niet meer welkom vanwege de annexatie van de Krim en het geweld in Oekraïne. En omdat er vorig jaar geen gemeenschappelijke verklaring kwam, was dit jaar ook gezegd, we denken niet dat hij er komt. Nou, nu komt hij er toch. Dat is een diplomatiek succes voor de Franse president Macron, de gastheer. Want in deze verklaring staat echt heel duidelijk, we steunen Oekraïne en gaan de druk op Rusland opvoeren. Dat zullen ze in het Kremlin niet leuk vinden, zo'n duidelijke steunbetuiging van Trump. Want de Amerikaanse president, eigenlijk zegt hij normaal gesproken, ik vind dat Rusland en Oekraïne de oorlog moeten beëindigen. En dit, ja, is toch wel duidelijk een aanwijzen van Rusland als de agressor.
31: De G7-leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Die zou goed zijn verlopen. De operatie van de echtgenote van kroonprins Haakon was nodig omdat ze longfibrose heeft, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO is er nog niets besloten. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi geschiedenis geschreven. Hij scoorde alle drie de doelpunten van Argentinië tegen Algerije, het werd 3-0. Met zijn hattrick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Maar Messi ontsnapte in de wedstrijd nog wel aan rood. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako beginnen vandaag officieel aan hun staatsbezoek aan Nederland. Etienne Glebbeek is erbij voor NOS Evenementen. Etienne, ja, wat is het doel van dat staatsbezoek?
0: Ja, het doel van het staatsbezoek is eigenlijk altijd hetzelfde. Het vieren van de onderlinge betrekkingen. We zijn vrienden, met Japan in dit geval. En dat wordt centraal gezet deze dagen. We willen handel met elkaar drijven. We willen van elkaar profiteren. Bovendien het is het altijd handig om goede vrienden te hebben op het moment dat buitenlandse dingen spelen. Dus dat gaat deze dagen vooral centraal worden gesteld.
31: Vandaag officieel de eerste dag van dat staatsbezoek. Wat staat er vandaag op het programma?
0: De keizer en de keizerin komen zo meteen uit het paleis op de Dam in Amsterdam. Ze zijn er al. Ze zijn hier gisteren aangekomen. Dan is er een officiële welkomstceremonie. De volksliederen worden gespeeld, de erewacht wordt afgenomen. En daarna, als ze even terug zijn gegaan in het paleis, komen ze weer naar buiten en dan gaan ze de krans leggen. Dat is een vast onderdeel van ieder staatsbezoek. En in dit geval is het een beetje pikant, omdat Nederland en Japan zijn natuurlijk niet altijd goede vrienden geweest. Meer dan 80 jaar geleden in de Tweede Wereldoorlog. En er zit nog heel veel oud zeer. Met name bij mensen uit Nederlands-Indië die dat hebben meegemaakt. En hun nabestaanden. Dus die vinden het eigenlijk godsbe dat er hier een krans wordt neergelegd.
31: Ja, en dat is ook de reden, Etienne, dat er rekening wordt gehouden met protesten uit die kant?
0: Er is hier volgens mij een protestvak ingericht, zodat mensen kunnen laten horen dat ze het niet eens zijn met het feit dat er hier een krans wordt neergelegd door de Japanse keizer. Ja.
31: Nou zijn de keizer en de keizerin al een paar dagen in het land. Ook al begint dat bezoek vandaag dus pas officieel zoals we zeiden. Maar wat is er tot nu toe gebeurd?
0: Ja, het is natuurlijk privé geweest tot vanmorgen. Maar we weten er een heel klein beetje van. In ieder geval hebben Willem-Alexander en de Japanse keizer samen naar het voetbal gekeken. Dat hebben ze in Apeldoorn gedaan op het Oude Loo. Dat is een jachtslot dat daar in de tuin staat van Paleis het Loo. Daar heeft de Japanse keizer de dagen doorgebracht. En daar heeft hij dus samen met Willem-Alexander naar het voetbal gekeken. En gezien hoe het 2-2 werd. Ja. Ze vonden het een hele spannende, mooie wedstrijd.
31: Etienne Glebbeek van NOS Evenementen. Dankjewel. Het weer bewolkt, ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon, dan wordt het 25 tot 32 graden.
2: We gaan naar de ANWB. Er zit Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
2: Hoe is het op de weg?
3: Er staat nu net geen 30 kilometer file. Op de A28 loopt het vast vanuit Groningen naar Amersfoort. Tussen de afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle Centrum heb je 10 minuten extra nodig door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Vaassen en Epe doe je er 5 minuten langer over. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein. Op de A59 Zierikzee Den Bosch voor het knooppunt Hooipolder ook 5 minuten extra reistijd.
4: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
18: NPO Radio 1. KRO NCRV.
30: Roos Abelman.
18: Spraakmakers.
30: Met nu het Mediaforum.
2: De NPO vraagt het publiek om hulp om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van kijkers en luisteraars. Goed dat ze naar de mensen willen luisteren of een gebrek aan visie. En het WK bij de NOS, bijna een week onderweg. Een eerste indruk en een kijkje achter de schermen. En dat krijgen we zo van Xander van der Wulp, hoofdredacteur sport bij de NOS. En u hoort het stemgeluid van Mark Adriani, hoofdredacteur bij BNR. Goedemorgen, Mark.
19: Ja, goedemorgen.
2: En natuurlijk van onze spraakmaker van vandaag, Tine Molendijk, bijzonder hoogleraar morele dilemma's en militaire operaties. We beginnen vandaag ons mediaforum over de grens in Duitsland, om precies te zijn. Daar heeft de publieke omroep ZDF een uitzending aangepast nadat Elon Musk dreigde met juridische stappen.
20: Een brutaler moordversuch op offener straat in Belfast. Iemand filmt, dat video gaat viral.
21: Elon Musk is taking on German public TV, accusing them of spreading what he calls outrageous lies.
20: Een racistischer Mob macht daraufhin Jagd auf Migranten. Dazu aufgerufen hatten ein britischer Rechtsextremist und tech-miljardair Elon Musk.
2: Ja, niet iedereen zou Duits even vlekkeloos zijn. Om dit even goed te kunnen duiden, gaan we naar oud-correspondent Margriet Brandsma, gewaardeerd mediaforumlid. Ook Margriet, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
2: Voordat wij hier verder over kunnen praten, wat is er nou gebeurd?
22: Nou, eigenlijk precies datgene wat je net liet horen. Daarover is Musk gevallen. Hè? Want deze presentator zegt dat er na die mesaanval door een man uit Soedan uit racistische motieven jacht werd gemaakt op migranten. Mm-hmm. En dan komt het. Daartoe werd opgeroepen door een Britse rechtsextremist. In casu die bekende Tommy Robinson. Mm-hmm. En tech-miljardair Elon Musk. Zo werd het oorspronkelijk gezegd. En zegt Musk, dat klopt niet. En de ZDF geeft hem daarin wel gelijk. Heeft intussen gezegd, dat is een niet precieze formulering. Mm-hmm. En die kan daarom misverstanden oproepen. Ja. Want wat is er nou echt gebeurd? Musk heeft alleen een post gedeeld van Robinson. Mm-hmm. En ja, die riep op tot protest in Belfast. Ja. Dus hij heeft wel een post gedeeld, maar hij heeft niet zelf opgeroepen.
2: Nee, precies. En hij heeft een post gedeeld over een oproep tot protest, maar niet een oproep tot geweld.
22: Ja. Nee, en hij heeft daar nog bijgeschreven, Musk zelf. Alleen als we voortdurend en luid protesteren, zal er iets veranderen. Nou, ook dat kan je natuurlijk niet interpreteren als een oproep tot gewelddadig protest.
2: Nee. Wat vind jij? Heeft het ZDF echt een fout gemaakt in de berichtgeving hiermee?
22: Nou, ik denk dat het precies is wat ze gezegd hebben. Een niet precieze formulering die ook dus geen recht doet aan puur de werkelijkheid. En mm-hmm. ik denk dat de ZDF ook zo snel heeft gehandeld. Omdat ze wel in hebben gezien dat ze het uiteindelijk zouden verliezen. En ze hebben dus eigenlijk een grote rel in de kiem gesmoord. En die rel die zou de Duitse partij die hierachter zit, want het mm-hmm. is echt niet Elon Musk zelf die naar de ZDF kijkt. Maar dit is natuurlijk de AfD, hè, die rechtsextremistische partij in Duitsland die groter en groter wordt. Die hier op heeft gereageerd. En nou ja, ik denk dat de ZDF heel verstandig heeft gedaan om snel te handelen. Ja. Want het zou de partij anders enorm gebaat hebben.
2: Maar je bedoelt, de AfD die heeft Elon Musk ingeseind hierover.
22: Ja, absoluut. Ja. De Elon Musk en de leider van de AfD, Alice Weidel, nou, die zijn bijna persoonlijk bevriend. Musk spreekt ook via lijnverbindingen op grote bijeenkomsten van de AfD. Die lijntjes zijn heel kort, dus daar komt het vandaan.
1: Het is wel ongelooflijk moeilijk voor de journalistiek, hè? Om altijd de juiste woorden te kiezen. Maar omdat het zo onder een vergrootglas ligt en omdat bijvoorbeeld Musk, maar ook bijvoorbeeld de regering Trump, de journalistiek meteen aanpakt als je het verkeerde woord kiest, moet je wel heel zorgvuldig op je woorden zijn. Dus oproepen, ik denk dat het woord oproepen tot geweld of demonstratie, dat net niet klopt, dat je dan bijvoorbeeld beter aanwakkeren had kunnen gebruiken.
2: Ja.
1: Want hij stuurt natuurlijk wel allerlei berichten door.
2: Ja.
1: Het doet me denken aan de Capitoolbestorming en Trump.
2: En de BBC.
1: Die heeft ook niet letterlijk opgeroepen om het Capitool te bestormen. Nee. Maar er zijn wel dingen die hij heeft gezegd of heeft doorgestuurd, waardoor je zou kunnen zeggen, hij heeft het wel enigszins aangewakkerd.
12: Ja. En het bericht wat hij repostte was ook over invaders. Ik ben niet een Nederlands invader, maar dat je daar tegen moet protesteren zo luid mogelijk.
1: Indringers.
12: In verhulde termen doe je wel degelijk wat. Dan.
13: Ja. Doet mij een beetje denken aan het machtsvertoon. Je noemde net ook al even Trump. Hè? Die eiste 10 miljard, geloof ik, van de Wall Street Journal. Volgens mij is dat inmiddels weer van tafel. Mm-hmm. Maar als mediaorganisatie let je dan, het werkt toch, hè? Dus eigenlijk moet je als journalist natuurlijk zeggen, nou, trek ik me niks van aan, ik check het gewoon. En ZDF heeft dat misschien terecht nu teruggetrokken, hoor, voor de duidelijkheid. Maar je bent toch onder de indruk. Want wij hebben het zelf ook een keer meegemaakt, dit jaar nog. Een Russische ondernemer die stuurt opeens een aanmaning van €250.000, zeg ik uit mijn hoofd. En omdat wij iets verkeerd hadden gedaan in onze berichtgeving. Ja, ik moet natuurlijk nu heel stuur zeggen, ja, we hebben dat helemaal goed journalistiek gedaan. Hadden we ook. Het bleek ook bij de Raad voor de Journalistiek. Maar toch ben je in mijn geval als hoofdredacteur eventjes zenuwachtig. Denk je, het zal je gebeuren.
1: Het is ook omdat het zijn gewoon spannende situaties. Ja. Omdat de politiek de journalistiek er ook in wil trekken. En de aanhangers van die mensen, die gebruiken het ook om te zeggen, zie je wel, ze zijn onzorgvuldig, et cetera. Ja. Dus je moet gewoon heel goed op je woorden letten.
2: Ja, maar dat is toch ook eigenlijk de basis van het werk van een journalist. Het moet gewoon kloppen wat je zegt. Je kan niet zomaar allerlei verbanden leggen zonder dat te onderbouwen.
1: Maar van de andere kant krijg je juist weer de kritiek, ze benoemen het niet. He? Dus wees gewoon duidelijk, dit is toch gewoon oproepen.
2: Maar dat kan
1: zo zullen mensen erover
2: kijken. Je moet het gewoon goed onderbouwen.
1: Ja.
13: Maar mijn punt is, het ook niet in mate van zelfcensuur vanwege dat machtsvertoon. Hè? Dus Trump die opeens 10 miljard ergens bij Wall Street Journal neerlegt.
2: Mm-hmm.
13: Je hebt toch een hele batterij juristen en al je journalisten roep je bij elkaar om alles nog eens door te nemen. Dat leidt af en toch werkt het.
2: Ja.
13: En dat vind ik niet stoer om te zeggen, maar het is wel zo.
2: Ja, Margriet, tot slot even nog terug naar jou. Is hier überhaupt ophef over in Duitsland of helemaal niet?
14: Tot nu toe wordt het eigenlijk vrij sec allemaal gemeld in nieuwsberichten. En ik denk ook dat dat komt omdat die ZDF dus zo ontzettend snel handelt.
2: Ja.
14: Dus tot nu toe kan je niet zeggen van een mediastorm. Absoluut niet.
2: Nee, dankjewel voor de duiding, Margriet Brandsma. Ja, en waar we het net over hadden, de les dus is eigenlijk, zoals die altijd zou moeten zijn, in alle gevallen, bij alle verhalen is, ja, je kan niet zomaar het een aan het ander verbinden. Je moet gewoon uitzoeken hoe het zit, toch?
13: Elk woordje wegen.
2: Ja, precies. Gaan we in de mediamomenten. Jij wil het, Mark, hebben over deze overstap.
15: Wilmoet Seidsma maakt de overstap van WNL naar RTL. Begin volgend jaar krijgt de presentatrice haar eigen talkshow hier op RTL 4.
16: Ze zegt, dit voelt voor mij als een fantastische volgende stap. Bij RTL kan ik mijn liefde voor journalistiek en live televisie op een nieuw podium verder uitbouwen. En daar heb ik heel erg veel zin in.
2: Ja, Wilmoet Seidsma dus van WNL naar RTL.
13: Ja.
2: Waarom zit jouw moment?
13: Nou, het is een aderlating, denk ik, voor de publieke omroep. Je hebt dan iemand die ook deze zomer, en het is nog geloof ik onduidelijk of zij weer de late avond gaat presenteren, omdat ze dus nu die overstap ergens later dit jaar gaat maken. Het is wel een aderlating, zonder dat iemand die klaarstaat, die misschien toe is aan de volgende stap, en dan dit huis waar we nu zijn bij de NPO vertrekt. En het tweede is wat mij opviel in het AD vanmorgen. Een gesprekje met, hoe heet zij ook alweer? Margreet Spijker heet zij. Zij is coach voor prestatoren.
2: Ja, het AD heeft een rondgang gedaan langs een aantal mediadeskundigen. En ze gevraagd om hun licht te schijnen op deze overstap.
13: En zij zegt iets wat ik ook wel een beetje herken. Zij zegt, bij RTL heeft zij waarschijnlijk, het zijn een beetje mijn eigen woorden, maar een veel leukere carrière. Dus het wordt minder in je nek gehegen. Je hebt wat meer creatieve vrijheid.
1: Je verdient iets meer.
13: Dat wellicht ook. Maar ik praat ook wel eens met presentatoren van de publieke omroep. En dan hoor je dat ook wel een beetje. Dat ze zeggen, het is hier toch een beetje een black box. Dan wil de zendermanager iets. Dan wil je omroep iets. Dan wil de politiek misschien bezuinigen. wat allemaal heel vervelend is.
2: Maar niet misschien, gaat bezuinigen.
13: Gaat bezuinigen, ja, ja. Maar dat is dan, er zijn ook
1: misschien
13: een beetje
1: dagkoersen. Op jouw programma.
13: Ja. Ja. En,

0: Wat dat betreft wens ik wel moeten. En nogmaals, ik vind het echt wel zonde voor de publieke omroep. Maar misschien wel heel goed voor wel moeten. En ik wil haar bij deze ook even feliciteren.
1: Ja, ja. Maar jij ziet het ook echt als iets wat de NPO laat liggen. Want je zou ook kunnen zeggen, ja, elke presentator, elke hoofdredacteur wil ook wel eens een volgende stap.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja,
1: en dan ga je naar een andere omroep.
0: Ja, maar dat klopt. Maar natuurlijk gebeurt het. En je moet het ook niet groter maken dan het is. Want Eva Jinek is ook weer teruggekomen naar de publieke omroep. Dus misschien komt Welmoed over een paar jaar ook weer terug. Dus we moeten ook niet te groots maken. Maar het is toch zonde dat iemand die eigenlijk klaarstaat en in mijn ogen ook best een groot talent is. Mm-hmm. Ja, om die dan te laten vertrekken. En misschien was dat in een andere constellatie anders gebeurd binnen de publieke omroep. Weet ik ook niet. Ik was er niet bij. Maar het is zonde. En,
1: ja, want we weten ook niet. Misschien is haar van alles aangeboden.
0: Ja, dat
1: waren er heel veel mogelijkheden. En koos alsnog voor RTL.
2: Het is vooral zonde als het de reden zou zijn dat het bij RTL wat overzichtelijker is. Want ik herken dat wel. Bij de publieke omroep heb je verschillende loketten waar je langs moet.
0: En die verschuilen zich achter elkaar.
2: Ja, verschillende mensen die iets vinden van een presentator. Zonder dat de presentator daar nog bij betrokken is vaak.
3: Is dat dan wat die creatieve vrijheid is die je net noemt?
0: Nou kijk, in ieder geval als zij, ik weet niet precies hoe het bij RTL gaat, maar daar heb je gewoon een programmabaas, dat is Peter Lubbers. En die heeft gewoon een deur en daar kun je naar binnen en daar kun je mee praten en afspraken mee maken. Bij de publieke omroep, nou, de meeste presentatoren weten niet eens waar ze moeten beginnen. En dat is gewoon niet fijn. Maar
1: nou,
0: die denken,
1: dat denk ik niet. Ik denk wel dat je weet waar je moet beginnen, maar je weet gewoon niet zo goed waar het eindigt.
0: Ja, okay.
3: Dat minder bureaucratie bij RTL.
0: Ja, beginnen doe je wel, maar
1: En welke agenda jouw lot bepaalt eigenlijk. Ja. En jij zegt, ja, misschien zou dat eens anders moeten.
0: Ja, en dan zal dit talent, dat weet ik niet of het dan anders was gelopen. Mm-hmm. Want misschien heeft het ook iets te maken met de betaling, zou kunnen. Ja.
2: En maar de hoeveelheid mogelijkheden die je een presentator kan bieden. We hebben natuurlijk al presentatoren voor de talkshows.
1: Ja, precies. En laten we eerlijk wezen, van de vroege ochtend naar een mooie primetime plek in de late avond op RTL is natuurlijk ook wel gewoon.
0: Ja, maar dan lig je heel laat op bed, hè? Dus het is, ik weet niet van het argument.
1: Xander, jouw leven ademt op dit moment voetbal natuurlijk. Ja. Dus voor jouw moment
2: heerlijk,
1: gaan we naar het WK.
2: He?
1: Heerlijk
2: lekker voetbal kijken.
1: Ja, het is echt een heerlijke
2: hele avonden.
1: Ja. We gaan naar een moment uit afgelopen nacht. Ja. Naar Messi. Vertel.
2: Ja, een fenomeen. Maar dat wisten we al. Maar 3,5 jaar geleden bij de laatste WK in Qatar dachten we nog, dit is het slotstuk van een schitterende carrière. En nu staat hij er gewoon nog. En over een week wordt hij 39 jaar. En hij maakt er gewoon 3.
1: Ja. De buitenlandse media zijn lyrisch. Superlatieven vliegen je om de oren. De superster, de god. Messi is briljant. Een legende, een tijdloos genie. Ja. En ook de Argentijnse commentator wist even niet waar hij eens moest zoeken.
4: González para Leo, apuntó Leo. Dio mio. Goal!
2: Ja. Prachtig. Ik vond ook Armand Afsaroglu, die ging ook vrij los op zijn Messi.
1: Ja, maar wat is dat toch? Is dat gewoon dat hij blijft verrassen dan op die manier?
0: Het is passie.
2: En
0: passie.
2: Uiteindelijk zie je toch ook wel echt iets buitenaards bijna. Maar ja, als je geen voetballiefhebber bent, dan zie je dat misschien.
3: Ik heb Argentinië als WK-winnaar.
2: Ja.
3: Dus
2: het gaat de goede kant op.
1: Ik hoorde ook wel via mijn redactie een kritische noot over Messi. Oh. Ja, die zagen hem duidelijk een enorme trap uitdelen op de kuit van de speler van Algerije. Normaal gesproken toch die brood. Dat was een discussie bij ons vanmorgen.
2: Ja, en dan denk je natuurlijk snel terug aan die kwartfinale in Qatar, waar Nederland verloor en Messi even zijn handje gebruikte en misschien wel werd ontzien door de scheidsrechter en de FIFA, die denken van nou, deze ster die moet hier schitteren en die moet misschien wel de wereldbeker binnen gaan halen. Daar kon je vannacht ook wel aan denken dat misschien de VAR ietsje milder is bij Messi. Maar goed, laten we het over het positieve hebben, hè. Dat is toch ook mooi aan het voetbal. Het genie. En we zagen er nog meer afgelopen nacht. Haaland, Mbappé.
0: Slaap je nog wel eens?
2: Nou, ik ben gisteren geland vanuit Dallas. Dus ik kan wel iets meer slaap gebruiken.
1: Okay. Ja. En we zijn bij het volgende onderwerp. Wat eigenlijk niet het volgende onderwerp is. Want we blijven bij het WK. We zijn nu een krap weekje onderweg. Ja. Sinds donderdag kunnen we dagelijks genieten van de live verslagen van de wedstrijden. Op voor ons onchristelijke tijdstippen. En de NOS WK-avond met analyses en meningen over wat er gebeurt tijdens het toernooi. En van die meningen en analyses wordt dan natuurlijk ook weer van alles gevonden. Xander, eerst even naar het toernooi zelf. Jij komt dus net terug uit Dallas. Wat doet een hoofdredacteur van NOS Sport op zo'n trip?
2: Nou, praat.

0: praten met de mensen waarmee we gesprekken altijd hebben over de rechten. Die zijn bij de KNVB, maar ook bij de FIFA. Dus die kan je daar ontmoeten. En in Dallas zit ook het International Broadcast Center. Als je daar komt, weet je niet wat je ziet. Het is een soort jaarbeurs waar alle landen in de wereld een eigen booth hebben. En gebruik kunnen maken van alle content die de FIFA aanbiedt. En daar maakt de NOS dan een selectie. En bepalen ze welke beelden we echt over de oceaan sturen. Zodat het iets goedkoper wordt.
1: Zometeen meer over die beelden. Maar jij gaat daar dus naartoe ook om te netwerken. Ja. Om mensen te praten. Ga je echt met een duidelijk doel? Moest je iets binnenhalen?
0: Nee, het is vooral het onderhouden van relaties en ook zien waar onze mensen zitten. Want in Dallas, in dat broadcast center, zitten mensen van ons de komende 6 weken. Ja. Daar komt dus van alle stadions alles binnen.
1: Ja, nee, maar dat snap ik allemaal. Maar je zegt dus ook van, ik ben daar dus als hoofdredacteur ook om te praten met de FIFA en allerlei andere mensen die hierover gaan. Terwijl ik dacht altijd, het gaat gewoon om het geld. Als jij gewoon genoeg geld neerlegt, krijg jij die rechten. Maar blijkbaar helpt een praatje maken ook.
0: Nou ja, voordat je die rechten hebt, zijn er veel praatjes gemaakt al, hoor. Dus, dat is ook onderhandelen uiteindelijk. Maar dus ik vond het buitengewoon nuttig. Ook omdat er andere stations ook mee waren op de trip waar ik was. En,
1: wie waren er mee nog meer dan?
0: Nou ja, Ziggo, ESPN, de mensen die daar over rechten en over sport gaan, heb ik daar ook kunnen spreken.
1: Ja.
0: En
1: dan nu die beelden, want wij zien hier uiteindelijk gewoon natuurlijk allerlei samenvattingen.
0: En de live wedstrijden.
1: En
0: niet alleen op onchristelijke tijdstippen, hè. Ook gewoon 's avonds.
1: Zag je zich betrekken toen ik het voorlas? Ja, precies.
0: Ja.
1: Maar even naar die beelden. Dus er zitten mensen van jullie zitten daar.
0: Ja.
1: Die krijgen een onwaarschijnlijke hoeveelheid binnen, denk ik. Hè? Want ik bedoel, iedereen heeft nu een camera, zou je kunnen zeggen, op en om het veld.
0: Ja, en de FIFA heeft er ook heel veel. En in elk stadion zijn er gemiddeld iets van 50 camera's op zijn minst.
1: Ja, dan heb je nog de VAR, de scheidsrechter. Hoe selecteer je dat allemaal?
0: Nou, daar zitten dus collega's daar die de selectie maken. Want je kan niet alles over de bandbreedte is niet groot genoeg om alles hier naartoe te sturen. Maar dus die bieden bijvoorbeeld aan, als je daar zit, je weet niet wat je meemaakt. Je vond het bijvoorbeeld heel leuk om de refcam 90 minuten lang te zien. Dat houdt de FIFA dan wel voor zichzelf.
1: Maar
0: zit daar een team van een man of 20. Die zitten tijdens wedstrijden de scheidsrechters en de VAR te helpen.
1: Ja.
0: Door allerlei beeldanalyses waar meteen lijnen op worden getrokken. En die coachen gewoon de VAR die ook in Dallas zit.
1: Oh ja.
0: In datzelfde centrum.
1: Ja.
0: Dus het is fascinerend om te zien wat er allemaal is.
1: Ja. Nou is er ook kritiek hier in Nederland op de kwaliteit van de beelden. En als ik het goed heb begrepen, het is een heel technisch verhaal, hoor. Maar het wordt, kun jij het even uitleggen? Want de kwaliteit is hier gewoon wat minder dan dat ze in Amerika zijn.
0: Ja, dat komt door de bandbreedte om het hier naartoe te sturen.
1: Ja.
0: In Nederland is er dan toch ook altijd wat te zeuren, hè?
2: Nou, ik heb die vorige wedstrijd in de kroeg gekeken.
0: Ja.
2: En daar hangt er zo'n beamer aan het plafond en dat wordt dan geprojecteerd.
0: Ja.
2: En toen zei iemand die naast me zat een biertje te drinken, ik zelf ook. En die zei, die shirtjes zijn rood. Ik zeg, dat ligt aan die goedkope beamer die hier hangt.
0: Ja.
2: Maar het ligt dus aan jou.
0: Nee, het ligt ook aan de goedkope beamer, maar het kan optillen bij elkaar.
2: Okay.
0: En het ligt ook voor een deel aan die shirts, want dat zijn echt net wegwerkers.
1: Heel erg oranje.
0: Wegwerkers oranje is het.
1: Ja. Maar ik had begrepen, het scheelt echt. Het kost een paar tonnen als je het gewoon ook, het heet dan in 4K uit zou willen zenden, waarop het wordt aangeleverd. Hè. Dus we maken het hier wat minder.
0: Ja.
1: Maar dat scheelt dus een hoop geld. Dat is een bewuste keuze.
0: Nou ja, niet een bewuste keuze waar ik bij betrokken ben geweest.
1: Nee, okay, maar
0: het moet ook mogelijk blijven om het hier te krijgen.
1: Ja.
0: En dit is iets waar alle landen mee te maken hebben.
3: Je zou zeggen met die extra reclame bij de drinkpauze dat het
0: dat we kunnen betalen.
1: Ja. Nu hebben jullie ook nog de NOS WK-avond tussen de wedstrijden door. Een soort voetbaltalkshow met analisten en vermaak.
0: Ja.
1: Tevreden tot nu toe?
0: Ja, zeker. Ja. En dat vind ik wel de uitdaging dit WK, hoor. En dat komt ook een beetje terug op de discussie binnen de publieke omroep. Hoe weet je mensen te bereiken in een tijd waarin het mediagebruik enorm verandert. Dus we zetten in op een avondshow. In de nacht hebben we het wat teruggeschroefd. Dan krijg je gewoon de wedstrijden live. En in de ochtend hebben we ook een programma.
1: Mm-hmm.
0: Maar tegelijkertijd zie je dat mensen de lineaire televisie steeds meer verlaten. Dus ja, we moeten ook op de app er zijn. Ja. Op social media, et cetera.
1: Ja. Ik kijk dit programma af en toe. Dat komt voorbij. Ja? En dan vraag ik me af, hoe lastig is die afweging tussen sportjournalistiek en entertainment? Want het is het allebei.
0: Nou, dat is best ingewikkeld. Maar wij hebben ook in onze eigen missie wel gezegd, we gaan mensen informeren over sport, maar ook enthousiasmeren voor sport. Dus dat is een balans waar we het goede evenwicht in moeten vinden.
2: Ik vind jullie studio een beetje lijken op het Top 2000 café.
0: Oh ja.
2: Het is geen oordeel, maar dat is gewoon...
0: Wij vinden het vooral inderdaad ook een gezellig café... Ja. Waar 's avonds van alles gebeurt.
2: Met een jukebox en vlaggetjes.
1: Ja. Ja.
0: Gelukkig komen mensen ook graag als publiek en zo. Dus we hopen dat het daarmee wat leeft.
1: Tot slot neem ik nog even toch terug naar afgelopen zondag. Rafael van der Vaart maakte een racistische opmerking over Japan.
0: Ja.
1: Dat is hier redelijk stilgebleven. Maar de Britse pers bijvoorbeeld, die pakt er wel flink mee uit.
0: Ja.
1: Hoe ga je daarmee om?
0: Daar is het wat groter geworden.
1: Ja.
0: Ik had vanochtend nog even contact met Rafael. Die heeft inmiddels ook een verklaring uitgedaan... waarin hij zegt dat hij een fervent tegenstander van racisme is... en alles wat daarmee samenhangt.
1: Ja.
0: En dat het niet zijn bedoeling is geweest te beledigen, discrimineren en kwetsen. En dat hij bekend staat om zijn directe manier van communiceren... en ook wel zelfspot. En dat hij hier dus even... Ja, een beetje een misser heeft gemaakt.
1: Ja.
0: En gelukkig zei hij ook meteen wel dat het een grapje was.
1: Ja, maar dat is nou juist ook weer niet de bedoeling.
0: Nee. maar goed, ik vind het wel goed dat hij zelf ook ziet... dat hij deze signalen serieus moet nemen.
1: Wat het gesprek ook heeft hij het helemaal zelf geïnitieerd?
0: Hier was hij zelf ook al wel... dit is een verklaring die hij zelf met zijn...
1: Maar hebben jullie ook gezegd, Rafael, doe nou... want dit hangt ook aan ons programma vast?
0: Nee. Dat hebben we niet zo tegen hem gezegd. Ik had pas contact met hem toen hij deze verklaring al had opgesteld. En dat is denk ik goed.
1: Tot slot, heel kort nog. De NPO heeft aangekondigd deze zomer een publieksraadpleging te organiseren. Zo wil de NPO beter inzicht krijgen in wat mensen verwachten van de publieke omroep, zodat ze betere keuzes kunnen maken voor de toekomst. Mark, heb je hem al ingevuld?
2: Nee, misschien ga ik wel meedoen. Als ik gevraagd word, weet ik veel.
1: Iedereen kan meedoen. Online kun je hem...
2: Ik vind natuurlijk wel goed dat je als mediaorganisatie even checkt hoe je achterban of je publiek over je denkt en wat ze willen. Wat me wel een beetje verbaasde, en dat staat wel in een zinnetje... ja, de publieke omroepen gaan zelf met hun leden... die gaan mogelijk ook meedoen, die gaan ze wel vragen.
1: Ja.
2: Maar je zou, als je naar het bestel kijkt, als je dat heel serieus zou nemen... en misschien is het wat achterhaald, maar stel je neemt het serieus... dan heb je natuurlijk al een soort vertegenwoordiging in die omroepverenigingen. Dat zijn de leden.
1: Mm-hmm.
2: En dus het verbaast me wel, dat ik zou ook kunnen denken in dit bestel... dat je die omroepen veel meer in de lead zet... en ga jullie met je achterban praten, haal dat op... en dan kijken we of het een beetje representatief is.
1: Ik dacht, het is en.
2: Ja.
1: Volgens mij wordt alles en iedereen gevraagd.
0: Het is ook overigens zo dat dit natuurlijk al lang gebeurt. Hè? Dus er wordt heel erg goed gekeken naar wie we bereiken... op welke manier en wie we nog extra zouden willen bereiken... wat de wensen zijn van het publiek. Maar ik denk dat het goed is om in deze tijd... waarin het zo snel verandert... het nog eens grondig aan te pakken.
3: Maar ik dacht vragen over de thema's... of het informerend versus entertainend moet zijn?
2: Volgens mij is het alles. En volgens mij is het ook nog wel... wat vind je van de app? Werkt die een beetje? Mis je daar
1: ik
2: nog wat?
1: Ik heb hem hier geopend, want ik dacht vanmorgen... ik ga hem gewoon eventjes... bij de NPO...
0: NPO Start.
1: Het onderzoek kun je vinden
0: onderzoek.
1: Via npo.nl. Dus wat ze vragen van mensen. Bijvoorbeeld, in hoeverre vind je deze onderdelen... onbelangrijk of belangrijk? Voor de toekomst van de publieke omroep is een vraag. En dan staat er een betrouwbare informatievoorziening. Biedt voor ieder wat wils, is onafhankelijk van politiek Den Haag, sluit aan bij mijn leefwereld. Het zijn allemaal vragen
0: sport.
1: Die je kunt beantwoorden.
0: Meer sport.
1: Heb ik niet voorbij zien komen. Maar dat kun je dus wel zelf invullen, Xander. En ik zag dus ook, er wordt niet gevraagd naar een mailadres. Er wordt niet gevraagd naar, ben je man, vrouw, X, waar je woont. Dus kortom, volgens mij, als ik het zo zie, eventjes, als schoonmoederonderzoek, kun je hem gewoon 20 keer invullen.
2: Oh. Ja, maar dat is ook wel weer jammer, dat je dus niet de uitsplitsing
1: dus
2: kan maken.
1: Af,
0: ben je nu aan het oproepen of aan het aanwakken?
1: Nee, mijn vraag was eigenlijk, wat kun je hier dan mee?
2: Ja, want
1: wat zegt dit?
2: Je wil natuurlijk weten, hoe denken de jongeren erover? Wat missen die? En daar zit de groei uiteindelijk. Dus dat is wel jammer dat ze die leeftijd niet vragen.
1: Nee, dus de hoop is ook dat ze wat specifieker een onderzoeksbureau inzetten daarnaast om te kijken naar goede verbreding.
0: En dat gebeurt dus ook wel.
1: Dat gebeurt ook. Dank. Dit was Mediaforum. Mark Adriaan, Alexander van der Wulp. Zometeen na het nieuws onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het over mieren? Pardon? Ja, mieren en de overlast die deze ijverige beestjes veroorzaken. Bel 0800 1101. Gaan wij naar Dorold Megens met de hoofdpunten
0: van de nieuws. Die slaat net een mier dood.
4: NPO Radio 1.
5: Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS meebetaalt aan de wederopbouw van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. De leiders van de G7 hebben op de top in Frankrijk meer economische sancties tegen Rusland en meer steun voor Oekraïne aangekondigd. In de slotverklaring staat ook dat ze de overeenkomst tussen de VS en Iran verwelkomen. Na de grote brand in een vrijstaande woning in het Noord-Brabantse Rijen is de brandweer op zoek naar de bewoner. Brand brak even voor middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sindsdien niet meer gezien. En een deel van het huis in Rijen is ingestort. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij die explosie in Amsterdam raakten 7 mensen gewond.
1: Dennis Mooi, hoe is het op de weg?
6: Er staat nu 35 kilometer file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum. Staat het even stil bij de Noordtunnel. Vanwege een te hoge vrachtwagen is de tunnel even afgesloten. De A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Hagestein en Lexmond doe je er 10 minuten langer over. Een ongeluk op de A28 Groningen-Amersfoort zorgt bij Zwolle voor 25 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. 20 minuten extra ben je dan kwijt op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle tussen Apeldoorn Noord en Epe. En op de N267 van Drunen naar Andel bij Wijk en Aalburg is het oponthoud bijna 3 kwartier.
7: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: Met mijn spraakmaker van vandaag, Tine Molendijk, praat ik zo meteen over de morele dilemma's van oorlog voeren. Ze doet als bijzonder hoogleraar morele dilemma's van militaire operaties onderzoek naar de morele afwegingen in een veranderende tijd waarin defensie steeds belangrijker wordt. Maar nu, met het warme weer van de afgelopen tijd en ook de komende tijd, neemt ook de overlast door mieren weer toe. Nou, echt schadelijk is de huistuin- en keukenmier niet, maar je wil natuurlijk voorkomen dat ze geordend in kolonnen richting de keuken marcheren. Veel mensen gebruiken gif om mieren te bestrijden, maar dat is echt een slecht idee, zegt Kenniscentrum Milieu Centraal. In Zijn er nog vragen gaat het vandaag daarom over hoe het wel moet. En of u daar dus vragen over heeft, ook over die overlast hoor. Ik wil alles horen, bel 0800 1101. In onze studio om al onze vragen te beantwoorden is Sanne Jansen, expert duurzaam tuinieren van Milieu Centraal. Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Ja, het is echt weer de tijd van het jaar. Onder welke omstandigheden laten mieren zich vooral zien eigenlijk?
8: Nou, mieren zijn de afgelopen maanden heel erg bezig geweest met hun nest en de gangen en kamers maken in de grond. En dit is echt de tijd van het jaar dat dat super groot en optimaal is. Mm-hmm. En ze gaan dan ook over een week of een paar weken, als het echt lekker warm weer is, gaan ze uitvliegen.
1: Ja.
8: En ze zijn nu dus volop bezig met die nest te bouwen. Mm-hmm. En dat zie je bijvoorbeeld dus door al die hoopjes zand die overal liggen. En dat is heel erg mooi, want dat gebruiken ze ook als een soort vliegplank. Om straks, als de prins en prinsessen gaan paren, gebruiken ze die hoopjes zand.
1: Ja. Ja, als wij ze laten liggen. Ik denk dat heel veel mensen ze constant wegvegen namelijk.
8: Ja, ja, precies. Ja.
1: Ja. Ja, maar tijdens het bouwen van die nesten, want je ziet ze dus ook gewoon op een gegeven moment flink uit die grond marcheren met elkaar.
8: Ja.
1: Alle kanten op. Wat doen ze dan? Waar zijn ze naar op zoek als ze eruit gaan?
8: Naar voedsel, naar eten. Ja.
1: Oké. Okay. Zitten ze door het hele land of vooral in bepaalde regio's?
8: Nee, de wegmier die je overal ziet, die zit wel door het hele land. Ja.
1: Oh, ja. Nou, ervaren heel veel mensen mieren als hinderlijk.
8: Ja.
1: Maar ik las net voor, de huistuin- en keukenmier is niet echt schadelijk.
8: Nee, dat is de wegmier. Die is inderdaad niet schadelijk. In Nederland hebben we geen schadelijke mieren. Er zijn wel in een paar invasieve exoten in opkomst. En die zijn wel echt schadelijk. Maar de wegmier die is niet schadelijk.
1: Nee, maar we ervaren ze wel zo.
8: Ja, dus Milieu Centraal heeft een consumentenonderzoek uitgevoerd. En daarin zie je dat 56% van de mensen afgelopen jaar mieren had. En maar 13% daarvan, die had daar geen overlast van.
1: Oh ja.
8: En de rest dus wel, in meerdere of mindere mate.
1: Ja.
8: En wat we dan ook zien is dat echt heel veel mensen, namelijk 84% binnenshuis, die zet daar bestrijdingsmiddelen tegen in. Mm-hmm. En 75% buitenshuis. En nog voordat ze preventieve maatregelen nemen.
1: Oh ja.
8: Ze grijpen meteen naar gif.
1: Ja. Weg ermee. Het een vies idee.
3: Mensen ervaren ze al zinnelijk, maar eigenlijk hoeft het dus helemaal niet. Je kan ze bij wijze van spreken zelfs opeten. Als ze op je broodje komen.
8: Ja, precies. Nee, dus ze zijn inderdaad niet schadelijk. Dus het is echt iets wat mensen zo ervaren.
3: Ja,
8: precies.
3: Ja, ik bedoel, om iedereen dat maar
8: uit te
3: laten.
8: En dan is het dus ook nog best wel grappig. Nou, eigenlijk niet grappig. Maar mensen geven in dat consumentenonderzoek aan dat ze het meest hinderlijk vinden dat planten opgegeten worden. Maar we hebben in Nederland geen plantenetende mieren.
1: Okay.
8: Dus dat kan eigenlijk niet. Indirect wel, want ze hebben een samenwerking met bladluizen.
1: Ja.
8: Dus door de mieren en de bladluizen kunnen die bladluizen wel blijven leven op de bladeren. Maar ze eten eigenlijk geen planten.
3: Okay. Eten ze wel?
8: Dode insecten.
1: En alles wat in jouw keuken ligt.
8: Precies.
1: Heeft u er ook zo'n last van? Dan weet u niet wat er tegen te doen. Ik wil al uw ervaringen horen. Bel 0800 1101. Of stuur een bericht via de NPO Luister-app. Kies daar Radio 1. En wie weet spreek ik u dan zo meteen. Duiken wij de muziek in.
9: Het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: En even onze vrolijke noten is verslaggever Maarten Bleumers. Maarten, goedemorgen. Welke muziek ga je ons voorschotelen?
10: Goedemorgen. Nou, dat is een leuke vraag. Zullen we dan maar meteen een moppie erin gooien? Laat maar komen.

0: Hey, van herkenning, mevrouw Molendijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja,
0: en gaat dit ook nog gepaard met een fysieke reactie?
1: Ja, zeker. Ja, ik krijg hier spontaan kippenvel van. Dat heb ik met muziek die ik heel mooi vind.
0: Ja, dan zitten we meteen op uw vraag. Hè? Want vertel eerst even waar we naar luisteren. Want als u dat dan toch zo mooi vindt.
1: Ja, ja, dit is. Ik heb Franse familie, dus ik luister veel Franse muziek. Dit is Queblac met J. Déconné. En ik zou graag willen zeggen dat ik allemaal mooie klassieke stukken hou enzovoorts. Maar ik luister dit graag. En ik kan daar soms gewoon echt spontaan kippenvel van krijgen.
0: En, dat leidt tot welke vraag?
1: Ja, waarom krijg je kippenvel van mooie muziek?
0: Ja, precies. Nou, dat is een mooie vraag. Voor iedereen wel herkenbaar, denk ik. Hoewel ik ook begrepen heb dat er een klein percentage mensen is wat geen kippenvel krijgt. Daar staan we tegenover mensen die het spontaan op kunnen roepen. Nou goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Waar ik het wel over ga hebben met Arthur Jaske. Die zit hier tegenover mij, is neuromuzikoloog. Hoe zit dat nou? Kippenvel bij muziek, waarbij we toch eigenlijk denken. Kippenvel, dat weet volgens mij iedereen wel, is een soort angstreactie. Is een overblijfsel uit vroeger tijden. Arthur, kippenvel en muziek, hoe zit dat?
2: Nou, het is inderdaad een overblijfsel van vroeger, dus een angstreactie. En het komt erdoor dat wij bij muziek heel veel dingen verwachten. Dus daar is een verwachtingspatroon en ons brein is constant verwachtingen aan het maken. Wat gebeurt als volgende? Komt er die akkoord? Komt er de volgende stem? Wordt er iets veranderd? En als dat dan niet gebeurt, wordt dan dus zo'n angstreactie in aanhakingstekens veroorzaakt, waardoor onze amygdala, dus een klein stukje in ons hersen wat met angst tussen dat fight and flight, blijf je staan of ren je weg, activeerd wordt. En dan denkt hij, oh mijn god, daar is iets niet goed. Maar tegelijkertijd, omdat wij weten dat het muziek is, wordt er dus dopamine uitgestoten. Een klein stofje in je brein om je heel erg blij te maken.
0: Omdat wij wel weten, dit is muziek, dit is niet feitelijk gevaarlijk.
2: Precies, dit is feitelijk niet gevaarlijk. En tegelijkertijd wordt dus de dopamine uitgestoten. En eerst kippenvel en daarna word je heel erg blij. En dan denk ik, weet je wat, ik wil het nog een keer horen. Dat was zo geweldig, laten we het nog een keer doen.
0: Ja, maar dat is voor iedereen verschillend. Het is niet, ik bedoel, dat gevaar, die inschatting, wordt niet voor iedereen op hetzelfde moment gemaakt.
2: Nee, dat klopt. Het is inderdaad afhankelijk van de muziek zelf. Dus hoe weten wij wat als volgende stap komt in de muziek? Ja. Dus des te groter jouw muzikale bibliotheek bijvoorbeeld is, des te meer weet je dat je die verwachtingen kunt voorspellen, als het ware. Dus dan krijg je veel minder dat kippenvelgevoel als bij een stuk wat je nooit gehoord hebt. En opeens verandert het Whitney Houston. Ja. Prachtig voorbeeld, hè? Ja. Dat er opeens de hele toonsoort verandert. En iedereen, oh mijn god, kippenvel, wat als er nu gebeurt?
0: Nou ja, je noemt met Whitney Houston, toonsoortverandering. Er zijn trucjes, mensen. Ik heb 3 voorbeelden op een rijtje gezet waarbij toch ook de makers bepaalde trucjes erin verwerken die bij ons kippenvel bezorgen.

0: We hoorden hier Adele, Ennio Morricone en Beethoven. Drie verschillende stijlen, maar allemaal hadden ze een opbouw, een crescendo.
1: Ja, ik krijg dan meteen kippenvel van, dus dat ik dan naar luister. En ja, en dat crescendo is dus ook zo'n onderdeel van die verwachting. Wat gebeurt er aan het einde? Of de schreeuw van veiligheid of van angst. Wat gebeurt er nu als Adele dat allemaal zingt? Of het is een pure emotie. Je gelooft haar gewoon als ze dat zingt. Dus het wordt opgewekt. En alles in dat kleine stukje amygdala, omdat het zo verbonden is met...
0: Ik heb het dus heel erg bij opera, bij het slotstuk, maar ook gewoon het gegeven van het applaus. Ben ik heel raar?
1: Nee, zelfs dat applaus is in samenhorigheid. We doen het samen met z'n allen. Vonden wij iets heel geweldig. Dus dat roept al een emotie op. En er is dan weer wat gebeurt. We verwachten het wel. Dat is nu wel een klein beetje anders dan die verwachting in de muziek die wij niet kennen. We verwachten wel die applaus. Maar we weten niet precies wanneer die gaat inzetten. Hoe sterk die gaat inzetten. Waarom die gaat inzetten. Plus al die emoties en herinneringen die wij nog meenemen van onze eigen ervaring.
0: Ja, schitterend. Jij bent heel erg praktisch bezig met de inzet van muziek in muziektherapie, in de invloed van muziek op baby's. Kun je dit gegeven, wat dit losmaakt, even niet als we Ennio Morricone, Adele of Hans Zimmer zijn die dat effect willen bereiken, maar jij als praktisch, hoe je het praktisch inzet, kun je het gebruiken?
1: Ja, in de muziektherapie kan het gebruikt worden. Zeker bij traumaverwerking is er één van waar je probeert bepaalde verwachtingspatronen te doorbreken. Dus je bouwt iets op met de muziek. Ik zou dan niet een heel compliceerd stuk muziek gebruiken, maar iets waar een mens gewoon dichterbij staat. Ja. En dan aan het laatste moment, vlak voordat je dan die herinnering aan dat trauma hebt, misschien juist veranderen of juist versterken. Afhankelijk welk doel je wilt bereiken in de kliniek.
0: Om bij iemand die een trauma heeft een ander afslag te activeren in de hersenen, dat is het eigenlijk.
1: Als het ware proberen de hersenen heel langzaam opnieuw te trainen en een andere afslag te creëren om dat trauma dus te overkomen.
0: Super interessant. Er zit heel wat meer achter het kippenvel, mevrouw Molendijk, wat wij krijgen bij muziek luisteren.
2: Ja, goed hoor. Ik voel me ook al een beetje een illusiearmer nu.
3: Zo kan dat gaan. Dankjewel voor je bijdrage, Maarten Bleumers. Spraakmakers. Sanne Jansen is hier, expert duurzaam tuinieren bij Kenniscentrum Milieu Centraal. Ze is hier om onze vragen te beantwoorden over het bestrijden van mierenoverlast. Want u heeft het ongetwijfeld gemerkt, ze zijn er weer.
4: Ik heb een eersteling en dat is met die hitte-explosie van gisteren. Dat zijn de mieren. Ik heb een vliegende mier gezien en dat vond ik toch wel weer heel leuk.
5: Individually they are tiny, but they are members of a giant supercolony.
6: Mieren, nuttige diertjes, maar je hebt ze liever niet in huis. En als je er eentje ziet en eventjes later zit heel je huis vol mieren.
7: Nou, ongeveer tot 4 meter hoog tegen het plafond aan. Echt, nou, ik denk wel 200-300 mieren.
8: Overal mieren. Hoe hou je die buiten is de vraag.
9: Koffie, munt of komkommerschillen.
10: Maar ook rozemarijn.
11: Griekse olijfolie.
7: Of ik las ook sodapoeder zou je ook neer kunnen leggen.
3: De lijnen staan open, bel 0800 1101. Tatja Verbrugge, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
3: U reageerde via de NPO Luister-app. Wat is uw vraag?
12: Ik heb op zich niks tegen mieren, maar ik heb er nu geen last van. Maar hoe kan ik ze natuur- en diervriendelijk buiten houden?
3: Oké, want u heeft er niks tegen, maar u wil ze toch liever niet in de buurt. Begrijp ik dat goed?
12: Ja, precies. Ja, dat.
3: Ja, oké. Okay, nou, goede vraag. Hoe doe je dat diervriendelijk, ze weghouden?
13: Ja, precies. Dat is binnen sowieso naden en kieren dichten. Of tenminste buiten, dat ze niet binnen kunnen komen. En binnen ook een geurspoor verwijderen. Dus ze lopen altijd op een manier toe naar eten. En het eten gewoon goed afsluiten, zodat ze daar niet naartoe kunnen.
3: Ja.
13: En buiten, ze houden gewoon heel erg van onder warme tegels hun nest te bouwen.
3: Oh ja.
13: Dus als je helemaal je tuin vol tegels hebt, haal er wat uit. Dan zul je ze daar ook veel minder last van hebben.
3: Oké, okay, ik sla even aan op geurspoor.
13: Ja.
3: Wat voor geurspoor? Hun eigen geurspoor? Laten ze dat achter? Of
13: precies. Dus ze lopen in een kolonne inderdaad naar het eten. En dan laten ze geurspoor achter. En dat kan je dus gewoon met een sopje en doekje weghalen.
3: Ja.
13: Maar zorg dan dus inderdaad ook dat ze vervolgens daar niks meer kunnen vinden. Want anders gaan ze sowieso weer
3: precies. Dus jij moet ervoor zorgen dat je de geur in huis weghaalt van lekker eten. En je moet hun eigen spoor ook eventjes wegwerken.
13: Ja, precies. Anders gaan ze naartoe.
3: Mevrouw Verbrugge, over die tuin. Heeft u veel tegels in de tuin?
12: Steeds minder.
13: Supergoed.
12: Ja. Ja. Nee, we zijn heel erg aan de tegels wippen geweest de afgelopen jaren.
3: Ja.
12: Alleen, je hebt bij huis natuurlijk wel een terras. En inderdaad, daar komen die hoopjes, die vliegen, die startbanen, zeg maar. Die zie je nou inderdaad wel komen. Maar ik laat ze nu liggen op plekken waar ik geen last van heb.
3: Ja. Ja. Wat heeft u allemaal al geprobeerd om die mieren weg te krijgen?
12: Nou, in de vorige... we hebben net ons huis verbouwd. En daarvoor was onze serre gewoon een soort van lek. Dus er kwam gewoon... Het zand kwam naar binnen. Zeg maar in de serre lagen over zandhoopjes.
3: Mm-hmm.
12: Dus daar hebben we nou geen last meer van. En voor de rest kan je niet zoveel aan doen.
3: Nee. Nee. Dus, maar u heeft geen gif gebruikt?
12: Nee. Ik heb in het begin wel eens een lokdoosje neergezet. Ja, nee, ja. Toch wel. Ja.
3: Ja.
12: Laatste jaar niet meer.
3: Nee. Ik denk dat heel veel mensen zich daar uiteindelijk toe gewend hebben, hoor. Kan toch? Want dat blijkt ook uit onderzoek.
13: Precies. Ja, dus wat we zien is dat mensen gewoon meteen naar die mierenlokdoos en mierenpoeder grijpen, voordat ze dus aan de slag gaan met die preventieve maatregelen.
3: Ja.
13: En daar zitten wel werkzame stoffen in. Die bijvoorbeeld in de landbouw verboden zijn. En die zijn dus wel nog voor particulieren via die mierenlokdoos te krijgen.
3: Mm-hmm.
13: En dat heeft gewoon heel erg veel effect, bijvoorbeeld op bijen of vlinders of andere insecten.
3: Ja, het werkt wel, alleen het werkt zo goed dat je ook meteen de hele biodiversiteit daarmee om zeep helpt eigenlijk.
13: Ja,
3: in de tuin.
13: Want voor jouw beeldje kan, als je een potje mierenpoeder hebt, de werkzame stof. Als daar ongeveer 20 miljoen bijen mee in aanraking komen, dan kunnen er dus 20 miljoen bijen mee doodgaan. Dat is meer een theorie.
3: Ja.
13: Want er zullen niet 20 miljoen bijen op dat potje vliegen. Nee. Alleen zoveel werkzame stof zit daar wel in.
3: Oké, om 20 miljoen bijen mee te doden eigenlijk in één
13: precies,
3: potje.
13: In één potje.
3: Ja. Ja.
2: Toch ook nog een die, want ik woon zelf in een appartement, dus wel last van hitte, niet van mieren.
13: Ja.
2: Maar bij vrienden zie ik toch ook over dat roze poeder, gaat het dan denk ik. Waarom is het roze?
13: Dat weet ik niet.
2: Oh.
13: Nee, goede vraag. Nee, hou je van me te goed.
2: Misschien dat de kinderen het niet opeten.
13: Ja, nee,
3: ik dank even Tatja Verbrugge, want we hebben meer bellers, zoals Auke Bos. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
3: Wat is uw mierenvraag?
10: Nou, mijn mierenvraag. Wij hebben een terras en wij hebben tegels, een beschating en heel veel groen overigens. En het is prima als die beesten daar zitten. Het zijn hele nuttige beestjes. Maar het is hinderlijk als ze tussen die kieren van het terras hun zand opwerpen. Want na verloop van tijd verzakt dat weer.
3: Ja.
10: En we hebben al wel gif gebruikt. Dat rode spul, dat oranje spul wat ik net hoorde.
3: Mm-hmm.
10: Maar ook dat werkt maar met maten. En ik denk er nu over om die voegen helemaal diep uit te graven en dan met een soort harde epoxy op je dergelijke voegen, zodat ze niet door kunnen.
3: Ja, want u wil dat terras, wilt u koet behouden?
10: Dat wil ik behouden, ja. Dat wil ik graag zitten.
3: Ja, nee, dat snap ik. Maar dit is, want de oplossing die we net voorbij hoorden komen was, haal zoveel mogelijk tegels weg. Maar dat is hier dan dus geen oplossing. Ja, hoe doe je dat dan? Als je en een terras wil?
13: Er is wat je nog kan proberen, is een bloempot met aarde vullen, die op een mierenhoop zetten. En dan na verloop van tijd, binnen 10 dagen gaan ze daarin zitten, kan je het nest in zijn geheel verplaatsen naar een ander deel van je tuin. Ja.
3: Je kunt ze gewoon verhuizen.
13: Ja, je kan ze verhuizen. Je kan het in ieder geval proberen voordat je andere maatregelen inzet.
3: Oké, dus bloempot, gat onderin neem ik aan.
13: Ja, aarde. Erop zetten, wachten ongeveer 10 dagen, verplaatsen.
3: Nou, meneer Bos?
10: Optie, maar wat ik gemerkt heb is dat ze ook een heel nest gebouwd hebben onder die tegels.
3: Ja.
10: En dat gaat heel diep.
13: Ja, maar... Heeft u dit al geprobeerd? Want dat zou wel een optie...
10: Nee, dit heb ik nog niet geprobeerd. Ik heb wel een bloempot daar staan, maar die dan net niet op de naad, maar op de vaste tegel.
3: Ja, het klinkt als een groot nest, hè? Dat zegt u ook. Ik zou zeggen grote bloempot dan.
13: Grote bloempot.
3: Ja.
13: Ja, en mocht je nou echt het hele jaar last houden van verzakkende tegels, dan kan het een niet-inheemse mier zijn. Bijvoorbeeld de Faroe-mier, dat is een kleine gele mier. En die moet je echt niet zelf bestrijden. Schakel dan een professional in. Want dat probleem dat wordt gewoon steeds groter en gaat naar de buren.
3: Want wat is dat voor een vreselijk beest?
13: Ja, dat is een mier die hier niet van de oorsprong voorkomt. En die is die gaat ook niet aan op die mierenlokdoosjes of mierenpoeder. Maar die kan gewoon echt wel schade aanrichten. Dus schakel dan echt sowieso een professional in.
3: Oké, maar die moet je dan dus wel even kunnen herkennen?
13: Die moet je wel herkennen. Dat is een gele kleine mier.
3: Oké, dus vang er even eentje, kijk er goed naar.
13: Ja.
3: En als het zo is, sla alarm.
13: Ja, precies. En je kan ook nog altijd
2: dood.
13: Ja, maar die Faroe-mier, daar moet je echt niet zelf mee aan de slag gaan.
3: Oké. Auke Bos, dank voor uw vraag. Gaan we naar Martijn Dijkstra. Goedemorgen.
11: Hey, goedemorgen.
3: U heeft een iets wat afwijkende vraag.
11: Weet ik niet wat al wijken is. Het ging over mieren. Ik heb een hele grote vogelvriendelijke tuin in een weiland. En ik zie bij mij bijna nooit mieren. Dus ik wil eigenlijk meer mieren in mijn tuin. Hoe krijg ik meer mieren in mijn tuin?
13: Nou ja, ik denk wel dat je mieren in je tuin hebt. Alleen dus dat je ze niet zoveel ziet, omdat je zo weinig tegels hebt.
3: Ik wilde eigenlijk zeggen, bel Auke Bos.
13: Ja. Over 10 dagen met een mierennest.
3: Heeft hij een mierennest in de bloempot zitten?
13: Nou ja, weet je wat je ook ziet? Zeg maar, je hebt waarschijnlijk gewoon een hele diverse, evenwichtige tuin. Waar dus ook natuurlijke vijanden, bijvoorbeeld specht. Die is echt een groene specht, gespecialiseerd in het eten van mieren. Andere vogels smullen er ook van. Dan is die tuin ook in een natuurlijk evenwicht. En heb je dus er tussen haakjes niet zoveel overlast van. Net als dat als je van slakken, als daar egels en kikkers bij zit, dan heb je daar ook geen overlast van. Dus hoe diverser en evenwichtiger, hoe minder last.
2: Ja. Want waar zijn mieren eigenlijk nuttig voor?
13: Ja, ze zijn voor het bodemleven. Dus ze woelen de bodem om. Maar ze eten bijvoorbeeld ook zaden. Dus die verspreiden ze. En ze eten schadelijke insecten op. En ze zijn voedsel voor weer andere dieren.
3: Ja. Maar Martijn Dijkstra, als ik het zo hoor, heeft u eigenlijk de perfecte ingerichte tuin voor de biodiversiteit.
11: Ik begon me zorgen te maken. Ik goed in mijn tuin, maar ik hoef me dus kennelijk geen zorgen te maken.
13: Nee, ga zo door.
3: Sport een team. Dank ook voor het bellen, Martin Dijkstra. Ik zie via de NPO Luister-app mensen heel veel tips delen van wat zij dan doen. Dus ik zie hier koffiedik op de drempel van de keukendeur, zegt Ilona Lagas. Is dat iets wat werkt?
13: Nou ja, kijk, dat zie je inderdaad altijd bij dierplagen. Dat mensen elkaar heel veel tips gaan geven. In het geval van mieren, meer kaneel, of azijn of aaltjes.
3: En hier,
13: of
3: Bertus zegt, strooi baking soda op het geurspoor.
13: Ja, en dat zijn allemaal niet toegelaten middelen, net als azijn. Dus we hebben in Nederland het CTGB.
3: Maar je kan ze gewoon kopen, toch, in de supermarkt, dit allemaal?
13: Ja, dit kan je allemaal kopen. Maar het zijn gewoon niet toegelaten middelen om tegen mieren te gebruiken. Okay. Het heeft de schimmeldodende werking voor de grond, bijvoorbeeld. Of het doodt andere dieren. Mensen zeggen ook aaltjes bijvoorbeeld, maar het doodt ook weer allemaal andere insecten.
3: Mm-hmm.
13: Dus ik zou vooral zeggen, kijk naar de tips op Milieu Centraal. Daar staan een paar tips die echt toegelaten zijn.
3: En die werken?
13: Je kan ze in ieder geval proberen. Ja. Voordat je naar dat gif grijpt.
3: Ja, ik heb altijd geleerd van mijn moeder, kokend water.
13: Ja, probeer het alsjeblieft eerst met koud water. Want daar gaan ze ook al van weg. En dan dood je ze niet.
3: Oh ja.
13: Dus probeer het eerst met koud water een paar keer.
3: En daar zijn ze wel echt gevoelig voor. Daar gaan ze echt op pad.
13: Ja, daar houden ze er gewoon niet van. En dan gaan ze weer op zoek naar een andere plek.
3: Ja.
13: En dan hoop je dus op een plek waar je er minder last van hebt.
3: Ja, ik wil het zeggen, want kokend water is wel effectief.
13: Effectief.
3: Ja, tot slot naar Francine Esmeijer. Goedemorgen.
14: Goedemorgen.
3: Wat is uw vraag?
14: Nou, ik heb eigenlijk meer een opmerking.
3: Mm-hmm.
14: Ik weet niet van wie die tip komt, maar dat is heel lang geleden al. En ik heb een hele tijd gehad dat toen ik nog in een huis met een tuin voor de deur woonde. En dus ook vaak mieren had.
3: Ja.
14: De tip gekregen om dus gewoon het hele looppad van die mieren dus bij de voordeur, tegen de voordeur aan de drempel, een rijtje stuivers te leggen.
3: Oh, u legt gewoon een rij stuivers op het geurpad?
14: Gewoon een rij stuivers. En ik heb het niet met andere koperen dingen gebeurd, misschien dat ook, maar die stuivers, dat werkte prima.
3: Oké, okay. Moet u wel altijd een rolletje stuivers in de hand hebben, maar die heeft u dus voor dit geval?
14: Nou, ik heb stuivers die werken, die heb je niet veel meer, hè?
3: Nee, daarom. Nee, dus die moet je wel even in huis hebben, maar leuke suggestie.
13: Is niet per se toegelaten door die instantie, maar je kan bijvoorbeeld ook proberen met bepaalde kruiden. Basilicum houden ze ook niet van, dus daar kan je ook.
3: Stuivers zijn ook niet toegestaan, gewoon een beetje geld?
13: Nee, ja, koper, dat kan ook weer de grond in zakken. Dus dat, maar er zijn dus
3: maar goed,
13: wel
3: als je
13: dingen,
3: dat op je eigen parket legt, dan kan het wel.
13: Dan kan het wel, maar probeer dan ook eens als je buiten doet, bijvoorbeeld op basilicum of andere soorten kruiden.
3: Ook een leuke tip. Ja. Ruikt ook lekker. Ja. Dank Francine Esmeijer voor het bellen en dank Sanne Jansen voor het beantwoorden van al onze vragen. Ze werkt bij Kenniscentrum Milieu Centraal. Tot zover deze editie van onze rubriek. Zijn er nog vragen? Morgen is er een nieuwe en dan gaat het over bedelen. Heeft u daar vragen over? Bel 0800 1101.
15: NPO Radio 1. Human. Koen Verbraak.
16: Dinsdag speelde het Iraanse voetbalteam zijn eerste wedstrijd op het WK. Vier jaar geleden zongen de spelers niet mee met het volkslied uit protest tegen het regime. De grote vraag was of het ook dit keer zou gebeuren. Het regime zit ondertussen steviger in het zadel dan voor de Amerikaans-Israëlische aanval van eind februari. In de publieke tribune praat ik met Nederlandse Iraniërs over wat de bevolking daar nu meemaakt. Is er nog iets over van de hoop op verandering die er na het uitbreken van de oorlog even was?
17: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
18: Hé, het licht doet het niet.
19: Ik heb geen bereik.
20: Hebben we nog wel water?
21: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
26: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
27: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
28: Ik heb mensen buikpijn.
29: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
27: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
30: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: NPO Radio 1, 11 uur.
3: De roep om een sterke defensie klinkt luid momenteel, maar met welke opdracht sturen we onze militairen op missie? En wat doe je als je oog in oog staat met de vijand, op de grond of via het scherm van een drone? Dat soort vragen houdt Tine Molendijk zich bezig. Zij is bijzonder hoogleraar morele dilemma's van multilaterale militaire operaties. En ze gaat zo verder toelichten wat het allemaal inhoudt. Na het NOS Journaal met Dorot Megens.
4: Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens hem moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. De minister denkt dat dat voor 2030 te regelen is, zei hij vanochtend op tv bij WNL.
31: Nou, we kunnen hele grote stappen zetten. Als je ziet wat we nu op het gebied van defensie investeren. En als we dat op een slimme manier doen in goede samenwerking met de landen om ons heen. En dat is ook mijn taak. Zorgen dat die samenwerking met de landen om ons heen ook op het gebied van veiligheid goed verloopt. Dan kunnen we echt grote stappen zetten. En dat is ook nodig, want de wereld om ons heen verandert. En we moeten ervoor zorgen dat we ook onszelf op ons eigen continent kunnen verdedigen.
4: Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening.
31: Wat Frankrijk heeft gedaan, is heeft een uitnodiging gedaan aan een aantal Europese landen, waaronder Nederland. Willen jullie met ons gesprek aan om te kijken hoe het Franse kernwapenarsenaal in aanvulling op wat de Amerikanen voor ons doet, ervoor zorgt dat we iets meer verantwoordelijkheid kunnen dragen over de veiligheid op ons continent. En Nederland heeft gezegd, wij zijn bereid daar met jullie het gesprek over aan te gaan.
0: De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou de VS zeker $300 miljard vrijmaken. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Aan het slot van de G7-top in Frankrijk hebben de leiders meer economische sancties aangekondigd tegen Rusland. Ook hebben ze de overeenkomst tussen de VS en Iran verwelkomd. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Na een grote brand in een vrijstaande woning in het Noord-Brabantse Rijen is de brandweer op zoek naar de bewoner. De brand brak even voor middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner daarna niet meer gezien. Een deel van het huis in Rijen is ingestort. Bij de rechtbank in Den Haag staat een Rwandese man terecht die 2 jaar geleden werd opgepakt in Ede. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de genocide in Rwanda 30 jaar geleden. Toen werden naar schatting 800.000 mensen vermoord, voornamelijk Tutsi's en gematigde Hutu's. Eugène N. wordt verdacht van oorlogsmisdrijven, zegt de officier van justitie.
1: Hij heeft volgens het OM een belangrijke rol gespeeld bij de slagpartijen die tijdens die genocide hebben plaatsgevonden. En meer specifiek wordt hij ervan verdacht dat hij betrokken was als een van de leiders bij een plunder- en vernietigingstocht die heeft plaatsgevonden tegen Tutsi's. En daarbij werden eerst huizen van Tutsi's in brand gestoken en vernietigd. Die mensen werden bijeengedreven in een stadion. En in dat stadion werden toen in 1 dag zo'n 3000 mensen vermoord in april 1994. En daar deed deze verdachte aan mee, is de verdenking. En dat gaat dus om genocide.
0: Rwanda vaardigde 2 jaar geleden een internationaal arrestatiebevel uit tegen de verdachte. Nederland kon hem niet uitleveren omdat hij de Nederlandse nationaliteit heeft. Daarom staat hij vandaag terecht in de rechtbank in Den Haag. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren waren verdeeld over 45 kooien, waren er slecht aan toe. Er werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand duizenden katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt, ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon, dan wordt het 25 tot 32 graden.
3: Wijnand Zwaan zit bij de ANWB. Wijnand, een hele goede morgen. Ik heb jij nog niet gesproken vanmorgen.
2: Nee, goedemorgen, Roos.
3: Hoe is het op de weg?
2: Nou, over het algemeen wel goed, hoor. Toch staan er wel een paar files op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Daar 20 minuten vertraging tussen Nieuwegein en Lexmond. 7 kilometer file. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechterrijstrook is dicht. Meer oponthoud is er op de A28 van Groningen naar Zwolle. Zelfs een uur nu tussen de afrit Nieuw-Leus en Zwolle-Noord. 7 kilometer stilstaand verkeer door een stilgevallen vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. En op de N267 van Drunen naar Andel staat file bij Wijk en Aalburg door werkzaamheden. De extra reistijd is 30 minuten. Ster.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Even 30-jarige sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
3: Roos Abelman. Het is 10:08. We gaan de nieuwsquiz spelen. Natuurlijk dit half uur één aanwijzing. Geef ik nu alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vandaag: welk kunstobject van Wim T. Schippers keert volgende maand terug in Museum Boijmans van Beuningen?
14: I don't really know what color it is. How suspicious.
15: Tan or orange or brown.
14: You can eat it by itself. You can lick it off the shelf.
16: Hey, dat maar lekker door, mijn jong.
14: Ja,
3: wie is er niet groot mee geworden? Met Wim T. Schippers bedoel ik natuurlijk, hè? Tegen 11:30 het antwoord. En wil u zelf een keer meedoen, dan kan dat natuurlijk. Bel 0800 1101. Wie weet zie ik u dan binnenkort hier in de studio. Nu, niet eerder was er zoveel aandacht voor defensie. Een sterke defensie kan ons land redden, horen we dan. Maar hoe ver gaan we daarin? Met welke opdracht sturen we onze militairen op missie? En wat doe je als je oog in oog staat met de vijand, op de grond of via een scherm van een drone? Allemaal dilemma's waar onze spraakmaker van vandaag, Tine Molendijk, als bijzonder hoogleraar morele dilemma's van multilaterale militaire operaties.
4: Mondvol, hè?
3: Ja, dagelijks mee bezig is. Ik heb erop geoefend.
4: Heel goed.
3: Dat was een hele...
4: Ik oefen er nog steeds.
3: Dat is echt een mondvol. Maar als van huis uit bent u antropoloog.
4: Ja.
3: Gespecialiseerd in de relatie tussen krijgsmacht en samenleving. Maar waarom is die combinatie zo interessant?
4: Nou, ja, dus ik ben van huis uit antropoloog. Ik ging antropologie studeren. En had op dat moment ook helemaal niks met de krijgsmacht. Ja, ik wist dat die bestond, dat was het dan wel. Maar ik merkte wel, ja, bij antropologie leer je allerlei culturen bestuderen. Maar je leert ook juist kritisch naar jezelf en naar je eigen land en cultuur te kijken.
3: Mm-hmm.
4: En ja, ik zag dat niet zo zitten. Dan ga ik naar een heel land ver weg waar ik niet zoveel van weet en daar van alles over zeggen. Maar ik kreeg toen militair vriendje ook. Die werd naar Afghanistan 2 keer uitgezonden. En ik merkte dat dus de gesprekken tussen veelal pacifistische antropologen vrienden en dat militaire vriendje, dat werden toch hele bijzondere gesprekken waarbij die, ja, toch haast als een soort aapje de hemd van het lijf werd gevraagd. En toen dacht ik, dat is dus heel interessant als antropoloog. Sowieso die krijgsmacht als een soort exotische stam op zichzelf al. Maar ook dus die ongemakkelijke relatie met de samenleving die dat... Ja. Ja, de Nederlandse samenleving die dat wel en tegelijkertijd niet wil weten.
3: Ja, en nu bent u werkzaam bij de Radboud Universiteit.
4: Ja.
3: Daar geeft u les aan burgerstudenten, zullen we zo maar zeggen.
4: Burgerstudenten, ja.
3: Ja. Maar ook aan de Nederlandse Defensieacademie.
4: Ja.
3: En dat zijn dan weer militairen.
4: Ja, dat zijn militairen. Ja, dus ik werk
18: Dus het is een dubbele benoeming. En aan de Defensieacademie werk ik eigenlijk voor de faculteit Militaire Wetenschappen. Is een formeel verhaal, maar dat wil zeggen, dat is namelijk ook een volledig onafhankelijke instelling binnen Defensie. Dus in beide opzichten ben ik een onafhankelijk wetenschapper.
19: Ja, u heeft dus helemaal niks te maken met Defensie wat dat betreft.
18: Nee, ik mag zeggen, waarom zit ik hier bijvoorbeeld ook? Ik mag zeggen wat ik wil.
19: Ja, ja. Met die studenten van die defensieopleidingen, die moeten uiteindelijk zijn dat toch de mensen die in het veld straks die afwegingen moeten maken, die morele afwegingen waar ze voor staan. Wat voor gesprekken zijn dat die u voor bij de studenten?
18: Nou, de vele van de lessen die ik nu geef is aan bacheloropleidingen die militaire studenten ook kunnen volgen. Dus dat zijn ook academische vakken. Maar dan leren wij dus over wat is geweld ook überhaupt? Hè? Hoe kan geweld ontstaan? Want hoe je het ook went of keert, we kunnen over defensie praten zoals vaak is gedaan de afgelopen jaren als een soort Artsen zonder Grenzen die allemaal mooi humanitair werk doen. Het is een geweldsorganisatie. Ja. Dan moet je over geweld praten. En dat gebeurt niet vaak op de manier, toch zoals het bij ons in de vakken gebeurt. En we beginnen tot, van is de mens goed of slecht? Zo komt Nietzsche, Plato, Freud voorbij. Dat is vaak niet een beeld dat men heeft bij defensieopleiding. Maar dat komt allemaal over groepsdynamiek. Hoe kan geweld ontstaan? Maar dus ook, hoe is het om een vuurgevecht mee te maken? Hoe is het ook om te doden?
19: En wat is het idee daarachter?
18: Het idee daarachter is dat ze voorbereid zijn. Dus ik bedoel, op vuurgevechten, ze gaan op de schietbaan staan. Hè? Je oefent met schieten. En natuurlijk is dat niet per se realistisch op de schietbaan staan. Maar het is toch een hele goede voorbereiding om beter te kunnen handelen in het moment zelf.
19: Ja.
18: Nou, als wij praten over dilemma's of over hoe de ervaring is, ook al is dat in een klaslokaal totaal niet realistisch, is het alsnog een goede voorbereiding op het dat het als het echt gaat gebeuren.
19: Ja, want ik vroeg me dat af. Want kijk, schieten is natuurlijk heel praktisch. Dat is gewoon een vaardigheid, die kun je jezelf aanleren.
18: Ja.
19: Maar een moreel dilemma, daar kom je op het moment voor te staan. En er zullen een hoop dilemma's komen voor militairen op het slagveld waar ze niet per se goed over na hebben gedacht. En ik vergelijk dat een klein beetje, het is anders, want bij ons vallen geen doden. Maar in de journalistiek hebben we ook elke dag weer allerlei afwegingen te maken. Ja. Waar je al dan geen spijt van hebt achteraf. Dat je denkt, ik had het toch anders moeten doen met alle ervaring die je hebt.
18: Dus hoe je iets zou moeten zeggen bijvoorbeeld.
19: Hoe je iets zou moeten zeggen of hoe je het aan zou moeten pakken. In welke vorm je het giet, wie je wel aan het woord laat, wie niet. Ik vroeg me af, studenten die het nog niet echt geleefd hebben, dat slagveld. Ja. Hè? Dus niet weken in een loopgraaf hebben gezeten, honger lijden, uitgeput zijn, collega's dood hebben zien gaan. Als je dat niet hebt geleefd, kun je het dan wel?
18: Nou, nee, nooit helemaal. Net als dat je voor een vuurgevecht, ook met al je skills en drills die je oefent, weet je nooit helemaal hoe je zou handelen. Ik moet wel zeggen, ik vind de vergelijking eigenlijk juist heel goed. Want het is maar een heel klein deel van militairen die echt een gevechtsfunctie krijgt. De rest gaat in logistiek of staffunctie of cyber, geneeskundige functies. En het meeste van wat militairen doen is, er zijn niet split-second beslissingen. Dus het is juist een hele hoop waar veel langer de tijd voor is. Maar dan nog, wat je beschrijft ook in een vuurgevecht, ook die split-second beslissingen, net als dat je lichaam kan trainen, kan je ook je geest wat trainen. Ik heb wel om het ook, ik ben een burgervrouw. Mm-hmm. Dat maakt het die zin. Hè? Omdat je inderdaad wil dat iemand het heeft meegemaakt, nodig ik ook vaker militaire collega's uit die uitgezonden zijn geweest, die vuurgevecht hebben meegemaakt.
19: Oh, ja.
18: Die hebben maten hebben verloren, zelf hebben gedood, die er dan ook over vertellen.
19: Oh, ja.
18: En die kunnen dan, ik heb bijvoorbeeld iemand die vaker dus ook vertelt echt over de ervaring, waarbij ze ook de vragen mogen stellen die ze willen. En die ook bijvoorbeeld het heeft over het gevaar van normvervaging, van grenzen overgaan. Dus hoe hij zelf, nadat hij een collega sneuvelde, dat hij op een gegeven moment op een granaat de naam van die overleden collega had geschreven. Dat vertelt hij eerlijk. Eigenlijk is dat juist iets wat je in een veilige situatie juist kan vertellen. Maar wat hij dus ook vertelt, nu hij zelf ook commandant is geworden, hij zou dat niet meer zo doen. En hij probeert dan met de klas te bespreken, wat kunnen we dan wel doen? Want het begint wel bij begrijpen dat al die emoties er zijn. Ja. Dat je dat wil doen, dat je wraakgevoelens kan hebben. En dan, dan werken we dus samen. En dan hebben we het over Freud's begrip sublimatie. Dus hoe kan je allerlei stevige, agressieve gevoelens op een goede manier kanaliseren, op een gezonde manier.
19: Ja.
18: Dat is wat sublimatie betekent. En dan komen ze er eigenlijk ook samen op. Bijvoorbeeld, je kan het een naam, je kan speciale t-shirts laten drukken, je kan andere rituelen voor hem inrichten. Er zijn andere manieren om daarmee om te gaan.
19: Maar hou het weg bij het slagveld is eigenlijk gewoon,
18: hou het weg bij de demonisering van de vijand in ieder geval. Ja.
19: U gaat als bijzonder hoogleraar nog dieper onderzoek doen en naar die morele dilemma's.
18: Ja.
19: Er is ook nogal wat te bespreken, denk ik. Want er is een hele hoop nieuwe techniek. Dat zien we nu ook in de oorlog in Oekraïne. Er komen bijvoorbeeld drones bij kijken in alle soorten en maten, die je misschien ook weer anders doet denken naar je handelingen op dat slagveld. Maar goed, de eerste dilemma's beginnen, in feite zou je kunnen zeggen, bij politieke besluitvorming. Daar wordt besloten om het leger uit te zenden, of niet. En dan komen we dus bij die Radboud Universiteit. Want daar zitten dus studenten die daarover gaan in de toekomst.
18: Ja, nou daarom vind ik het dus ook zo interessant dat ik niet alleen lesgeef aan militairen, of aan toestig militairen, leidinggevenden, maar ook toekomstig beleidsmakers, politici.
19: Ja.
18: Want nou, ik vind het heel prettig dat je dat zegt. Want heel vaak als het gaat over dilemma's van militaire operaties, denken we aan die ene militair die daar ergens in een land op uitzending in een soort vacuüm voor een moeilijke beslissing komt te staan. Maar dat blijkt steeds uit mijn onderzoek. Dat is natuurlijk, en dat is ook logisch natuurlijk, maar niets gebeurt niet in een vacuüm.
19: Nee, ik begreep zelfs dat de mate waarin de politiek een missie betitelt, of ja, hoe er wordt gesproken over de krijgsmacht, dat voor dilemma's kan zorgen aan zich al tijdens een gevecht.
18: Nou, precies dat. En dan, nou ja, laat ik een voorbeeld geven. Wat me in dit geval ook echt bij is gebleven, is een militair die naar Afghanistan uitgezonden is geweest. Die vertelde mij, was lid van een mortierpeloton. En een mortier is een zwaarder geschut. Dus die gebruik je niet zomaar, maar alleen als jouw infanteriecollega's dat echt nodig hebben, dat ze in een vuurgevecht zitten. En nou, die periode in Afghanistan was nogal intens. Meerdere vuurgevechten geweest. En op een gegeven moment was het weer zo dat zijn collega's om hun hulp vroegen als mortierpeloton om vuursteun te leveren over de radio. Want de Taliban, bij wijze van spreken, liep tegen de muren van de kwalas van de huisjes op waar ze zich schuil hielden.

0: Dus dat is hoe je het organiseert met elkaar, hè? Politiek en militair. Maar ook bijvoorbeeld, noemt de politiek het een gevechtsmissie of een wederopbouwmissie? Ja. Ook niet onbelangrijk?
1: Nou, exact. En dat is precies wat hier zo relevant was. Want die organisatie kwam voort uit het feit dat in Nederland al die jaren discussie was dat er vooral vanuit de Tweede Kamer eigenlijk een valse tegenstelling werd neergezet. Is het een wederopbouwmissie of een gevechtsmissie?
0: Het trauma van Srebrenica natuurlijk ook. Hè? Dus we gebruikten allerlei omwegen om het maar vooral niet te hebben over oorlog. En nou, over dat er mensen zouden kunnen sterven.
1: Ja, ik zou het om willen draaien. Want zelfs in Srebrenica was uiteindelijk het probleem dat er te weinig gevochten zou zijn. Dus het heeft ook juist te maken met een soort Nederlands zelfbeeld waarbij vechten haak staat op beschaving. Ja. Dus we willen het niet weten, wat ik al zei. We willen dat het een soort humanitaire organisatie is. Maar doordat er in Nederland steeds die discussie op die manier er was, was men dus in Afghanistan, moest de hele tijd eigenlijk op heel laag niveau politiek bedrijven bang zijn voor repercussies. Ja. En dan kan je dus hele tastbare impact hebben, dat je maar geen toestemming krijgt, omdat men zo bang is vanwege de discussie in Nederland.
0: Ja, dus die toekomstige politici, daar heb je daar gesprekken over, of bestuurders. Denk na over de taal die je gebruikt als militaire op missie gaan. Wees eerlijk.
1: Ja.
0: Geef een vastomlijnd plan mee ook. Hè? Een mandaat mee.
1: Plan,
0: precies.
1: En ben je ook bewust van dat je dus niet zomaar, want uiteindelijk die politici zijn volksvertegenwoordigers. Mm-hmm. Dus ook wij als samenleving, met onze gevoeligheden en sentimenten, hebben ook een taak daarin om op onszelf te reflecteren.
0: Ja. Dan die drones, toch even aardig, denk ik, want dat brengt ook...
1: Daar wilde je heen, ja.
0: Nou ja, nee, dat is gewoon weer even terug naar het slagveld, zou ik willen zeggen, want beleid is ook niet onbelangrijk, hebben we ook geconstateerd, maar daar hebben we allemaal beeld bij, denk ik, bij die drones. Hoe verandert dat morele dilemma's, de inzet van dat soort middelen?
1: Ja, nou, dat is eigenlijk dus wel een voorbeeld waarin, wat ik zeg, dat wij als burgers ook de plicht hebben, denk ik, om er goed over na te denken, want de Pavlov-reflex is vaak van drones is slecht, dat doet het op een videogame lijken enzovoorts. Maar de realiteit laat zien dat dat helemaal niet zo is.
0: Nee.
1: En er zijn allerlei soorten drones, dus ik ga ook wat generaliseren. Dus je hebt hele enorme drones die vanuit Las Vegas of Europa bijvoorbeeld naar het Midden-Oosten kunnen vliegen. Dat zijn zo groot als een vliegtuig zelf haast. Je hebt ook hele kleine, meer commerciële-achtige drones. Die zien we in Oekraïne heel veel. Hè? Dat is dus gewoon dat je, nou ja, misschien als je een heb je jezelf of je kind wel zo'n VR-bril op je hoofd en speelt met een drone. Nou ja, zo is het ook echt. En het punt is, wat je in al die gevallen ziet, is dat je door dat scherm eigenlijk heel dichtbij, veel meer dichtbij dan soms in conventioneel vecht, om het zo maar te zeggen, die persoon kan zien die je doodt.
0: Dus je raakt veel meer in contact met diegene dan je eigenlijk zou verwachten.
1: Ja, dus het is eigenlijk...
0: En zo wordt het ook ervaren echt door militairen die dit doen?
1: Zeker. Nou, en daarom kan het ook traumatiserend zijn.
0: Ja.
1: Ja, want het is onmenselijk niet, maar het humaniseert eigenlijk.
0: Ja, is dat iets waar we ons echt bewuster van moeten worden ook? Want ik hoor het nu eigenlijk voor het eerst.
1: Ja, nou, dat denk ik dus wel. Zeker als wij vanuit reflex, dat hoor je soms, vanuit reflex wordt geroept, killer robots, killer drones, dat mag niet. Omdat het zo onmenselijk zou zijn.
0: Ja.
1: Het maakt het niet minder mensenwerk eigenlijk.
0: Nee. En digitaal online heb je natuurlijk ook een vorm van oorlogsvoering die we nu zien.
1: Ja.
0: In hoeverre is er aandacht voor in uw onderzoek?
1: Nou ja, dat is ook een van de onderzoekslijnen die ik heb ontwikkeld. En daarin zie je zeker ook, wij zijn er wel wat bewust van dat je desinformatie hebt. Dat hoe de beeldvorming, natuurlijk als het gaat om Rusland, Oekraïne, Israël, Gaza. Hoe erg de sociale media ook en de beelden die we zien beïnvloedt of we wel of niet steun willen geven of willen ontzeggen. En wat vooral interessant is het loopt allemaal door elkaar heen. Dus dat zie je ook bij dingen waarbij we het niet zien.
0: Oh,
1: dus bijvoorbeeld, nou, wat we heel veel in het nieuws nou steeds zien is dat ziekenhuizen steeds vaker doelwit zijn geworden. En dat lijkt niks moderns. Maar dat is werkelijk wat je ziet gebeuren. En dat, nou ja, één kan dat onbedoeld zijn om de chaos van oorlog, hè? Een verkeerde intel bijvoorbeeld. Maar het kan ook bedoeld zijn, bijvoorbeeld als je lak hebt aan oorlogsrecht, is de manier om de wil van de tegenstander te breken, is ziekenhuizen bombarderen. Maar, en zo kom ik uiteindelijk bij die beeldvorming, ziekenhuizen kunnen ook een legitiem militair doelwit worden op het moment dat de vijandelijke strijders zich daarin ophouden of daar munitie hebben opgeslagen.
0: Ja.
1: En dat kan dus voor strijders expres, die kunnen expres in die ziekenhuizen gaan zitten, dat ofwel ze worden niet

0: geraakt. Want je moet natuurlijk ontzettend uitkijken of je die ziekenhuisraden. Of ze worden wel geraakt.
1: Ja.
0: En dan lezen we in Nederland bijvoorbeeld in het nieuws. Zo,
1: en dat is dan weer slecht voor de beeldvorming, zou je kunnen zeggen. Ja, van zo'n leger. Dus ook dat levert weer zijn eigen morele dilemma's op. Wat doe je dan?
0: Zeker.
1: Interessant. Dank u wel voor dit gesprek, Tine Molendijk.
2: KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Goedemorgen, Peter van Olst.
3: Goedemorgen.
1: 65 jaar, komt uit Hulshorst.
3: Inmiddels 66.
1: Ja, gefeliciteerd nog. Ben met pensioen.
3: Ja, klopt.
1: U was account manager.
3: Ja, klopt.
1: En wat doet u nu met pensioen bent? Ik lees hier iets met een touringcar.
3: Ja, ik ben part-time buschauffeur, touringcar. Ik heb altijd op mijn bucketlist gestaan.
1: Echt waar?
3: En ik doe het nu. Ja, ja, heerlijk.
1: Altijd doen, maar dat was niet uw werk, hè?
3: Nee, ik was accountmanager bij de grootste biermerk van Nederland.
1: Ja.
3: En later bij de grootste foodleverancier van Nederland.
1: En dat is nooit bijgedaan, dus?
3: Nooit gedaan, stond op mijn bucketlist. Ik wilde altijd buschauffeur, touringcarchauffeur worden. En ik doe het nu. Gisteren lekker gereden met mijn kleindochter, een schoolreisje gereden.
1: Oh, ja.
3: Heerlijk.
1: Is het echt alles wat u ervan verwacht had?
3: Ja, en nog meer.
1: Denkt u nu ook wel eens, dat had ik eigenlijk misschien wel gewoon veel eerder moeten doen?
3: Nou, dat weet ik niet. Ik heb ook altijd plezier gehad in mijn werk.
1: Oké.
3: Dus, maar nu, lekker rusten.
1: Lekker.
3: Geen telefoon meer, geen mail meer.
1: Geen lekker ritjes rijden.
3: Lekker.
1: Ja. En quizzen spelen op Radio 1. Ja, dat is het bruggetje wat we nu gaan doen. Hoogste score tot nu toe, 36 punten. Dinsdag neergezet door Janna van Eerten uit Wolfhezen.
3: Ja.
1: Veel plezier.
3: Dankjewel.
4: En het kabinet is bijna klaar met een ingrijpend stikstofpakket.
5: Het is niet zomaar wat, het betekent heel wat voor het land.
6: Stikstof en het grote plan dat ze snel willen presenteren.
7: Ik hoop dat het zo snel mogelijk kan. Het kabinet werkt nu natuurlijk aan een pakket. En het voornaamste doel daarvan is dat Nederland van het slot komt.
8: De natuur werd slechter, boeren zaten in totale onzekerheid, onduidelijkheid. Huizen konden we niet bouwen, we willen het doorpakken.
4: Dit zit erin, een strenge stikstofnorm, maximum aantal koeien per hectare. En boeren moeten daar binnen 5 jaar aan voldoen.
9: Ja, dan wil je natuurlijk weten, hoe ga ik dit allemaal bolwerken als het zo in de praktijk uitpakt?
1: De stikstofplannen van het kabinet zijn uitgelekt. Er zouden zones rondom natuurgebieden komen waar veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Vraag 1. Als we kijken naar 20 grote natuurgebieden, hoe groot moet die zone dan worden?
3: 1 kilometer.
1: Dat is goed. Voor die kleinere gebieden geldt een zone van 500 meter. De plannen zijn nog niet helemaal klaar. Vraag 2. Wanneer wordt het plan van landbouwminister Jamie van Essen officieel gepresenteerd?
3: Volgende week dinsdag?
1: Nou, volgende week vrijdag. Weinig goed.
3: Ja, ik weet het.
1: Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar.
10: Deutsche Welle bericht over een televisieverslag van de Duitse omroep. Die kwam met een half uur lange reportage over de rellen in Belfast.
11: Dazu aufgerufen hatten ein britischer Rechtsextremist und Tech-Milliardär.
10: Die meteen een advocaat inschakelde die een rechtszaak aanspande.
12: Accusing them of spreading what he called outrageous lies.
1: De Duitse publieke omroep heeft berichtgeving over rellen in Belfast aangepast na een woedende reactie van wie?
3: Musk.
1: Ja, dat is goed. Musk beschuldigde een omroep van het verspreiden van leugens. Vraag 4. Hoe heet die Duitse omroep?
3: ARD?
1: Nee, ZDF.
3: ZDF, oh.
1: Ja.
3: Sorry.
1: En de omroep erkende dat sommige formuleringen potentieel misleidend waren. Vraag 5 dan. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie u hoort.
13: Que felice y nada, le frutaría con eso, con el vestuario, que es un vestuario muy, muy unido, muy, muy, muy fuerte. Y...
1: Ja, muy fuerte.
3: Muy fuerte.
1: Wie is het?
3: Ik zou niet weten.
1: Nee, Messi.
3: Is dat Messi zelf?
1: Ja, Messi. Wilt u de makkelijke of de moeilijke vervolgen?
3: Dat moet de moeilijke.
1: Ja. Met zijn hat-trick vannacht in de wedstrijd tegen Algerije staat Messi op gelijke hoogte met Klose in het klassement van de meeste WK. Goals. Hoeveel punten heeft Messi in totaal gemaakt op WK's?
3: 47.
1: 16. Ja.
3: 16. Oh, ja, 16. Ik weet het waar.
1: Ja, in WK's.
3: Oh,
1: ja.
3: 16 WK's.
1: We gaan naar de hintsvraag. Gaat over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is dus wat bedoelen we?
14: 4.
15: Hopelijk wordt deze ontmoeting wel een overwinning.
14: 3.
15: En er zal flink worden gebogen.
3: Dat is de ontmoeting stop. De ontmoeting tussen met de keizer in Japan met prins met koning Alexander. Willem-Alexander.
1: Ja hoor, dat is goed voor 2 punten. Want het is vooral bedoeld om onze vriendschap te bekrachtigen. En voor 1 punt na een onofficiële aanloop ben ik vandaag echt van start gegaan. Het staatsbezoek van de Japanse keizer. Goed Peter, 5 punten in de factor. Dat betekent 8 vragen goed in het kanonnenmakop te gaan. Daar gaan we.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
1: Hoeveel keer scoorde Kylian Mbappé in de wedstrijd Frankrijk-Senegal gisteren?
3: 2 keer.
1: Ja, de zoon van welke oud-president is veroordeeld tot 4 jaar en 2 maanden cel?
3: Bolsonaro.
1: Ja, archeologen hebben het grootste Romeinse badhuiscomplex opgegraven in welke stad?
3: Nijmegen.
1: Ja, wie heeft de tweede tijd neergezet tijdens haar outdoordebuut op de 800 meter?
3: Femke Bol.
1: Ja, welk kunstobject van Wim T. Schippers keert volgende maand terug in het depot van het museum Boijmans van Beuningen?
3: In de kaasvloer.
1: Ja, was de hintsvraag. De Noorse kroonprinses met de Marit heeft wat voor transplantatie ondergaan?
3: Longtransplantatie.
1: Ja, hoe heet het bedrijf achter DigiD dat in beroep gaat tegen het overnameverbod?
3: Solvinity.
1: Ja, in welke provincie is de gemiddelde WOZ-waarde het hoogst?
3: Utrecht.
1: Ja, de VS gaat mogelijk de handel in welk Russisch handelswaar weer aan banden leggen?
3: Olie.
1: Ja, welke bekende tennissussen komen samen uit in het dubbelspel Wimbledon?
3: Josje Williams.
1: Ja, welk land heeft de belasting op menstruatie en anticonceptiemiddelen geschrapt?
3: Engeland, VS.
1: Pakistan. De Eerste Kamer heeft voor een verbod gestemd op therapieën die wat willen genezen? Ja, homo's. En hoe heet de cabaretier die gisteren de eerste nieuwe haring proefde?
3: Weet ik niet, wij is?
1: Jacques Brel.
3: Dat wist ik niet.
1: Ja. Maar je had niet nodig hoor, je hebt 11 vragen. Goed, 5 punten in de factor, dus 55 punten. Zonder. Daarmee, Peter, ga je aan de kop. Lekker gewerkt, dankjewel. Nu weet tot vrijdag. Dank Tine Molendijk dat u spraakmaker wilde zijn. En dank Sanne Jansen voor het beantwoorden van al onze vragen over die mieren. Zometeen op Radio 1. Sven Kokkelmans. En een hele goede morgen. Wie is jouw gast?
16: Goedemorgen. Uitgelekte stikstofplannen, waarvan de minister zegt is een bulk onzin. Ik ga praten met iemand die denkt aan zijn toekomst en voorzitter is van de Jonge Boeren. Wat te denken van die stikstofplannen?
1: Dat is zometeen. Nu het NOS Nieuws met Dorald Megens. Wens ik u nog een hele fijne ochtend. Dag.
17: Dit was een programma van KRO NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
18: Europa zou over 4 jaar grotendeels voor zijn eigen veiligheid moeten kunnen zorgen, staat in een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen. De strekking van het plan is dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. Bij aanvallen op Iran heeft het Amerikaanse leger gebruik gemaakt van de omstreden AI-tool Grok van Elon Musk. Met Grok zijn volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie 2000 doelwitten geselecteerd. Dat werd duidelijk tijdens een rechtszaak rond datacentra van Musk in Memphis. De kwestie tussen de Tweede Kamer en oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep is opgelost via bemiddeling. Dat heeft de huidige Kamervoorzitter Van Kampen bekendgemaakt. 4 jaar geleden begon een onderzoek naar Ariep vanwege meldingen over een onveilige werkomgeving. Ariep begon daarop een rechtszaak, maar die is nu van de baan. En de Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is die operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen.
19: ANDB Verkeersinformatie. Veel vertraging is er op de A28 van Groningen naar Zwolle. Tussen Staphorst en Zwolle-Noord is de extra reistijd nu 1 uur in 9 kilometer file. Daar staat een kapotte vrachtwagen stil. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Groningen kan het beste omrijden via Heerenveen en Flevoland over de A7, A6 en de N50. Verder loopt het verkeer vast op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond nu 6 kilometer file met ruim 1 kwartier vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
16: Dames en heren, goedemorgen. Volgende week vrijdag presenteert het kabinet zijn langverwachte stikstofpakket. En gisteren, een dag nadat een flink deel van de regeringsploeg zich maandagavond opsloot in het katshuis, lekt een deel van die ideeën uit. En die waren in lijn met wat ook al eerder fluisterend naar buiten kwam. Plannen over zones rond kwetsbare natuur. Niet in een straal van 250 meter, maar eerder 500. En in sommige gevallen zelfs 1 kilometer. Het zou gaan om de Peel in Brabant, de Veluwe, Gelderland. Er zou een uitstootplafond moeten komen per sector en daarnaast zou er onder meer ook weer worden gesproken over de hoeveelheid dieren per hectare. Niet alleen koeien, kippen en varkens, maar nu ook geiten en eenden. Veel is nog niet bekend en het is niet helemaal duidelijk of dit allemaal helemaal juist is. Hoe het zit met de vergunningsverleningsruimte straks, om maar eens wat te noemen, is een grote vraag die nog boven de markt hangt. Belangrijk voor draagvlak, ook onder boeren. Vandaar dat in Den Haag gisteren vooral te horen was: wacht nou even met je oordeel totdat alles bekend is. Vraag is hoe alles in samenhang zal uitpakken en of de maatregelen, inclusief de 20 miljard euro die ervoor op de plank zijn gelegd, ook ertoe leiden dat het land weer van het stikstofslot afgaat en dat er weer toekomstperspectief ontstaat voor boeren. En dat laatste is misschien wel het belangrijkste voor Gerben Boom, samen met zijn ouders eigenaar van een akkerbouwbedrijf dat ooit een melkveehouderijbedrijf was. En hij is de nieuwe voorzitter ook van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact. Goedemorgen.
20: Goedemorgen.
16: Hebt u net gehoord en gezien wat de minister heeft gezegd over al die uitgelekte plannen?
20: Nou, ik heb begrepen dat een heel aantal van die plannen totaal uit de lucht komen vallen, die gisteren gepresenteerd zijn. Dus ik verwacht dat het gaat over dat niet alles concreet is en nog niet alles besloten staat.
16: Het ANP meldt zojuist dat Jamie Van Essen, de minister om wie het gaat, zegt: het is een bult onzin in de berichtgeving over de stikstofplannen. In de recente mediaberichten over de aanstaande stikstofplannen stond volgens landbouwminister Jamie Van Essen een bult onzin, zei hij woensdagochtend, dus deze ochtend, bij een bijeenkomst met lokale overheden over de stikstofaanpak rond de Veluwe. Weet u welke plannen uit die bult onzin zijn?
20: Nou, er zijn een aantal dingen die echt helemaal vanuit de lucht komen vallen en helemaal nieuw zijn voor mij. Te beginnen bij de mogelijkheid om generiek per provincie een korting toe te passen op het aantal dieren. Ja. Dat is iets wat wij de afgelopen tijd totaal niet gehoord hebben.
16: Generiek is dat je zegt, je kijkt naar het totaal aantal dieren, je kijkt naar de stikstofbelasting per provincie en dat ga je dan voor de hele provincie toepassen. Niet in individuele gevallen.
20: Juist.
16: Juist, dat is nieuw voor u.
20: Ja.
16: Maar we weten niet of het klopt.
20: Nee, maar we weten niet
16: of het klopt. Of weet u wel of het klopt?
20: Nee, maar ik heb het gewoon nog nooit gehoord. Dus ik vind het heel bijzonder als dit dan mooi uitlekt dat we hier nog nooit van gehoord hebben.
16: Weten we dan wel waarover gaan praten eigenlijk?
20: Zeker, er liggen heel veel plannen. We hebben zelf ook meegewerkt aan een aantal plannen. We denken ook dat er een mogelijkheid is om eruit te komen volgende week. Ja. Dus volgens mij is er genoeg om over te praten.
16: Dan gaan we dat doen. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe vaak spreekt u de minister eigenlijk?
20: Ik spreek hem de afgelopen weken behoorlijk vaak.
16: En wat is vaak?
20: Meer dan eens per week.
16: Ja?
20: Klopt.
16: Dus jullie kennen elkaar goed?
20: Ja, we hebben elkaar in een korte tijd wel leren kennen, sinds het aantreden van het kabinet.
16: En gaat u dan naar het departement toe? Gaat u bij hem op de koffie of belt hij?
20: Beide. Uiteindelijk is het iets wat zowel via de formele weg gaat, dus de gesprekken die we op het ministerie hebben met andere partijen erbij, maar ook samen met de minister. En soms bellen we gewoon een keer om even bij te praten, te weten wat speelt er en hoe gaan we nou de volgende stap zetten.
16: Onderhandelt u met hem?
20: Nee, ik onderhandel niet met de minister over stikstof.
16: Onderhandelt hij wel met de LTO, met Gert Koopmans inmiddels?
20: Nou, de minister heeft vanaf het begin af aan, bij het aantreden van het kabinet, gezegd dat er niet onderhandeld wordt met partijen uit de sector over stikstof. Dat het echt een kabinetsbesluit is.
16: Exact, dat zegt hij, maar dat weet ik. Maar dan is er ook nog wel eens een praktijk achter de gesloten deuren die er anders uitziet dan wat de minister voor de schermen zegt.
20: Zeker.
16: Dus ook achter de gesloten deuren wordt niet onderhandeld.
20: Nee, er wordt niet met mij of met het NEK onderhandeld.
16: Maar vraagt hij dan ook niet, Gerber, wat vind je van dit plan? En als we het zo doen, kunnen jullie het dan steunen? Dat vraagt hij niet?
20: Nou, we hebben een open gesprek over onderwerpen rondom stikstof. Dus wat zijn maatregelen die jullie voorstellen? Wat zijn de ideeën die jullie op tafel leggen met betrekking tot het lostrekken van vergunningverlening?
16: Ja.
20: En hij laat ook inderdaad zien wat zijn plannen zijn. En dan heb je daar een gesprek over.
16: Ja, maar dat gesprek is dan toch, wij vinden het wel een goed idee, wij vinden het niet een goed idee. Als je op onze steun wil rekenen, zou ik het zo doen, toch?
20: Nou, het is het afgeven van een heel duidelijk signaal. En dat doen we voor de schermen, dat doen we achter de schermen. Ja, maar dat is geen onderhandeling.
16: Nou ja, wat is het verschil dan met echte onderhandelingen? Behalve dan dat je voor het oog van de natie aan een tafel gaat zitten en dat er een stuk komt met handtekeningen eronder?
20: Dat stuk met handtekeningen, dat gaat over het kabinet. Natuurlijk zijn wij bereid om met het kabinet te kijken van wat zijn goede plannen.
16: Als je meedenkt op de achtergrond en je laat weten wat voor jullie wel of niet haalbaar is en je brengt ideeën in, dan zit dat toch ook per saldo dicht tegen onderhandelen aan, of niet?
20: Want het is echt een kabinetsbesluit. Om een voorbeeld te geven, op gewasbescherming hebben we echt een proces waarbij we een convenant aan het sluiten zijn samen met sectorpartijen, samen met natuurpartijen en het kabinet over het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen, milieubelasting.
16: Ja.
20: En dat is met stikstof echt wel anders.
16: Ja, want dat is het tweede traject, dat loopt hier parallel aan, maar laten we zeggen, qua onderlinge verhoudingen, sfeer en draagvlak zijn dat wel communicerende vaten. Het werkt op elkaar in, om het zo te zeggen, toch?
20: Absoluut. Uiteindelijk gaat het erom dat we werken aan een plan waarmee je boeren toekomstperspectief geeft, waarbij ze weten, dit is het doel wat ik voor de komende jaren heb. Ja. En dit is de manier hoe ik daaraan kan werken.
16: Hoe stopt de boerderij?
20: Goed, lekker druk. We hebben een periode van regen gehad en nu wordt het weer droog. Dus we gaan langzaam de haspels, dus de beregende haspels, weer uit de schuur halen.
16: Ja, wat verbouwen jullie?
20: Wij hebben aardappels en we verbouwen mais. We werken daarin samen met een andere akkerbouwer.
0: Ja, mais gaat hard nu.
20: En de aardappels ook.
0: En de aardappels ook. Daar hebben jullie ook zo'n enorme voorraad in de schuur liggen, nog of niet?
20: Want er was
0: sprake van een enorme overproductie van aardappels, geloof ik.
20: Ja, het afgelopen jaar was een heel goed groeiseizoen. Ja. En tegelijkertijd qua afzet waren er ook een aantal hele grote problemen. Ja. Dus die zorgen ervoor dat de prijzen gewoon echt heel erg laag zijn.
0: Goed, u bent mede-eigenaar van die boerderij geworden. De boerderij van uw ouders van oorsprong. Was een melkveehoudersbedrijf. Is een akkerbouwbedrijf geworden. Dus van dieren naar planten, om het even simpel te zeggen. Was dat een moeilijk proces eigenlijk?
20: Nou, dat is altijd een omschakelproces. Dat is niet een stap die je van de een op de andere dag maakt. We hebben daar goede gesprekken gevoerd met mijn ouders, met de familie, om te kijken van wat is nou de kans die er voor de komende periode ligt. En bij ons was dat akkerbouw.
0: Ja, wat is jullie stikstofuitstoot?
20: Onze stikstofuitstoot? Nou, dan moet je toch kijken naar de bemesting op het land.
0: Want je hebt natuurlijk ook voor het verbouwen van gewassen mest nodig. Al dan niet kunstmest. Doen jullie kunstmest of doen jullie dat renuren? Laten we zeggen, omgezette dierlijke mest in een nieuw product?
20: Nou, we doen een combinatie van beide. Dus we hebben dierlijke mest nodig om de organische stof in de bodem op peil te houden. Dus te zorgen dat de bodem gezond blijft. En daarnaast vullen we dat aan met kunstmest. Ja. Om zeker te zijn dat de plant precies op het goede moment de juiste meststoffen krijgt.
0: Ja, en wat stoot je dan uit aan stikstof?
20: Ik zou het echt niet weten.
0: Maar dat moet u wel weten. Straks. Tenminste, als de plannen doorgaan zoals u ze graag wil. Namelijk, u wilt graag dat het kabinet gaat doelsturen, zoals dat heet. Namelijk dat per bedrijf gemeten wordt hoeveel stikstof daar de lucht in gaat.
20: Ja. Klopt.
0: En dat het dus niet meer gaat over hoeveel stikstof neerslaat, maar de lucht ingaat.
20: Zeker. En in algemene termen weet ik inderdaad wel wat de verschillende hoogten en normen zijn waarmee je, als je mest op het land brengt of als je mest opslaat, dat daar de emissies van zijn. Ja. Maar u vroeg mij, wat zijn dat specifiek voor uw geval op dit moment de uitstootemissies? Die weet ik niet.
0: Nee, maar dat moet u straks wel weten. En misschien wel heel snel ook. Hoe meet je dat dan?
20: Zeker. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Je kan dat aan de ene kant doen door een stoffenbalans te maken. Dus dat betekent dat je weet wat komt er het bedrijf op, wat gaat er van het bedrijf af. Ja. En daar zit een balans tussen. Ja. En daar kun je een berekening op maken. Ja. En tegelijkertijd wordt het ook steeds meer mogelijk om real-time metingen te verrichten. Dus dat je een sensor in de stal plaatst of op een plek plaatst om te meten wat de emissie is. En die optelsom die maakt dat je veel meer inzichtelijk krijgt wat jouw eigen emissie is.
0: Ik vraag dit omdat ik het woord doelsturing nog niet echt heb teruggelezen in die uitgelekte plannen. U wel?
20: Nee, en dat is voor ons wel een heel belangrijk onderdeel waarbij de kabinetsplannen op zullen toetsen volgende week.
0: Want dat is namelijk ook voor LTO Nederland, de eerder genoemde Ger Koopmans en jullie dus, een essentieel onderdeel.
20: Ja.
0: Betekent dat, u hebt het daar achter de schermen vast wel met de minister over gehad, toch?
20: Wij hebben het over doelsturing gehad. Ja.
0: Ga ik in de plannen zetten?
20: Ja, want hij heeft aangegeven dat hij het belangrijk vindt om handelingsperspectief aan individuele boeren te geven. Dat betekent dat je aan de ene kant moet weten, dit is mijn doel en dit zijn de maatregelen die je kan treffen om dat doel te behalen.
0: Ja.
20: En dat kan alleen als je verschuift van een manier waarbij je op die depositie gaat zitten, dat je naar emissies toe gaat werken.
0: Ja, dus uitstoot versus neerslag, om zo te zeggen. Ja, maar goed, we hebben het nog niet gezien, maar u zegt, hij is er echt mee bezig. We hebben het erover gehad en dat komt uiteindelijk in die, als we het complete pakket van plannen volgende week vrijdag hebben, dan staat dat erin.
20: Wat ons betreft is dat randvoorwaardelijk volgende week voor een goed stikstofplan.
0: En u hebt ook de indruk gekregen van de minister dat het ook volgende week vrijdag in die stukken staat.
20: Nou, ik ga ervan uit op basis van de gesprekken die we voeren, maar die ook gewoon in de media gevoerd worden, dat het volgende week terugkomt. Het is ook een duidelijk kabinetswens. Het staat ook in het coalitieakkoord. Ja. En ik heb nog geen teken ontvangen dat niet zo zou zijn.
0: Dan is de volgende vraag, hoeveel mag je dan uitstoten? Want we hebben natuurlijk de kritische depositiewaarde en de norm. En over die norm is natuurlijk heel veel gesproken. Dat is nu 0,005 mol. Heel weinig. Het lijkt Contador wel, de voormalige wielrenner. Spaanse wielrenner die Tour de France won en beschuldigd werd van doping. En toen zei hij 0,005. Met andere woorden, het is heel, heel weinig. En is dat dan de oplossing? Want dat gaat dan naar de 0,5 mol toe om het af te kunnen ronden naar 1 mol. U hebt gestudeerd aan de Universiteit van Wageningen. Dus u bent een knappe kop. Wat hebt u gestudeerd?
20: Ik heb internationale plattelandsontwikkeling gestudeerd.
0: Ja, nou, die mollendiscussie hoort daar wel bij, toch?
20: Daar zou je die mollendiscussie onder kunnen plaatsen. Ik heb het niet tijdens de studie voorbij zien komen.
0: Nee. Femke Wiersma, de vorige minister van Landbouw van BBB Huizen, die heeft toch eerst gedacht, dat zetten we op 1 mol. Toen zei de wetenschap, nou doe het maar naar 0,5 mol. Dan kan je het afronden naar 1, want anders zit je er te snel overheen. Vat ik het goed samen zo?
20: Ja, En voor ons is daarin heel belangrijk, los van welk getal er uiteindelijk in die rekenkundige ondergrens komt te staan, ja, dat het een getal is wat stand houdt bij de rechter, ja, en die we op de korte termijn kunnen gaan gebruiken om vergunningverlening weer mogelijk te maken, om bouwprojecten weer mogelijk te maken, maar ook om boeren gewoon weer handelingsperspectief te geven, zodat ze hun bedrijven kunnen doorontwikkelen.
0: Ja. Maar goed, de vraag is wat er nou uiteindelijk in die voorstellen komt staan. Komt die 0,5 erin te staan?
20: Nou, voor ons is de rekenkundige ondergrens invoeren op 0,5, maar eigenlijk op 1 mol een hele belangrijke, een cruciale.
0: Ja.
20: Puur en alleen omdat dat een van de grote knoppen is waar je aan kan draaien om op korte termijn weer ontwikkeling mogelijk te
0: maken. Zegt de wetenschap ook, hè, die 0,005 mol, dat is zo weinig, dan kan je eigenlijk het verschil tussen 0 en die 0,005 niet meten. Dus ga nou op die 0,5 zitten, dan heb je wat spreek, ook voor de bouw, want je kunt dan waarschijnlijk zonder vergunning bouwmachines aan het werk zetten. Maar de vraag is wanneer die dan gaat komen. Er is natuurlijk een motie ingediend door de oppositie, althans een deel van de oppositie. Dus ja, 21, ChristenUnie en SGP, als ik me niet vergis. In ieder geval ja, 21 en de ChristenUnie. En die hebben gezegd, dat moet je, ga nou snel naar die 0,5 toe. Is dat wat jullie betreft ook een absolute voorwaarde om dit te kunnen steunen?
20: Ja, wat ons betreft begint volgende week de brief met de zin, met het maatregelenpakket wat u dadelijk gaat lezen in de brief, komt vergunningverlening weer vrij, gaan we de rekenkundige ondergrens invullen en gaan we de kritische depositiewaarde uit de wet halen.
0: Ja.
20: En dat zijn drie onderwerpen die randvoorwaardelijk zijn om uiteindelijk tot een goed stikstofplan te komen.
0: Ja, nog een keer die zin.
20: met het maatregelenpakket wat we gaan treffen, is het gaan we vergunningverlening lostrekken, gaan we pasmelders en interimmers legaliseren, gaan we ervoor zorgen dat de rekenkundige ondergrens ingevuld wordt, en gaan we ervoor zorgen dat uiteindelijk handelingsperspectief ontstaat voor jonge boeren en tuinders.
0: Ja, weet u waarom ik er nog een keer naar vroeg?
20: Nee.
0: Is volgens mij bijna letterlijk de zin die Ger Koopmans afgelopen zondag in Buitenhof op de tafel legde.
20: Kijk, nou dat, dan is het een breed gedragen iets. In ieder geval vanuit de sector is dit iets wat wij constant op tafel leggen. Jarenlang hebben we dit al tegen het kabinet en de voorgaande kabinetten gezegd.
0: Ja.
20: En ik hoop gewoon dat de combinatie van maatregelen ook uiteindelijk leidt tot die vergunningverlening. Want dat hebben we gewoon nodig in Nederland.
0: Ja. Overigens, bij die motie van jaar 21 en de ChristenUnie hebben ook de BBB, Mona Keijzer en de groep Marcus Houwer zich aangesloten. Hebben mijn collega's even snel opgezocht. Vraag is natuurlijk hoe snel dat dan gaat gebeuren. Dus het moet wel echt meteen ook in het pakket staan. Wat er niet in staat, althans, dat moet haast wel uiteindelijk volgende week vrijdag, maar wat we nog niet weten, is welke ruimte er nou ontstaat voor die pasmelders. Boeren die mochten ondernemen, mochten uitbreiden en daar volgens de overheid geen vergunning voor nodig hadden, maar later bleek bij de rechter dat dat met terugwerkende kracht wel het geval was. Dus die zijn eigenlijk illegaal bezig nu. Althans, zonder vergunning. Weet u hoeveel ruimte er uiteindelijk is straks voor die pasmelders?
20: Nou, als aanvulling daarop, pasmelders en interimmers. Dus het gaat ons niet alleen om de pasmelders, maar ook de groepen die daaromheen zijn, die gehandeld hebben naar wet, maar uiteindelijk nu geen vergunning hebben. Hm. En uiteindelijk is het zo dat als een pasmelder of een interimmer geen vergunning krijgt, hij uiteindelijk ook geen stappen kan zetten om te verduurzamen. Dus het is cruciaal, wil je die groep ook meenemen in verduurzaming, dat je ze rechtszekerheid geeft.
0: Ja. Oké, maar goed, dan is de vraag die daar boven de markt hangt, en dat is eigenlijk de centrale vraag. Als je stikstofwinst boekt met al die maatregelen, en je stoot minder uit, en je kunt dat goed meten, komt dat dan direct weer terecht bij de ruimte die je hebt om te ondernemen en om vergunningen aan te vragen? Of moet de winst eerst helemaal naar de natuur, waardoor je nog steeds in het slot zit en niks kan doen? En die 20 miljard dus eigenlijk alleen bedoeld zijn om de natuur te verbeteren en niet om ruimte te creëren. Waar eindigt deze discussie, denkt u, in de plannen?
20: Ja, we hebben vorig jaar samen met provincies, waterschappen, gemeenten en LTO nagedacht over een plan om uit het stikstofslot te komen.
0: Kijk, bouwstenen? Ik heb het in mijn handen.
20: Het bouwstenendocument.
0: Ja.
20: En wij denken dat met de aanpak die daarin beschreven staat het mogelijk is om en de natuur weer te gaan versterken en vergunningverlening mogelijk te maken en boeren ook weer een vergunning te geven.
0: Ja.
20: En uiteindelijk is stikstof één van de drukfactoren. Dus het is niet alleen stikstof, het is ook natuurherstel in die gebieden en andere
0: zaken. Maar de rechter heeft gezegd, eerst moet de natuur beter worden voordat je weer überhaupt iets kunt gaan doen. Het zogenaamde additionaliteitsbeginsel of vereiste.
20: Ja.
0: He? Dus dat is dat intern en extern salderen, dat is daar allemaal een onderdeel van. Stikstofruimte die je boekt, mag je niet meteen weer gaan invullen met nieuwe bedrijvigheid. Eerst moet de natuur beter.
20: Ja.
0: Maar dan, wanneer is dat zo? Wanneer is die natuur beter? Wanneer is er weer ruimte dan? Hoeveel stikstof moet er dan worden beperkt?
20: Nou ja, uiteindelijk moeten we durven de stap zetten om vergunningverlening mogelijk te maken. Je kan niet van een individuele ondernemer verwachten dat hij grote stappen gaat zetten, dat hij investeringen gaat doen, dat hij risico gaat lopen en daar niet iets voor terugkrijgt in de vorm van rechtszekerheid. Ja. Dus wat mij betreft laat je dat hand in hand lopen. We hebben de afgelopen jaren constant gepraat over of maatregelen of hetgeen wat boeren nodig hadden. Ja. Laten we er nou voor zorgen dat dat in één brief samenkomt, zodat je zeker weet, dit is een geborgd pakket wat vergunningverlening mogelijk maakt.
0: Waar het veel over gaat en waarvan ik dus niet weet of dat in die bult onzin zit, maar dat is de zoneringsdiscussie. Namelijk rondom een kwetsbaar natuurgebied waar er te veel stikstof is, waar de natuur achteruit gaat. Zijn er geloof ik uit mijn hoofd 160 in Nederland natuurgebieden. Daar is natuurlijk al heel lang een discussie over daar een soort cirkel omheen trekken. Jullie hadden het over 250 meter rondom die kwetsbare natuur. Het kabinet zou bezig zijn met 500 meter en zelfs soms van een kilometer. Wist u dat eigenlijk, van die kilometer? Want daar is wel vaker over geschreven. Ook de Telegraaf heeft het een paar weken geleden al naar buiten gebracht.
20: Ja, er liggen allerlei scenario's komen er voorbij in de media. En uiteindelijk, die 1000 meter is niet nieuw. Maar wat ons betreft is met 250 meter een afstand waarmee je ook een directe relatie kan leggen tussen die emissie en het effect op de natuur.
0: Ja.
20: En gaat het er ons met name om dat je handelingsperspectief geeft aan juist die bedrijven die in die zone zitten.
0: Ja.
20: Want je moet je voorstellen, je bent een ondernemer, je zit in die zone. En dan, wat is je doel? Ja. Wat is je handelingsperspectief? Welke keuzes heb je als individuele ondernemer? En dat is hetgeen waar wij volgende week naar zullen kijken.
0: Nou ja, de ladder van Remkes, zoals die wordt genoemd. Namelijk innoveren, met veevoer dingen gaan doen. En stap voor stap uiteindelijk dan of krimpen of minder dieren. En uiteindelijk, als dat allemaal niet lukt, verplaatsing. Of uitkopen en stoppen.
20: Klopt. Alleen moet dat wel in dat trappetje, dat moet verder uitgewerkt worden. En dat moet tegelijkertijd beschikbaar komen voor die boer. Dus het moet niet zo zijn dat een boer een opgave krijgt, vervolgens de keuze krijgt, wilt u nu stoppen of volgende week?
0: Ja.
20: En vanuit daaruit het frame geschept worden, u heeft een keuze. Nee, dat is volgens ons geen keuze.
0: Ja, dus als het toch cirkels dus van 1000 meter zijn, kilometer.
20: Nou, wij denken niet dat het nodig is om op 1000 meter...
0: Maar als het kabinet denkt van wel?
20: Dan wil ik graag een onderbouwing zien waarom het kabinet denkt dat dat een goede afstandsnorm is.
0: Nou, ik begrijp, is de gedachte daarachter dat als je soms 1000 meter in acht neemt, dat je sneller progressie boekt, ook voor die natuurgebieden, en dat er elders meer ruimte ontstaat.
20: Ja, maar dan kom ik weer terug op het punt dat ik al maakte. Uiteindelijk gaat het erom, wat betekent dat dan voor de bedrijven die in die 1000 meter zitten? Welk doel wordt eraan gekoppeld en welk handelingsperspectief wordt gegeven?
0: Ja.
20: En dat zie ik niet terugkomen in de stukken die gisteren naar buiten zijn gekomen.
0: Nee, maar goed, die stukken zijn op zijn minst incompleet en bevatten dus volgens de minister een bult onzin. Dus wij zitten natuurlijk ook voor een deel in het duister te tasten. Onderdeel van die plannen zou ook zijn dat die kilometernormering of die afstand tot dat natuurgebied, zonering bedoel ik te zeggen, voor de Peel, Brabant zou gelden en voor de Veluwe Gelderland. Nou, dat zijn natuurlijk bij uitstek de gebieden die al voortdurend in opspraak zijn als waar te veel stikstof naar buiten komt, toch? U komt uit Brabant niet? Of u hebt daar de boeren vertegenwoordigd ook?
20: Klopt, ja, ik ben daar voorzitter geweest namens de regionale afdeling.
0: Ja, dus uw voormalige achtertuin dan?
20: Zeker. Ja, nog steeds. Ik woon in Brabant.
0: Ja. Ja, wat betekent dat dan voor de Peel en voor de boeren op de Peel als die zonering van een kilometer in zou gaan daar? Want het zijn ook nog zandgronden. Het verschil tussen zand en kleigrond gaat ook nog een rol spelen.
20: Dat betekent enorm veel. En daarom zeggen wij ook constant, de afgelopen jaren hebben we veel gesprekken gevoerd in die gebieden met onze achterban, met de lokale overheden daar, om te kijken hoe kunnen we nou een plan maken dat we en economisch perspectief houden voor juist die bedrijven die daar in dat gebied zitten.
0: Ja.
20: En tegelijkertijd werken aan natuurherstel. Nou, er liggen plannen. Volgens mij zijn er ook plannen waar je uiteindelijk vanuit een boerenperspectief invulling aan kan geven. Onderdeel kan zijn van de oplossing.
0: Ja.
20: Laten we nou niet te generiek of te kort door de bocht allerlei zones in gaan stellen die niet aansluiten bij het lokale, bij het lokale belang of bij de lokale situatie.
0: Maar ligt daar een rode lijn?
20: Voor ons ligt de rode lijn bij het handelingsperspectief. Dus als je een boer geen keuze geeft en geen oplossing bij te dragen aan de oplossing, dan is dat voor ons een rode lijn. Stoppen op een verplichtende manier, zonder dat daarbij iets tegenover staat of waarbij een ondernemer een keuze heeft om op bijvoorbeeld een andere plek door te gaan, is wat ons betreft een rode lijn.
0: Nou, is maar de vraag of dat plan dat volgende week vrijdag naar buiten komt echt alle handen en voeten al heeft. Nou, ik hoor in Den Haag, is het een soort startpakket, wel in onderlinge samenhang, maar moet dat allemaal worden opgeknipt in aparte wetten? En moet daar dus ook per wet een meerderheid voor worden gevonden in de Tweede Kamer? Is dat ook de route die u kent uit uw gesprekken met de minister?
20: Nou, uiteindelijk gaat het om die balans. Dat is ook wat ik van de minister terughoor. Dus het gaat aan de ene kant om de maatregelen die worden voorgesteld en aan de andere kant wat komt daarvoor terug en wat voor perspectief geeft dat. Dus ja, het zijn allemaal verschillende wetten waar ook nog verschillend over gestemd zal moeten worden in de Tweede Kamer. Ja. Maar uiteindelijk gaat het er ook om dat we een pakket hebben wat standhoudt bij de rechter en wat boeren ook zeker weten, een perspectief geeft en ook rechtszekerheid geeft.
0: Maar dat is de conclusie van het totale pakket dan waar het toe moet leiden. Maar als je dat gaat opknippen in allemaal aparte wetten, kom je bijvoorbeeld ook bij de GVE-norm terecht, de groot vee-eenheid-norm. Dus hoeveel koeien je per hectare in de wei mag hebben. En nou, ik heb begrepen, maar ik weet niet of het klopt, de minister zegt, hoop onzin lees ik ook, maar dat het ook voor geiten en eenden zou gaan gelden. Dus niet alleen van koeien, varkens en kippen, zoals dat nu het geval is. Was dat nieuw voor u ook trouwens, toen u dat las?
20: Ik denk dat u met de GVE-norm per hectare doelt op de norm die aan koeien wordt gegeven.
0: Ja.
20: Daarvan is dat is een onderwerp dat al jarenlang speelt.
0: Rutte 4 had het over 2,8 koeien per hectare. En dat de discussie zou nu gaan, als we de kranten mogen geloven, over een discussie tussen 2,1 en 2,6 koeien per hectare.
20: Ja.
0: Ik weet niet wat je met een halve koe dan doet, maar goed.
20: Het gaat uiteindelijk om gemiddelde. Maar de belangrijke vraag die hierboven ligt is: welk probleem ga je oplossen met grondgebondenheid? En het kabinet, zoals het nu in de plannen van gisteren naar buiten werd gebracht, gaat het om stikstof, als ik hem even interpreteer. Dus je koppelt het aantal dieren per hectare aan stikstof. Ja. En wat ons betreft is de enige logische manier om grondgebondenheid ergens aan te koppelen, waterkwaliteit en niet stikstof.
0: Goed, waterkwaliteit is weer een heel ander onderwerp. Dat gaat ook nog in 2027 een rol spelen als de kaderrichtlijn water natuurlijk onder de loep komt. Als we dit nu allemaal optellen, we weten niet alles. Soms zegt de minister dus dingen kloppen niet. Andere dingen horen we wel heel vaak terug, waardoor het vrij aannemelijk is dat het wel klopt, omdat u het ook zelf hoort in uw gesprekken met de minister. Gaat dit al richting uw steun? Kunt u al steun uitspreken in de richting waar de minister op gaat? Of zegt u, ik lees te veel dingen waar ik straks echt niet mee akkoord kan gaan?
20: Nou, er zijn nog een heel aantal dingen waar ik nog geen duidelijkheid over heb en ook nog niet op papier heb gezien wat uiteindelijk het plan vanuit het kabinet is. Dat wachten wij af. Volgende week vrijdag is daar een heel belangrijk moment. Mm. Maar als het gaat om generieke korting, als het gaat om de invulling van grondgebondenheid middels stikstof en als het gaat om het niet invullen van het handelingsperspectief, dan zijn dat voor ons cruciale punten om dit plan positief of negatief te beoordelen.
0: En bent u dan tot op heden op basis van wat u hoort en weet van de minister en uit de media al overtuigd van de plannen? Dus dat u zegt, dit gaat de goede kant op?
20: Nee, nog niet. Want het is nog geen totaalpakket. Ik heb nog nergens zwart op wit gezien dat pasmelders in interimers gelegaliseerd gaan worden. Dus dat wacht ik af. En wat gisteren bekend is geworden is een onderdeel wat niet in balans staat, waar niet de dingen in staan waar ik over gesproken heb. Ja. Dus wat mij betreft is dit nog onvoldoende om uiteindelijk onze steun te krijgen.
0: Juist. Ik zei al, heb gestuurd aan de Wageningen Universiteit, ben vervolgens in Europa aan de slag gegaan. Hè, als stagiair eerst nog bij Jan Huytema, Europarlementariër namens de VVD. En u was vertegenwoordiger van de jonge boeren in Brussel ook. Dus u zit ook in dat overlegorgaan. Wat is uw ultieme ambitie eigenlijk in het leven? Is dat aardappels verbouwen of wordt u nog een keer minister?
20: Ja, ik word heel gelukkig van trekkerijen. Ik vind het, er is niks mooiers als gewoon op het land kijken.
0: Kan je ook in het weekend doen als je minister bent? Nou ja, hoewel. Met de achtertas mee.
20: Het gaat er uiteindelijk om dat er mensen zijn die in de praktijk bezig zijn en vanuit daaruit ook mee willen denken in beleid. En de plek waar ik nu zit als vertegenwoordiger namens de jonge boeren en tuinders in Nederland, heb ik daar een hele mooie combinatie in gevonden.
0: Boer of minister?
20: Boer.
0: Hartelijk dank. Gerben Boom, de voorzitter van de Jonge Boeren in Nederland, over de stikstofplannen van het kabinet. Hier Lamme de Bruin met 1 Vandaag. Tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Europa experimenteert met een nieuw soort grenscontrole.
5: Een methode die een heel goed herkenningssysteem geeft, maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem.
2: Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar het brengt ook risico's met zich mee.
5: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris, want dit mocht natuurlijk niet gebeuren.
2: Sommige van die testen leiden nu tot ongemakkelijke situaties.
21: Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
22: Het kost al veel moeite om mensen bereid te krijgen om hier
6: iets over te zeggen.
21: VPRO en Human met de toekomst van de grens. In Argos. Zaterdag om 14:00.
22: NPO Radio 1.
21: Wie luistert, weet meer.
23: Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
24: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
25: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
24: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
26: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
27: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
28: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
27: Beren goed, thanks bo!
28: Social Deal, deals die je niet mag missen.
27: En actie, olifant!
26: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
28: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
29: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
30: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
31: Hans, alleen de prijs is anders.
32: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
33: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
34: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
35: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
34: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
35: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
34: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
36: Lammert de Bruin.
37: Goedemiddag. Grote onrust onder boeren nu een deel van de stikstofplannen van het kabinet naar buiten is gekomen. Volgens bronnen binnen het kabinet is er op hoofdlijnen overeenstemming, maar wordt de hele puzzel de komende dagen nog gelegd. Is het lekken van deelplannen daarbij een bewuste strategie om alvast reacties te peilen? Gaat het zo over in 1 Vandaag, nu het NOS-journaal. Dorien Bouwman.
38: Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens hem moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Er zijn nog genoeg betrouwbare partners over, zei Berendsen vanochtend op tv bij WNL.
39: Als ik kijk naar de landen om ons heen in Europa, kunnen we in nauwe samenwerking kunnen we veel voor elkaar krijgen. De Verenigde Staten is nog steeds een belangrijke bondgenoot binnen de NAVO en blijft dat ook. Maar verlangt van ons, en dat willen we zelf ook, dat we meer verantwoordelijkheid dragen voor onze eigen veiligheid op ons eigen continent. En internationale partners in de wereld werken we ook goed mee samen. Dus ik denk dat we best optimistisch kunnen zijn dat we met goede samenwerking met de landen om ons heen ook een hele hoop kunnen bereiken.
38: Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Berendsen zei verder dat het hem niet verbaast dat de Amerikaanse president Trump nog meer vliegtuigen terug wil trekken uit Duitsland.
39: Nou, dat is geen nieuw iets dat Trump en de Verenigde Staten aangeven dat ze hun prioriteiten verplaatsen en hun beschikbare middelen ook wellicht anders inzetten. Dat is allemaal onderdeel van het gesprek wat we ook met de Amerikanen voeren over dat wij meer verantwoordelijkheid dragen over onze eigen veiligheid. En het kabinet zit daar volop in.
38: Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In België is een man veroordeeld tot een celstraf van 27 jaar voor een carnavalsdrama 4 jaar geleden. Hij reed toen in op een groepje feestvierders in Wallonië. Ook filmde hij zijn rit. Vorige week besliste de jury dat hij schuldig is aan 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag, want er waren tientallen gewonden. Volgens de jury toonde hij in de rechtszaal geen enkele empathie en reed hij al vaker roekeloos, zegt deze verslaggever van de VRT.
0: Na de afgelopen 6 weken proces en 2 dagen beraadslagen vorige week heeft de jury gezegd dit was geen verkeersongeval, maar dit was doodslag. Falzone heeft bewust van zijn auto een wapen gemaakt omdat hij herhaaldelijk zo vaak zoveel te snel reed dat ook filmde met zijn illegaal opgedreven auto en ook na die eerste impact bleef doorrijden.
38: De man die op de bijrijdersstoel zat krijgt 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. Zo weigerde hij hulp te verlenen aan slachtoffers. De leiders van de G7 hebben op de top in Frankrijk meer economische sancties aangekondigd tegen Rusland. In de slotverklaring staat ook dat ze de overeenkomst tussen de VS en Iran verwelkomen. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. Na de grote brand in een vrijstaande woning in het Noord-Brabantse Rijen is de brandweer op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sindsdien niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Het Amerikaanse leger heeft de AI-tool Grok gebruikt om doelwitten in Iran te selecteren. Met die tool, gemaakt door het bedrijf van Elon Musk, zouden zo'n 2000 doelen zijn uitgekozen. Het kwam naar buiten tijdens een rechtszaak over vervuilende datacenters. De Amerikaanse overheid probeert die zaak te blokkeren. Wielrenner Wout van Aert gaat niet van start in de Tour de France. De Belg van Visma Leasebike heeft een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert is nog niet voldoende hersteld. De kwestie tussen de Tweede Kamer en oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep is opgelost via mediation. Zo werd geprobeerd om juridische procedures te stoppen. En dat is dus gelukt, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
1: Namens het presidium van de Tweede Kamer was Marjolein Moorman van Pro naar voren geschoven om mee te doen aan die mediation. En dat heeft er dus uiteindelijk toe geleid dat er een gezamenlijke oplossing is tussen dat presidium van de Tweede Kamer en oud-voorzitter Khadija Ariep. Dat schrijft de huidige voorzitter Tom van Kampen vandaag aan de Tweede Kamer. Maar wat die oplossing dan is en wat voor afspraken er gemaakt zijn, daar wordt niks over gezegd.
38: 4 jaar geleden werd een onderzoek ingesteld naar Ariep vanwege meldingen over een onveilige werkomgeving. Ariep begon een zaak om de rechtmatigheid van dat onderzoek aan te vechten. Die is nu van de baan. De Schotse fans maken indruk in Boston, waar de eerste wedstrijd op het WK voetbal tegen Haiti met 1-0 werd gewonnen. Ook de kroegen in Boston kregen te maken met duizenden Schotse fans en dat had gevolgen voor de drankvoorraad, is te horen op het nieuws in de Amerikaanse stad.
3: If your favorite beer is missing from a tap, there's a decent chance Scotland had something to do with it. Sam Adams downtown ran out of their signature Boston Lager over the weekend and needed an emergency delivery to keep up with World Cup fans. And they're not the only ones running dry.
4: Pretty much everything.
6: There was no beer. The Scots fans just drunk the place dry and all they had was like Bud Light.
38: Deze zanger uit Schotland woont al 8 jaar in Boston, maar heeft nog nooit zoiets meegemaakt, zegt hij. Hij is trots op de fans uit zijn thuisland.
7: This bar has never been sold out. And it's 50 years young this year. It's never been sold out. And the Tartan Army, even including water, I've drank them dry. Everybody I know here has texted me. He says, Jim, you must be proud of Scotland.
38: De Tartan Army, de bijnaam van de Schotse fans, hebben alles opgedronken, zelfs het water, zegt hij. Het weer nog, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden.
37: Voor het verkeer gaan we naar de ANWB Wijnand Zwaan. Goedemiddag.
4: Goedemiddag. Er staan een paar wat langere files nu. In ieder geval bij de Duitse grens op de A12 komend vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu 4 kilometer met een kwartier vertraging. De file op de A27 moet gaan oplossen van Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Lexmond nog 5 kilometer met ruim 10 minuten oponthoud. Daar stond een kapotte vrachtwagen stil, maar de rijbaan is weer vrij. A28 van Groningen naar Zwolle tussen Staphorst en Zwolle-Noord. Daar nog een uur vertraging door een stilgevallen vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Noord-Nederland kan het beste omrijden via Heerenveen en Kampen, dat is de route via de A7, A6 en de N50.
5: Ster. Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
9: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
9: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
13: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: NPO Radio 1. Avro Tros.
37: Het kabinet komt met nieuwe maatregelen om te hoge en onnodige dierenartskosten tegen te gaan. Zometeen de eerste reacties. En Julia, jij gaat het straks hebben over een ongewoon dagboek.
17: Ja, veel vrouwen hebben wel zo'n app op hun telefoon om hun menstruatie in bij te houden. Maar het UMCG probeert nu vrouwen met hele heftige klachten te helpen via een digitaal menstruatiedagboek. En hoe dat werkt, hoor je zo.
37: Nu eerst de stikstofproefballon.
18: Lammert de Bruin. Eén vandaag.
37: Er is veel onzekerheid onder boeren vanwege de gelekte stikstofplannen. Nog veel is onduidelijk, maar de zorgen zijn groot voor de gevolgen voor veel eeuwenoude familiebedrijven. Had de communicatie nou niet anders gekund en is dit dossier niet te gevoelig om zomaar proefballonnen op los te laten? We bespreken het met onze politiek commentator Joost Vullings en met Jeroen van Manen, bestuurder van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Goedemiddag, heren.
19: Goedemiddag.
37: Eerst even, Julia, kort, wat is er nou bekend over die plannen?
17: Nou, het gaat om uitgelekte plannen aan de NOS. En de belangrijkste punten zijn dat er zones komen rond natuurgebieden waarin minder stikstof uitgestoten mag worden. Er komen normen voor de hoeveelheid vee per hectare. De precieze norm is nog niet bekend en zullen per grondsoort verschillen. en de rekenkundige ondergrens van gemeten stikstofuitstoot wordt waarschijnlijk verhoogd naar een halve mol stikstof per hectare. Maar dat is ook nog niet zeker.
37: Oké, meneer Van Manen, wat dacht u toen u de uitgelekte plannen zag?
18: Nou ja, zoals er net al wat gesuggereerd werd. Kijk, het is natuurlijk weer het ouderwetse spel van proefballonnetjes oplaten. Dan kijken of er gehapt wordt. Je mag toch verwachten van een departement, als men zorgvuldig beleid aan het maken is, dat er niet gelekt wordt.
37: Nee, en wat zegt het dan dat er wel gelekt wordt?
18: Nou ja, dat is gewoon een schandalige gang van zaken. Kijk, wij hebben wel vaker gezegd, als een bedrijf of een persoon beleid zou voeren zoals de overheid doet, dan ga je gegarandeerd naar de kloten. En dat is wat de overheid eigenlijk keer op keer presteert. Dus ja, voor die procesvoering wat er tot nog toe gebeurd is onder deze minister, ja, dat verdient gewoon niet eens een 1, maar gewoon een 0. Dat is gewoon schandalig, want laten we wel wezen, de gevolgen voor mensen en bedrijven en gezinnen zijn idioot groot.
37: Ja,
18: ja, dan kun je niet maken om op zo'n manier je proces erop los te laten.
37: En waarom denkt u dat ze dat desondanks toch doen in Den Haag? Wat zou erachter kunnen liggen?
18: Niks gebeurt voor niks. Dus ik denk dat het toch simpel is. En zoals het al aangekondigd werd ook. Het oplaten van proefballonnetjes. En dan kijken wat voor reactie er komt. En is die hevig, dan vlak het wat af. Of we schrijven het wat meer hoog overop. En horen we niks, dan zal het wel goed zijn. Dan kan er nog een tandje bij.
37: Ja.
18: Ik denk dat het uiteindelijk simpelweg daarop uitkomt. Dat het toevallig is of per ongeluk. En daar geloof ik ondertussen niks meer van. Want dit is gewoon een patroon.
37: Ja, maar u moet dus nu wel hevig reageren.
18: Ja, nou goed, het lastige is, het is gelekt, dus het is niet zeker. Dus ja, aan de ene kant willen wij, hebben we ook gezegd, bij de komst van de nieuwe minister, ondanks dat we daar nou echt wel onze zorgen over hadden. Maar ja, je moet iedereen een kans geven. En gebrek aan goed beleid hebben we al jaren gehad. Dus nou, laat deze minister daar dan voor zorgen.
37: Ja,
18: ja, tot op heden zie je dat niet gebeuren. En dan worden er nu zulke dingen gelekt. Kijk, aan de ene kant willen we ook niet te vroeg roepen en ons kruid verschieten.
37: Nee.
18: Aan de andere kant, de geluiden die doorsijpelen, die zijn gewoon bijzonder zorgwekkend. Die bevestigen eigenlijk onze eerdere zorg al. Dus ja, dan word je gewoon gedwongen tot reageren. Al is het alleen al omdat wij alleen al van onze leden dagelijks de telefoon rood gloeiend hebben van wat gaat er gebeuren en wat gaan we er tegen doen.
37: Ja, Joost Vullings, er lekken natuurlijk wel vaker plannen in Den Haag, maar is dat in dit dossier dan anders?
19: Nee, alleen je weet nooit, althans, kijk, ik ben de NOS niet. Kijk, als je NOS weet, weet je wie er gelekt heeft en dat weten we niet. En er zijn heel veel verschillende redenen om te lekken. Wat de heer Van Manen zegt, dat klopt. Hè. Soms is het, we lekken iets en dan kijken we hoe het valt. En dan weten we welke kant we op kunnen gaan. Maar soms heeft het ook te maken met een concurrentiestrijd tussen ministeries. Dat er iets in die plannen staat waar de ene ministerie heel erg van baalt en die probeert het op die manier juist ook om zeep te helpen. Soms is het gewoon ijdelheid van bronnen. Goh, wat ben ik toch belangrijk dat ik gebeld word door al die journalisten.
37: Ja.
19: Dus kortom, het is van buitenaf niet te zeggen wat hier nu van de reden is. In ieder geval de minister, Jamie van Essen, die is vandaag op pad. En die heeft ter plekke gereageerd. En die noemt het allemaal een bult onzin. Dus die zegt eigenlijk, het overgrote deel van wat is gelekt klopt in zijn ogen niet. Nou, dan moeten we dan maar ook maar geloven.
37: Hij
19: dat
37: zegt
19: dan
37: niet welk deel natuurlijk.
19: Nee. Maar goed, de plannen waren natuurlijk ook niet helemaal compleet gelekt. Hè. Er ontbrak nog een en ander aan. Dan is het ook makkelijk om als politiek te zeggen, joh, we zijn nog helemaal niet klaar en we herkennen ons niet in hetgeen er gelekt is. Maar ja, zolang we niet weten hoe het gelopen is, is het moeilijk om er echt een oordeel over te hebben.
37: Ja. Wanneer komen de definitieve plannen? Ik hoorde ergens volgende week vrijdag, klopt dat?
19: 26 juni is de bedoeling. En overigens, daar zit wel wat LTO Nederland, die wil ook dat het dan besloten wordt, de grote land- en tuinbouworganisatie. Want wat je gaat krijgen, dat zie je eigenlijk nu al gebeuren. Zodra je langer over een plan gaat doen, gaat er meer lekken. En dan krijg je heel veel ruis en misschien heel veel boosheid. Dus er is toch ergens het gevoel van, er is nu een momentum. Neem nu een beslissing en er zullen pijnlijke onderdelen in zijn. Maar laat het niet te lang doorgisten, want dan kan het ook zijn dat het hele proces eigenlijk uit elkaar wordt getrokken.
37: Ja, nu wordt er gezegd, dit is een proefballonnetje, kijken hoe het valt. Denken ze daar in Den Haag überhaupt over na hoe dat dan valt bij de mensen die het aangaat?
19: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja?
19: Ja, dus we hebben hier een paar jaar geleden reden hier nogal wat trekkers rond in Den Haag. Dus nee, daar is natuurlijk, snappen ze wel, dat dit enorm impact heeft. Zo,
0: dan zou je voorzichtigheid verwachten.
19: Ja, maar we weten niet nee. wie er gelekt heeft. Maar dat maakt het zo lastig om. Kijk, als ik zeker weet dat minister Van Essen gisteren de NOS heeft gebeld. Ja. Wat ik niet heel waarschijnlijk acht, dan zou ik kunnen zeggen, nou, dat is niet zo slim van deze meneer.
0: Nee.
19: Maar ja, ik kan dat niet zeggen, want ik weet niet hoe het gelopen is. Of is er één bron? Zijn er meerdere bronnen? Ja. Hebben ze het bij elkaar gepuzzeld? Soms is het ook nog zo, moeten we ook niet uitsluiten. Er zijn natuurlijk ook altijd belangenorganisaties die iets weten. En soms weet ik uit ervaring dat ik een Haags plan kan presenteren. Maar dan is de bron geen Haagse bron, maar een bron van buiten. Want heel vaak heb je bestuurlijk overleg. Zijn er contacten met belangenorganisaties. Die krijgen dan af en toe ook een versie te zien.
0: Ja.
19: Ja, en dat kan ook via de buiten Haagse routes kan dat tot journalisten komen.
0: Ja, meneer Van Malen, dat is ook nog een optie, hè?
18: Ja, dat zou kunnen. Nou ja, om dat nog even te reageren op beseft men wat voor gevolgen dit voor mensen heeft. Dan zijn we allemaal geneigd om te zeggen, ja, waarschijnlijk wel. En ja, de angst voor trekkers of voor demonstraties, die zal er altijd wel zijn. En terecht. Maar we hebben natuurlijk vanuit provinciaal beleid in het nabije verleden al wel gezien dat men dat absoluut niet beseft. Kijk, men is vooral drukker om een eigen hachie te redden. Dat nog eerder burgemeesters, dominees, huisartsen en politie geraadpleegd wordt voordat mensen een brief op de deur krijgen waar eigenlijk gewoon een eigen toekomst weggevaagd wordt. Ja, dan kun je mij niet wijs gaan maken dat mensen beseffen wat de impact is. Want ze zijn drukker met hun eigen positie als ze daadwerkelijk goed beleid maken dat mensen gewoon een verzoenlijke toekomst hebben en dat er verzoenlijk met ze over weggegaan wordt.
0: Ja, nu moet er wel iets gebeuren. Het land zit al jarenlang op stikstofslot. Dat zal uiteraard mensen raken. Wat moet er in uw ogen gebeuren? Wat zou de best mogelijke optie zijn voor de meeste boeren?
18: Nou ja, kijk, stikstof is eigenlijk of zou eigenlijk een natuurverhaal moeten zijn. Hè? Daar is het in wezen toen de tijd op geklapt. Met name de rechtszaken vanuit natuurorganisaties, laten we dat wel zeggen. Er is onder het pas tijdperk is er ook gewoon veel gerealiseerd vanuit de landbouw. Ja, er moet in eerste instantie afdoende en juridisch waterdicht beleid komen. En dat mist nog steeds. Wij hebben ook onze grootste zorgen dat ondanks de beweging om die rekenkundige ondergrens op te hogen, ja, of die nu wel juridisch stand gaat houden. Want

0: willen we waar. En kijk, want iedere keer wordt er naar Brussel gewezen van ja, we moeten voor Brussel dit, we moeten voor Brussel dat.
1: Ja.
0: Als het om geld gaat, dan kan het in één keer van Brussel niet, want dan is het in één keer weer staatssteun. Maar laten we met z'n allen ook gewoon hier kijken welke natuur willen we waar en wat voor beheer gaan we daarop toepassen en wat kan er wel. Kijk, want laten we wel wezen, dat hele stikstofverhaal dat zit doorspekt van slecht beleid en matige wetten en die juridisch niet stand hielden.
1: Ja.
0: Ja, en de rekening wordt 100% op het potje van ondernemers en boeren gelegd. En dat is waanzin.
1: Ja, als ik dat allemaal zo hoor, Joost, dan is dit probleem volgende week niet opgelost met de presentatie van een nieuw kabinetsplan.
2: Nou ja, kijk, dat sowieso niet. Kijk, wat de heer Vermaan terecht net zei, van het gaat erom van weten we zeker dat het stikstofslot gaat verdwijnen. Nou, ja. Ik denk dat dat eigenlijk niet te zeggen is. Ook niet als het pakket helemaal politiek is afgehamerd en alle getallen erin staan, dat je precies weet welke maatregelen. Kijk, uiteindelijk, dat is wel een werkelijkheid. Dat wil je het stikstofslot oplossen voor boeren die daar problemen mee hebben met hun vergunningen, maar ook voor bouwers, et cetera, et cetera.
1: Ja.
2: Dan moet er wel hard worden ingegrepen. Want als je dat niet doet, dat blijkt uit alle jurisprudentie. Als je zegt, ja, tegen een rechter, we denken dat het wel goed komt, dan zegt die rechter, ja, dat heb ik nu te vaak gehoord, dat ga ik niet doen. Dus dat betekent dat die maatregelen hard moeten zijn en gegarandeerd moeten zijn. Dat je erop kan vertrouwen dat die resultaten worden geboekt. Ja, en dan kan het slot eraf. Maar ook als die maatregelen en alles wat je doet als overheid, zullen rechtszaken komen. Dus je weet het pas zeker als je de rechtszaken hebt gehad. En het moet nog worden uitgevoerd. Dus volgende week vrijdag, dan denk ik dat we een kabinet zien dat ze denken, we denken dat we het hebben opgelost. Ze zullen zeggen dat ze het hebben opgelost. Maar uiteindelijk moet je het woord denken en geloven erbij denken. En dan gaan we zien of de uitvoering snel gaat. En dan fingers crossed voor iedereen, voor alle betrokkenen, dat het stand houdt bij rechters. En dat we dit dossier langzaam kunnen gaan afronden.
1: Dankjewel, politiek duider Joost Vullings vanuit Den Haag. En ook bedankt Jeroen van Malen van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. Straks ongeloof en bewondering voor Lionel Messi, die als 38-jarige 3 keer wist te scoren op het WK vannacht. Is hij nou zo bijzonder? Of kunnen sporten sowieso op steeds hogere leeftijd een topprestatie leveren?
3: Eén vandaag.
1: Maar Julia, eerst het digitale menstruatiedagboek.
4: Ja, sorry hoor. Dat moet klachten die te maken hebben met je cyclus, of juist niet, beter in kaart brengen. Het is een initiatief en onderzoek van het UMC Groningen. Een universitair hoofddocent, Henriette Riese, weet er alles van.
5: Je hebt ze waarschijnlijk zelf op je app, of je houdt hem bij je agenda, je menstruele cyclus. Heel veel vrouwen doen dat. Maar dit digitale dagboek wat wij hebben ontwikkeld is wat specifieker, in dat je zelf je symptomen die je wil gaan monitoren, ja, gaat bijhouden.
4: Ja, het is speciaal bedoeld voor vrouwen die dus al bij een arts lopen met bijvoorbeeld psychische klachten. Ze kunnen beter beeld krijgen welke invloed de menstruatiecyclus precies heeft op hun bestaande klachten. Denk aan eetbuien, depressieve gevoelens.
5: Maar wij weten uit onderzoek dat er ook bij andere onderliggende stoornissen, dat je een verergering van andere klachten kan krijgen. Zoals bijvoorbeeld niet alleen psychose, angst en depressie, maar ook reuma, eczeem, migraine, gewoon allerlei andere klachten. En wij kunnen in ons dagboek, kunnen we dus, ja, als mensen juist willen weten hoe hun psychotische klachten fluctueren tijdens de menstruele cyclus, kunnen we ook daar specifiek naar vragen.
1: Oké, maar dan weet je dat. Wat is daar dan het nut precies van?
4: Ja, er kan zo makkelijker een diagnose gesteld worden en je kan zien of de behandeling die je krijgt ook effectief is. Dus je kan je de lever eigenlijk ook beter mee inrichten.
1: Aha, en het UMCG heeft deze week dus ook een speciale week daarover, toch?
4: Ja, deze week die staat helemaal in het teken van de vrouwengezondheid, want daar valt nog eens een wereld te winnen. Even een voorbeeldje, de drempel voor voornamelijk mannelijke zorgverleners om te vragen naar menstruele klachten is nog altijd wel hoog.
1: Oh.
5: Als mensen zich er bewust van zijn, dan heb je natuurlijk ook een instrument nodig om dingen te meten, om het vervolgens bespreekbaar te maken. En ons menstruatiedagboek maakt dat dus bespreekbaar, doordat je samen dat dagboek maakt. Maar ook omdat je, als je de data, de gegevens verzameld zijn, dat als wordt weergegeven in hele inzichtelijke grafieken die je samen kan bespreken.
1: Ja, maar ik denk bij een dagboek, dus dat vroeger zo'n slotje op. Dat is geheim, hè? Misschien wil je het nog wel met je arts delen, maar digitaal alles vastleggen en in de cloud zetten, dat is al een ander dingetje in de tijd van data lekken.
4: Ja, voor je het weet is het wereldkundig. Ja. Nou, dat ziet Henriette Riese ook en ze probeert ons gerust te stellen.
5: Ik ben het helemaal met je eens. En ik ben daarom ook heel blij dat wij ons systeem hebben kunnen bouwen binnen de beveiligde omgeving van het elektronisch patiëntendossier en hier op de beveiligde servers van

0: van het UMCG. Nou ja, goed, dat is toch alweer meer beveiligd dan heel veel commerciële apps bijvoorbeeld, die op servers in het buitenland draaien.
1: Ja, het is nu nog een pilot, maar Henriette Riese die hoopt natuurlijk dat straks alle ziekenhuizen in Nederland ermee gaan werken.

0: 3-0 se Marijana Froes Fajčimbora.
1: Messi flying forward. Leo Messi! He transcends time!
2: En het schot van afstand van McAllister. Zidane laat weer los. Messi 2-0.
3: Le roba el balón, sin embargo filtró. Avanza recto al arco. Messi castigue. Goal!
0: Ja, die Spaanse commentatoren zijn toch altijd het beste. Hè? Dit was vannacht. De Argentijnse voetballegende Lionel Messi scoorde 3 keer tegen Algerije. Is nu gedeeld all-time topscorer van het wereldkampioenschap voetbal. En dat op bijna 39-jarige leeftijd. Ja, op zo'n leeftijd nog zo'n prestatie neerzetten. Is dat uitzonderlijk of steeds normaler? Sporthistoricus Jurrit van der Voorn, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, is dit in het geval van Lionel Messi bijzonder?
4: Lionel Messi is sowieso bijzonder. Ik denk niet dat daar iemand statistisch onderzoek voor hoeft te verrichten om naar uitgebreide bronnenonderzoek en wiskundige analyses tot de conclusie te komen dat iemand best aardig een balletje kan raken.
0: Ja.
4: Dat weten we gewoon. Dus dat is zeer uitzonderlijk. Maar inderdaad is het wel dat op zo'n hoge leeftijd ook nog eens voor de 6e keer meedoen aan een WK voetbal. Dat betekent al 20 jaar achter elkaar meedoen aan het WK voetbal.
0: Ja,
4: dat is uitzonderlijk, inderdaad. Het is niet de norm. Laten we het daarop houden.
0: Nee, want je hebt voor ons vanmorgen een analyse gemaakt. Als we dan puur kijken naar leeftijd, worden topsporters dan inderdaad steeds ouder?
4: Die analyse is gemaakt zowel met het WK voetbal, dat bestaat sinds 1930, dus dat is nu bijna 100 jaar oud, en de Olympische Spelen die we sinds 1896 kennen, zomer- en winterspelen. En daaruit blijkt dat in beide gevallen, bij de Spelen en bij het WK voetbal, de gemiddelde leeftijd van de deelnemers in de afgelopen tijd begint te stijgen. Dus dat er inderdaad mensen meedoen langer aan zo'n toernooi dan dat een jaar of 20, 30 of 50 geleden het geval is geweest.
0: En dus ook bij de Olympische Spelen, niet alleen bij het voetballen?
4: Nee, dat klopt. En dan zijn er wel grote verschillen dat bij individuele sporten, en dan hebben we het natuurlijk over de Olympische Spelen, dat daar de gemiddelde leeftijd hoger kan liggen, bijvoorbeeld bij het zeilen of het boogschieten. Dat zijn ook dingen waarvoor minder lichamelijke inspanning nodig is dan bijvoorbeeld de 100 meter sprint bij de atletiek. En hoe dan ook is het ook nog eens zo dat bij individuele sporten de deelnemer niet afhankelijk is van of er toevallig iemand anders is die het beter is, ook al is hij nog zo goed. Want bij het voetbal dan ga je gewoon niet mee, ook al ben je zo goed als er iemand in jouw land toch beter is. Of net iets beter bevriend met de bondscoach, dan gaat hij alsnog mee. Dus dan kun je toch wel verschillen krijgen tussen teamsporten en individuele sporten. Dus daar zie je allemaal weer verschillen tussen.
0: Ja.
4: Zwemsters zijn gemiddeld altijd jonger dan bijvoorbeeld zeilers.
0: Ja, maar hoe komt het dat die topsporters dan toch gemiddeld ouder worden?
4: Omdat de sport steeds verder professionaliseert. Net zoals de medische wetenschap, ook buiten de sport. Dus we hebben er ook buiten de sport wel eens voordeel van. En dat daardoor de voeding ook beter is. En eigenlijk alles wat om het leven van een sporter heen tijdens de wedstrijd wordt geregeld steeds beter is.
0: Oh ja.
4: En daarom ook daar steeds meer in staat is om een carrière lang vol te houden.
0: Ja.
4: Waarbij dan het WK natuurlijk ook nog eens een keer heeft. Dit keer zijn er 48 deelnemers. Het lijkt geen eenmalig experiment te zijn van de FIFA om dan weer terug te gaan naar 32. Dus er gaan ook simpelweg steeds meer voetballers uit steeds meer landen naar een WK voetbal toe.
0: Ja. Zit er dan een grens aan die leeftijd of staan we over 10 jaar met 50-plussers op het veld?
4: De statistiek is niet zo van dat je daarmee kan voorspellen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Er zijn natuurlijk wel gewoon bepaalde scenario's waar je rekening mee kan gaan houden. Hè, een mate van waarschijnlijkheid. En het is altijd mogelijk dat opeens een 50-plusser de bal lekker erin lepelt in een WK-finale van het voetbal ergens in 2050. Alleen weten we dat niet. Hè?
0: Nee.
4: Want er kan altijd weer zo'n Messi-achtig type opstaan die zich aan geen enkele statistiek houdt en de hele norm verschuift en in zijn eentje allemaal dingen doet die gewoon eigenlijk onmogelijk zouden kunnen zijn. Dat is ook het leuke aan topsport. Dingen die niet kunnen gebeuren daar wel. Maar je kunt niet voorspellen vanuit de statistiek of inderdaad iemand op hogere leeftijd bepaalde dingen gaat doen. Maar het is wel zeer aannemelijk dat de gemiddelde leeftijd van topsporters op zowel het WK voetbal als bij de Olympische Spelen in de komende decennia alleen maar verder zullen stijgen.
0: Dankjewel, Jurrit van der Voorn. Straks een opmerkelijk verhoor vanmiddag in de parlementaire enquête naar de coronamaatregelen. Hoe bepaal je nou wie er wordt gehoord en wie niet? Dat vragen we zo aan oud-Kamerlid Jan de Wit, die in 2 eerdere parlementaire enquêtecommissies zat. Nu eerst het NOS-journaal.
5: NPO Radio 1.
0: Dorien Bouwman.
5: In de slotverklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties tegen Rusland zullen verzwaren. De leiders van de G7 willen meer bijdragen aan de luchtafweersystemen van Oekraïne en tegelijkertijd de druk op Moskou verhogen door strengere beperkingen voor de Russische olie- en gassector. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. En wielrenner Wout van Aert gaat niet van start in de Tour de France. De Belg van Visma Leasebike heeft een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert is nog niet voldoende hersteld.
0: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Dennis Mooi, goedemiddag.
6: Een hele goede middag. Aan de oostgrens staat het vast. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte doe je er 10 minuten langer over. En de A12 van Arnhem naar Duitsland. Zelfs een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de grens. Dan de A28 Groningen-Zwolle bij Zwolle-Noord. 10 minuten extra. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein ben je 5 minuten extra kwijt.
7: Eén vandaag. Lammert de Bruin.
0: Een omstreden huisarts wordt vanmiddag gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Julia, het gaat om Rob Elens. Waarom is hij omstreden?
8: Hij schreef tijdens de coronacrisis zijn patiënt een anti-malaria medicijn voor dat daarvoor niet gebruikt mocht worden. Ook weigerde hij mensen te vaccineren als ze een brief met de risico's ervan niet wilden ondertekenen. Hij kreeg destijds een waarschuwing en een boete.
0: En vanmiddag wordt hij dus door de commissie gehoord. Andere huisartsen en deskundigen werden tot hun eigen teleurstelling of verbazing juist weer niet uitgenodigd. Ja, hoe bepaal je als enquêtecommissie nou wie je als getuige wilt horen en wie niet? Gaan we vragen aan een echte ervaringsdeskundige. Hij was lid en voorzitter van twee parlementaire commissies, die naar bouwfraude en die naar het financieel stelsel. Voormalig SP Tweede Kamerlid Jan de Wit, goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Hoe volgt u als ervaringsdeskundige deze parlementaire enquête naar het coronabeleid?
9: Natuurlijk met heel veel belangstelling. Het gaat natuurlijk om een heel belangrijk onderwerp, alhoewel het alweer een tijd geleden is. Maar corona heeft hele grote impact gehad op de samenleving. Een heleboel mensen hebben hele vervelende en laten we zeggen desastreuze gevolgen ondervonden. Maar aan de andere kant heeft de overheid ook hele forse maatregelen getroffen. Dus het is volkomen terecht dat dat het parlement naar dit machtige middel grijpt om onderzoek te doen. Ja. En wat mijzelf betreft, ja, ik volg het natuurlijk ook wel, omdat ik heel graag wil zien hoe iedereen zich verantwoordt ten opzichte van het Nederlandse volk. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Ja, en dan wordt er een lijstje gemaakt wie er allemaal gehoord worden. Vindt u Elens dan een opmerkelijke keuze?
9: Ja, ik vind dat wel. Aan de andere kant, ik ben heel erg benieuwd welke motieven de parlementaire enquêtecommissie heeft om hem te horen. Want hij was inderdaad in die tijd heel erg omstreden. En zoals ook al in de inleiding gezegd, hij is ook geconfronteerd met een aantal maatregelen. Omdat er toch een aantal dingen niet klopten volgens de rechter en tuchtrechter.
0: Nou, laten we dan maar eens even luisteren naar voorzitter Daan de Kort over de reden waarom zijn commissie huisarts Elens gaat verhoren.
10: Wat onderdeel is van onze opdracht is: hoe is er omgegaan met kritische geluiden in die coronatijd? Was het kabinet, was de Kamer daar ontvankelijk voor?
11: Of wilt u hiermee ook voorkomen dat u het verwijt krijgt te selectief of te eenzijdig te zijn?
10: Nee, we hebben oprecht de opdracht en de hele Kamer heeft daarmee ingestemd om te kijken naar die coronacritische geluiden. Nou, hij was een duidelijk voorbeeld daarvan. Maar dat geldt ook van Maurice de Hond. Dat geldt ook van Mona Keizer, die in het kabinet heel kritisch was, ontslagen is. Nou, dat zijn dan een aantal mensen die aan bod zullen komen. En dat ook, wat ook helemaal in lijn is met de opdracht waar de hele Kamer mee heeft ingestemd.
0: Ja, meneer de Wit, het is belangrijk om ook kritische geluiden van toen te laten horen. Begrijpt u die keus?
9: Ja, zeker. De vraag is alleen dan of je in dit geval deze huisarts daarvoor zou moeten uitkiezen. Daar ben ik daar toch wel heel erg benieuwd naar de dieperliggende motieven. Maar het is natuurlijk wel zo. Je moet als enquêtecommissie weten te voorkomen dat in de samenleving het idee ontstaat van nou, die hebben alles al bekeken, die hebben alles al besloten en die gaan gewoon eenzijdig te werk. Ja. Dus dat je kritische geluiden wil aan bod te laten komen tijdens zo'n enquête, dat is vanzelfsprekend, denk ik ook heel erg goed. Juist ook om te voorkomen het verwijt van vooringenomenheid of eenzijdigheid of partijdigheid of wat dan ook. Dus dat is zeg maar een heel belangrijk motief om kritische geluiden juist wel te horen.
8: Maar dan is het eigenlijk dus voor meer voor de buitenkant dan dat het dat je verwacht dat je nieuwe inzichten misschien krijgt, of niet?
9: Je moet nooit uitsluiten dat je nieuwe inzichten krijgt. Maar ik denk dat, kijk, je wil, althans zoals ik het steeds gezien heb, je wil in een enquête een verhaal vertellen over het onderwerp waar je je in verdiept. En je wil dus ten opzichte van de samenleving een verhaal vertellen. Wat heeft hier gespeeld? Wat was er aan de orde? En wat is er allemaal gebeurd? En welke rol speelde iedereen? Ja, en dan kan het niet anders dan dat je ook kritische geluiden aan bod laten komen. Dat vind ik eigenlijk ook heel erg goed. Juist om te voorkomen dat je als enquêtecommissie allerlei verwijten krijgt.
0: Ja. U bent 16 jaar Tweede Kamerlid geweest, heeft aan 2 enquêtes deelgenomen. Wat zou u de huidige enquêtecommissie nou mee willen geven?
9: Nou kijk, de enquête is het machtigste middel dat het parlement heeft. Dat is het nog steeds. En ik denk dat heel erg belangrijk is, omdat die corona, het was niet voor niks een pandemie. Dus heel veel mensen zijn daardoor geraakt. Maar ook heel veel maatregelen heeft de overheid getroffen. Ik denk dat het heel erg belangrijk is goed onderzoek te doen naar de mate van maatregelen, naar de maatregelen die in gang gezet zijn. Maar ook hoe die uitgepakt hebben ten opzichte van de samenleving en welke lessen we daaruit kunnen trekken. Want we zijn inmiddels 6 jaar verder, zo ongeveer. Dus op zichzelf heeft het heel erg lang geduurd voordat die enquête er is. Ja. Maar zeker omdat je altijd rekening moet houden met de mogelijkheid van herhaling van welke pandemie dan ook, bij wijze van spreken. Je zult moeten kijken of de overheid het op de goede manier heeft gedaan en welke lessen je eigenlijk voor de toekomst en de nabije toekomst moet trekken. Ja. Om te voorkomen dat er weer zo'n grote ramp gebeurt als rond 2019-2020 hebben meegemaakt.
0: Oud-Kamervoorzitter Ariep die drukte de commissie na haar verhoor op het hart dat het niet alleen zou moeten gaan over lessen trekken voor de toekomst en vooruitkijken, maar vooral ook over waarheidsvinding. Hoe ziet u dat?
9: Ja. Ja, dat is ook zo. Kijk, er zijn in zijn algemeenheid de enquête, een parlementaire enquête heeft grofweg gezegd 3 doelen. In de eerste plaats het publiek verantwoording afleggen van de maatregelen die getroffen zijn door regering en parlement. In de tweede plaats de waarheidsvinding. Dat is een heel belangrijk aspect. Wat is er daadwerkelijk gebeurd? Hebben wij zicht op alles wat een rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van allerlei besluiten? En in de derde plaats, welke conclusies trekken wij en welke lessen trekken wij voor de toekomst? Ja. Dus die waarheidsvinding, zoals mevrouw Ariep dat zegt, dat is een buitengewoon belangrijk aspect. En ik zou zeggen, in dit verband van de coronapandemie is dat des te belangrijk, omdat er natuurlijk allerlei wilde verhalen destijds de ronde deden over corona, wie daar aan schuldig was en of het nu daadwerkelijk een pandemie was of niet. Ja. Dus ik denk dat de waarheidsvinding buitengewoon belangrijk is in dit geval.
0: Dank u wel, Jan de Wit, voormalig SP Tweede Kamerlid en lid geweest van 2 parlementaire enquêtecommissies. 2 verdachten zitten vast voor de verwoestende explosie vorige week in Amsterdam-Osdorp. Maar wat er precies is gebeurd is nog steeds niet duidelijk. Omwonenden zijn nog steeds op adem aan het komen, horen we zo.

0: Your Head Off van Ben Howard. Het forensisch onderzoek is inmiddels afgerond. Twee Amsterdammers van 24 en 25 jaar zitten vast. Maar wat nu precies de oorzaak is van de verwoestende explosie in Amsterdam-Nieuw-West afgelopen weekend is nog niet duidelijk. De bewoners vegen intussen letterlijk de scherven bijeen en houden zich met heel andere vragen bezig.
1: Wanneer gaan ze de deur maken? Want ze hebben die deur ingeslagen, hè, of er geen mensen waren.
2: Dit is de flat Remijden.
1: Ja. Ik dacht dat het weer een plofkraak was. Dus ik ben gewoon weer naar bed gegaan en om alles twee stond de brandweer er.
2: Inmiddels is het 5 dagen later en staan we onderaan uw flat. Ja. Er wordt druk getimmeld, gezaagd, er wordt opgeruimd. Ja. Er wordt gekeken of er asbest in, in de sportschool zit. En ik zie een wagentje van de gemeente melding doen, misdaad anoniem. Ja. Hoe kijkt u daarnaar?
3: Wij hebben al allemaal zo vaak dingen gemeld.
2: Zegt Celine Verwij, bezorgde Osdorpen, mag ik dat zo zeggen?
3: Ja, mag ik zeggen. De omlooptijd voordat de actie komt is gemiddeld 3 jaar, is mijn ervaring. Ik woon zelf in een pand, niet hier, in een stukje verderop. En daar is in tijdsbestek van 5 jaar zijn er 2 van dergelijke explosies geweest. Niet met zoveel gewonden en niet zo vernietigend. Maar desondanks waren ze wel in hetzelfde pand. Er is een pillenfabriek uit ons pand gehaald. Er is een cocaïneversnijdingsfabriek. 2 keer een hoerenkast en 2 keer een wietplantage in een heel kort tijdsbestek.
2: En mensen hebben zag dat onder uw ogen, dat werd gemeld. En wat gebeurde ermee?
3: Het duurt gewoon veel te lang. En het andere is ook een soort solidariteit. Want bij ons zijn, ik weet dat mensen bij ons bijvoorbeeld een tijd betrokken waren bij wat minder ernstige handel, sigarettenhandel. Toen hebben wij zelf aangesproken van, joh, moet je dit nou echt hier doen? En kan je niet wat anders gewoon? Kan je niet gewoon een baan zoeken of zo? Want iedereen weet het inmiddels. Dus zo goed kan het nooit gaan. Hè? Dit kan alleen maar fout gaan. En ze halen wel je kinderen bij je weg als je wordt gepakt. Hè? Dan ben je wel crimineel en dan gaan die kinderen naar veilig thuis, et cetera. Een hele riedel. Ja, dat hadden ze nog niet over nagedacht. Dus, oké.
2: Solidariteit met criminaliteit dan eigenlijk?
3: Nou,
2: waar komt die solidariteit dan vandaan?
3: Dus kijk, de huren zijn bij ons van 850 naar €1900 gegaan in een tijdsbestek van 6, 7 jaar. Hoe moeten mensen dat betalen in de vrije sector? Wij hebben alle begrip voor als iemand een beetje extra bij wil klussen. Daar gaan we allemaal niet moeilijk over doen.
2: Van buiten naar binnen, 100 meter verderop, is de flat Klarenburg. Net als de getroffen flat Remijden, wonen hier veel ouderen.
4: Je ligt te slapen. En ineens een harde knal, dan zit je recht overeind van schrik.
5: Ik dacht dat de mensen wat tolerant waren geweest. Dat er gerommeld wordt in de box onderin. Door jongens dat je denkt, nou het laat maar.
6: Ik ben de afgelopen 2 maanden 2 keer aangevallen. Door jongeren.
2: Zegt vrijwilliger Martje Posma.
6: Maar toen kwam ik hier, dus ik vertel dat ik naar de politie moest voor aangifte te doen. En toen kreeg ik van jullie natuurlijk ook te horen, je kunt beter maar niks zeggen, want je weet niet wat er dan met je gebeurt.
2: Is dat zo? Beter niks zeggen?
5: Ja. Ik sluit me er vooraf.
2: Ja?
5: Ja. Ik hoor niks, ik zie niks. Dus vragen ze mij en dan zeg ik, liep in gedachten. Ik dacht aan met anders.
6: En we hebben in dit groepje hebben we afgesproken, als ze wat zien, hè, of als er wat gebeurt, heb ik gezegd, zeg het maar tegen mij, ga ik wel naar de politie.
5: Er wordt geen meldingen gemaakt, uit angst. Ja, en zoals nu dat wat groots gebeurd is, dan komen natuurlijk alle hulpdiensten. En dan zijn de mensen wel voor elkaar.
2: Want als het te laat is.
5: Ja, dan is er wel een goed samen zijn. Maar individueel.
2: Hoe kan je nou daar samen tegen opstaan voordat het te laat is?
6: Ja, dat is een hele goede vraag. En dan het antwoord nog. Voorkomen is beter dan genezen, maar sommige dingen kun je niet voorkomen. Sommige dingen gebeuren.
3: Je kan nooit bewijzen dat zij met de explosies of bommen maken bezig waren. Dat blijkt altijd achteraf.
2: Terug op straat, terug bij het gapend gat in de sportschool, waar een indringende roetlucht uitkomt. Terug bij bezorgde Osdorpen, Celine Verwij.
3: Maar als wij zeggen van, nou, er zit waarschijnlijk weer een witwasserij in die winkel. Ja, dan ben je mensen aan het beschuldigen en weet helemaal niet of het waar is.
2: Nu, 5 dagen na de klap, wat is er veranderd hier in Osdorp?
3: Nou, in ons, bij mij in het kwadrant zijn alle dingen die eerder gemeld zijn, waar nooit actie op werd ondernomen. Het regent opeens handhaving. Dus we zien mensen bij de vuilnis, heb ik vandaag gezien. Ik heb de politie een paar keer zien rondrijden. De aanwezigheid in ons kwadrant dus, in dit hele stuk, is dus blijkbaar verhoogd. En ik heb ze fatbikes zien beboeten. Nou,
2: dat zie je normaal allemaal nooit?
3: Nee, nooit.
0: Een verslag was dit van Harm van Attenveld. Voor een ziekenhuisdier doe je alles, maar de rekening van de dierenarts is achteraf vaak exorbitant hoog en de opgevoerde kosten onduidelijk. Het kabinet wil daar nu paal en perk aan stellen, zegt staatssecretaris Silvio Erkens vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil een einde aan overbehandeling, een grotere transparantie over de kosten en minder hoge prijzen van de dierenartsen. Voorzitter van de Beroepsvereniging voor Dierenartsen, de KNMVD, Paul Mandigers, goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: En ook goedemiddag voorzitter van Stichting Bevordering Huisdierenwelzijn, Lilianne van Doornen. Mevrouw van Doornen, bent u blij met de plannen van dit kabinet?
8: Ik zie, het is een gedegen stuk met denk ik wel toekomstperspectief. Maar voor concreet voor nu heb ik toch nog wat zorgen.
0: En wat zijn die zorgen?
8: En die zorgen zijn heel specifiek gericht op de huisdiereigenaren, omdat zij eigenlijk weinig handvatten krijgen voor de periode van nu, hoe om te gaan met hun dieren en hoe ze die kunnen houden.
0: Ja, want u zit zich al 12,5 jaar in voor minima met een ziekenhuisdier die eigenlijk de rekeningen niet kunnen betalen. Hoe groot zijn de problemen die jullie zien?
8: Nou, de grote problemen zijn met name natuurlijk ook die acute zorg die plotseling komt. Mensen wachten eigenlijk te lang, hebben een bepaalde chaîne om naar de dierenarts te gaan. Daar proberen we natuurlijk doorheen te komen. Maar uiteindelijk is het zo dat ze dan zo lang wachten. En ja, dan zijn de kosten voor die dierenartsen ook fors verhoogd. Dus we proberen eigenlijk ook te zorgen van jongens, neem contact op met je dierenarts, stel je vraag en hoe eerder hoe beter. Dus wij proberen ons meer te richten ook op die preventieve zorg, terwijl we natuurlijk wel die hulp bieden voor die acute medische zorg.
0: Ja, want die acute medische zorg kan ook heel duur zijn.
8: Ja, en die loopt echt zodanig uit dat het bijna voor een fonds als dat van ons moeilijk houdbaar gaat worden op termijn.
0: Ja, meneer Mandigers, hoe kijken jullie daar als dierenartsen naar?
7: Nou, ik wil wel graag wat nuance aanbrengen, want de tekst waarmee u begon, daar kan ik niet helemaal achter staan. Kijk, dierenarts kosten geld, zo simpel is het. Waarom? Omdat ze gewoon kosten maken. We hebben salaris te betalen, we hebben zorg die we verlenen en we zijn gewoon ondernemers. En de spulletjes die wij gebruiken, die zijn precies dezelfde die ze in het ziekenhuis gebruiken. En daar zit gelijk het grote verschil, want wij dierenartsen worden niet vergoed door een ziektekostenverzekering. Die is er, die zie jij nog wel, maar slechts heel weinig mensen maken daar gebruik van. En kijk, waar het probleem zit, is dat een huisdier is een keuze. Het is geen recht. Op het moment dat ik ziek word, heb ik een ziektekostenverzekering. Maar mijn hond, als die ziek wordt, dan moet ik daar zelf voor zorg dragen. Mm-hmm. En die dierenarts, dat is altijd een onverwachte kostenpost. Want die reis naar Turkije of God mag weten waarheen, daar wordt voor gespaard. Daar is allemaal alles voor geregeld. Maar op het moment dat jouw hond per ongeluk oversteekt en hij breekt zijn poot, moet het wel gerepareerd worden. En dan komt die dierenarts in beeld.
0: Ja.
7: En die dierenarts die moet er bijvoorbeeld een plaatje op zetten. En dat plaatje dat kan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, €100 kosten. En dan heb ik het nog niet gehad over het salaris van die paraveterinair. Die heeft gewoon een goede scholing gehad. Ik heb het niet over de apparatuur die we moeten gebruiken.
0: Nee.
7: Dus ik ben het voor een deel eens met de Kamerbrief.
0: Oh,
7: absoluut.
0: Ja. Maar welk deel bent u het dan mee eens? Want ik hoor vooral dat u het er niet mee eens bent. Dat u het eigenlijk maar een beetje onzin vindt dat het kabinet zich hiermee bemoeit.
7: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik ben het eens met het feit dat de ACM allereerst benadrukt dat heel veel eigenaren tevreden zijn. Dat is belangrijk om te melden.
0: Ja.
7: Ik vind het super dat de ACM ook na gaat denken over overnames van praktijken.
0: Ja.
7: Dat er transparantie komt over tarieven. Dat er behandelrichtlijnen komen. Dat de autonomie van die dierenarts beschermd wordt. Want als dierenarts moet jij zelf kunnen beslissen. Dat moet niet een organisatie boven jou zijn. Dat staat er allemaal in. Er wordt ook benadrukt dat die huisdieren kosten met zich meebrengen. En er staat heel duidelijk wel iets over erfelijke gebreken. Als persoon ben ik daar dagelijks mee bezig, want dat is mijn vak. Maar er staat niet dat die hond of die kat, dat is jouw eigen keuze.
0: Ja.
7: En jij moet dus altijd nadenken, kan ik die hond of kat wel betalen?
0: Ja.
7: Want als jij niet bijvoorbeeld een ziektekostenverzekering kan betalen, dan betekent dat dat je eigenlijk die hond of kat niet moet nemen. Want kijk, je kan zo naar het asiel gaan, haal je voor €50 een kat. Ja. Maar die kat die heeft brokjes nodig, die heeft een vaccinatie nodig, ontworming nodig. Wat als hij uit het raam valt, dan heeft hij ook een operatie nodig.
0: Ja, mevrouw Van Doorn, de huisdiereigenaren. Ja, zeker. Ja, de huisdiereigenaren moeten zelf daar meer rekening mee houden met de kosten van een huisdier.
8: Ik ben het helemaal eens dat, en dat geef ik ook in het eerste stukje al aan, dat ik het een gedegen stuk vind met toekomstperspectief en ook met goede informatie naar nieuwe diereigenaren. Mijn grote probleem is dat op dit moment wij berekenen dat er 900.000 honden en katten leven in zo'n 450.000 huishoudens die er op dit moment zijn. En daar ontstaan verschrikkelijk grote problemen. We zien dat het ministerie gaat werken aan een project in 2027... met uitkomsten. En we hopen natuurlijk op hele goede informatie naar nieuwe eigenaren. He, ze aangeven van, joh, bezint voor je begint.
0: Ja.
8: En dat soort adviezen staan er heel duidelijk in. Dus dat is heel positief. Maar ik heb het over de realiteit van nu. Ja. Dat we heel veel aanvragen krijgen voor steun, voor medische kosten. En daar ligt bij ons het grote probleem, dat het zo'n grote groep aan het worden is. En de kosten op dit moment niet te betalen zijn voor deze mensen in een minima. En dan heb ik het over minima die op een 120% laag tot zeer laag inkomen zitten. En ja, dan vergeet ik nog de mensen die op een AOW-norm zitten.
0: Maar die mensen moeten dan geen dieren nemen, zegt meneer Mandigers eigenlijk.
8: Nee, maar ze hebben ze. Op dit moment heb ik het echt over de periode dat deze honden zijn en katten. Ja. En ik ga dus echt alleen maar even uit op de telling honden en katten. Ja. Omdat dat de meeste bronnen voor ons geeft. En dat zijn er 900.000 bij 450 kwetsbare huishoudens.
0: Ja.
8: Dus dat probleem ligt er en blijft er.
0: Ja.
8: En dat goede informatie, en dat vind ik eigenlijk te zwak van de overheid, dat ze, en aan de andere kant ook wel weer goed, maar ze zeggen, we gaan ons echt inzetten op goede informatie.
0: Ja.
8: Nou, we weten dat deze groep mensen vaak deze informatie niet op tijd bereikt, waardoor er ook consequenties zijn voor het nemen van een dier.
0: Ja.
8: Dus informatie is goed, maar daadwerkelijke hulp vanuit fondsen, maar ook vanuit, ik heb een aantal oplossingen die ik erbij wil geven. Dat is gewoon essentieel.
0: Ja, meneer Mandigers, laatste reactie tot slot.
7: Nou, de staatssecretaris adresseert dat ook in zijn Kamerbrief. En er zijn natuurlijk stichtingen actief. Dierbescherming is er ook, noem maar op. Dus daar zijn wij ontzettend blij mee.
0: Ja.
7: En het leuke van een dierenarts is dat hij altijd met de eigenaar in gesprek gaat over wat is het, wat kan ik doen, wat zijn de kosten en hoe kunnen we het oplossen. Dus ze proberen echt die klant gewoon altijd te helpen. Alleen, sommige klanten vragen veel meer dan hun budgettaire mogelijkheden.
0: Ja, precies.
7: En dat is echt wel een dingetje.
0: Ja.
7: Want op het moment dat jij gewoon een minimuminkomen hebt, dan moet je niet het onderste uit de kan willen hebben als het gaat om de zorg voor je hond. Dat kan gewoon dan niet.
0: Nee. Nou, hartelijk dank voor jullie reactie. De brief met plannen ligt nu bij de Kamer en staatssecretaris Silvio Erken zal vanavond bij ons op tv in de studio die plannen verder toelichten om 6:30 op NPO 1. Omdat het in Ter Apel te druk is, worden asielzoekers die zich willen aanmelden opgevangen in naburige gemeenten. Deze tijdelijke noodopvang verplaatst zich telkens van sporthal naar sporthal. En luisteraar Annemarie wil weten, wie betaalt dat allemaal? Straks in één vandaag het antwoord.
9: NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
10: Wat horen we hier?
11: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
10: Door zijn rectum.
11: Door zijn rectum, inderdaad.
9: Duiding.
12: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
9: Debat en reportages.
13: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
9: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
10: Wow, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
12: Oké. Okay.
9: Bureau Buitenland. Zometeen om 2:30 op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
15: Ster. Brilbeu. Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
9: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70.
16: De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
15: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: 52 min 40.
19: 12 natuurlijk.
18: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: In 12 weken leren rekenen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
21: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: NPO Radio 1. 1 uur.
15: Lammert de Bruin.
0: Vergeet hat-tricks, raken penalties en andere treffers, want met 3 keer 0-0 kun je gewoon door de poolfase van het WK voetbal heen komen. En zelfs het WK winnen. Dat werd gezegd in de Broodje A-podcast. Maar klopt dat echt of doet die podcast zijn naam eer aan? Zometeen in Feit of Fictie in 1 Vandaag. Nu het NOS-journaal. Dorien Bouwman.
22: De tekst van het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, wat voor belangrijke punten staan er in dat plan?
23: Ja, best een lange lijst punten. En daar staat allereerst in dat er een onmiddellijk einde aan de vijandelijkheden op alle fronten moet komen. Dus ook hier in Libanon. Vervolgens dat de straat van Hormuz direct naar ondertekening open gaat. En dat gaat dan niet van de een op de andere dag, maar dat zou 30 dagen gaan duren. Maar in deze intentieverklaring ook afspraken over sancties, schipvaart, economische samenwerking. Daarvoor zou, zo zien we in het gelekte document, Amerika zeker $300 miljard gaan vrijmaken. En het nucleaire dossier. Maar daarover moet na ondertekening nog verder gepraat worden. Daarvoor zijn dan 60 dagen ingeruimd. Dat lijkt natuurlijk een lange periode. Maar sommige van deze onderwerpen zijn ook fameus lastig. Zoals dat kernprogramma. Daar wordt al jaren over gepraat. Dus er zijn echt ook nog best wel wat hobbels.
22: Ja, en is dit nu een meevaller of een tegenvaller voor Iran?
23: Zij presenteren het hoe dan ook als een overwinning. En ik denk dat Teheran hier best tevreden naar kijkt. Het idee heeft dat ze goed onderhandeld hebben, voet bij stuk hebben gehouden. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten, deze tekst is gelekt. Wordt inmiddels wijd verspreid, maar we weten waarschijnlijk pas vrijdag of dit dan ook de daadwerkelijke tekst is. We hebben de afgelopen periode natuurlijk al vaker gezien documenten die lekken en toch niet helemaal overeenkomen met het uiteindelijke origineel. In de aanloop naar vrijdag kan een van beide partijen daar eventueel nog belang bij hebben. Een net iets andere versie laten circuleren. En dan is er natuurlijk straks de eigen interpretatie van deze 14 punten. Want we weten, de verschillen tussen de VS en Iran zijn en blijven groot. Het wantrouwen is enorm. Beide kanten staan niet bekend om de bereidheid concessies te maken. En uiteindelijke tekst en specifieke punten kunnen natuurlijk op verschillende manieren geïnterpreteerd worden door de verschillende partijen. En dat zal ook niet de eerste keer zijn. Zeker niet als het Iran en de VS betreft. En dan moet het straks natuurlijk ook nog allemaal geïmplementeerd worden.
22: We gaan het beleven. Goed, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. In België is een man veroordeeld tot 27 jaar cel voor een carnavalsdrama 4 jaar geleden. Hij reed 7 mensen dood toen hij op hoge snelheid inreed op een groepje feestvierders in Wallonië. En ook filmde hij zijn rit. Vorige week besliste de jury dat hij schuldig is aan 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag, want er waren tientallen gewonden. De voorzitter van het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man die op de bijrijdersstoel zat krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de gewonden niet hielp. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken, wordt niet bekendgemaakt. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekte. Jelte had een zeldzame ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert gaat dit jaar niet van start in de Tour de France. De Belg van Visma Leasebike heeft een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Die elleboog raakte ontstoken en Van Aert is nog niet voldoende hersteld. De Tour begint op 4 juli. Na de grote brand in een vrijstaande woning in het Noord-Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds die brand niet meer gezien. De burgemeester van Geelse Rijen maakt zich net als de buren grote zorgen.
1: Eigenlijk wat het best omschrijft is: iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. Kees is niet meer gezien sinds de brand uitbrak. We kunnen geen contact met hem krijgen. Hij viel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken. En dan begin je heel erg zorgen te maken.
22: Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor worden verrast. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijkertijd zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door en het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden.
4: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: Defensie bereidt zich voor op oorlog en dus ook op krijgsgevangenen. Maar daar is al meer dan 30 jaar lang niet mee geoefend. Tot nu. We spreken zo de commandant die de oefening met een krijgsgevangenenkamp leidt. En Julia, hoe word je wereldkampioen voetbal?
5: Nou, door alleen maar 0-0 te spelen zou je een heel eind kunnen komen, werd gezegd in een podcast. We nemen die stelling over de brilstand onder de loep.
0: Nu eerst, wie zal dat betalen?
6: Vraag 1 vandaag.
0: Want sinds het Europees Migratiepact vorige week is ingegaan, neemt de druk op de opvang in Ter Apel nog verder toe. Maandag berichten we er al over in 1 vandaag. Asielzoekers worden constant verplaatst tussen verschillende noodopvanglocaties, doordat het aanmeldcentrum in Ter Apel te vol is. Annemarie, goedemiddag.
24: Hallo.
0: Jij zag de reportage hierover op tv en vroeg je af wie dit allemaal betaalt.
24: Ja, de gewone noodopvang is al heel erg duur in hotels en boten en zo. En toen dacht ik van, maar wie betaalt dit eigenlijk, los van dat ik het heel naar vind wat de mensen overkomt om zo op en neer verhuisd te worden steeds. En ja. Toen moeten die onzekerheid voor die mensen. Maar toen dacht ik, ja, wie betaalt eigenlijk de opvang en hoeveel kost het?
0: Ja, want er komt heel veel bekijken ook van die porto cabins waar dan in geslapen worden opgebroken, weer afgebroken. Ja, dat kon je allemaal zien in die reportage. Het Rode Kruis helpt deze mensen. Woordvoerder Nicole van Batenburg, goedemiddag.
25: Goedemiddag.
0: U vangt de mensen op en zorgt dat ze ergens veilig de nacht kunnen doorbrengen. Ja. Betekent dat ook dat het Rode Kruis dit betaalt?
25: Nee, wij betalen dit als Rode Kruis niet. Wij worden echt gevraagd door de overheid en door de gemeente om dit te doen. Maar het is niet zo dat wij zelf ook voor die kosten opdraaien. Dat wordt echt vanuit de overheid betaald.
0: Oké, en dat is dan de gemeente die dat dan betaalt? Of de Rijksoverheid? Waar stuurt u de rekening naartoe?
25: Het gaat om het ministerie, maar dit kan verschillen. En ik moet heel eerlijk toegeven dat ik die precieze, die financiële stromen niet precies weet. Nee. Maar in ieder geval focussen wij ons voornamelijk op die mensen helpen. En dat doen we nu al weken achter elkaar. Dat zou natuurlijk niet nodig moeten zijn, want wij denken echt dat dit iets is wat je dus wel structureel zou kunnen oplossen in plaats van elke keer zo ad hoc iets voor een aantal dagen opbouwen.
0: Ja, want hoeveel kost het eigenlijk?
25: Ja, het kost ontzettend veel. Het zijn echt hele hoge bedragen. Zeker omdat je dus het zo op het laatste moment doet. Als je iets voor een langere periode inricht, wat je bijvoorbeeld kan opschalen en afschalen als er een situatie zoals deze voordoet, dan ben je uiteraard veel goedkoper uit dan dat je op het laatste moment, zoals wat nu gebeurt, een paar dagen van tevoren iets moet inrichten voor bijvoorbeeld 5 dagen. Want dat is nu wat het ongeveer is, 3 tot 5 dagen. En vervolgens moet er weer op een andere plek iets worden ingericht. En dat maakt het ontzettend duur.
0: Ja, dat is ook een heel gedoe om dat elke keer maar voor 5 dagen te doen, lijkt mij.
25: Zeker. En niet alleen natuurlijk voor ons, maar denk ook de mensen die daar slapen. Die moeten dus soms een uur in een bus zitten, 's avonds om 11 uur. Dan komen ze daar aan in zo'n sporthal. Daar gaan ze dan een paar uur slapen. En 's ochtends vroeg moeten ze alweer in de bus terug naar Ter Apel. Ja. En er zijn dus ook mensen die dus meerdere dagen in zo'n opvang slapen. Dus dat is natuurlijk verschrikkelijk voor deze mensen. En het is ook echt een hele onderneming, want alle spullen die daar liggen, het beddengoed moet worden gereinigd. Dus het is een hele grote operatie die niet nodig zou zijn.
0: Want een andere vraag die binnenkwam, waarom is het maar voor zo'n korte tijd 2, 3 of 5 nachten?
25: Ja, hele goede vraag. Dit is ook niet iets waar wij over beslissen. Nee. Dit is iets waar de gemeente voor kiezen en de overheid zelf. Dus die gaan daarover. Die zeggen hoe lang mensen ergens kunnen verblijven. En wij proberen in dat gat te springen door middel van die hulp te leveren en die hulp te bieden aan deze mensen. Wij kiezen er niet zelf voor hoeveel dagen iets ergens zo zijn opgebouwd, omdat dat echt aan de gemeente zelf is.
0: Ja, Annemarie, wat vind je van het antwoord?
2: Ik vind het gewoon heel verdrietig dat er zoveel weerstand is en dat er dat er eigenlijk het systeem ziek gehouden wordt. Zo ervaar ik het door de onwelwillendheid en de tegenstanders. En ik denk, dat vind ik gewoon heel verdrietig om dat te horen en te zien.
0: Ja, en het antwoord op je vraag heb je gekregen?
2: Zeker weten. Ja,
0: dank je wel, Annemarie, voor het stellen van de vraag. En ook bedankt Nicole van Batenburg van het Rode Kruis voor de antwoorden. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, dan kunt u hem altijd stellen op eenvandaag.nl/chat of via de NPO Luister-app.
3: Elektrische schokken, zware mishandelingen, castratie en verkrachting. Het bewijs stapelt zich op dat duizenden Oekraïense krijgsgevangenen die in Rusland vastzitten dagelijks worden vernederd en gemarteld.
0: Ja, in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden dagelijks krijgsgevangenen gemaakt. Dat lijkt allemaal ver van ons bed, maar voor het eerst in meer dan 30 jaar wordt er door Defensie wel weer geoefend met het houden van krijgsgevangenen. En dat gebeurt allemaal in het oefendorp Marnehuizen in Groningen. Brigadegeneraal Nicole de Wolf is commandant van het operationeel ondersteuningscommando Land. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: Waarom is dit nou het moment om weer te gaan oefenen met krijgsgevangenenkampen?
7: Omdat we op dit moment met een hele grote oefening bezig zijn onze complete oorlogstaak te trainen. En je in zo'n grote oefening ook in staat bent om eigenlijk alle processen die daarin moeten plaatsvinden, van het front tot in het achtergebied, kunt beoefenen.
0: Ja.
7: En de afgelopen 2 jaar hebben we een aantal van deze oefeningen gedaan. En hebben we iedere keer eigenlijk een proces toegevoegd om ons verder voor te bereiden op wat ons mogelijk te wachten staat. En deze keer hebben we ervoor gekozen om de krijgsgevangenenbehandeling en opvang in de oefening in te brengen. En daar zijn we nu dus ook mee bezig.
0: En hoe ziet die oefening en het kamp er deze week uit?
7: Nou, we hebben Marnewaard hebben we het achtergebied van de Nederlandse eenheden zitten. En daar komen eigenlijk alle logistieke stromen van het front naar achteren bij elkaar. En een van die stromen is dan krijgsgevangenen. En hebben we bedacht, oké, dan moeten we een kamp daarvoor bouwen. Waar moet dat kamp aan voldoen? En we hebben eigenlijk een soort minikamp gebouwd waarin alle functionaliteiten van een krijgsgevangenenkamp te zien zijn, die we ook kunnen ervaren, zodat als we in het scenario straks krijgsgevangenen gespeeld gaan ontvangen, dat we ervaring kunnen opdoen. Voldoet ons kamp? Kunnen we de processen doorlopen die daarvoor nodig zijn? En zijn we ook tevreden met wat dat voor ons als landmacht betekent, maar ook wat het aan capaciteit kost,
0: ja,
7: om zo'n kamp in te richten, maar ook vervolgens te onderhouden en te runnen, ja, als je ervan uitgaat dat je dit misschien wel jaren moet doen.
0: Ja, want ik begreep dat het kamp wordt opgebouwd door partijen die normaal gesproken festivaltenten opbouwen. Wat is er mis met zo'n grote groene legertent die jullie zelf hebben?
7: Nou, daar is op zich niks mis mee. Maar die tenten die zijn nu dichter bij het front voor andere taken ingezet. En we hebben dus met name ook gekeken, maar ook in een modern gevechtsveld, van hey, zouden we dat ook op een andere manier kunnen doen? Waarbij je middelen die je aan het front nodig hebt, daar ook kunt gebruiken. Ja. En achterin met andere middelen die taken ook kunt opvangen.
0: Maar nu heb ik in de krant foto's gezien in dat gevangenenkamp. Dat ziet er meer uit als een leuk festivalterrein met tenten en een paar dunne festivalhekjes. Een beetje rust is daar toch zo uitgebroken?
7: Dat zou je met deze middelen wel zeggen. Aan de andere kant, als je het van dichtbij komt bekijken, staan er verschillende type hekken. Ook daar zijn we aan het kijken van wat heb je nodig? Wat moet het tegenhouden? En je kunt ook in mijn beleving dat met de middelen die we nu gebruikt hebben van inderdaad bedrijven die ook festivals bouwen, testen.
0: Ja.
7: En daar worden we beter van. Hè? Dus we zeggen straks, oké, dit hek, nou ja, dat is niet sterk genoeg of niet hoog genoeg. Kan het hoger? Er moet prikkeldraad op. Nou, dat soort zaken, die proberen we nu uit. En als je nu in één keer zou zeggen, bouw er eentje voor 2000 krijgsgevangenen, dan is dat zonde. Als je dan achteraf erachter komt dat bepaalde dingen gewoon niet voldoen. En ook niet voldoen aan de Geneefse conventies waarbinnen dat kamp gebouwd moet zijn.
8: Wordt er eigenlijk ook andersom geoefend van hoe is het om krijgsgevangenen te zijn? Dus dat mensen daar ook dan in gaan zitten? Of hè, dus dat je ook die andere ervaring krijgt?
7: Nee, dat oefenen we niet. Er gaan wel natuurlijk acteurs door de ruimtes heen. Maar het gaat er ons echt om, hoe runnen wij als Nederland of als deelgenoot van het bondgenootschap,
0: ja,
7: zo'n krijgsgevangenenkamp.
0: En nu noemt u al even de Geneefse conventie. Het idee van het kamp is ook dat de vijand op een fatsoenlijke manier wordt behandeld. Hebben jullie daarover nagedacht hoe die goede behandeling er dan uitziet?
7: Ja, dus er zijn een aantal regels die we, of diensten die we moeten bieden. Ze moeten fatsoenlijk kunnen slapen. Dat mag niet buiten in de regen. Dus ze moeten beschermd zijn tegen extreme weersomstandigheden. Er moet voldoende voedsel zijn. Dus er is een eetzaal met een keuken. Er moet drinkwater zijn. Gezondheid en hygiëne is van belang. Dus ze moeten zich kunnen wassen, douchen. En er moet medische verzorging zijn. Nou, en dat proberen we allemaal in blokken in dat kamp op te nemen.
0: Ja.
7: Ze hebben recht op het uitoefenen van godsdienst. Dus ook daar worden voorzieningen voor getroffen om ze die dienst te kunnen bieden.
0: Ja, wat zijn nou de belangrijkste lessen tot slot die u deze week overhoop te houden hieraan?
7: Met name hoe we de functionaliteit in het kamp goed inrichten. Maar ook, en dat is misschien belangrijk, nog belangrijker is ook hoe onze mensen die eventueel de taak zouden kunnen krijgen om in zo'n krijgsgevangenenkamp te werken, hoe die daarmee omgaan. En nou ja, vragen die u heeft, die hebben wij ook intern. Dus dan gaan we met mensen in gesprek van oké, stel nou dat je hier moet bewaken. Waar moet je dan op letten? Wat zijn de regels? Wat mag wel, wat mag niet?
0: Ja.
7: Welke disciplinemaatregelen zijn mogelijk? En hoe doen we dat met elkaar?
0: Hartelijk dank en succes met de oefening, brigade-generaal Nicole de Wolf, commandant van het operationeel ondersteuningscommando Land.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: Ja, Julia, het WK winnen zonder ook maar één doelpunt te scoren.
2: Ja, in de Broodje A-podcast van de broers Friso en Martijn Nelis hoorden we dit voorbij komen.
3: Als jij alleen maar 0-0 speelt, kun je het WK winnen, hoor.
4: Ja? Ja. Nou, dan ben je wel een hele trieste wereldkampioen. Ja,
0: dus theoretisch is het mogelijk om het WK te winnen als je alleen maar 0-0 speelt?
2: Nou, dat gaan we even uitzoeken. We zoomen eerst even in op de poolfase. Niels Vellinga is voetbalstatieke analist bij BEBR Voetbal. Hij heeft uitgerekend hoe groot de kans voor het toernooi was dat een ploeg 3 keer 0-0 zou spelen.
5: En dat was volgens ons de kans 1,4% dat het überhaupt zou gebeuren. Dus eigenlijk 70 keer. En dat het nu nog gaat gebeuren is 1 op de 95 keer. Dus het was steeds kleiner de kans.
2: Ja, nu liggen die kansen anders. Volgens hem is Kaapverdi het land dat nu de meeste kans maakt om met 3 keer 0-0 door te gaan.
5: Ze hebben 1 keer 0-0 gespeeld. En volgens ons zou het dus 1 op de 233 keer spelen ze nog 2 keer 0-0. En als dat lukt, zijn ze met 92% zekerheid door. En dat komt dan omdat die andere wedstrijd ook al gelijk is geëindigd.
0: Oké, een hoop cijfers. Maar als Kaapverdi nog 2 keer 0-0 speelt, hebben ze dus een grote kans om door te gaan in die pool. Maar dat is dan niet als nummer 1, denk ik, in die pool.
2: Nee, maar bij het WK gaan ook alle nummers 2 en de 8 beste nummers 3 door. Ah. We vroegen pooltip-expert Peter Neef op welke plek je kan belanden in de poolfase als je alleen maar 0-0 speelt.
6: Het is bijna uitgesloten dat je eerste wordt in de pool. Want dan zou iedereen 0-0 elke wedstrijd moeten spelen. En dan heb je, dan ben je nog steeds met z'n vieren eigenlijk gelijk. Maar het kan wel zo zijn dat je tweede wordt. Dus dat is nog wel, dat is ongeveer 11% kans. Maar de grootste kans is eigenlijk dat je derde wordt. Maar vierde zou je ook nog kunnen worden.
0: Oké, de grootste kans dat je met 3 keer 0-0 dus op de derde plek belandt. Dan zit je bij de beste 8 nummers 3. En dan ga je door?
2: Ja, zijn die 3 punten uit 3 wedstrijden dan genoeg? Volgens Neef zijn de kansen groot.
6: Ja, dat hangt er natuurlijk af van wat de andere resultaten in de pool zijn. Maar bij die beste 3 is gewoon de kans nog wel heel groot. Want gemiddeld heeft een beste nummer 3 1 doelpunt in de min. Dus 1 doelpunt meer tegengekregen dan dat je voor krijgt. Dus als je dan alles 0-0 speelt, dan win je net tegen die nummer 3 van een andere pool.
2: Hij heeft ook gesimuleerd dat Nederland alleen maar 0-0 zou spelen.
6: Dus dan kan je ook nog de groepsterktes van andere pools neem je dan nog mee. En dat de andere landen soms heel veel tegengoals krijgen. En dan zou het, in 85% van de gevallen zou Nederland dan wel door zijn. Als het dan 3 keer 0-0 speelt.
0: Oké, maar dit is allemaal dan de poolfase. Daar is het dus mogelijk om met alleen maar 0-0 doorheen te komen.
2: Ja, inderdaad. En daarna kan je ook elke keer 0-0 spelen. En dan na verlenging met penalties toch door naar de volgende ronde. Helemaal tot aan de finale.
0: Ja, dat wordt dan wel echt een uitputting. Slag, alle wedstrijden, verlenging en dan ook nog eens penalties. Zijn we niet zo goed in. Is dit allemaal wel eens eerder gebeurd?
2: Bij Casper Spruit, data-analyst van Opta, komt een voorbeeld van een Europees kampioenschap op. Het EK uit 2016. Daar speelde Portugal in het begin van het toernooi alleen maar gelijkspel.
7: We werden toen derde in een groep, maar gingen als een van de beste nummers 3 door. En daarna wonnen ze van Kroatië in de knock-outfase. Speelden gelijk tegen Polen. En won uiteindelijk daarna nog tegen Wales en Frankrijk. En werd de Europees kampioen.
2: Ja, niet het hele toernooi gelijk, maar in het begin dus wel. En toen ook kampioen.
0: Oké, Julia, is het dan feit of fictie? Is het mogelijk om wereldkampioen voetbal te worden door alleen maar 0-0 te spelen?
2: Als je alleen maar 0-0 speelt in de poolfase, kun je zeker doorgaan naar de knockouts, maar het is geen gegeven. En na de poolfase is 0-0 spelen vanzelfsprekend ook mogelijk. Of het een verstandige tactiek is, hè, dat is maar de vraag. Maar het is geen broodje aap, de uitspraak is wel een feit.
0: Dankjewel. Het is 2:05. Straks hier op Radio 1 Nadia Moussaïd met Bureau Buitenland. Wat gaan jullie doen?
8: Ja, hi, goedemiddag. Wij gaan onder andere praten over die uitgelekte deal tussen de VS en Iran. Er wordt onder andere gesproken

0: Over $300 miljard wat naar Teheran gaat. En we gaan het ook hebben over mensensmokkel vanuit Oost-Afrika.
1: Dankjewel, Julia. Wat hebben wij nog?
2: Ja, een armoedefonds met te veel geld.
1: Huh?
2: Ja, we lazen een bericht bij RTV Noord over het Hazewinkelfonds in Groningen, dat al sinds 1988 bestaat. De stichting heeft meer dan een ton beschikbaar voor mensen die een krappe beurs hebben, maar het geld blijft liggen. En al 2 jaar merken ze dat ze nauwelijks kwijt kunnen.
1: Ja, maar hoe kan dat nou?
2: Ja, het fonds vermoedt dat het komt omdat ze met tussenorganisaties werken, zoals het Leger des Heils en schuldhulpverleners. En als het personeel daar wisselt, dan raakt de stichting dus het geld in de vergetelheid. Bij deze dus de oproep aan organisaties die mensen willen helpen in Groningen. Bel Gerrit van der Veen van het Hazewinkelfonds.
1: Nou, dat is een goede tip. Dankjewel. Onze website is 1vandaag.nl. Onze tv-uitzending is om 6:30 vanavond op NPO 1. En hier dus zometeen Bureau Buitenland. Wij wensen u een hele fijne middag.
3: Afrotros, de omroep voor ons.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
7: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
16: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
19: Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump, en daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. En de man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders.
20: ANWB Verkeersinformatie. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda is een ongeluk gebeurd. Tussen Schiedam-Noord en het Kleinpolderplein doe je er 20 minuten langer over. De rechterrijstrook is daar dicht.
18: NPO Radio 1. VPRO.
21: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
0: Welkom bij Bureau Buitenland. Vluchtelingen zijn goud waard voor mensensmokkelaars. Nu verschuiven de routes ook nog steeds meer naar Oost-Afrika. En wat zegt deze ontwikkeling over de internationale strijd tegen mensenhandel? Een dossier dat ook voor Europa hoog op de agenda staat. Maar eerst, het akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. Er zijn details uitgelekt. Het Iraanse regime zou kunnen beschikken over maar liefst $300 miljard. Waar komt dat geld vandaan en wat betekent dat dan voor de bevolking van Iran? Het is tijd voor Buitenland. Wij gaan de grens over.
22: We want you to be a prosperous country and we will reinvite you into the community of nations. And that's fundamentally the two-step process, the choice the Iranians have to make. Do they want access to the world economy? If so, they're going to have to give up the long-term nuclear ambition.
0: Als Iran zich gedraagt en geen nucleaire wapens maakt, dan helpen we ze graag economisch vooruit. Aldus de Amerikaanse vice-president J.D. Vance over het aanstaande akkoord tussen de VS en Iran. De belangrijkste punten uit dat akkoord zijn vandaag verder uitgelekt. Hoe gaat het Iraanse regime uit deze oorlog komen? Die vraag gaan wij proberen te beantwoorden. En wat dat dan voor de bevolking betekent. Welkom, Midden-Oostenkenner en collega Abdou Bouzeda en Iraanse Nederlander en gemeenteraadslid voor Pro, Mateen Abbasi. Welkom.
23: Goedemiddag.
0: Ja, Abdou, ik ga met jou beginnen. Er zijn dus weer nieuwe details uitgelekt over deze deal. Vanuit Bloomberg. Wat valt jou het meeste op aan deze punten?
23: Ja, om te beginnen, dit is voor het eerst dat de 14-puntenplan, want het gaat om 14 punten, zo integraal gelekt is. Daar waren al eerder elementen gelekt. En wat echt opvalt, zijn een aantal zaken. Om te beginnen, het zal niet verbazen, de blokkades moeten natuurlijk worden opgeheven. 60 dagen gaan ze verder praten over het nucleaire programma van Iran. Maar wat echt verder opvalt is natuurlijk dat het geldbedrag, wat je al eerder noemde, namelijk een totaalbedrag van $300 miljard, wat uiteindelijk tot beschikking zou moeten gaan komen van het regime in Teheran. En wat verder ook echt opvalt en die 14-puntenplan is het laatste punt, namelijk dat het eindakkoord, het finale akkoord, want dit is een memorandum of understanding, een raamwerk, maar het uiteindelijke akkoord, dat moet aangenomen worden met een VN-resolutie. Ja, en dat is heel erg opmerkelijk, want dat betekent dat de Veiligheidsraad zich daar uiteindelijk over zou moeten gaan buigen. Iets wat Iran heel graag wil.
0: Ja, en waarom is dat opmerkelijk?
23: Omdat in principe Trump weinig wil van het internationaal recht. We hebben dat met Gaza gezien. Daar heeft hij een soort van parallele organisatie opgericht, wat min of meer concurreert met de VN. En Iran zegt nee, wij doen zaken nu met Amerika, maar wij vertrouwen Amerika niet. We willen echt een VN-resolutie waar ook de Russen, de Chinezen en de andere veiligheidsraadsleden over gaan buigen, zodat Amerika, anders dan toen met het eerdere deal, de 2015-deal, niet zo makkelijk de stekker uit kan gaan trekken.
0: Ja, dus dat is. Zij kijken nu naar de VN, dus eigenlijk, Iran. En dit werd uitgelekt door het persbureau Bloomberg. Dit is de reactie eigenlijk van Iran, begrijp ik vanuit jou. En heeft de VS ook gereageerd op deze uitgelekte plannen?
23: Nou, het is niet bevestigd door de VS, nog officieel door Iran. Wat we wel weten is dat inmiddels ook CNN heeft hetzelfde document gepubliceerd. Die zeggen dat het bevestigd is door diplomaten die aanwezig zijn bij die G7-top in Iran en Frankrijk. Er is een Iraanse persagentschap die heeft een aantal punten van dit document weersproken. Die zegt van nou, de straat van Hormuz helemaal open, dat zit toch iets anders. Maar ook zij bevestigen dat het grotendeels wel klopt. Dus vooropgesteld, dat is het niet finale document, dat moet vrijdag naar buiten officieel gebracht worden. Maar we kunnen wel eigenlijk toch wel veiligstellen dat dit in grote lijnen de afspraken zullen gaan zijn tussen de twee landen.
0: Ja, en er wordt dus gesproken over een bedrag van $300 miljard voor Teheran. Financiële steun dus voor een regime dat de Amerikaanse regering oorspronkelijk juist weg wilde hebben. Wat weet je daar meer over te vertellen?
23: Nou, ik begin eens te zeggen dat het een legitimering van datzelfde regime is in Teheran. Want je hebt een deal met ze, je accepteert dat ze daar blijven zitten. En je zegt ook dat ze weer toegang gaan krijgen tot een groot gedeelte van het geld. Dat die 300 miljard is belangrijk om te weten dat een groot gedeelte daarvan bestaat uit geblokkeerde geld van Iran zelf door sancties van Amerika. Dat zit vast op een bankrekening in Zuid-Korea, in Luxemburg. En dat gaat om naar schatting tussen de 80 en 120 miljard. Precies weten we niet. Een tweede bron, en dat is ook gek, is dat de Golfstaten mee gaan betalen en de wederopbouw. Dat is gek, omdat zij niet om deze oorlog hebben gevraagd. Maar ook weer niet zo heel gek, want zij hebben baat bij stabiliteit en zij gaan investeren in Iran. En het derde is toegang voor private partijen om te gaan investeren in Iran. Dat moet gaan gebeuren als de sancties opgezegd gaan worden. Dat gaat natuurlijk pas gebeuren als er ook een deal is over het nucleaire programma. Ja. Maar toch, ja, dat is een gigantische economische, politieke legitimering en opsteker voor de machthebbers in Teheran.
0: Ja. Martien, jij zit bij mij in de studio. Je hebt meegeluisterd. De afgelopen dagen worden dus die contouren van deze deal duidelijk. Jij spreekt nog mensen in Iran en nou ja, hoe wordt hierop gereageerd? Hoe wordt hier naar gekeken?
1: Het bedrag ging al een tijdje rond op sociale media. Dat wellicht dit inderdaad vrij werd gegeven. Dus die 300 miljard, wat nu dan soort van officieel naar buiten komt, daar waren er wel berichten van. En de mensen die ik spreek, maar ook familie hier en mijn eigen mening is dat we... Kijk, het is natuurlijk bizar dat dit gebeurt. Zo'n 4 maanden geleden is een oorlog gestart. Met toen initieel als doel om het regime weg te krijgen. Er werd ook echt door Netanyahu en Trump gesproken over regime change.
0: Ja.
1: En uiteindelijk heeft het erin geresulteerd dat allerlei tegoeden die zijn inderdaad, die worden vrijgegeven. De straat van Hormuz die al daarvoor open was, wordt nog een keer geopend. Dus het is bizar dat dit gebeurt. En het is ongelooflijk dat we daar een oorlog voor nodig hadden met zoveel verwoesting in de regio, zoveel doden in de regio, om iets te geven aan het regime wat ze daarvoor dus niet hadden.
0: En als ik mijn collega Abdul hoor, waardoor het regime eigenlijk sterker wordt.
1: Waardoor het regime sterker wordt en ze voelen zich ook gelegitimeerd, zoals Abdul inderdaad ook zegt.
0: Mm-hmm.
1: Tegelijkertijd, en die geluiden hoor ik ook, is men hoopt ook wel dat als er een deal komt en die sancties worden verlicht of misschien zelfs wel helemaal worden opgeheven en die 300 miljard vrijkomt, dat er ook weer wat meer economische lucht komt in Iran. De situatie in Iran is natuurlijk nu erg slecht. Het was al voor de oorlog erg slecht. Veel economische malaise, hoge inflatie.
0: Onderdeel waarom de mensen de straat op gingen, toch?
1: Dat was in januari een van de redenen waarom de mensen de straat op gingen, met alle gevolgen van dien. We weten hoeveel doden er zijn gevallen. En uiteindelijk hoopt men ook, en hoop ik ook, en mijn familie in Iran, dat als er wat sanctieverlichting komt, dat het leven daar in ieder geval wat makkelijker wordt, economisch gezien. Dat mensen wat makkelijker hun dagelijkse boodschappen kunnen betalen en dat de lange termijn toekomst van mensen ook wat beter geborgd is dan nu.
0: Ja.
1: Alleen ja, dat is ook heel moeilijk nu al vast te stellen, want waar wordt die 300 miljard aan uitgegeven? We weten niet zeker of dat teruggaat naar de bevolking. Sterker nog, ik denk dat een groot gedeelte daarvan naar militaire doeleinden gaat. Want Iran is natuurlijk afgelopen jaar 2 keer aangevallen door de Amerikanen en door de Israëli's.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die zullen zich wel achter de oren krabben om te kijken hoe ze zich weer defensief moeten gaan opstellen de komende tijd.
0: En als we even teruggaan in de geschiedenis, de recente geschiedenis, ten tijde van de Obama-deal met Iran, sprak Trump daar schande over. Hè? Over het geld dat Obama aan het terroristische regime zou geven. En toen ging het om 50 miljard aan bevroren tegoeden.
1: Ja. Ongelooflijk, hè?
0: En dat nu, hebben we het over
1: 300 ja, miljard.
0: En het gaat niet alleen over het verschil in bedrag. Dit waren de woorden van Trump.
1: Ja, en hij noemde het slechtste deal ooit. En hij stapte eruit omdat dat slecht was voor de Amerikanen ook. En vervolgens, 11 jaar later, onderhandelde hij een deal wat in helemaal niks te vergelijken is met toen. Kijk, ik was zelf toen in 2015 best blij dat die deal kwam. Omdat door die sanctieverlichting ik hoopte dat de mensen in Iran beter leven zouden krijgen. Mm-hmm. Maar ik en ook veel mensen met mij waren ook best kritisch richting het deal van Obama. Omdat in die deal helemaal niet gesproken werd over de mensenrechten situatie. Er werd helemaal niet gesproken over de rol van Iran in de regio. Maar dat wordt nu ook niet gedaan.
0: Nee. Stond er nu iets over mensenrechten?
1: Absoluut
0: of
1: niet.
0: Over de macht van Iran in de regio?
1: Nee, helemaal niet. Het gaat puur en alleen over economische belangen van de Amerikanen zelf. Maar ook van de machthebbers in Iran. En de grootste verliezers hier weer helaas zijn de mensen in Iran. Nogmaals, ik hoop dus wel dat die sanctieverlichtingen wel iets van lucht geven aan de mensen daar. Maar dat moeten we gewoon de komende maanden maar gaan zien.
0: Ja, en als we nog even kijken. Trump reageerde ook nog net van als Iran deze deal niet tekent, dan gaan er geloof ik
1: Gaan die weer bombarderen.
0: Wat zou nog meer roet in het eten kunnen gooien? Wat zijn de risico's?
1: Nou, Netanyahu, die is natuurlijk helemaal niet betrokken geweest bij het opstellen van de deal. Die zou natuurlijk door kunnen gaan met bombarderen van Libanon. Daar is door de Iraniërs en de Amerikanen onderling afgesproken dat daar ook een staakt het vuren komt. We weten niet of Netanyahu daar zich aan gaat houden natuurlijk. Mm-hmm. Voor de rest zou natuurlijk een direct conflict tussen Iran en Israël natuurlijk ook weer roet in het eten kunnen gooien. Al denk ik niet dat die kans daarop heel groot is. Maar,
0: waarom denk je van niet?
1: Nou, omdat Netanyahu is natuurlijk veel meer bezig met wat er direct aan de grens gebeurt. Dus daar kan hij ook makkelijker bewegen.
0: Libanon bedoel je dan?
1: Ja. En ik denk ook dat de machthebbers in Iran ook pragmatisch genoeg zijn om niet Israël aan te gaan vallen. Vooral niet als die deal komt en vooral niet als dat geld wordt vrijgegeven. Dus, de roet in het eten kan natuurlijk ook gewoon. We weten, Trump is heel onvoorspelbaar. Misschien dat hij volgende week wel weer begint met bombarderen. Ja, het is heel lastig te voorspellen bij hem.
0: Ja. Abdou, vrijdag wordt dus die deal officieel getekend. Wat verwacht jij hier verder nog van?
23: Nou ja, dan de devil zit in de details. Inderdaad, bijvoorbeeld, wat wordt er precies afgesproken als het gaat om Libanon? Is het staakt het vuren of echt terugtrekken van Israël? Iets wat Iran en Hezbollah heel graag willen. Dat is de Libanese militie, een belangrijkste bondgenoot van Libanon. Ja, en het tweede wat ook heel erg belangrijk is, is natuurlijk hoe gaat het uitgelegd worden? Want dat is ontzettend van invloed op die onderhandeling die gaat plaatsvinden. Wordt Trump van achteren aangevallen van dit is slechter dan een Obama-deal? Dat betekent dat de druk op die onderhandelingen gaan komen. Ja, en we noemden al Israël en ook binnen Iran, want we hebben het continu over het regime. Maar de werkelijkheid is dat het gecompliceerde is, dat er verschillende fracties daar zijn die op een andere manier naar de deal kijken. Kortom, het is een stevige intentieverklaring, maar het is nog altijd geen akkoord.
0: Ja, en wat zou nou nog de reden kunnen zijn dat het nu uitgelekt wordt? Dat is natuurlijk ook, dat is gebeurd ook niet zomaar, toch? Wie heeft hier baat bij?
23: Nou, ik denk dat het ook een beetje het water aftasten is. Dus de Amerikanen hebben hier baat bij. Je ziet ook dat ze de toon van Vance, maar ook van Trump toch een beetje crisis management doet. Dat ze dan vast aan het gladstrijken zijn. Maar ook aan de kant van de Iraniërs. Die proberen natuurlijk ook dit zo goed mogelijk in hun straatje te laten passen. Ze hebben ook de winst uitgeroepen. Op zich valt daar wel wat voor te zeggen, moet ik zeggen, vanuit hun perspectief. Dus ik denk dat het ook eigen is aan diplomatieke onderhandeling om het toch wel een beetje uit te laten lekken. Om toch de eigen kamp een beetje te bewerken in dat proces van het uiteindelijk laten accepteren van deze memorandum of understanding.
0: Ja. Martin, zie jij dat ook zo?
1: Ja, en wat Abdou net heel goed zei is inderdaad, in Iran heb je natuurlijk ook verschillende fracties. Hè? En het probleem is wel dat de meest gematigde fracties, die zijn wel volledig uitgeschakeld, helaas. Dus
0: door wie?
1: Door de hardliners, dus door de revolutionaire garde. En je ziet nu bijvoorbeeld ook, de afgelopen dagen zag je op straat leuzen die werden geroepen tegen de minister van Buitenlandse Zaken van Iran, dat er geen deal moest komen. Ja, die zouden eigenlijk graag willen die extreme hardliners dat de oorlog door zou gaan. Dat is natuurlijk hun. Dat is een soort overleving voor hun om dat te gaan doen. Maar je merkt wel dat de mensen die ik spreek, dus die niet bij een bepaalde fractie horen, of gewoon de mensen op straat, ja, die willen wel graag dat er nu een einde komt aan die oorlog. En dat hopelijk die sanctieverlichting iets van verbetering in hun leven gaat bewerkstelligen. Dat moeten we de komende maanden in de gaten houden.
0: We gaan het zeker in de gaten houden. Dank Abdou Bouzeda en Martin Abbasi.
18: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
0: We weten dat mensensmokkelaars vooral actief zijn in landen als Libië en Tunesië aan de buitengrenzen van Zuid-Europa. Maar de netwerken van mensensmokkelaars verplaatsen zich. Wat vertelt deze ontwikkeling ons over de strijd tegen mensenhandel die ook voor Europa een prioriteit heeft? Bij mij in de studio Mirjam van Rijzen, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg. Goedemiddag. Ja, u doet al jaren onderzoek naar mensenhandel in Afrika. Ook, u geeft ook informatie aan de VN, hè, die heel belangrijk is. In nieuw onderzoek ziet u eigenlijk een trend. Mensenhandelaren zijn ook steeds meer actief in Oost-Afrika en Centraal-Afrika. Hoe werkt dat?
2: Ja, dat is echt wel vrij schokkend om te zien. We hebben het dan allereerst over vluchtelingen vanuit Eritrea. Eritrea ligt in de Hoorn van Afrika, noorden van Ethiopië, aan de Rode Zee, een heel strategisch gebied. Dat land is een dictatuur. En wat we zien is dat het aantal vluchtelingen uit Eritrea onverminderd blijft. Het gebied daaromheen is heel onstabiel. We hebben een oorlog gehad in Noord-Ethiopië aan die grens van Eritrea. Mm-hmm. En dan vervolgens de oorlog in Soedan. En wat we nu constateren is dat er een nieuwe route is opgezet vanuit Eritrea via Ethiopië, die dan inderdaad naar Oost-Afrika gaat, naar Kenia en naar Oeganda.
0: En ja, u doet natuurlijk al jaren onderzoek hiernaar. Wat maken mensen mee als zij in handen komen van zo'n mensensmokkelaar? Of ja, aankloppen bij een mensensmokkelaar? Hoe gaat dat eigenlijk?
2: Ja, allereerst worden ze eigenlijk al gefaciliteerd vanuit Eritrea. Want het is heel erg moeilijk om Eritrea uit te komen. Je hebt daar een permanente nationale dienstplicht. Mensen kunnen daar zich niet vrij bewegen. Dus allereerst moeten ze zien uit het land te komen.
0: Dat is ook een van de redenen waarom ze daar vluchten, hè? Uit het land.
2: Dat is de reden waarom ze vluchten. Daarom zijn er ook heel veel jonge kinderen, minderjarigen onder die vluchtelingen, omdat die proberen om al niet in die permanente dienstplicht te komen.
0: Ja.
2: En dan komen ze de grens over. Nou, Soedan heb je oorlog, dus die komen nu de grens over aan Ethiopië. Maar aan die Ethiopische kant is ook een oorlog geweest. En ten gevolge van die oorlog zie je dat milities heel erg veel invloed hebben gekregen in dat gebied. Dus je ziet nu eigenlijk een samenzwering tussen de facilitering aan de Eritrese kant en dan in dat gebied van Noord-Ethiopië, Tigray. En van daaruit worden de mensen dan doorgefaciliteerd naar de hoofdstad van Ethiopië, Addis Ababa. Ook daar blijven ze niet. De situatie daar is ook heel erg onzeker. Maar het is ook de mensenhandelnetwerk zelf die hun dan vervolgens doorfaciliteert naar Kenia. Kenia grenst aan Ethiopië en dan Oeganda. En soms zelfs Kenia, Oeganda en dan weer terug naar Kenia.
0: Hmm. En maar waarom? Dus ze gaan weg omdat ze de dienstplicht proberen te ontlopen. En wat zijn dan de omstandigheden? Want je zei net, het zijn minderjarigen soms ook die dit doen. Wat zijn de omstandigheden waarin zij dan verkeren?
2: Als ze in de mensenhandel zitten, dan worden ze vastgehouden. Omstandigheden zijn heel erbarmelijk. Het belangrijkste probleem dat zij hebben is dat ze in afgelegen plekken worden vastgehouden en dan vervolgens worden afgeperst om geld te betalen aan het mensenhandelnetwerk.
0: En hoe doen ze dat dan?
2: Dat doen ze vooral via de diaspora. Dus zij hebben zelf geen geld. Ze komen Eritrea uit zonder geld. Dus zij moeten dan familieleden in de diaspora, bijvoorbeeld in Nederland of Italië of elders, contacteren om te zorgen dat die losgelden worden betaald.
0: Ja, ik ken de vreselijke verhalen en zolang wordt ook wel video's en getuigenissen uitgelekt hoe dat in Libië eraan toe gaat. Dat is echt hartverscheurend en verschrikkelijk.
2: Ja.
0: Dat krijg je nooit meer van je netvlies af, waarin mensen gemarteld worden, verkracht worden, soms op video, terwijl familieleden dit zien en horen, zodat ze losgeld betalen. Ja. Zijn dit ook precies de praktijken die
2: Ja, het is precies deze praktijk die zich nu verplaatst naar Oost-Afrika. En wat je daarbij ook ziet is dat is in Libië ook het geval, maar ook in Kenia en Oeganda, dat je een samenzwering krijgt, een samenwerking met overheidsinstanties, met politie. Mensen worden vastgehouden op politiebureaus. Maar ook de aantallen daar zijn zo groot we horen nu ook heel veel verhalen en getuigenissen van mensen die vastgehouden worden in huizen van die niet meer vallen onder politiebureaus.
0: Maar als de politie hier aan meewerkt, dus dan is het dan gaat het over de politie
2: in Kenia
0: en in Oeganda. Mm. Dus die zijn gewoon corrupt.
2: Ja, in ieder geval zijn die
0: schuldig aan mensenhandel.
2: Ja. En, maar niet het volledige apparaat.
0: Ja.
2: Dus wat we vooral zien is dat er op dit moment soort van... Je hebt veel mensen in die instanties die hier ook over getuigen. En die zich daar zorgen over maken. En aan de andere kant zie je dat in de politiebureaus, maar ook in de juridische apparaten, dat er samengewerkt wordt met die mensenhandelorganisatie. Ja.
0: En wat voor conclusie kun je daar dan uittrekken?
2: Nou ja, de conclusie die wij daar uittrekken is hoe enorm belangrijk die opsporing is. Dus in Libië hebben we in Nederland een groot onderzoek dat loopt. We hebben mensen die zijn uitgeleverd aan Nederland. We hebben de zaak Walid Kidane die nou loopt.
0: Ja.
2: En we zien dat effect resulteert. Maar we zien
0: wat
2: ook,
0: voor effect resulteert dat dan?
2: Nou ja, we zien dat die organisatie zich verplaatst. Maar wat dat ook betekent is dat hoewel die mensen aan de top zitten, we noemen die de kingpins in het Engels, dus het gaat echt om de topfiguren in die mensenhandel, daar zit nog een laag boven. En dus wat belangrijk is dat onderzoek zich verplaatst naar echt de top van dat mensenhandelonderzoek. Wat je ziet is dat die mensenhandelorganisatie kan reageren op die feiten op de grond en die routes kan verplaatsen.
0: En wat is dat dan? Want dit is het voorbeeld van een van die kingpins die nu terecht, er loopt die zaak nu loopt.
2: Kidane.
0: Dat is een Libische...
2: Een Eritreër die opereerde in Libië.
0: Ja.
2: De Walid-zaak hebben we afgerond, is 20 jaar in de gevangenis hier in Nederland.
0: Ja. En is dat dan een soort van transnationaal netwerk?
2: Ja, dat is een heel groot netwerk. En wat wij concluderen uit het feit dat naar aanleiding van die situatie in Libië, naar aanleiding van die opsporing, naar aanleiding ook van die oorlog in Soedan en Ethiopië, dat je ziet hoe resilient dat netwerk is om deze nieuwe routes op te kunnen zetten.
0: Ja, dat is resilient in een negatieve vorm. Meestal wordt het op een andere manier gebruikt.
2: Mm.
0: Wij hebben ook met Abraham gesproken. Hij is gevlucht uit Eritrea en was zelf slachtoffer van mensenhandel.
3: Mm. I still experience human pressure. I receive threats and insulting messages through social media.
4: Ik woon nu in Italië, maar ik ontvang nog steeds bedreigingen via sociale media van nepaccounts van mensensmokkelaars. Ze bedreigen en intimideren ook mijn familie.
3: Sometimes they treat me and my family.
4: Ik weet niet wie de berichten verstuurt en waar ze vandaan komen, maar het stopt niet. Mensensmokkel is een winstgevende misdaad. Mensensmokkelaars hebben een groot netwerk en opereren in verschillende landen.
3: Human trafficking is very profitable crime, as you know, and traffickers often have large network operating across different countries.
0: Ja, hij ervaart dus nog steeds druk, terwijl hij in Italië zit, van mensensmokkelaars. Maar hij is in Europa. Wat weten we eigenlijk over de risico's voor mensen die ook in Europa zijn en hoe dit eraan toe gaat?
2: Nou ja, dat was een heel belangrijke vraag bij die zaak van die mensenhandelaar Walid. Want daar ging het over de vraag, waarom hebben we hier rechtsmacht in Nederland? En wat rechter daarover gezegd heeft is, ja, die afpersing vindt plaats hier in Nederland, ook in Italië, hebben we net gehoord, op mensen vanuit de diaspora, dus familieleden van die mensen die vastgehouden worden in Libië, in Kenia, in Oeganda, in Ethiopië. En dat is ondermijnend. Die mensen verdienen ook bescherming. En we zien ook dat vaak uiteindelijk als eindpunt van die mensensmokkelmensenhandel uiteindelijk mensen toch in Nederland of Italië terechtkomen. En ook dat geeft rechtmacht in die gevallen. De belangrijkste conclusie is dat wij onze verantwoordelijkheid daar dus niet van af kunnen trekken. Wij zijn daarvoor verantwoordelijk. We hebben consequenties daarvan hier in Nederland. En wij hebben ook verantwoordelijkheid om die rechten van vluchtelingen te beschermen wereldwijd.
0: Ja, en klopt het nu, dus die route is waar we het net over hadden, eigenlijk over die nieuwe route, die is dus aan het verschuiven naar Oost-Afrika, Centraal-Afrika. Is dat dan ook de eindbestemming? Blijven deze mensen dan in Kenia of in Oeganda? Of trekken ze dan toch weer door het oorlogsgebied van Soedan heen? Wat gebeurt er eigenlijk?
2: Ja, dat zal heel erg afhangen van de omstandigheden zoals die zich daar ontwikkelen. Wat je ziet op dit moment is dat de bescherming die er was in Kenia, in Oeganda, van vluchtelingen, van Eritrese vluchtelingen heel specifiek, heel erg verminderd is. Die hebben krijgen geen toegang meer tot papieren. Dus die worden in de illegaliteit geduwd. En ja, zijn dan natuurlijk ook een makkelijk prooi voor die mensen. Handelorganisatie.
0: Ja. Nou heeft de EU, de EU staat gedeeltelijk te juichen over dat migratiepact wat afgelopen vrijdag is ingegaan. Volgens onze minister van Migratie zouden de nieuwe maatregelen ook mensen smokkel moeten tegengaan. Ja, hoe luistert u daarnaar?
2: Nou ja, wat goed is, is dat dat probleem van die mensenhandel, dat steeds op de agenda blijft. Dat is goed. En het is heel erg belangrijk dat dat onderzoek, dat opsporingsonderzoek, dat verder gaat. En daar speelt Europa een goede rol in en een grote rol in. Dus dat is belangrijk. Tegelijkertijd kun je ook wel kijken met enige naïviteit over de hoop dat die nieuwe hubs waar dan die vluchtelingen naartoe moeten om die asielaanvragen te doen, hè, bijvoorbeeld in Kenia en Oeganda, hoe gaat dat verlopen? Kijk, als die mensen daar naartoe moeten, geen rechtsstatus hebben daar, in illegaliteit zitten, in kampen zitten, zullen die juist heel makkelijk prooi worden van mensenhandel. Dus zoals ik het zie, is wat heel erg belangrijk is, die opsporing, die moet centraal blijven staan. Maar ook de bescherming van vluchtelingen moet hoog op de agenda blijven. En ook rondom die hubs moet Europa daar verantwoordelijkheid voor nemen.
0: Ja, maar hoe kan Europa dat doen? Als we nu al kunnen constateren dat Oeganda en Kenia zich niet houden aan de mensenrechten. Meewerken zelfs aan mensenhandel.
2: Ja, maar door verdere samenwerking, dat heeft wel resultaat gehad. Hè? Ook het oppakken van Walid, van Kidane is gebeurd samen met autoriteiten in Soedan, et cetera. Dus we mogen niet simplificeren, maar in ieder geval kunnen we wel zeggen dat die samenwerking ook resultaat heeft.
0: Goed, dank u wel, Mirjam van Rijzen, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg. En zometeen na de Ster en het NOS Journaal, Jurgen van den Berg met Villa VDB. Dat direct na 2:00. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30. Bedankt voor het luisteren.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: En vandaag!
0: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
1: Stap op een richting veranderd. Het is 1-1.
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Summerville met links in de goal. En de voorsprong weer hersteld.
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
1: Weer scoren. Nu naar Kobbel. Die gaat erin. En het is 2-2 in Dallas.
0: Zaterdagavond.
3: De tweede.
0: Nederland-Zweden. NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De komende tijd juichen veel mensen in Oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
6: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar
8: uit.
7: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
10: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
9: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
11: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
9: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
11: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
0: NPO Radio 1. 2 uur.
2: Jurgen van den Berg.
13: Goedemiddag allemaal. Het geheugen van ons internet verdwijnt omdat allerlei oude websites, zoals Hives bijvoorbeeld, worden opgedoekt. Volgens Sophie Ham, die is van de KB Nationale Bibliotheek, is de archivering niet goed geregeld. En dat baart haar zorgen. Zij is zometeen te gast in Villa VDB. Nu eerst het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
14: De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is. Vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. En dat is een positieve ontwikkeling, zegt NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte.
15: De US action to prevent the threat of a nuclear-armed Iran and degrade its ballistic missile capability improves security for us all. And the deal President Trump struck has created an opportunity to ensure Iran never obtains a nuclear weapon.
14: Rutte prijst de inzet van de Amerikaanse president Trump voor dit akkoord met Iran. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. De Tweede Kamer heeft al eens gevraagd om maximumtarieven. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekte.
3: Elke ouder wil zijn kind op laten groeien. Maar wij kunnen dat niet. En we hopen gewoon door te laten zien wat er gebeurt, wat er met Jelte gebeurt, en het een gezicht te geven, dat er heel veel geld binnen gaat komen.
16: Gefeliciteerd met je vermaandag.
17: 3, 2, 1.
18: Het zijn de zuster, de vader en de moeder en Jelte zelf.
19: 3, 2, 1.
14: Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Volgens de directeur van MetaKids heeft de jongen van 5 veel betekend voor kinderen en gezinnen die te maken hebben met metabole ziekte.
20: Naast het geld en daarmee ook dat toekomstperspectief voor de volgende Jeltes, omdat hij zelf niet meer onderdeel van zal zijn, hij kon niet meer gered worden, heeft hij vooral ook met zijn onvoorstelbaar veel aandacht en erkenning kunnen brengen naar die meer dan 10.000 gezinnen in Nederland waar dit speelt. En die tot voor kort eigenlijk in stilte hun lot aan het ondergaan waren. Want die metabole ziekten waren relatief onbekend. En mede door Serious Request en daardoor ook mede dankzij Jelte hebben ruim 9 miljoen Nederlanders kunnen bereiken om die boodschap, die hebben we daarmee kunnen brengen naar een groot deel van Nederland. En daarmee breng je heel veel in beweging.
14: Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. Het weer dan. Vandaag nog geen hitteplan. In het noorden valt wat regen. In het zuiden grotendeels droog. En daar komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen volop zon en het wordt dus een stuk warmer. 25 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
21: ANWB Verkeersinformatie. Dennis Mooi.
22: Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda heb je voor het Kleinpolderplein 5 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. En je bent ook 5 minuten extra kwijt op de A29 richting Rotterdam voor het Hellegatsplein.
23: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
28: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
29: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
30: Oké.
29: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
31: De hete zomer. Crayon rolluiken.
32: Geluidsoverlast.
31: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
33: Crayon rolluiken.
34: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
35: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
0: Nou, ik merk dat opdrachtgevers een CFO meteen willen ontslaan bij verdenking van fraude. Hofman doet eerst onafhankelijk financieel onderzoek. Maatregelen neem je op basis van feiten.
1: Je wil je mensen vertrouwen, maar ook uw organisatie is fraudegevoelig. Wij helpen het te voorkomen of onderzoeken het. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
2: Bestel de 23 karaat gouden dukaat voor 30 juni op knm.nl.
1: Fraude? Hofman helpt het te voorkomen of onderzoekt het.
4: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO luisterapp.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: met het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 1. Max.
2: Jurgen van den Berg.
3: Goedemiddag allemaal. Het is elke dag van een dag van iets of iemand. Vandaag is het Apfelstroedeldag. Nou, dat kan nog net even voordat we zo meteen naar de cocktails gaan. Want het wordt bloedheet allemaal in Nederland. Ik kijk even op de gastenlijst. Sophie Ham komt langs van KB Nationale Bibliotheek. Het geheugen van ons internet verdwijnt omdat oude websites, ik noem maar even Hives bijvoorbeeld, die worden opgedoekt. En de vraag is dat erg? En we eten met z'n allen steeds pittiger. Hoe komt dat dan weer? Culinair journalist Ragini Bawani legt het zometeen allemaal uit. Maar de aftrap is voor huisvriend Rogier de Haan. En die is behalve huisvriend ook Max Ombudsman, staat bij de intercom beneden bij de voordeur van de villa. Rogier, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Jurgen.
3: We gaan het weer hebben over pensioenen, want dat is jouw expertise. De nieuwe pensioenwet, gisteren door de Eerste Kamer. En dan gaan we het hebben over een specifiek onderdeel daarin.
4: Ja, klopt. Het staat al heel lang op de rol in Den Haag. Maar deze week is het pas beklonken in de Eerste Kamer. Dat gaat om het pensioenbedrag ineens.
3: Leg uit.
4: Nu is het nog zo dat als je met pensioen gaat, dan krijg je elke maand pensioen totdat je doodgaat. En dat is elke maand hetzelfde. Er zit nog een kleine nuance in, kom ik straks misschien op. Maar dit pensioenbedrag ineens, dat betekent dat je straks, en straks is vanaf 2029, als je dan met pensioen gaat, dan mag je van je totale pensioenpot, mag je 10% in één keer laten uitbetalen. En dat is dus veel meer dan een gewoon maandbedrag.
3: Ja. En mag je zelf weten waar je dat aan uit gaat geven dan?
4: Dat mag je helemaal zelf weten. En trouwens, je mag maximaal 10% van je totale pensioenpot opnemen. Het mag ook minder zijn. En dat is geheel vrij besteedbaar. Nou ja, behalve dan, en dat is dan gelijk wel een belangrijk nadeel, dat als je grote bedragen krijgt, dat dan altijd de Belastingdienst even bij je komt kijken.
3: Ja.
4: En dat is ook gelijk waarom het heel lang geduurd heeft voordat deze wet uiteindelijk is aangenomen. Omdat er juist voor mensen met een klein pensioen, ja, gewoon best veel nadelen zitten aan die aan dat bedrag ineens.
3: Want doordat je dat geld krijgt in één keer, die ene MEP, zeg maar, dan kan dat consequenties hebben voor je toeslagen bijvoorbeeld.
4: Ja, je huurtoeslag, je zorgtoeslag. Maar vergeet ook niet dat op de belasting die je betaalt zitten ook heffingskortingen die afhankelijk zijn van je inkomen. En die korting die vervalt wanneer je inkomen door zo'n bedrag ineens hoger is. En er is al wel uitgerekend dat in het slechtste geval kan je maar 20% overhouden ten opzichte van wanneer je het niet ineens had laten uitkeren. En je loopt het risico natuurlijk dat als je zo'n toeslag al ontvangt en laat uitbetalen, ja, die worden achteraf pas gecontroleerd, hè, door de Belastingdienst. Mm-hmm. Dat je nog weer een navordering krijgt. Ja. We weten dat het gewoon heel veel gebeurt. Dus dat zijn hele belangrijke nadelen. Daarom is er nu ook als extraatje, als toezegging van de minister bijgekomen, dat het Nibud een rekentool zal ontwikkelen, waarbij je dan kan nagaan, in 2029, hè, dan gaat dit in, dat je dan kan nagaan of dat interessant voor jou kan zijn.
3: Ja, precies, want dat zullen, hè, mensen die dit nu horen denken, ja, is dit voor mij interessant? Je wil graag weten, je wilt er een berekening bij op basis van jouw situatie. Maar daar komt dus iets voor om daar je gegevens in te voeren, en dan krijg je een uitslag.
4: Dan krijg je een uitslag. En ja, het is wel goed om te weten, het is geen gratis geld. Het is eigenlijk een sigaar uit eigen doos. Want het gaat wel van je totale pensioenvermogen af. En dat betekent dat als je hier straks gebruik van maakt, dat je daarna de rest van je leven een wat lager pensioen krijgt. Dus dat komt daar ook nog eens bij. Het is een extra keuze, dus het is wel interessant.
3: En stel dat iedereen, even hypothetisch, iedereen zou dat gelijk doen. Is dat geld er gewoon bij de pensioenfondsen?
4: Ja, dat is er gewoon. En als je dat wil, dus dit, even voor de goede orde, dit geldt niet voor mensen die nu al met pensioen zijn, Maar voor mensen die vanaf 2029 met pensioen gaan, als je dan dat verzoek indient, dan moet je pensioenfonds daar ook aan meewerken.
3: Oké. Okay. Nou, we wachten ook eens even op de tool. Want ik denk ook van, we moeten eerst maar eens even uitrekenen of dat zin heeft voor ons allemaal.
4: Ja, nou, en nu is het ook al zo dat je ervoor kan kiezen om eerst een hoger pensioen te laten uitkeren voor een paar jaar en daarna een lager pensioen. Dus je hebt nu ook al wel wat mogelijkheden om een wat hoger pensioen te krijgen, hè, als je denkt nog veel geld nodig te hebben. En je kan het straks niet en gebruiken. Dus het is dan of zo'n hoog-laag pensioen of dat bedrag ineens. Ja. Maar goed, het is gewoon een extra mogelijkheid. Maar let heel goed op of het in jouw geval verstandig is straks.
3: Nou, voorlopig werken we hier nog even door. Dus dat is ook sowieso een zorg voor later. Dankjewel voor nu. Rogier de Haan, Max Ombudsman en huisvriend van Villa VDB.

0: Orchestra Rock and Roll is King.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Veel Nederlandse websites dreigen in de vergetelheid te raken. Conservatoren maken zich daar zorgen over, want de archivering van opgedoekte Nederlandse internetpagina's is niet goed geregeld nu. En zo verdwijnt het geheugen van ons Nederlandse internet. Sophie Ham is conservator digitale collecties van de KB Nationale Bibliotheek. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waarom is dat eigenlijk erg? Want ik zou denken, ja, daar staat ook allerlei verouderde informatie. Wat moeten we er nog mee?
2: Nou ja, ons leven speelt zich vandaag de dag steeds meer online af. En dat betekent dat ook steeds meer informatie die we hebben alleen nog maar in een digitale versie is. Dus denk aan Wikipedia of de Correspondent. Daar is geen papieren versie meer van.
0: Ja.
2: Dus die zijn er echt alleen maar digitaal. Dus als die weggaan, dan zijn ze ook weg. En het zijn spiegels van onze cultuur. Dus als wij straks, wij als KB, wij verzamelen boeken, kranten, tijdschriften. Maar als die websites dan overslaan, dan verliezen we een heel deel van onze geschiedenis. De hele 21ste eeuw.
0: Ja.
2: Kun je dan in de toekomst eigenlijk niet meer bestuderen.
0: Noem eens een mooi voorbeeld van zo'n website waarvan jullie zeggen, nou, dit is eigenlijk zonde dat de oude versies daarvan verdwijnen.
2: Nou, een website verandert dus heel snel of hij verdwijnt. Maar bijvoorbeeld de website van de thuisarts. Ik denk dat heel veel mensen die kennen. Ik geloof dat 60% van de Nederlanders die wel eens gebruikt. Die bestaat natuurlijk gewoon nog. Maar in de oude versies daarvan, die hebben wij ook in onze webcollectie, zie je dat de kennis heel erg verandert door de jaren heen. Dus waar in 2013 over iets als ADHD nog stond dat dat 2 tot 3 keer zo vaak bij jongens voorkwam, zien we dat nu, 13 jaar verder, er wordt gezegd, nee, bij meisjes kunnen we het niet zo goed zien. Daar valt het niet op. Dus dat is echt een voorbeeld van hoe kennis verandert en van voortschrijdend inzicht.
0: Maar wat hebben we er dan aan dat, want in feite is die kennis dus ingehaald zoals die op die site stond in 2013.
2: Ja,
0: voor je het weet gaat iemand daarmee aan de haal en zegt, nou zie je wel, en die baseert zich dan daarop.
2: Nou, het is heel belangrijk dat we wel duidelijk maken wanneer je in het verleden kijkt en wanneer je op de huidige website zit. Maar als jij wil bestuderen waarom mensen eigenlijk bepaalde aannames hebben gedaan toen, dan heb je wel die oorspronkelijke bron nodig.
0: Dat is waar.
2: Net als de oude medische encyclopedieën met hysterie bij vrouwen. Dat, gelukkig denken we er niet meer zo over. Maar we hebben wel die kennis nog, waardoor we ook die tijd beter kunnen begrijpen.
0: Ja, ja. En we hebben die encyclopedieën toch ook nog wel. Dus laten we zeggen, voor echt die thema's en zo kunnen we daar al dan nog terecht.
2: Een deel van de kennis is ook in boeken, maar een heel deel is echt uniek alleen maar digitaal. Inderdaad, ook platforms zoals Follow the Money. Websites van bekende Nederlanders zoals Peter R. de Vries of vroeger Theo van Gogh, die hadden een eigen website, maar die zijn verdwenen of heel erg veranderd.
0: Jullie hebben die van Peter de Vries wel te pakken gekregen, begreep ik uiteindelijk. Hè?
2: Nee, dat is eentje waar we er juist te laat waren. Dus toen hij werd vermoord, toen veranderde zijn website eigenlijk in een digitaal monument. En alle oude content die er tot op heden op stond, dus al zijn oude columns, die werden toen verwijderd door zijn stichting. En die hebben daar later weer allerlei nieuwe projecten opgezet. Maar gelukkig is die nog wel in die internetarchive te vinden. Ja. Maar wij als KB waren te laat.
0: Moet u even uitleggen, die internetarchive, dat is een non-profit organisatie in Amerika.
2: Ja.
0: En wat doen die?
2: Nou, dat is eigenlijk de grootste digitale bibliotheek van de wereld. Ik ken geen groter webarchief als dat van hun. Maar zoals

0: voor ons digitale erfgoed.
1: Maar via hun kunt u dan niet aan die site van Peter R. de Vries komen?
0: Nou, daar praten we zeker over. Dus dat is zeker iets wat wij willen. Maar zelfs dat mag eigenlijk niet. Want wij kunnen niet zomaar een kopie maken van iets wat op het internet staat. Okay. Zelfs niet als het in een ander archief staat.
1: Oké. Okay. Nou, even we hebben net al wat namen voorbij horen komen van u zegt, ja, dat moeten we eigenlijk toch bewaren. Laten we even een fragmentje luisteren uit Man bij het Hond over zo'n Nederlandse website. Iedereen kent hem misschien nog wel, die uiteindelijk verdwenen is.
2: Na 9 jaar is vandaag de stekker uit Hives getrokken. Velen leggen zich erbij neer en stappen over naar andere social network sites. Voor Antje van Erkelens uit Enschede ligt dit niet zo makkelijk. Hives is voor haar niet gewoon een website, maar haar hele sociale leven.
3: Als ik mijn hondje uit heb gelaten, dan ga ik zoeken contact via Hives. Maar dat is het enige wat ik eigenlijk heb. Dat is mijn hele sociaal gebeuren.
1: Ja, ben je een vriend van mij op de Hives? Dat was een veelgehoorde kreet in die tijd. We praten over 2010, toen viel het doek dus voor Hives. En klopt het dat die website dan ook echt helemaal verdwenen is?
0: Nou, grotendeels dus wel. Wij waren ook als erfgoedinstellingen toen te laat. Alleen mensen zelf hebben toen wel een actie gestart om zoveel mogelijk Hives-pagina's alsnog in dat internetarchive waar we het net over hadden te stoppen. Dus daar zijn nog wel fragmenten te vinden. Maar dat werkt natuurlijk ook niet meer zoals het werkte. Want omdat er maar een paar pagina's bewaard zijn gebleven, kun je niet terug naar die wereld die er toen was rond 2002, ja. 2003.
1: En dat was, als je dat vergelijkt met nu, eens kijkt wat er voorbij komt op die sociale media, was dat eigenlijk gewoon een soort oase van rust. Hè?
0: Ja, en toen was het nog heel anders het verkeer. Mensen waren vriendelijker, maar we zien nog los van alle culturele en nostalgische dingen die rond zo'n Hives hangen, ook dat iemand als Jan-Peter Balkenende voor het eerst op Hives ging. Dus ook dat politieke communicatie via dat soort platforms liep. Dus het is belangrijker voor meer dingen dan mensen in eerste instantie dan denken. Het gaat niet alleen om die dansende banaan.
1: Ja, er zijn misschien ook wel mensen heel blij juist dat die zin en onzin die ze daar hebben geschreven niet weer terug te vinden is.
0: Ja, dat is een beetje dubbel. Hè? Aan de ene kant denken we, wat is aan die internet? Steeds aan die internet. Maar dat is dus juist niet waar. Heel veel dingen verdwijnen. Maar met sociale media is het wel zo dat natuurlijk privacy ook heel erg belangrijk is. En dat mensen wel moeten weten wat er gebeurt met hun post.
1: Ja. U bent dus conservator digitale collecties bij de KB. Wat doen jullie zelf eigenlijk qua archiveren van Nederlandse websites?
0: Nou, we zijn al 20 jaar geleden begonnen met webarchiveren. Maar omdat er geen goede wetten zijn in Nederland, doen wij maar een fractie. Dus wij hebben op dit moment 25.000 websites gearchiveerd. Maar wij schatten dat het Nederlandse domein in totaal rond de 6 miljoen websites is. Dus we hebben nog geen 0,5% van het Nederlandse web inmiddels gearchiveerd.
1: Ja. En dat heeft dus ook te maken met juridische haken en ogen. Maar ook het belang gewoon inzien. Hè? Ik begrijp dat ze nu toch in Den Haag in de Tweede Kamer ook wakker zijn geworden. Ook naar de oproep van u en uw collega's. Want er zijn Kamervragen gesteld over dit onderwerp.
0: Ja, gelukkig is dit wel echt op de agenda, dat er een wettelijk kader moet komen voor webarchiveren, zodat er in ieder geval ook een nationale domeinkrol gedaan kan worden. En ook erfgoedinstellingen op systematischere manier dan nu in staat worden gesteld om het web te archiveren.
1: Maar wat is dat trouwens, zo'n webcrawl dan? Ja. Sleep je eigenlijk gewoon het web over en pak je de mooiste dingen.
0: Het bovenste laagje. Ja. Dus dan archiveer je niet de volledige websites met alle pdf's en alle video's die er allemaal op staan. Maar eigenlijk echt, ja, vooral de homepages en misschien nog net een leveltje dieper. Zodat je in ieder geval wel kan zien wat er allemaal op een bepaald moment in de tijd online stond. Want ja, je kunt natuurlijk niet iedere dag het hele internet lezen. Dus als wij moeten kiezen van welke websites nemen we op, dan missen we vast ook wel iets belangrijks. En daarom willen we heel graag ook zo'n nationale domeinkrol doen om dat soort gaten toch te dichten.
1: Dus daar moet gewoon eigenlijk toestemming voor komen vanuit de overheid, vanuit de politiek.
0: Ja, absoluut. Ja, ja. Want op deze manier kunnen we gewoon eigenlijk ons werk niet goed doen.
1: Nee. En dat moet eigenlijk zo snel mogelijk dus ook.
0: Ja, we hebben daar absoluut haast bij. Hè. We verliezen iedere dag belangrijk cultureel erfgoed. Maar wat ons betreft wordt die haast eigenlijk alleen maar groter, omdat we nu ook zien dat het net eigenlijk langzaam op slot gaat. Want steeds meer website-eigenaren en ook providers beschermen zich tegen cyberattacks en tegen AI-crawlers. Super logisch. Maar bij het technisch blokkeren van dat soort robotverkeer leiden de goede eigenlijk onder de kwade. En worden ook steeds vaker onze robots, zeg maar, geblokkeerd.
1: Ja, ik snap het. Ja, er is werk aan de winkel. U hebt ook wel wat namen genoemd. Want zeg maar nu, ik vroeg me dat af omdat het over Hives ging. Bijvoorbeeld X, dat vroeger dus Twitter heette. Wordt dat ook gearchiveerd dan nu?
0: Nou, eigenlijk deden we

0: hoe erg het nu was, anno 2026, hoe we daar met elkaar omgaan en zo?
1: Nou ja, eigenlijk deden we dat niet. Maar vanuit de universiteiten is er een enorme collectie Twitterberichten aangelegd. Sinds 2010 al. Dus daar is van 2010 tot ongeveer 2025 een collectie aangelegd van wel 4,5 miljard Nederlandse tweets. Maar dan wel echt alleen de tekst, dus niet de video's en zo. Mm-hmm. En dat is zo'n belangrijke set voor onderzoek dat wij als KB wel hebben gezegd, die willen wij graag adopteren om die veilig te stellen voor wetenschappelijk onderzoek.
0: Er zijn politici die alleen nog maar via dat kanaal communiceren.
1: Daarom, dus zo belangrijk is het. Want als je dat dus niet hebt als land en als dat helemaal verdwijnt, dan kun je dus ook niet meer zien wat die politici zeggen, maar ook bepaalde journalisten en opiniemakers. En ook als je wil onderzoeken hoe dat soort communicatie werkt.
0: Ja, duidelijk. De oproep is duidelijk. De politiek moet aan de slag, ook met dit onderwerp. En ze hebben al zoveel op hun bordje, maar dit is niet onbelangrijk. Hebben we de afgelopen minuten gehoord. Dank daarvoor. Sophie Ham, conservator digitale collecties van KB Nationale Bibliotheek. Lainey Wilson kreeg de countrymuziek met de paplepel ingegoten. Ze groeide op in een dorpje in Louisiana. En thuis werd het hele dag alleen maar countrymuziek gedraaid. Op haar 9e mocht ze met haar ouders mee naar de Grand Ole Opry, het mekka van de countrymuziek in Nashville. En daar is ze definitief verkocht geraakt voor die muziekstroming. U hoort Lainey Wilson, die klinkt overigens als Dolly Parton, samen met John Mayer in Phone Keys Wallet.

0: Yeehaw! Lainey Wilson, samen met John Mayer op gitaar. Phone, keys en wallet. Zometeen de vraag van vandaag, en die gaat erover of u wel eens een keer wat bijzonders hebt gevonden.
1: NPO Radio 1.
0: Eerst nu de hoofdpunten uit het NOS-journaal met Dorien Bouwman.
2: Vanaf morgen kan het een paar dagen meer dan 30 graden worden. En daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening kan hitte voor problemen zorgen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. Dit keer is die slotverklaring ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen komt de Europese Commissie met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. En op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli.
0: Zo kennen we de Schotten weer. Ik hoop dat ze dan niet gaan rijden natuurlijk, want dan hebben ze heel veel files daar rond Bossen. Hoe is het in Nederland? Erik Evengroen.
3: Ja, want dat andere is te ver weg hoor, daar heb ik geen zicht op. Maar in Nederland valt het reuze mee. Wat wel opvalt is de A29 Bergen op Zoom Rotterdam bij de Haringvlietbrug heeft een vrachtwagen de slagboom eruit gereden. In beide richtingen is de weg op dit moment dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A15 en de A16. En dan 2 ongelukken op provinciale wegen. De eerste N31 Leeuwarden-Drachten, die is dicht bij Drachten-Noord door een ongeluk. En de N36 Almelo-Omme, die is bij Adorp ook in beide richtingen dicht door een ongeluk.
1: Tot 4 uur. Villa VDB.
0: Met de vraag van vandaag, we lazen een berichtje in de krant in Brabant. In een bibliotheek, daar hebben medewerkers gisteren 300 euro in een boek gevonden. Het waren briefjes van 50, die zaten als een soort bladwijzer tussen de pagina's verstopt. En ja, dat geld is uiteindelijk netjes aan de eigenaar teruggegeven. Ze kon natuurlijk op die stempelkaart zien van wie heeft dit boek het laatst gehad. En nou ja, allemaal goed gekomen daar, maar dat bracht ons op de vraag: wat voor bijzonders hebt u ooit gevonden? Reageren kan door te mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam of uw nummer er even bij en dan kunnen we u terugbellen. U kunt ook reageren via de NPO Luisterapp, ook met een gesproken bericht natuurlijk. Wat voor bijzonders hebt u ooit gevonden? Maarten Brugge, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Strandjutter op Texel.
4: Ja, zeker.
0: Vandaag ook weer naar het strand geweest?
4: Nee, helaas vandaag geen tijd gehad. Maar de wind is ook niet goed. De wind boeit wat uit het zuiden. Nou wordt het ook lekker warm. Dus op het strand had ik vandaag niks te zoeken.
0: Wat is de beste wind voor jullie?
4: Wij moeten hier een beetje noordwestenwind hebben. Daar staat de wind recht op het strand. En dan kan er wat aanspoelen.
0: Ja, en komt u dan vaak dingen tegen?
4: Dat blijft altijd een verrassing. Mijn opa zei al, met elke golf kan er wat nieuws aanspoelen. En dat blijft het leuke van het strandjutten. Ik heb een schuur vol met allemaal gekke vondsten, mooie verhalen en een bonte verzameling aan voorwerpen.
0: En het zit dus echt in jullie familie wel, want je opa deed het dus ook al.
4: Ja, mijn opa was een jutter, mijn vader was een jutter. Dus als die wind een beetje westelijk wordt hier op Texel, dan worden we zenuwachtig en dan moeten we even naar het strand.
0: Ja. Noem eens wat dingen, wat ligt er allemaal in die schuur? Wat is ooit komen aanspoelen daar?
4: Ja, er hangen hier alle soorten, maten, reddingsboeien, helmen, schepjes vormen. Ik heb hier een paar flessen wijn staan van een scheepswrak uit 1850 waar wij nog in zitten. Je kan het zo gek niet bedenken of het hangt hier in de schuur.
0: Ja, ja. Maar mag je dat gewoon allemaal houden eigenlijk? Hoe zijn die regels daarvan?
4: Ja, strandjutten is officieel verboden. Alles wat van waarde aanspoelt moet je wel melden bij de strandvonder. Maar wat is waardevol? Een reddingsboei heeft geen waarde. Dat gaat pas bij een deklading, hout of een container met sigaretten. Dan heeft het nog waarde voor de eigenaar of voor de gemeente. Dus voor de rest heb ik een hele verzameling met rommel.
0: Ja, ja. Nou ja, goed, maar wel leuke rommel dus als ik zo hoor.
4: Rommel met een verhaal.
0: Wat is het mooiste wat je gevonden hebt ooit? Of het bijzonders?
4: Ja, elke maand heb ik een nieuwe mooiste vondst. Er hangt hier een reddingsboei van Jim Radcliffe. Jim Radcliffe is de rijkste Engelsman en die heeft zo'n megajacht van 180 miljoen. En die is 2 jaar terug zijn reddingsboei hier naast Texel verloren. Ja, die hangt hier in de schuur. Daarnaast hangt een elektrische gitaar, een complete. Dus ja, je kan het zo gek niet bedenken of je vindt het op het strand.
0: Het is niet zo dat je dan die Radcliffe even een mailtje stuurt van ik ben de vinder van die boei, wat staat er tegenover?
4: Ik, Ik heb eraan gedacht. Ik had hem heel mooi in de kamer hangen naast de kerstboom. Het was net met. Ik dacht, ik ga het hier mijn kerstkaart sturen. Ja. Maar zijn boot lag nog in het dok in Amsterdam. Dus voor hetzelfde geld zegt u: breng hem maar terug naar Amsterdam.
5: Ja, ja, ja.
4: Dus ik denk, nou ja, ik hou hem dat toch liever zelf.
0: Zee, en ja, ik kan me ook voorstellen dat je ook wel eens wel dingen vindt die je liever niet had willen vinden.
4: Ja, een paar jaar geleden was het 's morgens vroeg struikelde ik over. Nou, ik dacht eerst dat het een dode zeehond was. Maar uiteindelijk waren het toch een stukje mens.
0: Ja. Ja.
4: En dus dat ja, ook heel, heel triest. Dus dat is wel. Nou, je schrik je dood 's morgens vroeg op het strand. Dus dat zijn de minder leuke dingen op het strand die je ook kan tegenkomen.
0: Ja, ja, ja. En kijk, dat jutten, dat is niet, ook niet. Je moet er wel vroeg voor op, vaak, toch?
4: Als jutter zijn, wil je als eerste op het strand zijn. Dus als ik naar het strand ga, dan zorg ik wel dat ik zeg maar om 6:30, 7:30 toch wel op het strand ben.
0: Ja, zodat je voor de anderen aan bent. Ja.
4: Voordat je stel je voor dat iemand anders je net voor is.
0: Is er nog iets wat je ooit zou willen vinden?
4: Nou, er is in Bretagne is nog een keertje in de jaren 80 een container Carfield-telefoons tegen de rotsen aangeslagen. En die worden nog steeds gevonden daar. Dus daar wil ik eigenlijk wel een stukje van hebben. Er is nog een containerlading bad-eendjes vanuit de Stille Oceaan. Ooit een keertje overboord geslagen. Ja, die drijven ook nog steeds rond. Dus ja, ja, zo'n bad-eendje is ook nog wel een droom voor elke jutter. Dus ja, zo heb ik altijd nog wel een wensenlijstje met dingen die je misschien gaat tegenkomen. Maar ja, je weet het niet.
0: Maar het moet echt uit zee komen. Want als iemand zo'n Garfield-telefoon nu heeft staan thuis en zegt, nou, die wil ik wel afstaan, daar heb je geen belangstelling voor.
4: Nee, je moet het al zelf gevonden hebben. Ik heb ook gewoon een contact wel met de jutters daar in Bretagne. Dus die sturen met alle liefde een stukje naar me op. Maar het gaat toch om het zelf vinden.
0: Ja, er moet er eentje zo met een bochtje zo uiteindelijk bij jullie bij Texel uitkomen. En aan de hand.
4: Ja, het kan op de stroming. Het is mogelijk. Maar ze schijnen heel slecht te drijven, die Carfield-telefoons.
0: Ja, dat denk ik ook. Heb jij, Maarten, nog tips hè, voor mensen die zelf eens een keer op pad gaan om iets te vinden? Bijvoorbeeld naar het strand. Waar moeten ze op letten? Wat moeten ze doen?
4: Ja, ik zeg altijd, iedereen schuilt een strandjutter. Iedereen loopt wel eens op het strand en raapt een schelp of een steen op. En ja, kijk goed om je heen. Ik zie ook wel eens mensen op het strand en dan ligt er een zeehondje te slapen. En mensen lopen er gewoon op 20 meter langs en die zien die hele zeehond niet liggen.
0: Ja.
4: Dus ja, kijk om je heen wat je ziet. En ja, ga niet langs de waterkant lopen. Ga langs de vloedlijn lopen, want daar liggen de aangespoelde spulletjes in natuurlijk.
0: Ja.
4: Maar ja, je weet het niet. Dat is de spanning van het strandjutten. Ja. Je kan altijd wat vinden.
0: En vroeg op.
4: En vroeg op, ja. Ja.
0: Oké, okay, dank voor de tips. En een goede vangst dan de komende dagen ook, je weet het nooit. Strandjutter Maarten Brugge was dat, van Texel. Bracht ons dus op de vraag, wat voor bijzonders hebt u ooit gevonden? Kom maar door met de verhalen op villavdb@omroepmax.nl. Dat is het mailadres. Of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.

0: Aloe Black was dat, niet a dollar. Nederland stond ooit bekend als het land waar een snufje zwarte peper al spannend was. Maar kijk nou eens rond in de supermarkt. Crispy chili oil, harissa, sriracha ligt er in overvloed. Net als allerlei soorten sambal. Allerlei soorten pepers ook. We zijn steeds pittiger gaan eten met z'n allen. Ragini Bawani is culinair journalist, schrijfster ook van het boek Madame Jeannette, vernoemd naar die enige echte inheemse Surinaamse chilipeper die behoorlijk heet kan zijn. Ragini, hartelijk welkom in de villa.
1: Dank je.
0: Merk jij dat ook, dat er pittiger wordt gegeten in Nederland?
1: Ja, zeker weten. Ik denk ook wel dat in de laatste 10 jaar dat wel echt een opmars heeft gemaakt. Ik moet dan meteen ook weer denken aan, weet je, aan mijn kindertijd. Ik ben opgegroeid in Leeuwarden, in Friesland, ja, met een Surinaamse moeder. Maar ook vriendjes en vriendinnetjes die minder pittig aten dan mijn moeder. En dan had je toen nog dat één potje sambal oelek. Dat was het, als je een avontuurlijke, als die vrienden en vriendinnen avontuurlijke ouders hadden, dan was er zo'n potje sambal oelek.
0: Van dat bekende merk dat we nu even niet noemen?
1: Nee, dat gaan we niet noemen.
0: Maar het was in ieder geval iets. Die hadden nog iets.
1: Ja, dat gebeurde, maar dat was echt bij hoge uitzondering.
0: Maar jullie maakten dat zelf thuis?
1: Ja, wij maken het zelf. Ja. Maar het was wel leuk om te zien hoe dat verandert. Dat is een beetje wat ik probeer te zeggen. Dat pittigheid kwam van mosterd, denk ik. Dat is het enige wat echt pittig is in het palet, met zwarte peper. En je ziet dat nu echt wel veranderen.
0: Ja. Merk je het ook aan de verkoop van je boek, dat mensen meer over pepers willen weten?
1: Nu raak je een gevoelige snaar. Want mijn uitgever die stond 100% achter die titel, ook omdat die symbolisch was voor mij. Maar ik weet niet of het de juiste timing was. Ik denk namelijk dat het nu veel meer een vogelvlucht neemt. Ja. En dat komt onder andere door verschillende redenen, waaronder al die chili-olies die in de supermarkt liggen.
0: Maar kijk, want we zitten wel te mopperen soms op die sociale media en zo. Hè, dat dat niks dan goed of slechts brengt eigenlijk. Maar dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want ook daar worden mensen wel geïnspireerd. En daar gebeurt eigenlijk van alles natuurlijk.
1: Zeker weten. Ja, ik denk dat dat zeker een grote aanzwengeling is geweest van nu wat er in de supermarkt gebeurt. Ik onderschat wel eens, want ik ben zelf niet zo influencerig, maar ik onderschat wel eens hoeveel impact dat heeft. Want ze hebben 100.000 volgers en jagen miljoenen mensen op trends aan in de supermarkt, in restaurants. En als dat bijvoorbeeld, net zoals een beetje wat ik in het artikel uitlegde over heet eten en trends, als je als Bali, de wereld lijkt steeds kleiner. Dus als we vroeger gingen we op vakantie naar Texel, toen was het Ibiza. Nu is dat Bali, waar iedereen massaal naartoe gaat. Mm. Die influencers eten daar steeds pittiger. Dat neem je mee naar huis. Dat komt op social media.
0: En zie je het op de menukaart ook in de restaurants?
1: Zeker weten.
0: Ja, los van de restaurants die dat altijd al deden. Maar...
1: Ja, ik was laatst bij een ravioli-maker en dat vond ik heel leuk. Ook omdat dat kennis aan diversiteit van pepers heel goed portretteert. Die ravioli-maker die had een soort van een Surinaamse ravioli, en had hij Madame Jeannette doorheen verwerkt met een soort bloedworst. Fenomenaal lekker. En dan zie je dat ze verder kijken dan de hitte. Want Madame Jeannette vind ik heel lekker fruitig. En elke peper heeft, als je voorbij de hitte kijkt. En dat probeer ik wel uit te leggen. Je kan het zo heet maken als je wilt. Als je maar weet hoe je moet gebruiken.
0: Ja. Dus ja, zo'n moet je kapot snijden in ieder geval in het eten, toch?
1: Nee, ja, dat kan ook.
0: Heel heet aan.
1: Ik denk gewoon meestoven zonder hem helemaal kapot te maken en dan aroma's ontlenen. Ja.
0: We zeggen dit ook even voor de mensen thuis. Hè, dat de mensen, doe dit niet thuis, maar een hap van dat ding eten, want dan is hij behoorlijk heet. Ja. We hebben contact gezocht met Merel van der Kruijzen, die is smaakonderzoeker van de Wageningen Universiteit. En die vertelt even hoe dat pittige eten nou in de mond werkt.
2: Pittig is eigenlijk geen smaak. Het is wat je noemt een trigeminale sensatie. Smaken worden gedetecteerd via smaakreceptoren, maar pittigheid wordt gedetecteerd door een nociceptor. En deze receptoren die reageren normaal op hoge temperaturen en op weefselschade. Vandaar dat je een heet gevoel en een pijnprikkel krijgt.
0: Ja, maar de vraag is natuurlijk, worden onze smaakpapillen daardoor dan niet verpest?
2: Pittigheid wordt dus opgepikt door een nociceptor en geen smaakreceptor. Dus smaakreceptoren detecteren geen pittig en kunnen er ook niet over belast door raken en kapot doorgaan.
0: Nee, dat dan niet. Maar
1: grappig dit. Ja, dat kan. Zij legt dat dan weer heel mooi wetenschappelijk uit.
0: Wat is jouw favoriete pittige recept?
1: Nee, dat is echt. Dat kan je niet vragen, Jurgen.
0: Is het altijd pittig wat je eet?
1: Nee, zeker niet. En ik haat het ook als mijn mond in de fik staat. Ik vind het heel belangrijk dat het in balans is. Dus ik maak veel chutneys zelf bijvoorbeeld. En ik eet veel Surinaams. En in Suriname kan je aan de verschillende bevolkingsgroepen zien hoe ze leren met zo'n peper omgaan. Dus als je naar de Javaanse mensen kijkt, die maken er een soort van boemboe van. De Afro-Surinaamse mensen, die stoven hem in zijn geheel wel eens mee. En ik chargeer nu, hè. Die hebben ook allemaal om maar het even sec te zeggen. Hindoestaanse mensen, die eten heel pittig. Indiaanse regio waar wij vandaan komen, noorden van India, is heel pittig eten. Dus wij doen hem wel eens rauw met sardientjes of gewoon, okay. Nou ja. En zo zie je dat elke bevolkingsgroep hem op zijn eigen manier gebruikt. En op die manier kan je ook gewoon kijken, doseren, wat past het beste bij je.
0: En wat is voor jou de sensatie dan? Dus niet per se die hittigheid dus.
1: Ja, ook wel. Maar dat hangt er. Voor mij is het. Ik vind het ook onderdeel van het palet. Ik denk ook, weet je, ze noemen het. Dat zei de dame die legt het net goed uit. Het is niet onderdeel van het. Van de vijf of zes smaken. Maar ik vind dat wel. Ik vind namelijk dat als ik een spittig component op mijn bord mis, dan mis ik echt wat. En dat hoeft echt niet verschroeiend heet te zijn. Maar een klein beetje. Zodat je. Ja, die contrast. Ik vind dat contrast gewoon heel lekker.
0: Zit er een grens voor jou aan?
1: Zeker weten.
0: En waar ligt die?
1: Ja, als ik niks meer proef. Ik vind het gewoon. Ik vind het heel lekker dat als ik het eet, dat ik een klein beetje een zweetje op mijn bovenkant van mijn hoofd krijg. En dat ik het warm krijg. En dan denk ik, oh ja, dit is het moment dat ik dat je. En dan wil ik dat stopt. Dus,
0: als jij proeft en je hebt dat nog niet ervaren, dan moet er nog wat bij.
1: Dan doe ik er wel een schepje bij. Ja.
0: Ken jij toevallig die talkshow Hot Ones?
1: Ja, die ken ik.
0: Online?
1: Ja.
0: Dat zijn dus allemaal bekende mensen, worden door die talkshowman uitgenodigd. En die moeten kipkluifjes eten. En dan beginnen ze eigenlijk met een gepeperde huistuin- en keukenpepertje. En het eindigt uiteindelijk met, via de Madame Jeannette, met de beruchte Carolina Reaper.
1: Ja, dit is heel grappig dat je dit zegt. Ik heb dit namelijk live meegemaakt. Want er is in Eindhoven was ik jurylid van een hot chili competition eating.
0: Daar gingen ze tegen elkaar eten dus?
1: Oh, je wil niet weten wat er gebeurde. Ze begonnen bij een hele kleine, gewoon bij een Spaanse peper. En ze gingen door tot die Carolina Reaper. En verder gemodificeerde pepers die nog heter waren. En het was. Ik kon niet wegkijken. Het was een ongeluk in de tunnel. Het was gewoon leedvermaak. Maar ik vind dat kamikaze.
0: Maar je hebt de Scoville-schaal, hè? Dus dat is hoe heet dat dan is. En die Carolina Reaper die scoort 2,2 miljoen daarop.
1: Ja, en je hebt nu nog hetere pepers. Je hebt nu peper X. Wow. En er is alweer een nieuwe peper. Ja. Dit gaat echt.
0: Het is heel grappig, want die jongen die doet dus een talkshow. Dus al die gasten die beginnen eerst nog met veel bravoure. Uiteindelijk, ze geven ook gewoon antwoord op alles ongeveer. Want ze staan helemaal in de fik uiteindelijk.
1: Ja, en ik wil wel als kanttekening hierbij, en dat is ook een beetje wat ik zo jammer vind, want dat is ook dat viral filmpje van de peperman uit Rotterdam, die dan zo'n BNNVARA-jongen gewoon zo'n peper geeft. En die staat er helemaal in de fik. Die moet bijna afgevoerd worden. Dat is ook een Madame Jeannette die ze eten. Mm. Dat is niet hoe je moet eten. Nee. En het schrikt gewoon af. En misschien worden mensen daardoor wel bang om te gaan experimenteren. Maar ik zou eigenlijk juist voor pleiten om het wel te proberen, maar dan met mate.
0: We vroegen ons ook nog af, hoe kan het dat zeg maar de een beter tegen pittig kan dan de ander? Even nog weer terug naar die smaakonderzoeker van de Wageningen Universiteit, Merel van der Kruijzen.
1: Goed.
2: Er is de genetische basis, maar vooral blootstelling zorgt voor voorkeur. Er zijn dus variaties in de gevoeligheid van die receptor op basis van genetische informatie. Maar het lijkt eigenlijk dat vooral herhaalde blootstelling ervoor zorgt dat mensen het lekker vinden.
0: Ja, zij noemt het herhaalde blootstelling. Dat is gewoon vaker eten dus.
1: Ja, ik heb een moeder die heeft het echt heel. Die deed dit heel sneaky toen we klein waren al. Natuurlijk niet als je darmen nog niet helemaal vergroeid zijn. Maar zij vindt pittig eten gewoon lekker. En op een gegeven moment dan. Zij doet gewoon. En ik denk dat volgens mij mijn hele familie doet dit wel. Dus elke keer een klein beetje meer. En zo leer je gewoon pittig eten. Ja. En als je een jaartje of 10 bent, eet je gewoon mee.
0: Maar je moet dus eigenlijk net als met andere kruiderijen gewoon ook wat proberen een beetje.
1: Zeker.
0: En veel proeven.
1: Ja, ik zeg ook altijd, vervang gewoon. Doe een drupje sriracha bij je ketchup. Dat is gewoon een hete Aziatische saus die je ook in de supermarkt kan kopen. Of een drupje chiliolie. En dan zo leer je dat langzaam een beetje omhoog. Als je dat wil natuurlijk.
0: Ja, precies. Ieder zijn eigen. Het moet allemaal niet.
1: Nee,
0: maar dan de belangrijkste vraag raken hier natuurlijk. Gewoon, je doet dat en je mond staat in de fik. Wat moet je doen?
1: Melk.
0: Melk,
1: zuivel is het beste. Niet suiker. Gewoon. Mijn moeder deed vroeger wat wij hadden. Ik lust geen melk, maar dat is een ander verhaal. Hadden we een rijstkoker en dan nam ik een hap uit de rijstkoker. En dat koelt ook
0: Okay.
1: Dus dat is misschien ook
0: dus een half rijst of gewoon melk? Want nee. Veel mensen denken, gaan de cola drinken? Nee. Of iets. Moet je juist niet doen?
1: Nee, geen suiker eroverheen gooien. Nee. Ja, dan moeten we eigenlijk die Wageningen mevrouw nog een keer vragen hoe dat precies werkt. Maar ja. Ik weet uit ervaring dat dat de beste
0: dat
1: manier
0: neutraliseert.
1: Is.
0: Ja, kom ik weer terug op die talkshow. En daar staan ook inderdaad allemaal glazen melk klaar voor. Ja. Als het dan te veel wordt, dan gaan ze inderdaad melk drinken.
1: Melk drinken, ja.
0: Nou, als u dat leuk vindt, zoek het eens op. Het heet Hot Ones.
1: Hot Ones, zo heet het. Ja.
0: En dat boek van Ragini, Madame Jeanette, daar staat alles in over pepers in Nederland.
1: Ja,
0: en
1: nou ja,
0: probeer het gewoon eens thuis.
1: Zeker, ja.
0: Dank voor de uitleg hier. Ragini Bouwani was dat.

0: Rondé uit Nederland. Undecided heet het liedje. In Brabant, in de bibliotheek, wordt een boek ingeleverd. De medewerkers die willen dat boek terugzetten, vinden daar ineens €300 in. Dat is een soort een bladwijzer. Ze hebben het geld teruggegeven aan de eigenaar, maar dat bracht ons op de vraag van vandaag. Wat is het bijzonderste dat u ooit hebt gevonden? Emiel die appt: tijdens een wandeltocht op vakantie vonden wij een portemonnee. Er zat €800 in. Ik was mijn eigen geld vergeten en we hadden zin om iets te drinken. Maar ja, we hadden dus geen geld. Toch hebben we niets gepakt uit die portemonnee. Alles teruggegeven uiteindelijk aan de dame. En die was zo beduusd dat ze begon te huilen, bedankte en toen wegliep. Ja, toen kon hij nog steeds niks te drinken kopen. Harry Klunder, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Vertel je verhaal.
1: Ja, ik werd gebeld door door jullie. En ik had het verhaal dat dat ik ooit in de jaren 90 een kunstbeen aangeboden kreeg als schoenmaker, waar de schoen aan vast zat.
0: Oh, maar er moest iets met die schoen, die moest gerepareerd worden, maar er zat een kunstbeen aan vast.
1: Er zat een kunstbeen aan vast, je kunt het ook omdraaien. Ja, en het been was zo lang vanaf de heup.
0: Ja.
1: En heeft wel 1 of 2 weken gelegen voordat we aan de reparatie toekwamen. En tijdens het repareren viel daar een bundel met geld uit. En voor zover ik het me kan herinneren, was er wel meer dan €1000, denk ik.
0: Zo. Dat zat in dat kunstbeen.
1: Dat zat in dat kunstbeen. Er zat een mooie elastiekje omheen. En heeft daarna ook nog wel een paar weken bij ons gestaan. En toen die man hem op heeft gehaald, hebben we hem... we hebben het geld netjes weer teruggedaan in het been. Maar we hebben hem nooit verteld dat eruit gerold is.
0: Ik vraag me wel af, want jij zegt van, nou, het duurde wel even voordat we ermee aan de slag konden. Daarna heeft hij nog een paar weken er gestaan. Hoe heeft die man al die weken gelopen dan?
1: Nou, ik denk dat hij toen de tijd wel meerdere kunstbenen heeft gehad. Want anders had het nooit gekund natuurlijk.
0: Ja, en met misschien ook wel meer geld erin.
1: Het was ook ongewoon dat je dat been zo inleverde. Meestal kregen we alleen een schoen, maar dit was eraan vastgezet.
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Nou, mooi verhaal, Harry. Dank je wel daarvoor. Frans Roesje die vond ook iets bijzonders in de polder in Flevoland. Namelijk nijlpaardbodden. Botten, sorry. En Eduard die stuurde ons een mailtje. Mijn vader zat altijd in de bijstand en met 5 kinderen was er altijd wel een rekening die niet betaald kon worden. Hij haalde oud papier op voor de voetbalclub om die te sponsoren. En 1 keer viel er een brief van 1000 gulden op de grond. Uit een boek dat bij het oud papier zat. Die avond aten voor het eerst, zegt hij, in mijn hele leven Chinees, van de afhaal Chinees. Ja, dat zijn mooie verhalen. Kom maar door ook met uw verhaal. Wat is het bijzonders dat u ooit hebt gevonden? Laat het weten via het mailadres villavdb@omroepmax.nl. U kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
2: Let op, het hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
1: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
3: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
4: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
5: Mitch.
3: Deze week in Docs.
5: Ga je mee?
3: Troostdieren.
5: Nee?
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
5: De stok is ook belangrijk, hè?
3: Nu op NPO Luister.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
10: ANWB en gaan!
11: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: NPO Radio 1, 3 uur.
14: Jurgen van den Berg.
15: Op internetfora klagen ouders en ook opa's en oma's over kinderen die extreme driftbuien krijgen wanneer ze de iPad moeten inleveren of de tv uit moet. Zijn die schermen dan echt zo verslavend dat het tot dit soort gedrag leidt? In Villa VDB ga ik straks praten met pedagogen Alite van den Akker en Marije Lagendijk. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Dorien Bouwman.
16: In de slotverklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties tegen Rusland willen verzwaren. De G7 wil meer bijdragen aan de luchtafweersystemen van Oekraïne en tegelijkertijd strengere beperkingen opleggen aan de Russische olie- en gassector. Ingewijden noemen het opvallend dat de verklaring ook is ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar op de G7-top weigerde hij dat en kwam er geen gemeenschappelijke verklaring. Door nu wel te ondertekenen lijkt hij op te schuiven richting Kiev. In België is een man veroordeeld tot 27 jaar cel voor een carnavalsdrama 4 jaar geleden. Hij reed 7 mensen dood toen hij op hoge snelheid inreed op een groepje feestvierders in Wallonië en ook filmde hij zijn rit. Het hof was hard tegen de automobilist, zegt deze verslaggever van de VRT.
17: De man reed 174 per uur in een zone 50. Hij was een gek achter het stuur die de weg zag als een speelterrein waar hij stories kon filmen voor zijn sociale media, ondanks verschillende waarschuwingen en zonder enig respect voor het leven van anderen. Hij is een autofiel, zei de voorzitter. Hij houdt alleen van zichzelf en van auto's.
16: In de rechtszaal werd geapplaudisseerd toen de man werd meegenomen na de uitspraak. De slachtoffers en nabestaanden zijn tevreden.
18: De meest belangrijke is dat wij kunnen zeggen dat hij een moordenaar is. Ik denk dat het is een goed beslissing voor al de slachtoffers.
16: De man die op de bijrijderstoel zat krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de gewonden niet hielp. Na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen komt de Europese Commissie met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit, vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Dierenartsen moeten beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Dat vindt het kabinet. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. De Tweede Kamer heeft al eens gevraagd om maximumtarieven. Er worden vanaf morgen hoge temperaturen verwacht en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan. Met het hitteplan roept het RIVM op om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals ouderen, jonge kinderen of daklozen. Het hitteplan geldt als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat dat er onmiddellijk een einde komt aan de vijandelijkheden op alle fronten, dus ook tussen Israël en Hezbollah. Verder gaat de Straat van Hormuz direct na ondertekening open, zegt correspondent Daisy Moore.
19: Maar in deze intentieverklaring ook afspraken over sancties, schipvaart, economische samenwerking. Daarvoor zou, zo zien we in het gelekte document, zou Amerika zeker $300 miljard gaan vrijmaken. En het nucleaire dossier, maar daarover moet na ondertekening nog verder gepraat worden.
16: Voor die gesprekken zijn 60 dagen uitgetrokken. Toch wordt vrijdag bij de ondertekening pas duidelijk of dit ook echt de werkelijke tekst is van het akkoord. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer. In het noorden valt wat regen. In het zuiden is het grotendeels droog en daar komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het is dan 25 graden in het noorden en 32 graden in het zuiden.
15: ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen.
20: Ja, het wordt voorzichtig gaan wat drukker op de weg. Er staan een paar korte files met zo'n 5 minuten oponthoud. En een paar opvallende. De A16 om te beginnen. Breda richting Rotterdam bij Zwijndrecht staat een auto met pech. De vertraging is 15 minuten. A73 Nijmegen richting Maasbracht bij Grubbevorst 3 kilometer file rijden en 10 minuten oponthoud. Dan de N31 Leeuwarden richting Drachten. Bij Drachten Noord gebeurde er een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Er is ook een spoedreparatie aan de gang gelijk. Vertraging is bijna 3 kwartier. En tenslotte de N36 om richting Almelo. Ook daar een ongeluk. Hier bij Weerder Noord. Er staat daar een kleine 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
21: We kunnen niet alles beloven, Sien, maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
22: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
23: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
24: Rook?
23: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
24: Nee, rook. Uit de meterkast.
22: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
23: Zo, koffie?
22: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
25: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
13: NPO Radio 1. Max.
14: Jurgen van den Berg.
15: Goedemiddag allemaal. Ik heb de gastenlijst hier voor het uur nummer 2 van de villa. Pedagogen Alite van den Akker en Marije Lagendijk komen langs. We gaan praten over de extreme driftbuien van kinderen als die niet meer op hun schermpjes mogen. In Terug naar Toen gaan we terug naar deze dag in 2008. Toen kondigde Jan Marijnis aan dat hij stopte als fractieleider van de SP. In het spel tijdje terug een herkansing voor Henk Berkhof uit Rotterdam. En de vraag van vandaag. Reageren kan via het mailadres villavdb@omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp. En de vraag van vandaag is. Wat voor bijzonders hebt u ooit gevonden? Aanleiding dat verhaal vanuit Brabant. Hè, dat medewerkers van de bibliotheek daar 300 euro vonden in een boek. Dat is een soort bladwijzer van 300 euro. Wel verdeeld over briefjes van 50, geloof ik. Ze hebben het keurig netjes teruggegeven aan degene die dat boek had geleend. Dat is de aanleiding voor die vraag. Arno appt daarover. Ik vond op de top van een berg een fotocamera. En op die camera stond een foto van het rijbewijs van de vriendin van de eigenaar van de camera. En zo hebben we het adres kunnen achterhalen en de camera teruggestuurd. Dat is netjes. Hanneke Stegweg, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
15: U bent oprichter van iLost. Dat is een platform voor gevonden voorwerpen. Hoe kwam u daar? Hoe kwam u op het idee om dat te beginnen?
0: Nou, in feite eigenlijk hetzelfde ervaring. Ik was een camera verloren met foto's erop. Alleen ik heb hem nooit teruggevonden. En ik ging er eigenlijk vanuit dat degene die hem zou vinden best goede intenties zou hebben. Maar dat het soms heel lastig kan zijn om de eigenaar terug te vinden. En zo ontstond het idee om in feite één platform te creëren voor alle eerlijke vinders. Daarop gevonden voorwerp te publiceren. Zodat de eigenaar het makkelijk kan terugvinden en terugkrijgen.
15: Ja, maar want jullie zitten intussen in 22 landen, geloof ik. Hè? Dus hoe werkt dat dan precies? Als ik iets kwijt ben, dan kan ik daar een berichtje posten.
0: Nou, dat is. We denken vanuit de vinder. We proberen het voor de vinder zo eenvoudig mogelijk te maken. En vinders zijn veelal organisaties, want iets wordt daar afgegeven of bij de schoonmaak wordt het teruggevonden. En de organisaties die gebruiken iLost om hun gevonden voorwerpen online te publiceren. En degene die iets kwijt is, kan in feite naar de contactpagina van zo'n organisatie. En daar hoeven ze niet meer telefonische inlichtingen of allemaal verschillende formulieren in te vullen. Ze kunnen kijken of hun gevonden voorwerp of hun verloren voorwerp erbij is. Mm. En dan moeten ze natuurlijk wel bewijzen dat ze de eigenaar zijn. En dan kunnen ze het laten thuis bezorgen de volgende dag of het even zelf ophalen.
15: En u zegt dat zijn eigenlijk allemaal bedrijven, instanties die hier veel mee te maken krijgen. Dus dan denk je aan vervoersmaatschappijen, hotels, dat soort orde van grootte.
0: Ja, precies. Vliegvelden, musea, eigenlijk overal waar publieke ruimtes zijn en waar mensen komen. En dus dat gaat, dat kan ziekenhuizen, universiteiten, gemeentes.
15: Wat voor spullen ziet u vooral voorbij komen? Wat raken mensen het meest kwijt?
0: Nou, in feite is het eigenlijk wat voor de hand ligt. Dus dat zijn telefoons, kleding, in het openbaar vervoer veel tassen, sleutels en portemonnees. Ja, dat zijn eigenlijk de meest gangbare voorwerpen. Alles wat men bij zich draagt. Ja, precies.
15: En gekke dingen?
0: Gekke dingen vinden we ook. We hebben een urn gevonden. Iemand die dat in de tram was vergeten, die langs de begraafplaats reed. Dus die was kennelijk emotioneel. We zien van alles. We hebben een afgescheurde enkelband van de reclassering. Dus die hebben we niet bij de eigenaar teruggebracht.
15: Ik dacht van een profvoetballer, een afgescheurde enkelband. Nee, maar zo'n ding wat je omdoet om je in de gaten te houden.
0: Okay. Precies. Ja. Dus hebben we de reclassering teruggebracht.
15: En is de eigenaar ook gevonden?
0: Nou, die hebben we dus niet. De eigenaar had gezegd dat hij was afgevallen. Maar deze enkelbanden worden natuurlijk ontworpen, zodat dat niet mogelijk is.
15: Goeie smoes. Ja, afgevallen. Ja.
0: Maar goed. Nee, en rolstoelen, kunstgebitten, televisies. We hebben ook een keer 5 kilo coke in een koffer aangetroffen. Dus cocaïne. Dus toen hebben we de politie gebeld. Maar niet de eigenaar.
15: Ik wou net zeggen, de eigenaar heeft zich nog gemeld? Of?
0: Nee. Gelukkig ook maar niet. Hè?
15: Nee. Je ziet ook wel eens dat dan. Ik geloof dat je bij de NS toch? Dat je ook koffers of zo kan. Of op Schiphol koffers kan kopen die al heel lang niet zijn opgehaald. En dan is het dus. Een soort pretpakket, dat je maar moet afwachten wat erin zit.
0: Ja, precies. Ja, er is een. Daar zijn ze nu wel voorzichtiger mee. Ook nadat een keer een koffer met cocaïne was geveild. Dus dat wordt nu nauwkeurig gecontroleerd. En er is natuurlijk een wettelijke bewaarplicht, een bewaartermijn. En als die verstreken is, dan wordt de vinder rechtmatig eigenaar. En partijen zoals Schiphol en NS gaan daar zo mee om. Bij ons geef het eigenlijk de meeste gevonden voorwerpen gaan naar goede doelen. En dus dat ja, Leger des Heils of Stichting Doen. En zo krijgen eigenlijk al die gevonden voorwerpen nog een tweede leven. Dus zelfs als de eigenaar niet wordt niet blij gemaakt kan worden, dan komt het toch nog goed terecht.
15: Zij, en als iemand een voorwerp in kwestie niet komt ophalen, mag je het dan eigenlijk houden?
0: Daar is de Nederlandse wetgeving zegt dat als de dagwaarde onder de 450 euro is, dan is er een bewaarplicht termijn van 3 maanden. En als dat boven de 450 euro is, dan ligt dat op 12 maanden. En dat is voor in principe voor alle gevonden voorwerpen, behalve als er een vermoeden van diefstal is of fraude, dan is er de plicht om het af te geven op het politie.
15: Dus bijvoorbeeld die 5 kilo coke, als je die zou vinden ergens in een bosje, dan geldt dat daarvoor.
0: Precies, daarvoor is per direct wordt dan de politie ingeschakeld. Ja.
15: En heb je dan nog recht op vindersloon eigenlijk als eerlijke vinder en je brengt het terug?
0: Het is geen wet, dus het is geen recht. Er is wel een regelgeving die het aanduidt als gebruikelijk om 10% vindersloon te mogen vragen of te geven. Dat is de richtlijn. Maar op het moment dat je daar echt een zaak van maakt, dan is de kans in Nederland klein dat je dat verliest. In andere landen is dat wel echt een wettelijk recht.
15: Hartelijk dank voor de uitleg. Hanneke Stegweg, oprichter van iLost. Dat is een platform voor gevonden voorwerpen. Nog één reactie lees ik nog even voor. Jan die mailt. Mevrouw en ik waren voor het eerst in jaren op vakantie op Schiermonnikoog. We hadden een kamer met 2 eenpersoonsbedden. Ja, die moesten we tegen elkaar aanschuiven. Die gingen steeds uit elkaar. Toen vonden ze op het strand in de vloedlijn van de Noordzeekust een flink stuk nylontouw. Daar hebben we die poten van die bedden strak aan elkaar mee gebonden. En we hebben een bijzonder gelukkig en nuttige vondst, was het, want we hebben er veel plezier aan beleefd met z'n tweeën. En dat stuk touw, zegt hij, heb ik nog steeds. Als u ook iets gevonden hebt, en misschien wel van iets meer waarde dan een stuk touw, laat het weten. Villa VDB, @omroepmax.nl of laat een bericht achter in de NPO Luisterapp.
1: Max. Terug naar toen.
15: We gaan terug naar 17 juni 2008.
1: Villa
15: Dat was de dag dat Jan Marijnis aankondigde dat hij stopte als fractieleider van de SP.
2: Ik heb u eigenlijk slechts een vrij eenvoudige mededeling te doen. En die mededeling is dat ik de fractie vanmorgen heb ingelicht over mijn voornemen terug te treden als voorzitter van de SP Tweede Kamerfractie.
3: Jan Marijnis is voor mij echt een politiek instituut. Ik had altijd 1 zekerheid, dacht ik. En dat was, hoe lang ik er zelf ook zit, als ik vertrek zit Jan Marijnis er nog.
2: Ik stond voor de keuze of tot en met de volgende verkiezingen doorgaan. Dat zou 2-3 jaar zijn. En daarna nog 4 jaar. Dus dat zou 7 jaar zijn, 6-7 jaar. En ja, gezien die problemen die ik met mijn rug heb gehad, nu al 4 keer, maakte eigenlijk dat ik vond dat ik die beslissing nu moest nemen.
3: Het is natuurlijk heel erg jammer, want hij is heel erg goed. En hij is de beste leider tot de dag van vandaag.
4: Ik mag hem persoonlijk ook zeer graag. Dus jammer dat het nu zo loopt.
2: Ja, ik vind het zelf ook jammer. Maar het is zoals het is.
15: Ik ga erover praten met politiek commentator Kees Boman. Kees, hartelijk welkom in de villa.
5: Goeiedag.
15: Uiteraard hebben we Jan Marijnissen zelf benaderd. Ik geloof zelfs 2 keer nu. Hij heeft niet gereageerd op die berichten. Ik weet dat we vorig jaar ook al met dit onderwerp bezig zijn geweest. Toen heeft hij wel aangegeven, nou, ik heb er nu in ieder geval geen behoefte aan. Snap je dat?
5: Ja, een beetje wel. Want dat is terugkijken en oude politieke koeien uit de sloot halen. En bovenal, hij is weg en wil zich niet meer met de politiek bemoeien. Tenminste, voor zover wij dat natuurlijk weten. En in Den Haag is het ook wel een beetje weg is weg. En als je daar dan terugkomt, dan wordt er toch een beetje zo gekeken, wat doe je hier nog? En ik denk dat hij dat wilde voorkomen. Ja. Niet dat mensen dat naar bedoelen, want de herinnering voor zover er nog mensen in de Tweede Kamer zijn die hem personen kunnen herinneren, dat zijn er niet zoveel. Hooguit het ondersteunend personeel, maar politici nauwelijks. En ik kan me er wel iets voor voorstellen.
15: Vandaag, 26 jaar geleden, kwam die aankondiging. Kwam het voor jou als een verrassing?
5: Nou, er was al wel, en ik heb toch een beetje daar afgelopen dagen over na moeten denken, weten dat ik hier er iets over zou vertellen. Op een gegeven moment was hij wel een grote meneer geworden. los van de kleur van zijn partij. Maar hij was toch wel een politicus van stand. Wat een beetje raar is om dat te zeggen van iemand van de Socialistische Partij. Maar toch is het zo. Maar bovenal, en ik moet altijd nakijken, is dat nou waar wat in mijn geheugen zit of niet? Dan kijk ik naar het zetelaantal uit die tijd. En op het moment dat hij wegging, hij had ook wel iets aan zijn hart gehad en zo. En het is ook een vermoeiende baan, heen en weer reizen.
15: Rugproblemen horen we net.
5: Ja, maar ook hart en zo. En in 2006 had de SP 25 zetels. Ja.
15: En, moet je nu omkomen?
5: Ja, moet je nu. Nou, dan zit je in het kabinet. Ja, op één zetel na ben je net zo groot als D66. Dus die verhoudingen waren heel anders.
15: Ja. Jij loopt al heel lang rond in Den Haag. Nou, hij op een gegeven moment dus ook. Hoe werkt dat dan? Je komt elkaar professioneel tegen, maar drink je ook wel eens een borrel samen?
5: Nee. Ik ben zelf wel iemand die enige afstand altijd heeft bewaard. Dus woningruil en samen op de camping in de zomer. Dat heb ik altijd vermeden. Te veel contact is soms nadelig in je beoordeling van mensen. Journalistiek nadelig. Nou ja, er zijn natuurlijk wel momenten dat je iemand aardig vindt. En dat is onvermijdelijk. En ook dat staat soms los van kleur. Het scheelt soms wel. Het is soms wel een klein beetje van invloed. Maar duidelijker is om te zeggen van of je iemand kent en daar persoonlijk contact mee had. Juist in die tijd, in de 1994, kwam hij samen met Remy Poppen. Ook actievoerder, ja. Waren ze beide. Komen ze in de Tweede Kamer. Ze hadden aan de verkiezingen daarvoor ook meegedaan. Dat was net niet gelukt om in de Kamer te komen. En ze kwamen daar met twee zetels. Ook dat heb ik dat na moeten kijken. Want ik geloof mijn eigen ogen niet. En mijn herinnering zeker niet. Toen had de Partij van de Arbeid 37 zetels. Het CDA 34. En de VVD 31. En D66 21. Een partij met twee zetels die net kwam kijken. Ja, die deed er helemaal niet toe. Dat had je in die tijd ook met de SGP. Ja, die was er altijd, maar die speelde in kabinetsbesprekingen en in het harde oppositionele spel nauwelijks een rol.
15: Maar dat is ook het leuke van deze rubriek, dat je, als je dat dan inderdaad naar nu vertaalt, nou ja, nu doe je met een paar zetels, kan je dus van belang zijn ook nog.
5: Eén zetel ben je nog een factor van betekenis. Ja.
15: Toen hij die aankondiging deed, hoe werd er op zijn vertrek gereageerd in Den Haag?
5: Nou ja, toch wel geschokt, want inderdaad, ik noemde net de 25 zetels die de SP toen had. Dat betekende dat zij van de kleinere partijen de grootste waren. We hadden sowieso al een heel deels emotioneel en belangrijke draaipunt gehad. En dat was namelijk allereerst 2002 de moord op Pim Fortuyn. En daardoor een totale omwenteling, ook al was Fortuyn dood, in het hele politieke landschap. Hè. Toen had de partij van Fortuyn 26 zetels. Ja. Nou, die zetels zijn er eigenlijk altijd gebleven. Hè, van mensen die boos zijn op de politiek en iets anders verwachten dan wat ze kregen. 2004 hebben de moord op Theo van Gogh gehad. Opnieuw een schok in de samenleving. En wat is er allemaal aan de hand in Nederland? En en 2006, dat was de opmaat naar verkiezingen, toch nog met de Partij van de Arbeid. En de Partij van de Arbeid, overigens, die in 94 de grote gangmaker was van het eerste Paarse kabinet. Dus het was wel een politiek landschap wat in beweging was. Maar door 2002, Fortuyn, in mijn herinnering en met mijn gevoel en met mijn beoordeling en observatie, was dat toch een politieke ander tijdperk dan, ik zou maar zeggen, de vorige eeuw.
15: Ja. Want dat hij toen die 25 zetels, of hij met zijn partij, de SP, uiteindelijk heeft hij nooit in het kabinet gezeten, omdat hij ook door zijn collega's van links eigenlijk niet werd gepruimd.
5: Nee, ja, nou krijg je de SP, en daarom kwamen die 25 zetels er ook aan. De Partij van de Arbeid die had al sinds Kok, 94, met het Paarse kabinet, een soort start gemaakt met, laat ik maar een beetje simpel zeggen, afscheid nemen van de sociaaldemocratie, mm-hmm. Afscheid nemen van rood en links.
15: Wat meer naar het midden.
5: Meer naar het midden en vooral de vrije markt omarmen. En daar heb je het al, de vrije markt omarmen. Dat was nou net iets waar de SP helemaal niets van moest hebben, de Socialistische Partij. En

0: Van de straat, ja. Dan de SP was.
1: Ja, dat is inderdaad, kost altijd wel tijd om dat goed netjes te zeggen. Maar nee, de SP was echt van de straat. Jij noemt het woord van de straat. En die straat, daar had de politiek eigenlijk afscheid van genomen. Ja, de politiek is Den Haag. En wij hebben het over mensen, maar we hebben het niet met mensen. En de SP was nou bij uitstek een partij die het wel over mensen en met mensen had. Ze hadden ook een heel bouwwerk op getuigd. En ze waren actief, Remy Poppen met name, ook in de jaren eind 70 en de jaren 80. Die woonden geloof ik in Vlaardingen en allerlei milieuacties tegen vervuilende bedrijven. Ja. Er waren acties voor mensen die met gezondheidsproblemen zaten. De SP had zelfs een eigen gezondheidscentrum, ook in Os. Ja. Ze hadden er allerlei opvattingen over. En als je kijkt, in België praten ze wel eens over cliëntelisme. Hè? Dat je naar een politicus gaat die in het parlement zit. En dan meestal op het niveau van: god, ik heb zo'n probleem met het verkrijgen van een vergunning voor dat schuurtje bij mij in de achtertuin. Kan jij niet wat regelen? Ik chargeer een beetje het cliëntelisme wat zo'n beetje onder Brabant al begint. En hier en daar misschien nog wel een beetje aanwezig is. Maar de SP had een soort daadwerkelijk sociaal cliëntelisme. Dat echt iets voor mensen doen.
0: En de persoon Marijn is benaderbaar, zou ik zeggen. Dus die kon je ook, ja, die kon je gewoon aanspreken. Ook.
1: Hard, dat wel, maar benaderbaar. Ja, en die partij was benaderbaar. En dat was ook een opvatting. En die fractie, dat moet ik er ook wel even zeggen, zeker als je kijkt naar de fracties van nu, die wisten ook hoe mensen leefden. Die wisten ook wat mensen wilden. Dus die hadden echt wel, wat je nu zou kunnen zeggen, die hadden echt wel voeling met de samenleving.
0: Ik denk een grote kracht van Jan Marijnis was dat hij het ook gewoon in gewone mensentaal kon vertellen. Dus geen ingewikkelde Haagse taal. Laten we even luisteren een stukje over dat taalgebruik.
2: Ik heb staatssecretaris...
3: Heel kort, ik zeg het maar meteen.
2: Eén zin.
3: Ja, gaat uw gang. Ja.
2: Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg. Ja. Bas van 3 uur, dus ik vind alles prima hoor.
3: Maar ik vind ook alles prima, maar ik kijk naar de avond die voor ons ligt.
2: Even dimmen. Even een vraag stellen.
3: Ik ken uw stijl en uw vocabulaire. Maar als degene die op dit moment in deze functie zit, wordt het niet gewaardeerd wanneer u zegt even dimmen tegen de voorzitter. Dus ik zou willen vragen dat terug te nemen.
2: Ben ik absoluut niet van plan.
0: Voorzitter Wijsglas, was hier niet van gediend.
1: Het woord vocabulaire uitgesproken door Wijsglas vind ik op zichzelf al leuk om dat nog eens te horen. De vocabulaire in het parlement is natuurlijk wel veranderd.
0: De vocabulaire nu in het parlement is helemaal veranderd ten opzichte van toen. Wat kun je dan zeggen van het taalgebruik van Marijn?
1: Nou, sowieso is dat verplat. Door sommige partijen. Het is sommige partijen praten simpel om het publiek te bereiken. En de vergelijking is bijkans ongepast, omdat het precies de rechterzijde betreft. Maar Geert Wilders, die heeft ook dat wel eens gezegd, hè, in de Kamer. Van als dan de voorzitter zei, wilt u dat terugnemen? Nou, dan ben ik helemaal niet van plan. Maar goed, van Marijnis was het wel zo dat hij duidelijk was. Dat je wist wat hij wilde. En in zekere zin, dat moet er ook wel even bij gezegd worden, zeker als je nu zo'n terugblik hebt. De SP was socialistisch, maar ook op een bepaalde manier conservatief. Hè. Er is ook een hele hoop heisa geweest, al in de jaren 80. Ze waren op een of andere manier vooruitlopend. Hadden ze over gastarbeiders een brochure geschreven. En die kwam er eigenlijk op neer. Je moet niet al die... toen spraken we nog minder over migranten. Of mensen met een migrantenachtergrond. Die moet je niet allemaal in één wijk zetten. Want dan krijg je kettovorming en je moet je meer verspreiden over het land. En dat werd zo gelezen, ook door partijen links van het midden en partijen rond het midden, van ja, dat is bijna racistisch. Ontzettende hijze. Maar eigenlijk waren zij een voorloper. Want
0: later.
1: Ja, nou precies, verspreidingswet. Maar ook sowieso de discussie over migratie, om te gaan met mensen met een migratieachtergrond. En later heeft Bolkestein daarop met een andere vocabulaire ook veel over gesproken. Maar het moet gezegd, de SP werd er wel een beetje door gebantrouwd, had daar een uitgesproken gedachte over.
0: Hij is al een tijdje weg uit Den Haag. Noem eens één ding. Wat zouden politici van nu, maakt niet uit, links, rechts, in het midden, van Marijnis kunnen leren?
1: Nou, eigenlijk wat ik al gezegd heb, maar niet op deze vraag, is dat dat je echt in de samenleving moet kijken, waarom zijn mensen zo boos? Waarom hebben mensen zo weinig vertrouwen in de politiek?

0: politiek, al die onderzoeken die we lezen. Waarom willen mensen wat anders? Hoe komt het toch dat ze ons niks vinden? En daardoor ook zo wisselend van opvatting zijn. Hè? De ene keer zit je in de lift. Hè? 20 zetels krijgt de nieuwe club van Pieter Omtzigt, NSC. Dat is voor over 20 jaar dan, om even op terug te kijken. En dan een verkiezing daarna zijn al die 20 zetels in één ruk weg. Nou, dat is wel erg extreem. Maar het leren van wat willen mensen? Waarom zijn mensen boos? Hoe moet je met mensen communiceren? En dan moet je naar ze toe gaan en naar ze luisteren. Dat kon de SP als geen ander, ondanks het feit, dat moet ik ook wel even kwijt, ze hadden ook soms wel hele rare standpunten. Bijvoorbeeld Europa, dat vonden ze altijd helemaal niks. Dat is zoiets, een soort binnenskamers denken. Ja, dat ons het middelpunt van de wereld is. Uiteraard weten we dat het op een misverstand berust. Maar dat heeft me altijd verbaasd. De hele Europese ontwikkeling hebben ze laten schieten. Maar ze vonden ook wel dat Europa, ze is het Europa van de banken en het grote kapitaal. En de vrije markt. En daar hebben ze altijd tegen gestreden.
1: Kees Boman, politiek commentator, dankjewel. Aanleiding was de aankondiging vandaag, 26 jaar geleden, van Jan Marijnissen van de SP om te stoppen als politiek leider van die partij. Dit is muziek uit juni 2008 van Kraak en Smaak.

0: De man van kraak en smaak uit Nederland. Met een sampletje erin van Johnny Taylor. Squeeze Me was dat. Zometeen opnieuw een herexamen in ons spel Tijdje Terug.
1: NPO Radio 1.
0: Maar eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Dorien Bouwman.
2: Na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen komt de Europese Commissie met een €500 miljard voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders en filmde dat. Er worden vanaf morgen hoge temperaturen verwacht en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan. Met dat hitteplan roept het RIVM op om extra op kwetsbare mensen te letten, zoals ouderen, jonge kinderen of daklozen. Het hitteplan geldt als het 4 dagen achter elkaar warmer wordt dan 27 graden. En FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze 2 clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van het onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi.
0: Waar is het aansluiten geblazen, Erik Evengroen?
3: Nou, op een paar plekken die in ieder geval opvallen, zoals de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 6 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Een kwartier vertraging op de A27 van Breda naar Gorkum, ter hoogte van Nieuwedijk. Dan de N31 Leeuwarden richting Drachten. Daar is bij Drachten Noord een spoedreparatie aan de gang. De linkerrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En het is opvallend druk op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 staat 4 kilometer file met 1.5 uur vertraging. Dat heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A15.
1: Tot 4 uur.
0: Ja, de herexamens zijn er in Nederland. En we dachten, dat is leuk voor de kandidaten een tijdje terug. We spelen dit spel nu sinds de jaarwisselingen. En ja, er zijn ook een paar mensen een beetje in de knel gekomen. Die hadden maar 0 of 1 goed. En daarom hebben we dus 2 weken herexamen ingevoerd. En vandaag de herkansing voor Henk Berkhof uit Rotterdam. Henk, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Daar ben je opnieuw. Hoeveel had jij ook alweer toen?
4: Ja, ik denk 1.
0: 1, hè?
4: Bij de tweede ging de bietenbrug op.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, die herkansingen, dat werkt hartstikke goed. Want tot nu toe topscorers neergezet. 7 hebben we gehad en 9 is de hoogste van Marcel Domen gisteren. Dat geeft de burger moed, zou ik zeggen.
4: Ja, nou, gaan we best doen. Ja. Kan niet anders.
0: Ja, ik hoor het wel. Het is echt Rotterdam. Niet lullen, maar poetsen. Ja, precies. Nou, we gaan poetsen. De spelregels zijn nog steeds hetzelfde. Jouw geboortejaar was, moet ik even nadenken hoor, was dat 1953, dacht ik, hè?
4: Ja hoor.
0: Ja, precies. Dan is dat het vertrekpunt voor deze aflevering van...
1: Tijdje terug.
0: Hier is het eerste fragment. Van Anneke Greunlo, vroeger of later dan 1953?
4: Later.
0: Ja, dat is 1962.
5: Dit zijn 80 minuten show, spel en spektakel. Hier is uw gastheer, Peter-Jan Rens.
0: Was dit vroeger of later dan 1962?
4: Later.
0: Ja, dat was 1988.
6: Daarom was Alfred Heineken uniek in zijn soort. Daarom ook krijgt hij zoveel aandacht bij zijn dood. Met zijn overlijden komen de herinneringen en de kwalificaties. Een flamboyante, veelzijdige man.
0: Vroeger of later dan 1988?
4: Zijn overlijden?
0: Ja.
4: Later?
0: Ja, is goed. 2002.
7: Gaat hij deze Amstel Gold Race op zijn naam brengen? Ja dan nee? Het is nog steeds Bogertje! Bogert op Michael Armstrong! Nou, ik durf het niet te zeggen, maar ik denk dat het Michael Bogert is, hoor.
0: Was dit vroeger of later dan 2002?
4: Vroeger.
0: Dat is goed, het was 1999.
8: Dolly Lala Mandela is beëdigd als Zuid-Afrika's eerste zwarte president.
9: De 75-jarige Nelson Mandela volbracht met dit officiële moment zijn lange tocht van staatsvijand nummer 1 en politieke gevangene tot president van Zuid-Afrika.
0: Was dit vroeger of later dan 1999?
4: Vroeger.
0: Dat is goed, het was 1994.
10: De kok met COJK. Dit is mijn collega Fledder. Hallo.
0: De eerste baantje, vroeger of later dan 1994?
4: 1994.
0: Vroeger of later?
4: Later.
0: Ja, dat is goed gegokt, dat was 1995.
11: Goedenavond, dames en heren. En welkom hier in de Amsterdam Arena bij de openingsceremonie van de Gay Games. Het is ooit in 1982, om precies te zijn, begonnen in Amerika.
0: En wanneer was dit dan? Was het vroeger of later dan 1995?
4: Gay Games. In 19... Dat is moeilijk, hoor. 99 zei je eerder of later?
0: Nee, 95. Vroeger of later dan 95?
4: Later dan 95.
0: Ja, is 1998.
12: De enclave Srebrenica is gevallen. Is onder de voet gelopen door de Serviërs.
0: Was dit vroeger of later dan 1998?
4: Srebrenica is vroeger.
0: Ja, is goed. 1995.
13: Daar is Gabbertje, rare Gabbertje. Daar is Gabber met zijn kale schone kont. Daar is Gabbertje, rare Gabbertje.
0: Was een nummer 1 in Nederland, maar vroeger of later dan 1995?
4: Vroeger.
0: Vroeger?
4: Ja, vroeger.
0: Ja, nee, dat is niet goed.
4: Nee.
0: Jij als Rotterdammer had het kunnen weten, want het was helemaal populair in Rotterdam, dat hakken.
4: Ja, Gabbers. Hakken, ja. Maar dat was net na mijn wilde tijd.
0: Ja, dat zal wel, ja. Hakkenbar was dat. Stond op nummer 1 in de top 40 in december 1996.
4: Jeetje.
0: En dat was daarmee dus net een jaartje later. Ja. Maar het ging hartstikke goed, eigenlijk.
4: Ja.
0: Heb jij tussendoor kunnen tellen hoeveel je er goed hebt?
4: Ik vermoed 7.
0: Nee, het is er eentje meer. 8 zijn het er.
4: 8? Oh, ja. Nou, dus ik ben nummer 2.
0: Ja, je bent nummer 2. Dat is wel jammer. Je krijgt van ons het Max Pretpakket, want dat schort heb je al. Ja. Maar ja, je hebt niet genoeg gescoord om die 100 euro ook mee te pikken.
4: Nee, maar de blaam is gezuiverd.
0: Ja, dat wil ik zeggen. De revanche is een feit, absoluut. Dus in die zin goed gespeeld. Dank je wel voor het meedoen. Ik zeg nog even tegen u thuis, hè, als u dit hoort. Denk van, nou, dat lijkt me ook wel leuk om mee te doen aan die quiz. We hebben nog heel veel open plekken voor de rest van het jaar. Dus meld u gewoon aan, Villa VDB, het omroep op max.nl. Kunt ook een bericht achterlaten in de NPO Luister-app. Draai ik nu voor u Nicolette Larsen. Dit is Lado.

0: Nicolette Larson was dat, een lot of love. Schreeuwen, huilen, slaan, op internetfora klagen ouders en ook opa's en oma's trouwens over kinderen met enorme driftbuien wanneer ze de iPad moeten inleveren of als de tv uitgaat. Zijn die schermen dan echt zo verslavend, vroegen wij ons af. Het tv-programma Kassa nam de proef op de som. We luisteren even naar de beelden.
1: Zet hem even uit.
2: Nee!
0: Ja, bij ons in de villa de pedagogen Aliete van den Akker, expert emotieregulatie bij kinderen, en Marije Lagendijk, gespecialiseerd in media. Hartelijk welkom allebei.
3: Goedemiddag.
0: Is dit herkenbaar eigenlijk?
3: Ja, ik geef veel lezingen voor ouders en dit is wat ouders veel beschrijven. Als die tablet uitgaat of die telefoon weg moet, dan... Nou ja, gooit mijn kind zichzelf op de vloer en dan krijst hij heel hard.
0: Ja. Ja, maar ik bedoelde eigenlijk meer van uit de thuissituatie. Want je hebt zelf ook kinderen, begrijp ik.
3: Nou, mijn oudste dochter niet. Maar mijn jongste dochter kan best wel boos worden als ze moet stoppen met kijken. Ja.
0: Aliete?
4: Ja, mijn kinderen zijn al wat ouder. Mijn oudste heeft het wat later ontdekt, denk ik. Maar vond het als tiener wel echt heel moeilijk om weg te leggen. Wij deden dan 's nachts de wifi uit. Want anders dan werd het wel heel laat.
0: Met gewoon stiekem gekeken ook.
4: Ja, dat hadden ze dan toch niet helemaal door waar dat dan lag. Maar ik moet zeggen, mijn jongste is 16. En die heeft heel erg voor zichzelf inmiddels wel regels. En dat komt heel erg uit haarzelf. Dat ze het eigenlijk niet wil de hele tijd. Ja. En dat ze het weglegt.
0: Maar goed, daar zijn we gelijk op het punt. Want het gaat hier natuurlijk vooral over die jongere kinderen. Hoe kan het dat die kinderen veel meer woedeuitbarsting hebben dan de gemiddelde volwassenen?
4: Dat heeft te maken met dat ze dat moeilijk kunnen reguleren. Dus hun eigen emotieregulatie is nog niet ontwikkeld. Je hebt allerlei strategieën daarvoor nodig. Voor een deel zijn dat bijvoorbeeld ook cognitieve strategieën. Dus gedachten die je hebt. En dat is bij hen nog niet ontwikkeld. Dus dat betekent gewoon dat ze heel snel van 0 naar 100 kunnen gaan. Zeg maar. En dat voor volwassenen dat heel...
0: Waar begint zich dat een beetje te ontwikkelen? Hoe oud ben je dan ongeveer?
4: Ja, al heel klein eigenlijk. Dus driftbuien zelf ontstaan zo ongeveer vanaf een jaar of 1. Of als kinderen wat meer doelgericht gedrag kunnen vertonen. Dus het gaat er natuurlijk om, je hebt een doel. Dat doel wordt in de weg gezeten en dan word je heel boos. En dat is een driftbui.
0: Ja.
4: En die regulatie daarvan, die ontwikkelt zich in de jaren daarna. En we zien eigenlijk dat meestal rond een jaar of 5... dat enorm is afgenomen. Dus dan wordt het ook wel echt wat uitzonderlijk als kinderen nog heel ernstige driftbui hebben. Maar het komt zeker nog steeds voor.
0: Ja, en het lijkt nu alsof je bij volwassenen het ook af en toe nu terugziet. Dat ze te veel driftbuien hebben. Dat de regulatie nu al niet helemaal op orde is.
4: Ja, dat is zeker waar. Dat is ook altijd wel zo geweest. Dus waar ik zelf onderzoek naar doe, ik ben juist zo geïnteresseerd in... Oké, voor een deel zijn driftbuien heel gewoon op hele jonge leeftijd. Voor een deel blijft dat langer bestaan. En dan zie je eigenlijk dat het ook echt heel lang kan blijven bestaan. Dus dan is er echt iets aan de hand. En dan kunnen ook volwassenen echt driftbuien hebben.
0: Maar ik zag gegevens uit een onderzoek, internationaal onderzoek voorbij komen, dat 9 van de 10 peuters wel eens zo'n driftbui heeft gehad. Als dat scherm dus weg wordt gehaald. Maar wat gebeurt er dan? Is dat dan een soort afkikverschijnsel of zo?
4: Nou, in principe niet. Dat is gewoon boosheid. Dus kinderen zijn gewoon heel erg boos dat zij iets willen en dat dat in de weg wordt gezeten. Dus dat je dat van ze afpakt. En dat is 9 van de 10 kinderen wel eens een driftbui daarmee heeft gehad. Is eigenlijk heel gewoon. Dus het is heel gewoon voor kinderen om driftbui te hebben.
0: Maar kan je ook een kind hebben dat dat niet heeft? Of kan je daar zelf iets aan doen dat het kind het niet heeft?
4: Het komt zeker ook voor dat kinderen het niet hebben. Het is wel eigenlijk ongewoner dat kinderen dat helemaal nooit hebben. Maar dat komt ook gewoon voor. Wat je daaraan kan doen is eigenlijk niet zo heel veel als kinderen heel klein zijn. Hoe je ermee omgaat is wel heel belangrijk. Of je niet in de weg zit dat ze ook dat het ook weer overgaat. Want je helpt ze wel om te leren te reguleren.
0: Zo'n kind zit op die iPad en die begint dan... je denkt van het is nu wel genoeg geweest, moet naar bed. Je pakt dat af. En dat kind begint te schreeuwen en te jammeren. Maar dan begrijp ik dus dan, als je dus dat kind dan weer die iPad geeft, dan krijgt ze het te zien.
4: Ja.
0: Dat is ook niet de bedoeling, lijkt me, toch?
4: Nee, dan gaat het natuurlijk over op dat moment. En dat is wel wat veel ouders doen. En dat is ook een soort mechanisme en een dynamiek die heel veel voorkomt. Niet alleen rondom iPads, maar rondom allerlei dingen die kinderen willen. Dat ouders op dat moment schrikken misschien omdat het zo heftig is. Of omdat ze denken, zich niet in staat voelen om ermee om te gaan. En dan is het allermakkelijkste om het te geven op dat moment wat het kind wou. En dan houdt het op de korte termijn.
0: Ja.
4: En op lange termijn maak je de kans groter dat een kind het nog een keer op die manier...
0: Dus duidelijk zijn als ouder en consequent is ook iets.
4: Dat is iets. En dan moet je ook verwachten, als je daar op een gegeven moment mee begint, dat je eerst hele nog veel heftiger reacties oproept. Dus dat je het eerst verergert. En dan denk je, oh, dit helpt helemaal niet. Maar je moet volhouden, want uiteindelijk helpt het wel.
0: Ja, Marije, heb je dat allemaal opgeschreven?
3: Ja, zeker. Nee, maar ja, dit is wel wat je ziet gebeuren. Ja. Ja.
0: Jij kijkt daar ook vanuit jouw media specialisatie naar. Hè? Wat is je bevinden dan?
3: Nou, wat je vaak ziet, dat ouders toch ook het idee hebben dat als ze hun kind aan het eind van de dag bijvoorbeeld achter een scherm zetten, dat ze daarvan tot rust komen. Ja, dat ze ontspannen daarvan. Maar zeker bij peuters en kleuters, dan vraagt een dag naar school gaan of naar de kinderopvang best al heel veel van ze.
0: Die hebben al de hele dag zitten ravotten.
3: Ja, dus hun hoofd is eigenlijk vol. En wat je dan doet aan het eind van de dag, dan prop je er eigenlijk nog meer prikkels in met zo'n scherm. En op een gegeven moment stroomt die emmer gewoon over. En ze kunnen zichzelf al niet zo goed reguleren. En als je dan filmpjes kijkt met supersnelle beeldwisseling of hele heftige kleuren en geluiden, dan hebben ze eigenlijk al hun breincapaciteit nodig om te begrijpen waar kijk ik naar. En daar is eigenlijk geen ruimte meer voor. Dus op het moment dat het scherm dan uitgaat, is een kind eigenlijk niet ontspannen geraakt, maar nog meer geprikkeld dan die al was. Ja, en dat ze dan gillend op de vloer eindigen is eigenlijk heel logisch. Want we vragen iets van ze. Ja. Wat ze nog helemaal niet zo goed kunnen.
0: Ik vroeg me dat, want we hebben het nu steeds over die schermen. Maar stel dat enige kind ongeveer in half Nederland die dan het leuk vindt om met blokken te spelen. Werkt het daar dan ook zo, als je die weg zou halen, dat ze dan zo boos worden?
3: Ja, dat zou zeker kunnen. Dat een kind nog niet klaar is, dat het nog niet goed afgerond is. Dus wat heel erg helpt is om van tevoren te benoemen. Nog 5 minuten, dan gaan we eten en dan gaan we stoppen. Maar dan is het nog steeds soms heel teleurstellend. Alleen het verschil met schermen is dat veel van de media die ze kijken speciaal gemaakt is om die aandacht zo lang mogelijk vast te houden.
0: Kijk, dat weten we van onszelf ook. Hè? Doomscrollen, we hebben het van de week nog erover gehad, hier ook in de villa. Dus ook voor volwassenen geldt dat. Dus al die aanbieders die zijn er juist op gericht om die kinderen zo lang vast te houden.
3: Ja, en dan is het dus heel verleidelijk als het filmpje zo gemaakt is dat je er als een soort zombie aan vastzuigt. Hè, in een soort zombie-modus alleen nog maar kan kijken. En het stopt ook meestal niet vanzelf. Hè. Die filmpjes gaan oneindig door. Er komt steeds een nieuwe en weer een nieuwe. Dus er is ook geen natuurlijk einde. Waardoor het altijd voelt alsof je kind onderbreekt met iets wat nog niet klaar is.
0: En dat wordt, neem ik aan, ook uitgebreid getest. Hè, van hoe reageren die kinderen dan uiteindelijk?
3: Zeker. Je hebt bijvoorbeeld Coco Melon. Coco Melon is een heel populair kinderserie op YouTube. Zij doen echt onderzoeksopstellingen. Dus zij laten kinderen naar Coco Melon kijken. En kijken, hey, hoe lang blijft de aandacht? En als de aandacht verslapt, dan gaan ze kijken, wat moeten we doen om die aandacht langer vast te houden? En dat heeft niets te maken met content die goed is voor het brein van kinderen. Dat is een verdienmodel om te zorgen dat ze er zo lang mogelijk tijd aan besteden.
0: Ja. En in die zin is het ook een vicieuze cirkel. Dus. Want die ouders denken, ja, zet dat kind even die iPad, dan kunnen wij ook even rustig koken. Misschien met elkaar even de dag doornemen. En dat is dus eigenlijk fout.
4: Ja, fout vind ik een groot woord. Maar
0: ja, ik zeg het.
4: Als het je uiteindelijk zeg maar verder van je doel helpt, dan is het natuurlijk fout. Er zullen ook echt genoeg kinderen zijn bij wie dit prima gaat. En dat ook niet zo'n probleem is.
0: Nee, dat is ook zo.
4: Wat denk ik wel belangrijk is, want ook dat punt helemaal mee eens. Weet je, als je van tevoren wat aankondigt, dan zijn kinderen vaak heel redelijk. Maar het is heel lastig als ouder om te weten als je kind in een scherm zit. Als je kind ergens mee bezig is, blokken of zo. Wat je heel vaak al vanzelf doet, is een beetje inschatten. Is het bijna klaar? Of weet je wel. En dan krijg je een soort korte onderhandeling. Ja, ik wil alleen nog even hier de toren afmaken. En dan zeg je, ja, oké, tot zo. En dat is bij schermen heel moeilijk. Dus wat ouders dan doen. Ja, en dan zeggen ze, ja, nu. Maar bijvoorbeeld bij oudere kinderen die een spelletje spelen, kun je best even overleggen en zeggen van, goh, ja, hoe lang duurt het nog? Wanneer is deze ronde afgelopen? En dan heb je een iets natuurlijker moment.
0: Ik draai de gebakken aardappel nog wel 1 keer om dan.
4: Ja.
0: Hè? Als jij die toren
3: vooraf afspreken. Hè? We gaan over 10 minuten eten. Dus je mag nog een nieuw spelletje beginnen. Maar dan weet je dat je het niet af kunt maken.
0: Ja.
3: Dus de verwachtingen scheppen en de kaders helder maken is echt wel belangrijk om te doen.
0: Te veel schermtijd. Heeft dat op latere dus als je al zo jong daarmee begint, op latere leeftijd ook nog gevolgen?
3: Nou ja, er zijn onderzoeken die laten zien dat als je als kind heel veel achter een scherm zit, of als ouders zelf ook veel achter een scherm zitten, dan is er natuurlijk weinig interactie. Dus dan is er kans dat kinderen minder oefening krijgen in taal. Maar ook dat ze minder bewegen. Dus dat er risico's bestaan voor de motorische ontwikkeling. En hoe dat dan zit met de emotieregulatie is nog niet geheel duidelijk. Maar als jij als ouder een scherm altijd inzet om ingewikkelde situaties in de opvoeding mee op te lossen. Dan bestaat dus de kans dat je het voor de korte termijn oplost, maar het voor de lange termijn groter maakt. En dat een kind eigenlijk altijd een externe prikkel nodig heeft om weer de rust in zichzelf te vinden.
0: Ja.
3: Terwijl juist die momenten van onrust en even niet oké zijn, super waardevolle leermomenten zijn. Want er komen in het leven nog wel meer momenten dat je even niet oké bent. En dan is het fijn als je weet, hey, dit kan ik handelen.
0: Ja, dat weten we allemaal.
3: Zeker, ja.
0: Kinderen, horen jullie dat? Ja. Hartelijk dank. Ik hoop dat iedereen de tips een beetje heeft meegeschreven. Want volgens mij zat er nuttige informatie in dit gesprek. En weten ouders soms ook van bij toeten en bij blazen niet wat ze eigenlijk moeten doen.
3: Nou, en het is ook ingewikkeld, hè? En het opvoeden schuurt. Het gaat niet altijd alleen maar fijn en goed. Dat hoort erbij. En dat, daar moeten we het vaker over hebben, denk ik.
0: Ja. Nou, kom nog een keer terug, zou ik zeggen. Hartelijk dank jullie allebei. Pedagogen Aliete van den Akker en Marije Lagendijk. We gaan de vraag van vandaag afsluiten, denk ik, hè? Ja, laten we dat doen. Die vraag die ging over wat voor bijzonders hebt u ooit gevonden naar aanleiding van die bibliotheek in Brabant. Daar vonden ze €300 in een boek dat net was ingeleverd. De eigenaar had dat als een bladwijzer gebruikt. De medewerkers hebben dat geld trouwens netjes teruggegeven aan de eigenaar en die was daar heel blij mee. Vraag van vandaag, wat voor bijzonders hebt u ooit gevonden? Connie zegt, ik heb jaren geleden een portemonnee vol met geld gevonden in plantencentrum Koningsdal in Utrecht. Ik vroeg aan de eigenaar, mis je iets? Hij greep gelijk naar zijn kontzak en hij was heel blij dat hij zijn portemonnee terugkreeg. En zij mocht een mooie plant uitzoeken. Gatse Hielkema. Gatse, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel, jij ging jaren geleden een vriend helpen met het planten van sla op het land. En toen?
1: Ja, en ik moest helpen. En ik kwam op een plek waar ik nog nooit was geweest. Uniek eigenlijk. En ik doe een graai in een kluit. En ik vind in die kluit vind ik een trouwring. En ik kijk in die trouwring en er staat een naam in en een datum, een Maaike. En ik zeg tegen mijn baas, ik zei, heet u vrouw Maaike? Nee, nou dat was niet zo. En hij kende ook niet de Maaike. Dus hij zei, nou neem hem maar mee, heb jij gevonden. En zo kom ik thuis. En mijn moeder die vraagt aan mij van, hey, heb je een leuke dag gehad? Ik zei, ja prachtig. Heb je nog wat verdiend? Moet je morgen weer? Ik zei, nee, ik hoef morgen niet weer. Ik moet alleen even mijn geld ophalen. Maar, ach, ik heb dit gevonden en ik gooi die trouwring op het aanrecht. Dat is eigenlijk ook al een mooie verdienste.
0: Ja.
1: Ze pakt de trouwring op en ze kijkt erin. En ze zegt, die is voor mij.
0: Nee.
1: Ik zei, nee, die is voor mij. En nee, ze zei, kijk maar wat erin staat. Er staat mijn naam in en mijn trouwdatum.
0: Ja.
1: En het bleek dat mijn vader, 18 jaar daarvoor, die trouwring was verloren tijdens het uitruimen van... mijn vader was fokker van konijnen en ieder jaar hadden ze een tentoonstelling bij ons in het dorp. En die kooien moesten opgeruimd worden en hij heeft die ring verloren en dat is in de stront gekomen. En dat stront is op een boerenkar gegooid.
0: Wat een verhaal
1: dat is
0: dit.
1: Op het land gekomen.
0: Ja, maar toen jij die naam Maaike zag, dacht je niet gelijk aan je moeder toen?
1: Nee. Ik dacht natuurlijk wel later. Ik heb er helemaal niet aan gedacht.
0: Nee,
1: dat
0: nee.
1: Was natuurlijk toeval. Ja.
0: Ja, het is een mooi verhaal dit. Dankjewel daarvoor, Gatse. Ellen ook nog even, die stuurde een audio-appje. Ze deed als 6-jarig meisje een schokkende vondst bij het buitenspelen.
2: Ik denk dat ik op weg naar huis was en ik vond in de bosjes een hele grote vuilniszak vol met pornoboekjes.
0: Oh.
2: Als kind kijk je daarin en zijn dat natuurlijk dingen die je helemaal niet hoort te zien. En ik weet dat ik het heel erg schokkend vond, omdat ik het moment heel erg herinner. Ik heb het mijn vader vertelt van, dit ligt daar iets, het is een beetje raar. Nou, die heeft het gelijk weggehaald. En nou ja, ik weet dat ik het heel vies vond. En nou, ik denk dat het mijn hele leven ook wel, dat ik dat nog steeds heel vies vind.
0: Porno, ja. En dan Erik nog even, die stond in de file op weg naar een vakantieadres. Stond al 2 uur stil op dezelfde plek. En er liep een man wat zenuwachtig heen en weer. En ineens zagen ze iets geligs liggen in de binnenberm. Bleek dat een biljet van €200 te zijn. Hij zegt, ja, we hebben dat zo goed als kon schoongemaakt en daarmee de eerste nacht betaald in het hotel. Dank voor alle inzendingen weer op de vraag van vandaag. Morgen doen we nog het nieuwe, even naar 2:30. En zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal. Vandaag gepresenteerd door Marco Geitenbeek. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag.
5: Samen Max.
6: NPO Radio 1.
7: Zondag op de perstribune van Max.
8: Ja, je hoort nu dat het luchtalarm afgaat. Dus ik moet ook even het gesprek onderbreken om een veilige plek op te zoeken.
7: NOS-correspondent Nasra Habibala over haar vertrek uit het Midden-Oosten. En voetbalanalist Kenneth Perez.
9: Ja, vlees nog vis.
7: Over de hoogte- en dieptepunten op het WK-voetbal.
9: Weet je wat ik het mooist vond aan de goal? En hoe hij zo bleef kijken. Van, heeft hij de juiste curve?
7: Margreet Rijntjes. In gesprek met Nasra Habibala en Kenneth Perez. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
6: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
10: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Ster. Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
12: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
11: Galleria, nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
16: Ontspan, tel tot 10. 1, 2...
17: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
17: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
18: In Opium op Oerol zijn te gast actrice en comedienne Loes Luca, samen met haar dochter Nina Gans, regisseur van internationaal bekroonde animatiefilms. Razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein en schrijver Tom Lanois draagt voor. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
7: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
6: Marco Geitenbeek.
7: Het NOS Radio 1-journaal.
19: Goedemiddag, fijn dat u er weer bij bent. Vrijdag tekenen de VS en Iran het staakt het vuren pas, maar nu al is de tekst uitgelekt. Zometeen de details van die deal. Eerst het nieuws met Casper Meijer.
20: Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO en deed dat door de foto op de identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna €13.000 aan ABN AMRO betalen. De kwestie tussen de Tweede Kamer en oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep is opgelost via mediation. Zo werd geprobeerd om juridische procedures te stoppen en dat is dus gelukt, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
5: Namens het presidium van de Tweede Kamer was Marjolein Moorman van Pro naar voren geschoven om mee te doen aan die mediation. En dat heeft er dus uiteindelijk toe geleid dat er een gezamenlijke oplossing is tussen dat presidium van de Tweede Kamer en oud-voorzitter Khadija Ariep. Dat schrijft de huidige voorzitter Tom van Kampen vandaag aan de Tweede Kamer. Maar wat die oplossing dan is en wat voor afspraken er gemaakt zijn, daar wordt niks over gezegd.
20: 4 jaar geleden werd een onderzoek ingesteld naar Ariep vanwege meldingen over een onveilige werkomgeving. Ariep begon een zaak om de rechtmatigheid van dat onderzoek aan te vechten en die zaak is nu dus van de baan. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders en filmde dat. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een 500 miljoen euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Huisarts Rob Elens zegt tegen de corona-enquêtecommissie dat hij nog steeds excuses verwacht van toenmalig minister De Jonge. Elens schreef zijn patiënten een medicijn voor waar de minister en de inspectie niets in zagen, maar hij wel. Hij kreeg herhaaldelijk brieven, waarschuwingen en hoge boetes uit Den Haag. Elens zegt dat hij het heel zwaar vond om zoveel tegenwerking te ervaren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in het Brabantse Rijen is de brandweer nog steeds op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. De burgemeester van Gilserijen maakt zich net als de buren grote zorgen.
21: Eigenlijk wat het best omschrijft is: iedereen hoopt het beste, maar vreest vooral het ergste. Kees is niet meer gezien sinds de brand uitbrak. We kunnen geen contact met hem krijgen. Hij viel vaste patronen, dus mensen verwachten hem op vaste tijdstippen op plekken. En dan begin je heel erg zorgen te maken.
20: Vanwege verder instortingsgevaar doorzoekt een specialistisch team stap voor stap de uitgebrande woning. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet 3 voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. En dan nog het weer. Plaatselijk nog een bui. In het zuiden ook af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden.
19: Erik Evengroen zit vanmiddag bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Erik, hoe is het op de weg?
22: Nou ja, het wordt langzaam maar zeker drukker. De spits komt op gang, inmiddels van 250 kilometer file. Een paar vallen erop, vooral door ongelukken. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Den Bosch. Bij Waardenburg gebeurde een ongeluk. Er staat daar 9 kilometer file met een 30 minuten vertraging. De weg is gelukkig wel zojuist vrijgegeven. A15 dan, Rotterdam-Europoort. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij Oostvoorne. Daardoor bijna een 30 minuten oponthoud. En daardoor loopt het ook vast op de N57... van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 2 kilometer file, maar de vertraging is ruim een 30 minuten. En tenslotte de N31 Leeuwarden richting Drachten. Bij Drachten-Noord is een spoedreparatie aan de gang. De linkerrijstok is dicht. Ook hier een 30 minuten vertraging.
19: De oorlog moet op alle fronten stoppen. Dat staat in het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Maar Israël blijft Libanon aanvallen. Wat wil Netanyahu? Zometeen onze correspondent.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
26: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
25: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
26: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
7: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
19: Landbouwminister Van Essen was bij natuurgebied De Peel op de grens van Limburg en Brabant. Wat trof Van Essen daaraan, politiek verslaggever Ewout Kieviet?
2: Ja, een dag na de onthullingen over de stikstofplannen van het kabinet trof de minister hier toch vooral lokale bestuurders en ondernemers die aan de slag willen. Die willen dat er iets gaat gebeuren en dat dat stikstofslot er vanaf gaat.
19: Het Nederlands elftal moet de vorm nog een beetje vinden, maar het shirt waarin onze vedetten spelen is misschien zelfs populairder dan het elftal. Het is niet meer aan te slepen. Verslaggever Josephine Trehi, is het oranje shirt het enige shirt dat populair is?
3: Nee, de shirts van Curaçao doen het bijna nog beter op dit moment. Ondanks dat ze de eerste wedstrijd hebben verloren.
19: Maar eerst de details van de Iran-deal. Vrijdag tekenen de Verenigde Staten en Iran die deal die de opmaat moet zijn voor vrede. Via Bloomberg lekte vandaag uit dat ze het op 14 punten eens zijn geworden. Zo moet de straat van Hormuz weer open. Zou er ook een einde aan de strijd in Libanon moeten komen. En zou er voor $300 miljard aan herstelbetalingen richting Iran moeten gaan. Midden-Oosten-expert aan de Universiteit van Amsterdam, Paul Aerts. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
19: Als u zo leest wat er in die deal staat, hè, wie komt er dan het best vanaf?
4: Ja, is niet zo simpel om te spreken van winnaars en verliezers. Die vraag wordt heel snel gesteld en er wordt ook heel snel de conclusie getrokken dat Iran de winnaar is en de VS de verliezer. En dat ook Israël aan het kortste eind getrokken heeft. Maar dat lijkt mij een beetje simpel. Mm-hmm. Met name als we even heel kort inzoomen op de situatie in Iran. Ik denk wel dat Iran hier het meeste uitgehaald heeft. Dus als je per se dat woord winnaar zou willen gebruiken, dan is dat wel een beetje van toepassing op Iran.
19: Wat hebben ze eruit gehaald dan?
4: Nou, ze hebben eruit gehaald dat ze niet verloren hebben. Ze hebben immers gevochten in een wekenlange oorlog tegen de militaire supermacht van de wereld, tegen de militaire supermacht in de regio. En ze hebben stand gehouden. En wat ze vooral hebben laten zien is een enorme veerkracht en, daar gaan we nog wel over hebben misschien, dat ze de controle over de straat van Hormuz hebben laten zien. En dat zullen ze ook nooit meer uit handen geven. Nee. Dus dat is een enorme, belangrijke, strategische troefkaart die Iran heeft laten zien. Ja. Maar toch even de kanttekening. De kanttekening bij het label van winnaar. Dat moet ik toch kwalificeren. Want die, ja, dat winnen is tegen een enorme prijs gekomen met enorme schade aan de economie die oploopt tot $300 miljard, zoals u net al even kort aanduidde.
19: Dat zijn die herstelbetalingen die ik net zei, hè? Ja,
4: ja, ja, ja, die er, ja, of die er ooit gaan komen, moeten we nog maar zien. Ja. Maar dat heeft dus die schade die het Iraanse economie heeft opgelopen, dat heeft desastreuze gevolgen. Want die economie die was al in een hele slechte toestand.
19: Ja, nu nog
4: en dat
19: slechter.
4: Zal nog vele malen slechter. Ja. Met misschien ook gevolgen voor de positie van het regime. Dat is een ander punt wat niet vergeten moet worden.
19: Nu zijn dit dus 14 punten die uitonderhandeld moeten worden ook nog. Die verder uitonderhandeld moeten worden, moet ik zeggen, de komende 60 dagen. Wat zijn nou de dingen die nog roet in het eten kunnen gooien?
4: Nou, heel veel. Ik heb het laatste uurtje dat memorandum heftig zitten bestuderen. En ik heb bij elke clausule bijna heb ik opmerkingen in de kant neergezet en vraagtekens gezet.
19: Bij elk van die 14 punten?
4: vrijwel bij elk. Het staat vol met vaagheden en dubbelzinnigheden. En de komende 60 dagen, de komende 2 maanden... moet dat verder uitonderhandeld worden. Maar dat wordt een hele moeizame, vrijwel ondoenlijke exercitie, lijkt mij, om die hot issues in concrete afspraken, waar beide partijen het over eens zijn, vast te leggen.
19: Ja. Nou staat er volgens mij als eerste punt einde aan de oorlog op alle fronten. Als u dit zo zegt, hè, verwacht u dat dit dan rust gaat geven voor de regio, of is dat ijdele hoop?
4: Ja, ik hoop natuurlijk dat dit geen ijdele hoop is, maar ik ben er wel een beetje bang voor. Ik ga zo meteen spreken met de correspondent Lennart. En Lennart zal ongetwijfeld zeggen dat vandaag Israël weer Libanon heeft aangevallen. Dat is nou juist wat niet mag, maar wat de Israëlische regering Netanyahu zich wel permitteert. En dat kan dus meteen alweer een forse spaak in het wiel steken. En ja, er zijn meer van dit soort zaken die de zaak volledig uit de rails kunnen laten lopen in de komende weken.
19: Dus het wordt een spannende 60 dagen.
4: Enorm spannend, maar ik heb niet al te hoge verwachtingen dat het ook tot een positief eindresultaat zal leiden. Nee.
19: U zegt het al, we gaan ook spreken met onze correspondent in Israël, want er moet dus ook volgens dit akkoord een einde komen aan de strijd in Libanon. Correspondent in Israël, Lennart Zwolfs. Wat zijn de reacties op deze deal bij jou in Israël?
8: Nou, die zijn al dagenlang hetzelfde en die zijn vooral heel kritisch. Ik denk 2 belangrijke punten om er even uit te halen. Allereerst wat er nou is afgesproken over dat atoomprogramma van Iran. Het belangrijkste oorlogsdoel van Israël is om te voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen. Nou ja, en daar is nu eigenlijk nog niet zoveel afgesproken. Behalve de belofte van Iran dat ze dat niet zullen doen. Maar die belofte, ja, die is niet nieuw. Dat horen ze al jaren. En ja, hier in Israël hebben ze daar geen vertrouwen in. En ja, eigenlijk ook niet in die 60 dagen die gaan komen om daarover verder te onderhandelen. Zij denken toch hier echt dat oorlog de enige manier is om dat te kunnen voorkomen. En dan inderdaad het andere punt, wat Paul Aerts net ook al noemde, is Libanon, dat daar een staakt het vuren moet gaan gelden. En ja, hoe het hier wordt gezien is dat Israël nu eigenlijk opgelegd krijgt om daar te stoppen met vechten tegen Hezbollah. Terwijl zij zelf eigenlijk geen partij lijken te zijn bij deze afspraken. Dus daar is ook heel veel kritiek op.
19: Ja, en ondertussen gisteren en vandaag opnieuw luchtaanvallen van Israël op Libanon. Hè? Wil Netanyahu wel stoppen met die aanval? Is dit realistisch wat hier is opgeschreven?
8: Netanyahu zegt zelf van niet. Hij zegt ook dat de Israëlische troepen die nu het zuiden van Libanon bezet houden, ja, dat die daar gewoon zullen blijven. En inderdaad, de gevechten die gaan tot nu toe ook gewoon door. Maar Netanyahu zit wel in een lastige positie. Kijk, enerzijds kan hij Trump niet volledig negeren. Amerika is zijn belangrijkste bondgenoot en daar is hij ook afhankelijk van. Aan de andere kant, ja, moet hij ook naar de stemmen hier in zijn eigen land luisteren. Zowel oppositie als coalitie, ja, die lijken het op dit punt toch wel eens. Het is een hele slechte afspraak. Leg het naast je neer en vecht door. En ja, het was Netanyahu zelf die ooit zei als premier van Israël, moet je ook wel eens nee kunnen zeggen tegen een Amerikaanse president. Ja, en dan zeggen ze hier, doe dat nu dan ook.
19: Ja, dus zo wordt er aan 2 kanten aan hem getrokken eigenlijk. En zijn er ook nog verkiezingen dit najaar, hè? Wat voor invloed zou die deal daarop kunnen hebben?
8: Ja, dat kan hem stemmen gaan kosten. In recente peilingen is zijn Likud-partij nog wel de grootste. Maar met de huidige coalitie behaalt hij volgens die peilingen geen meerderheid momenteel in het parlement. Nou ja, ondertussen zien we wel het oppositieblok of het anti-Netanyahu-blok, zoals dat ook wel genoemd wordt, steeds verder groeien. Volgens die peilingen halen zij momenteel ook geen meerderheid. Dus ja, dat geeft Netanyahu wel iets van ademruimte. Maar ja, als Amerika en Iran echt verder gaan onderhandelen en tot concretere afspraken komen, ja, dan kan hem dat echt wel stemmen gaan kosten. Tegelijkertijd, want daar moet ik wel bij zeggen, het is al vaker gebleken, Netanyahu is een politiek overlever, bedenkt altijd wel weer een list. Dus ja, we moeten afwachten waar die nu mee komt. Maar het is toch wel een hele moeilijke positie, denk ik, om uit te komen zo'n paar maanden voor de verkiezingen.
19: Ja, dat is het krachtenveld waar hij in moet bewegen. Dank, correspondent Lennart Zwolfs en Midden-Oosten-expert aan de Universiteit van Amsterdam, Paul Aerts. Wat gebeurt er dan in ons land, Casper, volgens andere media?
20: De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee is in hoger beroep vrijgesproken, meldt Omroep Friesland. De snelboot botste in 2022 met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven en het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden eerder veroordeeld door een rechtbank. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep en is nu dus vrijgesproken. Volgens het gerechtshof heeft de schipper niet te hard gevaren en had hij geen schuld aan het ongeluk.
9: En het hof is dus van oordeel dat niet kan worden bewezen dat verdachte zich zodanig onvoorzichtig heeft gedragen dat het mede aan zijn schuld te wijten is dat de aanvaring met alle trieste gevolgen van dien heeft plaatsgevonden. Daarom spreekt het Hof verdachte vrij van deze feiten.
20: De nabestaanden noemen de uitspraak een grote teleurstelling. En gisteren hadden we het nog over de verharding van de omgangsvormen in verpleeghuizen. Vandaag lezen we in NRC dat ook bibliotheken de gevolgen merken van veranderingen in de maatschappij. Zo zijn de afgelopen jaren de lezenzalen veranderd in ontmoetingsplaatsen. Mede daardoor krijgt de bieb te maken met nieuw publiek, zoals bezoekers die op vol volume TikTok-video's kijken, maar ook mensen met onbegrepen of agressief gedrag. Volgens de Vereniging van Openbare Bibliotheken zijn door bezuinigingen steeds meer plekken waar jongeren, daklozen en mensen met psychische problemen gratis heen konden gaan, dichtgegaan. En is de bieb dan een van de weinige plaatsen die nog overblijven. En een opvallend verhaal. Op meerdere plekken in en rond Rotterdam zijn vanochtend grote hoeveelheden zuivel gedumpt, lezen we bij de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om pallets vol met kwark, yoghurt en andere zuivel. Het meeste is ruim een maand over de datum. Er werden ook 4 pallets neergelegd bij een voetbalclub in Nieuwekerk aan den IJssel. Een onaangename verrassing voor Bob van de onderhoudsploeg van de club.
10: Ja, ik vind het natuurlijk verschrikkelijk. Het is, je zadelt iemand anders op met je rotzooi.
11: Het was niet makkelijk om weg te krijgen, begrijp ik.
10: Nee, dat was een hele hoop rotzooi. Dus ze zijn hier wel zeker een uurtje anderhalf bezig geweest.
20: Ja, de grote vraag is natuurlijk wie heeft dat daar neergelegd. Maar dat wordt nog onderzocht en is nog niet bekend.
19: Erik Evengroen bij de ANWB, hoe is het op de weg?
22: Ja, het wordt langzaam zeker drukker. Inmiddels bijna 300 kilometer file in totaal. Een paar files vallen op, met name door ongelukken, zoals de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte. Net voor afrit Oostvoorne is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Er staat daar 13 kilometer file en de vertraging is bijna 3 kwartier.

0: Shotgun van George Ezra was dat. Veel Oranje-fans, of ze nou dicht bij huis kijken of in stadions in de VS zitten, dragen shirts van het Nederlands elftal. En die Oranje-shirts die zijn duurder dan ooit. Ze beginnen bij €110 per stuk. En voor kindershirts moet je zo'n €85 aftikken. In de grote loods in Utrecht worden die bestelde shirtjes klaargemaakt. En verslaggever Josephine Trehi die ging langs bij eigenaar Roland Heerskens.
1: Nou, je ziet hier dat mensen heel druk bezig zijn om Oranje en Curaçao shirts te bedrukken en te voorzien van naam en nummers van de bestellingen die we gisteren binnengekregen hebben.
2: Ja, ja? Hier is een mevrouw bezig met een Oranje shirt inderdaad.
3: Dit is Frenkie de Jong.
2: Nummer 21.
3: Nummer 21, ja. Het is zo, de drukpers staat op een bepaalde graad en op een bepaalde tijdstelling. Die gebruiken wij om te drukken. En zodra die pers klaar is, gaat hij vanzelf omhoog. En dan is het shirt gereed.
2: Dit is het thuisshirt. Ja, dat oranje, dat kennen we allemaal. Heel fel.
3: Ja, zeker.
2: Is dat niet een beetje heftig voor de ogen?
3: Nou, na enige tijd raak je er wel aan gewend, hoor.
2: Kost zo'n shirt nou?

0: Waar. Ja, en gaat het goed dit keer?
1: Ja, het gaat ongelooflijk. Het gaat beter dan 2 jaar geleden, wat we nooit verwacht hadden. Maar dat komt natuurlijk ook omdat Curaçao erbij gekomen is, wat we 2 jaar geleden niet hadden.
0: Die gaan ook heel goed.
1: Die gaan ook heel goed. Daar hebben we de wereldwijde rechten van. Dat verkopen we van Zuid-Amerika tot Curaçao, uiteraard waar we een winkel hebben, samen met Corendon en hier in Nederland. En wij verkopen nu nog meer dan oranje shirts.
0: Maken jullie ook die warming-up shirts, die pata shirts?
1: Nee, die maken we niet. Die levert Nike aan ons. Ja. We verkopen ze wel. Ja.
0: Ja, want die gaan, want dat zijn de collectors items dan, of niet?
1: Ja.
0: Bent u niet heel enthousiast over? Zie ik aan de...
1: Een heleboel mensen wel, ik niet. Nee.
0: En hoe gaat het dan dat mensen een bepaalde speler kiezen? Verschilt dat ook weer per wedstrijd dan?
1: Dat scheelt per wedstrijd en het succes van die spelers. Als Wout Weghorst heel emotioneel 5 minuten voor tijd Nederland kwalificeert voor de halve finale, ik noem maar wat, dan vliegen de shirts met Wout Weghorst de deur uit.
0: Dat heeft hij meegemaakt?
1: Ja, 2 jaar geleden. Ja, niet aan te slepen. Ja.
0: Worden die shirts überhaupt steeds populairder? Is het echt een ding om een officieel voetbalshirt te hebben? Want ze zijn natuurlijk niet goedkoop.
1: Nee, ze zijn niet goedkoop. Maar is wat ik altijd tegenwoordig zeg, ze zijn niet aan te slepen. En dat komt een beetje door het damesvoetbal, die de shirts een stuk meer geaccepteerd in de mode hebben gemaakt. Ja? Vroeger, als ik als 17-jarige met een FC Utrecht shirtje gelopen had, buiten het stadion was ik een hooligan geweest. Nu lopen gewoon oudere mensen ook met voetbalshirts. Dat was vroeger onmogelijk.
0: Het is meer fashion bedoeld?
1: Meer geaccepteerd als fashion, ja. Fan fashion.
0: Hier komt nog nummer 8 erop. Gravenberg?
2: Gravenberg.
0: Nou zit u dus al zo lang in de business, bijna 50 jaar.
1: Ja.
0: Wat was nou uw lievelingsshirt van het Nederlands elftal?
1: 1988.
0: Is dat met die vlakjes? Met die,
1: het meest walgelijke shirt ooit geproduceerd, maar we kunnen het nog steeds niet aanslepen. Want het is ons overwinningsshirt. We zijn daar Europees kampioen mee geworden in Duitsland.
0: En die kan je ook nog kopen dus?
1: Ja hoor, daar leveren we nog heel veel van. Ja.
0: Is die dan nog duurder, omdat het weer apart besteld moet
1: worden? €19,88.
0: U krijgt het nog druk na deze uitzending.
1: Ja, dat denk ik sowieso. Was wel de bedoeling, ja.
3: Josephine is doorgereden van die grote loods in Utrecht naar winkelcentrum Hoge Catharijnen. Josephine, zijn mensen bereid om zoveel geld te betalen voor dat shirt?
4: Nou, ik was net in een sportwinkel in het winkelcentrum, waar ze de shirtjes ook verkopen. Er hingen nog wel nog maar een paar maten, dus wat dat betreft zou je zeggen van wel. Maar toen ik er was en met wat mensen sprak, staat ze wel behoorlijk bedenkelijk naar die prijs te kijken.
5: 110.
4: Ja.
5: Ja, dat is best duur, hè?
4: Maar wel mooi?
5: Deze wel. Die vind ik wel heel oranje.
4: Het is fel, hè?
5: Ja, ik vind die mooier.
4: Ja. Maar zou je het er vooral voor hebben?
5: Nee.
4: Nee. Vindt u het mooi?
6: Ja, ik ben een grote fan van oranje.
4: €110 voor zo'n shirt, is dat de moeite?
6: Nou ja, op zich best duur. Ja, ik zou tot max 70.
7: Het is wel mooi, maar het is wel echt te veel geld, vind ik. Ja.
4: Want wat doet u aan tijdens een wedstrijd dan nu?
7: Iets anders, oranjes, niets officieels, zeg maar. Dus, nee, dit gaat net iets te ver. Ja.
4: Meneer werkt hier, komt aanlopen met allemaal sportkleding. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
4: Loopt het goed, die Nederlandse elftal shirts?
8: Ja, yeah, we are selling them very well. The support is there. The fans are willing to buy them. So we have last sizes left here and there. But we are hoping to get replenishment soon because it's like a river. People are buying a lot from them.
4: Meneer zegt dat ze echt heel goed gaan, de verkoop. Er zijn nog een paar laatste maten, dus er moeten wel weer nieuwe bij. Jongen en meisjes komen ook aangelopen. Hoi.
9: Hoi.
4: Mooi?
9: Nou, heel fel oranje.
4: Ja, hè?
9: Ja, ik vind het een beetje te veel eigenlijk.
4: Maar zou je het willen hebben, zo'n shirt?
9: Nou, ik vind het zou wel leuk zijn, maar ik koop dan liever een voetbalshirt van mijn eigen club of zo.
4: Ah ja.
9: Omdat dat kan je het hele seizoen aan. Dit kan je eigenlijk alleen aan bij een bepaalde periode, bij het WK of het EK. Maar daartussen, ja, dat doe je niet echt aan.
4: Wat doen jullie dan wel aan tijdens de wedstrijd?
9: Ja, een nepshirt van €20.
3: Veel lachgever Josephine Trehi was dat vanuit Utrecht. En die oranje shirtjes die kunnen komende zaterdag weer aan. Dan speelt het Nederlands elftal de tweede wedstrijd van dit WK. Tegenstander is dan Zweden om 7:00 s'avonds. En uiteraard is dat ook allemaal weer hier te volgen op deze zender.
10: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie je, dat als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
0: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
5: NPO Radio 1.
6: Iets voor 4:30, de hoofdpunten van het nieuws, Casper.
7: Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daarnaartoe geld over te maken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, moeten alsnog honderden euro's betalen voor hun voetbalpool. Volgens het platform doen zij zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke pool waar ze een betaald pakket voor moeten hebben. Als ze niet betalen, dan wordt hun pool verwijderd. Huisarts Rob Elen zegt tegen de corona-enquêtecommissie dat hij nog steeds excuses verwacht van toenmalig minister De Jonge. Elen schreef zijn patiënten een medicijn voor waar de minister en de inspectie niets in zagen, maar hij wel. Hij kreeg herhaaldelijk brieven, waarschuwingen en hoge boetes uit Den Haag. Elen zegt dat hij als kwakzalver is neergezet. Feyenoord heeft de terugkeer van trainer Giovanni van Bronckhorst bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar.
6: Hier in de studio is Marco Verhoef voor het weer. Het werd steeds warmer en warmer vandaag.
8: Klopt inderdaad. Dat is op zich natuurlijk gebruikelijk, hè? Vanaf de ochtend naar de middag. Je hebt ook wel gelijk dat er steeds warmere lucht aangevoerd wordt. Dat gaat overigens niet helemaal zonder slag of stoot. Want we kijken toch regelmatig tegen wolken aan. Ook nu hier in Hilversum.
6: Waar is die zon?
8: En in het noorden is de bewolking nog wat dikker. Er valt af en toe wat regen. In het zuiden is die dunner. Er schijnt de zon dus al vaker. En dat zie je ook terug in de temperaturen. Want in het zuiden is het op sommige plaatsen al meer dan 25 graden. Nou, dat is in de rest van het land nog niet het geval. Overigens, die neerslag in het noorden gaat wegtrekken. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht ook met wat opklaringen, lokaal wat nevel. En de minimumtemperatuur zo'n graad of 16. En morgen overdag, dan beginnen we met flink wat zon. Het blijft overdag ook meest droog. Het wordt warm. In het noordwesten 26, in het midden 29 en in het zuidoosten gaan we al naar 32 graden. Dus de zomer die gaat echt volop losbarsten. Met weinig wind uit een zuidwestelijke richting. Maar dan in de avond, dan begint de kans op een lokale onweersbui toch ook alweer toe te nemen. Als eerste in het zuidwesten en dan avond-nachtwerk trekt dat op meer plaatsen wat over.
6: En hoeveel warmer gaat het nog worden deze week?
8: Ja, vrijdag wordt de topdag. Dan is het eigenlijk vrijwel overal tropisch warm. 31 tot 34 graden. Een beetje broeierig. Overdag op veel plaatsen droog met de zon. Er zeker ook bij. Het is echt een benauwde warmte. En later op de dag neemt ook de kans op een lokale, maar wel stevige regen of onweersbui opnieuw toe. Ik noem het bewust lokaal, want er zullen echt plekken zijn die niets krijgen. En er zullen ook plekken zijn met zo'n stevige bui. Ja, en dan regent het even flink door. Onweert het, knettert het lekker. En dan koelt het daarna ook wel weer eventjes wat af.
6: Marco, dankjewel. En Erik Evengroen bij de ANWB. Hoe is het nu op de weg?
9: Ja, de avondspits is in volle gang, kunnen we wel zeggen, met bijna 400 kilometer file. Die bestaat wel voor een groot deel uit dagelijkse files. Dus de meeste hebben hooguit zo'n 10 minuten vertraging. Maar vooral veel problemen bij Rotterdam door een ongeluk met een vrachtwagen. En om te beginnen zien we dat op de A15 van Europort naar Rotterdam. De hoogte van Spijkenisse is een vrachtwagen gekanteld bij de afrit daar. Verkeer wordt omgeleid via de volgende afrit, afrit Rozenburg. Maar hou rekening met 20 minuten oponthoud. Van Rotterdam naar de Maasvlakte op de A15. Bij afrit Oostvoorne staat daardoor ook 11 kilometer file met bijna 1,5 uur vertraging. En het loopt ook vast door dit ongeluk op de N57 bij Middelburg naar Rotterdam. De hoogte van de aansluiting met de A15 staat 2 kilometer file en ook daar ruim 1,5 uur vertraging.
6: Stikstofminister Van Essen was een dag na zijn stikstofplannen in natuurgebied De Peel om eerder ingezet stikstofbeleid af te trappen. En onze verslaggever was erbij.
10: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
12: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
12: Nu bij Dirk, Hertog Oranje Schepijs. €2,49. Leuk voor het WK.
14: Marco Geitenbeek.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Stevige stikstofmaatregelen kwamen gisteren naar buiten, zoals zones van 1 kilometer rond grote natuurgebieden, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Een dag later is stikstofminister Jamie van Essen op de Veluwe en in de Peel om eerder ingezet stikstofbeleid af te trappen. Politiek verslaggever Ewout Kiviet is ook uit Den Haag naar de Peel gereden. Ja, daar gaan we dus echt iets zien van dat stikstofbeleid, Ewout.
16: Ja, hier gaan ze al beginnen. Want de natuur rond de Peel en de Veluwe die is zo slecht, gaat zo hard achteruit dat hier al begonnen wordt. De minister kwam vandaag met geld, 300 miljoen per gebied. En dat geld is dan, dat was al eerder toegezegd, en dat is dan om boeren te laten innoveren, om ook boeren die willen stoppen daarmee te helpen of te verhuizen en om de natuur te herstellen. En wat ze hier nu doen op dit moment is een zone van 500 meter rond zo'n gebied. Daar gaan ze dus al dit soort stikstofmaatregelen nemen. Maar gisteren hoorden we dat het kabinet met veel strengere plannen komt. Het zou hier om zones van 1 kilometer moeten gaan. Dat betekent dus dat er veel meer bedrijven daardoor geraakt gaan worden. Ja, en de minister zei wel dat juist die zones de kern wordt van zijn aanpak.
17: Ja, en zonering is natuurlijk echt wel de motor achter een effectief pakket. Dat hebben we ook altijd gezegd. Staat ook niet voor niets in het coalitieakkoord. Dat is een heel belangrijk instrument om reductie te bewerkstelligen, maar bovenal om de natuur zodanig te herstellen dat je vergunningen kunt gaan verlenen. Kijk, we moeten echt naar het geheel gaan kijken op 26 juni. Want onderbrak ook heel veel over de ondersteuning die wij aan boeren willen geven. Ik vind het belangrijk om dat geheel te presenteren, dat geheel te zien. En niet alleen fragmenten.
16: Maar vertelt u het maar, wat komt er nog meer bij dan?
17: Ja, dat zult u de 26e horen. En ik begrijp dat u, net als ik, het liefst daar vandaag over wilt hebben. Want we willen vandaag, zoals ik zei, van wal steken. Maar nu doen we dat met onder andere deze aanpak in de Peel en met de Veluwe. En de 26e hoort u meer van ons.
16: Ja, je hoorde wat irritatie bij de minister over dat er toch weer zoveel is uitgelekt. En dan lekt er natuurlijk vooral die stevige maatregelen uit en niet het perspectief wat hij ook wil bieden. Dus daar was hij wat geïrriteerd over. Hij heeft ook veel belletjes daarover gehad van organisaties. Van Essen probeerde daar ook een beetje terug te duwen. Hij zei dat een bepaalde stok achter de deur, dat gaat dan over het dierenrechten helemaal inperken in een groter gebied, dat niet doorgaat. Dus ja, wat irritatie bij de minister over dat gisteren toch al op straat lag.
6: Ja, en hoe werd daar bij die bijeenkomst gereageerd op die plannen, ook die zijn uitgelekt?
16: Nou, hier waren natuurlijk veel bestuurders en ondernemers, dus minder de boerenkant. Ja, en die willen toch wel graag dat het weer in beweging komt. Dat stikstofslot er nu echt van afgaat, dat er maatregelen komen die ervoor gaan zorgen dat het land weer vooruit kan. Veel wilden ze er ook niet over zeggen, omdat ze het hele pakket er nog niet gezien hebben. Maar hier merk je toch juist wel dat positief gevonden wordt. Dat er nu echt iets gaat gebeuren. Hoor je onder meer bij de gedeputeerde van Limburg, Michael Teuns.
18: Ja, wat uiteindelijk volgende week in die brief van het kabinet gaat staan, dat gaan we zien. Daar ga ik nu niet op vooruit lopen. Maar er zullen hier zeker dingen moeten gebeuren. Daar lopen we ook helemaal niet voor weg. Maar er moet wel ook perspectief zijn. En perspectief komt er alleen maar als er ook weer vergunningen verleend kunnen worden. Dat is voor ons het allerbelangrijkste.
16: U denkt wel dat het kan? Of denkt u dat er een volksopstand ontstaat als dat echt wordt doorgevoerd?
18: Ik geloof dat je een pakket kunt maken waar middelen onder zitten en waar maatregelen onder zitten. Waar de Raad van State zegt, dit is hoe additionaliteit ook geborgen is. En dat je ook weer ontwikkelingsperspectief hebt, daar geloof ik in.
16: En dat slot dan moet eraf?
18: Dat slot, dat moet eraf. Hier in Limburg, maar ook in de rest van Nederland. En u ziet, hier zijn ook heel veel jonge ondernemers aanwezig. Die willen vooruit, die komen zelf met plannen. Die zitten vol energie om door te kunnen. En daar heb ik het volste vertrouwen in.
16: Ja, dus dat geluid hoorde je vandaag vooral. En deze gedeputeerde was dan ook vooral trots dat ze hier al gaan beginnen. Want ja, we praten natuurlijk al heel lang over dit probleem. Maar deze gebieden, de Peel, de Veluwe, ja, dat zijn de grote gebieden waar het echt slecht mee gaat. Waar snel begonnen moet worden. Ja, en nu kunnen ze hier eindelijk zeggen, ja, wij gaan aan de slag.
6: Ja, je zegt het speelt al lang. 8 jaar hebben we het al over stikstof. Eerder hebben we natuurlijk grote boerenprotesten gezien. Wordt dit weer een hete zomer, denk je?
16: Ja, dat is afwachten. Het kan natuurlijk zomaar dat er toch weer veel grote protesten gaan komen als dat pakket er echt aankomt. Of als het echt in stemming komt later dit jaar. Maar hier vooral, vandaag was dus vooral het geluid te horen, er is al zo lang onzekerheid. Inderdaad, het gaat er 8, 9 jaar over. En eigenlijk weten boeren, maar ook andere ondernemers, natuurbeheerders niet waar ze aan toe zijn. Omdat steeds niet duidelijk is wat het kabinet gaat doen. Nou, dat nu straks echt voorbij is, dat is misschien minder erg dan stevige maatregelen met perspectief, zegt bijvoorbeeld deze waterschapper.
19: Ja, toch tot mijn verbazing relatief rustig. Ja, dan vraag je meteen af, jou, hoe komt dat? Ik denk dat er nu echt behoefte is aan zekerheden, aan duidelijkheid en consistent beleid. Want je merkt al die jaren van onzekerheid trekken misschien een zwaardere wissel dan een maatregel.
16: Ja, dat zei Mario Jacobs, waterschapsbestuurder. De hoop is hier dus dat er duidelijkheid komt en dat daarna echt dat stikstofslot ervan af kan.
6: Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Hartpatiënten kunnen baat hebben bij de gezondheidsapps van hun telefoon of horloge dat de stappen telt. Maakt hen actiever dan wanneer ze hun beweging niet bijhouden, blijkt uit onderzoek. Marlies Schijven is hoogleraar digitale gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
20: Goedemiddag.
6: Ja, dat klinkt goed. Moeten artsen die apps dan ook maar meteen aanraden aan patiënten?
20: Dat ligt eraan. Ik denk dat het heel groot goed is dat patiënten betrokken worden bij hun eigen zorg. Mm-hmm. En alles wat hun helpt om meer te bewegen of actiever te zijn is belangrijk. Dus in die zin zijn apps denk ik heel veelbelovend. Het is nog wel altijd de vraag of zo'n app dan ook echt goed gebruikt wordt en ook de dokter daar goed op kan vertrouwen. Ja. Net als de patiënt.
6: Ja, want dit ging dan even over een app die stappen telt. Je hebt ook apps die de hartslag meten of meten hoeveel tijd er tussen hartslagen in zit. Kunnen apps daarmee werk uit handen nemen van artsen?
20: In theorie wel. De technologie is daar klaar voor. Het is wel zo dat wij nog altijd heel goed moeten bedenken aan welke patiënten we dit soort apps aanraden. En natuurlijk kan iemand zelf ook van alles downloaden en volgen. Mm-hmm. Maar als je in de zorg een app aanraadt, dan is het al snel een medisch hulpmiddel. En zeker als daar gevolgtrekkingen uit kunnen voortkomen voor de behandeling van de patiënt, moet je echt heel goed weten welke apps en ook dat je erop kunt vertrouwen.
6: Ja, dus je kunt niet zomaar met je stappenteller binnenkomen lopen bij de arts.
20: Dat kan je doen. Hè. Vroeger schreven mensen van alles op een papiertje en namen ze mee. Dat is allemaal prima. Maar het gaat er natuurlijk om dat het vertrouwen in een app wel echt gerechtvaardigd moet zijn. Ja. Dus als het iemand helpt om stappen te tellen, is het prima. Maar ja, als je 3 verschillende appjes naast elkaar houdt, zullen ze ook allemaal net een iets ander aantal aangeven. En de vraag is natuurlijk, hoe relevant is dat nou? Ja. Dus ja, ik denk als je iets kunt gebruiken wat je helpt om relatief onschuldig beter te managen. Mm-hmm. Met de stappenteller of met eten of wat dan ook, is dat allemaal prima. Maar zodra je echt gaat nadenken over welke rol heeft dit dan in het behandelen van patiënten, ja, dan kom je in ander vaarwater.
6: Ja, en dat is natuurlijk een onderscheid dat je thuis ook niet per se kan maken, kan ik me voorstellen.
20: Nee, dat klopt. En daarom zijn er tegenwoordig ook belangrijke richtlijnen. Je hebt de Medical Device Directive. Dat zegt mensen niet zoveel. Je hebt, zeker als AI gebruikt wordt, de AI Act. En dat betekent dat fabrikanten van die apps ook heel goed moeten nadenken wat ze bouwen. En het bouwen moet ook gekwalificeerd zijn om dat te doen. Maar eigenlijk, ja, voor een patiënt is dat niet te volgen waar zo'n app-bouwer allemaal aan moet voldoen. Ja. Dus ik pleit er altijd een beetje voor dat de wetgeving heel goed geregeld moet zijn, maar dat het product eigenlijk zo moet zijn dat iemand er goed op kan vertrouwen. Want nu is het zo dat dokters eigenlijk ook heel goed moeten weten of ze op zo'n app kunnen vertrouwen. Maar ja, ik vergelijk het altijd maar met als je een auto koopt, weet je ook niet precies wat er onder de motorkap zit.
6: Nee, dus de vraag, want weten alle artsen waar ze op kunnen vertrouwen, op welke app wel en welke niet?
20: Dat is dus best wel een belangrijke vraag. En veel ziekenhuizen hebben ook wel teams die goed nadenken over welke apps wel en welke apps niet. Maar het is ook een beetje ondoenlijk, denk ik, om van dokters te verlangen dat ze precies weten hoe zo'n app gebouwd is, wat er precies achter zit. Dus als je eigenlijk aan de fabrikant kunt vragen, heb je het goed gebouwd, doordat diegene die certificeringen goed kan overleggen. Ja. En hopelijk ook wat kan aantonen uit onderzoek dat zo'n app echt werkt, is het op zich ook wel prima. Want ja, als we zeggen dat technologie 100% garant moet kunnen staan en niet feilbaar mag zijn, ja, dan kun je nooit iets gebruiken.
2: Nee, maar toch tot slot, wat kan de potentie zijn van dit soort gezondheidsapps in ziekenhuizen?
20: Nou, ik denk dat de potentie daarin ligt dat heel veel metingen die nu nog in het ziekenhuis gedaan worden, in principe prima op afstand gedaan kunnen worden. Dus ja, wat ik zeg, de technologie is er wel klaar voor.
2: Ja, lekker thuis op de bank de hartslag meten.
20: Precies, maar de infrastructuur moeten we nog wel aan werken dat dat ook echt klopt. Ja. Want je wil natuurlijk niet dat iemand in het weekend iets meet en dat daar dan die persoon erop vertrouwt dat het allemaal gezien wordt en dat dat niet zo is als er wel een probleem is.
2: Daar is nog wat
20: dus
2: werk
20: welke
2: aan de winkel.
20: Patiënt,
2: ja, dat is duidelijk.
20: Precies, Marlies welke Schijven. Patiënt, welke app.
2: Ja, Marlies Schijven, hoogleraar digitale gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel.
21: NPO. Tot 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
2: En dan gaan wij naar politiek verslaggever Lars Geerts, want die heeft de coronacommissie vandaag weer gevolgd. En daar stond iemand voor die onderdeel was van het Red Team. Lars, wie werd er vandaag gehoord?
22: Deze week kijkt de commissie naar coronacritici en was uitgenodigd Ambrees Baijou. En Ambrees Baijou was inderdaad, zoals je zei, onderdeel van het Red Team. Dat werd opgericht in juli van 2020, toen de coronacrisis ongeveer een half jaar gaande was, als een alternatieve route van advisering naast het OMT. Bredere expertise moesten komen, en dus zat daar onder meer een antropoloog, een gezondheidseconoom en dus ook een veldepidemioloog in. En dat was Ambrees Baijou. Werkte voor de Wereldgezondheidsorganisatie voor het Rode Kruis en werd ook in die periode in de media veel geraadpleegd als expert.
2: Ja, en je zei al, er wordt dus gekeken naar de critici van de corona-aanpak. Wat was de kritiek vandaag van hem op die aanpak?
22: Nou, hij was buitengewoon genuanceerd over de uitbraak van de crisis. De eerste golf, zoals die is gaan heten, toen was er veel onbekend. Was het roeien met de riemen die je hebt, daar wilde hij niet zoveel over kwijt. Maar hij en zijn team vonden in de zomer van 2020 dat het te laat en niet hard genoeg werd ingegrepen. Het aantal besmettingen liep op, de overheid wachtte met ingrepen. Baijou had het idee dat er toen werd gestuurd op beschikbare bedden, oftewel ruimte in het ziekenhuis en op de intensive care, terwijl hij en zijn team pleiten voor het sturen op het aantal mensen dat besmet raakte, want die zouden uiteindelijk die zorg kunnen overbelasten. Hij zei, er was ervan overtuigd dat sneller ingrijpen ook minder maatschappelijke schade zou veroorzaken.
23: Eerder reageren is altijd een goed recept voor de preventie van verdere escalatie.
24: En zelfs dus tot minder lange lockdowns hebben geleid.
23: Absoluut, ja.
24: En heeft u zicht gekregen op waarom het vaak langer duurde voor men tot maatregelen overging?
23: In een crisis is altijd iedereen bang om de eerste stap te zetten. Dat is een feit. Zoals ik zei, niks menselijks is onvreemd. Als de urgentie dan eigenlijk alleen maar gevoeld wordt wanneer je weer alleen naar die top van de piramide kijkt, namelijk de urgentie begint pas te dringen als we het hebben over de horrorverhalen uit de ziekenhuizen, omdat de IC's dreigen vol te komen liggen, of we hebben gewoon ziekenhuizen die vol zijn, of persoonlijke verhalen. Ja, dan snap ik heel goed dat je je eigenlijk alleen maar richt wanneer die alarmbel aangaat, maar dat je het hele voorgaande traject een beetje probeert te regeren.
22: Ja, hij werd wel gehoord, zei hij. Er werd naar hem geluisterd, maar toch had hij niet het gevoel dat het OMT en ook het kabinet op zijn adviezen zaten te wachten. Ze hebben zichzelf laten opgeven, dat Red Team, omdat naar zeggen van Baijou alles was gezegd wat ze wilden zeggen. En dat ze steeds meer tegenover het OMT kwamen te staan. En dat was polarisatie die hij niet zag zitten.
2: En wat moet er dan anders in de toekomst volgens hem?
22: Hij zegt dat het OMT in de toekomst breder moet. Niet alleen mensen met een medische achtergrond, maar ook mensen die ervaring hebben in de praktijk.
23: Bijvoorbeeld veldepidemiologen zaten er zeker in de eerste fase niet echt bij. Ik denk ook dat er was weinig aansluiting met organisaties die crisismanagement ervaring hebben. We hebben een hoofdkantoor van Artsen zonder Grenzen in Nederland staan. Er is een hoofdkantoor van het Rode Kruis. Dus zeker als je het hebt over een systeemcrisis en niet gewoon een uitbraak. Ja, ik bedoel, daar is in Nederland heel goed berust op. Maar juist in dat element denk ik dat het wel nuttig is om dat soort disciplines toe te voegen. Maar ook de totale afwezigheid van sociaal wetenschappers.
0: En natuurlijk was er een groep die daar buiten werkte. Maar zoals ik zei, naar internationaal voorbeeld zijn sociale wetenschappers ook integraal deel van zo'n team. Dus in dit kader was het OMT in mijn opinie veel te veel goed uitgerust met de biomedische expertises, maar niet met alle andere expertises die je nodig hebt om een crisis goed te managen.
22: De commissie gaat verder nog kijken deze week naar meer critici. Onder meer komt vrijdag bijvoorbeeld Bianca Buurman te sprake. Zij was het hoofd onder meer. Die ging over de verpleeghuizen.
2: Politiek verslaggever Lars Geerts. Kasper, wat melden media in het buitenland?
1: De Noorse krant Se Ohør schrijft dat de veroordeelde zoon van kroonprinses Mette Marit stiekem de gevangenis heeft mogen verlaten. En de reden was een bezoek aan zijn zieke moeder. Vandaag werd bekend dat Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan. De Noorse publieke omroep vroeg op straat om reacties. En hoewel deze reactie in het Noors is, is toch volgens mij wel duidelijk wat de voorbijganger vindt van de transplantatie.
3: Fantastisch.
1: Ja, fantastisch dus. Zoon Marius moest na het bezoek wel weer terug naar de gevangenis. Hij zit daar een straf van 4 jaar uit voor onder meer verkrachting. Poolse media melden dat premier Tusk heeft gereageerd op de moord op een Russische kunstenaar afgelopen maandag. De kunstenaar die kritisch was op Poetin werd vlakbij zijn huis in het oosten van Polen doodgeschoten. Volgens Tusk heeft de moord alle kenmerken van een politieke moord. Ook zegt hij dat er meer informatie nodig is. En als daaruit blijkt dat Rusland achter de moord zit, is er volgens Tusk sprake van staatsterrorisme. 2 inwoners van Belarus werden opgepakt, maar door een gebrek aan bewijs ook weer vrijgelaten. Het aantal inwoners van Duitsland is het afgelopen jaar voor het eerst afgenomen, meldt Tagesschau. Er is al jaren een geboortetekort in Duitsland, maar dat werd normaal gecompenseerd door immigranten. Nu is dat niet meer zo. Vooral in het oosten van Duitsland is een daling te zien. De steden Berlijn, Hamburg en Bremen groeien nog wel. In Duitsland wonen nu 83,5 miljoen mensen. En bij de Vlaamse Radio 2 belde luisteraar Ode met een opmerkelijk verhaal. Ze krijgt wel hele oude facturen thuisgestuurd van telecomprovider Telenet.
4: 3 jaar lang krijg ik een mail dat ik iets moet betalen, een factuur, een betaalherinnering dan nog wel, van 1 januari 1900. En in het begin vond ik dat grappig, maar dat blijkt niet zo grappig te zijn nu.
2: 1900?
1: Ja, het is een tijdje geleden. Misschien hebben ze wat achterstallige administratie bij Telenet. En het gaat steeds om bedragen van 20 euro. Na dit gesprek op de radio bleken er opeens veel meer luisteraars te zijn die ook deze bijzondere spookfacturen krijgen. En volgens Telenet gaat het om technische problemen en hoeven de rekeningen niet betaald te worden. Fun fact, telefonie begon in België in 1879. Het bestond wel in 1900. Het zou kunnen. Internet, ja, denk ik, was er nog even niet. Maar in die tijd hadden echt alleen de allerrijkste mensen in België een telefoon.
2: Erik Evengroen bij de ANWB. Hoeveel kilometer file staat er?
9: 350 nu. En er zijn veel dagelijkse files en een aantal opvallende door ongelukken en wegwerkzaamheden. Zoals de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Knobbert Lunette wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file met een half uur vertraging.

0: Heatwaves van The Glass Animals was dat. Nog een paar uur en dan schuift de Japanse keizer aan voor het officiële staatsbanket met koning Willem-Alexander in het paleis op de Dam. Het is een eeuwenoude traditie die er nog altijd is, maar wat komt er tegenwoordig op tafel tijdens zo'n banket? Kookboekenschrijver en tv-maker Yvette van Boven die liep een jaar lang mee achter de schermen bij de koninklijke hofmaarschalk en kreeg zo een kijkje in de keuken.
1: Oh, Nina, wat is het precisiewerk, hè?
2: Dit is echt moeilijke werk.
1: Hoeveel moet je er nog?
2: Ruim 200.
1: Nog ruim 200.
2: Mag meehelpen?
0: Ja, een hoorbaar onder de indruk. Yvette, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je denkt meteen aan zo'n lange tafel, strak wit linnen, zilveren schalen, goed bestek, mooie glazen.
1: Gouden schalen. Ja.
0: Wat komt daarop te liggen? Wat is het menu?
1: Nou ja, het menu van deze keer weet ik niet. Het menu verschilt elke keer. Ze herhalen nooit iets. Ik heb wel eens gevraagd, van, hebben jullie niet een enorm ordner met gerechten die je weer opnieuw op tafel zet? Ja. Maar dat is niet zo. Nee, dat doen ze niet. Ze maken voor elke gast of voor elk staatsbanket weer een nieuw menu. En je moet bij zo'n menu ook denken aan niet al te spannend. Want er komen ongelooflijk veel gasten, vaak over de 200, en die komen uit allerlei landen. Ze proberen een beetje in de middle of the road te zitten. Is het nog steeds heel chic en van een heel hoog niveau. Mm-hmm. Maar je moet denken aan ossenhaas of zalm. Met iets wat iedereen wel lekker vindt.
0: Yeah, yeah.
1: Dus dat soort dingen komen op tafel. Er is ook altijd een tweede menu. En in dat tweede menu zitten alle allergie- of dieetwensen.
0: Okay.
1: Want mensen komen vanuit allerlei landen. Die hebben allerlei eetgewoonten bijvoorbeeld. Of mensen kunnen allergieën. Dus daar houden ze dan rekening mee. Dus in het tweede menu is ook altijd helemaal vegan. En daar proberen ze alles mee. Of nee, proberen ze niet. Daar wordt alles in meegenomen.
0: Ja.
1: Dus je kunt van tevoren, als je die uitnodiging krijgt, aangeven of je mee eet met het gewone menu of dat je graag een apart menu wil.
0: Ja, en nu is dit een staatsbanket in ons land. De Nederlandse keuken kijken veel mensen altijd een beetje afkeurend naar. Maar ik neem aan, dat ligt geen kroket op tafel. Wat voor keuken is het eigenlijk?
1: Nee, er ligt geen kroket op tafel. Het is, ik zou het eerder een beetje Franse keuken noemen. Ja,
0: okay. Ja.
1: Ja, weet je, er zit altijd een soort knipoog in. Soms in de bloemen laten ze iets zien van het land van. Er staan heel veel mooie boeketten op tafel. Is ook allemaal belangrijk, hoort allemaal bij de aankleding. En daar zit vaak een bloem tussen die iets betekent voor het land van dat uitgenodigd is.
0: Ja, ze zal vanavond ook een knipoog naar Japan zijn dan, daarin.
1: Dat zou heel goed kunnen. Ja, ik ben er natuurlijk nu niet bij, maar dat zou heel goed kunnen. En ook heel goed kan er iets Aziatisch terugkomen, maar ze zullen nooit proberen om bijvoorbeeld een Japans diner te maken, want dat kan je alleen maar fout doen. Dus je maakt gewoon een ander soort diner.
0: Oké, okay, dus ja, geen sushi ook.
1: Nee, dat denk ik echt niet. Nee.
0: En wie zijn dat dan die in de keuken daar staan? Want we hebben natuurlijk topchefs in ons land. Werken die ook wel eens mee, bekende chef-koks?
1: Nee, ze hebben een eigen team en dat zijn topchefs. Dat zijn chefs die vaak ook al in sterrenkeukens hebben gewerkt. En wat ik het grappige vind, en dat is een soort ding wat je in je hoofd moet omslaan, is dat je als je naar een restaurant gaat in Nederland met een ster bijvoorbeeld, en je verwacht er veel van, dan weet je ook wie de chef is.
0: Ja.
1: Dat is ook een soort, dat is ook waarom je er naartoe gaat. Maar hier is juist andersom. Hier zijn chefs koken hier op het allerhoogste niveau, maar zijn eigenlijk anoniem, want het is uit naam van de koning en de koningin. En dus is alles op het allerbeste wat je kunt serveren. Dus het is wel altijd op heel hoog niveau.
0: Ja.
1: Maar het is gewoon een eigen vaste team.
0: Het doet er eigenlijk niet toe wie het maakt, want het is namens de koning. En nou mocht jij daar even rondlopen, waar heb jij je nou echt over verbaasd toen je daar rondliep tot slot?
1: Wat heb ik over? De kalmte. Dat vond ik heel gaaf.
0: De kalmte?
1: Want het is, Ja, de kalmte. Want het is heel... iedereen is super georganiseerd, super ervaren. Alles loopt echt op een soort... Er is helemaal geen stress. En iedereen weet wat hij moet doen. En er zijn ook een hoop ambulances. De chefs die speciaal komen om alleen dit soort hele grote banketten uit te rollen. Er komen ook allemaal lakeien extra. Die zijn allemaal op een soort extra... in een extra rolodexje, zal ik maar zeggen. Maar iedereen weet wat hij moet doen. Er wordt 's middags alles wordt even doorgelopen. En ik vond vooral de kalmte, er is geen stress. Alles wordt heel rustig doorgegeven. Maar alles komt werkelijk op het allerperfectst op tafel. Dat vond ik het meest verbazingwekkend wat ik zag.
0: Nou, ze kunnen rustig aan tafel vanavond. Yvette van Boven, dank voor dit gesprek.
1: Ja, heel graag gedaan.
3: NPO Radio 1.
4: Even twee keer nadenken voordat je meteen alles maar uitkraamt.
5: Dr. Keldrenko.
4: Dat is trouwens niet mijn sterkste punt, moet toegeven.
5: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
6: Petersburg wordt aangevallen. Nou, waarom vallen we Rotterdam niet aan?
7: Oh, dat werd even gezegd.
6: Ja, ik dacht, goh, gezellig dat we genoemd worden.
5: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
8: Kijk, je mag in dit land ongeveer alles vinden wat je wil, maar de grote doodzonde is dat je een ander vertelt wat hij zou moeten vinden.
7: Ja, ja.
8: Dat vinden we heel ingewikkeld om daar. En dat doen we dan dus ook niet.
9: Avro Tros.
5: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
3: Op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5. De Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
10: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
15: Huh? Mart, wat ga je doen?
16: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
17: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
5: Marco Geitenbeek.
3: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Vorig jaar liep Trump weg op een G7-top en een slotverklaring ontbrak. Maar nu is Trump er nog en er is ook een slotverklaring waarin staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen. We luisteren mee met de persconferentie van Trump en horen het zo. Eerst het nieuws met Casper.
19: De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven en het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep en is nu dus vrijgesproken. De tekst van het voorlopige akkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Erin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou de VS zeker $300 miljard vrijmaken. Iran lijkt aan het langste eind te trekken, zegt Midden-Oosten-deskundige Paul Aerts.
7: Nou, ze hebben eruit gehaald dat ze niet verloren hebben. Ze hebben immers gevochten in een wekenlange oorlog tegen de militaire supermacht van de wereld, tegen de militaire supermacht in de regio. En ze hebben stand gehouden. En wat ze vooral hebben laten zien, dat ze de controle over de straat van Hormuz hebben laten zien. En dat zullen ze ook nooit meer uit handen geven.
19: Iran zegt in het akkoord ook dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard uit voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog steeds snel. Artsen zonder Grenzen deed onlangs een noodoproep voor meer hulp. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een man die met vervalste identiteitsbewijzen rekeningen opende bij ABN AMRO is veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man opende 47 rekeningen en haalde mensen over daarop geld te storten door zich voor te doen als helpdeskmedewerker. Hij moet ook een boete betalen van €13.000. Feyenoord bevestigt dat Giovanni van Bronckhorst terugkeert als trainer. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een derde jaar. Sipke Hulshof, die ook een verleden heeft bij Feyenoord, wordt zijn assistent. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM op om kwetsbare mensen in de gaten te houden, zoals kinderen, mensen die langdurig ziek zijn en ouderen.
9: Het is eigenlijk een oproep voor de mensen die de zorg dragen voor die ouderen. Dat kunnen professionele zorgverleners zijn, maar dat kunnen ook mantelzorgers zijn. En het is eigenlijk een oproep om aan hen te vragen: hou een oogje in het cel, ga een keer extra langs, vraag hoe het gaat, zet extra water neer. Alles wat je eigenlijk kan doen om die periode wat beter door te komen.
19: Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. En hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen zij zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De prijs hangt af van hoeveel mensen meedoen aan een pool. Tot 10 personen is het gratis. Daarboven kunnen de kosten oplopen tot duizenden euro's. Tijdens het WK-voetbal doen zo'n 1,5 miljoen mensen mee aan een pool bij Scorito. Dan nog het weer. Plaatselijk nog een bui. In het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen dus meer zon en het wordt 25 tot 32 graden.
0: Erik Evengroen bij de ANWB. Wat voor avondspits hebben we deze woensdag?
20: Nou, het is een vrij gemiddelde avondspits voor de woensdag, met nu zo'n 360 kilometer file. En die bestaat vooral uit veel dagelijkse files met zo'n 10 minuten oponthoud. Alleen aan de zuidwestkant van Rotterdam is het goed mis op de A15. Want van Rotterdam naar de Maasvlakte, daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij afrit Briele. Er staat daar zo'n 13 kilometer file inmiddels met een uur oponthoud. De andere kant op van Europoort naar Rotterdam bij Briele een half uur vertraging. En het is ook daar door vastgelopen op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15 bijna 3 kwartier oponthoud. En dan nog een opvallende file op de A73 ten slotte van Nijmegen naar Maasbracht. Bij Boksmeer is het asfalt beschadigd. Er staat daar 10 kilometer file met een half uur vertraging.
0: De G7 was objectief een succes, zegt de Franse president Macron. En de Amerikaanse president Trump is welkom voor een diner op het kasteel van Versailles. Is dit een charme-offensief van Macron? Dat zou.
21: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
22: Wie, ik?
21: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
22: Echt waar?
21: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
22: Dat is stoer van mij.
21: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
22: Woehoe!
21: Op sunweb.nl.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant.
1: De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
10: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het kasteel van Versailles maakt zich op voor hoog bezoek. De president van Amerika, Donald Trump. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin.
4: Veel pracht en praal, veel goud. Dat is wat president Trump deze week zei te waarderen. It's the real deal, zei hij over Versailles. En dat is ook precies wat president Macron voor ogen heeft met deze avond.
0: En een topcrimineel is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Correspondent Dick Draaier.
23: Voor justitie op Curaçao is dit een enorme doorbraak. Tyson Q geldt als een van de belangrijkste verdachten in verschillende drugs- en witwasonderzoeken. En met de uitlevering kan hij nu eindelijk op Curaçao worden berecht.
0: Maar eerst de G7-top. Dat was de laatste dag van die jaarlijkse top van die G7, het Franse Evian. Dat zijn de belangrijkste industrielanden en de Europese Unie. Volgens de gastheer, president Macron, was de top objectief een succes. Met eenheid, discussies van hoge kwaliteit en echte samenwerking tussen de staatshoofden.
24: Ce G7 est objectivement un succès. C'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se retrouvaient ici.
0: NAVO en EU-correspondent Kiesja Hekster die heeft de top voor ons gevolgd. Kiesja, wat was het voor top?
25: Ja, er zijn allerlei leiders nu tegelijkertijd persconferenties aan het geven. En ook Emmanuel Macron, de gastheer, die is nog bezig met het beantwoorden van vragen. Hij zei inderdaad net, ja, het is een moeilijke tijd voor de wereld, deze timing van de top. Maar het is dus een groot succes. En hij begon te vertellen wat hem betreft het belangrijkste was. Wat er op de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is bereikt. Namelijk dat het voor de eerste keer gelukt is om een gezamenlijke verklaring uit te brengen, waar ook de naam van Donald Trump onder staat. Daar in die verklaring die vannacht uitkwam, staat dat erkend is dat Oekraïne vooruitgang boekt en Rusland achteruit gaat. Dat er ook toegezegd is dat er meer luchtverdediging gestuurd moet worden, meer lange afstandsraketten. Macron noemt dat echte vooruitgang en een hele grote verandering ten opzichte van hoe het was voor deze top, omdat Trump nu ook zou hebben toegegeven dat Rusland niet uit is op vrede. En dat is ook een van de dingen die de Italiaanse premier Meloni benadrukt in haar persconferentie. Er is grote vooruitgang geboekt op dit terrein. Het is niet vanzelfsprekend dat Trump het eens is met de andere G7-landen, zei zij. En dat dat nu wel gelukt is, is dus positief. En sowieso, zei zij, was de hele stemming eigenlijk de afgelopen dagen positief.
0: Ja. En wat viel jij nou op deze afgelopen dagen? Wat sprong eruit?
25: Nou, dat iedereen eigenlijk heel erg zijn best deed om uit te stralen hoe eens ze het zijn. En dat kwam allemaal tegen de achtergrond van een hele moeilijke tijd waarin er helemaal geen sprake was van eenheid. Omdat er eigenlijk veel ruzie was en een slechte verhouding tussen Amerika en de Europese landen en Canada en ook Japan hier aanwezig. Allemaal hadden ze ruzie met Trump en dus waren de belangen heel groot om hem hier aan boord te houden. En dat dat dat gelukt is, dat is een succes, een diplomatiek succes voor de Franse president Macron. En wat er ook wel echt uitsprong, was dat waar Macron en Meloni het ook al over hadden, de aandacht van Trump weer een beetje terug is gegaan naar Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky die was hier ook. En die was ook positief over de gesprekken. Dus de Europese landen en Canada en Japan hopen dat Trump nu weer zijn aandacht daarop gaat richten. Nu Trump, die in een opperbeste stemming was de afgelopen dagen. Ja, allemaal vanwege die raamovereenkomst met Iran, waar nu steeds meer over naar buiten komt. En dat was een ander grote onderwerp hier op de top. Ja. Trump die was dus super positief. De andere landen zijn wel een stuk voorzichtiger, ook omdat steeds duidelijker wordt dat er nogal wat af te dingen lijkt op die afspraken.
0: Ja, nou voor nu staan de neuzen even dezelfde kant op dus. Je zei al, ze zijn nog steeds aan het spreken. Hè? Verwacht jij nog iets van de wereldleiders tot slot die nog aan het spreken zijn of moeten gaan spreken?
25: Nou, verwacht meer op de borstklopperij en uitspraken dat het allemaal geweldig was. En dat ze het allemaal roerend eens zijn en moedig voorwaarts. En ik denk dat ze allemaal blij ook wel zijn, stiekem, dat het erop zit. Dat ze niet met ruzie uit elkaar zijn gegaan, dat Trump tot het laatste is gebleven. En nu maar zien wat er overeind blijft van al die mooie woorden vanuit Amerika.
0: Dankjewel, correspondent Keisha Hekster vanuit Evian. En een van de belangrijkste gasten bij die G7 was dus de Amerikaanse president Donald Trump. Vanavond is hij door de Franse president Emmanuel Macron uitgenodigd voor een diner op het kasteel van Versailles. Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin die is er straks bij. Hè? Saskia, wat staat er op het programma allemaal vanavond?
6: Ja, ik zit niet aan tafel helaas, maar helaas. Ik mag een beetje in de buurt komen als pers. We mogen een stukje dichterbij komen dan de meeste andere inwoners van Versailles. Want het is niet alleen een kasteel, het is ook een grote stad met zo'n 80.000 inwoners. En die stad die zit al sinds 4 uur vanmiddag grotendeels op slot. Wat we weten is dat behalve Trump, Macron en zijn vrouw Brigitte er een 30-tal andere gasten zullen zijn. Op het programma staat een rondleiding door de beroemde Spiegelzaal en ook een expositie over de Frans-Amerikaanse geschiedenis. En dat is ook allemaal ter ere van het 250-jarige onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Over een paar weken is het daar Independence Day. En Frankrijk heeft daar een rol in gespeeld. En het kasteel van Versailles is wat dat betreft ook wel symbolisch een sterke locatie, omdat daar eind 18e eeuw koning Lodewijk de 16e steun heeft toegezegd aan de VS. Dus zo omschrijft Macron het ook. Het is echt een viering vanavond van de lange vriendschapsband tussen Frankrijk en Amerika.
0: En er is wel best wel wat charme-offensief gepleegd op Trump de hele week. Waarom nodigde Macron de Amerikaanse president uit voor zo'n afsluitend diner in Versailles?
6: Ja, toch wel ook omdat Macron heel goed weet dat Trump hier gevoelig voor is, hè, voor dat soort dingen. Dat zei hij deze week ook zelf, hè, Trump, bij de G7-top. Luister maar eventjes mee.
8: The French president, who happens to be a very nice man, invited me to dinner at Versailles. And Versailles is not a gold leaf. Versailles is the real deal.
6: Ik pak op.
8: And I said, I'd like to do it.
6: Hij zegt, Versailles, dat is geen bladgoud. Het is geen schone schijn. Het is de real deal. Het is het echte werk. Het kasteel is ook in de VS bekend. Er zijn ook superrijke families, zoals de Vanderbilts, die zo'n 100 jaar geleden een huis in Amerika hebben laten inspireren door Versailles. Dus ja, Macron die had een heel belangrijk doel deze week. En dat was echt wel ervoor zorgen dat Trump überhaupt naar Evian zou komen voor die G7-top. En ook vooral dat hij ook tot het einde zou blijven en niet weer een stunt zou uithalen zoals vorig jaar in Canada toen hij halverwege vertrok.
0: Ja, dus een soort toetje overlaten zodat je echt aan tafel blijft zitten. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat Trump wordt verwelkomd op dat kasteel?
6: Ja, het is op zich best bijzonder. Het gebeurt niet heel erg vaak dat Frankrijk staatshoofd het daar ontvangt. Dat is eigenlijk meer iets wat de VIP's krijgen. De afgelopen jaren zijn bijvoorbeeld koning Charles, die is daar geweest. 9 jaar geleden nog de Russische president Poetin. Langer geleden ook nog wel andere Amerikaanse presidenten. JFK, John F. Kennedy, Jimmy Carter ook. En nu mag Trump zich dus ook in dat rijtje gaan voegen. Maar ja, voor Macron is het wel echt een balanceeract dat hij dat doet. Hè? Want aan de ene kant, wat hij ook wel heeft laten zien de afgelopen maanden, is dat hij ook wel weerstand wil bieden tegen de gillen van Trump. Maar aan de andere kant weet hij ook hoe belangrijk het is om hem aan boord te hebben en ook te houden als het gaat om vrede in het Midden-Oosten. Als het gaat ook om Oekraïne, hè, waar Keisha het ook net over had. Dus eigenlijk moet je toch wel dat diner vanavond zien als een viering van die vriendschapsband, maar toch wel bovenal toch wel een heel erg groot charme-offensief van Macron richting Donald Trump.
0: Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin, dankjewel. Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media, Casper?
19: Het AD meldt dat er vanochtend bij het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin een stil protest is geweest. De kranslegging bij het monument op de Dam roept veel emoties op bij de nabestaanden van oorlogsslachtoffers uit Nederlands-Indië. Ze protesteerden omdat het keizerlijk hof nooit excuses heeft gemaakt voor de Japanse wreedheden in de Tweede Wereldoorlog. De demonstranten willen erkenning.
11: Dat de koning en de keizer dit fenomeen omarmen en dat er eindelijk een keer erkenning komt van het leed. Niet alleen het leed, maar ook nog de erkenning van datgene wat er goed gemaakt moet worden.
19: Afgelopen nacht is het bestuursgebouw van de Universiteit Utrecht beklad en vernield, lezen we bij RTV Utrecht. De pro-Palestijnse actiegroep Palestine Action Nederland heeft de actie opgeëist op Instagram. Op beelden is te zien dat met veel kracht oranje verf tegen de ingang van het universiteitsgebouw op de Uithof wordt gegooid. En ook worden brandblussers tegen de ruiten gesmeten. De politie is op zoek naar 5 verdachten. Het gaat al jaren slecht met de grutto, maar er is nu goed nieuws, meldt Omroep Friesland. Onderzoekers hebben eieren van de weidevogel laten uitbroeden in een machine. En de kuikens zijn vandaag vrijgelaten in een weiland in Friesland. De plek is bewust uitgekozen, zegt deze onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen.
13: We laten ze hier ook vooral vrij omdat er in de omgeving nog veel gutto's zitten. En dat is voor de jonge gutto's die we nu vrijlaten wel heel belangrijk, dat er in elk geval wat volwassen gutto's zijn die ze kunnen alarmeren.
19: Alle kuikens zijn gezenderd en zo kunnen de onderzoekers zien wat ze eten en hoe ze opgroeien. Met het onderzoek willen ze het leefgebied van de beschermde vogel verbeteren.
13: Door te weten van welke type percelen goed zijn voor de kuikens, kunnen we daar een advies op voor uitbrengen om dan de omgeving te verbeteren. Vooral door middel van subsidie. Dat zou heel mooi zijn als we wat subsidies kunnen regelen.
19: Het grutto-onderzoek duurt 5 jaar. En nog wat dierennieuws. Begin deze maand gingen beelden rond van 2 springende dolfijnen bij Lauwersoog. Maar dat blijkt toch niet helemaal te kloppen, weet Hart van Nederland. SOS Dolfijn heeft de beelden nog eens goed bestudeerd en zegt dat het maar om 1 dolfijn gaat. Het is ook geen vrouwtje zoals eerder gedacht, maar een mannetje. De dolfijn zit nog altijd in het gebied en het gaat nog altijd goed met hem.
0: Erik Evengroen bij de ANWB. Er stond een lange file op de A15, hè? Veel vertraging. Hoe is het daar?
20: Ja, klopt. Daar is het nog goed mis. Want daar is bij afrit Brielen een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Die is daar gekanteld en daar is ook een personenauto bij betrokken. In beide richtingen bij afrit Brielen heb je ruim 3 kwartier vertraging. En op de N57 daardoor ook bij de aansluiting met de A15 bijna een uur op onthoud. All right.

0: Dalebop en This World Is Our Home. Naar de dierenarts gaan wordt steeds duurder. Het kabinet wil daarom huisdiereigenaren beter beschermen tegen die hoge dierenartskosten. Staatssecretaris Erkens van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur vindt dat dierenartsen beter duidelijk moeten maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en hoeveel een behandeling gaat kosten. Bert van Toor is gepensioneerd dierenarts en die helpt mensen die weinig te besteden hebben en zorg zoeken voor hun huisdier. Goedemiddag, meneer van Toor.
1: Goedemiddag.
0: En wat vindt u van de plannen van de staatssecretaris?
1: Nou, het staat heel mooi op papier. Maar het is natuurlijk wel lastig om zeker te zijn dat de zorg die aangeboden wordt de beste en de goedkoopste en de simpelste zorg is. Je kunt het zo duur maken als je wil. En de vraag is wat je aanbiedt ook echt allemaal noodzakelijk?
0: Ja, want er worden dus soms ook onnodige kosten gemaakt. Wat zijn dat dan voor dingen?
1: Nou, sommige dingen kunnen ook simpel gedaan worden. Je hebt natuurlijk, als je geavanceerde diergeneeskunde wil beoefenen, alle mogelijke mooie middelen. Maar de vraag is het allemaal nodig en kan het ook simpel? Als je bijvoorbeeld kijkt dat je

0: Maar het kan ook met een stukje minder even goed.
1: Ja, ja. Nou werd er al langer gesproken over die maximumtarieven bij dierenartsen. Die lijken niet te komen. Wat vindt u daarvan?
0: Ja, maximumtarieven zijn natuurlijk heel moeilijk. Je praat over tarieven en prijzen. En als je het hebt over een tarief van een consult of wat dan ook, dan kun je het daarover hebben. Maar daar komen de echte kosten niet uit. De vraag is gewoon, wordt er zo goedkoop mogelijk en zo simpel mogelijk diagnoskundige zorg verleend? Mm-hmm. En dat is een kwestie van een mindset. Als je je praktijk ontwikkelt en je komt op steeds geavanceerdere zorg, dan moet je toch houden dat je voor de gevallen die je krijgt de simpelste oplossing kiest.
1: Maar wie moet dat dan controleren dat dat gebeurt? Want dat kun je als baasje kun je dat nooit zien als je tegenover de dierenarts staat, denk ik.
0: Nee, dat is heel moeilijk controleerbaar, denk ik. Daarom, het staat heel mooi, transparant zijn. Maar wie controleert dat? Dat is heel lastig.
1: Ja. En u zegt dat ligt eigenlijk bij de dierenarts. Nou weten we ook van dierenartsen dat die steeds meer onderdeel zijn van klinieken. Dat winst ook een grotere rol is gaan spelen. Kunnen we dat nog verwachten van een dierenarts, dat soort afwegingen worden gemaakt?
0: Ik denk dat die afweging door een particuliere dierenarts, een vrij gevestigd zelfstandige dierenarts, makkelijker te verwachten is dan van een keten. Want doorgaans worden de dierenartsen in een keten opgevoed door de keten zelf. Die geeft zijn eigen cursussen en instructies. En daar zal het eigen dienstenpakket worden aangeprezen als het beste. En die keuze om wat anders te kiezen, die zal veel lastiger zijn.
1: Ja, ja. Dus daarin zit wel degelijk verschil.
0: Er zit wel degelijk verschil. Alleen daar kan een staatssecretaris, denk ik, met een transparantie-eis niet zoveel aan doen.
1: Nee, wat zou er dan wel moeten gebeuren?
0: Ja, ik denk dat het heel lastig is. Ik denk dat de individuele dierenarts terug moet naar een goede relatie met een eigenaar. Een eigenaar vertrouwt de dierenarts. De dierenarts heeft het belang van de eigenaar en het huisdier op het oog. Hè, wat bij heel veel praktijken gewoon zo is. Want daarvoor zijn de meeste mensen dierenarts geworden. En dan denk ik dat we als de dierenartsgroep, als dierenartsorganisatie, moeten kijken naar wat de meest passende, meest eenvoudige zorg is voor bepaalde afwijkingen, bepaalde behandelingen.
1: Ja, maar dan legt u het toch weer bij de dierenartsen zelf, terwijl u net zegt, ja, dat moet ook gecontroleerd worden.
0: Ja, maar ik denk dat het moeilijk te controleren is of wat de dierenarts zegt tegen een eigenaar allemaal klopt. Als de dierenarts zegt van, ik stel dit en dat voor en dat kost dat en dat, dat is heel transparant. Maar dan weet je niet of dat de goedkoopste oplossing is of de beste oplossing is.
1: Nee. Wat voor verhalen hoort u eigenlijk van hoe ver dit kan gaan?
0: Ik heb natuurlijk een bepaald publiek. Dat zijn de mensen die weinig geld hebben en die dan tegen dingen aanlopen. En dan vind ik het eerste is dat je met de eigenaar communiceert en weet wat hij te besteden heeft. En als je dan een kat krijgt met een nierafwijking waarvan ik zou zeggen van ja, daar beginnen we niet eens aan, want die kansen zijn te klein. En het wordt toch gestart en na een bedrag van 3000 euro wordt de kat geëuthanaseerd. Dan zeg ik van ja, dit wel is wel zorg die we niet moeten willen bieden.
1: Nee, nee. Zover gaat het dan soms. Wat kunt u eigenlijk mensen adviseren die tegenover een dierenarts staan met hun eigen dier waar ze veel van houden, die ze nog lang bij zich willen hebben? En een dierenarts geeft een soort behandelplan met een prijs. Wat kun je aan de dierenarts vragen tot slot om wel een goede behandeling te krijgen voor het goede geld?
0: Nou, ik denk dat je als eerste kunt vragen wat de herstelkansen zijn. En het tweede wat je... Dus ja, het probleem is gewoon met emotie heb je natuurlijk altijd een moeilijke beslissing. Maar als je als eerste vraagt wat de herstelkansen zijn, dan moet je als eigenaar zo realistisch zijn ook dat je denkt van ja, een herstelkans van 1 op 100 vind ik te weinig. En het tweede is dat je kunt zeggen van ja, wat gaat het in zijn totaliteit kosten? Kan ik dat betalen of niet? Als je het niet kunt betalen, ja, dan gaat het in de hele wereld zo dat je dan gewoon het product niet krijgt. En dan is het ook heel redelijk dat je dan kiest voor euthanasie bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, dat is duidelijk. Dank voor dit gesprek. Bert van Toor, gepensioneerd dierenarts.
2: Ster. Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen.

0: Banking.
1: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
2: In Opium op Oerol zijn te gast actrice en comedienne Loes Luca, samen met haar dochter Nina Gans, regisseur van internationaal bekroonde animatiefilms. Razende reporter Soy Kroon doet verslag vanaf het festivalterrein en schrijver Tom Lanois draagt voor. Opium op Oerol vanavond om 7 uur bij Avrotros op NPO 2.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
5: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: NPO Radio 1.
7: Het is 5:30, de hoofdpunten van het nieuws. Kasper.
8: Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen wordt besteed aan drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een potje dat al gereserveerd was voor steun aan Oekraïne. Het gerechtshof in Leeuwarden heeft de schipper die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het hof voer hij niet onvoorzichtig. In 2022 had hij met een snelboot een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. De werkzaamheden aan de Hubertustunnel in Den Haag duren nog langer dan gepland. Eerst werd de einddatum in april uitgesteld. Nu gaat de aannemer de nieuwe datum in juli ook niet halen. De planning is nu september. Tot die tijd moet het verkeer tussen Scheveningen en het noorden van Den Haag rekening houden met veel vertraging. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal op het WK. Komende zaterdag tegen Zweden is dat. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Deze Oliver floot 2 keer eerder een wedstrijd van Oranje.
7: Marco Verhoef is hier voor het weer. Het was een beetje bewolkt, maar wel warm, maar toch ook weer een zonnetje. Ja, een beetje gekke dag.
9: Een beetje wisselende dag, inderdaad. Ja. En ook een beetje afhankelijk van waar je was, of waar je bent. En in het noorden is de bewolking zo dik dat er af en toe wat regen uit valt. Viel, moet ik misschien zeggen, want die neerslag trekt wel weg inmiddels. En in het zuiden hebben we de zon wat vaker gezien. Ook terug te vinden in de temperaturen. Het zuiden al 25 graden, het noorden duidelijk een stukje lager nog. Maar die warmere lucht gaat wel terrein winnen en dat gaan we morgen zeker merken. Er zit nog een nacht tussen, die gaat droog verlopen met wat opklaring. Misschien wat nevel hier en daar. En een minimumtemperatuur van 16 graden. Is toch ook al best wel aan de hoge kant eigenlijk.
7: Ja, en morgen dan?
9: Ja, morgen gaan we eigenlijk overal de zomerse waarde van 25 graden wel halen. 26 graden in het uiterste noordwesten. 29 in het midden. En al tropisch in het zuidoosten. Dat betekent de temperatuur boven de 30 graden. 32 graden wordt het daar. Overdag is het grotendeels droog. Met ook in eerste instantie flink wat zon. Dan later wat meer bewolking. En in de avond neemt de kans op een lokale, maar wel meteen stevige regen of onweersbui toe. Ik wil niet zeggen dat die overal gaat vallen. Ik kan eigenlijk nog niet zeggen waar precies. Het zal een enkel exemplaar zijn. En ja, heb je mazzel, dan tref je hem niet. Heb je pech, dan tref je hem wel.
7: Ja, zo gaat het. En dan verderop in de week?
9: Ja, dat laatste verhaal van tref je hem wel, tref je hem niet, hebben we vrijdag later op de dag ook weer. In de ochtend is het droog met de zon. Dan wordt het echt broeierig warm met temperaturen vrijwel overal boven de 30 graden. En later op vrijdag dan weer zo'n lokale, maar als je hem treft, wel stevige regen of onweersbui. Kans op buien is in het weekend weer minder groot. Het is ook net iets minder warm. Maar nog altijd 28 of 29 graden gemiddeld in het land. Dus die zomerwarmte die blijft sowieso. En wat mij betreft mag je hem ook in het weekend gewoon nog zomerhitte noemen.
7: Erik Evengroen bij de ANWB. Hoeveel kilometer heb je nog?
0: Nou, nu 340 en dat is toch bijna 100 kilometer minder dan normaal op de woensdag bij de woensdagavondspits. Maar op een paar plekken is het nog altijd wel goed mis. Om te beginnen werkzaamheden op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Bij Knoopert Lunette is dat aan de gang. Er staat daar 5 kilometer file met bijna 3 kwartier oponthoud. Ja, dan de A15 aan de zuidwestkant van Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij afrit Brieden. In beide richtingen heb je daar bijna een uur oponthoud. En het loopt daardoor ook vast op de N57 van Middelburg naar Rotterdam voor de aansluiting met de A15. En er staat daar 2 kilometer file. En tenslotte valt op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het asfalt beschadigd. Hier staat 12 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging.
7: Dubai heeft een topcrimineel uit Curaçao uitgeleverd. Straks onze correspondent over waar deze man allemaal van verdacht wordt.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
11: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
10: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
11: Zie meer dan je tijdlijn op tias.edu.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Ik hou van wonen in het groen en ik zou het liefst met mijn gezin in een buurt in de natuur willen wonen.
15: We kunnen niet alles beloven, familie Doornbos, maar in onze gebiedsontwikkelingen besteden we volop aandacht aan mens en natuur. Zo stimuleren wij waar mogelijk de biodiversiteit in de wijk. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
17: Brilbeu? Lenzenzat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: iScan. Jouw zicht. Onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
20: Marco Geitenbeek.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Een topcrimineel uit Curaçao, Tyson Q, is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Hij was 6 jaar geleden opgepakt in de Golfstaat. Q is volgens het Openbaar Ministerie een van de leiders van de NLS, de No Limit Soldiers. Correspondent Dick Draaier op Curaçao. Volgens het OM is hij dus uitgeleverd aan Curaçao. Is het een grote doorbraak?
22: Ja, dat is een enorme doorbraak voor justitie hier op Curaçao. Je zei het net al, een van de kopstukken van de No Limit Soldiers. En dat is een beruchte bende van koraalspechten. Je zou kunnen zeggen dat wat Ridwan Taghi is voor Nederland, is Tyson voor Curaçao en ook Sint Maarten. En daarnaast laat deze zaak dan ook zien dat Dubai geen veilige haven meer is voor topcriminelen. Hij zat er al 6 jaar vast en na langdurig juridisch gevecht is nu uitgeleverd. Net als bijvoorbeeld de zoon van Taghi. Volgens mijn bronnen zit hij op dit moment in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is wel uitgeleverd aan Curaçao, maar wordt opgesloten in Nederland. En dat heeft alles te maken met de veiligheid. Curaçao heeft simpelweg niet de faciliteiten om iemand met zo'n risicoprofiel vast te houden. Er zitten momenteel nog 3 zware Curaçaose criminelen, ook van de NLS, daar.
7: Ja, dus is die naar Nederland gebracht. Waar wordt die van verdacht, die Q?
22: Het OM ziet Tyson als een van de leiders van die No Limit Soldiers. Het leiding geven aan die bende. En die organisatie wordt verdacht van grootschalige cocaïnehandel, witwassen, betrokkenheid bij zware geweldsdelicten en liquidaties. Curaçao en Sint Maarten, je moet weten, liggen natuurlijk strategisch tussen Zuid-Amerika en Europa en spelen daardoor een belangrijke rol in die internationale drugshandel. En waar veel drugsgeld omgaat, zie je ook witwassen en extreem geweld. Op Curaçao zijn overigens tientallen straatbendes actief, maar No Limit Soldiers groeide uit tot een van de bekendste. En dat de onderwereld hier keihard kan zijn, dat bleek ook wel uit de moord op politicus Helmin Wiels, waarvoor uiteindelijk leden uit de kring van No Limit Soldiers voor zijn veroordeeld.
7: En zijn er ook verbanden met Nederland?
22: Ja, die zijn er zeker. Alleen al tussen Curaçao en Nederland gaan wekelijks 25 Boeings of Airbussen heen en weer. En bovendien wonen er ongeveer 150.000 Curaçaoenaars in Nederland. Hè, net zoveel als op het eiland zelf. En hebben daar nauwe familiebanden. En dat maakt de verbinding tussen beide landen heel intensief. Ook voor criminelen, helaas. Curaçaose netwerken zoals de NLS die zijn dan ook actief in Nederland. In verschillende Nederlandse onderzoeken duiken ook Curaçaose verdachten op. Als je kijkt naar de organisatie rondom Ridwan Taghi en ook in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries zijn er opvallend veel personen met een Curaçaose achtergrond in beeld gekomen. Maar daar hoort dan wel, moet ik even zeggen, een belangrijke nuance bij. Er is op dit moment geen rechtelijke uitspraak die vaststelt dat Tyson of van de No Limit Soldiers onderdeel was van die organisatie van Taghi of betrokken waren bij die moord op Peter R. de Vries.
7: En je zei al, het is een grote doorbraak. Hè? Hoe kijken ze op Curaçao naar deze Tyson Q?
22: Nou ja, de No Limit Soldiers heeft op Curaçao een enorme naam. Hè. De uitlevering is dan ook op dit moment groot nieuws in de lokale media. Tegelijkertijd staat Tyson voor veel inwoners wat verder van het dagelijks leven af dan bijvoorbeeld die veroordeelde van de moord op Wils. Die zaak speelde zich veel zichtbaarder uiteraard op straat af en werd uitgevoerd door lokale NLS-jongens. En de grote kopstukken waar we nu over praten, die zitten of zaten op Sint Maarten, de Democratische Republiek, de Dominicaanse Republiek moet ik zeggen, en vormen de internationale schakel richting VS en Europa.
7: Ja. Hij zit dus nu in Nederland in die EBI en Vught volgens jouw bronnen. Wordt hij dan ook hier berecht eigenlijk?
22: Nee, de uitlevering die is gedaan op verzoek van Curaçao en het is dan ook de bedoeling dat hij hier wordt berecht. Wanneer die strafzaak dan inhoudelijk begint, dan zal hij naar verwachting naar Curaçao worden overgebracht. In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
7: Correspondent Dick Draaier was dat, dankjewel.
1: Het wereldkampioenschap voetbal.
7: Na een dagje vrij bereidt het Nederlands elftal zich voor op de tweede wedstrijd komende zaterdag tegen Zweden. De spelers zijn net begonnen aan de training in Kansas City en verslaggever Thierry Boon die is erbij. Dag Thierry.
2: Goeiedag.
7: Staat iedereen op het veld?
2: Ja, dat is het eerste wat we dan doen, hè, als journalisten. We staan met heel veel journalisten te kijken en dan komen ze het trainingsveld op en dan zie je iedereen 1, 2, 3, 4. En we kwamen uit bij 26, dus dat is goed nieuws. Dat betekent dat iedereen op het veld staat, inderdaad. En ik zie heel veel opgerolde mouwtjes of het zijn hemdjes, want het is heel erg warm in Kansas City. En wat nu vandaag ook aan de hand is, dat het heel erg waait. Het is denk 30, 32 graden. En een enorme wind steekt hier op. En normaal gesproken zitten er doeken tussen de velden van de Nederlandse elftal. Maar die doeken zijn uit voorzorg weggehaald vanwege die wind dus. En dat betekent dat we nu zelfs als pers ook gewoon de keepers zien trainen. Dus pure luxe hier.
7: Kijk, dat ziet er dus goed uit. En slaan de spelers nog een kruis voordat ze het veld opkomen?
2: Nou, bij de training, heel eerlijk, weet ik niet zeker. Dan komen ze precies achter een witte tent het veld op. Dat zien we niet. Maar bij een wedstrijd wel heel veel. Hè. Sowieso speelt geloof echt wel een grote rol. Ook in deze spelersgroep. Bijvoorbeeld Cody Gakpo heeft het er wel vaak over. Quinten Timber. Dat zijn jongens die hebben hun geloof zeker meegenomen naar het toernooi. Die hebben een Bijbel mee. Die lezen daarin. En die bidden ook wel echt met een groepje. Daar vinden ze ook kracht bij elkaar dus. En dat is echt wel een onderdeel in deze spelersgroep. Hebben we 4 jaar geleden een onderwerp over gemaakt. Maar in al die jaren is dat nog altijd wel een dingetje. Ze halen kracht eruit en ze kunnen dat geloof dus met elkaar delen. Dus wat dat betreft mooi om samen te doen hier bij het Nederlands Elftal.
7: Ja, Thierry Boon, dankjewel. Die vraag over dat kruisje slaan, die stelde ik niet voor niks. Want op dit WK zie je het veel. Na de wedstrijd tussen Curaçao en Duitsland gingen spelers van beide elftallen zelfs samen bidden na afloop. En worden dus ook bij Oranje. Onderzoeker Marieke van den Berg van de VU en de Radboud Universiteit. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
7: U deed onderzoek naar de bekering van voetballers. Is het een bijzonder WK wat geloof betreft?
3: Ja, ik vind het wel opvallend wat je ook zegt, dat er heel veel open gebeden wordt en open geloof beleden wordt. Nu ook teams samen op het veld en open over Jezus gesproken, zoals Felix Metscher van Duitsland. Dus ik denk dat die trend van openlijk geloven onder voetballers, dat zeker is doorgezet en nog zichtbaarder is bij dit WK.
7: Ja, en zit het dan in het geloof of in het openlijk?
3: Vooral in het openlijk. Dus ik denk dat er altijd wel christenen zijn geweest die voetbalden. Maar voorheen dan deden ze dat meer thuis. Of ze zaten in een bijbelstudiegroepje met elkaar gewoon in hun woonkamer. Maar nu zijn ze dat veel openlijker. En daar ook over, ja, zonder schroom eigenlijk spreken ze daarover in de media.
7: Ja. Voorheen waren het vooral de Brazilianen, hè, die net zo makkelijk over succes als over God spraken. Zie je dat ook bij de huidige voetballers?
3: Ja, ook wel. Dat is wel verschillend. Je kan ook niet helemaal weten wat ze precies persoonlijk geloven. Maar soms gaan succes en geloof heel erg samen voor hen. Dan zie je dat ze het geld dat erbij komt kijken en de auto's en de horloges, dat zien ze allemaal als een teken dat God hun carrière zegent. Mm. En bijvoorbeeld bij Memphis Depay is dat ook wel een beetje, dat de ene moment is je een beetje een dandy post aan het plaatsen en het volgende moment een bijbeltekst. Maar je hebt ook spelers zoals Cody Gakpo, die eigenlijk wat ingetogener zijn en wat soberder, misschien wat protestantser of zo. Ja. Dus ja. Dat is een beetje een andere uitingsvorm.
7: Ja, dus zo zitten daar ook weer verschillen in. Want protestants is weer iets heel anders dan die andere vorm. Hoe zou je dat noemen?
3: Dat is wat meer charismatisch of evangelicaal. Dat wordt ook wel een welvaartsevangelie genoemd. Dat eigenlijk rijkdom en God heel goed samen kunnen gaan volgens die theologie. Want dan is dat gewoon een zegen van God en daar mag je er ook van genieten. En ik denk dat in andere takken van sport in het christendom voelt men een klein beetje meer ongemak misschien bij de rijkdom.
7: Ja.
3: Of gaat men dan wat minder prat op.
7: En dat is bij voetbal toch anders?
3: Ja, voor spelers van dat kaliber komt het gewoon samen met heel veel verdienen.
7: Ja.
3: Maar de voetballers die er nu in het Nederlands elftal over spreken, die spreken eigenlijk daar anders over. Die spreken meer over hun relatie met Jezus of wat bijbellezen voor hen betekent, wat bidden voor hen betekent. Dus dan lijkt het, ik wil het niet tegen elkaar afwegen hoor, dat de ene beter is dan de ander. Maar zij zijn wat meer bezig met wat geloof persoonlijk voor hen doet.
7: Ja, kunnen we ook even naar luisteren? Want aanvaller Crescenzo Summerville die vertelde deze week welke plek het geloof inneemt binnen Oranje. En dat was een bijzondere rol voor Cody Gakpo.
5: Ja, Cody is onze pastor. Hij doet meestal de prayers. Ja, dan staan we gewoon of zitten we met elkaar. En dan bidden we tot God. En, ja, zeggen we gewoon en laten we gewoon uit wat we wensen, wat we willen. En dat is gewoon mooi om te zien. Omdat God God ons bij elkaar mag brengen. En ja, dat, als je dat in een team hebt, dan is niks beters, denk ik.
7: Ja, Gakpo, als pastoor, wat zegt dat u?
3: Ja, heel mooi. Hij zegt echt, hij is pastoor. Een soort herder is dat. En dat vind ik wel mooi, dat iemand in het team die functie kan hebben. Dus Gakpo is niet officieel de aanvoerder, maar hij is wel een soort spirituele aanvoerder, zou je kunnen zeggen. Dat hij mensen daarin meeneemt. En ik vind het wel mooi hoe dat ook samenbindend kan zijn.
7: Ja, iemand moet de Bijbel openslaan en hij doet dat blijkbaar.
3: Een soort teamdominee. Ja, misschien zou ik team erin moeten hebben. Ja, of een team imam.
7: Wat levert dat geloof die voetballers nou op het WK eigenlijk?
3: Ja, best wel wat, denk ik. Misschien niet de winst, maar daar bidden ze ook vaak niet voor. Dat zeggen ze dan expliciet. Van, nee? Het gaat me niet om dat. Dat vind ik een beetje te makkelijk of zo. Dus het is niet per se dat ze zullen winnen. Ze bidden vaak voor andere dingen, voor rust. En uit onderzoek blijkt ook wel dat dat kan helpen. Dus dat religie een steunende factor kan zijn. Als voetballers of topsporters religieus zijn, dat het hen rust kan geven. Of dat ze beter met tegenslagen om kunnen gaan, zoals blessures. Of dat ze minder stress voelen. En ook dat ze minder snel geneigd zijn om doping te gebruiken.
7: Want hoe werkt dat dan? Waarin werkt dat geloof?
3: Ja, dat heeft onder andere te maken met dat je dan een gemeenschap om je heen hebt van mensen die ook geloven. En dat heeft een soort sturende werking. En voor jonge voetballers die net aan hun carrière beginnen en vaak ook naar het buitenland gaan, kan dat ook hen een soort vangnet geven. Waardoor ze misschien wat minder vatbaar zijn voor dat soort dingen.
7: Ja, in die grote wereld waar zoveel druk bij komt kijken, heb je iets waar je aan kan vasthouden.
3: Ja.
7: Onderzoeker Marieke van den Berg van de VU en de Radboud Universiteit. Dank voor uw tijd. Ander sportnieuws dan Casper.
8: Femke de Vries heeft haar eerste profzege gepakt in de ronde van Zwitserland, hoorden we bij Eurosport.
4: Het is de Dixon versus de Vries in de straten van Sondrio. Strijden allebei om de eerste profzege. Daar komt de Vries. Is het de Vries die het dan gaat doen? Is het de Vries die dan de leiding gaat pakken in deze ronde van Zwitserland? Daar komt Dixon nog. Maar het is Femke de Vries. Jawel!
8: Ja, het was dus Femke de Vries. En de ronde van Zwitserland duurt nog tot en met zondag. Wout van Aert mist deze zomer de Tour de France. De Belgische wielrenner heeft last van een elleboogblessure en kan niet op tijd fit zijn voor de Ronde van Frankrijk. Wout van Aert staat binnen zijn ploeg Visma Leasebike, bekend als Mr. Tour de France, met 10 ritzegens en 7 deelnames op rij. Maar van Aert kwam een paar dagen voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes van vorige week ten val in de training. En tijdens de etappekoers raakte de wond aan de elleboog ook nog ontstoken. Na overleg binnen de ploeg is daarom besloten dat volledig herstel prioriteit heeft. En Schotse voetbalfans zorgen voor ongekende drukte in de cafés in Boston, waar de nationale ploeg 2 WK-wedstrijden speelt. De duizenden fans drinken zoveel bier dat sommige horecagelegenheden door hun voorraad heen raakten. Van donderdag tot en met zondag werd er 4 keer meer bier gedronken dan normaal in de stad. En daardoor moesten zaterdagochtend spoedleveringen uitgevoerd worden om aan de vraag te voldoen. Proost.
7: Erik Evengroen bij de ANWB. Waar staat het nog vast?
0: De meeste files worden voorzichtig, gaan alweer wat korter. En we hebben het drukste moment van de avondspits alweer achter ons. Maar nog altijd 250 kilometer file. En nog altijd ook veel problemen bij Rotterdam op de A15. Want daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen bij afrit Brielle. Die is daar omgeslagen en er is ook een persoonauto bij betrokken. In beide richtingen op de A15 bij Brielle bijna een uur oponthoud. En daarom ook nog altijd veel vertraging op de N57 vanuit Middelburg naar Rotterdam. Voor de aansluiting met de A15... 2 kilometer file met ook daar een uur vertraging.
21: NOS NTR. Marco Geitenbeek. Het NOS Radio 1-journaal.
7: In Spanje lopen verschillende onderzoeken naar corruptie bij de regeringspartij, de sociaal-democratische PSOE. De grootste zaak is die tegen oud-premier Zapatero. En die moest vandaag voor de rechtbank verschijnen. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, waar wordt hij van verdacht?
6: Ja, hij wordt verdacht van eigenlijk 7 verschillende zaken, met als belangrijkste verdenking dus, je zei het al, corruptie. Maar de zaak draait ook om witwassen en machtsmisbruik bijvoorbeeld. Alles lijkt te zijn begonnen met een onderzoek naar staatssteun van een luchtvaartmaatschappij. Die kreeg tijdens de coronacrisis staatssteun van zo'n 53 miljoen euro. Het was een vrij kleine maatschappij. En Zapatero wordt ervan verdacht dat hij zijn invloed eigenlijk binnen de partij, binnen de socialistische partij, de regeringspartij, zou hebben gebruikt om die steun mogelijk te maken. En in ruil daarvoor zou hij dus geld hebben gekregen. Hij zou dat hebben gedaan via een bedrijf dat hij had opgezet, waar hij elk jaar een flink bedrag op kreeg, of vanuit vanuit de regering. Maar volgens vanuit de luchtvaartmaatschappij natuurlijk.
7: Ja.
6: En volgens Zapatero zelf zou dat zijn geweest voor een advies dat hij gaf aan dat bedrijf. Dus zou dat helemaal niet zijn om dus die staatssteun waar hij zou hebben geholpen. Hmm. En wat er nu dus wordt bekeken is of die betalingen misschien toch niet voor die staatsschuld zouden zijn geweest. En dit is hoe dus die zaak begon, hè, met dit onderzoek. Maar er is heel veel gebeurd ondertussen. En het meest opvallende en breed uitgemeten in de Spaanse media is vooral dat er bij een soort van bij een huiszoeking, om dus bewijs te verzamelen, heel veel juwelen zouden zijn gevonden op zijn kantoor. En volgens hem waren dus die juwelen maar zo'n 50.000 100.000 euro waard. Het zijn juwelen, ja, van die juwelen met van die gekleurde edelstenen. Enorme stapels juwelen. En die zijn ook na onderzoek ook niet die 50.000 euro waard, maar worden geschat op 1,3 miljoen.
7: Zo, dat is een ander bedrag.
6: En Zapatero die kan geen vacatures of eigendomsbewijzen laten zien van die juwelen. Dus wordt er nu verwacht, of wordt er dus onderzocht, of het niet een soort belastingontduiking is geweest of internationale smokkel. Hmm. En de vraag is dus, ja, waar komen die juwelen vandaan?
7: Ja, en hoe is de zitting verlopen nu hij voor de rechtbank verscheen vandaag?
6: Ja, de zitting die duurde vandaag ruim 3 uur. Daarin bleef hij zijn onschuld bij zijn onschuld dus. En hij ontkende ook echt dat er invloed zou zijn uitgeoefend om dus die staatssteun te krijgen of te vergeven aan die luchtvaartmaatschappij. Er wordt gedacht dat hij misschien wel een offshore bedrijf, via een offshore bedrijf geld zou hebben gekregen. Maar ook dat heeft Zapatero vandaag ontkend. Dat hij überhaupt zo'n bedrijf heeft gehad. En hij ontkende dat hij ook contact zou hebben gehad met de overheid als het ging om die luchtvaartmaatschappij. Dus hij zegt, ik heb echt hier helemaal niks mee te maken. Nou, dan heb je die juwelen dus nog. Over de juwelen wilde hij eigenlijk niet zoveel zeggen. En het blijft toch wel een punt waar hij moet gaan bewijzen. Hoe komt hij aan die juwelen? Er zijn geen bonnetjes, er zijn geen bewijzen dat die het land in zijn gekomen en hoe en wat. En hoe komt hij bij die juwelen? Dat moet zijn advocaat gaan laten zien. Zijn advocaat heeft gevraagd in eerste instantie van, ik heb daar meer tijd voor nodig om te bewijzen waar al die juwelen vandaan komen. Maar de rechter heeft gezegd, nee, we gaan die zaak vandaag toch oppakken.
7: Oké, en hoe heeft hij die rechtbank kunnen overtuigen uiteindelijk vandaag?
6: Ja, volgens de rechter heeft Zapatero me vandaag nog niet genoeg kunnen overtuigen van zijn onschuld. Omdat hij dus niet genoeg bewijs heeft kunnen leveren. Bijvoorbeeld als het dus gaat om die juwelen. Die ontbrekende documenten dus. En de advocaat heeft die documenten vandaag ook niet kunnen tonen. Want hij zei, nou, ik heb niet genoeg tijd ervoor gehad om dat te kunnen verzamelen. Maar er was ook wel gevraagd bijvoorbeeld om het innemen van het paspoort van Zapatero. Zodat hij niet zou kunnen vluchten. En dat hij zich elke 15 dagen zou moeten melden bij de rechter. En dat heeft de rechter dan weer niet geaccepteerd. Hij heeft gezegd, nou, ik denk niet dat deze oud-premier vluchtgevaarlijk is. De camera's zijn op hem gericht. Hij gaat echt niet nu zomaar vluchten. Dus dat vond de rechter niet nodig. Maar hij benadrukte wel dat het onderzoek zich nog in wel een heel vroeg stadium bevindt en daarom er ook nog alle kanten op kan gaan. Als er dus bewijs kan worden aangevoerd, dingen juist hard te maken of dingen te ontkrachten. Dus het blijft spannend. En morgen is er weer zo'n verhoor als vandaag.
7: Spanje-correspondent Miral de Bruyne was dat.
9: Vanavond
7: speelt Portugal tegen Congo, hun eerste wedstrijd van dit WK-voetbal. Voor de 41-jarige sterspeler Ronaldo is het zijn 12e eindtoernooi. De titel van eerste speler in de geschiedenis die aan 6 WK's deelneemt moet hij delen met Lionel Messi. Deze en alle andere wedstrijden zijn natuurlijk live te volgen via Radio TV en ook via onze NOS-app. En in Amsterdam-Osdorp is een bijeenkomst voor de bewoners van de flat die vorige week door een zware explosie werd getroffen. Verslaggever Mark Robin Visser is in Amsterdam. Ja, Mark Robin, wat staat de bewoners te wachten vanavond?
10: Nou ja, hopelijk een begin van antwoorden op vragen die de bewoners hier hebben. En ze hebben nogal wat vragen. Het was een enorme explosie vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag kort na middernacht. Een explosie waar 7 gewonden bij vielen, 2 ernstig. En er werden 400 omwonenden geëvacueerd. Veel van die mensen lagen al in bed. Het heeft een enorme indruk gemaakt hier in de buurt. De mensen die ik spreek, die hebben het ook over die kelderbox waar het dus allemaal gebeurd zou zijn. Er gaan allerlei verhalen over criminele activiteiten die daar zouden hebben plaatsgevonden. En de politie zegt ook dat ze daarmee rekening houdt. Nou, vanavond hier in de Meervaart dus een bijeenkomst voor die bewoners die bezorgd zijn, die geschokt zijn, die vragen hebben. De burgemeester van Amsterdam is hier, burgemeester Halsema, brandweer, politie, ook mensen van de verhuurder zullen hier aanwezig zijn. Mensen van de GGD en slachtofferhulp. Een woordvoerder zei zojuist tegen mij, het is een stevige delegatie waar de mensen hun vragen aan kunnen stellen. Maar ja, of ze ook vanavond voldoende antwoorden zullen krijgen, dat is maar helemaal de vraag. Er zijn mensen aangehouden, maar dat onderzoek hier in Amsterdam-Osdorp, dat loopt natuurlijk nog.
7: Ja, dat vanavond in Amsterdam-Osdorp. Dankjewel, Mark Robin Visser. Dit was het NOS Radio 1 Journaal voor vandaag. Morgen dan zijn we er weer. Zometeen natuurlijk nog het uitgebreide NOS Journaal met Casper. Fijn dat u erbij was. Ik wens u een fijne avond.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
0: In de podcast Kunststof, regisseur en choreograaf Guy Wijsman over zijn muzikale zomervoorstelling Spinoza.
2: Dus ik denk dat Spinoza gekomen is waar hij is gekomen, omdat hij dingen in twijfel heeft gezet, niet omdat hij een mening had en dat ging roepen.
0: En profvoetballer, podcastmaker en nu ook schrijver Bart Vriends over zijn puberroman Jonas.
3: Het helpt heel erg dat ik me niet enkel en alleen als voetballer identificeer. Er is ook zoveel meer dan dat en ik ben ook meer dan dat.
4: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Hey, jij daar.
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
6: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
4: NPO Radio 1, 6 uur.
17: Jan-Willem Wesselink.
18: Goedenavond, dit is de dag waarop de contouren van het vredesplan tussen Amerika en Iran duidelijker zijn geworden. Maar volgens mijn gast zometeen staat de deal vooral symbool voor het einde van de Amerikaanse hegemonie in de wereld. Heeft hij gelijk? Daarover debatteren we na het NOS Journaal met Casper Meijer.
19: De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Op de Waddenzee botste 4 jaar geleden de snelboot op een watertaxi. 4 mensen kwamen om. Het lichaam van een jongen van 12 is nooit teruggevonden. Auke Zelderust is verslaggever bij Omroep Friesland en was vandaag aanwezig bij de uitspraak van het gerechtshof. Goedenavond, Auke.
20: Ja, goedenavond.
19: Hoe komt het gerechtshof tot deze vrijspraak?
20: Nou, het belangrijkste argument van het hof vandaag is dat zij zeggen dat de Tiger, zo heet die snelboot van rederij Doeksen, niet te hard heeft gevaren. Wat was het geval? Hij voer 55 kilometer per uur. En op de Waddenzee geldt een maximum van 20 kilometer per uur. Maar dit deel van het Schuitengat, waar het ongeluk is gebeurd, dat is een veerbootroute. En op die veerbootroute geldt die maximum snelheid niet. Dus volgens het hof heeft de schipper ook niet te hard gevaren.
19: En heeft u dus niet, ook dus niet onvoorzichtig gevaren? Want dat was het verwijt eerder.
20: Nee, niet onvoorzichtig gevaren. Bovendien was het verwijt van het Openbaar Ministerie eerder dat hij ook niet goed had gecommuniceerd met de stormloper. Dat is de watertaxi die van de andere kant komt. Nou, dat heeft hij wel gedaan, zegt het hof. Het ligt niet aan hem. Maar de stormloper maakt op een gegeven moment een ruk naar rechts, naar stuurboord. En dan is een botsing niet te voorkomen. Maar daar is deze schipper niet schuldig aan.
19: Ja. Hoe reageerden de nabestaanden van deze 4 slachtoffers?
20: Nou, de nabestaanden waren zelf vandaag niet aanwezig. Ik heb me laten vertellen door hun advocaat dat dat te heftig zou zijn geweest vandaag. Maar ze hebben een schriftelijke verklaring hebben ze naar de media gestuurd, waarin zij zeggen dat ze enorm teleurgesteld zijn in deze uitspraak. En ze hadden verwacht dat de schipper van deze snelboot verantwoordelijk zou worden gehouden voor wat er op de Waddenzee is gebeurd. En ze eindigen de verklaring met op dit moment overheersend teleurstelling, verdriet en ongeloof, aldus de nabestaanden.
19: Ja, vandaag was het hoger beroep. De beide schippers die werden eerder veroordeeld door de rechtbank. Hoe zit het met de andere schipper?
20: Ja, de beide schippers veroordeeld tot 240 uur werkstraf. Die andere schipper heeft zich hierbij neergelegd. Die heeft gezegd van het is goed zo, het hoeft ook niet verder. Maar deze schipper heeft altijd gezegd ik ben niet schuldig aan wat er gebeurd is op die Waddenzee. Heeft dat tot het laatst toe volgehouden en heeft vandaag dus ook van het Hof in Leeuwarden daarin gelijk gekregen.
19: Dankjewel, Auke Zelderust, verslaggever bij Omroep Friesland. Huisarts Rob Elend zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en de inspectie. Elend schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is echter nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. Hij kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo De Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord, zegt Elend.
1: Tot op de dag van vandaag begrijp ik daar helemaal niets van. Waarom is Hugo zo achter mij aangegaan? Waarom wilde hij dat ik moest stoppen met mijn praktijk? Waarom was hij zo agressief voor een man die zijn eed volgt en mensen geneest, waar hij gewoon voor gestudeerd heeft? Ja, is voor mij volstrekt onbegrijpelijk.
19: De huisarts vindt dat hij als kwakzalver is neergezet. Hij verwacht nog altijd excuses van oud-minister De Jonge. Nederland gaat voor 250 miljoen euro aan drones aanschaffen voor Oekraïne. Dat geld wordt binnen de Nederlandse defensieindustrie uitgegeven. Ook wordt er voor 250 miljoen aan Amerikaanse wapens gekocht, zoals luchtafweerraketten. Het geld komt uit een potje dat al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. De afspraken die Iran en de VS hebben gemaakt zijn uitgelekt. Volgens persbureau Bloomberg staat erin dat er een einde komt aan de oorlog op alle fronten, ook in Libanon. De straat van Hormuz gaat weer open. Vervolgens zal er een periode van 60 dagen zijn voor onderhandelingen over een definitief vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekte. Een dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Volgens directeur Jan Matthijs van Eendenburg van Metakids heeft Jelte veel betekend voor kinderen en gezinnen die te maken hebben met metabole ziekte.
17: Ook al weet je dat het gaat komen, het is een echt grote shock. Onze kleine grote held.
21: Ze van maandag, omdat we niet weten hoeveel verjaardag hij nog anders krijgt. Want hij gaat best wel snel dood.
22: Hip de piep, hoela!
17: Op de 13e zijn ze taart gaan aansnijden met het hele gezin. Omdat ze niet wist hoeveel jaren hij nog ging krijgen. En zo hebben ze heel veel in beweging gebracht in Nederland. Op een fantastische manier.
23: Elke ouder wil zijn kind op laten groeien. Ja. Wij kunnen dat niet. En we hopen gewoon door te laten zien wat er gebeurt, wat er met Jelte gebeurt, en het een gezicht te geven, dat er heel veel geld binnen gaat komen. Want geld en aandacht is nodig voor onderzoek. En onderzoek is de oplossing om kinderen met een metabole ziekte in de toekomst wel beter te kunnen maken.
17: Ze spraken ook altijd over de volgende Jelte. Daar is ook een hele mooie documentaire over gemaakt. Dat zegt eigenlijk genoeg. Op het moment dat zij te horen kregen wat voor een ziekte hun kind had, kregen ze ook te horen dat het een dodelijke ziekte was. En dat hun eigen zoon niet meer te redden zou zijn.
24: Zwolle, zijn we er klaar voor?
25: Zwolle!
24: 3, 2, 1... 3.513.000 euro! Yes!
17: Het gaat niet alleen over het geld. Het gaat vooral ook over dat we daarmee levensreddend onderzoek kunnen zijn gaan starten. Daarmee kunnen we naar een 50% behandeling gaan van alle metabole patiënten in Nederland. Nu is dat 15%, dus dat zijn enorme stappen. Maar naast het geld en daarmee ook dat toekomstperspectief voor de volgende Jeltes, heeft hij vooral ook met zijn zijn, heeft hij ook onvoorstelbaar veel aandacht en erkenning kunnen brengen naar die meer dan 10.000 gezinnen in Nederland waar dit speelt. En die tot voor kort eigenlijk in stilte hun lot aan het ondergaan waren. En nu in één keer zijn kinderen bij wijze van spreken die metabole ziekte hebben, zijn voor het eerst trots in hun leven op hun ziekte. Dat klinkt natuurlijk heel dubbel. Maar vroeger moesten ze altijd uitleggen wat metabole ziekte waren. Mede dankzij Jelte hebben ze hebben ook zijn gezicht gekregen. En is iedereen zich ten volle bewust van de ernst van de ziekte, van die dodelijkste ziekte onder kinderen in Nederland.
19: Dat zei directeur Jan-Matthijs van Eendenburg van MetaKids in een bijdrage van verslaggever Onno Beukers. De familie van Jelte schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Vanaf morgen geldt een nationaal hitteplan in heel Nederland. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met Weerinstituut KNMI. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. De dagen daarna wordt het naar verwachting ook warm. En het heeft gevolgen voor kwetsbare mensen, zegt het RIVM.
0: Met het Nationaal Hitteplan proberen we een waarschuwing te geven voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Want het is zeker voor mensen met een kwetsbare gezondheid echt wel een periode waarbij gezondheidseffecten kunnen optreden. En we zien eigenlijk ook altijd aan het eind van een hele warme periode dat die sterfte onder de ouderen ook kan toenemen.
19: Kwetsbare mensen, zoals ouderen, kinderen en mensen die langdurig ziek zijn, riskeren gezondheidsproblemen zoals uitdroging en hitteberoerte. Het RIVM roept mantelzorgers en zorgpersoneel daarom op om deze mensen extra in de gaten te houden.
0: Hou een oogje in het cel, ga een keer extra langs, vraag hoe het gaat, zet extra water neer. Alles wat je eigenlijk kan doen om die periode wat beter door te komen.
19: Ook de rest van Nederland krijgt te maken met de hitte. Het RIVM heeft daarom wat tips.
0: Het belangrijkste is om rustig aan te doen. Om goed te luisteren naar je lichaam. Om te zorgen dat je in een koele ruimte kan verblijven. Dus dat je je huis niet te veel opwarmt. En voldoende te blijven drinken.
19: Vanwege de warmte geldt vanaf morgenochtend code geel voor het hele land, behalve de Waddeneilanden. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal komende zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 keer een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7:00 Nederlandse tijd. Het is bijna 6:10. Het weer nog. Vanavond klaart het verder op. Het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en het wordt dan 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk.
2: Dankjewel, Casper. Hoe druk is het nog op de weg, Erik Evengroen?
3: Nou ja, het drukste moment van de avondspits ligt alweer even achter ons. Maar dat geldt niet voor de A15 aan de zuidwestkant van Rotterdam, want daar nog altijd veel problemen. Want op diezelfde A15 is bij afrit Brielen een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Die is daar gekanteld en er is daar ook een personenauto bij betrokken. In beide richtingen voor de afslag Brielen heb je bijna 1 uur oponthoud. En daardoor is het ook vastgelopen op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Bij de aansluiting met de A15 staat 2 kilometer file, maar dat kost je daar ook ruim 1 uur extra reistijd. Verder valt nog op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij knooppunt Lunetten zijn wegwerkzaamheden aan de gang. De vertraging is daar 1 kwartier. En tenslotte de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het asfalt in slechte toestand. Er staat daar 9 kilometer file met 20 minuten vertraging.
5: NPO Radio 1. EO. De dag. Jan-Willem Wesseling.
2: Goedenavond. Na maanden van oorlog is er een akkoord tussen Amerika en Iran. Al weet je het natuurlijk, maar nooit met president Trump.
7: No, it's not final. It's a memorandum of understanding. And if I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
2: Ja, dat zei Trump vandaag op de G7-top in Frankrijk. Toch is de verwachting dat Trump vrijdag instemt met een 14-puntenplan dat vandaag uitlekte. Maar is dit een duurzame vredesdeal? Wat betekent het voor de verhoudingen tussen Amerika en Iran? En wat zegt het over de rol van Amerika op het wereldtoneel?
5: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
18: Dat zijn vragen die je kan en gaan stellen aan geopolitiek expert Michel Don Michaloliakos en Amerika-kenner Kenneth Manusama. Goedenavond allebei, welkom. Hey. Meneer Don Michaloliakos, wat valt er op aan die uitgelekte conceptdeal?
6: Wat mij opvalt in die deal is dat Iran wel het meest heeft binnengesleept in mijn optiek. En dat de positie van Iran in het Midden-Oosten hiermee definitief versterkt is. En de Amerikaanse veiligheidsparaplu wel echt aan schade onderhevig is.
18: Oké, en waarom is Amerika zo duidelijk de verliezer in die deal?
6: Omdat als ik kijk naar die 14 punten die zijn uitgelekt. Die zijn nog niet volledig bevestigd in Amerika dat dit klopt. Maar dat er slechts één ding is dat Amerikanen hebben binnengehaald. Dat is dat Iran niet aan nucleaire wapenontwikkeling zal doen. En dat inlevert. Maar ja, daar was natuurlijk al sprake van in de 2015 deal met Obama. Er leek al sprake van te zijn in die deal die op handen was in februari. En nu staat er dan in een clausule in dit 14 puntenplan.
18: De herhaling van die boodschap, zeg maar.
6: Precies. En de andere punten vind ik vooral een toegifte aan Iran. En dat hier dus echt zijn onderhandelingspositie aan de tafel versterkt heeft.
18: Meneer Manusama, ziet u dat ook zo? Is dit een flater voor de Verenigde Staten?
8: Ja, zeker. Zeker een flater voor de Amerikanen. En voor Trump ook, denk ik, persoonlijk. Hij is deze oorlog gestart tegen alle wijsheden in. Tegen al het advies in. Niet geluisterd naar bijvoorbeeld advies dat de straat van Hormuz wel eens dichtgegooid zou kunnen worden. Ja, en dan zie je dus aan het eind de wanhoop om maar tot een deal, tot een staakt het vuren te komen. En dan tot zo'n 14-puntenplan te komen, waar inderdaad Amerika niet alleen maar een herhaling van zetten heeft, maar ook moet toezeggen dat er van links rechts allerlei geld richting Iran gaat vloeien.
18: 300 miljard, hè?
8: Ja, dat moet niet alleen maar 300 miljard. Dat zo'n reconstructiefonds moet door anderen worden gefinancierd, weliswaar. Maar goed, de sancties worden onmiddellijk opgeheven. Allerlei bevoren tegoeden worden mogen weer naar Iran toe. Er is al een onmiddellijke waiver van een export van olie naar door Iran. Dus die mag gelijk weer olie gaan exporteren. Iran heeft eigenlijk van alles binnengehaald en Amerika eigenlijk niks.
18: Nee. Meneer Don Michaloliakos, is dit dan ook een feest voor het Iraanse regime, voor de Islamitische Republiek, die met al dat geld ook weer een stuk sterker uit deze strijd kan komen?
6: Een feest vind ik erg ver gaan in deze situatie. Maar ja, het is wel heel degelijk een overwinning voor het Iraanse regime. En het is ook logisch, want Amerika is niet bereid verder te escaleren dan het tot nu toe heeft gedaan, dus met militaire luchtaanvallen. En op het moment dat jij geen grondtroepen wil sturen en het Iraanse regime overleeft, dat betekent dat je eigenlijk schaakmat bent gezet. En dat heeft ervoor gezorgd dat ze allerlei eisen op tafel konden leggen.
18: Ja, op het
6: leggen.
18: Moment dat je wel wil dat die straat van Hormuz open gaat. Want je kunt natuurlijk ook zeggen, nou, we laten het lekker zoals het nu is en dan heeft Iran op zich ook een probleem.
6: Klopt. Dat is nummer 1. De Amerikanen willen de straat van Hormuz open hebben. En nummer 2, de veiligheidsparaplu van de Amerikanen is in het geding gekomen. En dat betekent dat Arabische golfstaten, Saudi-Arabië, de Emiraten, Oman, Qatar, Bahrein, Kuwait, ook op zoek gaan naar een andere veiligheidsarchitectuur. En zij hebben ook heel sterk gelobbyd in Washington om die straat weer open te krijgen. Want de fundamenten van een economie staan onder druk. Laten we dat vooral ook niet vergeten. En dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat deze landen ook met andere landen gaan handelen, in andere munteenheden, op zoek gaan naar toch samenwerking met Iran, eventueel met Pakistan en met Turkije in verschillende samenstellingen. En dat zet natuurlijk die Amerikaanse veiligheidsparaplu verder onder druk en daarmee ook de instandhouding potentieel van de dollar.
18: Oké, zo meteen nog even meer over die veiligheidsparaplu, maar toch nog ook even specifiek over die deal. Die oorlog was dus begonnen juist om dat atoomprogramma aan te vallen, omdat Trump zei, ja, ze zeggen wel dat ze niet gaan ontwikkelen een atoombom, maar je weet het maar nooit bij de Iraniërs en ze zijn heel dichtbij. Wat voor garanties staan er in dit akkoord dat het toch niet alsnog gaat gebeuren, dat de Iraniërs alsnog die atoombom krijgen?
6: Er staat eigenlijk een herhaling van zetten in die we in het verleden ook al hebben gezien. Er was een fatwa uitgesproken in de jaren 80 al door de Ayatollah dat Iran nooit een nucleair wapen zou ontwikkelen. Nou, dit wordt min of meer nu herhaald in dit akkoord. Wel is het zo dat er niets gezegd is over verrijkt uranium. Dus Iran heeft nu minstens 60% verrijkt uranium. Je hebt ongeveer 90 nodig voor nucleaire wapens. Iran stelt voor om dat te verwateren, maar wel een eigen beheer te houden en een garantie te geven voor 20 jaar dat ze dat niet gaan ontwikkelen. En Amerika Iran biedt dat aan voor 5 jaar. Amerika wil dat graag voor 20 jaar blokkeren. Dus de vraag is wat er nu in die 60 dagen durende onderhandelingen als gevolg van dit akkoord uit gaat komen.
18: Dat waren altijd super technische onderhandelingen. Ook bij die deal uit 2015 is er op dat technische niveau onderhandeld of is dit een
9: een beetje grote stappen snel thuis.
6: Dat laatste. Van wat ik tot nu toe heb begrepen, heeft VS echt een gigantische flater geslagen. Met heel weinig technische kennis aan tafel gezeten. En dat zorgt ervoor dat er ook een minder goed akkoord ligt. Zoals het nu in ieder geval lijkt.
8: Nou, het is ook niet echt een akkoord. Hè. Ik hoorde eerder inderdaad, volgens mij bij het journaal, worden gezegd dat dit een raamwerkakkoord is. En ik denk dat dat een betere omschrijving ook is. Want er is nu 60 dagen om inderdaad meer op de technische details in te gaan. De vraag, open vragen zijn bijvoorbeeld, komen er inspecties? Zo ja, van wie? We zagen in de Obama-deal, om het maar even zo te noemen, dat de Internationale Atoomenergieagentschap daar veel meer bij betrokken was. Dat de Verenigde Naties daar veel meer bij betrokken was. Het was überhaupt een veel breder gedragen akkoord. Dus we moeten eigenlijk de komende 60 dagen, de komende 2 maanden nog maar zien, hoe dit eruit gaat zien.
10: Ja, maar meneer Don Migliolakos die zegt, ja, eigenlijk is het niet beter dan wat er al lag. Is dat ook de stemming in het Amerikaans congres?
8: Nou ja, het probleem daarbij is dat het Amerikaanse congres natuurlijk is gevangen als het ware door Trump.
10: En verdeeld.
8: En je ziet dus een bepaalde groepering, de oude haviken in de Amerikaanse Republikeinse Partij, die zeggen van, wacht even, wat hebben we nu eigenlijk bereikt? Ik noem maar bijvoorbeeld een senator Lindsey Graham, die zegt van, die heel sceptisch is en die heeft gepusht voor die aanval op Iran. Zegt van, wat is dit voor deal? We moeten nog even de details afwachten. Minister van Buitenlandse Zaken Rubio is volledig buiten beeld. Nou, dat doet hij wel vaker als hij weet van dit is eigenlijk onverkoopbaar voor de eigen achterban. Dat we eigenlijk deze oorlog aan het verliezen hebben verloren eigenlijk bij deze. Er is wel degelijk.
10: Wordt het ook zo gezien in Washington dat ze de oorlog eigenlijk hebben verloren?
8: Ja, ik denk dat achter de schermen moet men zeker toegeven, we hebben de oorlog verloren. Waardoor de vraag rijst van waarom zijn we dit überhaupt gestart? En dus zullen ze heel hard hun best doen om dit inderdaad als een overwinning te gaan spinnen. Net als de Trump natuurlijk doet. Maar dit is wel iets wat in Washington denk ik afspeelt. En niet zozeer bij de Amerikaanse burger 1, 2, 3. Want die kijkt alleen maar naar de olieprijs en uiteindelijk de benzineprijs. Maar ook daar zullen ze waarschijnlijk teleurgesteld raken over hoe snel daar gevolgen van zullen zien.
10: Maar waarom gaat Trump dan akkoord met een deal die zo slecht uitpakt voor ze?
8: Nou, ik weet omdat Michel het ook net zei. Hè, Amerika heeft niet willen escaleren militair gezien. Hmm. Heeft niet willen doordrukken als het ware. En heeft ook blijkbaar niet echt de ambitie gehad of de serieusheid gehad van we moeten dit echt gaan bereiken. We moeten echt het regime ten val brengen bijvoorbeeld. Of we moeten echt het atoomprogramma echt tot nul reduceren. Ze hadden te weinig incentive om echt te escaleren. Mede denk ik omdat ze niet zo afhankelijk meer zijn van olie uit de Persische Golf. Mm-hmm. Daarom was er een beroep op Europa, er was een beroep op China. Het is niet toevallig dat Pakistan, denk ik, bemiddelt ook namens China natuurlijk. Want China heeft meer belangen daar zo. Ja, en dus is het een beetje à la Trump wat we gewend zijn. Hè? Trump always chickens out. Op een gegeven moment, als het resultaat niet snel genoeg wordt bereikt, dan wil Trump alsnog snel de overwinning uitroepen en dan vervolgens terugtrekken en doorgaan naar het volgende.
10: Ja, wat zegt het over de positie van Amerika in de wereld, meneer Don Migliolakos?
6: Die verzwakt. Andere landen die zijn natuurlijk al bezig met het wegdiversificeren van die Amerikaanse afhankelijkheden. Onder meer als het gaat om defensie. Mm-hmm. Dat proces zal nu versneld worden. Vandaar ook misschien vandaag die brief die naar buiten is gekomen van Tom Berendsen. Ja. Minister van Buitenlandse Zaken.
10: De afhankelijkheid van Amerika. Maar daar staat hij in principe los van?
6: Staat hij in principe los van, maar het zijn allemaal stappen in die richting onafhankelijker worden van de Verenigde Staten. En dat heeft ook te maken met de aanleiding van deze oorlog. Waarom is Amerika deze oorlog überhaupt gestart? Heeft het te maken gehad met regimeverandering? Heeft het te maken gehad met het tot stilstand brengen van het atoomprogramma in Iran? Heeft het te maken gehad met het afknijpen van Iraanse olieleveringen in China? Niemand die het weet, maar één ding lijkt als een paal boven water te staan. Het kwam op de lobby van de premier van Israël, Benjamin Netanyahu, om deze oorlog te starten. En op het moment dat een supermacht zo ongelooflijk ontvankelijk is voor een lobby van een land als Israël, dan kan het op een gegeven moment ook het vertrouwen in jou als grootmacht verlagen.
10: Ja, maar er is ook een stuk geschreven over dat de Israëlische premier belangrijk was in die beslissing, maar in hoeverre weten we of dat echt de enige invloed is geweest? Hij heeft toch zelf ook wel een beleidslijn, Trump, of niet?
6: Ik moet eerlijk zeggen dat mij niet helder is wat zijn beleidslijn op dit terrein is. Nee, ik denk dat het echt is voortgekomen uit de voorspiegeling van Benjamin Netanyahu en andere haviken in zijn regering, zoals Hexet, om het regime in Iran snel tot val te brengen. En dat lijkt toch wel iets lastiger te zijn. En ik denk dat het echt ook met die voorspiegeling te maken heeft gehad, dat zij hier toe verleid zijn geweest.
10: Ik heb het maar nog samen, jij zit nee te schudden.
8: Nou, nee schudden in zekere zin, omdat het ging hier eigenlijk niet eens zozeer om belangen. Als je puur rationeel naar belangen gaat kijken, dan is het volledig irrationeel wat Amerika heeft gedaan. Dit is ook een interne strijd die veel verder gaat dan Trump. Het is eigenlijk een agenda van nog de oude neoconservatieven die nog een appeltje te schillen hebben met Iran. En dat als een doorn in het oog, net als Cuba, als een doorn in het oog hebben gezien. Dat Iran zo'n regionale
10: speler... Die Obama te soft vonden en dachten, Obama te soft nu is onze tijd gekomen.
8: Precies, hè? Dus nu moeten we eigenlijk het lijstje gaan afwerken. We hebben Venezuela gezien, ja. Cuba staat op het lijstje. Maar Iran ook, staat ook op het lijstje. Maar dit is een kleine factie die Trump goed in het oor heeft kunnen fluisteren. We moeten dat nog afwikkelen. Want ze zijn een grote speler in de regio. Veel tegenstander natuurlijk van Israël, die ze van de kaart zouden willen vegen. En nu blijkt dus in die driehoeksverhouding Israël, Iran en Amerika, dat inderdaad, dat ben ik wel eens met Michel, dat Trump en die kleine fractie zijn verleid om alsnog nu door te zetten.
10: Ja, maar zegt u ook dat Amerika deze slechte deal uiteindelijk moet accepteren, dat ook wat zegt over de militaire kracht die zij nog in ieder geval ver van huis kunnen uitoefenen?
6: Tuurlijk, Amerika blijft de sterkste militaire macht ter aarde. Laat dat even als een paal boven water staan op dit moment ook. Maar in de asymmetrische oorlogsvoering zien we dat militaire kracht op deze manier niet zonder meer tot winst leidt. Mm-hmm. En dat is wat we ons moeten realiseren. Dat asymmetrische oorlogsvoering, dus via drones, op een andere manier probeert de kosten voor de tegenstander te verhogen, ervoor kan zorgen dat supermachten niet zomaar een oorlog meer winnen. Ik moet wel eerlijk bekennen, dat is niet heel vreemd in de wereldgeschiedenis. Het vaak zat zo gegaan dat de winst voor de Verenigde Staten iets heel anders betekent dan winst voor het Iraanse regime. Overleven is winst voor het regime, terwijl voor de Verenigde Staten totale dominantie als winst wordt gezien. Dus ja, er is ook een winstperceptieverschil.
10: Ja, maar ergens zegt u ook, we zijn gewoon niet bij machten geweest en misschien de capaciteiten die we hadden verondersteld bij Amerika, die hebben ze helemaal niet.
6: Ja, en ik denk dat heel veel presidenten in het verleden en veiligheidsdiensten dit wisten en daarom niet zijn overgegaan tot een aanval van Iran. Iran is echt een ander land dan Irak. Het heeft veel gebergtes, het is veel groter. Het is veel beter voorbereid op zo'n aanval van Amerika. En daarom hebben eerdere ook republikeinse presidenten, zelfs die ook een open oor hadden voor haviken, niet gekozen voor zo'n binnenval of aanval op Iran. Ja. En Trump heeft dat nu wel gedaan. En ik denk vooral door die

0: zoals ik dat zei, met die agenda.
1: Met Hexet bijvoorbeeld.
0: Met bijvoorbeeld inderdaad Hexet, die nu ook niet blij is met deze deal.
2: Die niet blij is met deze deal?
0: Nee, zeker niet, want hij had graag... Dit is soldaatjes spelen voor Hexet. Die zien alleen maar, wij zijn de grootste militaire macht ter aarde. En dus moeten we die gebruiken en macht alleen is voldoende. En daarbij zijn dus allerlei adviezen, militaire adviezen, politieke adviezen, geopolitieke analyses, allemaal in de wind geslagen. Ja. En is het puur te danken aan Trump, de persoon, samen met die kleine factie en vervolgens inderdaad de druk van Netanyahu. Ja. Plus inderdaad de krijgsmacht is minder goed gebleken dan gedacht.
2: Maar ik hoorde u wel net een ander argument noemen, want meneer Dom Michaloliakos, sorry, het ging Michel. Echt lang goed.
1: Het ging heel lang goed. Sorry. Complimenten daarvoor, oprecht.
2: Ja. Dank u, maar nu niet meer, dus sorry dan weer daarvoor. Meneer Dom Michaloliakos, die zegt net, ja, eigenlijk heeft het te maken met dat het leger het niet kan. U zei aan het begin van dit gesprek iets anders. Ja, voor Amerika is die straat van Hormuz eigenlijk niet meer zo belangrijk.
0: Nee, het is minder belangrijk. Het is belangrijk in de zin van de olieprijs, hè, waar ik het eerder over had, maar als het gaat echt om de toevoer van olie, is de Persische Golf niet meer zo belangrijk. Amerika is een net-exporter van energie.
2: Door schaliegas.
0: Door schaliegas. De regering wil ook maar drill baby drill. Die zien echt, en dat is hun wereldbeeld een beetje ook van, wij willen alles zoveel mogelijk gewoon zelf doen. Mm-hmm. Zelf kunnen, zelf in huis halen, zelf ontginnen. En dus is die Persische Golf niet meer geheel in ons belang. Niet van vitaal belang.
2: Terwijl in de jaren 70 draaide hun hele economie op de olie die door die straat van Hormuz kwam. Ja. En inmiddels zijn ze zelf exporteur en verdienen ze misschien wel meer dan dat het ze kost.
0: Ja, het was een beetje natuurlijk een moeilijke balans. Hè? Want aan de ene kant waren de oliebedrijven in Texas, die verdienden mooi. Maar tegelijk de consument is natuurlijk de dupe met de hoge benzineprijs. Mm-hmm. En het laat ook zien dat als je ook een net exporteur bent, dat betekent niet dat je de prijzen in de hand hebt en dat je daar altijd even blij mee moet zijn. Die terugtrekkende beweging van Amerika uit de wereld, die opzettelijk is, ook omdat men onder andere dus denkt van, we hebben die Persische Golf niet zo heel erg meer nodig. Ja, dus die hele Iran-oorlog was daar een beetje een aberratie.
2: Als je die Persische Golf niet meer nodig zou hebben, zou je ook kunnen zeggen, we laten die blokkade zolang die is en we blijven gewoon onze poot stijf houden. Dat is niet gebeurd.
0: Dat is niet gebeurd, maar dat is mede ook omdat ze denk ik zien dat de marine daar niet altijd lang toe in staat zal zijn. Het gevaar voor escalatie des te groter is, waardoor het probleem ook militair gezien veel groter wordt, denk ik. Ja, en binnenlands speelt het gewoon heel slecht. En wat ik zeg, binnenlands gezien is het altijd it's the economy, stupid. Het gaat om die benzineprijs.
1: En als ik hier iets aan toe zou mogen voegen, waarom ze natuurlijk ook willen dat die straat van Hormuz meer open gaat, heeft natuurlijk alles te maken met dat die Arabische golfstaten enorm afhankelijk zijn van heropening van de straat van Hormuz. En inmiddels ook wel via samen met Turkije en Pakistan veel invloed hebben verworven op Donald Trump. En aangezien het best wel een persoonlijke beslissing is van hem om wel of niet akkoord te gaan met zo'n deal, is dat ook weer een extra reden om die straat van Hormuz te willen heropenen. En één ding wil ik er toch nog aan toevoegen, ik heb het al eerder gezegd, er stond hier ook echt iets fundamenteels op het spel, en dat is de Amerikaanse veiligheidsparaplu. Dus op het moment dat Amerika die straat van Hormuz dicht houdt, maar tegelijkertijd niet in staat blijkt om al die bondgenoten, Saudi-Arabië, Emiraten enzovoort, veilig te houden, dan zet dat natuurlijk ook heel grote druk verder op de Verenigde Staten. En dat kan uiteindelijk leiden tot minder investeringen in de Verenigde Staten, en ga zo maar door. Dus wat dat betreft was ook extra druk om nu zo'n deal te sluiten, ook omdat die Arabische leiders, Pakistan, Egypte en ga zo maar door, hiervoor gelobbyd hebben.
0: Ik denk ook dat dat fonds van 300 miljard... dat moet ook worden gefinancierd door de regionale partners. Met andere woorden, je krijgt denk ik een opbreken inderdaad van die van Amerikaanse invloed en van die veiligheidsarchitectuur in de regio. Waarbij vervolgens de Emiraten, Kuwait enzovoort maar aan Iran moeten gaan betalen om Iran sterker weer te maken via die reconstructiefonds. Dus
2: gaan die landen daaraan meedoen?
1: Ja, ze hebben geen andere keuze. Dat is het fundamentele.
0: Precies, dat is het probleem. Ze hebben geen andere keuze.
1: Nee.
0: Want Amerika gaat het niet doen. Trump heeft gezegd van ja, wij gaan niks betalen. En als de regionale partners zo rekenen.
2: En anders dan krijgen ze een oorlog en dan verdienen ze helemaal niks meer.
1: Ja, dat is het cruje nu op dit moment. De veiligheid in het Midden-Oosten loopt via Teheran, hoofdstad van Iran. En Iran is back in the game. Dus waar het jarenlang steeds verder een minder belangrijke rol speelde in de veiligheidsarchitectuur. Vandaar ook die noodknop waar ze op hebben gedrukt met de aanval van Hamas in oktober 2023. Heeft het nu in één keer weer een vooraanstaande positie. En kan het zelfs zijn proxies weer gaan versterken in de regio. Kortom, Iran gaat een belangrijke rol spelen in de veiligheidsarchitectuur.
2: En gaat deze deal stand zijn?
0: Ja, en Israël kan hier nog wel eens heel geïsoleerd komen te staan. Want de trend in Amerika begint echt anti-Israël te worden. De meerderheid is al tegen wat Israël allemaal doet in de regio. En ze

0: De bevolking voelt zich ook misleid, als het ware, door Israël, dat het in deze oorlog is gerommeld.
1: Gaat deze deal stand houden?
2: Ik denk voorlopig nog wel. Dus laat zeggen, in de komende weken verwacht ik het nog wel. Mm-hmm. Ik ben heel erg benieuwd of in die 60 dagen Israëlische pogingen om dit te saboteren gaan slagen. Want dat gaan ze absoluut proberen via Libanon, via lobby en ook allerlei haviken in de Republikeinse partij om die oorlog maar weer opnieuw te starten. Ik denk uiteindelijk dat Amerika niet vermogens is om deze oorlog weer te starten op volle kracht vanwege leeggeraakte reserves. En dat ze het uiteindelijk ook niet willen. Okay. Met ook de midterms in opkomst.
1: Dank jullie wel voor nu. Geopolitiek expert Michel Don Michaloliakos en Amerika-kenner Kenneth Manusama. Bewoners van de nieuwe wijk in Haarlem moeten straks een blokje omfietsen als ze trek hebben in een patatje mayo of een kipcorn, want hun wijk wordt de eerste fastfoodloze wijk van Nederland. Is dat een goede manier om obesitas tegen te gaan? Daarover debatteren we zo meteen.
3: Zelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
12: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
11: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
10: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
13: NPO Radio 1.
1: Het is 6:55 en Jelle Seubring is aangeschoven voor het NOS Journaal.
14: In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. De helft zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een potje dat al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Meerdere trambestuurders in Milaan zijn geschorst nadat ze beelden van vrouwelijke passagiers zouden hebben gedeeld in groepsapps. De beelden zouden door een van de medewerkers zijn gemaakt via beveiligingscamera's in de tram. In de groepsapp werd er ingezoomd op de borsten, dijen, benen en gezichten van de vrouwen. En de deadline voor het afronden van de werkzaamheden aan de Hubertustunnel in Den Haag wordt voor de tweede keer niet gehaald. Eerst werd de einddatum in april uitgesteld. Nu gaat de aannemer de nieuwe datum in juli ook niet halen. Het wordt nu september. Tot die tijd moet het verkeer tussen Scheveningen en het noorden van Den Haag rekening houden met veel vertraging.
1: Erik, waar staan de laatste files?
15: Nou ja, vooral aan de zuidwestkant van Rotterdam, want in totaal nog maar 70, dus de avondspits loopt op zijn einde. Maar zoals gezegd, bij Rotterdam is het nog goed mis. Op de A15 bij Brielen gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen, die is daar gekanteld op de afrit. Is daar ook een personenauto bij betrokken? In beide richtingen heb je bij afrit Brielen bijna een uur oponthoud. En daardoor loopt het ook nog altijd vast op de N57 van Middelburg naar Rotterdam, voor de aansluiting met de A15. Ook daar bijna 3 kwartier vertraging nog. En tenslotte nog een opvallende file op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Boksmeer is het asfalt beschadigd. Er staat daar 7 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
16: Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling.
1: De Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst vindt dat hun vak belangrijker moet worden. Ze zijn bang dat jongeren, waarschijnlijk jongens... anders in de handen van online influence en andere Andrew Tate-achtige types worden gedreven. Maar zijn basisvaardigheden als rekenen en taal niet veel belangrijker? Daarover gaan we zo meteen praten. Eerst gaan we naar Haarlem, want de nieuwbouwwijk Hart voor Oostpoort moet nog helemaal gebouwd worden. Maar als het aan een meerderheid van de gemeenteraad ligt, moet dit een fastfoodvrije wijk worden. Dus een wijk waar je geen patat, kebab en kaassoeflees kunt kopen. De reden? Haarlemmers worden veel te dik.
17: Lekker snel eten, fastfood.
18: Ja, het is gewoon snel en het is gewoon goedkoop, dus ja.
19: Gewoon, soms heb je daar gewoon heel veel zin in of zo. Ik weet niet.
20: Wij gaan wel, elke pauze gaan we wel naar de McDonald's.
21: Heel iets anders dan wat je meestal normaal thuis eet.
22: Ik heb altijd meer zin in iets van McDonald's dan in groentes.
21: Ja?
22: Maar ik denk dat veel mensen dat hebben.
1: Jacqueline van der Broek van de Partij voor de Dieren in Haarlem. Goedenavond.
23: Goedenavond.
1: Veel mensen hebben meer zin in iets van McDonald's dan in groenten, zegt dit meisje als laatste. Heeft wel een punt, toch?
23: Dat klopt ook, ja. Ons brein is zo geprogrammeerd dat we een voorliefde hebben voor zout, vet en zoet. Dus dat mensen daar gevoelig voor zijn, dat klopt helemaal, ja.
1: Ja, dit plan van een wijk zonder fastfoodwinkels komt van uw partij in Haarlem. Waarom is het een goed plan?
23: Nou, we zien, Nate, zoals net ook al werd genoemd, dat er 42% van Haarlem heeft overgewicht, een mate van overgewicht. En er zijn ook uitschieters in bepaalde wijken tot dik in de 50%. En overgewicht, dat is niet heel ongevaarlijk. Dat zorgt voor een verhoogd risico op hart- en vaatziekte, diabetes type 2. En dat is gewoon eigenlijk schadelijk voor onze gezondheid. Dus als we dat kunnen voorkomen door een gezondere voedselomgeving te creëren, dan hebben we als overheid ook een verantwoordelijkheid in te nemen.
1: Ja, en dus zegt u, die komen de nieuwe wijk niet in. Ruben Terrol van de Haarlemse VVD, ook goedenavond. U bent geen voorstander van dit plan. Waarom niet?
24: Ja, het klopt. Wij zijn inderdaad geen voorstander van het plan. Wij zijn natuurlijk wel voorstander om obesitas aan te pakken. Maar wij vinden deze maatregel om fastfoodketens te weren dusdanig de vrijheid om zelf te kiezen waar je gaat eten inperken. Daarnaast hebben we twijfels over de effectiviteit van de maatregel. Omdat je natuurlijk tegenwoordig ook heel makkelijk fastfood kan bestellen. En tot slot is het niet duidelijk of deze maatregel überhaupt juridisch houdbaar is. En dat heeft de wethouder ook aangegeven.
1: Ja, want hoe moet het dan gaan gebeuren wat u betreft, mevrouw Van der Broek? Er komt dan die nieuwe wijk rondom het station Haarlem Spaar en Woude. En hoe zorgen jullie dan straks dat daar geen fastfood verkrijgbaar is?
23: Nou, wat ons betreft zou je daar regels voor in het omgevingsplan kunnen opstellen. En voordat dat aan de orde is, gaan we in Haarlem ook nog het horecabeleid bespreken. En daarin zou je in ieder geval, dat noemen we een zogenaamd flankerend beleid, zou je in kunnen opnemen dat je in bepaalde wijken of in bepaalde omgevingen, dat je daar beperkingen oplegt aan fastfoodketens.
1: Ja, en wat mag er dan straks niet meer? Wat is fastfood?
23: Fastfood is eten wat ultra bewerkt is en een hoog gehalte en vet en zout heeft. En heel veel calorieën levert, maar heel weinig voedingswaarde heeft.
1: Oké, dus kroketten mogen niet meer, shawarma mag niet meer, de McDonald's komt er niet meer in. Mag je nog falafel in een frituur gooien in de nieuwe wijk?
23: Nou, het gaat inderdaad aan, je moet gewoon kijken naar wat de voedingswaarde is van het eten. Op basis daarvan kijk je gewoon, valt het onder de definitie fastfood? Dus als iets heel veel zout heeft, heel erg bewerkt is en heel vet is, dan moet je dat gewoon niet doen.
1: Oh ja, ook als het falafel is. Nou, meneer Terrol, het is wel een flinke discussie bij jullie toch. Wat is nou fastfood en niet? Lijkt me wel leuk. Ben je politicus geworden, mag je het daarover hebben?
24: Ja, klopt. En toevallig was het ook mijn medespeech, dit onderwerp. En heb ik het over hele andere onderwerpen gehad. Maar het is ontzettend leuk om hier over in debat te gaan. En ik denk ook dat als je dan kijkt naar de effectiviteit van die maatregel. En we zien nu meteen al dat die grens, wat is nou fastfood, die is natuurlijk flinterdun. En
1: maar waarom is het flinterdun? Want mevrouw Van der Broek die zegt het is heel simpel. Je kijkt gewoon naar hoeveel vet erin zit en dan trek je een grens. En als het meer is en er staat geen voedingswaarde tegenover, nou dan verbied je het.
24: Nou, ik denk dat het nog wel iets complexer ligt. Want je gaat natuurlijk ook kijken, fastfood, mag je dan wel snel nog even een pokeball halen? En los van de discussie of het uitvoerbaar is, zijn wij van mening dat je die vrijheid niet moet willen inperken.
1: Ja. Mogen mensen het niet lekker zelf weten, mevrouw Van der Broek?
23: Nou, kijk, over die voedselomgeving. En er is gelukkig heel veel onderzoek gedaan naar... heeft die voedselomgeving nou effect op wat wij eten? En het blijkt gewoon dat dat zo is. We zien gewoon dat het aantal fastfoodrestaurants in Nederland... echt enorm is gestegen de afgelopen 10 jaar. 1,5 keer zoveel. Dus we zitten nu bijna 20.000. Dat was 10 jaar geleden nog 12.500. Dus het aanbod is enorm versterkt. En het is gewoon onderzoek naar gedaan dat het heel erg ingewikkeld is voor de mensen om die verleiding te weerstaan. Dus onbewust, we kunnen wel zeggen, we maken daar een bewuste keuze in, maar helaas is het zo dat we onbewust toch naar dat fastfood worden toegetrokken. En daarmee kun je het ook niet die verantwoordelijkheid helemaal bij de mensen zelf niet leggen, maar moeten we daar als overheid ook bewoners in beschermen.
1: Meneer Terrel, u zegt mensen moeten het zelf weten, maar dat kunnen we helemaal niet, zegt mevrouw Van den Broek.
24: Nou, ik heb toch echt een optimistischer mensbeeld. Ik denk dat we dat prima zelf kunnen beslissen. En ik denk als je ook kijkt naar de voedselconsumptiepeiling... dan zie je ook dat we gezonder zijn gaan eten en drinken. Dat gaat zeker beter. Dus wat mij betreft is deze maatregel om die fastfoodketens bij O-Sport te verbieden overbodig en ook niet nodig.
1: We zetten zelf al genoeg kleine stapjes.
23: Nou, als het zo eenvoudig zou zijn, dan zou dat fantastisch zijn. Maar helaas is het niet zo. En ik denk dat de RIVM, de Wageningen Universiteit, het voedingscentrum heeft daar heel veel onderzoek aan gedaan. Anders zouden we ook niet met zo'n voorstel komen als we daar niet een wetenschappelijke onderbouwing voor zouden hebben. Dus het is denk ik echt nodig. En we zijn niet de eerste gemeente die hierom vraagt. Heel veel gemeentes vragen ook vooral aan de landelijke regering. Kom nu eens met wetgeving dat het ons makkelijker maakt om die fastfoodketens te weren.
1: Het is nog nergens gelukt. Almere heeft het geprobeerd. En die hebben het plan uiteindelijk toch weer ingetrokken.
23: Ja, dat klopt. Dus, maar ik denk dat we toch hier in Haarlem... het is ook wel gebleken dat we hier een meerderheid in de raad hebben... die vindt dat we daar als gemeente toch stappen op moeten gaan zetten. Zal het makkelijk zijn? Nee, wellicht niet. Maar ook instituties zoals het RIVM zegt gewoon... gemeentes moeten creativiteit en lef tonen... om die gezonde voedselomgeving een stap verder te brengen.
1: Ja. Nou, is Haarlem sowieso goed met regels, hè, meneer Terrel? Er is al een verbod op reclames voor vlees, vis en vliegreizen. Eerder wist de VVD in het centrum van Haarlem... nog een verbod op alcoholverkoop na 1 uur... in snackbars van tafel te krijgen. Voelde ze nog een beetje thuis in uw eigen stad?
24: Nou, dat langzaamaan merk je toch wel de geluiden van dit college in Haarlem steeds meer neigen naar wij gaan bepalen hoe jij zou moeten leven in plaats van dat je de vrijheid hebt om zelf te bepalen hoe je je leven invult.
1: En wordt het leven daar een stuk makkelijker van of niet?
24: Nou, het leven wordt voor in ieder geval een stuk vervelender als je vrijheden worden ingeperkt. En ik denk, los van deze maatregel, het is natuurlijk een motie voor de bühne. Omdat je uiteindelijk nog steeds gewoon fastfood kan bestellen. Dan staat er binnen 10 minuten staat de VEBO gewoon voor de deur. Dus ik denk dat het echt een amendement, is voor de bühne.
1: Is dat waar, mevrouw Van der Broek? Thuisbezorgd heeft het zo gebracht?
23: Ja, dat kan, maar het gaat... Ja, het is
1: of
23: dus
1: gaat
23: juist...
1: die oranje scooters ook verbieden?
23: Nee, die verbieden we niet. Maar okay. Het gaat dus juist, waar het dus gaat... en het zou goed zijn als de VVD zich ook een beetje... in die onderzoeken gaat verdiepen. Op het moment dat je dus mee geconfronteerd wordt... en je ziet, je bent in een wijk of je bent bij het station... en je ziet alleen maar ongezond voedsel... dan ga je dat ongezonde voedsel nemen. En zo werkt het gewoon helaas.
1: Ja, oké, wat zit daar dan niet wat in, meneer Terrel? Want dan maak je het niet meer zichtbaar. Dus de verleiding wordt kleiner. Maar de vrijheid waar u zo over opgeeft... die heb je nog steeds om vervolgens via die app... via een van die aanbieders het thuis te laten brengen.
24: Nou, ik denk dat we het hier hebben over hoe gaan we obesitas aanpakken. En ik denk dat we qua effectiviteit als gemeente... dan veel beter maatregelen kunnen nemen... als het gaat om sporten in de buitenruimte. Als je een complete wijk wil bouwen... dan moet je ook kijken naar hoe kunnen we een gezonde leefstijl... ter bewustwording naar voren brengen. En dan zou je dus kunnen kijken naar...
1: Een voetbalplek op de plaats van de VEBO.
24: Het kan en.
1: Oké, maar toch even dat te zien, het antwoord op mijn vraag. Want dat was een vraag over dat punt van mevrouw Van den Broek. Die zegt, ja, je hoeft de vrijheid niet in te perken. Want je kunt het inderdaad nog steeds naar je huis laten komen. Je maakt het alleen minder zichtbaar.
24: Nou, ook als je het minder zichtbaar maakt... dan maak je natuurlijk nog steeds een flinke inperking van de keuzevrijheid. Want dan heb je dus op dat moment niet de keuze om te kiezen voor fastfood. En wij gaan ervan uit
1: dat
24: er...
1: kan thuis.
24: Dat kan zeker thuis, maar wij vinden dat het ook in de openbare ruimte gewoon zou moeten kunnen.
1: Ja. Mevrouw Van den Broek, is het niet vooral een heel groot feest voor de snackbar die net een wijkje verderop geopend is? Omdat iedereen daar dan gewoon heen loopt?
23: Nou ja, kijk, wat we zeiden, iedereen is, mag gaan staan aan waar die wil of waar die zijn friet wil eten. Maar wat we gewoon zien in een andere wijk waar we heel veel woningen bouwen en waar we een heel nieuw winkelcentrum aan het bouwen zijn. Daar zitten in een straal van 200 meter zitten 5 of 6 fastfoodketens en geen enkele gezonde horeca gelegenheid. En ook daar hadden we uitgesproken van we willen hier een gezonde leefomgeving en is het toch helemaal misgegaan. Dus het is niet dat we het zomaar voor de bühne roepen. Nee, we zien gewoon feitelijk dat het in een aantal wijken gewoon niet goed gaat. En dat er dus eigenlijk alleen maar ongezond voedselaanbod is.
1: Ja, of zegt dat mensen dat gezonde eigenlijk helemaal niet willen. Omdat ze toch een soort marktvraag creëren naar het ongezonde eten.
23: Nou, ik
1: of
23: denk,
1: weet u beter wat de mensen willen?
23: Nou, wat de mensen
0: dat
23: willen.
0: Dat is een mooie vraag.
23: Ja, nee, dat is ook. Gelukkig is daar ook onderzoek naar. Dat mensen heel graag wel gezond willen eten. Maar als het niet voorhanden is, als je er niet mee in aanraking komt, dan ga je voor het ongezonde.
1: Ja, maar als mensen ongezond willen eten, en dan is het toch ook markt voor een saladebar, of niet?
23: Ik hoop het. En ik denk dat die er ook zeker is. Maar omdat juist gemeenten daar nog niet op kunnen sturen, is het ben je eigenlijk gewoon overgeleverd aan huurders, ondernemers die daar brood in zien. En ik denk dat het goed is dat we naar een balans gaan. En er is nog steeds volop keuze. We hebben in Haarlem meer dan 200 fastfood aanbieders. Dus die keuze is er nog steeds volop. Maar ik denk, we hebben nu de kans om het aan de voorkant goed te regelen. Want het is zal ook al mocht er landelijke wetgeving komen, dan zal dat niet gelden voor bestaande zaken. Dus dan gaat het alleen maar over nieuwe zaken. Dus dan denk ik, laten we dat nu aan de voorkant goed regelen.
1: Meneer Terrel?
24: Wij zien op dit moment geen noodzaak, ook als je kijkt naar de voedselconsumptiepeiling. Je ziet dat mensen dus prima in staat zijn om zelf gezonder te eten. En we vinden het belangrijk dat de obesitas wordt aangepakt. Maar wij denken niet dat dat gaat door middel van verbieden, maar juist door stimuleren om te sporten in de buitenruimte. Bijvoorbeeld, er zijn heel veel manieren hoe een gemeente op een positieve manier kan sturen op een gezonde leefstijl.
23: In de NPO, dat laatste zijn we het over eens, hoor. Ik denk dat het NN is.
1: Ja, oké, maar dat is dan hoeven we daar niet meer over te hebben. Waar ik het nog wel over wil hebben is de vraag van Wouter in de NPO Luister-app. Dat is een vraag voor u, mevrouw Van den Broek, want hij stuurt: wordt dit niet een extra prikkel voor het verkrijgen van een klassenmaatschappij? Mensen die in die wijk gaan wonen gaan sowieso in de hoger opgeleide groep vallen, vermoed ik.
23: Nee, absoluut niet. Nee, het is echt het streven om hier een hele diverse, gevarieerde wijk van te maken.
1: Met alleen maar dunne mensen.
23: We hopen gewoon dat deze mensen na het in een mooie omgeving kunnen wonen waar ze en veel kunnen bewegen, maar waar ook gezond voedselaanbod is.
1: Oké, en dat plan is nu uitgelegd. Dank jullie wel daarvoor. Jacqueline van den Broek van de Partij voor de Dieren in Haarlem en Ruben Terrel is van de VVD, ook dus in Haarlem.
16: Is de dag met Jan-Willem Wesselink.
1: Om jongeren uit handen van influencers of de Manosphere te houden, moet het vak levensbeschouwing een prominentere plek krijgen in het onderwijs. Dat vindt de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst. En Paulien Kraakman-Lokhorst is bestuurslid van die vereniging. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Niet de allergrootste verrassing dat u dit als vakdocent wil. Willen andere docenten dit ook? Of is het een beetje de slager keurt zijn eigen vlees?
2: Het is zeker de slager keurt zijn eigen vlees. Gelukkig. Ik denk dat we het daar over eens zijn. Ik denk ook dat eigenlijk iedereen die in het onderwijs te maken krijgt met dit fenomeen hierachter staat. Ik denk alleen dat niet alle docenten de ruimte hebben in hun vak om hierop in te gaan, dan om hier met jongeren in gesprek over te gaan.
1: Nee, maar moet een wiskundedocent aan levensbeschouwing gaan doen?
2: Niet op het moment dat hij wiskunde geeft. Op het moment dat de bel gaat en leerlingen blijven hangen om in gesprek in te gaan, dan zou het zeker fijn zijn als hij daar ook aandacht aan besteedt.
1: Okay,
2: maar het fijne van ons vak is juist dat we binnen ons vak die ruimte daarvoor hebben en ons niet met andere zaken bezig hoeven te houden. Want en deze kunnen kiezen.
1: Waarom is levensbeschouwing op nou, dit zijn dan ook vooral middelbare scholen, denk ik even. Ja. Maar misschien ook wel op basisscholen. Waarom is het zo belangrijk?
2: Omdat het leerlingen de ruimte geeft in gesprek te gaan over wie ze willen zijn, wat ze tegenkomen in de maatschappij, wat er van hun verwacht wordt. Het geeft ze handvaten om met vragen om te gaan.
1: Mm-hmm. En levensbeschouwing, dat houdt even voor de duidelijkheid in, dat is niet per se vanuit één levensbeschouwing, toch? Het is niet per se christelijk onderwijs of islamitisch, maar het geeft een overzicht van allerlei wereldreligies.
2: Ja, als je kijkt naar het expertisecentrum voor levensbeschouwing, dus LERVO, die biedt een perspectievenbenadering waar ze gaan kijken naar wat levensbeschouwing en wat religie eigenlijk is. Nou, die hebben daar verschillende definities voor. En dan is het aan de middelbare scholen, want ik praat nu even vanuit de middelbare scholen zelf, om te kijken hoe ze dat aanbieden. Katholieke scholen zullen het waarschijnlijk vanuit de katholieke versie doen. Op het moment dat je een islamitische school hebt, die zullen een islamitisch perspectief meenemen. Maar wij pleiten er ook voor dat bijvoorbeeld op openbare scholen veel meer aandacht komt voor wat religie eigenlijk is en wat het inhoudt.
1: Want welk concreet probleem wordt daarmee opgelost?
2: Ik denk ten eerste natuurlijk heel veel problemen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de mentale gezondheid, wat nu steeds naar voren komt, hè, dat jongeren daar veel mee te maken hebben. Nou, ook het onderwijsrapport Welzijn en Onderwijs wijst erop dat aandacht hebben voor levensbeschouwing en ja, kinderen, leerlingen begeleiden in het beantwoorden van zingevingsvragen, existentiële vragen, dat dat helpend is voor hun welzijn. Dus het lost wel zeker. Het is niet het algemene, allesreddende antwoord, maar het biedt wel mogelijkheden.
1: Ja, psychische stabiliteit. En ik las een opinieartikel van uw vereniging in het Nederlands Dagblad, waarin ook stond: het gaat ons helpen in het verslaan van de manosphere.
2: Nou, het is zeker iets wat de afgelopen jaren meer in mijn lessen naar voren komt ook. Dus het is iets wat bij de jeugd zeker speelt. Zij horen het ook van diverse kanten. Zij horen ook heel veel, oh, dat is een gevaar. Dan zeggen ze, nou mevrouw, ik ben het niet 100% eens hoor met Andrew Tate. Ik ben het maar 70% met hem eens. En dan denk ik, ja, maar wat dan? En wat speelt er dan? En mijn vak geeft wel, of ons vak geeft wel, de ruimte om daar met kinderen over in gesprek te gaan.
1: Ja,
2: en dat doe je niet bij wiskunde.
1: Nee, waarom is het dan nuttig om godsdienstige lessen te trekken? En op welke manier zou dat dan helpen met het bestrijden van dat soort gedachtegoed?
2: Nou, op het moment dat je het echt hebt over godsdienst, dus op het moment dat je zegt, nou, ik bespreek nu Jodendom, Christendom en Islam, die hebben bepaalde waarden, bepaalde ideeën, die kunnen helpen bij het zoeken naar antwoorden. Wat voor mens wil ik zijn? Wie wil ik eigenlijk worden? Hoe is mijn verhouding met andere mensen? Hoe is mijn verhouding tot de maatschappij, tot de natuur? Al dat soort dingen. En het noemen van andere antwoorden, het aanbieden van die verschillende perspectieven, kan die kinderen wel richting geven. En ze krijgen natuurlijk genoeg antwoorden. Als je kijkt naar TikTok, als je kijkt wat ze allemaal doen, ze hebben die invloed al continu. Dus een beetje tegenwicht bieden en ook de ruimte bieden voor elkaar met elkaar daarover in gesprek te gaan, kan heel helpend zijn.
1: Ja, is het niet een taak die ook vooral bij ouders moet liggen?
2: Ook, zeker. Alleen vanuit ouders heb je één perspectief. En ik merk ook, ja, ik weet niet hoe het bij jou als puber was, maar met je ouders praat je niet altijd.
1: Nee, dat is wel waar. Dat klopt.
2: Het is heel fijn om in de les met elkaar daarover te hebben.
1: Maar met mijn docent wilde ik ook niet alles bespreken, hoor. Dus overschat u de rol van leraren dan niet?
2: Nou, ik wil mezelf niet overschatten, maar als ik kijk naar wat er in de les gebeurt, dan komen er af en toe niet elk uur. Je hebt met pubers te maken. Soms komen ze uit gym, soms hebben ze een toets. Maar er zijn af en toe wel pareltjes bij dat ik wel als een heel gelukkig mens naar huis ga.
1: Nou ja. Wanneer gaat u echt wel als een gelukkig mens naar huis?
2: Ik had een poosje geleden een gesprek met, ging het dus over die menno-sfeer. Want leerlingen in de bovenbouw bij ons mogen zelf onderwerpen aandragen. Moeten ze zich in verdiepen? Moeten ze verschillende perspectieven naast elkaar leggen? Kijken waar dat vandaan komt? Moeten ze kijken wat hun eigen perspectief is? We noemen dat dan horizonverbreding. En hopelijk een stukje horizonversmelting op het moment dat ze naar anderen kijken. En dan heb je bepaalde jongens bijvoorbeeld die dan zeggen, ja, maar ik vind het wel belangrijk om te zorgen voor mijn gezin. En het is wel mijn taak dat ik degene ben die het geld binnenbrengt. Nou, dat legt best wel druk op zo'n jongen op het moment dat hij dat zegt. En je hebt ook meiden die dan zeggen, ja, maar als dat betekent dat ik straks niet meer mag werken, dan heb ik helemaal geen zin in een relatie.
1: Ja.
2: En dat zijn wel hele leuke gesprekken om dat te kunnen faciliteren.
1: Ja, en waarom kan dat niet in een lesmaatschappijler?
2: Maatschappijler, zoals het in ieder geval bij ons op school en vaak op school gegeven wordt, gaat ook over democratische waarden, gaat echt over de rechtsstaat, gaat over politieke partijen.
1: Iets theoretischer.
2: Ja, bij levensbeschouwing, zoals het in ieder geval bij ons ook op school gegeven wordt en bij veel scholen, gaat het echt over die zingevingsvraag. Ja.
1: En dus zegt uw vereniging, en dat is logisch, want dat wil natuurlijk iedere docent van zijn eigen vak, maar u heeft er een goed pleidooi bij, zegt iedereen moet levensbeschouwing krijgen. Hoe ziet u dat voor zich? Wat moet er concreet veranderen?
2: Het makkelijkste antwoord is natuurlijk meer uren.
1: Ja.
2: Dus op het moment dat er in een rooster meer tijd voor komt.
1: Ja.
2: Dat is het makkelijkste
1: antwoord.
2: 2 uur
1: per week genoeg?
2: In een ideale wereld zou ik zeggen elke dag minimaal een uurtje. Maar ik heb
1: zitten we aan 5 uur in de week?
2: Ja, zou ik heel blij zijn.
1: Gaat u uw leerlingen langer naar school laten gaan of moet er een ander vak uit?
2: Dat is ook een mooie vraag. Ik wil niet voor andere mensen praten, want dan krijg ik ook mijn eigen collega's.
1: Maar u mag over uzelf praten. Het is wel de consequentie. Als u zelf meer les gaat geven, moet iemand anders minder.
2: Ja, of de leerling inderdaad net even misschien toch iets langer op school, iets meer rust geven, iets meer die telefoon weg, iets minder thuis.
1: Ja. U gaat van een 32-urige schoolweek naar een 37-urige schoolweek.
2: Ja, Misschien wel.
0: Ja, het is wel een serieuze vraag. Want het is allemaal extra. En er gaat natuurlijk ook veel over dat de basisvaardigheden van onze leerlingen in dit land, dat dat allemaal niet optimaal is. Het gaat niet goed met rekenen, het gaat niet goed met de taal. En als je wat extra's doet, dan gaat dat ten koste van tijd voor die basisvaardigheden. En zijn die dan niet belangrijk?
2: Nou, als ik bijvoorbeeld kijk naar Nederlandse taal, ons vak is ontzettend verweven altijd met Nederlands, met taalvaardigheid, met onder woorden kunnen brengen wat je vindt. Argumentatie komt voorbij, bronnen lezen komt voorbij. Ik zou ook meer pleiten voor meer geschiedenis. Dat vind ik ook een hele belangrijke. Dus juist die taalvaardigheid en dat kritisch denken en een stukje religieuze geletterdheid daarbij, dat zou ik alleen maar heel erg toejuichen. Dus ja.
0: Dan zegt u, dan kan het ook wel hand in hand.
2: Zeker.
0: Nu komen er allerlei religieuze stromingen voorbij binnen levensbeschouwing. Christendom, islam, jodendom, boeddhisme, hindoeïsme, humanisme. Hoe komt dat dan? Is dat ook dan heel theoretisch? Of hoe worden al die handvaten vanuit die verschillende religies dan gegeven in uw les?
2: Als ik kijk vanuit LERVO, dus de perspectievenbenadering die zij bieden, is zeggen inderdaad, oké, je hebt een religie. Nou, neem bijvoorbeeld het christendom. Dan kan je vanuit geschiedenisperspectief kijken, je kan vanuit ethisch perspectief kijken, je kan demografisch perspectief. Dus er zijn allemaal kleine stukjes op welke manier je naar die religie kan kijken. Dat geeft die kinderen een beetje een beeld. En vanaf daar ga je door. Als ik het heb over vasten, dan kan ik wel zeggen, nou, dan eten ze bijvoorbeeld niet, of ze snoepen bijvoorbeeld niet. Maar dan, met niet eten ben je gewoon aan het honger lijden. Wat is het idee daarachter? Waarom doen mensen dat? Wat kan het je leren? Wat kan het je meegeven? Dus die kennis is absoluut noodzakelijk, want hij neemt echt af, de religieuze geletterdheid. En tegelijkertijd is het een basis om met die kinderen een gesprek aan te gaan.
0: Ja. En ook voor leerlingen misschien wel onderling.
2: Ja.
0: Omdat een moslimleerling zijn christelijke klasgenoot niet begrijpt en andersom.
2: Ja, dat is het mooiste, als dat lukt.
0: Ja. Heeft u dan ook echt lessen nodig? Of zegt u, eigenlijk heb ik aan een praatuurtje wel genoeg? Vijf praatuurtjes?
2: Vijf praatuurtjes. Ik zou het niet willen onderschatten wat levensbeschouwing is.
0: Nu schetst u het weer top-down. Ja. En u zei het ook, eigenlijk vind ik het mooiste als we gewoon een thema uit de klas kunnen laten komen. En het daar met elkaar over kunnen hebben. En dat klinkt ook als een heel uitgebreid mentoruur, zeg maar.
2: Ja, maar mentorvaardigheden zijn echt wel weer andere vaardigheden ook. Het gaat veel meer ook over de manier van leren. Wat kom je tegen? Wat speelt er ook thuis? Dus ook hier zit weer een overlap in. En een wiskundedocent of een natuurkundedocent kan een hele goede mentor zijn, maar het is toch net weer even wat anders dan die zingevingsvragen en de existentiële vragen van: ben ik waardevol? Doe ik ertoe? Ja, waarom ben ik hier eigenlijk? Hoe wil ik leven? Wat is mijn verhouding met anderen? Mentorlessen gaan veel meer toch over de schoolprestaties.
0: Ja, en dan moet het daar dus echt naast. Ja. En ook wel uit dus de basis van die religies putten. Staat u morgens weer voor de klas?
2: Nee, morgen is gelukkig mijn vrijdag.
0: Oké, vrijdag wel?
2: Ja, zeker.
0: Gaat u leerlingen dan eerlijk vertellen dat ze na de zomer misschien wel 5 uur langer op school moeten zitten?
2: Ik heb er een paar gezegd dat ze zouden luisteren. Dus we gaan het zien wat ik terugkrijg.
0: Ik weet niet wat dat doet met die populariteit. Maar dank voor dit gesprek. Paulien Kraakman-Lokhorst is lid van het bestuur van de Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst. Hier zo Natasja Gibbs met De Rode Draad. Goedenavond.
16: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
3: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1. Europa experimenteert met een nieuw soort grenscontrole.
4: Een methode die een heel goed herkenningssysteem geeft, maar het is ook een assortiment van een black box-achtig systeem.
3: Dankzij AI zijn de mogelijkheden eindeloos, maar het brengt ook risico's met zich mee.
4: Toen mensen bij de grens dat merkten, toen schrokken ze zich natuurlijk het apenlazeris, want dit mocht natuurlijk niet gebeuren.
3: Sommige van die testen leiden nu tot ongemakkelijke situaties.
5: Maar ik begrijp dat jullie niet willen dat het gesprek wordt opgenomen.
6: Het kost wel veel moeite om mensen een brein te krijgen, om hier iets over te zeggen.
3: VPRO en Human met De Toekomst van de Grens. In Argos. Zaterdag om 14:00.
16: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
16: Ster. Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
16: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
2: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
5: NPO Radio 1. 7 uur.
6: Natasha Gibbs.
7: Goedenavond. Van smetvrees, excuses voor de monnikse gemeenschap, taboes over de dood en Bolle Jos. Het komt vanavond allemaal langs in de Rode Draad. Maar eerst het NOS Journaal van 7 uur met Jelle Seubri.
8: In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. De kapitein van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Eerder kreeg hij een werkstraf, maar volgens het Hof is hij niet verantwoordelijk voor de aanvaring met een watertaxi 4 jaar geleden. Hij voer ook niet te hard, zegt het Hof.
9: Op het schuitengat waar de aanvaring plaatsvond gold voor de Tiger geen maximum snelheid, omdat het Hof, anders dan de rechtbank, van oordeel is dat dit deel van het schuitengat een veerbootroute is, waarvoor geen maximum snelheid geldt. Dit betekent dat verdachte niet te hard heeft gevaren.
8: Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Het openbaar vervoersbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van de vrouwen. Ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker 1 trambestuurder zou beelden illegaal van de beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Het onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
10: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
8: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten gaan betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen zij zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, wordt hun WK-pool verwijderd. Tot 10 personen is de WK-pool gratis, maar daarboven kunnen de kosten oplopen tot duizenden euro's. Tijdens het WK voetbal doen zo'n 1,5 miljoen mensen mee aan een pool bij Scorito. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal komende zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal tijdens een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje toen met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. En het weer, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is dan een plaatselijke onweersbui mogelijk.
7: En dan de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen, goedenavond.
0: Hoi, goedenavond. Ja, de avondspits is alweer even voorbij. Maar op een aantal plekken nog flinke vertragingen. Dat is met name het geval op de A15 bij Rotterdam. Want daar gebeurde ter hoogte van afrit Brielen een ongeluk met een vrachtwagen. Die is inmiddels geborgen. En er wordt alleen nog aan het wegdek gewerkt op dit moment om dat te herstellen. In beide richtingen bij afrit Brielen op de A15 nog ruim een half uur oponthoud. En tenslotte de N261 Tilburg richting Waalwijk voor de aansluiting met de A59. 2 kilometer file met bijna een kwartier vertraging.
11: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
12: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
13: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast?
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
17: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
18: NPO Radio 5 gaat terug naar de legendarische jaren 70. Deze week op NPO Radio 5, de Evergreen Week van de jaren 70. De Evergreen Week van de jaren 70 hoor je op NPO Radio 5 in de gratis NPO Luister-app.
17: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
19: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
20: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
21: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
22: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
23: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
22: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
23: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: NPO Radio 1.

0: Goedenavond en welkom bij De Rode Draad. Het programma dat elke avond voor zover mogelijk de eindjes aan elkaar knoopt. En vandaag kun je de draad volgen van Sierra Leone tot aan de Molukken. Maar we beginnen dicht bij huis met een rondje langs de velden. Ons eigen winkel, de publieke omroep, gaat onderzoek doen onder kijkers. Zo wil de NPO inzicht krijgen in de wensen en behoeften van kijkers en luisteraars, zodat het aanbod van de publieke omroep ook in de toekomst voor iedereen relevant, herkenbaar en vindbaar blijft. Doet me een beetje denken aan tv-maker Ruud Hendricks in de begindagen van RTL.
1: Want waarom doe je dit? Je bent een serieus journalist geweest, je hebt oorlogsverslaggeving gedaan, je hebt hoop meegemaakt en nu ben je bezig met het Rad van Fortuin en met prijzenslag en dat soort programma's. En toen zei ik, ja, het is heel simpel. Commerciële televisie is als mensen bloemkolen willen, dan krijgen ze bloemkolen.
0: Nou, als jij ook zin hebt in bloemkool, dan kun je dat dus aangeven via de website van de NPO. Treurig nieuws is er ook. Vandaag werd bekend dat de 5-jarige Jelte, die in 2024 het gezicht was van Serious Request, is overleden. Nou, je herinnert je misschien dat Jelte elke maand een feestje vierde in plaats van elk jaar. Ja, hij wist dat hij niet oud zou worden.
2: Omdat we niet meer weten hoeveel verjaardagen hij nog krijgt, is dan net zoals ons, maar dan eigenlijk iedere maand.
3: De meeste kinderen met zijn ziekte worden niet ouder dan 5. Dus dat is wel gewoon een hele slechte prognose.
0: Jelte leed aan MLD. Dat is een aandoening die zijn zenuwstelsel aantastte. 2 jaar geleden haalden de discjockeys in het glazen huis ruim 12,5 miljoen euro op voor het onderzoek naar dit soort metabole ziekten. En vanavond wordt als eerbetoon aan Jelte de documentaire Voor de Volgende Jelte opnieuw uitgezonden om 22:30 vanavond dus op NPO 3. En dan onderzoek. Uit de cijfers blijkt dat wolven vorig jaar voor een schadepost hebben gezorgd van maar liefst 500.000 euro. En misschien denk je wel, wauw, dat is hartstikke veel. Maar de wolf is daarmee nogal een onschadelijk diersoort. Ganzen, daar moeten we het eens over hebben. Die kosten de samenleving 70 miljoen euro. Nou, gelukkig weet Douwe Anema wat we met die ganzen aan moeten.
4: Wij hebben enorm last van rotgozen.
5: Oh.
4: Rotgozen zijn zwaar beschermen, maar we niks van doen. Maar ik wil net hadden ze meer wederwijd hier op vrijdag. Dus uiteindelijk wordt het wel vergoeden, maar dat zijn zoveel regels en je maakt er zoveel dingen voldoen. Dus, het is nooit dan even apart en 100 jaar zijn voort en dan gaan we in ouder en dan gaan we voort.
0: Precies wat Douwe zegt. Het overlijden van stemacteur en kunstenaar Wim T. Schippers vorige week galmt ook nog na. Vandaag maakte Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bekend dat daar Schippers' beroemde pindakaasvloer weer zal worden geëxposeerd. Ja, wat Schippers zelf vond van zijn werk in musea legde hij 30 jaar geleden al eens uit aan Felix Murders.
6: Als mensen zich kwaad maakten om een van de werkstukken waar ze dan mee geconfronteerd worden en zei, is dat nou kunst? En die werd echt aan mij gericht en zei, dat heb ik niet gezegd.
7: Nee.
6: Ja, maar het is toch in een museum? Ja, ik vind dat. Maar dat is dus het bewijs dat het kunst is omdat het in een museum is. Wat is dat voor redenatie? Ik bedoel, als ik iets maak en ik vind het leuk, dan ben ik ook niet tegen dat het ergens te zien valt. Als je dat dan ook al kunst, dat is dan het verwijt. En dan zeg ik net hoe je pet staat. Zeg, ja, nou en of. Ja.
0: Er zijn trouwens ook mensen die Lionel Messi kunst vinden. Messi scoorde een hat-trick in de wedstrijd tegen Algerije en vestigde zo een aantal records. Hij is de eerste speler die op 6 achtereenvolgende WK's in actie is gekomen. En hij deelt nu het all-time topscorers record van 16 WK-goals met de Duitser Miroslav Klose. Zelf geniet hij er alleen maar van. Ja, zo vertelde hij na afloop.
8: Nou, igual que siempre, disfrutar de la misma manera. A mí me gusta jugar, me gusta competir y sea. Sea donde sea, hoy me toca estar en otro mundial, obviamente una felicidad extra, pero lo vivo como me preparo, como lo hice toda mi carrera.
0: Ja, de voorpret is het leukste, zegt hij. Of Messi zijn record zal vasthouden, is overigens nog maar de vraag. De Portugese spits Cristiano Ronaldo is een paar minuten geleden ook begonnen aan zijn 6e WK. En, als ik goed heb begrepen, is er gescoord, toch, Suze van Kleef? Zelfs via een kopbal, of niet?
9: Dat klopt, ja. Niet overigens door Cristiano Ronaldo, die vol bewijsdrang zal zitten nu zijn grote rivaal, natuurlijk Lionel Messi, het zo goed heeft gedaan in die eerste wedstrijd. Wel is er gescoord door João Neves. met een hele mooie kopbal zelfs. Maakte de 1-0 na een afgemeten voorzet van Pedro Neto vanaf de linkerkant. En werd echt uitstekend binnengekopt door Neves. Na een periode van druk hoor. En heel veel druk van Portugal dat goed begon in deze wedstrijd. Na 6 minuutjes dus op voorsprong kwam. Nu de 12e minuut. Het is David tegen Goliath vandaag. Want de verhoudingen zijn duidelijk. Het grote voetballand Portugal is het de 9e keer dat het op een WK staat. Komen vaak ver, maar hadden nog nooit de finale. Dat is de opdracht. Hoe anders is dat bij Congo, dat meer dan een halve eeuw wachtte op plaatsing voor het wereldkampioenschap. Voor het eerst sinds 1974, toen ze nog als Zaïre deelnamen, zijn ze er weer bij. Hun tweede WK in de geschiedenis. Plaatsing voor dit WK werd een nationale feestdag in Congo. En nu staan ze er dus in Houston tegen Portugal, maar wel al heel snel op 1-0 achter. 12,5 minuut gespeeld. Portugal 1-0 voor door Neves.
0: Spannend. Dan later meer over het WK. Dus Portugal tegen Congo van Suze van Kleef in deze uitzending. Tot straks. En andere viezigheid op je eetkamertafel zien. Voor mensen met smetvrees is dit echt een horrorbeeld. Maar dit beeld virtueel zien zou die mensen mogelijk wel kunnen helpen. Dat onderzoekt Tara Donker. Zij is universitair hoofddocent van de VU. Ook hier in de studio, of althans op afstand, is ervaringsdeskundige Anouk Voormanoff. Verbonden aan de Angst, Dwang en Fobie Stichting. Goedenavond allebei.
5: Goedenavond.
0: Ja. Tara, telefonisch, hè, want je bent in Duitsland. Ben je daar op vakantie of wat doe je daar?
5: Ik woon daar. Ah. En over 6 weken verhuis ik terug naar Nederland.
0: Ah, vandaar, oké, ik snap het. Goed, veel mensen houden van een schoon huis, schone handen. Ik ben daar ook best wel heel erg van. Maar wanneer spreek je van van smetvrees?
5: Ja, smetvrees gaat wat verder dan netjes of hygiënisch schoon willen zijn. Mensen met smetvrees hebben een echte last van terugkerende, opdringerige, ongewilde gedachten over besmetting, vuil, bacteriën, virussen of schadelijke stoffen. Hm. En die gedachten die veroorzaken veel angst, walging, onrust of afkeer. En om die spanning of die nare gevoelens te verminderen, gaan ze vaak dwanghandelingen ofwel rituelen uitvoeren.
0: Oh ja. Anouk, hoe uitzicht dat bij jou? Want je bent ervaringsdeskundige, je bent ook verbonden aan de Angst, Dwang en Fobie Stichting. Dus je weet hoe dit werkt.
7: Ja, voor mij is het ook inderdaad wel. Ik herken precies wat Tara zegt. Ja. Dus handen wassen, douchen. En niet één keertje handen wassen, maar het liefst meerdere keren. En het liefst ook niet één keer zeep, maar vaker zeep. En als je dat niet doet, dan kan dat echt het gevoel hebben van. Alsof je handen nog steeds onder de modder zitten. Terwijl je al een paar keer je handen hebt gewassen.
0: Ja, een paar keer? Hoeveel is een paar keer bij jou gemiddeld?
7: Ja, nou gelukkig inmiddels is het niet meer zo vaak. Maar nu blijft het meestal bij max 2 keer. Er zijn wel tijden geweest dat het... Er zijn ook mensen die doen het echt heel ritueel een aantal keer. Dat heb ik nooit gehad. Maar 6, 7, 8 keer, dat heb ik zeker gehaald.
0: 6, 7, 8 keer op een dag of 6, 7, 8 keer na een handeling?
7: Achter elkaar.
0: Juist, ja.
7: Achter elkaar.
0: Ja. Dat is nogal wat. Dus ook als je bijvoorbeeld naar de wc was geweest, dan kon je 6, 7 keer je handen staan te wassen?
7: Ja.
0: Okay. Ja. Dat lijkt me nogal een belemmering voor je leven, toch?
7: Ja, dat is een enorme belemmering voor je leven. Dat heeft een enorme impact op je leven. Dat is echt wel... maakt gewoon heel veel impact. En als je er niet mee bezig bent met het handenwassen zelf, dan zit het wel in je hoofd dat het vies voelt. Of dat je daar iets mee moet. Gevoel dat je er iets mee moet.
0: Juist, precies. Dus los van de handeling zit het ook nog eens in je hoofd. Je bent er continu mee bezig. En dan zeg je, dat heeft een hele grote impact op mijn leven gehad. Kun je een voorbeeld geven? Wat zijn de dingen die je dan niet kon doen? Of waardoor je leven moeilijker werd?
7: Inmiddels is dat gelukkig nu echt niet meer. Maar er is een tijd geweest waarin ik... eigenlijk het huis niet uitkwam, geen boodschappen ging doen, geen familie of vrienden wilde zien, omdat ik dat echt niet durfde. Mm. Eigenlijk ook niet in het openbaar vervoer of trein, bus, lichtknopjes van fietsknopjes. Die vind ik nog steeds niet zo prettig. Mm. Die aanraken dat openbare ruimtes, winkelwagentjes, pinautomaten. Nou hebben we die gelukkig niet meer zo heel veel nodig.
10: Maar, gelukkig, ja. Ja, maar ik snap wat je bedoelt inderdaad. Tara, als ik dit zo hoor, dat is nogal wat. Hoeveel mensen in Nederland hebben eigenlijk last van smetvrees op de manier dat Anouk het ook heeft gehad?
5: Ja, zo'n 180.000 mensen hebben daar echt last van in de mate dat Anouk er last van had. Mm-hmm. Maar er zijn daarnaast natuurlijk ook nog wel veel meer mensen die dat dan wat milder hebben en nog net niet voldoen aan de diagnose.
10: Oh, oké, milder. En wat moet ik me bij milder voorstellen dan?
5: Ja, dus dat het echt wel een rol speelt in je leven. Dus dat je veel schoonmaakt, veel was, er veel mee bezig bent. Maar dat het je dan nog niet zozeer heel erg belemmert in je dagelijks leven.
10: Oh ja, het is gewoon heel veel werk wat je te doen hebt.
5: Mm-hmm.
10: Ja, oké. Okay.
5: Ja, het leven is zo ingedeeld dat je er echt minder last van van hebt.
10: Ja. Maar goed, de mensen die dus wel echt heel veel last ervan hebben en zoals Anouk dan beschreven, echt belemmerd erdoor worden, die zouden daarvoor kunnen behandeld worden, toch?
5: Ja.
10: Ja. En hoe ziet zo'n behandeling er dan uit? Waar moet ik dan aan denken?
5: Ja, de meeste mensen krijgen een cognitieve gedragstherapie met responspreventie. En dat betekent dat je eigenlijk wordt blootgesteld aan hetgeen waar je bang voor bent. Dus in dit geval vuil en viezigheid in het openbaar en zo. Waarbij je niet die handelingen gaat toepassen.
10: Ah, ja.
5: Dus je weerhoudt jezelf ervan om te gaan schoonmaken. Om allemaal rituelen toe te passen. En dat geeft angst.
10: Mm.
5: En dat moet je verdragen.
10: Oké. En nou goed, dat is dan de therapie. Zijn er wachtlijsten voor? Ja, vast wel, hè?
5: Enorme wachtlijsten, ja.
10: Ja, ja, zoals met alles bijna wel in de GGZ of in de gezondheidszorg.
5: Ja, die kunnen zo oplopen tot 17, 24 weken. Dat is echt heel naar.
10: Oké. Okay. Nou hebben jullie een app ontwikkeld, Tara, waarmee mensen meteen aan de slag kunnen, hè, zonder lange tijd op zo'n wachtlijst te moeten staan. Wat voor app is het? Hoe werkt het?
5: Ja, we hebben een app ontwikkeld, Zero OCD. Die is gebaseerd op voorgaande apps van xerofobie, maar dan voor specifieke fobieën. En de app gebruikt dezelfde behandelmethode, maar dan via de smartphone. Dus in plaats van een therapeut die je uitlegt wat je moet doen, krijgt de deelnemer een uitleg van een virtuele therapeut via animaties en een voice-over. En exposure vindt dan in eerste instantie plaats via augmented reality. En dat betekent dat mensen door de camera van hun telefoon virtuele ziektekiemen, viezigheid, menselijke vloeistoffen, virusdeeltjes of schadelijke stoffen kunnen zien door de camera van de telefoon.
10: Okay,
5: en zo kun je in je eigen omgeving oefenen.
10: Maar wacht even, daar moeten ze dan naar blijven kijken?
5: Ja, klopt. Daar kijk je naar en als de angst of afkeer gezakt is, dan kun je het ook van dichterbij gaan bekijken of aanraken.
10: Mm.
5: En je kan ook op verschillende plekken gaan oefenen, zoals de eettafel of de snijplank of een tapijt of je eigen bed of de wc.
10: Okay. Dus het is een combi tussen kijken naar dit soort plaatjes en tegelijkertijd ook in de praktijk oefenen. Nou, hebben jullie zoiets al eerder ook ontwikkeld, hè, voor mensen met spinnenangst? Wat is het verschil in behandeling met smetvrees? Of is er geen verschil?
5: Ja, er is wel degelijk een verschil. Dus met bijvoorbeeld spinnenangst kijk je naar een spin. En eigenlijk is dat gewoon het belangrijkste. Dus dat je je blootstelt daaraan.
10: Mm-hmm.
5: En dat die angst vanzelf zakt. Maar het verschil met deze dwang is dat je de neiging hebt om bij het zien van iets engs daarna die dwanghandeling of die rituelen toe te
10: tuurlijk
5: passen.
10: Je handen 7 keer wassen bijvoorbeeld.
5: Precies.
10: Juist.
5: En dat mag je dan niet meer gaan doen. Dat is heel belangrijk. En dat je echt leert om die angst te verdragen. En zo ontdek je dat de rampen die je in je hoofd hebt, dat die eigenlijk helemaal niet echt gebeuren.
10: Mm.
5: En dat je die angst ook aan kan. Mm.
10: Want het staat natuurlijk ergens anders voor. Hè? Het gaat niet per se om vuil, toch? Ik heb vaak begrepen dat juist dit soort neuroses weer iets, eigenlijk dat er iets anders onder ligt. Klopt dat?
5: Ja, dat hoeft niet per se te zijn, maar dat kan wel. Dus dat je de dwang gebruikt om eigenlijk niet andere emoties te hoeven voelen.
10: Oh ja. Ja. Ja. Anouk, had jij dat ook?
7: Ik vooral bij mij zit het heel erg dat ik bang ben om ziek te worden. En vooral alles wat onzichtbaar is, daar kan ik in theorie in mijn hoofd ziek van worden.
10: Oh ja.
7: En daarom ga ik vooral dan dus mijn handen wassen of mezelf schoonmaken of dingen vermijden. Ik weet niet helemaal precies waar het vandaan is gekomen, maar ja, eigenlijk kan ik me al heel lang herinneren dat mijn ouders altijd al zeiden, ook op de basisschool al, van Anouk, je handen zijn nu wel schoon.
10: Oh, zo, van dat je nu wel klaar.
7: Was ik ze weer. Ja.
10: Oké. Okay. En hoe ben je er eigenlijk vanaf gekomen? Want je bent er nu vanaf, hè?
7: Ja, vanaf. Ik denk dat helemaal het nooit helemaal misschien weggaat. Maar in ieder geval, ik kan het gewoon heel goed. Ik heb het heel goed onder controle. Mm. En het belemmert niet meer mijn dagelijkse leven. Dus dat is gewoon, ik noem het een beetje een kwetsbaarheid. Zo noem ik het nu. Ik heb dus inderdaad ook cognitieve gedragstherapie gedaan. En exposure therapie gedaan. En dan inderdaad dus met die responspreventie. Ja. Waarbij je dan dus inderdaad niet je handen mag gaan wassen, terwijl je wel echt hele vieze dingen hebt gedaan. En tot extremer vies, dat je eigenlijk in een normale situatie al niet zou doen, maar je gaat echt vieze dingen doen.
10: Zoals?

0: Nou, dat denk ik eigenlijk wel. Want ja, het is toch echt wel... Nou ja, toen ik het dus hoorde over de app... toen kreeg ik wel meteen toch een beetje dat gevoel van angst of ongemak al. Van, oeh, dat lijkt me heel naar. Ja. Dat is natuurlijk wel ook juist wat je eigenlijk op moet zoeken. Dat je juist dat gaat doen en gaat ervaren. Dat het op een gegeven moment... Ja, gewoon oké is en dat je dat gewoon kan verdragen. Ja. Dus ja, ik denk zeker dat dat zou hebben kunnen, ja, had kunnen geholpen hebben.
1: Ja, ja. Nou, Tara, ja, jullie zijn inmiddels een jaar onderweg, hè, met de app. En jullie doen nu weer een oproep om mensen met smetvrees te vinden die de app willen testen. Waarom is het zo moeilijk om deelnemers te vinden?
2: Ja, nou, ten eerste is het natuurlijk minder vaak aanwezig dan bijvoorbeeld depressie. Ja, dus wat minder mensen hebben er last van. Maar het zijn nog steeds echt veel mensen. Maar daarnaast schamen mensen zich vaak voor hun dwanggedachtes. Oh. En dat is heel jammer, want deze gedachten zijn hartstikke menselijk. En er is ook wel onderzoek naar gedaan van hoe vaak of hoeveel mensen hebben eigenlijk dit soort gedachtes. Dat noemen we dan intrusies. En dat is gewoon bijna iedereen. Dus 99% van de mensen hebben gedachten als... ik had bijvoorbeeld toen mijn dochter net geboren was... van, oh, wat als ik er van het balkon afgooi?
1: Oh god, en, ja.
2: Ja. Ja, maar dat zijn gewoon gedachten die opkomen in een situatie... die heel erg belangrijk voor je is. Of als je heel veel van iemand houdt.
1: Ja.
2: En dat heeft te maken met het gevoel van oververantwoordelijk zijn. Waardoor je heel voorzichtig en heel... dat je geen fouten wil maken en dat iets belangrijk voor je is. Ja. Dus, maar ik wist vanuit mijn studie van en mijn werk van... Kijk, dit is gewoon een gedachte en heel veel mensen hebben dat. En die neem ik niet serieus.
1: Mm.
2: Maar op het moment dat je dat wel serieus gaat nemen... dan kun je in zo'n vicieuze cirkel komen... waarbij het echt angst gaat oproepen... Ja. Of de gedachte dat het iets geks over jou zegt.
1: Mm-hmm.
2: En dan kom je op een gegeven moment echt in die dwang terecht.
1: Ja, ja, ik snap het. Ja, het zijn juist die gedachten waar je denkt... nou, dat zou je natuurlijk nooit doen... maar toch zit dat gek in je hoofd, inderdaad. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie... als ze hier aan mee willen doen?
2: Ja, als mensen zich aan willen melden, dan kunnen ze googlen naar Zero OCD onderzoek.
1: Okay.
2: En dan kom je er wel.
1: Ja, dan kom je er wel. Dankjewel, Tara en Anouk.
2: Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Sabrina Carpenter hoor je met Tears.
1: NPO Radio 1.
0: Het NOS-journaal met Jelle Seubring.
2: De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. Al vrij snel na de explosie gingen de vermoedens al in die richting. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. In het huis in Rijen in Noord-Brabant, waar vannacht een brand woedde, is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat de bewoner van het pand niet meer is gezien sinds de brand. Mensen die met Scorito een gratis WK-pool hebben, moeten daar misschien toch voor betalen. Het platform heeft honderden niet betalende gebruikers aangeschreven die eigenlijk een zakelijk pakket hadden moeten aanschaffen. Betalen mensen niet, dan wordt hun pool verwijderd. En in Almere is vanmiddag een granaat uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Het explosief lag tussen een lading puin dat een aannemer had meegenomen uit Muiden. De explosieve opruimingsdienst heeft de granaat meegenomen en op een veilige plek tot ontploffing gebracht.
0: Dan de ANWB Verkeersinformatie. Erik Evengroen.
3: Ja, nog twee files, allebei op de A15. Want daar gebeurde bij afrit Brielen een ongeluk met een vrachtwagen vanmiddag al. Die is inmiddels geborgen, alleen wordt het asfalt nu nog gereinigd. In beide richtingen heb je nog ongeveer een half uur vertraging.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: En dan gaan we natuurlijk nog even naar het WK voetbal. Suze van Kleef, hoe staat het ervoor tussen Portugal en Congo?
4: Ruim een half uur gespeeld. Portugal heeft het overwicht en de voorsprong. 1-0 is het nog steeds na die vroege goal van Neves. Congo, ja, dat weert zich dapper hoor. Af en toe komen ze eruit. 3-2 situatie die ze niet goed uitspeelden. Wissa die voorlangs schoot, maar voor de rest is het Portugal dat het spel dicteert. Dat gevaarlijker wordt, maar ook niet echt heel veel haast heeft of heel veel druk geeft op Congo, behalve dat ze dus 70% de bal hebben en rustig rondspelen. En ze zijn op zoek naar Ronaldo, de aanvoerder natuurlijk van Portugal, dat op 41-jarige leeftijd nu op zijn zesde WK staat. En hij wil zo graag. Hij wil zo graag de wereld laten zien dat hij het nog kan. Dat hij nog belangrijk kan zijn. Constant coachend, net ook in de waterbreak, nam hij weer het woord. Nam hij het voortouw om zijn ploeg te instrueren. De vraag is hij nog goed genoeg? Kan hij nog belangrijk zijn? Want criticasters die zeggen, hij is te oud, hij doet het niet meer zo goed. Bij de club waar hij nu speelt, bij Al Nassr, is het ook niet meer zo geweldig als het was. Het wereldniveau is misschien wat te hoog gegrepen voor hem. Maar hij wil nog laten zien, ik ben er nog. En hij is niet de enige, want elke keer als de bal bij hem in de buurt komt, gaat het publiek helemaal los. Daar is hij in ieder geval een held, Cristiano Ronaldo. Nog niet veel in het spel voorgekomen, maar dat hoeft ook niet om een doelpunt te maken. 32 minuten zijn we onderweg. Portugal 1, Congo 0.
1: Meer van de Rode Draad?
5: Volg ons op Instagram.
0: Gaat premier Jette zondag wel of niet namens de Nederlandse staat excuses aanbieden aan de Molukse gemeenschap? Dat is nog de vraag. Maar zit die gemeenschap daar überhaupt op te wachten? Hoor je straks. Eerst, iedere week buigt een van onze redacteuren zich over een prangende vraag.
1: De week van.
0: En deze week is het de beurt aan onze politiek redacteur David Breembaart, die zich afvraagt, waarom zijn oud-politici zo populair bij de talkshow-redacties?
6: Wie nog wel eens een avondje de tv aanzet, kan er niet omheen. De oud-politicus wint spectaculair terrein aan de talkshowtafel.
7: Klaas Dijkhoff.
8: Bert Grapperhaus.
9: Gert-Jan Segers en Fleur Agema.
10: Lilian Ploemen en Wouter Bos.
11: Op de mens, Annemarie Jongensma.
12: Peter Quint en Halbe Zijlstra.
6: En ik wil weten hoe dat komt. En dus pakte ik vandaag de telefoon op en belde ik Rens Vliegendhart. Hij is communicatiewetenschapper aan de UvA met speciale aandacht voor verkiezingscampagnes.
13: Ik kan eventjes. Okay. Ik zit in een geweldige plek midden in Parijs, dus kom maar op.
6: Rens legde mij vanuit Parijs uit waarom hij denkt dat die oud-politici nou zo aantrekkelijk zijn bij talkshow-redacties.
13: Ik dacht daar even over na en ik denk eigenlijk dat er drie redenen voor zouden kunnen zijn. De eerste is dat ze deze mensen kennen, zeg maar. De tweede is dat dit natuurlijk mensen die ervaring hebben in die context, dus ook op een goede manier een verhaal kunnen vertellen vaak. En ik denk dat er ook nog wel eens, maar dat zal een enkele keer meer zijn dan een andere keer, ook het idee hebt dat die oud-politici zijn soms ook nog wel insiders.
6: Oud-VVD-campagnestrateeg Bas Erlings, ook bekend van de talkshows, sluit zich bij dat laatste punt aan.
14: En zelfs als journalist die Den Haag altijd volgt en duidt,
7: krijg je nooit helemaal de vinger erop hoe dingen nou achter de schermen werken. En oud-politici kunnen dat eigenlijk, die hebben er veel beter zicht op.
6: Amber Witnitzer werkt als tv-recensent voor NRC. En ook zij heeft wel een verklaring voor het succes van de oud-politicus op tv.
8: Ik heb zelf een tijdje stage gelopen bij een debatcentrum. En daar was het ook, als we politieke programma's gingen maken, dat we dan zochten naar iemand die er ook van binnenuit iets over kon vertellen. Dus een ervaringsdeskundige zoals een oud-politicus was fijn om erbij te hebben.
6: De vraag is alleen, in welke rol zit een oud-politicus daar? Niet altijd onafhankelijk, al dus Rens Vliegendhart.
13: Je ziet ook dat die oud-politici ook door politieke partijen wel eens gewoon heel bewust ingezet worden.
6: Klopt dat, Bas?
7: Dat verschilt heel erg per persoon. Je hebt mensen die gewoon zeggen, ik ben nu weg uit de politiek, ik wil nu mijn verhaal willen vertellen. En er zijn politici die van tevoren naar de afdeling voorlichting bellen en zeggen, jongens, zit daar en daar, geven we het wat spreeklijnen mee.
6: Bas denkt trouwens wel dat de onafhankelijke oud-politicus een stuk interessanter is.
7: En als iemand daar zit om het partijstandpunt op te lepelen, dan is het denk ik minder interessant. Dan zie je zo'n Kamerlid ook niet zo vaak weer terugkomen.
6: Terug naar Amber, aan wie ik vroeg wat zij eigenlijk van al die oud-politici vindt.
8: Ik word er helemaal gek van. Ja, ik kan het zelf heel slecht meer hebben. Ik wil juist, als er een soort verdiepend gesprek komt in een talk, zodat het dan ook echt verdiepend is. En inderdaad, dat Old Boys Network, ja, het zijn ook gewoon heel vaak mannen van een zekere leeftijd.
6: En Rens deelt nog een andere zorg als het gaat om oud-politici in de rol als duider.
13: Daar zit natuurlijk een soort rolverwarring in. Of in ieder geval een soort spanning op. Aan de ene kant zijn het inderdaad experts. Want het zijn mensen die misschien wel jaren hebben meegelopen, die van de ins en outs weten. Maar aan de andere kant zijn het niet mensen die onafhankelijk zijn.
6: Morgen praat ik samen met journalist Kim van Keken in De Rode Draad verder over alles wat te maken heeft met de oud-politicus aan de talkshowtafel.

0: Young Gun Silver Fox, Stevie en Sly hoor je. Zondag wordt in Rotterdam het Nationaal Monument Ulukora onthuld. Dat herdenkt dat het 75 jaar geleden is dat de eerste Molukse militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger met hun gezinnen in Nederland aankwamen. Premier Jette is er zondag ook bij. En de vraag hangt op dit moment in de lucht of hij excuses gaat aanbieden voor de slechte behandeling van de Molukkers door de Nederlandse staat. Hier in de studio bij mij aangeschoven inmiddels Manoah Salampesi, welkom. Miguel Caidel, ook hier aan mijn rechterhand. En Nina Nussi, om het dus over dat Nationaal Monument te hebben. Begreep ik net, jullie zijn niet allemaal van dezelfde generatie. Leg uit.
1: Nee, klopt. Volgens mij zijn jullie van de derde generatie.
2: Ja.
1: Terwijl jullie opa's en oma's zijn naar Nederland gekomen. En ik ben van de vierde generatie, dus het zijn mijn overgrootouders.
0: Zijn jouw overgrootouders. Is het belangrijk als we het hebben over generaties, om dat goed te benadrukken?
3: Ja, zeg maar.
0: Ja, Nina?
2: Ik denk dat het meer ook te maken heeft met soort aanspreektitels. Dus in die zin zou Miguel eigenlijk oom en tante tegen ons zeggen, maar dat doen we niet. Doen we even niet.
0: maar het heeft wel met respect ook te maken, maar ook met ervaring, toch? Levenservaring.
3: Ja, nou, ik denk ook dat het vooral te maken heeft met van, jouw opa's zijn hier naartoe gekomen. En dat je een beetje elkaars verhouding of afstand is, zeg maar, weet. Maar ik denk dat wij vanaf de derde, vierde generatie er wat minder waarde aan hechten.
0: Nou ja, goed. Ook in dit gesprek is het natuurlijk van belang. Want iedere generatie heeft een andere beleving. Precies wat jij ook zegt, Manoah, bij een gebeurtenis. Laten we eerst even beginnen bij dat monument, Nina. Want jij bent betrokken bij de organisatie van de onthulling van het Nationaal Monument.
2: Ja.
0: Het heet dus officieel, en corrigeer me als ik het verkeerd zeg, maar Nationaal Monument Ulukora?
2: Klopt, zeker.
0: Oké. Okay. En wat betekent Ulukora?
2: Ja, Ulukora, dat is eigenlijk het voorsteven van een korakora. En een korakora, dat was een statieprauw. Dat werd gebruikt in de koloniale tijd.
0: Een statie?
2: Ja, een statieprauw.
0: Oké. Okay.
2: Een boot.
0: Een boot.
2: Een boot, ja. En eerst werd die dus eigenlijk gebruikt door de Molukkers om de Nederlanders buiten te houden. Maar ja, dat tij werd gekeerd. En hebben de Nederlanders het eigenlijk toentertijd daarna gebruikt om handel te drijven.
0: Oké, dus het heeft een dubbele betekenis eigenlijk.
2: Ja, het gaat echt over die gedeelde geschiedenis in die zin.
0: Juist, en dat is ook de reden waarom het zo heet.
2: Ja.
0: Juist. En bij wie ligt het initiatief voor dit monument? Wie heeft het bedacht?
2: Ja, we hebben een bestuur dat 10 jaar geleden is opgericht. En 10 jaar geleden was er dus ook een walk georganiseerd van Tiel naar Rotterdam. En het bestuur, toen nog een werkgroep, heeft de walk georganiseerd van Krimpen naar Rotterdam.
0: Oh ja.
2: Samen met de gebroeders Tim Micella. En aan die kade, toen ze aankwamen, zei een oom Jan Tahamate, die als 6-jarig jongetje naar Nederland kwam, ja, hier, ik ben hier gewoon aangekomen bij deze paal en hier stond vroeger nog loods 61. Hoe mooi zou het zijn als hier dan een monument komt te staan? En zo geschieden.
0: Juist. Die eerste generatie is dus ook heel erg belangrijk geweest.
2: Ja, zeker.
0: Hierbij voor dat initiatief. Miguel en Manoah, gaan jullie zondag?
3: Ik ben zondag helaas niet aanwezig.
0: Helaas niet?
3: Nee.
0: Maar niet omdat je het niet wil, maar omdat...
3: Nee, ik ben aan de andere kant van het land. Ik ben in Assen, waar Miguel toevallig vandaan komt.
0: Oké. Okay. En Miguel?
1: Ja, ik twijfel nog.
0: Je twijfelt?
1: Zeg maar, er is zoveel aan de hand nu. Ik vind het initiatief heel mooi. En ik vind het echt te gek om alles voorbij te zien komen op social media. Zoals je net ook aangaf.
0: Uh-huh.
1: Er speelt nu gewoon heel veel met een eventueel excuses van premier Jette.
0: Ja.
1: En het is toch wel iets waar ik nog over aan het nadenken ben.
0: Maar leg maar even uit. Er is veel aan de hand, zeg je. De excuses van Jette. Wat is er dan precies aan de hand met de excuses van Jette? Of het wel of niet gaat gebeuren. Of dat er mensen wel of niet blij mee zijn. Wat is er precies aan de hand?
1: Nou ja, het initiatief, dat heeft Nina net uitgelegd. Waar het vandaan komt. Wat de boodschap is.
0: Mm-hmm.
1: En ja, het wordt toch wel een beetje overschaduwd. Misschien kan jij het een beetje vertellen, Nina.
2: Nee, ik denk dat het gevoel wat Miguel heeft wel klopt.
0: Ja?
2: Ja, we zijn het initiatief gestart en deze dag, ceremonie en herdenking staat echt in het teken van het eren van die eerste generatie vanuit onze gemeenschap.
0: Mm-hmm.
2: En dan word je maandag gebeld met, ja, premier Jette komt. En daar staat dan alle media in vol.
0: Wacht eens even. Jullie hebben pas maandag eigenlijk te horen gekregen dat premier Jette ook langskomt.
2: Ja.
0: Met eventuele excuses.
2: Met eventuele excuses.
0: Aha. En dat is in het verkeerde keelgat geschoten?
2: Nou, dat denk ik niet. Misschien zijn er mensen die daar behoefte aan hebben en baat bij hebben. Mm-hmm. Maar die dag zoals wij het georganiseerd hebben staat echt in het teken van vanuit de gemeenschap willen wij kijken naar wat onze eerste generatie heeft gedaan sinds de aankomst.
0: Ja,
2: wat zij hebben neergelegd, al het leed dat zij hebben ervaren en alsnog die veerkracht hebben getoond.
0: Juist.
2: Om uiteindelijk ons als derde en vierde generatie de kansen te kunnen geven zoals wij die hier nu hebben.
0: Ja, ja. Dus even terug naar jou, ja. Miguel. Even voor de duidelijkheid. Jouw twijfel ligt er me dus in. Moet ik daar nou wel of niet naartoe? Als Jette dat de boel een beetje, ik zeg het even heel, en corrigeer me, een beetje de boel komt overschaduwen.
1: Ja, een beetje wel. En het verhaal wat Nina vertelt is herkenbaar. Ik was vanochtend nog in kamp Westerbork. Wij noemen dat kamp Schattenberg. Mm. Dat is een voormalig Duitse kamp.
0: Ja.
1: Ja, waar nadat de Joden na die periode kwamen daar Molukkers in te wonen. Onder andere mijn grootouders. En daar krijg je wel de verhalen mee. Inderdaad, die veerkracht die jij net benoemt. Alle traumatische ervaringen die ze hebben opgedaan. Maar ook eigenlijk het bestaan wat zij hebben opgebouwd vanuit daar. Met behoud van onze gemeenschap, ons geloof, onze cultuur, onze tradities en onze taal ook. En ik denk dat dat voor mij het belangrijkste is. En dan vraag ik me af van zo'n excuses. Hebben wij dat nodig als Molukse gemeenschap? Dat is een vraag die eigenlijk al een paar dagen in mijn hoofd speelt.
0: Manoa, hoe kijk jij daarnaar?
3: We hebben het nu net ook over veerkracht gehad. En bij het Noord-Brabants Museum heb ik een tentoonstelling gecoördineerd. En dat ging dus ook over veerkracht. Dat heette Katahanan. En die hebben we samen met de Molukse gemeenschap gemaakt. En wat daar heel erg in naar voren kwam, in de gesprekken die we daar hebben gevoerd, was dat het heel erg om erkenning ging. En heel erg om de strijd en het verzet wat ermee gepaard is gegaan. Je ziet dan ook dat gesprekken op een gegeven moment gaan over trauma en over pijn en het leed. En het moment dat wij dan aankomende zondag zouden willen gebruiken om te herdenken.
0: Mm-hmm.
3: Dat wordt dan een beetje overschaduwd eigenlijk door de excuses. En als je het hebt over excuses, wat betekenen die dan als er geen actie aan verbonden is?
0: Mm.
3: En ik denk dat dat voor een heleboel mensen binnen de Molukse gemeenschap ook iets is waar ze zich mee bezighouden. Van oké, excuses en dan wat?
0: En dan wat? Nou komt er een onafhankelijk onderzoek, hè, naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Daar heeft de ChristenUnie Kamerlid Don Ceder althans een meerderheid voor gekregen in de Kamer. In Ceders motie staat dat een onderzoek naar erkenning en een passend gebaar moeten leiden tot recht doen aan de Molukse gemeenschap. Wat zou in jullie ogen een passend gebaar zijn? Wat?
3: Ik denk dat we dat gesprek met de Molukse gemeenschap zelf gevoerd moet worden. Ik bedoel, wij kunnen dat hier nu bijvoorbeeld op de radio zeggen vanuit ons eigen perspectief.
0: Nou, wat vanuit jouw eigen perspectief?
3: Ik denk dat als je met excuses komt, dan moet je ook een heel plan hebben voor wat je de Molukse gemeenschap verder nog wil gaan aanbieden.
0: Mm.
3: Daar moet het gesprek over gevoerd worden.
0: Nina, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, als ik een heel concreet voorbeeld zou kunnen geven. Ik ben opgegroeid in de Molukse wijk in Capelle. Mm. En dat is voor mij echt wel de plek geweest waar ik mijn culturele identiteit als Molukse heb kunnen vormen.
0: Oh ja? Hoe dan?
2: Nou ja, je leeft met elkaar. Hè? Dus als iemand mij zou gaan vragen, hoe is het om buiten de Molukse wijk te wonen? Ik zou het niet weten, kan het je niet uitleggen. Maar je bent gewoon zo rijk aan geschiedenis en cultuur. En dan is het zo fijn dat je dat kan delen.
0: Mm.
2: We zeggen in het Maleis ook ding suka dan duka, dus in goede en slechte tijden, dat je er voor elkaar bent, ondanks dat je misschien een bloedband niet hebt of zo. Mm. Maar dat je dat gewoon echt heel rijkelijk kan delen met elkaar, ervan kan leren en dus ook zo je culturele identiteit kan ontwikkelen. Mm. Maar dus in deze tijd ook kan delen met je andere stadsgenoten.
0: Juist, als ik jou goed begrijp, was dat voor jou toen vanzelfsprekend. Maar voor heel veel Molukkers in Nederland is het niet altijd vanzelfsprekend. Niet iedereen is in zo'n wijk opgegroeid. Zou dan de vervolgstap, hè, waar dus deze ChristenUnie Kamerlid het over heeft gehad, Don Ceder, zou dat gebaar gepaard moeten gaan met dus of een plek waar je gezamenlijke geschiedenis kunt delen, verhalen kunt delen? Hoe moet ik dat voor me zien dan?
2: Nou, we hebben het Molukse Museum, het Museum Maluku.
0: Mm-hmm.
2: Dat zit in een gedeeld gebouw in Museum Sophiahof in Den Haag. Maar een voorbeeld daarvan is dat de overige instanties in dat museum wel subsidie krijgen, maar Museum Maluku niet.
0: Hey.
2: Ja, interessant.
0: Dat is interessant. Dus als we het over excuses hebben, dan zou dat gepaard misschien moeten kunnen gaan met een geldbedrag richting dit initiatief.
2: Bijvoorbeeld.
0: Juist.
1: Nou, het museum is wel komt voort uit een eerdere afspraak met Jari Lubbers uit de jaren 80.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk zelf dat er twee verantwoordelijkheden liggen. Inderdaad, als er zo'n excuses komt, dan denk ik dat, dat er wel een verantwoordelijkheid ligt vanuit de Nederlandse overheid om het verhaal, het Molukse verhaal, dat al 75 jaar lang voortduurt, misschien wel langer als je de koloniale periode meetelt.
0: Mm-hmm.
1: Om dat door te vertellen. Dat kan door middel van musea, dat kan door middel van onderwijs en de schoolboeken.
0: Zo.
1: Maar ik moet er ook wel bij zeggen, ik denk dat er ook een verantwoordelijkheid ligt bij onszelf als Molukse gemeenschap. Omdat wij uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor ons eigen verhaal. Net heb ik verteld over Kamp Schattenberg, waar de eerste generaties een bestaan uit hebben opgebouwd. Dat hebben zij puur op hun eigen kracht gedaan. En ik denk dat dat nog steeds iets is wat wij moeten uitdragen.
0: Mm.
1: En dat is een beetje hoe ik erin sta.
0: Dus onderling ook praten, hè? Manoa, je hebt veel gepraat met die eerste generatie ook. De behandeling van de oud-militairen heeft voor heel veel leed gezorgd. Binnen deze gemeenschap, de manier waarop die trauma's ook niet werden besproken. Gesproken uiteindelijk. Hoe heeft dat de gemeenschap eigenlijk getekend?
3: Nou, allereerst de eerste generatie, daar zijn er echt nog maar heel weinig van. De mensen die wij hebben gesproken voor deze tentoonstelling, dat was vooral vanuit de tweede en de derde generatie. Mm-hmm. Even kijken, en hoe dat hoe het verleden, zeg maar, de Molukse gemeenschap heeft getekend, is vooral door niet gezien en niet gehoord worden. Dus als je echt kijkt naar de eerste decennia van de aankomst, of na de aankomst, dan, wat Miguel ook gewoon zegt, mensen werden gewoon in kampen gestopt, weggestopt, mochten niet meedoen aan de samenleving, mochten niet werken, er zou voor hun gezorgd worden. Soldij werd niet uitgekeerd, terwijl zij eigenlijk jarenlang als militair hebben gewerkt.
0: Juist.
3: Pensioenen werden niet uitgekeerd. Mm. Dus als je het hebt over een zorgstaat, dan heeft die staat echt gefaald.
0: Ja. Even tussendoor iets waar we ons op kunnen verheugen, denk ik. Althans, als je voor de underdog bent. Ik heb begrepen, Suze van Kleef, er is gescoord, hè, door Congo.
4: Dat klopt. Net voor rust komt Congo langs zij. Portugal heeft zichzelf in slaap gesust. En Congo, die bleef nog wakker. Voorzet vanaf de rechterkant, waar Wissa, de spits, een van de twee spitsen van Congo, opdook in de 16, helemaal vrij stond. En zijn bal, die bal... doel in kopte, echt het hoofd er tegenaan sloeg. Onhoudbaar voor Diogo Costa. En dan zie je de sterren van Portugal balen. Dan zie je de sterren van Portugal naar de scheidsrechter lopen om te vragen of er niet een overtreding aan vooraf ging. Of het geen buitenspel was. Of het niet die bal niet door hoeft te gaan. Maar dat is dus uiteraard gewoon niet waar. Want Portugal doet dit zichzelf aan. En Congo is goed op blijven letten. Heeft Portugal weinig kansen gegund. En daardoor zijn ze dus meer dan in leven en gaan ze nu net met 1-1 de rust in. Mooie wedstrijd wordt het nog, zo de tweede helft.
0: Geweldig dit, sorry, ik ben altijd voor de underdog. Hoe zit het met jullie eigenlijk? Volgen jullie WK een beetje?
1: Ik volg alles.
0: Je volgt alles. Zeker niet. Het doet me een beetje denken aan de wedstrijd. Ja, sorry, moet er toch even ingooien. Curaçao-Duitsland. Net dat doelpunt, weet je, tegen Miguel.
1: Klopt. Maar uiteindelijk wel dikker afgaan. Maar toen juichde ik ook
0: inderdaad. Toch? Ja. Goed, jullie zitten hier aan tafel. Even voor de luisteraar die net intuned. Manoa en Miguel en Nina. Om te praten over eventuele excuses van premier Rob Jette. Als het gaat om hoe de Nederlandse staat Molukse militairen heeft behandeld. Destijds überhaupt de hele Molukse gemeenschap gewoon genegeerd heeft. Miguel, jij legt een eerder ook al uit, hè, de veerkracht, de manier waarop de Molukkers werden ontvangen hier. Nou ja, niet ontvangen, gewoon in oude concentratiekampen werden neergezet. Nou, is het zo dat jouw overgrootouders een onafhankelijk staat is beloofd, toch?
1: Ja,
0: hoe zit
1: klopt,
0: het daar
1: inderdaad.
0: Dan mee inmiddels? Niet
1: ja,
0: toch?
1: Nee, die strijd wordt nog steeds gevoerd en dat streven is er nog steeds. En... ik denk, dat vind ik dus ook belangrijk om aan onze jongeren en sowieso mee te geven. Van verlies niet die focus op de Molukken. Wij leven hier in Nederland, wij hebben hier kansen mogen krijgen. Wij gaan naar school, wij ondernemen, wij mogen ons ontwikkelen in het land. Maar zij daar leven nog steeds onder erbarmelijke omstandigheden. De Molukken is gewoon een heel erg arm gebied. Er valt nog heel veel, er is ook gewoon heel veel hulpbehoefte. Mm. Dus dat vind ik ook heel erg belangrijk om dat we dat niet vergeten en dat we hen niet uit het oog verliezen.
0: Nina, sta jij er ook zo in?
2: Ja, zeker.
0: Ja? Ja, die onafhankelijke staat, die moet er gewoon komen?
2: Ja, liefst wel. Ja. Maar in ieder geval wel dat onze mensen gewoon in vrijheid kunnen leven. En hoe dat eruit ziet in alle opzichten van het woord.
0: In alle opzichten van het woord. Ja. Manoah?
3: Ja, daar kan ik me wel bij aansluiten. Ja. Als je het hebt over de behoeften, de hulp die ze nodig hebben. We moeten ook gewoon gaan kijken als moeilijkste gemeenschap hier in Nederland. Hoe kunnen we hen ondersteunen daarin? Mm. En dat weten zij beter dan dat wij dat weten. Mm. En ik denk dat we daarover ook het gesprek moeten gaan voeren.
0: Zou dat ook samenhangen met die excuses van de Nederlandse staat eventueel, Miguel?
1: Het ene hoeft het andere niet uit te sluiten. Mm. En het zou zeker mee kunnen. Ik zou het heel erg waarderen als het op een of andere manier meegenomen wordt, inderdaad.
0: Ja. Zondag dus is het zover. Hè? Jullie hebben een heel programma, Nina, rond de onthulling. Hoe gaat de dag eruit zien? Wat gaan jullie allemaal doen?
2: Ja, we verwachten in ieder geval wel iets van 4000 man.
0: Wow, okay.
2: Het wordt mooi weer ook nog eens.
0: Zo.
2: Maar het belangrijkste is dat we echt nog wel een aantal van de eerste generatie en tweede generatie die als jonge kinderen hier naar Nederland zijn gekomen nog steeds mogen verwelkomen op die dag.
0: Ja, ja.
2: En we zijn ook zeker van plan om hun in ere te stellen. Dus dat we echt met erkenning kijken naar wie zij zijn als persoon nu en wat ze achter hebben gelaten voor ons.
0: Ja.
2: Het begint met een plenair gedeelte met een aantal speeches, muziek, culturele dans. En dan gaan we het monument niet onthullen, maar we zeggen inhuldigen.
0: Inhuldigen?
2: Ja.
0: Met rituelen?
2: Wel op een traditioneel Molukse manier, inderdaad.
0: Heel goed. Hou die in ere. Dat is belangrijk. Ik vond het mooi om met jullie te praten.
1: Misschien moet ik toch wel gaan, hè?
0: Hé, Miguel. Je hoort wat je anders mist.
2: Ja.
0: Je moet niks.
1: Nee, klopt.
0: Ga je het doen of niet? Of ga je nog even nadenken?
1: Ik heb zo nog even een gesprek met Nina, dat komt goed.
0: Komt goed. Nina, Manoah en Miguel, dank jullie wel voor jullie komst en openheid.
2: Jij bedankt. Dank je wel.
5: NPO Radio 1. Human. Koen Verbraak.
6: Dinsdag speelde het Iraanse voetbalteam zijn eerste wedstrijd op het WK. 4 jaar geleden zongen de spelers niet mee met het volkslied uit protest tegen het regime. De grote vraag was of het ook dit keer zou gebeuren. Het regime zit ondertussen steviger in het zadel dan voor de Amerikaans-Israëlische aanval van eind februari. In de publieke tribune praat ik met Nederlandse Iraniërs over wat de bevolking daar nu meemaakt. Is er nog iets over van de hoop op verandering die er na het uitbreken van de oorlog even was?
5: Zaterdag om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
7: Jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
9: Mart, wat ga je doen?
10: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
11: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
14: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
13: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
15: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
16: Ontdek waar Vincent van Gogh begon. Het Brabantse land, de mensen en het leven dat hem voorgoed vormde. Hier zie je niet alleen zijn vroege werk, maar begrijp je wie hij werd. Kom binnen, kijk verder in het Noord-Brabants Museum.
17: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
18: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: NPO Radio 1. 8 uur.
19: Natasha Kips.
0: Goedenavond. Eén ding is zeker in het leven. We gaan uiteindelijk allemaal dood. Maar ja, hoe doe je dat precies? En hoe kun je rust daarin vinden? Hoor je na het NOS Journaal van 8 uur met Jelle Seubring.
20: De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker een melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
21: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
22: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
21: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
20: Bij de explosie in de wijk Osdorp raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Door de ontploffing ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten de flat naast de sportschool tijdelijk verlaten. En op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden. Dat meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessogus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een potje dat al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van de vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische opmerkingen geplaatst. Zeker 1 trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. De gemeente Schiedam trekt meer dan 200 boetes in die de afgelopen weken zijn uitgedeeld door BOA's. De handhavers waren namelijk niet bevoegd om die boetes uit te schrijven, omdat de gemeente deze bevoegdheden niet op tijd had verlengd. Dat zegt de burgemeester Bergman.
23: We hebben de aanvraag wel gedaan, een paar maanden geleden, maar het bleek achteraf dat er een advies ontbrak. En daarmee is uiteindelijk niet goed gezien dat er nog iets ontbrak bij ons dat we hadden moeten aanleveren. En daar kwamen we pas maandag achter.
20: Zonder de juiste papieren mogen handhavers ook geen identiteitscontroles uitvoeren of handboeien gebruiken. Eind volgende maand moet alles weer in orde zijn in Schiedam. En het weer, vanavond klaart het verder op en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er een plaatselijke onweersbui mogelijk.
0: En de ANWB verkeersinformatie krijgen van Erik Evengroen.
24: Ja, 2 files nog. Die hebben allebei te maken met een nasleep van een eerder ongeluk aan de zuidwestkant van Rotterdam op de A15. Vertraging nog op de A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte, ter hoogte van afrit Brielen. Daar staat nog 10 kilometer file met een half uur vertraging, maar de afrit en de weg zijn inmiddels wel weer vrij. En daardoor ook nog vertraging op de N218, Spijkenisse richting Oostvoorne, voor Appenbroek 3 kilometer met een kwartier op onthoud.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: Hey, jij daar!
29: Heb je ook zo zin in vakantie?
28: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
29: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
28: Prijsvrij vakanties.
30: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
28: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
1: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
2: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
1: Natuurlijk kunnen we dat, en zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
1: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: NPO Radio 1.

0: Ja, welkom terug bij het tweede uur van de Rode Draad. Komend uur duiken we in het omarmen van de dood. En we reizen af naar Sierra Leone. En we gaan natuurlijk straks nog eventjes naar Suze van Kleef, die Portugal-Congo voor ons volgt. Eerst de dood, want de dood is nog altijd een taboe, terwijl ieder mens er vroeg of laat mee te maken krijgt. Hoe leren we onze eindigheid te accepteren? Journalist Els Quagebeur schreef een bemoedigende handleiding, inclusief do's en don'ts, voor stervende en nabestaanden in spe. Wij allemaal dus eigenlijk. De dood omarmen, ja, toen ik het las, dan dacht ik, ja, dat klinkt wel goed, maar hoe doe je dat nou precies? Nou, dat is deze maand dus te lezen in Vrij Nederland. Maar ik ga er nu dus over praten met hoofdredacteur Sander Heijnen, die net hier is aangeschoven. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En Els Quagebeur via de telefoon. Hallo Els.
2: Hoi.
0: Hoi, hoi.
2: Hey, hallo.
0: Blijf hangen, dan begin ik heel even bij Sander hier bij mij in de studio. Want Sander, ja, laten we er maar gewoon meteen in duiken. De dood omarmen. Heb jij dat al gedaan?
1: Medium, moet ik zeggen.
0: Medium? Ja. Medium rare. Wat betekent medium?
1: Op de redactie ontstond het idee van, moeten we niet eens een keer een themanummer over de dood maken? Want die dood die staat zo ver van ons af eigenlijk in het dagelijks leven. Terwijl, nou, je zei het al in je intro, vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken. En we zien, kijk, ik ben een veertiger. Ja. En ik zie de generatie van mijn ouders, de babyboomers. Die zijn daar natuurlijk heel erg mee bezig nu. En wat we heel interessant vonden om waar te nemen, is dat we zien dat die generatie, die hebben eigenlijk vanaf jongs af aan, hebben ze steeds geknokt voor verandering en voor acceptatie. En hebben eigenlijk altijd op hun eigen voorwaarden, ik generaliseer een beetje, maar op hun eigen voorwaarden willen leven. En nu nemen we waar dat ze op hun eigen voorwaarden willen sterven. En eigenlijk vond ik dat een heel mooi gegeven. Dus toen dachten we, laten we gewoon eens proberen die dood helemaal uit te pluizen. Wat is het?
0: Ja.
1: En ik vind het ook wel goed om daarbij de kanttekening te maken, dat het natuurlijk heel erg uitmaakt in welke levensfase die dood komt. Mensen die jong sterven, zeker kinderen die sterven. Ja. Dat is natuurlijk verschrikkelijk en onbegrijpelijk. Maar tegelijkertijd denken we dat, ja, onderdeel van een vrij en autonoom leven leiden is natuurlijk ook dat je tegen het einde kan accepteren dat het ophoudt en dat je rustig kan sterven. En op een traumatische ervaring is een beetje gek om te zeggen. Want waarschijnlijk
0: heb je daar
1: niet zoveel herinneringen meer.
0: Nee.
1: Maar het idee dat je gewoon rustig voldaan kan sterven, ik denk dat dat iets is. Wat we gewoon elkaar moeten gunnen.
0: Ja, ja, en wat je natuurlijk heel graag zou willen uiteindelijk.
1: Zeker, voor jezelf en voor je naasten.
0: Ja, ja. Ja. Heb je toch geen antwoord gegeven op mijn vraag?
1: Of ik de dood al omarmd heb? Nee, ik probeer het, maar goed, ik ben daar nog te jong voor. Dus ik probeer
0: het
1: zoveel mogelijk op afstand te houden. Ja, ik ben bijna politicus aan het worden.
0: Ja, maar je probeert me zoveel mogelijk op afstand te houden. Hoe ga je dat doen dan?
1: Nou, niet. Nee, dat is natuurlijk het hele punt. dus daarom denk ik, het is ook een oefening voor onszelf, hè, als redactie. Van, we moeten op de een of andere manier leven met die dood. Je moet je er vroeg of laat toe verhouden.
0: Ja.
1: En ik denk eigenlijk dat het beter is als je er wat vroeger toe leert verhouden. Mm. Omdat het onvermijdelijk is. En je wordt er ook mee geconfronteerd. Ook kinderen worden geconfronteerd bijvoorbeeld met overlijden van hun grootouders.
0: Ja.
1: En dat zijn droevige momenten. En die komen denk ik toch voor te veel mensen te vaak uit het niets. En dat maakt het ook heel ingewikkeld om er goed mee om te gaan. En nou ja, Els heeft een prachtig verhaal geschreven, een prachtige handleiding.
0: Ja.
1: Over wat goed sterven is, maar ook zeg maar wat voor basisfouten je kan maken tijdens het doodgaan. Ik denk dat dat eigenlijk wel heel fijn is om haar daarover te horen.
0: Precies, want Els, eventjes voor de duidelijkheid, jij doet ook vrijwilligerswerk, hè, in een hospice. Ik bedoel, je hebt niet zomaar een boek geschreven, je hebt er ook gewoon ervaring mee. Want heeft dat jouw kijk op de dood veranderd? Dat werken in een hospice?
2: Ja? Dat werken in hospice, ja, zeker. Ja.
0: Vertel.
2: Het heeft mij, ja, in die zin dat het, ik ben daar gaan werken omdat ik met Sander de Holson eerst een volwassenenboek over het stervensproces schreef en daarna een kinderboek. En voor dat volwassenenboek ging ik daar eens kijken. En toen vond ik dat al zo'n ongelooflijk mooie plek. Waar heel veel liefde was, waar heel veel werd gelachen, waar heel veel rust was. En de dood mocht daar wonen. En toen dacht ik, oh, ik ga hier werken als vrijwilliger. Ik wilde al een tijdje vrijwilligerswerk doen. Ik wist niet zo goed wat. En toen ben ik daar gaan koken. Mm-hmm. Ik maak avondeten voor die mensen. En soms voor, of vaak ook voor hun familieleden of andere naasten die er toevallig op bezoek zijn en die graag willen mee eten. En je ziet dat het. Je ziet dat het zoveel rustiger proces is dan ik van tevoren dacht.
0: Oh ja?
2: Wat
0: bedoel je daar dan mee? Een rustiger proces? Hoe moet ik dat voor me zien?
2: Dat de stervende Ik had voordat ik in het vierhuis ging werken nog bijna nooit iemand dood zien gaan. Behalve mijn grootmoeder. En dat was een hele nare ervaring, moet ik eerlijk zeggen. Mm. En die was heel boos op de dood. En dat zij de klos was. En dat heb ik in het veerhuis daarna nooit meer gezien. Ik zie mensen die... Ja, niet dat ze staan te juichen. Zeker niet als ze jong zijn. Maar je ziet heel erg dat wij gemaakt zijn om te sterven. Mm. Je ziet dat lichaam en die geest luikjes dicht doen. Helpt jou om het te omarmen. Om dat te doen. Maar het helpt toch nog steeds heel erg om er tijdens je leven, denk ik... al iets relaxter tegenaan te leren kijken.
0: Ja, maar dat betekent dus wel dat je er of eerder mee geconfronteerd moet zijn of over nagedacht moet hebben. Nou, Sander, je legde net al uit hoe dat werkt. Nou heb ik ook begrepen dat jij zelf ooit een bijna doodervaring hebt gehad.
1: Nou, ik schrijf er in mijn voorwoord over. Ik zeg er ook bij, ik weet niet of het kwalificeert als een bijna doodervaring. Want dan heb je zo'n filmisch beeld en zo, dat de dingen aan je voorbij flitsen. Nou, ja. Dat heb ik allemaal niet gehad. Nee, ik heb als 17-jarige een geperforeerde blinde darm en een buikvliesontsteking gehad. En die is mij wel bijna fataal geworden. We waren op tijd in het ziekenhuis gelukkig. Maar zonder noodingreep had ik geen 24 uur meer gehad, was het bericht van de chirurg achteraf. Dus we waren er vrij laat bij. En wat ik me heel scherp herinner is, vlak voordat ik die nacht werd wakker en ik wist instinctief, ik ben aan het sterven. Ik had er daarvoor nooit over nagedacht. En toen ik in het ziekenhuis kwam, ik was een aantal uren natuurlijk heel bang daarvoor geweest. Ja. Maar ik merkte vlak voordat ik echt onder narcose werd gebracht, viel dat eigenlijk van me af. En dat is een ervaring die ik eigenlijk nooit ben vergeten. En op dat moment was ik kortstondig, maar zonder meer bereid om die dood te accepteren. En dat is heel gek, want ik ben daarna ook weer... Ik ben gelukkig weer helemaal hersteld. En daarna ben ik ook weer heel bang geweest voor de dood, jarenlang. Oh ja, ja. Maar ik herinner me dat moment als... Dat was eigenlijk een heel goed en mooi en vredig... En ik lag daar in mijn eentje op anesthesie. Maar het was toch een soort van... Het was een aangename ervaring. Ik heb er een goede, warme herinnering aan, gek genoeg.
0: Interessant. Dus dat sluit misschien ook wel aan op wat jij schrijft, hè, Els? Want eventjes terug naar die twee boeken die je hebt geschreven over de dood. Maar ook nu een handleiding dus voor Vrij Nederland. Daar heb je het... over allerlei do's en don'ts. En in een van die do's is dus loslaten. En ik heb het idee dat Sander dat dan op dat moment deed. Of is dat niet wat je bedoelt
1: met
0: loslaten? Nee,
1: totaal. Ja. Totaal. Nee, dus dat is wat ik deed. En ik durf niet helemaal... Dus ik schrijf er ook wel bij. Ik weet niet helemaal zeker wat uiteindelijk ook die verdovingsmiddelen die ze me hebben ingeschoten daarmee.
0: Dat ook wel.
1: Dus misschien is dat ook gewoon...
2: Nee, ik denk het niet.
1: Nee?
2: Ik denk dat loslaten, dat is dus echt dat hele laatste stukje. Wat je ziet dat dat je er echt heel dichtbij bent, dat je daar dus helemaal voor gemaakt bent. Er is nu een tijd lang was de bijna doodervaring, weet je, dat werd heel erg in een verdomme hoekje geschoven, want het was zweverig en dat, weet je, daar is heel lang, een tijd lang is daar helemaal, nadat een cardioloog, ik weet niet meer zo goed hoe die nou ook weer heet, maar die is daar toen op een gegeven moment over begonnen en toen werden heel veel mensen boos op hem en toen mochten we het daar helemaal niet meer over hebben, maar nu heeft dat weer veel meer ruimte in palliatieve zorg. Wordt er weer echt geluisterd naar mensen met een bijna doodervaring. En die beschrijven vrijwel allemaal wat Sander beschrijft.
0: Ja, maar hoe doe je dat dan, hè? Dat loslaten?
2: Kijk, maar wat het loslaten, wat ik in dat stuk schrijf, dat gaat over veel eerder.
0: Oh.
2: Want dit stukje loslaten, dit laatste stukje loslaten, gaat eigenlijk, denk ik, min of meer overkomt dat je. Mm. Maar waarschijnlijk wel, als je daarvoor al hebt geleerd om het al een klein beetje te omarmen of zo. Mm. Dat loslaten, wat ik bedoel is, wat ik beschrijf, is dat je als je in de laatste fase van je leven zit, probeert om het angst voor controleverlies een klein beetje los te laten.
0: Ja, ik snap het. Oké, dat begint dus al veel eerder. Dat brengt me meteen al op een andere do. Of in ieder geval iets wat je dus opmerkt in jouw handleiding over doodgaan. Je hebt het ook over, je gaat dood zoals je hebt geleefd. Het gaat ook over veel eerdere fases. Wat bedoel je daar dan mee?
2: Het gaat over nu. Ja, dat is, vond ik heel. Want ik heb voor dit verhaal gesproken met mijn oud-coördinatoren. Die jaren in het veerhuis hebben gewerkt. Ze waren allebei verpleegkundigen. Zij hebben aan duizenden sterfbedden gestaan. En ja, zij hebben mij geleerd wat ik moest weten voor dit stuk. En zij ze hebben dit punt wel 3 keer benoemd. Van probeer er eens bij stil te staan dat je af en toe als je leeft, dat je leeft zoals je dood, zoals je doodgaat zoals je leeft. Dus als je heel vaak heel boos bent in je leven of heel vaak super angstig of achterdochtig of nou ja, of juist hè, vrolijk. Of, maar dat je af en toe eens denkt, hoe ben ik nu? Hmm. Want zo ga ik waarschijnlijk ook dood. En heel angstig of heel boos doodgaan is niet fijn.
0: Oh my god. Sander, wat denk jij? Ik bedoel, ik ga geen oordeel over jouw karakter trekken natuurlijk. Maar jij kent jezelf het beste.
1: Nou, dan ga ik vrij druk dood, denk
0: je
1: ik.
0: Je gaat heel druk dood.
1: Nee, dat is natuurlijk een flauw grap. Nee, kijk. Nee, maar volgens mij is dit dus ook de reden om er wel eerder over na te denken. Want wat ik heb ervaren in dat proces van het maken van dit blad. Juist omdat we er veel over aan het brainstormen waren met auteurs, hè, zoals Els, erover aan het spreken en sparren waren van wat is het eigenlijk, wat voor verhalen moeten er komen, wordt het ook automatisch al acceptabeler dat het op een gegeven moment voor jezelf ook ophoudt. Dus gewoon alleen al erover nadenken en erover spreken, dat maakt het eigenlijk minder abstract, maar ook minder angstig. En dat beschrijft Els gewoon ook heel mooi. Dat als je dat meeneemt naar je eigen sterven, in je eigen sterfbed. Dat je niet alleen dat voor jezelf prettig is, maar ook voor je nabestaanden. Dat je ze nog een aantal laatste fijne herinneringen kan meegeven. Een aantal fijne ervaringen kan meegeven. En dat is natuurlijk, hè, op het moment dat je er zelf niet meer bent, is dat misschien wel de mooiste erfenis die je kinderen of kleinkinderen kan geven. Dat je op een waardige, prettige, mooie manier met elkaar uit elkaar bent gegaan.
0: Welke karaktertrek heeft bij jou dan de overhand?
1: Nou, dan hoop ik dat ik met mijn kinderen ben, die dan inmiddels ook oud zijn, want ik hoop wel dat ik heel oud word.
0: Ja.
1: En dat ik ze inderdaad nog een paar mooie, rustige herinneringen kan geven en dat ik ze kan aankijken en zeggen, het is goed, jongens.
0: Ja. Els, jij?
2: Ja, ik hoop echt op kalm en met een beetje humor dood kunnen gaan.
0: Met humor? Met humor dood gaan, kan dat?
2: Ja, zeker. Ja. Nee, dat staat ook in die lijst, toch? Dat je, als het je gegeven is om om een beetje relativering en zelfspot toe te laten. Ik was vorige week aan het koken in het hospice. En er was iemand en die was heel erg fan van David Bowie. En die zei tegen mij van, ja, weet je, hoe erg kan het zijn? David is daar toch ook al?
0: Oh.
2: En toen moest hij zelf heel erg lachen. En ik zie heel veel mensen die in het hospice, die met humor over hun eigen situatie kunnen praten met hun naasten, met ons. En ik hoop dat dat mij gegeven is.
0: Ja, ja. Ik hoop dat ik omringd door allemaal katten of zo.
1: Want katten.
0: Allemaal katten. Ja, nee, goed.
2: Want lachen kan ook de plaats innemen van huilen, weet je wel. Dat zei Marianne ook, mijn die coördinator, vond ik zo mooi. En dacht ik, ja, dat is ook zo. En dat zie je ook heel vaak.
0: Ja,
1: en wat natuurlijk ook nog wel een wens is, denk ik, die ik in ieder geval heb, is dat je er zelf wel regie over mag hebben. He, dus dat is natuurlijk, daar hebben we het nu eigenlijk niet zo over. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die eigenlijk een hele vervelende dood sterven. Omdat er op de een of andere manier ze niet in aanmerking komen voor euthanasie. He, dat voltooid levenseinde, dat is natuurlijk ook een ingewikkeld iets nog steeds. En er zijn natuurlijk heel veel levens die eigenlijk te lang geleefd moeten worden. Ik heb dat bij een van mijn grootmoeders gezien. Die is uiteindelijk 98 geworden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, die was als jonge 80er al wel klaar voor. Maar goed, katholiek, dus die mocht natuurlijk ook niks doen om het te bespoedigen. Maar dan kan zo'n sterfbed kan ook echt een lange lijdensweg zijn.
0: Ja.
1: En ik denk ook dat een element is waar je vroegtijdig over moet nadenken. Zolang je nog wilsbekwaam bent. Van hoe wil ik eigenlijk dat eruit ziet? En dat we ook als samenleving daar gewoon heel faciliterend. En nog faciliterender dan we nu zijn tegenover moeten staan. Ja. Dus dat is ook een belangrijk aspect van het omarmen van de dood. Mm. Dat is niet alleen een persoonlijke route. Maar dat is ook iets wat we maatschappelijk en politiek gewoon toch over moeten durven te praten.
0: Ja, Els,
2: maar ik denk toch dat we om dat te doen. Want wij zijn natuurlijk in Nederland al extreem faciliterend.
0: Mm.
2: Dat wel vanuit een positieve insteek moet zijn. In die zin dat we dan misschien eerst eventjes wat minder de natuurlijke dood hier en daar wel wat meer uit taboes meer mogen trekken. Om hier echt goed over te kunnen oordelen altijd, vind ik hoor.
1: Want hoe trekken we de
2: Want je ziet nu bijvoorbeeld heel veel palliatieve sedatie. Hè? Iedereen wil slapend sterven.
0: Ja, dat was eigenlijk ook wel mijn wens, eerlijk gezegd. Ik dacht, in mijn slaap.
2: In mijn slaap, ja. Nee, dat is, hè, dat is wat iedereen... En dat kan dus, dat kan je nabootsen met palliatieve sedatie. En natuurlijk is dat een heel groot goed. En is dat heel goed dat dat kan en dat er is. En dat mensen daar zelf zeggenschap over hebben. Maar als dat vooral of alleen maar voortkomt uit angst voor het natuurlijke proces... Dan weet ik niet of dat nou... Ja, dan kan je daar in ieder geval over nadenken, denk ik. Of, of dat maatschappelijk... Ja, of dat er altijd wenselijk is.
0: Ja, dat alles maar met een dekentje eroverheen moet. Dat je dus ook gewoon...
2: Angst voor dat laatste stukje. Terwijl dat ook vaak zo rustig vanzelf zo rustig gaat.
0: Ja, ja.
2: Maar dat voor willen zijn... En zeggen, ja, spuit mij maar plat.
0: Ja.
2: Want dan, weet je wel, dan ga ik er slapend in. Terwijl ik zie dat hè, natuurlijk, ik romantiseer het niet, maar het natuurlijke proces kan ook, nou ja, heel vaak als vanzelf gaat dat vaak heel rustig, hè? Zoals Bert Keizer, die onze bekendste verpleeghuisarts en prachtige schrijver, zegt, het is alsof je een porseleinen kopje neerzet. En ja.
0: Maar ja, achteraf kunnen we nooit zeggen. We kunnen nooit zeggen, ja, die beleving heeft nou 4 sterren gekregen. Dat is dan misschien ook wel weer een troost.
2: Dat maakt het heel lastig. Dus we willen er controle over hebben.
0: Ja.
2: En als je palliatieve sedatie is een vorm van controle.
0: Ja. Ja, dat is ook wel weer zo. Ik had begrepen trouwens dat er religies zijn. Ik weet niet of dat ook voorkomt in een stuk. Religies zijn die juist tegen die sedatie zijn. Die zeggen nee.
2: Tuurlijk, heel erg.
0: Met volle bewustzijn moet je erbij zijn. Dat was ook een beetje met jouw grootmoeder, toch?
1: Zeker, zeker. Nee, orthodoxe katholieken.
2: Alle religies, volgens mij bijna.
0: Bijna alle religies, hè?
2: Maar wel veel, zeker.
0: Ja. Is dat met een reden, denk jij, Els, dan? Als ik jouw uitleg dan zo hoor?
2: Ja, daar weet ik dan te weinig van die religies voor. Maar ik... daar weet ik eigenlijk te weinig van.
1: Ik
2: denk dat dat hoort bij hun manier van sterven. En dat eigenlijk dus ook een vorm van omarming is eigenlijk.
0: Ja. Ja, want...
2: Het is in ieder geval niet wegkijken.
1: Nee, we zijn voor dit blad ook, we hebben een klein rondje om de wereld gemaakt om te kijken hoe gaan ze in andere culturen om met doodgaan en hoe omarmen ze daar de dood. En we kwamen voor een beeldreportage op Sulawesi terecht. En daar hebben ze de gewoonte om hun voorouders om de zoveel jaar op te graven.
0: Ah,
1: en gewoon weer aan te kleden, op te zetten. Beelden van lijken met brandende sigaretten in hun mond.
0: Zo kan het ook.
1: En ja, dus dat was ook wel... Ik moet zeggen dat ik er niet voor pleit dat we dat hier gaan doen. Want het lijkt me eigenlijk wel vrij gruwelijk. Maar tegelijkertijd is het wel ook een manier om je te verhouden tot een leven dat is geweest.
0: Ja.
1: Ik kijk dan liever naar een foto van mijn oma. Maar...
0: Ja, maar toch, de gedachte dat iemand toch met je bezig is.
1: En bij je blijft,
0: je
1: precies. En dat je nog steeds zorgt voor die mensen na een dood. Dat heeft ook wel iets heel moois en iets leerzaams.
0: Ja.
2: Heel mooi. Je hebt in Japan een telefooncel.
0: Oh.
2: En die is alleen maar... Daar ga ik. Misschien is het wel een soort cultureel ding dat ze er meer van hebben. Dat weet ik. Ik heb er een heel mooi verhaal over gelezen. Daar ga je dus heen om te bellen met iemand die je mist die dood is. En dan voer je een gesprek.
0: Hè?
1: En die krijg je aan de lijn ook?
0: Nee, wacht, hè? Hoe gaat dat dan?
2: Dat is dus een heel fictief ding. Maar die telefooncel staat er wel echt. Dat is een echte telefoon.
0: Maar dan praat je in het luchtledige.
2: Je praat in het luchtledige. Dus het is een zielsding.
0: Oh, maar dit is mooi. Want dat heb ik dus inderdaad... ik heb dat met mijn kat. Die is 10 februari overleden. Ja, soms denken mensen, maar we hebben het hier over mensen. Maar dat was voor mij best ingrijpend. En ik heb dus een foto van haar. Ik heb een klein altaartje voor gemaakt met een foto van haar en haar as en alles. Ik praat daar tegen. Ik zit daar soms gewoon, nou niet uren, maar wel een paar minuten tegen te praten.
1: Ja, ik denk dat heel veel mensen tegen graven praten.
0: Toch?
1: Ja.
2: Ja. Maar dat is ook om en dan weer. Dus het lijkt me heel mooi als je meer van die telefoons hebt.

0: heel vloeiend, dat gaat vanzelfsprekend. Het kan dus wel. Hoe gaan we ervoor zorgen dat dit helemaal uit de taboesfeer dan komt? Door zulke gesprekken te voeren, Sander? Of
1: ik denk het wel. Ik denk, je kan al beginnen natuurlijk om gesprekken te voeren met familieleden die ouder zijn. En waarbij dat misschien relevanter is om het er een keer over te hebben.
0: Doe je dat ook met je kinderen?
1: Nou, met mijn kinderen heb ik voor het eerst over de dood gesproken toen mijn oma's zijn allebei heel oud geworden. Dus mijn kinderen hebben dat echt wel heel actief meegemaakt. En dat waren ook wel interessante gesprekken overigens. Hè. Dus ik weet toen mijn oma overleed en ik dat aan mijn zoontje van toen, ik denk een jaar of vier, vertelde van... En ik vroeg, weet je wat dat is? Toen zei hij, ja, net als de dinosaurussen, toch? Dus was op zich ook wel weer een grappig manier om over te spreken.
2: En weten ze van je bijna doodervaring? Heb je dat verteld?
1: Dat heb ik nog niet verteld. Nee. Ik verdenk mijn dochter ervan dat ze het inmiddels gelezen heeft. Mijn dochtertje van 10, want die pakt dan vaak toch wel zo'n voorwoord van Vrij Nederland erbij als ze mijn hoofd ziet.
0: Dat krijg je.
1: Maar ik zal het met mijn zoon zeker gaan bespreken.
0: Oké.
1: Dat is een goeie. En wat ik ook een mooie uitkomst vond. Mijn moeder die appte mij toen ze het blad had gelezen. En die zei, laten we het hier snel over hebben met elkaar. En ik denk dat soort gesprekken, dat het eigenlijk toch wel heel goed is. Want mijn moeder staat midden in het leven. Ja. Maar ze is natuurlijk ook bijna 75.
0: Ook dus zij gaat op een gegeven moment.
1: Die kans is aanwezig, ja.
0: Ja. Sander Heijnen en Els Quagenbeurt, dank jullie wel voor dit gesprek.
1: Graag gedaan.
0: We gaan nog even naar de Suze van Kleef. Portugal tegen Congo 1-1 was het voor het laatst. Hoe is het nu?
3: Dat is het nog steeds na 63 minuten spelen. Er leek na 6 minuten geen vuiltje aan de lucht voor Portugal. Dat al heel snel op 1-0 voorkwam door Neves. Maar laat in die eerste helft, in de extra tijd, kwam Congo langs zij met een kopgoal van Wissa. Het was niet onverdiend. Congo bleef alert. En ja, de blijdschap was schitterend om te zien. De spelers van Congo, de bank van Congo, iedereen sprong op, werd helemaal gek. Natuurlijk, want dit was de eerste goal ooit voor Congo op een wereldkampioenschap. Sinds 1974 zijn ze er voor het eerst weer bij. Toen speelden ze 3 wedstrijden, verloren ze 3 wedstrijden. 0 doelpunten voor, 14 tegen. En nu dus 1-1 tegen het grote Portugal. Nog een half uur volhouden voor hen. Portugal creëert eigenlijk nauwelijks iets. Weinig schoten op het doel, terwijl Congo de grootste kans kreeg van die tweede helft. Aanvaller Cedric Mukamba, die schoot verwoestend hard op de paal nadat hij zijn lichaam er goed in zette. En zo is Congo dus de ploeg die de grootste kans heeft gecreëerd in die tweede helft. En moet Portugal nu echt een zeil bij gaan zetten om die overwinning eruit te slepen. 1-1 is het, 64,5 minuut.

0: Tove Lo hoor je samen met Stromae en Des Fleurs.
1: NPO Radio 1.
0: 8:30 inmiddels, het NOS Nieuws met Jelle Seubring.
2: De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. In april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. Al vrij snel na de explosie gingen de vermoedens al in die richting. Een man die met vervalste identiteitsbewijzen rekeningen opende bij ABN AMRO is veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk. De man opende 47 rekeningen en haalde mensen over daarop geld te storten door zich voor te doen als helpdesk-medewerker. Hij moet ook een boete betalen van €13.000. En Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend, met een optie tot een 3e jaar. Sipke Hulshoff, die eveneens een verleden heeft bij Feyenoord, wordt zijn assistent.
1: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Ja, wat kan de EU doen om de arrestatie van Bolle Jos te bevorderen? Dat bespreek ik zo meteen met Jelle Tieleman en pro-europarlementariër Marit Maai. Maar eerst...
1: Tegen draad.
0: Er wordt elke dag wel ergens in Nederland tegen iets of voor iets gedemonstreerd, geprotesteerd of actie gevoerd. In de Rode Draad geven we dit graag een podium in de rubriek Tegen draad. Komend weekend is de Nacht van de Vluchteling. Jaarlijks lopen meer dan 9000 mensen mee om aandacht te vragen en geld op te halen voor noodhulpprojecten van Stichting Vluchteling. En een van hen is Jelle van Toledo en hij loopt niet alleen. Hé Jelle?
3: Klopt, klopt.
0: Wat moet ik eigenlijk meester Jelle zeggen? Want jij gaat lopen met een groep achters, toch?
3: Dat is wel wat mijn leerlingen tegen mij zeggen. Maar jij mag Jelle zeggen.
0: Dat is een beetje gek. Maar
3: ik snap wel wat hij staat inderdaad. Op de site staat hij met meester Jelle en zijn leerlingen.
0: Ah, dus kijk. Dat is het niet voor niets. Wiens idee was het eigenlijk om mee te doen?
3: Ik heb 5 jaar geleden met leerlingen gelopen, met een geheel andere klas. En ik nam vorig jaar mijn groep 7 mee naar groep 8. En toen zei ik al, ik denk dat jullie zoveel hart voor een goede zaak hebben. We gaan vast veel dit een goed idee vinden. Mm-hmm. En laten we lopen voor mensen in de wereld die het een stuk slechter hebben. Dus we hebben uitgelegd hoeveel miljoenen mensen geen dak boven hun hoofd hebben en geen eten. En moeten vrezen soms voor geweld. En zoals verwacht waren er velen direct aan boord.
0: Okay.
3: Dus ze kunnen eigenlijk niet wachten, want we hebben het er al maanden over.
0: Ah. En zijn ze niet zenuwachtig? Want ik bedoel, het is toch wel midden in de nacht lopen. Een enorme route ook. En ze zijn zo rond de 12. Lijkt me best spannend, toch?
3: Ja, het is midden in de nacht. We gaan om 2 uur starten in Bilthoven en we lopen naar Amersfoort. En de route voor volwassenen op dat tijdstip is 40 kilometer. Maar dat... of dat haalbaar is. Wij lopen 23.
0: Oh ja.
3: Dus ik denk dat dat ruim zat is. Dat is spannend genoeg. En dan is het inderdaad spannend of ze het allemaal gaan halen. Maar we hebben het wel met elkaar over gehad. Dat die vluchtelingen, zij hebben een keuze. Dus de keuze is ook aan de klas gesteld. Wie wil er meelopen?
0: Hmm.
3: Maar zij hebben een keuze. Maar ze hebben ook eten. En ze hebben ook drinken. En ze slapen vaak onder een dak. En hebben allemaal hele lieve mensen om zich heen. En hoeven niet te vrezen voor geweld. Dus als die andere mensen aan de andere kant van de wereld onder zulke barre omstandigheden ook de nacht door kunnen lopen, dan kunnen zij het vast ook.
0: Ja.
3: En daar waren ze mee eens.
0: Ja, daar waren ze mee eens. Ja, als je het zo stelt, dat klinkt een beetje als mijn moeder die zegt, kinderen in Afrika hebben ook honger, opeten. Snap je wat ik bedoel?
3: Ja, dat snap ik wel. En ik denk het ook wel eens. Thuis, ik heb ook een klein dochtertje. Maar als je dan probeert voor te stellen hoe dat nou zou zijn... Als je niet die veilige omgeving zou kunnen bieden.
0: Ja.
3: Dan denk ik, is goed. We hebben het hier goed in Nederland.
0: Juist.
3: En we zijn in de positie om mensen te helpen.
0: Ja.
3: Dus laten we dan vooral een steentje bijdragen.
0: Ja. Ja, worden ze hard en worden ze volwassen van uiteindelijk. Jullie gaan 23 kilometer doen. Hebben jullie getraind daarvoor?
3: Nee. Ja, dat doen ze. Dat doen de vluchtelingen ook niet.
0: Die zouden
3: willen dat ze minder zouden kunnen lopen. En ze zijn hartstikke sportief. Dat komt helemaal goed. Ik heb alle vertrouwen in dat ze het gaan halen. We hebben 5 jaar geleden met een Met een andere groep is ook gelopen. Daar was zeker aan het eind van de nacht het geval dat je dan dat sommigen een bocht moesten nemen, maar dat het wel spannend was of ze die bocht dan ook daadwerkelijk gingen nemen, wat laat rechts afsloegen, omdat ze nou half slaap wandelend geraakte.
0: Ja, het blijven kinderen. Maar
3: keek enorm trots terug op wat ze hadden kunnen bijdragen. Juist. En hadden vooraf wel wat getwijfeld aan of dit nou zou gaan lukken. Ja. Maar ik denk dat als je vaker iets probeert en je gaat er met z'n allen voor, dan komt dat vast goed.
0: Ja, dat is de spirit.
3: Ik vermoed ook dat een deel niet zal slapen, want dat is ze zouden dus in theorie 2 uurtjes kunnen slapen, maar ik verwacht dat de meeste zo vol met adrenaline zitten dat ze dat ook niet gaat lukken. Oh. Maar ook dan komt het vast goed.
0: Ja. Vanmiddag hebben we jou gebeld. En althans, de redacteuren hebben jou gebeld om hierover te praten alvast. En toen stond het bedrag dat jullie ophalen op €4.584. Jullie streefbedrag is €5.000. Is dat inmiddels aangetikt?
3: Ja, dat is aangetikt. En we hadden stiekem, het streefbedrag stond eerst op €4.000. Want we zeiden, ja, je kan niet in iedereen's portemonnee kijken. Dus iedereen die bij wil dragen, dat is fantastisch. Het gaat niet om, het gaat om die mensen daar. En het gaat niet om het bedrag dat mensen hier geven. Maar toen we de 4.000 over waren, hebben we hem zeker even op de alsnog op 5.000 gezet. Want ja, hoe meer geld voor mensen aan de andere kant. Ja, die in nood, alle beetjes kunnen van levensbelang zijn. Dus we blijven nog gewoon. Het gaat niet om ons doel. Dus wij gaan nog lekker even 2 dagen door.
0: Kijk.
3: Met het ophalen van zoveel mogelijk geld.
0: Heel goed. En heel veel succes voor je groep 8 en voor jou natuurlijk ook.
3: Ja, dank.
0: Dankjewel, Jelle van Toledo.

0: Diana Spyro hoor je met Material Lover. In Nederland en België heeft hij een celstraf van tientallen jaren openstaan voor grootschalige cocaïnehandel en extreem geweld. Maar drugscrimineel Bolle Jos is nog altijd voortvluchtig. De jacht op Jos Leidekkers verplaatste zich daarom morgen en overmorgen naar het Europese politieke arena. Tijdens de EU-top in Brussel wordt besproken met welke maatregelen Europa de druk kan opvoeren om zijn uitlevering af te dwingen. Te gast daarom om hierover te praten is AD-misdaadjournalist Jelle Tieleman, die vorig jaar de schuilplaats van Bolle Jos onthulde, en Europarlementariër namens Pro Marit Maj. Welkom beiden. Jelle, ik begin heel even bij jou, want ik zei het net al, jij ontdekte vorig jaar al dat Bolle Jos in Sierra Leone zit. Hij was te zien op een Facebook-filmpje dat door de vrouw van de president werd gedeeld. Nou, leek hij daar niet echt op een voortvluchtige crimineel? Waar kwam dat door?
1: Ja, hij zat daar ogenschijnlijk heel relaxed bij de kerkdienst, een nieuwjaarsdienst, ja, in het geboortedorp van de president. En als je hem daar zo heel relaxed ziet zitten en je bekijkt dat filmpje nog een keer, er zijn verschillende camerastandpunten, ja, dan zie je dat hij wel moet zien dat er meerdere camera's zijn en dat hij daar zich daar helemaal niks van aan lijkt te trekken. Nee. Ja, dat noemen we hiding in plain sight. Denkt dat hij onaantastbaar is en dat hij, ja, ondanks al die camera's daar, waarvan hij wel moet weten dat dat ergens zal worden uitgezonden, ja, dat hem niet zal deren.
0: Nee,
1: het was een vrij bijzonder beeld.
0: Precies, we zagen hem zelfs op een gegeven moment feesten. Nou, Jelle, hoe kan dat nou? Dat wij al anderhalf jaar dus weten in welk land Bolle Jos zich bevindt, maar dat hij nog steeds niet opgepakt wordt.
1: Ja, dat heeft toch alles te maken met de relaties die hij lijkt te onderhouden in dat land. Wat je ziet op die beelden, overigens net ook op het geluidsfragment wat je hoorde.
0: Ja.
1: Dat zijn beelden waarbij je ziet dat hij een verjaardagscadeau naar verluid vrij dure Rolexen overhandigt aan het hoofd van de antinarcotica brigade. Nou ja, dat is notabene de politieeenheid die op drugscriminelen zou moeten jagen.
0: Mm.
1: Hij onderhoudt hij heeft een relatie met de dochter van de president. Zit hij goed in de relaties met de top van dat land. Je zou zelfs kunnen zeggen, en binnen de opsporing, dus binnen politie en justitie, wordt dat ook al gezegd. Ja, deze man heeft gewoon een land gekocht.
0: Ja, hij is dus echt almachtig daar, als ik jou goed begrijp.
1: Ja, absoluut. En dat maakt deze kwestie zo uniek, en maar ook heel ingewikkeld.
0: Ja, Marit Maj, Nederland heeft geen uitleveringsverdrag met Sierra Leone. Welke andere mogelijkheden zijn er dan om ervoor te zorgen dat Bolle Jos toch het land moet verlaten?
2: Ja, de mogelijkheid die we nu zien, die kennelijk de regering wil gaan gebruiken, is ontwikkelingshulp als drukmiddel inzetten.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik denk dat we te vaak zien dat ontwikkelingshulp een soort van duizend dingen doekje is van ons buitenland beleid. Om daar druk mee te zetten op andere landen. Het is denk ik ook niet een drukmiddel wat het probleem van internationale criminaliteit oplost. Als je minder samenwerking met een land hebt. Ik denk dat het hier begint met dat we juist wel fatsoenlijke partnerschappen met landen in Afrika en ook landen als Sierra Leone moeten hebben, waarbij er normale, veel betere samenwerking op politie en justitie is, op onderzoek. En dat is er gewoon allemaal niet, waardoor dit soort criminelen vrij spel hebben.
0: Ja.
2: Vooropgesteld dat ik ook het heel belangrijk vind dat zo'n crimineel wordt opgepakt. Maar ik vraag me af of dat voorstel wat nu circuleert om ontwikkelingssamenwerking stop te zetten, of dat een oplossing is voor dit probleem. Ik denk niet dat internationale criminaliteit minder wordt.
0: Nee.
2: Als je minder ontwikkelingssamenwerking met een land als Sierra Leone zou hebben.
0: Ja, u bent er dus niet heel erg enthousiast over om die geldkraan dicht te draaien. Tegelijkertijd gaat het wel echt om miljoenen euro's aan subsidie wat daar naartoe gaat.
2: Het gaat om heel veel geld vanuit de Europese Unie. Dat is een programma van 7 jaar van meer dan 350 miljoen euro. Reken maar uit, ongeveer 50 miljoen euro per jaar.
0: Ja.
2: Maar dat wordt wel gericht ook op programma's die te maken hebben met bijvoorbeeld belastinghervorming, om te zorgen dat de Binnenlandse Belastingdienst beter belasting kan innen en corruptie tegengaat. Het gaat ook om het ondersteunen van maatschappelijke organisaties, of bijvoorbeeld het ondersteunen van vrouwenrechtenorganisaties die tegen genitale verminking bij vrouwen zijn. Mm. Dus ik vraag me af wat dan welk onderdeel hier een drukmiddel is om juist degene pijn te doen die net ook genoemd werden. Ja. Die met hem samenwerken. Ik zie dat nog niet helemaal.
0: Ah, Jelle, ik begrijp dus van Marit Meij dat zij bang is dat het juist de kwetsbare mensen hier voor gaan opdraaien als die geldkraan dicht wordt gedraaid. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik kan me dat heel goed voorstellen. En dat is natuurlijk ook het hele ingewikkelde aan deze kwestie. Dat je te maken hebt met een land wat enerzijds naar buiten toe wil uitstralen van, hey, wij zijn een keurig land en wij werken overal aan mee. De minister van Justitie heeft onlangs een onderhoud gehad met de Nederlandse minister van Justitie, David van Wil. Terwijl, ja, als je daar met bronnen in de onderwereld over spreekt en ook bronnen binnen de opsporing, ja, dan hoor je een heel ander geluid. En dan hoor je, ja, juist die top, juist diezelfde mensen, die werken met hem mee, die profiteren daarvan. Ja. We hadden het net over dat filmpje waarin je ziet dat het hoofd van die antinarcotica eenheid in de watten wordt gelegd. Dat hij daar lachend en feestend met leidekkers op die beelden staat. Ja, dat is de andere kant. Maar hoe ga je daar in diplomatieke zin mee om? Mm-hmm. Hoe ga je als land daarmee om, dat is heel ingewikkeld.
0: Ja,
1: zal druk op moeten voeren. Hè? Dus je moet zo'n land het dusdanig ingewikkeld maken dat het op een gegeven moment niet anders meer kan. Dat zij zijn uitgespeeld. Mm-hmm. Maar moet je dan daar ook mensen die via subsidies die daar iets aan hebben, hè? Die daardoor vooruit kunnen, moeten die daar dan het slachtoffer van worden? Dat is een hele ingewikkelde kwestie waar ik ook niet direct het antwoord op weet.
0: Ja, maar goed, het is een dilemma, maar in mei, er moet toch iets gebeuren om zo'n grote crimineel op te pakken. Wat kan de EU dan doen als dat plan waar u geen voorstander van bent niet wordt uitgevoerd, de geldkraan dichtdraaien?
2: Nou ja, en nogmaals wat ik net zei, We hebben dat die Europese ontwikkelingssamenwerking dan, en trouwens ook vanuit Nederland, heel vaak als het drukmiddel voor alles wat in de relatie met landen, vaak in het mondiale zuiden, niet lekker loopt. Mm-hmm. We komen dan ook naar zo'n land op een moment dat het misgaat met een opgeheven vinger van jullie moeten nu meteen met ons samenwerken. En er moet natuurlijk veel meer geïnvesteerd worden in langjarige samenwerking. Mm-hmm. Want wat ook gebeurt als je dit soort programma stopzet, niet alleen dat de mensen die geraakt worden niet degene zijn die enige invloed kunnen hebben op het oplossen van dit probleem, maar ook dat andere landen in een gat springen. We zien dat China, Rusland, de Golfstaten vrij spel zoeken in veel landen waar Europa, maar ook de Verenigde Staten zich hebben teruggetrokken, waardoor ook onze invloed in plaats van toeneemt, juist afneemt. Dus ik zou er heel erg voor pleiten om veel meer langjarige en ook bredere partnerschappen met deze landen aan te gaan. Waardoor je ook op een gelijkwaardigere manier over dit soort problemen, internationale criminaliteit is natuurlijk een groot probleem, zowel in dat land als in Europa, waardoor je daar veel beter samen een oplossing voor kunt vinden.
0: Ja, dus net zo'n samenwerken als we bijvoorbeeld met Dubai hebben. Dubai heeft eerder geholpen bij bijvoorbeeld Taghi. Dat is nu net bekend geworden. Hè? Dubai levert topcrimineel Tyson Q uit aan Taghi van Curaçao eigenlijk. Zo wordt hij genoemd.
2: Ja, ik denk dat zeker als we kijken naar die samenwerking met name landen in Afrika, dat we gewoon nog niet zo ver zijn om dat op een gelijkwaardige manier te doen, waardoor dit soort problemen alleen maar telkens oppoppen. En ja, ik heb ook niet de silver bullet. Hè. Ik heb ook niet het ei van Columbus over hoe het wel moet. Mm. Ik vraag me dus alleen af wanneer je dit instrument zal inzetten, of je dan ook de mensen die getroffen moeten worden en waar druk op moet worden gezet, of je die ook raakt, of je misschien op een andere manier met een sanctieregime aan de slag zou kunnen. Ja. Maar die internationale criminaliteit, die gaat hier denk ik niet minder door worden. En dat is een beetje de zorg die ik erachter heb.
0: Ja. Jelle, er wordt morgen en overmorgen dus gesproken over deze zaak en de rol van de EU daarin. Maar ook van andere kanten wordt er dus druk opgevoerd. Hè. Nu is er onlangs een vangst gedaan van maar liefst 30.000 kilo coke die direct aan Jos Leidekkers wordt gekoppeld. Wat heeft dit voor invloed dan?
1: Ja, dat zou best wel eens een game changer kunnen zijn. Waarom? Die boot is vertrokken vanuit Sierra Leone. Daarop zat 30.000 kilo cocaïne. Ja, dat is een enorme hoeveelheid. De straatwaarde daarvan is ongeveer 1,5 tot 2 miljard. Nou, ter vergelijking, dat is volgens mij een kwart ongeveer van het bruto nationaal product van Sierra Leone. Dus dat zegt ook wel weer iets. Maar hoe is men nou op de hoogte gekomen van dat transport? Nou, dat was een tip uit Nederland, maar ook een tip van de Amerikanen, de DEA. En op het moment dat de Amerikanen zich ermee gaan bemoeien, dan zou je best wel eens kunnen gaan bedenken dat er andere krachten vrijkomen. Dat weten we gewoon ook uit grote andere internationale onderzoeken, waarbij uiteindelijk grote kingpins tegen de lamp zijn gelopen. Op het moment dat de Amerikanen zich ermee gaan bemoeien, komen er andere krachten vrij. Dan gebeuren er soms gekke dingen. En je moet je ook voorstellen, ik noem net dat bedrag.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk immens. Dat gaat om een ongelooflijke bedragen. Maar dat kan dus ook betekenen dat zo'n land echt helemaal afglijdt naar de verkeerde kant. En dat dus ook de belangen van bijvoorbeeld Amerika of van andere grote landen op een gegeven moment, dat zij daar genoeg van hebben en dat zij zeggen, nou, wij gaan ook ons steentje bijdragen. Ja. Nou, we weten inmiddels dat België hier ook volop bij betrokken is. Leidekkers heeft in België 64 jaar gevangenisstraf uitstaan. Nou ja, de Spanjaarden bemoeien zich hier inmiddels mee. Dus je krijgt inmiddels toch wel een hele brede waaier aan landen met invloed die zeggen, hey, tot hier en niet verder. En die combinatie van krachten zou ertoe moeten leiden dat uiteindelijk Leidekkers een fout maakt en dat hij de handboeien omkrijgt. Maar wanneer en hoe, dat is zo moeilijk om te voorspellen.
0: Ja, en het is ook raar, want de Telegraaf meldde eerder deze maand dat Nederland met speciale eenheden van politie en marine zou hebben geprobeerd om Leidekkers dus op zee in West-Afrika aan te houden. Maar die actie is op het laatste moment afgeblazen.
1: Ja, precies. Nou ja, dat bedoel ik maar. Hè. Ik bedoel, je verzint niet dat soort acties, hè, dat Nederlandse special forces dat zouden gaan doen op internationale wateren. Zegt ook iets over de informatiepositie die zij hebben. Hè, dat ze kennelijk op de hoogte waren van de bewegingen van Leidekkers. Dat hij dus met enige regelmaat ook de boot pakt en naar andere landen gaat. Ja, het feit dat uitlekt, wil ook heel erg zeggen dat de Nederlandse overheid naar hem toe een soort van signaal wil afgeven van, hey, we weten dat jij dit doet. Mm-hmm. En hen eigenlijk op die manier ook probeert nog verder te isoleren. Mm. En dat, uiteindelijk moet dat dan leiden bij hem tot een fout. Je moet dit zien als een soort heel groot schaakspel. Ja, waarbij uiteindelijk hij een zet doet die niet verstandig is. En hem hoogstwaarschijnlijk naar de EBI in vrucht zal brengen.
0: Ja, schaakmat dus. Jelle Tieleman, misdaadjournalist bij AD. En Marit Maai, Europarlementariër namens Pro. Dank jullie wel voor jullie uitleg.

Zo is het maar net. Met Nina Simone zijn we aan het einde van de rode draad van vandaag beland. Morgen zijn we er weer. Het staat nog steeds 1-1 tussen Portugal en Congo. Met nog 5 minuutjes op de klok. Hier op zender nu langs de lijn en omstreek met Hans van der Steeg en Edwin Cornelissen. Wij zijn er morgen. Tot dan. Dag.

0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
1: En vandaag, ja, 1-0!
0: De hele dag door. Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
1: Dat allemaal richting veranderd. Het is 1-1.
2: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
1: Sunnerville met links in de goal. Voorsprong weer hersteld.
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
1: Hier is Gordon, nu daar, kom maar, die gaat erin. En het is 2-2 in Dallas.
0: Zaterdagavond.
3: De tweede.
0: Nederland-Zweden. NOS Langs de Lijn begint om 6 uur.
2: Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
4: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
0: NPO Radio 1. 9 uur.
2: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
15: Goedenavond. De WK-avond is begonnen met Portugal-Congo. Het eindsignaal heeft net geklonken. Hoe is het geëindigd? Suze van Kleef.
16: Heel verrassend. 1-1. Congo dus het eerste punt ooit op een wereldkampioenschap. Nadat ze in 1974 voor het eerst meededen. Toen 3 keer verloren. 0 goals voor, 14 tegen. Spelen ze dus nu gelijk tegen het grote, maar vandaag ook onmachtige Portugal. Portugal 1 en Congo ook 1.
17: Straks hier in de studio de analyse van Merel van Dongen. En vanaf 10 uur Engeland-Kroatië in Langse Lijn en Omstreken. Eerst het NOS-journaal. Met Jelle Seubring.
18: De Curaçaose crimineel Sher Andy, Tyson Q, is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
19: De uitlevering die is gedaan op verzoek van Curaçao, en het is dan ook de bedoeling dat hij hier wordt berecht. Wanneer die strafzaak dan inhoudelijk begint, dan zal hij naar verwachting naar Curaçao worden overgebracht. In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
18: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. In Nederland is de naam Tyson Q weinig bekend. Op Curaçao en Sint Maarten is hij al jaren een van de bekendste figuren uit de onderwereld. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week in Amsterdam Nieuw-West. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. Al vrij snel na de explosie gingen de vermoedens al in die richting. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in de zaak. Bij de explosie in de wijk Osdorp raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Door de ontploffing ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten de flat naast de sportschool tijdelijk verlaten. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, dat meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden. In april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het openbaar vervoersbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke passagiers in een groepsapp hebben gedeeld. Die beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van de vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker 1 trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zat en daar een trammedewerker de beelden zag bekijken. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er dan kans op een plaatselijke onweersbui.
3: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost, Autotaalglas.
3: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
20: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
21: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
22: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
21: Bestel de 23 karaat gouden ducaat voor 30 juni op knm.nl.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
23: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
24: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
25: NPO. NPO Radio 1. EO NOS.
2: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
17: Goedenavond en wat voor avond. Portugal is het WK begonnen met een uitgeleider. Suze van Kleef.
16: Dat klopt, 1-1 is het geworden tegen Congo. Terwijl Portugal natuurlijk de uitgesproken favoriet was in deze wedstrijd. Maar veel te weinig creëerde, veel te weinig leverde met al die grote namen. Congo bleef wakker, bleef strijden. En hebben dus nu hun eerste punt in de WK-historie.
15: Bij ons in de studio onze analist, een debutante en wat voor een oud-voetbalster en international, Merel van Dongen. Ze kijkt ook mee met de wedstrijd van 10 uur. En dat is ook een hele fraaie Engeland-Kroatië.
17: In de Tweede Kamer dan kreeg een brief van staatssecretaris Tienen van Onderwijs. Wat staat er in die brief? Nou, het gaat steeds beroerder met het Nederlandse taalonderwijs.
15: Maar dus eerst die sensatie, mag je zeggen, op het WK Portugal, dat niet langs Congo komt. Portugal wel al vroeg in de wedstrijd op voorsprong, Suze. Was dat ook...
16: Portugal begon wervelend in die eerste minuten. Was echt goed. Veel aanvallen over de linker en de rechter flank. En na 6 minuten werden ze daar ook al mee beloond. Opbeloond. Knappe kopbal van Paris Saint-Germain, middenvelder Neves. En daarna schakelde Portugal ook meteen helemaal terug. Ze hoefden niet meer en ze deden het ook niet meer. Creëerden eigenlijk heel weinig meer. Eerste helft statistiek. 1 doelpoging van Portugal. Ja, dat is natuurlijk wel echt toch veel te mager. Ook al sta je voor, ze tikten maar wat rond. En het werd op een gegeven moment zo suf dat ze zichzelf in slaap leken te sussen. Congo was wel nog wakker, helemaal aan het einde van die eerste helft. De grote man van Congo, Newcastle United aanvaller Wissa, die kreeg in de extra tijd van die eerste helft een kopkans, kon volledig vrij binnenkoppen. En deed dat dus ook. En zo stonden ze weer 1-1 in een wedstrijd waar Congo soms met 6 man wel achterop stond. Maar kwam er ook een aantal keer gevaarlijk uit. Ook in die tweede helft kansen op meer. Bakambu raakte met een hardschot de paal. Kreeg later ook nog een goede kans die naast belandde. En Portugal had heel veel moeite die Congoleuze muur te slechten. Sterker nog, dat lukte dus niet. De kansen waren zeer spaarzaam. Sterren van Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester City, ik noem maar wat, kwamen met te weinig snelheid, variatie en creativiteit. En er werd natuurlijk gekeken naar Cristiano Ronaldo. Ja, elke keer als de bal bij hem in de buurt kwam, werd het publiek helemaal gek. Maar dat was niet echt terecht voor wat hij op het veld liet zien. Een uur lang heeft hij eigenlijk vrij anoniem rondgelopen. Heel weinig aan de bal. Soms vergat ik zelfs dat hij er nog was. Kwam echt heel weinig aan bod. En na dat uur waren er 2 momentjes waar hij betrokken bij was. 1 voorzet kreeg hij vanaf de rechterkant. Die raakte niet volledig verkeerd. Volgende voorzet vanaf de rechterkant raakte niet beter, maar die verdween ook naast het doel. Niet belangrijk dus kunnen zijn voor zijn ploeg Portugal. En dat moet hem toch pijn doen. Eerzuchtig, dat weten ze. Ontzettend gebrand om zich altijd te bewijzen, om doelpunten te maken. Die heeft natuurlijk ook gezien dat Messi 3 doelpunten heeft gemaakt. Mbappé 2 doelpunten heeft gemaakt. Haaland 2 doelpunten heeft gemaakt. Tot nu toe leveren alle supersterren op dit WK. En Ronaldo deed dat niet.
15: Ja, dankjewel Suze. We zijn helemaal bijgepraat over die wedstrijd Portugal-Congo. Waar Merel ook naar heeft zitten kijken natuurlijk. Hè. Heeft Portugal eigenlijk een beetje dat onheil over zichzelf afgeroepen, vind je?
1: Absoluut. Ik denk dat op een WK, op een wereldkampioenschap, waar het publiek van met name Congo zo ongelooflijk lang naar uit heeft gekeken, die mannen gaan dan wedstrijd spelen als de allermeest belangrijke wedstrijd die ze ooit hebben gespeeld. Als je dan voorkomt met 1-0 in de 6e minuut, kun je niet al achterover gaan leunen. Dus ik denk dat ze enorme spijt hebben daarvan. En ze komen vast nog wel door de groep met Oezbekistan erbij en Colombia erbij. Dus het komt wel goed, maar ja, het moet pijn doen.
17: Ja, maar een echte analist heeft dit goed voorspeld toch in zijn voetbalpool?
1: Ik wil net zeggen, mijn Scorito-pool, jongens, het gaat helemaal mis. Ik weet hoe het met jullie gaat.
17: Nee, geen punten.
15: Dat moet je niet zeggen als debutant. Nee. Dat gaat je geloofwaardigheid.
1: Nee, maar ik denk gewoon dat als je het goed hebt gedaan in de Scorito-app, dat je geen verstand hebt van voetbal.
15: Ja, dat is het.
17: Ik zag net even in de statistieken dat volgens mij Congo meer doelpogingen heeft gehad dan Portugal.
1: 7,
17: wat zegt dat dan?
1: Nou ja, dat is dus ook wel het interessante. Kijk, het is niet zo dat Congo de hele wedstrijd alleen maar met 6 verdedigers heeft gespeeld. Het helemaal dicht heeft gehouden. En dat Portugal, mijn god, niet wist wat ze ermee aan moesten. Ze zijn er ook echt uitgekomen. Ze hebben echt aangevallen. Ook de spelers spelen allemaal in goede competities. In Frankrijk, in Engeland, in Spanje. Dus ook dat, ja, ik denk ook dat gewoon Congo een hele goede wedstrijd neer kan zetten. En zeker als de eerste is. Want ik kan me nog herinneren heel vaak op WK's. Die eerste wedstrijd, dan lukt alles. Dan ben je nog zo vrij, je hebt nog zoveel wedstrijdspanning. Het moet allemaal gaan gebeuren. Dat gaat toch altijd nog wel beter.
15: Ja, maar het is ook voor natuurlijk een heel belangrijk moment. Hè? Als je na zoveel jaar, het was meer dan 50 jaar geleden... dat ze op een WK stonden. Precies. Dus ze zijn helemaal opgeladen.
1: Ja, dus als er één ding niet gaat gebeuren... is dat ze eraf gaan tegen Portugal. Dus ja, daar heeft Portugal dat dan misschien toch een beetje onderschat.
17: Ja, en ze hebben dat gevoel natuurlijk. Dan komt de extra vibe erin natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Dat is geweldig voor Congo.
17: We gaan eens eventjes een plaatje doen, denk ik.
15: Ja?
17: Toch?
15: Ja, prima. Beetje muziek hoort er ook bij, hè? Gezellig.
17: Kijk, hier, Talk to You.

0: dat was die hoor. Ja, Grace Kelly.
1: Ja, met Mika, hè, was dat inderdaad. Ja. Ja, nou ja, Merel, hartstikke goed dat je hier zit. Want er is een hoop te bespreken natuurlijk. Hè. Ook bijvoorbeeld de supersterrendag op het WK. Zojuist hoorden we dus inderdaad dat Cristiano Ronaldo tegenviel met Portugal. Maar vannacht lieten Lionel Messi, Erling Haaland en Kylian Mbappé zich wel zien met doelpunten.
2: Michael Olise met Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui prend sa chance! Kylian Mbappé! Le talent, le talent! L'élégance! C'est exceptionnel.
3: Contre-football, il la gagne. Et daar kwam dan Erling Breit, Haaland.
4: Dio mio.
1: Ja, het is toch alsof die Argentijnen het altijd moeten overtoepen, hè, met die goal.
5: Weet je wat dan leuk is? In het draaiboek staat altijd de laatste woorden van een fragment, want dan weten wij wanneer het stopt. En hier staat een G en dan...
1: Ja, hoeveel ootjes zijn dat dan?
5: Ik denk een stuk of 72 ootjes en dan een L.
1: Ja, ja. Nou, dat was die laatste dus inderdaad. Ja. Ja. Merel, hoe bijzonder is het dat eigenlijk bijna al die smaakmakers, Cristiano Ronaldo uitgezonderd, het meteen in die eerste wedstrijd laten zien?
6: Ik vind het best wel bijzonder. De druk is zo hoog voor zulke grote voetballers. Zij moeten het gaan doen voor het land. En je ziet toch ook wel vaak dat het dan juist niet lukt. Dat juist de allergrootste speelsters waar het meest van verwacht wordt niet de grote sterren zijn op een WK. Maar dit belooft natuurlijk wel wat voor de rest van het WK. Want vaak, als je eenmaal die eerste erin hebt liggen, of zelfs die tweede, ja, dan gaat nummer 3 en 4 toch makkelijker.
5: En zou Ronaldo dit ook gezien hebben? Natuurlijk heeft hij dit gezien, maar dat zit ook in zijn hoofd natuurlijk, op zo'n avond als deze, waarop het dus niet lukt.
6: Ja, en dan ga ik me toch wagen, maar al die discussie over ooit Ronaldo en Messi, wie is de beste? Ja, sorry, maar dan kunnen we toch niet anders concluderen na vandaag weer, dat Messi toch echt de allergrootste is. En Ronaldo, ik moet natuurlijk nog wel eventjes wachten op de rest van het WK. Ja. Maar op basis van waar we vandaag staan, is Messi de allergrootste.
1: Ja, want er werd ook wel gezegd, misschien is het ook een beetje een eenzijdige rivaliteit. Hè? Misschien dat Messi het helemaal niet zo voelt, maar Cristiano Ronaldo wel. Ja, dat gaat natuurlijk enorm in dat hoofd spelen.
6: Ja, ik denk inderdaad, we hebben allemaal wel een beetje het gevoel dat Messi denkt echt van, even goede vrienden, probeer maar net zo goed te zijn als ik, maakt mij het uit. En Ronaldo, die zit dan heel erg als een bokser echt te proberen hem te slaan. En Messi deelt 1 tik uit en Ronaldo ligt op de grond. Zo voelt het een beetje, weet je wel. Ja. Alleen, ik denk wel dat Messi het misschien niet zo voelt, maar wij voetballiefhebbers natuurlijk wel.
5: Ja, maar als je dan toch in bokstermen blijft, dan was er ook 1 slag onder de gordel gisteravond van Messi natuurlijk.
6: De rode kaart.
5: Ja, had hij eraf gemoet of niet?
6: Nee, misschien
5: noppen op
6: gek.
5: De kuit op dat gespeeld.
6: Ja, maar wat je dus eigenlijk, ik ben ook wel een harde verdediger altijd geweest. Dus,
5: je gaat ook meteen heel serieus kijken.
6: Ja, het is een belangrijk detail voordat ik nu mijn punt ga maken. Maar alles in slow motion ziet er natuurlijk heftig uit. Maar als je deze overtreding in real time ziet, zie je dat Messi eigenlijk zijn linkervoet gewoon probeert neer te zetten links. En dat ook de snelheid van de voet op de kuit niet zo snel was als dat waar je normaal gesproken rode kaart voor krijgt. Ja. Ik had ook begrepen als hij rood had gekregen. Maar omdat hij geen geel trok, begrijp ik ook wel dat het geen VAR was.
1: Was het eigenlijk een keuze tussen of niks geven of rood geven?
6: Nee, hij had waarschijnlijk geel moeten geven. Ja. Eigenlijk. Ik vind het een donkergele kaart.
1: Een donkergele kaart. Ja. Ja. Ja.
6: Maar geen rood. En ja, maar dat komt ook omdat ik dus echt vind dat in slow motion soms dingen echt veel erger lijken dan dat ze eigenlijk zijn.
5: Ja. Haaland, dan eventjes. Want kijk, oké, Messi is de allerbeste, zeg je. Hoe dicht komt Haaland in de buurt?
6: Oh, die komt echt totaal niet in de buurt.
5: Nee, maar even de momenten nou van gisteren.
6: We gaan hem boksen. Dat is alsof ik tegen Mohamed Ali. Nee.
5: Maar voor zijn team, voor zijn land, voor zijn ploeg gisteravond.
6: Ja, dat wel natuurlijk. Haaland voor Noorwegen is wel, denk ik, de allergrootste ooit. Nou zit ik niet heel goed in de Noorse voetballers, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat hij dit kan...
5: Zijn ook al een poosje niet geweest op dat WK natuurlijk. Ja.
6: Dus. Zeker, dat is het 28 jaar, als ik me niet vergis. Ja. En dus dat is natuurlijk ook echt geweldig. Ook zeker de eerste goal was natuurlijk gewoon echt een super goede goal. Zoals Haaland dat echt kan. Verdedigen dat maar eens. Hoe hij in komt glijden met die vaart.
1: Dan komt even een reus op je af.
6: Ja, dat is niet te geloven. En ook hoe hij positie kiest. Hè? Want ik ben altijd centrale verdediger geweest. En Haaland, het zit altijd in je rug. Dus je kunt nooit naar hem kijken. Je moet altijd bal kijken en Haaland kijken. En bal kijken, Haaland kijken. Dus je bent eigenlijk net een seconde te laat. En als hij op volle snelheid bij die tweede paal komt inglijden. Die verdedigers deden het eigenlijk hartstikke goed.
1: Ja.
6: We kwamen gewoon net niet aan. Ja. En die tweede goal, hij kreeg natuurlijk wel een beetje in de schoot geworpen.
1: Mm-hmm. Ja. Nou ja, goed, dan hebben we dus Haaland, die we dus toch nog een beetje wel in de schaduw van Messi moeten plaatsen. En dan hebben we die derde, dat is Mbappé van Frankrijk. Frankrijk dat toch al barst van de sterren, maar hij is dan wel de absolute superster. Maakte twee treffers. Wat was jouw indruk van hem?
6: Nou, in de eerste helft was het vreselijk. Hij was helemaal niet goed. Maar ja, dat is ook wel weer goed aan dat soort voetballers natuurlijk. Want ze hebben uiteindelijk kunnen ze heel slecht voetballen. En hij maakte twee, weet je wel. Ik vond wel, want Olise die speelde in de eerste helft rechtsbuiten. En die is natuurlijk naar het middenveld verplaatst. Dat was echt een genot om naar te kijken. Mm-hmm. Toen hij eenmaal ballen in het midden kon naar links, naar rechts. Ja, wat een verschil maakt dat voor Frankrijk eigenlijk. Dus dat was ook wel heel erg goed om te zien. En ja, dat vind ik wel mooi aan Mbappé, is dat hij natuurlijk een heel zwaar seizoen heeft gehad bij Real Madrid. Ja. Druk ligt natuurlijk wel weer heel erg hoog. En ik hou wel van mensen die, waar de druk dan zo hoog ligt, dat ze het dan alsnog kunnen, denk ik. Oh, ja, ben je wel een baas.
1: Want je woont in Madrid, hè? Ja. Heb je een beetje kunnen zien wat daar gebeurde? Want er waren hele enquêtes en zo, dat hij weg zou moeten. En
6: ik heb nog nooit, ik weet dat de fans van Real Madrid heel kritisch zijn. Ontzettend kritisch. Maar dit is niet vaak gebeurd in de geschiedenis van Real Madrid. Dat een speler echt, dat er echt supporters-enquêtes gehouden zijn om een speler op de bank te krijgen of weg te krijgen bij een club. Terwijl Mbappé uiteindelijk hartstikke veel doelpunten bleef maken. Hè? Want ja, als je puur naar zijn statistieken kijkt dit jaar, is helemaal niet zo slecht.
2: Ja. Maar ook tegen-enquête toch weer? Ja,
6: dat ook
2: weer niet zoveel als
6: nee, minder geloof ik. Ja, dat weet ik ook niet.
1: Maar goed. Maar het werd ook allemaal een beetje negatief uitgelegd. Hè? Als hij dan met zijn vriendin een tripje maakte en zo, dan werd dat weer, dan was dat weer koor op de molen van de critici en zo.
6: Ja, ik heb ook het gevoel, en dat heb ik sowieso al veel gemerkt toen het eenmaal het vrouwenvoetbal zelfs ook wat groter werd, is dat wat je in de media leest natuurlijk echt absoluut bijna nooit te maken heeft met hoe het eigenlijk echt zit. Dus ik hoop, ik hou altijd een beetje de speler in bescherming nemen, weet je wel. Je weet maar nooit, je hebt het op een gegeven moment niet meer onder controle wat er over je geroepen wordt. En ja, Mbappé blijft een fantastische voetballer.
2: Maar zorgt wel voor druk natuurlijk. En dan zeg jij, ik vind het wel mooi, hè? Ik tegen de rest van de wereld, daar hou jij wel van.
6: Ik hou daar wel van. Ik
2: of waren de pases misschien nog mooier gisteren dan doelpunten?
6: Nou, bij de tweede van Mbappé was niet echt een paas aan vooraf. Hoe die raakt. Is gewoon, ik vind dat gewoon echt wel heel erg knap dat je dat op zo'n moment, op zo'n plek, op het WK kan. En die paas natuurlijk voor de ene hoede. Maar dan toch dat Mbappé doorheeft dat hij niet echt druk heeft. Dat hij dan meteen uit de draai in één keer kan scoren. Ik vind toch ook dat toch wel weer een hele knappe goal.
1: Ja. Nou, zo hebben we dus een heel contingent aan sterren al gehad. En misschien komt er vandaag, daar komt er straks nog één in actie. Harry Kane, hij staat gewoon in de basis natuurlijk, hè, bij Engeland. Dat gaat spelen tegen Kroatië. Maar nu eerst even iets anders. Alle ballen op het taalonderwijs. Dat is het nieuwe devies van het kabinet. Nu de aanpak van de laatste jaren om kinderen beter te laten rekenen en lezen onvoldoende werkt. In het nieuwe schooljaar vanaf september met het onderwijs moet dat al gaan veranderen. We hebben contact met staatssecretaris Judith Tiele van Onderwijs. Goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Ja, de prioriteit komt dus te liggen op het taalonderwijs. Want ja, tegen wat voor problemen lopen die Nederlandse kinderen aan? Wat maakt het niet goed genoeg?
0: Nou, we hebben vier basisvaardigheden. Hè. Taal, rekenen, burgerschap en digitale geletterdheid. Die zijn alle vier heel belangrijk. Alleen zien we dat op het gebied van taal we maar niet voor elkaar krijgen om de kwaliteit van de taalbeheersing te verbeteren. Ongeveer een derde van de 15-jarigen is eigenlijk niet in staat om een wat langer nieuwsartikel te lezen of bijsluiten van een medicijn te begrijpen. En dat is gewoon echt wel zorgelijk.
1: Ja, hoe kan dat?
0: Dat heeft een aantal oorzaken. Deels zit dat in het feit dat we, denk ik, ook wel hand in eigen boezem moeten steken. Dat we afgelopen jaren eigenlijk onduidelijke onderwijsdoelen hadden als het gaat over onder andere taal. Dat hebben we inmiddels verbeterd met een wet. Er is ook weinig focus op geweest. En goed, wat iedereen natuurlijk ook wel ziet, is dat veel jonge mensen minder lezen en meer tijd besteden aan andere dingen dan lezen.
2: Zegt u nu dat er onduidelijke doelen waren, mevrouw Tiele, de afgelopen jaren voor taal? Ik bedoel, gaat gewoon kabinetten lang over dat de taal verbeterd moet worden?
0: Dat klopt. We hebben ook een masterplan basisvaardigheden een aantal jaar geleden gestart. Maar de constatering toen we dat masterplan opzetten was inderdaad dat de doelen die we hadden rondom onder andere taalontwikkeling eigenlijk al een jaar of 20 oud waren. En eigenlijk te weinig handvatten gaven aan docenten om het taalonderwijs goed invulling te geven. Ja. En wat we nu willen is dat het niet alleen de leraren Nederlands zijn, zeg maar, die met taal bezig zijn om hun leerlingen daarin te helpen ontwikkelen. ontwikkelen en te verbeteren. Maar ook docenten, nou, noemen we de biologie of kunst. Omdat taal natuurlijk zo'n basis is onder alles. Alles wat je kan begrijpen en leren. Dat we daar zeg maar echt prioriteit aan willen geven.
5: Maar hoe kan dat dan, mevrouw Thiele? Want dat masterplan waar u het over heeft geloof ik miljoenen gekost. Dat is geld wat in de sloot is gegooid dan?
0: Nou, daar is denk ik heel veel goed mee gebeurd. Maar het uiteindelijke resultaat, namelijk echt verbetering op taalvaardigheid, blijft gewoon achter. Mm. En waar Nederland in begin van deze eeuw nog in de topregionen zat, als het gaat over taalbeheersing van alle landen die ook internationaal onderzocht worden, zijn we gezakt naar de bodem. En ja, dat is gewoon niet goed voor leerlingen zelf, hè, voor het volwassen worden. Maar ook niet voor ons als samenleving. Omdat we uiteindelijk mensen nodig hebben die vooruit gaan. Kunnen leren en ons met z'n allen de economie en de samenleving een stapje verder brengen.
1: Ja, dus gaat u volop inzetten op taalvaardigheid, prioriteit daaraan geven. Maar gaat dat dan weer niet ten koste van bijvoorbeeld rekenonderwijs? Want dat rekenen ging ook niet zo lekker.
0: Nou, dat is de bedoeling dat dat niet ten koste gaat. Hè. Als je naar je rekendocent, als je niet begrijpt wat je rekendocent jou wil zeggen, dan wordt het ook al ingewikkeld. Hè. Dus daarom is taal zo'n fundament. Maar wat u zegt, hè, rekenen, maar ook burgerschap en digitale geletterdheid niet te vergeten. Die basisvaardigheden blijven staan. Hè. Dus de inzet die we daar met het masterplan basisvaardigheden op hebben gezet, die houden we vast. Maar wat we daarbovenop doen is gewoon extra focus op taal. En zorgen dat dus ook breed in het onderwijs.

0: manieren waarop docenten lesgeven, dat dat ook bewezen effectief is, zeg maar. Hè? Dus dat we ook weten dat die methodes werken. En de aansluiting met thuis. Hè? Dus het is ook heel belangrijk dat leerlingen het leuk vinden om te lezen. En dat ze een beetje besmet raken, bij wijze van spreken, met boeken die ze uit school mee kunnen nemen naar huis. Dat er ook thuisboeken zijn. En dat ouders al jong beginnen met voorlezen.
1: Ik help het u hopen, mevrouw Thiele, uiteraard. Maar we zitten natuurlijk ook met dat hele schermpjesgedoe, de korte spanningsboog. Ik spreek een beetje uit ervaring. Ik heb ook geen idee wanneer ik die telefoon nou af moet pakken en wanneer niet. Denkt u werkelijk dat u met wat u nu net aangeeft, dat u dat probleem kan overwinnen?
0: En u bedoelt het probleem met het schermgebruik?
1: Ja, want dat wordt wel vaak natuurlijk als oorzaak gezien van dat teruglopende taalkunde, zal ik maar zeggen.
0: Ja, en dat is niet de enige oorzaak, maar heeft er zeker mee te maken. En dat is ook de reden dat scholen een paar jaar geleden al hebben afgesproken, overdag eigenlijk geen mobieltjes meer in de les. En een heleboel scholen zijn ook heel tevreden met het beleid thuis of in de kluis. Om echt te voorkomen dat leerlingen verleid worden inderdaad om tussen de lessen door nog even hun scherm erbij te pakken. En in eerste instantie vonden scholieren dat ook niet zo'n leuke regel. Maar uiteindelijk zijn er heel veel scholieren heel positief over. Ja. Omdat ze inderdaad ook in pauzes weer toekomen aan een gesprek. Hè? Ook een belangrijke taalvaardigheid.
1: Als we dat dan toch over hebben, mevrouw Thiele, zou u dan niet net als Groot-Brittannië gewoon het social media willen verbieden voor kinderen?
0: Waar we mee bezig zijn, wat we ook in het coalitieakkoord hebben afgesproken bij de start van dit kabinet, is om te kijken hoe we daar inderdaad Europees ook regels op kunnen zetten. En daarnaast ben ik met de scholen ook in gesprek om te kijken hoe we dat thuis of in de kluis beleid, waarbij dus overdag gewoon geen mobiel bij de hand is als je op school bent, om dat toch te verstevigen, omdat dat zo effectief blijft.
1: Maar vanuit u geen ja of nee dus voor social media verbod, nu op dit moment?
0: Nu op dit moment niet, maar okay. We zijn dat wel serieus aan het onderzoeken, omdat we wel zien dat in ieder geval dat gesprek en de feiten daarover wel op tafel moeten komen, te kijken in hoeverre dat bij kan dragen aan de taalverbetering van jonge mensen.
1: Hartelijk dank, staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs. Get a drama, son!

0: Dat wou ik zeggen. Baker Matt was dat. Straks de grasmand.
1: NPO Radio 1.
2: Jelle Seubring met het NOS Nieuws van 9:30.
3: In Friesland is in alle wateren PFAS aangetroffen. Dat meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor het oppervlaktewater. En het waterschap roept de overheid nu op om maatregelen te nemen en pleit voor een Europees totaalverbod op PFAS. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gaza-strook. De Curaçaose crimineel Shurandy Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de bewakingsmogelijkheden op Curaçao beperkt zijn. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan. En mensen die met Scorito een gratis WK-pool hebben, moeten daar misschien toch voor gaan betalen. Het platform heeft honderden niet-betalende gebruikers aangeschreven die eigenlijk een zakelijk pakket hadden moeten aanschaffen. Als er meer dan 10 mensen aan de pool meedoen, brengt Scorito kosten in rekening. En dat kan oplopen tot duizenden euro's.
1: Langs de lijn en omsteken.
0: Nou, dat laatste bericht hebben we hier niet gehoord.
2: Ik doe gelukkig niet mee aan poeltjes. Nee, joh, jij wel, Merel? Nee, toch?
0: Nee, echt niet aan beginnen, nee. Wielrennen dan. Wout van Aert gaat deze zomer niet van start in de Tour de France. Hij kwam een paar dagen voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes vorige week ten val in de training. Tijdens die etappekoers raakte de wond aan de elleboog ontstoken. Van Aert kan niet op tijd herstellen voor de Ronde van Frankrijk. Dat liet zijn ploeg vandaag weten. We gaan erover praten met zijn trainer en head of performance bij Visma Leasebike, Mathieu Heijboer. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, eerst maar eventjes de gezondheid van Wout van Aert. Hoe is het met hem momenteel?
4: Gelukkig wat beter dan in het weekend. In het weekend ging het zeker niet goed. Maar nu lijkt de medische behandeling aan te slaan. En dan gaat het gelukkig vrij snel beter met hem.
0: Ja, want hij heeft in het ziekenhuis gelegen.
4: Ja, klopt. Ja, klopt. Hij heeft van maandag op dinsdag in het ziekenhuis gelegen nadat hij... de wond die ontstoken was chirurgisch is schoongemaakt. Maar daarna moest hij ter observatie blijven en werd hij daar ook behandeld met antibiotica.
0: Ja. Was het al met al toch een stuk erger dan jullie aanvankelijk dachten? Want ja, aanvankelijk was toch de reactie dat er nog geen paniek was?
4: Nee, maar aanvankelijk was er ook geen reden tot paniek. Er was wel duidelijk dat de wond ontstoken was en dat uiteraard adequaat behandeld moest worden. Alleen dat het in zo korte tijd eigenlijk zou verslechteren, dat hadden we zeker niet verwacht. Desondanks was ons medisch team in samenspraak met het ziekenhuis in Herentals altijd, laten we zeggen, kort op de bal. Ja. En is het ook niet erger geworden, maar het was op een gegeven moment toch wel heel, heel serieus.
0: Ja, nou ja, nu is hij dus in ieder geval weer uit dat ziekenhuis, maar dus wel de beslissing om hem de Tour de France niet te laten rijden. Dat lijkt best wel vroeg, die beslissing, of niet?
4: Nee, want het is in deze situatie onmogelijk om nog op een goed niveau te geraken voor de Tour de France. En deze periode was echt bedoeld voor hem om nog een stap te zetten. Om een aantal goede trainingsblokken te doen na die etappekoers. En zeker een stap vooruit te zetten. Maar in plaats daarvan weten we nu al dat hij nog zeker waarschijnlijk een week niet kan fietsen. Hij is natuurlijk al sinds vrijdag van de fiets. En nogmaals, de situatie is dermate ernstig dat eigenlijk nu vooral de gezondheid van Wout primeert. En dat we even niet moeten nadenken over in topvorm zijn in juli.
2: Als je die conclusie dus zo trekt, bedoel, je hebt het over Van Aert, Mr. Tour de France, zou je misschien ook wel kunnen zeggen, voorzichtig. 10 ritzegen, 7 deelnames op rij. Wat betekent deze conclusie die je net trekt, Mathieu, voor de ploeg? Wat doet dat?
4: Ja, het is natuurlijk een enorme domper. Ik heb ook al eerder vandaag gezegd, in die zin is Wout onvervangbaar, omdat hij niet alleen als renner in de koers van onschatbare waarde is. Hij bergop op het vlak, eigenlijk alle soorten etappes, of is hij in staat om zelf te winnen, of is hij in staat om Jonas enorm goed te helpen.
2: Vingerkaart,
4: maar daarnaast is hij ook een enorme inspirator en iemand die de ploeg bij elkaar houdt, een echte leider. En sinds 2019 is hij er altijd bij geweest. Ja. Dus het gaat heel gek zijn dat hij er nu niet bij is.
2: Maar ga je hem vervangen? Komt er een vervanger? Of?
4: Ja, dat moet uiteraard wel een... We moeten wel met de complete ploeg aan de start staan. Ja.
0: Maar is die te vervangen? Hè? Ja, Zo'n compleet pakket zoals je het net schetst?
2: Ja, niet,
4: nee.
2: Ja.
4: Nee, ja, in die zin is een, ja, misschien een vervanger voor Wout is het verkeerde woord. Dat geeft het misschien veel te veel druk voor de renner die dat gaat worden. Aan de andere kant, ons team is sterk, ook in de breedte. En we hebben ook heel veel goede renners klaarstaan. Ja. Die ook die Tour de France selectie niet misstaan. Dus ja, het is een grote teleurstelling. Aan de andere kant leidt het ons niet af van het grote doel. En dat is dat we straks weer de gele trui willen winnen.
2: Ik neem aan dat je nog niet hier en nu bekend gaat maken wie die vervanger dan is. Hoewel dat een verkeerd woord is. Maar zijn jullie er zelf al wel uit?
4: We zijn er vrijwel uit, ja. Maar we hebben deze week nog een aantal wedstrijden die plaatsvinden. Waar we ook nog goed kunnen kijken hoe iedereen het doet. We moeten uiteraard op een gegeven moment ook de mensen op tijd informeren. Maar we hebben een kort lijstje en uit die renners kunnen we kiezen.
0: Staat er ook een Nederlander op misschien?
4: Dat zou kunnen, ja.
0: Dan wachten we even af. Hè. Maar je zei al van Vingegaard, dat is natuurlijk de man die het geel moet gaan pakken straks in die Tour de France. Dat is althans het grote plan. Moeten jullie je strategie gaan aanpassen door het wegvallen van Wout van Aert?
4: In die zin wel. Omdat Wout echt een belangrijke rol had in onze strategie. En het feit dat hij er nu niet bij is, betekent ook dat we wel in bepaalde etappes met een andere strijdwijze van start moeten gaan. Ja. Kunnen we niet omheen dat hij natuurlijk gewoon een enorm belangrijke renner is. Altijd in de plannen die we hebben. En dat betekent dat we inderdaad de plannen op bepaalde momenten moeten wijzigen. Maar nogmaals, we hebben ook nog vrij veel tijd om daar goed over na te denken. En ook op een andere manier heel goed voorbereid te zijn voor die bepaalde etappes.
0: Dus het betekent eigenlijk dat je misschien dan voor andere etappes moet gaan kiezen om bepaalde acties te maken of een andere manier van aanvallen. Hoe moet je dat zien dan?
4: Ja, kijk, je krijgt natuurlijk een renner als Wout is uniek. Dus je krijgt er een ander type renner altijd voor terug, welke keuze we ook maken. En daar zijn we nu heel goed over aan het nadenken. Van in welke etappes willen we toeslaan? In welke etappes willen we misschien verdedigen? En welke renner komt dan zeg maar in dat totaalpakket over 21 ritten het beste tot zijn recht in de strategie die we dan willen voeren? Daar voeren we ook nu nog. Want ik ben nu in Tienje met een aantal coaches en de kern van de ploeg, voeren we daar veel gesprekken over.
0: Ja, dus dat is in ieder geval iets waar jullie mee aan de slag moeten. Mathieu, je hebt Tadej Pogacar niet zien rijden, zeker in de Ronde van Zwitserland, of wel?
4: Ik heb het gelezen.
0: Wordt lastig, hè?
4: Dat hij weer gewonnen. Ja, maar lastig kan ook.
0: Ja, mooi. Jullie gaan de uitdaging niet uit de weg, ook zonder Wout van Aert.
4: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Dankjewel, Mathieu Heijboer van de Visma Leasebike Wielerploeg.

0: Nou, het tempotje zit er lekker in met Kim Wilde en Kids in America.
1: Voetbalplaatjes. De toernooimuziek van de WK-landen.
2: De tempo houden we gewoon een beetje vast, hoor.
3: Ja.
2: De lat ligt wel hoog, maar goed, Sander de Kramer kan dat van aan. Sander, welkom. Goed dat je er weer bent.
3: Gisteren, je bent er weer, hoor.
2: We zitten helemaal in de goede vibe. En gisteren hadden we Senegal. Wie hebben we vandaag?
3: Vandaag hebben we Bafana Bafana. Weet je waar ik het dan over heb?
4: Ja, tuurlijk.
3: Zuid-Afrika. Ja, ik heb het gisteren al beloofd. Vandaag duiken we in de muziek en in de voetbalgeschiedenis van Zuid-Afrika. Dat is een land met veel... Eigenlijk een veel kortere voetbalhistorie dan de meeste andere landen. Decennia lang mochten ze van de FIFA en de Afrikaanse voetbalbond namelijk niet meedoen aan officiële toernooien. Zuid-Afrika zelf stond geen teams van gemengde kleuren toe, kan je je nog voorstellen. En dat ging de FIFA een stapje te ver. Afijn, na het afschaffen van de apartheid in 1991 was Zuid-Afrika er gelukkig wel weer bij. En daar plukten we in 2010 allemaal de vruchten van.
4: Meezingen, jongens.
3: En deze was speciaal gemaakt voor het WK in Zuid-Afrika. Het is misschien wel het mooiste voetballiedje dat ooit gemaakt is. En een van de meest bekeken muziekvideo's aller tijden. Met bijna 5 miljard streams. Nou, voor de roddeltantes onder ons, tijdens de opnames van die clip... Ja, er zijn er veel van. Tijdens de opnames van die clip is de vonk overgesprongen... tussen de Spaanse verdediger Gerard Piqué en tussen Shakira.
2: Wat weet jij nou?
3: Waar zo'n liedje allemaal niet goed voor is. Alleen jammer dat Piqué Shakira na het WK in Qatar heeft ingereld... voor een 22 jaar jongere Spaanse dame. Ook een schoonheid trouwens. En wisten jullie trouwens dat Shakira het refrein heeft geleend... van een Cameroens militair liedje uit de jaren 80... Even kijken of jullie het kunnen horen.
2: Moeilijk, hoor.
4: Ja,
2: heel subtiel. Als je goed luistert...
4: een gevoel voor muziek hebben, ja.
3: Als je heel goed luistert, hoor je het. Ja, beter goed gejat dan slecht verzonnen, zullen we maar zeggen. En in 2010 hadden we nog een mega hit. Want kennen jullie deze nog?

0: knijter van een hit.
1: Allemaal goede hits, hoor. Dit
0: ja, niet gezongen door een Zuid-Afrikaan en ook niet benoemd tot officieel toernooiliedje, maar wel wereldberoemd geworden. En dankzij welke artiest, weten we het nog, uit de reclames van een bepaald soort cola. Die tip geef ik.
2: Hoe moest je dat ook alweer uitspreken? Kanaan?
0: Knaan, heel goed. Knaan is een Somalisch-Canadese rapper. Hij schreef het lied voor de overlevenden van de burgeroorlog in Somalië. Maar toen pikte een marketingtijger van Coca-Cola het op. Ja, en de rest is geschiedenis. En of dat WK in 2010, alsof het nog niet mooi genoeg was, gebeurde er tijdens de openingswedstrijd Zuid-Afrika-Mexico ook nog eens dit.
3: Hela, what he say? It's a really good goal. It's Shabalala! Goal for South Africa! Goal for all Africa!
0: Kippenvel op je trommelvliezen natuurlijk. En allemaal dankzij Shipiwe Shabalala. Wat een prachtige naam.
1: Ja, en die vuvuzela's natuurlijk.
0: Ja, ja. Al die vuvuzela's, dat weten we nog. Ja. Mm. Er viel dat toernooi trouwens nog meer te juichen voor Zuid-Afrika. Want later tikten ze ook Frankrijk nog van de mat. En toch vlogen ze er in de poolfase jammerlijk uit.
1: Maar dit was niet de eerste keer, toch, voor Zuid-Afrika? Op een echte grote eindronde?
0: Nee, dat klopt. Want hoewel ze pas in 1992 weer officieel mochten voetballen, wonnen ze 4 jaar later al de Afrika Cup. En weer 2 jaar later mochten ze voor het eerst meedoen aan het WK. Dat was van 1998 in Frankrijk. Het hele land was inmiddels voetbalgek, maar ook wel verdeeld. En daar moesten dan de SABC Choristers wat aan doen. Dat is een soort landelijk gefinancierd omroepkoor dat alle groepen in het land dichter bij elkaar moest brengen. En hoor hier het resultaat.

0: Prachtig, toch?
1: Ik zie mogelijkheden voor de NPO.
2: Dit is swingende gospel. Dit is swingende gospel, is dit.
3: Met erin ook de legendarische zin David Niatti, de man van klasse. Als hij naar de training rijdt, rijdt hij in een Mercedes-Benz. Wat een prachtige tekst. Met andere woorden, onze jongens zitten er warmpjes bij. Nou, het lied heet Bafana Bafana. Niet toevallig ook de bijnaam van het Zuid-Afrikaanse voetbalelftal. Het betekent eigenlijk onze jongens. En is in die periode door de Jack van Gelders en de Evert ten Napels van Zuid-Afrika verzonnen. Oh. En die naam sloeg hartstikke aan, want het stond eigenlijk symbool voor nationale trots. De eenwording van het land en de terugkeer op het wereldpodium. Nou, de Zuid-Afrikaanse voetbalbond mocht de naam Bafana Bafana overigens jarenlang niet gebruiken, omdat het was vastgelegd door een slim, nou eigenlijk sluw reclamebureau. En uiteindelijk is dat, zoals het gaat, netjes afgekocht. Nou, nog een nummertje dan. Dit is Shibobo.
0: Ik zie je kijken, jongen.
2: Ik hoor daar zo een riffje van een melodietje dat ik denk, ja, iets met een countdown.
3: Juist, de final countdown. De wereldhit van Europe van 12 jaar daarvoor. Maar ja, ik zei het al eerder, beter goed gejat dan slecht verzonnen. En weet je wie we hier trouwens horen rappen?
2: Nou, nee, het is toch niet Benny McCarthy, hè?
3: Het is, ja. Hoe weet jij dat nou?
4: Zeg,
3: jij met voorkennis. Ja. Benny McCarthy.
1: Hoe weet hij dit allemaal?
4: Dit is de doorgestoken kaart.
3: De spits van Zuid-Afrika op het WK van 98. Hij scoorde tegen Denemarken het allereerste Zuid-Afrikaanse doelpunt op een WK. En hij zingt nog steeds, maar dan in gokreclames op tv. Ja, ik denk dat ik wel weet wat beter betaalt.
1: Ja. Serieus? Gokreclames?
3: Gokreclames, ja.
2: Hé, okay. Hey, Sander, wat gaan we dit nou je van Zuid-Afrika horen, zolang ze er nog in zitten?
3: Nou, in elk geval heel veel gwezo's. Dat zijn zelfgeschreven liedjes die spelers bijvoorbeeld zingen in de spelerstunnels.

0: Geweldig, hè?
1: Zingende spelers, dat is toch fantastisch?
2: Wat zongen jullie in de spelerstunnel, Merel?
3: We zijn er weer bij.
1: Dan krijg je dat toch weer. Ja, nee, dan heb ik toch liever die Zuid-Afrikaanse ritme.
2: Dat is toch wel een niveautje, dit inderdaad. Waar hoor je dit veel, dit soort songs?
1: Nou, dat vind ik een goede vraag. Dat heb ik dus ook even gevraagd aan Mickey van der Hart. Voormalig doelman van onder andere PEC Zwolle, Go Ahead en Heerenveen. En tegenwoordig staat hij onder de lat bij het Zuid-Afrikaanse Cape Town City. Luister even mee.
4: Eigenlijk elke wedstrijd die ik dit jaar gespeeld heb van de tegenstander en wij ook. Want wij hebben ook wel genoeg jongens uit die cultuur in het team zitten die dan de leiding nemen. Maar ja, ze komen allemaal voor de warming-up zingend het veld op. En heel vaak in de kleedkamer door de week. Zij zijn zingen en het is echt onderdeel van wie zij zijn.
1: Ja, en toen wilde ik natuurlijk ook even weten, wat zingen ze dan precies?
4: Ik heb het dus aan die gasten gevraagd en die zeggen eigenlijk van dat het vanuit oudsher een soort van oorlogsnummers zijn. Hè, dat je klaar bent voor de strijd en dat je met elkaar de tegenstander laat weten of de vijand laat weten dat je klaar bent om het gevecht aan te gaan. En ja, dat vertaalt zich nu naar het voetbal. We zijn klaar voor de wedstrijd en we gaan in war mode. Zeg maar. Zo moet je het eigenlijk een beetje zien, volgens mij.
1: Oorlogsmuziek dus, net als Wakka Wakka eigenlijk. En dat klinkt dan dus bijvoorbeeld zo.

0: trommels op zo'n spelerstunnel. Ja, daar krijg je natuurlijk heel veel gevoel bij. Dus ik wilde nog even van Mickey weten, heeft het nou een beetje effect? Word je bang van deze muziek?
1: Ik had ook al laten vertellen dat het een ding was. Maar de eerste keer dat wij in die tunnel stonden voor een wedstrijd en die tegenstander echt begon te zingen, dacht ik al van, oh ja, dit is wel heel anders dan wat ik gewend ben vanuit Nederland. Maar dat je dan in die tunnel staat en al die gasten hetzelfde lied hoort zingen. En ja, dat straalde wel kracht uit. Dat vond ik wel heel mooi om te zien.
0: Ja, dus dikke kans dat we heel veel van die Gwezio's gaan horen over de oorlog. En die je dus eigenlijk klaarmaken voor de strijd. Ja. En natuurlijk horen we ook Shosholoza. Dat kennen we allemaal, toch? Shosholoza. Misschien wel een van de grootste hits. Maar misschien wel de grootste hit uit Zuid-Afrika. Met dat prachtige lied wil ik afsluiten. Je hoort het bij rugby, je hoort het bij cricket. En natuurlijk ook op de tribunes bij het WK.
2: Nou, ik hoor wel een thema door de dagen heen, Sander. Senegal, Zuid-Afrika, het is allemaal, zeg maar, strijd. Strijdmuziek. En
0: ja.
2: Ik geloof zeker dat enig effect sorteert. Wie hebben we morgen, Sander?
0: Morgen, ja, die hebben we natuurlijk een tegenstander van Nederland. Hoogste tijd voor Zweden.
3: Nou, dat zal wel een hoop Alba worden. Maar dat horen we morgen.
0: Oba. Ja hoor. Je weet ook, je hebt echt voorkennis, ja, oude dingen.
4: Jongeman, je weet alles.
5: Maar nog één klein dingetje.
2: Wacht even, Merel. Doen we na tien. We gaan nog even naar Oekraïne. Want we willen even praten over het flinke miljoenenpakket wat minister Dylan Jessicus van Defensie heeft getrokken. Gaat namelijk 500 miljoen euro uitgeven voor de wapensteun aan Oekraïne. Vooral drones en Nederlandse wapenindustrie is daar ook bij betrokken. Laurien Krum, specialist internationale betrekkingen verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Goedenavond.
6: Goedenavond.
2: Ja, wat betekent dit? Want er is al eerder 1 miljard geïnvesteerd in de Oekraïnse drone-industrie. Nu nog meer dus?
6: Ja, het ligt eigenlijk in het verlengde van wat Nederland al jarenlang doet. En ook vorig jaar is er bijna precies 1 jaar geleden zo'n groot steunpakket, met name ook voor drones geweest richting Oekraïne. En Nederland loopt in Europa voorop met de steun voor Oekraïne. En Nederland investeert juist ook in die drones. Omdat die drones zo ongelooflijk effectief zijn. Op dit moment valt ongeveer 80% van de Russische slachtoffers aan het front in Oekraïne door drones, waarvan ongeveer 1/3 door drones die door Nederland zijn gefinancierd. Dus dit is een heel effectieve manier om Oekraïne te steunen.
2: Maar mij opvalt is dat Nederland dit zo eenzijdig bekend maakt. Moet dit geen onderdeel zijn van een soort Europese financiering?
6: Nederland kan dit zelf eenzijdig beslissen. Dat heeft Nederland ook al eerder gedaan. Maar natuurlijk versterkt het ook juist de rol van Nederland binnen Europa. En het sluit om een koploper te zijn in die steun aan Oekraïne. Juist nu we het eigenlijk wekenlang over Iran hebben gehad. Mm-hmm. En het sluit ook mooi aan bij de nieuwe veiligheidsstrategie die Nederland net vandaag bekend heeft gemaakt, waarin ook Oekraïne en de veiligheid van Oekraïne een van de prioriteiten zijn.
3: Ja. De andere helft van het geld, dat wordt besteed voor aankoop van Amerikaanse wapens. Terwijl we toch eigenlijk ook onafhankelijker willen worden, hè, van Amerika. Is er dan geen andere wapenleverancier te vinden?
6: Ja, dat is ironisch inderdaad. Hè. Juist ook in die nieuwe veiligheidsstrategie die ik net noemde, die vandaag werd gepubliceerd, staat eigenlijk op in 2030 al over 4 jaar willen we op eigen benen kunnen staan en niet meer afhankelijk zijn van de Amerikanen. En die 250 miljoen, hè, dus de helft van dat bedrag, gaat naar Amerika om onder andere Patriots te kopen. Maar inderdaad is Europa en ook Nederland er nu nog niet klaar voor anno 2026 om bijvoorbeeld die luchtafweersystemen, die echt van fundamenteel belang zijn voor de verdediging van Oekraïne, om die zelf te produceren. Dus dat is heel wrang, maar daarvoor is eigenlijk geen andere keus. En daarom zijn die drones juist ook weer zo aantrekkelijk. Want die drones kan Nederland ook samen met de technologie uit Oekraïne en de kennis uit Oekraïne wel zelf produceren.
3: Ja, maar 2030, hè, dan moet dat dus gebeurd zijn, die minder afhankelijkheid van Amerika. Dat is 3,5 jaar, is dat niet heel kort?
6: Dat is aan de ene kant is dat snel, dat je denkt van dat is iets wat Europa 80 jaar lang niet gelukt is. En dat wil Europa nu in 3,5 jaar door voor elkaar krijgen. Ik denk wel dat de urgentie nu heel hoog is. We hebben gezien dat Trump zelfs Groenland overwoog binnen te vallen, wat deel is van de NAVO. Dus er is de urgentie door de verhoging van die NAVO-norm naar 3,5 plus 1,5% aan defensie uit te geven, is er ook het geld. Maar het is een behoorlijk ambitieus plan wat Nederland vandaag gepubliceerd heeft. En anderzijds is 3,5 jaar ook weer langzaam, ja, als je bedenkt dat Oekraïne nu al 4 jaar in oorlog is met Rusland.
3: Ja. Helder. Laurien Krump, specialist internationale betrekkingen, verbonden aan de Radboud Universiteit. Ja, we zitten er doorheen voor dit eerste uur. Maar er staat nog een hele mooie wedstrijd op ons te wachten.
2: Ik zou zeggen, zet de radio niet uit. Over een paar minuten trappen Engeland en Kroatië af voor hun eerste WK-duel. Chris Wobbe hoort u daarover zometeen. En natuurlijk in de studio Merel van Dongen als analist. Tot zo.

0: WPRO.
1: Bureau Buitenland.
0: Meer grip op ontwikkelingen in de wereld.
2: Wat horen we hier?
3: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
4: Door zijn rectum.
3: Door zijn rectum, inderdaad.
0: Duiding.
5: Heel bijzonder om die stem van David Cameron te horen. Die enorme naïviteit.
0: Debat en reportages.
6: Angst. Van oké, wat gaan ze doen? Want je weet niet, hebben ze op het schip geschoten?
0: Met Sophie Derksen, Laila Frank en Nadia Moussaid.
4: Wow, jij bent ook echt ergens een Brit geworden. Jij zegt slippers waar je slof bedoelt.
5: Oké. Okay.
0: Bureau Buitenland. Iedere werkdag om 13:30 op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer. Ster.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
10: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
9: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
11: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast?
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Crayon rolluiken.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
15: Hey jij daar!
16: Heb je ook zo zin in vakantie?
15: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
16: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
15: Prijsvrij vakanties.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
15: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
20: Hebbes.
0: NPO Radio 1. 10 uur.
21: Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
22: Ja, na het spektakel van Mbappé, Haaland, Messi van gisteravond en vannacht is het nu de beurt aan Harry Kane en Luka Modric bij Engeland-Kroatië.
23: Uiteraard volgen we die eerste helft in langs de lijn en omstreken. Maar nu eerst het NOS-journaal met Jelle Seubring.
24: De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema roept mensen op om altijd melding te doen als ze iets verdacht zien.
25: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie. En het is hoe dan ook echt heel erg belangrijk dat je altijd de politie informeert.
24: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meeste heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd en Daas.
26: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd? Ja, op papier gaat die straat van Hormuz weer open. Dat moet leiden uiteindelijk toch ook tot lagere prijzen aan de pomp. Maar als het echt gaat om de heikele thema's waar het Trump natuurlijk allemaal om te doen was. Regimeverandering en natuurlijk ook hoe krijgen we die nucleaire boel uit Iran? Hoe zorgen we ervoor dat dat verrijkt uranium een veilige plek krijgt en dat Iran nooit meer een bedreiging vormt? Nou ja, daarover in dit raamwerk weinig, anders dan wat vage intenties. Dat zal in de komende tijd in elk geval verder uit onderhandeld moeten worden.
24: De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. In alle wateren in Friesland is PFAS aangetroffen. Dat meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het waterschap roept de overheid op om maatregelen te nemen en pleit voor een Europees totaalverbod op PFAS. In 2024 werd rond de militaire vliegbasis Leeuwarden een van de grootste PFAS-vervuilingen van Nederland ontdekt. Metingen toonden aan dat in de wateren in de omgeving de waarden tot wel 900 keer boven de norm kwamen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In diezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. Het Israëlische leger meldt alleen dat er militanten worden gedood, maar in de praktijk vallen er ook burgerslachtoffers. En het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er dan plaatselijke onweersbui mogelijk.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
1: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
2: Ik heb mensen pijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
1: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
20: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
27: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
28: Kom naar Galleria. Een verzameling van 12 kleurrijke tentoonstellingen onder één dak. Een verrassende reis van de oudheid tot nu. Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.
27: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
28: Galleria. Nu te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Kijk op rmo.nl.
29: NPO Radio 1. EO-NOS.
21: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Hans van der Steeg.
23: Het gaat ook maar door met dat WK-voetbal. De volgende wedstrijd alweer begonnen. Engeland-Kroatië, Chris Wobbe.
30: In Dallas, 6 minuten oud. Engeland-Kroatië. De replay van de halve finale van 2018 is vooral Harry Kane tegen Luka Modric. Stand 0-0, maar Kroatië met het eerste gevaar.
22: Hier in de studio Miro van Dongen, die inmiddels een pen in handen heeft en driftig meeschrijft. Dus die gaan we zo horen als analist.
23: Maar nu eerst het sportnieuws.
22: Ja, op dat WK-voetbal heeft Congo eerder vanavond een verrassend gelijk gespeeld tegen Portugal. De Portugezen kwamen al wel snel op voorsprong, maar vlak voor rust werd het 1-1. En daar bleef het bij, zag commentator Anne de Jong.
31: En dan is het klaar. En is het een flinke verrassing. De Democratische Republiek Congo houdt Portugal op een gelijkspel. Door een kopbal van Johan Wisse aan het eind van de eerste helft. Portugal daarna in de tweede helft op wat momentjes na onmachtig om deze wedstrijd open te breken.
23: En Feyenoord heeft de komst van trainer Giovanni van Bronckhorst bevestigd. Die terugkeer hing al even in de lucht. Van Bronckhorst was tussen 2015 en 2019 ook al trainer in de Kuip. Hij heeft een contract getekend voor 2 jaar.
22: Wout van Aert mist deze zomer de Tour de France. De Belgische wielrenner heeft last van een elleboogblessure en kan niet op tijd fit zijn, zegt zijn trainer bij Visma Leasebike, Mathieu Heijboer.
0: Het is in deze situatie onmogelijk om nog op een goed niveau te geraken voor de Tour de France. Ja, en nogmaals, de situatie is dermate ernstig dat eigenlijk nu vooral de gezondheid van Wout primeert. En dat we even niet moeten nadenken over in topvorm zijn in juli.
22: Het is nog niet duidelijk wie Van Aert gaat vervangen. Visma Leasebike maakt de tourselectie volgende week bekend.
23: Femke de Vries heeft haar eerste profzege gepakt in de Ronde van Zwitserland. Ze versloeg haar medevluchter Lauren Dixon, horen we bij Eurosport.
7: Daar komt de Vries. Is het de Vries die het dan gaat doen? Is het de Vries die dan de leiding gaat pakken in deze Ronde van Zwitserland? Daar komt Dixon nog. Daar komt Dixon nog. Maar het is Femke de Vries. Jawel!
23: Bij de mannen was Tadej Pogacar oppermachtig in de openingsrit. Hij won de eerste etappe van de Ronde van Zwitserland na een solo van 72 kilometer. In het klassement heeft hij nu al een voorsprong van 4 minuten op de rest.
22: Het protest van bokser Rico Verhoeven tegen de uitslag van zijn wereldtitelgevecht met Oleksandr Usyk heeft niets opgeleverd. De Oekraïner blijft de officiële winnaar. Het gevecht werd na 11 ronden door de scheidsrechter stopgezet.
23: Een clash tussen 2 grote voetbalnamen, Chris, Engeland en Kroatië.
30: Strafschop Engeland, want het is de onzeer bekende Noni Madueke die een schop krijgt van Luka Modric, de grote meneer uit Kroatië. Is gewoon te laat bij die actie. Madueke kwam naar binnen gelopen, liep het strafschopgebied in en Modric had hem gewoon niet gezien. En dus Harry Kane achter de bal. Hij gaat de strafschop nemen. We schrijven de 9e minuut. Ik heb niet gezien dat Modric een kaart heeft gekregen, ook niet in mijn scherm. En dus een ontzettend grote mogelijkheid voor Harry Kane. De alle ogen zijn op hem gericht. 66 doelpunten dit seizoen alleen al. 8 in de laatste 2 WK's. Hij, Engelands hoop in bange dagen. Want jullie zijn er het ook al in de intro van deze wedstrijd. Haaland hebben we gezien. Messi hebben we gezien. We hebben natuurlijk
23: Mbappé.
30: Mbappé, precies. Met die geweldige 2 goals tegen Senegal. En nu hij, Harry Kane, meet zijn pas uit. Clément Terpin, bekende scheidsrechter uit Frankrijk, heeft gefloten. Kane wacht even op Livakovic. Houdt even in en Livakovic stopt die strafschop. Wow. Oh, oh, oh. Wat een geweldige actie voor Livakovic. Maar Kane beklaagt zich. Want komt Livakovic niet te vroeg van zijn lijn? Nee, die weet natuurlijk helemaal nergens van. Nee hoor, ik deed alles goed, zei hij. Terpin overlegt met zijn landgenoot die de VAR is. Brissard is dat. Jérôme Brissard en Clément Turpin. Dat is een duo dat heel veel Europese topwedstrijden heeft besloten. En dus wordt er opnieuw gekeken. Maar die eerste strafschop van Kane niet goed hoor. Ging ook niet lekker de hoek in. En Livakovic pakt hem. Modric staat bij Turpin. Volgens mij is dat niet allemaal conform de regels. Terwijl de regie nog even kijkt naar inderdaad die strafschop. En dan zie ik wel 2 voeten van de lijn met het hakje van de linker kiks. Ja, die is ook van de lijn. En dan krijgen we opnieuw een strafschop. Nou, godziemijne, dat is heerlijk zeg. Engeland-Kroatië, het affiche alleen al geweldig. Maar we zijn nog geen 11 minuten verder. En we hebben het eerste drama al te pakken.
23: Een retake.
30: Een retake, inderdaad. Offense by goalkeeper staat er. Oftewel, Livakovic met 2 voeten van de lijn. En dat mag niet. En Harry Kane had dat al lang al gezien. Nou, dan heeft hij toch echt wel laserogen.
22: Maar het was ook een slechte penalty, Chris. Hey, en niet een Kane-penalty.
30: Ja, dat is echt druk, jongens. Dat is echt wat druk doet. Ja, ook bij Harry
23: Merel.
6: Nou, de druk waar we het over hadden. Messi had ook druk. Haaland had ook druk. En Mbappé ook, de sterspelers van hun land. Maar Harry Kane heeft het toch niet.
22: En hij heeft zo'n enorme kansen.
23: Ja, hij heeft zo'n enorme track record. Chris,
30: daar gaat hij weer. Ingespannen, kijkt hij naar de bal. Wacht het fluitsignaal af, heeft geklonken. Ademt nog een keer uit, kijkt naar de hoek, nog een keer ademen. In 1 keer nu die aanloop en dan scoort hij wel. Harry Kane! Ja, zo kun je ook met druk omgaan. Hij schreeuwt het uit. Oh, wat is die bevrijd nu al in de 11e minuut van deze wedstrijd. Wordt bejubeld door zijn ploeggenoten. Heel veel fans uit Engeland, natuurlijk ook hier in Dallas. Stadion kennen we van Nederland tegen Japan. Die ook uit hun dak gaan. echt heel erg knap gedaan. Er is stuurt Livakovic de verkeerde hoek in. Nou, die lag er wel goed in als hij toch de andere hoek had gekozen. Maar Kane zet Engeland op een 1-0 voorsprong. Mooi moment aan het begin van deze wedstrijd. 1-0, Engeland tegen Kroatië.
23: Hey Merel, hoe neemt hij hem, hè? Knap?
6: Nou, ja, ik moet zeggen, als de keeper wel de goede hoek in was gegaan, dan weet ik niet. En echt goed de hoek in was gegaan, had hij misschien weer gestopt. En ik dacht, voor deze jongens gaan altijd naar dezelfde hoek als ze de tweede kans krijgen. Wilde ik eigenlijk nog, ja, nu telt het niet meer.
22: Je wilde de keeper nog even tippen.
6: Ja.
22: Maar dit schopt alle plannen in de war natuurlijk. Want met wat voor plannen zijn deze landen begonnen aan deze wedstrijd, denk je?
6: Nou, van Engeland wordt er niets anders verwacht dan eigenlijk wereldkampioen worden. Die druk ligt echt heel hoog. Dus ik denk dat zij wel echt volle verwachting gingen, volle aanval. Maar van Kroatië wordt eigenlijk verwacht dat zij een beetje anti-voetbal gaan spelen dit WK. Dalić heeft meerdere
22: keren. Modric in het team?
6: Ja, echt waar. 5 op een lijn en dan 2 ervoor en dan een beetje 3 daar weer voor. Maar als het moet, wordt het een soort 5-4-1. En hij heeft gezegd, het hoeft niet mooi op dit WK. Ik wil gewoon resultaat behalen. Maar goed, ze staan nu 1-0 achter alweer tegen Engeland.
8: De dag van Oranje.
23: Ja, nog 3 dagen en dan nemen de Oranje Mannen het op tegen Zweden. Tweede wedstrijd op dit WK. Vandaag kwamen ze bij elkaar om te trainen. En dus stond Thierry Boon ook weer langs het veld. Thierry, goedenavond. Hier in Nederland.
9: Ja,
23: goedemiddag. Daar bij jou. Ja, stonden ze allemaal op het veld, die 26 spelers?
9: Ik wil eerst nog even wat tegen Chris Wobbe zeggen. Want ik zit ook te kijken naar die wedstrijd. En Chris, ja, radio is natuurlijk het snelste medium.
23: Ja.
9: Chris loopt voor, dus ik wist al lang al wat er ging gebeuren. Dat blijft toch een beetje vervelend.
23: Ja, maar goed.
9: Dat geldt terzijde. Het Nederlands elftal, dat is ook altijd mooi, hè. Dan trainen ze en dan mogen we een kwartiertje mogen we dat zien. En dan komen ze aan op het veld. En dan gaat elke journalist, ik denk dat we er wel met 30 staan vanuit Nederland. Elke journalist gaat tellen. Dus 1, 2, 3. Tot en met 26. En kom je uit bij 26, dan denk je, ja, het is compleet.
23: Kijk
9: je nog heel even naar collega's. Of je niet om je heen hoort van, hey, we missen er één, dat je verkeerd hebt geteld. Maar nee, we waren compleet. Dus gewoon de hele fitte en volledige groep richting Zweden tot nu toe.
23: Nou, dat is positief dan. Het thema natuurlijk iedere dag maar weer. Hoe is het weer vandaag?
9: Ja, en dan klagen wij weer dat het heel erg warm is. Maar dat was het ook. Het was, terwijl het Nederlands elftal trainen om 10:30 lokale tijd, was het denk ik graad of 31, 32. De gevoelstemperatuur nog hoger. Alhoewel, we hadden een beetje geluk en een beetje pech in één. Want het waaide echt als een dolle. Zo hard heb ik het nog niet meegemaakt hier. Het zorgde ervoor dat het enigszins, gevaarlijk is overdreven. Maar wij kwamen aan op de soort van perstribune. Die is daar dan neergezet. Dat is allemaal professorisch gebeurd. En alle stoeltjes, dat zijn gewoon klapstoeltjes waar we op moesten zitten. Die werden maar neergegooid uit angst dat het anders helemaal weg zou waaien. Er is een doek tussen veld 1 en veld 2. Dat is, normaal gesproken is dat afgeschermd met zo'n zwart doek. Zodat wij, bijvoorbeeld toen Bart Verbrugge met zijn heup, zijn gekneusde heup zat. Ik wilde iets verkeerd zeggen. Nee, toen hij een beetje zat te stoeien met zijn heup, zeggen, konden wij elke keer Verbrugge niet zien. Want er zat een zwart doek. Maar nu, omdat het zo hard waaide, hadden ze die zwarte doeken maar weggehaald. Uit angst dat dat ook zou omvallen. Dus voor ons was het eigenlijk wel weer gunstig. Want wij konden nu voor het eerst ook een beetje de keepers zien trainen. 15 minuten lang.
22: Ja, nou, heb je daar nog wat uit op kunnen maken?
9: Helemaal niks.
22: Oké. Nee, maar goed, over dat weer, Thierry. Maar goed dat ze niet hier spelen. Want morgen 25 tot 32 graden. En ook niet zoveel wind als bij jou. Dus ze hebben jullie bemazzel daar, hoor. Hey, even naar die persconferentie.
9: Zijn we allemaal mazzelaars.
22: Daarom. Even naar die persconferentie. Cody Gakpo zat daar, begrijp ik. Laten we even een stukje van hem luisteren over wat er eigenlijk beter kan.
10: Uiteindelijk moeten we meer scoren, denk ik. Ja, dan win je die wedstrijd. Nee, er zijn verschillende dingen die beter kunnen. En dat is, in verschillende wedstrijden zijn dat ook verschillende dingen. Want iedere wedstrijd is weer anders dan deze wedstrijd speelde tegen een laag blok. Konden we misschien positioneel wat beter staan, waardoor we meer ruimte konden creëren voor onszelf. Maar in een andere wedstrijd is dat misschien beter zijn in de omschakeling of bouwen ze tegenstander. Dus dat is per wedstrijd weer verschillend.
23: Je wordt echt wat wijzer, hè, van die internationals.
22: Die eerste zin, die volgde ik nog wel, Thierry.
9: Nou, een beetje voor hem opnemen. Kijk, ze kunnen er ook niet veel over zeggen, hè. Wij vragen dan, wat moet er beter? Dat is allemaal best wel tactisch. Op het moment dat hij dat allemaal gaat uitleggen, denk ik dan. Dan wordt een tegenstander weer wat wijzer. We gaan nu spelen tegen Zweden. Er wordt verwacht dat een beetje hetzelfde wedstrijd is als tegen Japan. Dus dat Zweden met 5 man achterin compact gaat staan. Als Cody Gakpo dan allemaal vertelt hoe ze dat nu anders gaan doen. Ja, dat wil hij niet. En al die spelers, dat merk je echt, hè, die zitten daar dan aan zo'n persconferentietafel. Waar trouwens ook internationale pers welkom was. Maar die zitten daar om zo min mogelijk te zeggen. Want alles wat je zegt kan verkeerd uitgelegd worden in andere landen. Dat weten we nog wel. Met Louis van Gaal over Messi, het vorige WK. Dat wordt dan helemaal uit de context gehaald. En daar kun je kunt uiteindelijk brandstof zijn voor een tegenstander. Ik wil nog wel iets vertellen over Gakpo. Want we hebben hem wel echt nodig, hè, het Nederlands elftal. We hebben hem niet heel veel gezien tegen Japan. Aan die linkerkant werd ook gewisseld. Maar hij is eigenlijk de laatste jaren onze belangrijkste aanvaller in de Nederlandse elftal. Heeft hij cijfers die zijn echt wel indrukwekkend voor een linksbuiten. 51 interlands, 21 goals en 11 assists. Dus we hebben hem echt gewoon nodig.
11: Ja, ik zit nog wel even te denken aan die voorzichtige oranje spelers. Dat klinkt toch een beetje als een angstzweet, hè? Als je zo luistert hoe ze over die zweden.
9: Ja, en gezweet wordt er hier.
12: Ja, dat bedoel ik. De oorlogsmuziek is nog ver weg.
6: Maar is ook een beetje de manier waarop ze spelen, vind je niet? Ik bedoel, je kunt ook gewoon een beetje, sorry voor het woord, maar scheid. Dat het misschien verkeerd geïnterpreteerd gaat worden en zo, weet je wel. En
11: je bedoelt, het past een beetje ook in
6: hun spel. Het past een beetje bij de tactiek, heel behouden. Bang om, misschien eerder bang om te verliezen dan echt de wil.
12: Je wil een beetje bravoure zien, een beetje.
6: Ja, weet je, dat mag ook wel in de persconferentie. En ik weet het, hè. Ik weet wat een WK is, wat voor druk het met zich meebrengt. En hoe erg de media daarop zit. En hoeveel talen mensen daar dingen gaan vertalen in alle landen die meedoen. Natuurlijk, dat begrijp ik allemaal, maar toch, hè.
11: Het zou wel lekker zijn, inderdaad. Ook maar goed.
9: Maar dus, Merel, heb jij dat dan nooit meegemaakt? Dat je inderdaad iets gewoon zei uit soort van bravoure. En dat dan helemaal verkeerd werd uitgelegd?
6: Ja, maar dat is uiteindelijk ook, als je leert dat ook part of your job is. Dat het allemaal uiteindelijk uit zijn verband gerukt gaat worden, dan maakt het ook niet meer uit. Weet je wel, ik hou wel van, er zijn heel veel voetballers, er zijn echt een aantal voetballers die dat wel doen. Ja. Die kunnen daarna echt gewoon prima een wedstrijd voetballen. Maar ik begrijp het ook wel, hoor, want
9: hadden
6: de coach
9: vindt
6: het dan ook.
9: Toch maar Joey Veerman op moeten roepen.
11: Nou, ja, een beetje karakter, hè? Niet nog, sorry.
12: Och, jongens, beginnen we.
9: Voor de persconferentie.
12: Het draaiboek verder even leeg, jongens. Nu.
11: Thierry, morgen weer een dag voor Oranje natuurlijk. Hè. Wat staat er dan weer op het programma?
9: Morgen weer een dag. En dat is de MD-2 heet dat tegenwoordig. Hè? Matchday-2. Mm. Dus dat is 2 dagen voor de wedstrijd. Daarin wordt altijd best wel hard getraind. En ook wel tactisch getraind. Normaal gesproken mogen we dat helemaal niet zien. Maar jullie kunnen het nog herinneren dat er gisteren een training werd uitgehaald. Dus nu hebben ze gezegd van, oké, dan mogen jullie morgen ook gewoon weer een kwartiertje zien. Hey. En in dat kwartiertje zien we precies de warming-up. Dus we kijken er weer naar uit.
11: Nou, en kijken of je nog eventjes een blik op de keepers kan werpen. Hè? We gaan het allemaal zien, Thierry.
9: Ja, dat zou fijn zijn.
11: Ja, inderdaad. Dankjewel en tot morgen.
12: Chris Robben, heeft Kroatië een antwoord op die tweede penalty van Kane?
30: Nee, nog niet. Wel iets meer balbezit nu voor Kroatië. 20e minuut, 1-0 de stand voor Engeland. Dus net weer een gevaarlijke uitbraak van Engeland. Dat natuurlijk met Thomas Tuchel een geweldige tacticus in de hand heeft genomen. De grote vraag was in Engeland, ja leuk die kwalificatie met 0 tegentreffers. Maar hoe ga je het doen tegen een echte tegenstander Kroatië? Nou, dat ziet er steeds beter uit voor Engeland. Hier bijna op de as van het veld, notabene een uitbraak van Engeland. Nu krijgt Kroatië een vrije trap. Met dat grote talent Vuskovic centraal in de verdediging. Maar hij komt graag mee naar voren toe samen met Gvardiol. Dat is een van die tactische foefjes. Terwijl we kijken naar onder meer Arsène Wenger die op de tribune druk aan het discussiëren is met John Terry die er ook is. Maar goed, het gaat om het spel op het veld natuurlijk. Maar net was Noni Madueke bijvoorbeeld weer heel snel weg aan de rechterkant van het veld. Was het de bekende Josip Šutalo van Ajax die er uiteindelijk nog een blok uit kon gooien. Want anders is het weer een gevaarlijk moment. Nu dan Engeland misschien weer weg met Bellingham. Die heel snel is de ruimte opzoekt aan de linkerkant van het veld. Wordt geschaduwd door Šutalo. Bellingham nog steeds strafschopgebied in. En loopt zich dan uiteindelijk vast op de defensie van Kroatië. Daar liggen echt de mogelijkheden als Kroatië, dat in een wat lager tempo speelt, met z'n allen naar voren toe komt om druk te zetten op die Engelse opbouw. Dat was in het begin van de wedstrijd ook al 2 keer het geval. Leverde 2 hoekschoppen op voor de Kroaten. Ja, en als je daar ondertussen tussendoor kan spelen en die spelers heeft Engeland, dan kan het nog een hele leuke wedstrijd worden voor Engeland. Nu Kroatië weg. Nee, Modric niet gevonden. Ook zo'n monument. Zijn 6e wereldkampioenschap. 40 jaar is nu bezig aan zijn 199ste interland voor Kroatië. Een geweldige speler. Fijn dat hij er weer bij is. 22e minuut in Dallas. Engeland, Kroatië. 1-0.
11: Ja, Merel, ik zit te denken. Het is ook wel een beetje het WK van de 30ers en de 40ers. Hè? Als je al die leeftijden zo hoort.
6: Ja, eigenlijk had ik nog niet moeten stoppen met voetbal.
11: Nee,
6: joh.
11: Je had nog wel mee kunnen doen.
6: Volgend jaar is het WK voor de vrouwen in Brazilië. Shit, man. Ben te vroeg.
12: Ja, als je nu begint met
6: Nou, gewoon even fit worden en dan kom ik er nog wel bij. Ja,
11: joh.
6: Nee, klopt.
11: Maar het zijn dus wel allemaal hele ervaren mannen natuurlijk. Of moet je juist een beetje denken van ja, misschien zijn ze ook wel over de top.
6: Nou ja, je ziet Messi over het absoluut.
11: Ja, Messi niet, nee.
6: Wat een topprestatie natuurlijk. En nee, ik denk dat ook doordat we als voetballers steeds beter weten wat je moet eten, hoe je moet slapen, hoe je goed voor je lijf moet zorgen. Kijk hoe Ronaldo eruit ziet op zijn, want hij is ook 38. 39 wordt hij ook. Al is hij al, denk ik. Of 40 is hij al.
11: 40 is hij, ja, zeker. Modric 40.
6: Ja. En ik ja, dus denk dat dat wel het resultaat zie je. Dat de voetballers gewoon echt langer kunnen doorvoetballen. Ja. Ja. En ook dus fysiek nog meekomen.
11: We kijken naar Engeland ook. Engeland, dat vind ik al zo mooi, hè? Die eeuwige hunkering, die verwachting. Want ja, na 1966 moet het er toch weer een keer van komen, hè? Ja. Die fans zijn daar helemaal door geobsedeerd altijd.
6: Ja, maar het is natuurlijk. Ja, wereldkampioen worden is zo moeilijk. Het is zo ontzettend moeilijk. Je moet altijd een beetje geluk hebben. Je moet een fantastische selectie hebben. Alle landen worden steeds beter. Ik bedoel, we hebben net Portugal zien voetballen. Als je kijkt wat er daar op het veld rondloopt aan talent. En niet eens talent meer, maar sterspelers. Nederland heeft een goede selectie. Argentinië met de spelers die ze hebben. En zo kan ik nog wel 4, 5 landen noemen die niet onderdoen voor Engeland. Ja, probeer daar eens elke ronde weer van te winnen. Alles moet dan meezitten. Maar je zou ze bijna gaan gunnen zo erg. Maar wij Nederlanders hebben het ook hard nodig. Ja, alhoewel, nee, zij 1966 tenminste nog.
11: Ja, ze hebben iets.
6: Ja.
22: Je hebt in Amerika gewoond, toch?
6: Ja, klopt.
22: Ja. Merel, Philadelphia wel eens geweest?
6: Nee, in Philly ben ik nooit geweest.
11: Oké, okay, een hele slechte brug maken, of niet?
22: Ja, gaan we nu figuurlijk naar de straat op.
6: Oké. Okay.

0: De andere kant van het veld. Ja, misschien dat Engeland iets meer druk wil zetten op de opbouw van Kroatië. Maar ja, dat is echt gis hoor. Net eventjes weer die sierlijke opbouw van Luka Modric. Kroatië kwam er helaas niet verder mee. Maar dan zie je hem gewoon lopen met die bal buitenkant rechts. Zoeken, kijken, draaien. Het is zo'n prachtige speler, Luka Modric. Terwijl nu Engeland de fout maakt op eigen helft. En Kroatië misschien kan profiteren. Is het dan die Vuskovic die doorgelopen is? Maar die loopt zich vast omdat hij een aanvallende overtreding maakt op de rand van het strafschopgebied van Engeland. Clément Turpin. Fluit voor een vrije trap. Krijgt een duimpje van Harry Kane. Die de bal niet lekker wist te raken. As van het veld. Ja, dit zijn momenten. Ja, het was Kane die zich toch even verkeerd opendraaide. En ook niet goed kon aannemen. Uiteindelijk loopt het goed af. Omdat de overtreding van Vuskovic, dat talent dus werd gemaakt. Op diezelfde Kane die meegelopen was. Het is nu Jordan Pickford die de bal aan zijn voeten houdt en even temporiseert. Wacht tot Kroatië druk komt zetten. Overigens over die hunkering van Engeland waar jullie het net over hadden. It's coming home. Dat is echt die term die erbij past. Nou, ik volg het BBC Sport Live blog. En dat zit wel bomvol met ironische humor. Die hebben allemaal die fanzones. Ook in Canada, Vancouver bijvoorbeeld. Er waren er niet zo heel veel Britse fans al daar. Wel een Schot in Schotse kilt. Had een groot bord erop gekalkt. It's not coming home.
1: Oh, ja.
0: Dus ja, Schotland en Engeland. Die Schotten die zijn niet de allergrootste fans van de Engelsen, om het maar zo te zeggen. Overigens in de opstelling van de Kroaten. Šutalo, al genoemd natuurlijk, maar ook Perisic die we kennen. En Modric en Vuskovic, dat grote talent dus. Maar met name Eredivisie vertegenwoordigd met Šutalo en Perisic. Nu komt Kroatië via diezelfde Perisic opzetten aan de linkerkant van het veld. Bij de cornervlag is het Ivan Perisic. Ook een prachtige speler. Legt dan toch helemaal terug. Kroaten met veel mensen naar voren toe. Vuskovic ingeschoven. Verlegt het spel naar de andere kant van het veld. Daar is Stanisic, ook wel zo'n oude krijger, naar binnen gekomen. Geeft de bal voor, doorgekopt richting de strafschopstip. Maar wordt weggekopt door Reece James. Overigens de broer van Lauren James. Mm-hmm. Ook een grote ster natuurlijk bij de Engelse vrouwen. En ik hoorde jou over het WK in Brazilië, Merel. Maar Brazilië heeft onlangs tegen de vrouwen van Amerika geoefend.
2: Ja.
0: 1-0. Slechts 8 rode kaarten bij Brazilië.
2: Zo. Ja, het was echt een grote slagpartij. Met name na de 90ste minuut overigens.
0: Ja, precies. Ze waren een beetje boos. Ja, maar goed, dat heb je wel eens, hè. 8 keer rood.
2: Ja.
0: Maar goed, de bal gaat natuurlijk nog steeds verder. En Kroatië heeft hem in bezit. Schuift langzaam op Kroatië. Heel bedachtzaam op zoek naar de versnelling. Waar is Modric? Nou, die wandelt eventjes op de as van het veld. Terwijl de bal aan de buitenkant wordt rondgespeeld. 30ste minuut in Dallas. Nog steeds de voorsprong voor Engeland tegen Kroatië. 1-0.
3: NPO Radio 1.
4: In Nederland is het 22:30, het NOS-journaal, Jelle Seubring.
5: De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. In de VS is een man van 62 veroordeeld voor 8 moorden. De seriemoordenaar moet levenslang de cel in. 3 jaar geleden werd hij gepakt en onlangs bekende hij schuldig te zijn. De lichamen van zijn slachtoffers werden in 2010 gevonden op het strand Gilgo Beach in de buurt van New York. En vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Meerdere sportevenementen die komende dagen worden georganiseerd hebben al maatregelen aangekondigd vanwege de hitte.
6: Langs de lijn en omstreken.
7: Engeland tegen Kroatië, Chris Wobber.
0: Grote kans hoor. Bellingham die bijna werd bereikt door Nonny Madueke. Die echt een goede wedstrijd speelt. Madueke, voormalig PSV natuurlijk. Champions League finale gespeeld. Helaas verloren voor Arsenal. Maar wel eindelijk die zo gewenste titel gepakt in de Premier League. Die is echt on fire, om het maar eens op zijn Engels te zetten. En zeggen aan de rechterkant van het veld. Bellingham kwam goed voor zijn man. Maar schoot uiteindelijk toch in de grond. Op die harde voorzet laag. Vanaf de rechterkant van Madueke. Nu een vrije trap voor Engeland. In de 32e minuut is het Anderson die er voorbij wil komen. Speler van Newcastle United. Maar het lukt hem niet. De inworp is voor de Engelsen. De Engelsen die natuurlijk heel veel verwachten van ieder toernooi. Maar vooral van dit toernooi. Het is de grote vraag of dat wat saaie spel onder Gareth Southgate en die

0: De afhankelijkheid van alleen Bellingham en Kane is ingeruild voor wat meer teamspel. Het lijkt er wel op, hoewel de enige goal uit een standaard situatie is gekomen. Weliswaar een strafschop natuurlijk, maar ook in het veld lijken de Engelsen, zodra ze kunnen omschakelen, echt heel gevaarlijk te kunnen worden. Maar het is nu Kroatië dat naar voren toe komt met Stanisic. Daar is hij weer. Houdt met veel moeite de bal binnen, draait dan weg van zijn directe tegenstander. Wordt naar de grond getrokken. Dat was Nico O'Reilly van Manchester City. En dan heeft O'Reilly echt wel mazzel met Clément Turpin. Want dit is best wel een gele kaart. Het is staan is iets die gewoon weg is. En ja, O'Reilly pakt hem gewoon bij de heup vast. Dat is gewoon een overtreding. Maar goed, vrij trap voor Kroatië. Inmiddels genomen. De bal rolt weer. Achterin bij Kroatië. 1-0 de stand in de 33e minuut in het voordeel van Engeland.
1: Ja, Merel, nog even over Engeland. Hè. Inderdaad, jagend op een wereldtitel, dat willen ze heel graag. Maar het is wel interessant wat die Thomas Tuchel, die bondscoach, doet. Ja. Die heeft niet alle sterren meegenomen. Hè. Nee. Palmer is er niet bij, Foden is er niet bij, Alexander-Arnold, Wharton. Dus hij heeft best wel een keuze gemaakt voor een hele uitgebalanceerde ploeg.
2: Ja, het is echt een hele bijzondere selectie. Ik denk ook dat hij zich daarmee... Ja, het kan of heel goed gaan. Of maar als hij deze wedstrijd bijvoorbeeld verliest... kan dat ook zeker echt wel in zijn nadeel gaan werken.
1: Ja, dan krijg je de critici.
2: Ja, natuurlijk. Maar wat ik wel heel stoer vind... het is natuurlijk echt een grote coach, grote naam... dat hij het durft en dat hij heeft gezegd... Ik wil gewoon het beste team en niet de beste individuele spelers. En dat is natuurlijk ook wel wat voor te zeggen.
3: Is dat inderdaad, want daar hadden we het gisteren over bij Frankrijk namelijk... waar natuurlijk een aantal sterren in die voorhoede staan... om maar zachtjes uit te drukken. Ja. Dat kan elkaar ook in de weg zitten natuurlijk als je te veel... verdettes meeneemt.
2: Ja, je hebt gewoon eigenlijk heel veel soort stijlcoaches. Kijk, Ancelotti bijvoorbeeld, die zegt, ik roep gewoon alle sterspelers op. Zelfs Neymar, als die niet eens fit is, mag die nog bij mij op de bank in zijn sneakers en zijn oorbelletjes in.
1: Als hij maar meegaat.
2: Als hij maar meegaat. Die wil alle grote spelers gewoon hebben. Dat maakt het land, verbindt dat natuurlijk heel erg. Dat geeft ze allemaal hoop dat ze wereldkampioen geworden. En je hebt coaches als Thomas Tuchel, die zegt, nee, ik kijk naar wat persoonlijkheden met elkaar doen. Ja. Welke spelers goed zijn op de bank... terwijl je weet dat je waarschijnlijk 0 minuten gaat maken.
1: Jordan Henderson, hè?
2: Bijvoorbeeld, ja. Ja, en ook bijvoorbeeld Trent... die is ook niet geselecteerd.
1: Alexander-Arnold
2: is ook niet geselecteerd... Terwijl er nog een rechtsback van Engeland, Lino Livermento, geblesseerd raakt. Zelfs toen is Trent niet opgeroepen eergisteren. Waarschijnlijk ook omdat hij zoiets heeft van... ik wil Trent gewoon niet op de bank hebben. Ja. Nou hoop ik wel dat Thomas Tuchel het echt wel heeft overlegd. Want soms gaan de coaches ervan uit dat het geen goede wisselspelers zijn. Maar zeggen ze, ik wil gewoon heel graag naar dat WK. Ook al heb ik zo'n grote naam, ik pas me aan. Dus ja, daar ben ik dan wel weer. Daar zou ik graag een vlieg op de muur willen zijn bij dat soort gesprekken.
3: Dat zou jij helemaal niet kunnen, joh. Jij trekt je mond veel te snel open voor.
2: Ja, Thomas, stop. Dit is niet goed.
1: Hele stille vlieg.
3: Het klinkt een beetje als het totale mensprincipe.
1: Ja,
3: dit,
1: ja, ja.
3: Dit wat Tuchel
1: holistisch
3: doet. Ja. Chris, wat voor principe hanteert Kroatië eigenlijk?
0: Aanvallen, want nu komt er een schot open. Prachtige kap van Boudnar. En dan schot een tweede lijn in de goal. Schitterend doelpunt. Daar is Kroatië. Echt geweldig uitgespeeld door Baturina doet het. De aanvallende middenvelder van Como uit Italië. Dat zo verrast in de Serie A. Ongelooflijk op de tribune. En natuurlijk grote blijdschap bij de Kroatische fans. 36e minuut. Eindelijk daar het Kroatische moment. Ja, dat is echt wel heel goed uitgespeeld. Het spel verleggen. Mooie bal. Daar aan de zijkant. Sušić legt terug. Slimme loopactie. En dan is het Baturina met rechts. In één keer uithalen. Wordt die bal nog wel getoucheerd onderweg. En zit Pickford er bijna aan. Hij zit er nog wel met zijn uitgestrekte rechterhand aan. Maar ja, die bal gaat zo hard, zo zuiver ingeschoten door Baturina. En Slatko Dalić, zijn derde WK. Het gebalde vuistje, dit is hij gewend. Maar een schitterend voetbalmoment van Kroatië. De toernooiploeg bij uitstek. Dat in zo'n overgangsmoment is. Hè. De oude garde met alle respect. Die tweede is geworden, derde is geworden op een WK. En die nieuwe mensen. En van die nieuwe mensen is het Baturina. Die schiet Kroatië weer op gelijke hoogte. Engeland 1, Kroatië 1.
1: Merel, wat een knal, joh.
2: Zo de meters. Nou, daar kijk je toch voetbal voor, hè?
3: Heeft met antivoetbal niks te maken.
2: Nee. Mijn scorito doet niet goed. Deze voorspelling was ook niet goed. Nee, maar de laatste keer hier.
3: Nee, je blijft. Je doet goed.
1: Nee, maar...
3: Wat kun je eigenlijk van Kroatië verwachten? Want je zegt, oké, ze zijn erin gestapt met soort van... Nou ja, als het gaat om het resultaat. Maar er zit toch ook wel schoonheid in dat voetbal?
2: Ja, ik denk wel dat vandaag de eerste wedstrijd is. Zijn nog vrienden. is. Maar toch, op een gegeven moment gaan ook wel die benen... Dat gaat wel tellen hoor, 38, 39, 40 jaar. Ik ben benieuwd hoe lang ze dat dan vol kunnen houden, weet je wel. Dat je dan zo druk kan zetten en zo in die duels kan blijven komen gedurende het hele WK. Maar ja, aan de andere kant, zo lang is het ook weer niet. Als jij alles geeft voor je land, 6-7 weken lang, moet dat ook wel kunnen. Dus ja, ik vind het wel goed uitzien hoor, de eerste 38 minuten van
1: Kroatië. Is het dan lekker dat je gelijk tegen zo'n topland begint?
2: Ja, heerlijk denk ik. Want wat ik al zei, eigenlijk de allermeeste wedstrijdspanning heb je eigenlijk voor de eerste wedstrijd. Daarna zit je in het toernooi en dan gaan er andere dingen tellen. En daarom ben je vaak het scherpst. Ik was altijd het allerscherpste eerste wedstrijd. De eerste wedstrijd van het seizoen was ook altijd... Iedereen was eigenlijk altijd het scherpst. En daarna komt er een soort van routine in. En dan heb je het al een keer gezien en je bent al een keer in dat stadion geweest. Maar die scherpte, die concentratie voor de wedstrijddag 1 op een WK... Ja, dan is het lekker om de moeilijkste te hebben.
4: De mooiste momenten van het WK.
3: Ja, de drie mooiste momenten van het WK... die laten we aan het eind van elke uitzending horen. De analist in de studio, in dit geval dus Merel... kiest een nieuw moment en gooit er een andere uit. Op dit moment is de stand van zaken zo. 1.
5: Summerville 16 meter, Summerville met links in de goal! Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Summerville.
6: 2. Op de grond zit Vozina. Dat is de held bij Kaapverdië. De 40 jaar oude doelman. Josimar, José, Evora Diaz. Hij was met name in de eerste helft formidabel.
7: 3. Japan has gone viral in the last World Cup. For their fans cleaning up in their section after their match. That is something that they have been doing. And they did it today.
3: Goed, we hebben dus die goal van Summerville, de keeper van Kaapverdië... en de Japanse fans die alles opruimen. Merel, jij mag als analist ook een moment toevoegen. Maar eerst eventjes, welke moet eruit van die drie die ik net noem?
2: Ja, ze zijn geweldig. En wat een eer dat ik dit mag doen. Maar wat pijnlijk dat ik dan toch de fans van Japan eruit ga kicken. Ja, ja maar ja. Het
3: goed gedrag wordt weer niet beloond. Ja. Nee hoor. Nee, je staat je vrij om een keuze te maken. Dat is het mooie. Als je hier aan tafel zit, dan mag je dat gewoon doen. En welke komt erin?
2: Ja, de hattrick van Messi.
8: Gol de Leo hizo tres, hizo tres la bestia, leyenda, tres animal, animal, animal, animal, gol de Leo, gol de Messi, Argentina 3.
3: Gaat het om de goal of eigenlijk dit commentaar?
2: Het commentaar, ja. Hadden we dat maar wat meer in Nederland.
1: Nou, ik heb ze wel voorbij horen komen.
2: Ja, het gaat steeds beter, maar...
3: Steile leercurve, hoor.
2: Ja,
1: zeker, ja. Goed, Engeland en Kroatië in evenwicht. Een penalty in tweeën van Kane en een streep werkelijk van Baturina. Chris?
9: Ja, het is echt mooi, hoor. En ik ben heel benieuwd hoe Engeland hierop gaat reageren. Nu dan is het Madueke die de diepte in wordt gestuurd. Maar uiteindelijk door Kroatië verdedigd. Vuskovic, daar is hij weer. Inworp voor Engeland, 41ste minuut. Jude Bellingham, die hoopte op wat meer liefde. Zoals hij zei in een van zijn interviews vanuit de fans naar Engeland. Want Bellingham was echt wel de gebeten hond. Zelfs na het EK in Duitsland, waar Engeland het gewoon tot de finale schopte. Daar weten wij natuurlijk alles van, die halve finale die verloren werd. Maar Engeland kon nooit echt bekoren. Nu is het echt aan deze nieuwe selectie, zonder al die grote namen, maar met nog genoeg grote namen over, om echt die Engelse voetballiefhebber weer te veroveren. Het hart dan in ieder geval. Eerst moet die hoekschop worden genomen. Het is Declan Rice, de kampioen van Arsenal. Kijkt even. Spuugt nog wat. Ademt uit. Eén hand omhoog. Bal draait weg bij het doel. Kan er gekopt worden? Ja, er kan gekopt worden. Gescoord is! Het is Harry Kane! Het is toch weer ongelooflijk, de Engelse aanvalsleider. Het is weer uit de standaard situatie. Maar hij komt, vliegt binnen. Bam, dat vooraf tegen die bal. Onhoudbaar, laag in de hoek. Het is zijn 68ste treffer dit seizoen. Zijn tweede voor Engeland. En Engeland opnieuw op voorsprong. Ja, op de strafschopstip komt hij aanvliegen. Niemand pikt hem op bij Kroatië. Hoe kunnen ze dit toch... Ongelooflijk, hoe kunnen ze dit toch niet weten dat Harry Kane staat? Het is die arme, arme Vuskovic, die 19-jarige jongeling. Vuskovic moet ik natuurlijk zeggen, die een duwtje krijgt, heel listig. En vanuit zijn rug komt hij dan. The great Harry Kane. Bam, kopbal raak. 2-1. Ja, en ik zie fans die vanuit hun tenen staan te juichen. En Harry Kane die kijkt ook even naar boven en denkt, nou, aardig stadionnetje wel. Lekker doelpuntje, 2-4.
3: Hij keek nog even op het scherm natuurlijk. Van, was het echt wel zo'n vrije kopbal?
1: Ja, ja, dat hoor je die spelers allemaal doen. Hè?
3: Ja. Nou, hoe reageert Engeland hierop? Nou, zo dus, Merel.
2: Ja, bovendien, het commentaar was echt geweldig, hoor. Dus, ik hoef niet per se het Argentijnse commentaar op de radio. Dat is echt super, Chris. Maar...
3: Empathisch weer.
2: Ja. Nee, maar het is echt niet te geloven. Hoe kun je 68 goals maken? Ja. Dat was Messi in zijn hoogtijden bij Barcelona ongeveer. Ja, toen scoorde hij op één jaar een keer 90, geloof ik. Maar... Ik bedoel, Mbappé zit op 30. Het is echt niet te geloven dat je 68 doelpunten kunt maken in één seizoen. En dan ook nog een WK-seizoen.
1: Het oogt allemaal zo simpel, denk ik altijd. Dat is zo bijzonder bij die man.
2: Ja, en Vivianne Miedema lijkt een beetje op hoe Harry Kane speelt. Ik heb heel veel met Vivianne gevoetbald natuurlijk. En dat is precies het gevoel wat je hebt als verdediger. Ja. Is dat je denkt dan nog wel op tijd te komen. En je denkt het eigenlijk nog wel te hebben gelezen. Maar toch ligt hij erin. Zijn been is net wat sneller. Hij denkt net wat sneller. En ja, wat een genot om naar te kijken. Niet alleen de doelpunten, maar ook hoe hij voetbalt.
3: Maar Chris zegt, ja, hoe kan je dat nou niet in de gaten hebben als verdediging? Want je zegt, verdedigen niet op tijd. Ik zag helemaal geen verdediger bijna.
2: Nee, dat komt omdat Kroatië... omdat Kroatië de corners in zone verdedigt. Dus ze hebben bedacht dan geen mandekking te doen. Ja, ik zou altijd een mix van zone en mandekking doen. Dus wat ik in mijn teams dan het liefste had, was dat er 4, 5, 6 in zone stonden. Maar dat er altijd de 3 beste koppers opgepikt werden. Maar ik denk niet dat de volgende corner weer zo verdedigd wordt.
1: Kan je je wapenen tegen zo'n Kane? Het lijkt wel alsof die haast niet te kloppen is. Hè?
2: Ja, je kunt je niet 100% wapenen. Maar hem op zijn minst een dubbele mandekking geven in een corner is natuurlijk heel trainbaar. Dus ik denk wel dat ze daar een grote fout maken door hem zo... op zo'n snelheid te laten inkomen lopen. Als hij dan springt, dan kan geen verdediger uit stand nog een kopduel aangaan. Dus dat is wel trainbaar. Maar als iemand zo ontzettend in vorm is, is dat eigenlijk niet meer te houden.
3: Maar Chris, Engeland weet ook van ja, wacht eventjes. Net lag hij er ook vrij in aan Kroatische zijde. Dus we zijn er nog niet natuurlijk.
9: Precies, drop en erover is het devies. Bellingham op 1,25 meter wordt van de bal gezet. Maar foutief. Clément Turpin zegt wegwezen Modric. Dit is gewoon een vrije trap voor Engeland. Overigens, Turpin en Thomas Tuchel hebben niet een heel gezellige geschiedenis samen. Tenminste, het was in de Champions League wedstrijd Bayern München, waar Tuchel toen nog trainer was tegen Manchester City. Waar Tuchel uiteindelijk na 2 keer geel moest inrukken van deze scheidsrechter. En die zei vervolgens in de persconferentie erna dat Tuchel het cijfer 0 verdiende. Oftewel een E in Engelse cijfer.
1: Ja, Fransen en Duitsers, dat gaat niet zo goed samen.
9: Nee, precies. Ja. Nou, dat ging uiteindelijk al niet samen. Wat zeg je?
3: Nee, ik zeg tegen Edwin, moet je nou weer stoken?
9: Sorry. Ja, zeker. Nou, ook qua keuken alleen al, wat een verschil. Maar goed, dat is weer heel wat anders. Het is een vrije trap. Laten we ons maar op Dallas gaan richten. En die bal ligt best ver weg. Ik denk echt al een meter of 30 zeker wel. Maar de weken erbij, Reece James er ook bij. Ja, ik zit toch te hopen dat Noni Madueke nu iets heel erg moois gaat doen. Livakovic zit helemaal door de hurken bij een van zijn palen te kijken hoe die muur moet staan. Het is kennelijk millimeterwerk. Hij staat heel ingespannen te kijken. Madueke nog steeds bij die bal. En dan is het even kijken of het nou James is of Madueke. Turpin ziet dat de muur op afstand staat. Ja, het is op 27 meter als ik het zo op mijn blote oog kan zien. Is het dan Reece James die dit gaat doen of Noni Madueke? Dat is de keuze van Chris, om maar zo te zeggen. Maar ja, die heeft er helemaal geen invloed op. Madueke doet wel alsof hij hem gaat nemen in ieder geval. Turpin loopt. Wacht, nee, het is toch James. Wat een slechte bal. Had het nou gewoon Madueke laten doen. Maar goed.
1: Moet ook naar je luisteren,
9: joh. Ja, precies dat. Echt, hè? Nou, goed. Ja, als er een vacature open is misschien. Maar goed, ik heb nu al de mooiste baan ter wereld. Terwijl het uiteindelijk via Baturina en zijn directe tegenstander gaat de bal over de zeilen. En is de inworp dus voor Kroatië. Tweede minuut van de extra tijd. In totaal 5 minuten. De bal is niet vaak uit het spel geweest. Gelukkig Šutalo gaat die bal ingooien. Kroatië speelt in principe met 3 centrale verdedigers. Šutalo is 1 van die 3. Gooit de bal naar voren toe. Konza zit er dan tussen. Maar Kroatië pikt op met Baturina. Verlegt het spel helemaal naar de andere kant. En daar staat Perisic. Perisic tegenover Reece James. Uit stilstand bijna. Komt Perisic nu naar binnen toe. Speelt de as van het veld in. Susic is dat die nu de bal doorspeelt naar Pasalic. Pasalic op de doorgelopen. Guardiol naar binnen toe. Gaat de bal naar Baturina. Baturina terug. Beetje over de breedte van het veld. En dan gaat het helemaal weer terug. En Engeland trekt zich massaal terug. Zet alleen druk. Met Kane aan de ene kant. En Bellingham aan de andere kant. En daar komt dan Madueke. Dan moet Kroatië terug. Via altijd weer Modric. Modric punt op de bal. Echt zonder te kijken bijna. Zo makkelijk. Naar Vucevic. Bal naar de zijkant. Šutalo. Ja, dit is toch echt ongelooflijk met die Šutalo. Dat hij in Kroatië zulke goede statistieken heeft. Maar bij Ajax. Het is onherkenbaar bijna. De bal gaat naar de andere kant van het veld. Perisic, bal niet helemaal over de zijlijn geweest. Wel helemaal over de zijlijn geweest. Inworp is voor Engeland. Nog 2,5 minuten te gaan in deze blessuretijd. Engeland 2, Kroatië 1.
1: En Merel, weerspiegelt dat wat jou betreft ook de verhoudingen in het veld?
2: Ja, ik denk het wel. Ik vind het wel echt een hele leuke wedstrijd trouwens. Ja. We hebben echt nog geen moment even de tijd gehad om even rustig te kletsen. Want er gebeurt de hele tijd van alles. Dus dat vind ik wel heel erg leuk om te zien.
3: Goed niveau maar, ook wel.
2: Goed niveau, ja. Ook als Kroatië de bal heeft, weten ze hem echt wel te houden. Ik vind het zeker wel een weerspiegeling van de krachtsverhouding.
1: Ja, en wat denk je, moet Kroatië dan toch in die tweede helft wat meer uit de schulp komen?
2: Nee, ik denk juist niet. Ik denk dat wat ze nu doen eigenlijk top is. Dus ze nemen niet te veel risico, maar ze weten Engeland af en toe wel echt vast te zetten op hun eigen helft. En dat is denk ik wel uiteindelijk moet je als Kroatië zijnde echt goed balbezit hebben. Ook echt 100% balbezit hebben. Want op het moment dat je die bal gaat verliezen en je hebt de aanvaller zoals Madueke, dan moet je gewoon zorgen dat je niet helemaal open staat achterin. Dus ik snap het wel dat ze niet volledig op de aanval spelen. En eerst even wachten tot ze echt 100% balbezit hebben voordat ze gaan aanvallen. Dus, maar ze zetten wel heel hoog druk bijvoorbeeld hier. Dus dat is ook wel weer heel interessant om te zien wat daarmee gaat gebeuren.
3: Dat is eigenlijk al sinds het begin van de wedstrijd, hè Chris? Dat die hoge druk van Kroatië.
9: Ja, zeker hoor. En wat die spelers die hebben zo'n korte draaicirkel. Joh. Bijna twee benen allemaal. Hier door het midden verdedigen ze nu uit. Enorme druk op Modric. Nee, het is niet Modric. Het is wel Modric. Die gaat naar de grond. Kane die beklaagt zich. Ik deed toch helemaal niks. Wow, zegt hij echt tegen die scheidsrechter. Geweldig om te zien. Ja, geeft gewoon een beuk aan Modric. En die gaat naar de grond uiteraard. De vrije trap is al snel genomen. Pasalic dan opent. Dan gaan we naar Perisic. Die komt van de linkerkant van het veld natuurlijk. Ook bij PSV. Echt daar ook de toon gezet wat betreft het inhoudelijke vak van profvoetballer. Hè. Het is echt de complimenten voor hem bij de PSV'ers zijn altijd nog zo groot. Ivan Perisic, 37 jaar nog maar zo'n ongelofelijke prof. Het is zijn 155e duel voor Kroatië. Dat nu weer naar voren toe komt. Met Baturina. Nu vanaf de linkerkant van het veld. Komt er binnen toe. Wil voorzetten. Dreigt. Korte voetbeweging. Ziet er allemaal soepel uit. As van het veld nu Kroatisch balbezit. Gaat de bal terug naar Vucevic. Vucevic opent naar Šutalo. Krijgt de bal weer terug. Dan gaat de bal naar Pastelic. As van het veld. Engeland helemaal terug. Wippertje doorgekopt door Moussa. Die nu kan schieten. 2-2. Het is toch een prachtig doelpunt. Petar Moussa van heel dichtbij. Wat een kunstwerk. De opzet van deze aanval van Kroatië. Dat toch twee enorme kaakslagen te verwerken krijgt van Engeland. En iedere keer weer gewoon opstaat alsof het niets is. Het begint allemaal as van het veld. Het balletje van Pasalic. De loopactie. Echt om niet te versmaden. Hey, het is trouwens het doorkoppen van Perisic. En die kopt uit de draai terug op de inlopende Petar Moussa. De spits van Dallas FC in het stadion wat hij misschien wel heel goed kent. En die rond van dichtbij af. Kroatië in één keer de flits, de versnelling. En is Engeland opnieuw te snel af. Want Engeland scoort vanuit twee standaard momenten. Dit is de tweede veldgoal van Kroatië. Dat zegt natuurlijk ook wel wat. 2-2 bij Engeland-Kroatië. Wat een heerlijke eerste helft die nu voorbij is.
3: Het begint een beetje te lijken zoals ik de HAVO heb doorlopen. Presteren als het even moet, zeg maar, dat Kroatië hier doet.
2: Ongelooflijk, maar ook wat bijna amateuristisch dat Engeland met 11 man aan het verdedigen is en in de extra vijfde minuut extra tijd in de eerste helft een doelpunt tegen. Als je één ding zeker weet als voetballer en met zoveel ervaring is dat je vlak voor rust, vrouwen en kinderen eerst, geen doelpunt tegen. En Kroatië lukt het alsnog. Maar dat is wel lekker voor Kroatië hoor, qua momentum.
1: Tja, is trouwens niet de enige keer vandaag dat dat gebeurde. Het overkwam Congo ook trouwens. Dat scoorde tegen Portugal. Dus werd het daar 1-1 uiteindelijk. We hebben contact nu met de Nederlandse Congolees Gaetan Mebuite. Goedenavond.
10: Goedenavond.
1: Ja, het eerste punt dus ooit op een WK voor Congo. Heel bijzonder hè, voor het land.
10: Heel bijzonder inderdaad. Het is volgens mij na 52 of 53 jaar dat ze weer meedoen. Dus dat is, we hebben er enorm naar uitgeleefd. Niet alleen de Congolese Nederlanders, maar ook de Congolezen in Congo zelf.
1: Ja, en toen ging het trouwens niet zo goed, hè? Ik hoorde een doelsaldo van 14 tegen en 0 voor en zo.
10: Ja, zoiets inderdaad. Maar dat willen ze snel mogelijk vergeten.
1: Ja,
10: we hebben nu tegen de grote Ronaldo gespeeld. Ja. En die heb ik niet zo heel goed kunnen zien vanavond.
1: En wij ook niet.
10: En de Congo als underdog, noem ik maar even, die heeft toch zo'n mannetje gestaan, zeg maar. Ja. En ik maak er een grapje over. Inderdaad, 15 jaar geleden ging het niet zo heel goed. Ja. Maar nu hebben we wel een hele mooie eerste indruk achtergelaten, waar we allemaal heel trots op zijn.
3: Hey Gaetan, is er nog wat gesneuveld vanavond? Is er nog een televisie gesneuveld of iets omgegaan? Oh. Of?
10: We hebben het hier strak in de gaten gehouden. Maar,
3: want jullie hadden een watchparty of zo?
10: Ja, we hadden een watchparty. Dus we hebben volgens mij met 250 man zo hier met z'n allen. Allemaal Congolese Nederlanders, ook autochtone Nederlanders. Iedereen was gewoon welkom. Iedereen was er ook. En we hebben lekker gedanst, op tafels gesprongen. En het was echt een gekke huisje.
1: Neem ons even mee naar dat moment dat die 1-1 viel. Hè? Omschrijven, wat gebeurde er allemaal?
10: Ja, kijk, elke tik van de bal werd letterlijk meegeleefd. En het moment dat het echt gescoord werd, wat een DJ ook hier. En we hebben een bekende nummer die bij elke goal afgespeeld wordt. Huh? Dat is dat je een zweepslag geeft, zeg maar. Dus dat bekende nummer werd afgespeeld en de dak ging eraf. Het leek alsof wij de WK hadden gewonnen, alsof wij wereldkampioen waren. En we hebben echt, de wedstrijd ging door, we gingen echt 4 minuten lang alleen dat die ene goal gewoon vieren. Dus de ontlading was enorm.
3: En alles qua hartritmes en zo allemaal goed gegaan verder?
10: Ja, wat ik met mijn slechte medische kennis kon zien. Maar ik zag dat iedereen gewoon blij was. Niemand omgevallen of iets. Dat ging gewoon goed. Maar de blijdschap was enorm.
3: Ja.
10: Maar wat je wel merkte van als Portugal bijna zou scoren, dat iedereen echt bijna een hartverzakking kreeg.
3: Ja,
10: maar laat even zien van hoe het leeft. Voetbal leeft. Hè? Ja. Wat je misschien in het nieuws hebt gezien, heel veel ebola, heel veel slecht nieuws in Congo. Ja. En je merkt onder de gemeenschap dat het eindelijk wat goed nieuws is.
3: Ja, waar kan dit toe leiden? Wat is nu de verwachting van die 250 mensen om jou heen?
10: Ja, kijk, ik had vanochtend in een andere radio-interview gezegd van ik geloof dat Congo wereldkampioen kan worden.
1: Oh.
10: En het is geen gekke uitspraak als je tegen de titelfavoriet Portugal gewoon 1-1 kan spelen. Dan denk ik dat wij minimaal de finale moeten halen.
3: Nou, ik denk dat Louis van Gaal het met je eens is. Het begint gewoon met het uitspreken van de ambitie. Dat is
1: misschien moet Ronald Koeman even luisteren. Maar Gaetan, dan ben ik wel even benieuwd. Hè. De man van het doelpunt, Wissa. Wat voor status gaat hij krijgen in zijn land nou?
10: Ja, ik wil niet zeggen onsterfelijk, maar hij is al een van volgens mij de sterspeler naast Bimba de captain die we hebben. Maar hij krijgt echt een hele sterke status. Want hij, volgens mij is hij de sterspeler bij de Premier League speelt hij nu.
1: Ja.
10: Dus een van de topspelers ook. Maar je merkt aan iedereen hier van joh, die jongen moet gewoon weer in de basis. Hij is gewoon een van onze. Anderen maakt een beetje zwaar. Een van de helden die we nu zeg maar hebben.
1: Yeah.
10: Dus als hij op deze manier doorgaat, ja, dan hebben we gewoon een nieuwe topsterspeler. À la Bergkamp, wat we in Nederland hebben. Volgens mij was het 98 met een mooie doel. Die kant kan het opgaan. Misschien is het nu heel zwaar na 1 wedstrijd.
1: Ja, maar het vertrouwen is goed, hè? Ja.
10: Het vertrouwen is er, zeker. Ja.
1: Heel goed, heel goed. Nou, maak er nog een mooi feest van. Dat gaat natuurlijk tot in de late uurtjes duren. Hè. Gaetan Mebuite was dat. Een van de Nederlandse Congolezen.
3: Mooi om te horen, hè, Merel? Zo'n ambitie.
2: Zo geweldig, hè? Bravoer, hè?
3: Ja, dit is bravoer. Ja. Dit is wat jij bedoelde.
2: Ja, vind ik mooi.
3: Ja, ja. Ja. Wat voor tweede helft gaan we zien? Het is nu rust bij Engeland-Kroatië. 2-2. Wat gaan we zien de tweede helft, denk je?
2: Nou, ik hoop vooral dat beide teams zo doorgaan. Want ze zijn echt van beide kanten echt goed. En ik denk wel dat mocht Engeland nu weer een doelpunt maken, dat ze niet zo ver zouden moeten inzakken. Want elke keer, je hebt ze toch ook de laatste paar minuten echt wel weer met 6, 7 man op een lijn. En daar dan nog 2 of 3 ervoor. Ik denk, iets meer blijven aanvallen.
3: De vlieg op de muur heeft gesproken.
1: Zo is het. Ja. Dankjewel Merel voor jouw aanwezigheid hier. Er staan vannacht en morgen weer volop wedstrijden op het programma. Ghana, Panama, Oezbekistan, Colombia, Tsjechië, Zuid-Afrika en Zwitserland tegen Bosnië en Herzegovina. Die laatste wedstrijd natuurlijk te volgen in Langs de Lijn en Omstreken morgen.
3: Hier zo het oog met Marcia Luiten. Daarin natuurlijk ook de afloop van die wedstrijd tussen Engeland en Kroatië. Fijne avond.
11: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
12: En weet nog meer.
11: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
12: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
11: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
12: NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Oh, heerlijk hier, hè?
14: Ja, eindelijk even niks.
15: Het is echt nice.
16: Hola, le pongo dos cervezas.
17: Hola, señor. Sí, twee bier.
15: Voor mij?
13: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
16: Por favor.
13: Proost. Proost.
18: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
23: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
22: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
24: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
25: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
26: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
25: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: NPO Radio 1.
27: Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. In alle wateren in Friesland is PFAS aangetroffen, meldt het Friese waterschap na onderzoek in 2024 en 2025. De gemeten concentraties liggen boven de normen voor oppervlaktewater. Het waterschap roept de overheid op om maatregelen te nemen en pleit voor een Europees totaalverbod op PFAS. In 2024 werd rond de militaire vliegbasis Leeuwarden een van de grootste PFAS-vervuilingen van Nederland ontdekt. Metingen toonden aan dat in de wateren in de omgeving de waarden tot wel 900 keer boven de norm kwamen. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht, maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. Het Israëlische leger meldt alleen dat er militanten worden gedood, maar in de praktijk vallen er ook burgerslachtoffers. De Curaçaose crimineel Surendi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de bewakingsmogelijkheden op Curaçao beperkt zijn. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan. Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. In Nederland is de naam Tyson Q weinig bekend. Op Curaçao en Sint Maarten is hij al jaren een van de bekendste figuren uit de onderwereld. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig warm met temperaturen tussen de 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito, met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
4: Appetito.
22: Appetito.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks, bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie, olifant!
22: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden, binnen zit Marcia Luiten.
2: Jawel, Congo bedwong de sarrende Portugezen met 1-1. Kaapverdië vernederde Spanje 0-0 en Curaçao scoorde tegen die Mannschaft. Het WK in Transamerika is een vrolijk feest voor de underdogs. En Nederland heeft ook niet verloren van topland Japan. Goedenavond en welkom bij het Oog op Woensdag. Met in elk geval meer voetbal, want we houden u natuurlijk op de hoogte van de wedstrijd tegen Engeland en Kroatië. En we duiken diep in het akkoord tussen Iran en de VS, waarvan de details vandaag naar buiten kwamen. Dat doen we met drie buitenlandspecialisten, met Koen Petersen, Ines Polak en Paul Aerts. Theatermaker Beromi speelt een voorstelling over wat het doet met een man als die geen kinderen kan krijgen. En vandaag werd voor het eerst de Groene Griffel uitgereikt. Voor werk dat in kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren wakker kust. De winnaar Lotte Stegeman komt langs met haar boek Wij Beren. Dat tot middernacht, maar laten we beginnen met het nieuws.
3: Woensdag 17 juni.
4: I'm the boss.
2: Zelfverzekerd verscheen president Trump op de G7-top in Frankrijk. De deal die hij sloot met Iran ziet hij als een grote overwinning.
5: Achieves everything we set out to accomplish, everything and much more.
2: Als Iran zich niet aan de afspraken houdt, belooft Trump meedogenloos te zijn.
5: If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head.
2: De andere wereldleiders waren vooral blij met extra steun voor Oekraïne.
6: Wirklich ein Erfolg in der Sache steckt in unserer Botschaft, in unserer Erklärung nämlich eine sehr klare Botschaft.
2: Want in de strijd tegen Rusland lijken ze ook Trump weer aan hun zijde te hebben.
5: We had a great event, successful G7 summit. I would say it's one of the most successful.
2: Wie een huisdier heeft, krijgt er vroeg of laat mee te maken. Een bezoekje aan de dierenarts.
7: Ja, het zijn de vaccinaties.
8: Sterilisatie voor de hond.
9: Onze hond is allergisch.
2: Zo'n bezoek kan nogal prijzig zijn.
9: En daar betalen we per 100 tabletten bijna €200 voor.
2: Het kabinet wil iets doen aan die hoge prijzen. En daarom komt er onder meer...
10: een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden.
2: Want een dure behandeling is volgens dierenartsen lang niet altijd nodig.
11: Als ik alleen maar wil kijken of er iets zit wat ik niet kan behandelen, dan kun je ook zeggen, ik kies ervoor om het niet te doen.
2: Een grote brand verwoestte vannacht een huis in Rijen. In dat huis woont een van de bekendste inwoners van het Brabantse dorp.
12: Ik weet wie daar woont, ja. Ja. En ik hoop dat hij niet binnen was.
13: Ja, iedereen kent Kees.
2: Omdat van Kees niets meer is vernomen, houdt ook de burgemeester zijn hart vast.
14: Vele Rijenaren voelen dat met mij. Iedereen denkt gelijk, oh nee, het zal toch niet.
2: Kees grapte zelf altijd dat hem niets kon gebeuren.
15: Onsterfelijk, zoals hij altijd zegt. Ja, triest als de man iets is overkomen.
2: Als er een lichaam wordt gevonden, kunnen de buurt en de burgemeester alleen nog hopen op een wonder.
14: De laatste keer dat ik Kees sprak, hadden we afgesproken dat ik overdag de burgemeester was en Kees de nachtburgemeester. Het is gewoon verschrikkelijk.
2: De rechter moest zich vandaag buigen over dit carnavalslied van De Kapotte Kachels.
16: Ik ben zo blij met die pijn van mij. Eerst was ik te dik, maar nu heb ik schik.
2: Het is een kopie van deze hit van ABBA. En ABBA wilde voor carnavalshit weg hebben, want zo wordt hun eigen lied over liefde en loyaliteit...
17: zeker bij langdurig gebruik, permanent verminkt door een carnavalsnummer over een dikke pens.
2: Tegen beter weten in hoopten de kapotte kachels dat er een oplossing kwam.
18: Ja, we zaten ons wel te verbijten. Ze stonden duidelijk niet open om er samen uit te komen.
2: Nog voor de uitspraak er is, werken ze al aan een nieuwe hit... die hopelijk net zoveel aandacht oplevert.
19: Zou zomaar eens een parodie kunnen worden. Zou zomaar eens niet kunnen worden. Kan ik alle kanten op.
16: Ben zo blij.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: Volgens mij denk ik trombose.
21: Mooi hè, die trombone.
2: De krant van morgen, die is gelezen door Clemens Peters.
22: Politiek en bestuurlijk Groningen staan op zijn kop, schrijft de Volkskrant. Aanleiding is een nog vertrouwelijk rapport waarin netbeheerder Tennet zegt dat de nieuwe kerncentrales die het kabinet wil het allerbest in de Eemshaven kunnen worden gebouwd. In het noorden zijn ze woest om deze vertrouwensbreuk, want eerder had het kabinet gezegd Groningen te willen ontzien.
2: Het kabinet wil in september de knoop doorhakken over de locatie van twee nieuwe kerncentrales en ziet zich door het advies geconfronteerd met een dilemma. In het noorden zijn ze helder. Die kerncentrales komen er niet. De regio heeft eigen energieplannen voor aanlanding van wind op zee en waterstof. En die laten we niet doorkruisen, zegt wethouder Dijkhuizen van de gemeente Eemshaven.
22: Er is achterstallig onderhoud in Nederland bij veel vitale infrastructuur, zoals viaducten, snelwegen en bruggen. Het gevolg van jarenlang vooruitschuiven. Rijkswaterstaat heeft alarm geslagen en NRC ging op onderzoek uit bij een van de belangrijkste bruggen van ons land, de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam. Dagelijks gaan hier 2,5 miljoen voertuigen overheen.
2: De brug ligt er afgebladderd bij. De 1,5 miljard euro voor de renovatie is inmiddels zeker gesteld. Op de vraag van de journalist of dat niet een beetje veel is voor het verven van de brug, volgt een rondleiding waaruit blijkt dat het herstellen van deze uit 5 delen bestaande brug een complexe klus is waar jaren overheen gaat en waar in eerste instantie geen enkele wegenbouwer zich aan wilde wagen of vertillen.
22: Het nieuws dat de Noorse kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie heeft ondergaan brengt bij Babette van Daal herinneringen naar boven die ze nooit meer zal vergeten. 10 jaar geleden lag ze zelf op de operatietafel voor een dubbele longtransplantatie, zegt ze in de Telegraaf. En terwijl haar jonge kinderen lagen te slapen, stapte ze midden in de nacht in een ambulance. Ik wist niet of ik ze ooit nog terug zou zien.
2: Komende zomer is het precies 10 jaar geleden dat Van Daal haar nieuwe longen kreeg. En tot haar eigen verbazing gaat het nog altijd uitzonderlijk goed. Alle controles zijn goed. Mijn artsen kijken soms naar de uitslagen en zeggen dan bijna verbaasd: het ziet er nog steeds hartstikke mooi uit.
22: In Haarlem werd de Oosterstraat groot nieuws toen een jongen van 11 een dreigbrief kreeg omdat hij een regenboogvlag aan huis had opgehangen. Lezen we in het AD. Zijn aangedane moeder schreef erover in de buurt-app en wat toen gebeurde verwarmde de hele straat.
2: De buren Ineke en Yvonne lieten het er niet bij zitten en besloten in actie te komen. Ze mobiliseerden de hele straat en een paar dagen later hing de Oosterstraat vol met regenboogvlaggen. Zoals Ineke het zegt: je komt niet aan die lieve jongen. Je komt niet aan onze straat.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.
2: En voetbal, we gaan naar Chris Wobben.
4: Want er is gescoord door Engeland. Jude Bellingham aan het begin van de tweede helft zet de Three Lions, zoals de bijnaam van het Engels nationale voetbalteam is, opnieuw op voorsprong. Nu een hoekschop, want Bellingham was opnieuw gevaarlijk. En dan wordt er net naast gekopt door Engeland. Dat uitstekend aan deze tweede helft is begonnen. Nico O'Reilly, die jonge linkervleugelverdediger van Manchester City, pas in zijn 6e interland kopt die tegen de buitenkant van het zijnet. Het scheelt heel weinig. Anders was dit de 4e Engelse treffer geweest. Een leuke wedstrijd tussen deze twee grootmachten in het internationale voetbal. Engeland tegen Kroatië, dat in een transitiefase zich bevindt. De oude garde die het schopte tot de finale in 2018. De bronzen medaille pakte 4 jaar later in Qatar. En nu toch weer prachtig voetbal liet zien. Wordt afgewisseld door de jonge garde, waarvan er 2 doelpuntenmakers zijn. De een is Baturina, de andere is Moussa. Maar bij het begin van de tweede helft is het opnieuw Engeland dat toeslaat. 3-2, doelpunt Jude Bellingham.

0: Ja, dat is een hele originele ABBA, Summer Night City. Vrijdag zou het zover moeten zijn. Dan moeten de Verenigde Staten en Iran in Genève een vredesakkoord gaan ondertekenen. Als er tenminste niet meer iets gebeurt dat nog roet in het eten gooit. We nemen ruim de tijd voor een vooruitblik en een analyse van het principeakkoord dat vandaag is uitgelekt aan nieuwsorganisatie Bloomberg. Want welk land komt hier het beste uit? Ik begroet onze drie gasten. Amerika-deskundige en VVD-senator Koen Petersen, voormalige Israël-correspondent Ines Polak en Midden-Oosten-deskundige Paul Aerts, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond allemaal.
1: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, we beginnen even bij de Verenigde Staten. Koen Petersen, heeft Amerika bereikt wat het wilde?
2: Ja, tot op zekere hoogte wel, want een belangrijke doelstelling was om de nucleaire ambities van Iran af te toppen. En dat is volgens het document dat nu bekend is geworden gebeurd. Iran ziet af van de ontwikkeling en het aankopen van nucleaire wapens. Dus dat is goed nieuws. Maar andere zaken die Amerika belangrijk vindt, die zijn minder uit de verf gekomen. Amerika heeft bijvoorbeeld gezegd bij monden van Trump dat er nooit geld naar Iran zou moeten gaan. En dat gebeurt nu wel.
0: Ja.
2: Dus het is een gemengd beeld.
0: Ja, ik herinner mij ook toen de oorlog begon dat Amerika beloofde eigenlijk te helpen het leiderschap van Iran weg te bombarderen.
2: Ja, dat is volledig van de ambities verdwenen. Trump heeft gezegd met de luchtaanvallen, dit creëert de omgeving voor de bevolking om op te staan. Dat is niet gebeurd, dat was ook te voorzien. Ja. En inmiddels is dat helemaal uit de teksten verdwenen.
0: Ja.
2: Waardoor de verzetsgroepen die het Iraanse regime bestrijden vanuit de Iraanse gemeenschap buiten Iran teleurgesteld zijn dat die ambitie is komen te vervallen.
0: Ja, en je zei er zou nooit geld gaan van de VS naar Iran. En nu wordt er een bedrag van 300 miljard maar liefst vrijgemaakt. Gaat Amerika opdraaien voor dat enorme bedrag?
2: Nee, niet voor dat bedrag. Dat wordt bijeengebracht door andere landen. Amerika heeft gezegd, daar gaat geen cent Amerikaans geld naartoe. Maar tegelijkertijd zegt Amerika ook dat ze de sancties zullen opheffen die nu tegen Iran gelden. En dat zijn sancties die zowel in het leven zijn geroepen om de Iran te straffen voor nucleaire ambities, maar ook voor terroristische activiteiten. En dat betekent toch dat de facto bevroren geld teruggaat naar Iran op enig moment. Niet direct, maar dat is wel in de toekomst voorzien.
0: Ja.
2: En dat Iran mee kan doen in de internationale economische gemeenschap. En dat zijn zaken waar Trump zich altijd tegen heeft verzet. Toen Obama dat wilde afspreken en nu alsnog zelf daar zijn handtekening onder zet.
0: Ja, in 2015. Paul Aerts, wat levert dit akkoord volgens jou op voor Iran?
3: Nou, heel wat. Ik denk dat de meeste concessies die gedaan zijn, voor zover we dat kunnen vaststellen, hè, want het is een heel vage raamtekst, kan nog veel veranderen, ook morgen nog. En daarna die 60 dagen onderhandelingen, God mag weten wat er nog allemaal gaat veranderen. Maar ik denk dat Iran wel hier goed uitspringt. Niet per se een winnaar. Ik hou niet zo van de termen verliezer en winnaar. Maar het is wel met een enorme prijs gekomen. Want Iran is natuurlijk met name economisch, militair, maar ook wat betreft diplomatieke relaties met zijn buurstanden natuurlijk. Die zijn veel slechter dan ze ooit geweest zijn. En met name de economie heeft een enorme dreun gekregen. En het is maar de vraag of die $300 miljard, waar Koen het net over had, of dat überhaupt voldoende is om de schade te herstellen. Maar ik denk wel dat dit deze raamtekst bijna door Iran geschreven is, zou je kunnen zeggen. Dus ik vind ook de kwalificatie van Koen dat het een gemengd beeld is, dat vind ik wel een eufemisme van de eerste orde.
0: En die Ayatollahs zitten er ook gewoon nog.
3: Ik hou niet van het benadrukken van Ayatollah. Het regime in Iran is geen regime van Ayatollahs. Het is een regime van militairen, waar weliswaar een opperste leider, Mojtaba Khamenei, aan het hoofd staat. Maar het regime is vooral een militair regime, dictatuur.
0: Maar die militairen zitten er nog.
3: Zeker, en die zijn ook sterker dan ze waren en hebben veel meer zelfvertrouwen gekregen, wat gereflecteerd wordt hier in dit verdrag of in deze raamtekst.
0: Ja. Wat opvalt, vind ik, bij het lezen van die 14 punten is dat Israël eigenlijk in het akkoord niet wordt genoemd. Is dat ook een overwinning voor Iran?
3: Zonder meer. We gaan het erover hebben zo meteen, denk ik. Het staat zelfs in clausule 1, heb ik gelezen. En dat is wel heel relevant voor Iran. Want Iran vindt dat de link met Libanon en Hezbollah heel belangrijk is. En Trump is daarin meegegaan, tot mijn verbazing, moet ik zeggen. Dus ja, of hij zich daar ook aan houdt en wat dat verder betekent in de praktijk de komende weken en maanden, dat moeten we nog afwachten.
0: Ja. Ines Polak, Israël zat dus niet aan die onderhandelingstafel. Hoe valt dit akkoord nou in Israël?
1: Belabberd. Ja, heel slecht. Ze hebben het over desastreus. Het is precies de pluspunten die Paul net noemde, worden in Israël natuurlijk gezien als verliespunten. De voornaamste gevoel is, Trump heeft ons het karwei niet laten afmaken. Netanyahu wil natuurlijk doorvechten. Overigens wel interessant, wat jij ook net zei, van er is een militaire klap toegebracht aan Iran. Dat verkoopt Netanyahu natuurlijk nu als zijn grote overwinning. Maar eigenlijk, ik heb niemand in Israël gehoord die hier positief op is. Ze zeggen allemaal, alle doelstellingen die we hadden, regime change, nucleaire wapens, de raketten, de bondgenoten van Iran uitschakelen, is allemaal niet gebeurd. En Israël bevindt zich eigenlijk nu, 2 jaar en 8 maanden na die 7e oktober, op alle fronten, sinds de aanval van Hamas, op alle fronten in een situatie die, wat Israël betreft, eigenlijk een enorme nederlaag is. Ja. Ze hebben Hamas niet kunnen ontwapenen, Hezbollah zit er nog, Iran is waarschijnlijk sterker erop geworden, qua radicaler, qua regime. Dus in die zin is het echt, wat je hoorde in Israël de afgelopen tijd was, Trump heeft ons weggehouden bij de onderhandelingen, en wie niet aan tafel zit, die wordt als gerecht opgediend.
0: Ja, zeker. En wat zegt dit akkoord over de relatie tussen Amerika en Israël, tussen Netanyahu en Trump?
1: Nou, het is duidelijk dat Trump de laatste tijd afstand heeft genomen van Netanyahu. Hij zegt het niet hardop dat hij hem in die oorlog heeft gesleurd, want dat zou betekenen dat hij niet de baas is. Hij is nog altijd de baas. Maar wij horen veel over die gesprekken waarin Trump dan Netanyahu uitmaakt voor, ik weet niet wat, met het F-woord ertussen. De meest betekenisvolle tekst was een interview van Trump aan ABC, waarin hij eigenlijk zei, ik weet niet of Netanyahu nog wel in de running blijft. Misschien stopt hij wel. Ja. Hij heeft een lange carrière achter zich. Hij is een oorlogspremier. Nou, die oorlog hebben we nu gewonnen. Hij hoeft niet meer. Met andere woorden, een soort doodskus van Netanyahu heeft afgedaan.
0: Ja, Koen Petersen, wordt dat ook zo in Amerika gezien, dat Trump probeert zich te ontdoen van Netanyahu?
2: Nou ja, het is wel duidelijk dat Trump de afgelopen dagen veel positiever over het Iraanse regime heeft gesproken dan over Netanyahu en Israël. En dat wordt wel opgevallen. En je ziet ook dat conservatieve politici de afgelopen dagen, toen die eerste fragmenten van de overeenkomst begonnen te circuleren of rond te zoomen, ook wel afstand hebben genomen van Trump. Door vooral af te vragen van, god, doet Trump Israël en de Amerikaanse veiligheidsbelangen niet in de uitverkoop? Uh-huh. Ook bijvoorbeeld van Lindsey Graham, de senator uit South Carolina, die altijd heel erg nauw met Trump verbonden is. Dus je ziet daar wel twijfel ontstaan of Trump hier uiteindelijk het goede mee heeft gedaan. Maar Trump heeft dit met name ook gedaan omdat hij onder politieke druk staat, zowel economisch gezien, omdat Amerika ook leidt onder die hoge olieprijzen. En de tussentijdse verkiezingen aankomen, waar de democraten en opponenten goede zaken kunnen doen als hij zo impopulair blijft als hij nu is. En dat heeft Trump ook wel genoodzaakt om stappen te zetten om hiervan af te zijn, zodat hij met zogenaamde resultaten verkiezingen in kan en hopelijk voor hem die kiezers daarvan kan overtuigen.
0: Ja, Paul Aert?
3: Ja, ik heb moeite met de redenering dat de VS op weg is om zich te ontdoen van Netanyahu. Maar stel dat dat zo zou zijn, en dat is nog lang niet zo, stel dat dat zo zou zijn, wie komt er dan in de plaats van Netanyahu? Bennett, Lapid, noem maar op. Er zijn nog een paar meer mannen. Het zijn allemaal mannen trouwens die echt te doen. Dat geldt ook voor Israël. Die hebben niet heel veel andere standpunten dan Netanyahu als het gaat om Iran en als het gaat om Libanon. Dus zouden we er zoveel mee opschieten?
0: Ines, mee eens?
1: Helemaal mee eens. Sterker nog, ik denk, als ik alle verliezen bij elkaar optel, we hebben Hamas en Hezbollah en Iran, eigenlijk is Israël zelf de grote verliezer na die 2 jaar en 8 maanden. Het heeft zichzelf verloren. Het is de weg kwijt. Het kan alleen nog maar als een wildeman in het rond slaan. En wat er nu gebeurt is, Netanyahu wordt door de oppositie van links en van rechts afgerekend op het feit dat hij zich nu gedraagt als de vazal van Trump, terwijl ze eigenlijk die oorlog moeten voortzetten. Wat dat betreft, overigens is de nieuwe naam aan het firmament
3: IJzerkot.
1: Is IJzerkot. Ja. Dat is degene die waarschijnlijk de komende verkiezingen de beste kans maakt, hoewel het helemaal niet zeker dat is dat hij er ook in slaagt om nog een coalitie te vormen.
0: En is dat een geestverwant?

0: ze bedreigd worden, helemaal rondom door iedereen en alles. Dat ze Amerika kwijt zijn, dat ze de wereld kwijt zijn. En ze kunnen alleen nog maar zich richten op we moeten sterk zijn en hard toeslaan. En dat is eigenlijk ja, de sfeer die er heerst.
1: Ja, Koen Petersen, een belangrijk punt ook in die overeenkomst is dat Iran belooft geen nucleaire wapens meer te zullen maken. Maakt dat indruk op de Amerikaanse kiezer? Leeft bij hen die enorme angst voor een atoommacht aan de andere kant van de wereld?
2: Nou, ik denk dat hij meer leeft bij Trump dan bij de gemiddelde kiezer. Je zag ook vanaf het begin dat die oorlog in Iran bijzonder impopulair was. Ook binnen de eigen achterban van de Republikeinen van Trump. Maar wat je bij die Republikeinse achterban wel zag, dat ze het niet eens waren met het voeren van die oorlog. Maar dat dat geen reden is geweest om afstand te nemen van Trump. Trump heeft een aantal kandidaten gesteund bij voorverkiezingen. En dat was de gelegenheid voor Republikeinse kiezers om als signaal af te geven dat ze ontevreden zijn met Trump. Maar eigenlijk hebben praktisch al die kandidaten die door Trump zijn gesteund ook die voorverkiezingen gewonnen. Dus dat laat zo'n positie in die Republikeinse partij nog steeds kwalificeren als sterk. Maar om de verkiezingen te winnen heeft hij ook die middenkiezers nodig. En die zijn in overgrote meerderheid tegen deze oorlog. En niet alleen die oorlog, maar ook tegen de hoge benzineprijzen, waardoor ze uit die bestaanszekerheidsdiscussie toch geneigd zijn om Trump los te laten bij die tussentijdse verkiezingen.
1: Ja, helder. Paul Aerts, een ander belangrijk punt is natuurlijk de kwestie Libanon. Nou, in principe zou Israël nu moeten stoppen met het bestoken van Libanon. Verwacht jij dat stand houdt?
3: Ik denk het eerlijk gezegd niet. Of ik ben bang dat dat niet gaat lukken.
1: Want?
3: Israël heeft zich zo ingegraven. Misschien moet je zelfs zeggen letterlijk ingegraven.
1: Ja, zoals
3: in een groot deel
1: ten
3: zuiden van de Litani-rivier. Dat het mij niet aannemelijk lijkt dat Israël daar op aanvraag of bevel van Trump zich daaruit gaat terugtrekken. Ja. En dat ze zelfs misschien wel met bombardementen op het zuiden van Beirut doorgaan op een gegeven moment. Zolang Trump niet de daad bij het woord voegt. Hè. Trump scheldt Netanyahu dan wel uit. Daar hebben we heel veel over gehoord de afgelopen dagen. Maar vervolgens doet hij niks om Netanyahu tot de orde te roepen. En zolang hij niks doet, weet Netanyahu, ik kan ermee doorgaan.
0: Ja, het laatste nieuws wat ik vanavond op de Israëlische radio hoorde is dat er nu gepraat wordt over mogelijke vermindering van de troepenaanwezigheid van de Israëliërs in Libanon als een soort compromis. Ik zie niet dat Israël daar helemaal vertrekt, want Netanyahu zit wat dat betreft klem. En hij zit echt klem wat dat betreft tussen Trump enerzijds, die wil waarschijnlijk dat hij weggaat, maar dan nog niet echt op aandringt. En anderzijds heeft hij een bevolking in het noorden van het land die zegt, als wij daar weggaan, dan staat ons eenzelfde lot te wachten als bij de, in het zuiden waar ze door Hamas werden overvallen. Dus hij zit echt klem wat dat betreft. Het is voor hem niet zomaar een oplossing. En het enige oplossing zou zijn dat er wordt op het ogenblik onderhandeld tussen Israël en Libanon, dat daar wel iets uitkomt. Aan de andere kant denk ik dat voor Netanyahu Libanon nog een mogelijkheid is om op de een of andere manier het akkoord met Iran te torpederen.
1: Ja. En Koen Petersen, wat verwacht je zal de reactie van Trump zijn als Netanyahu wel doorgaat en zijn leger blijft inzetten in Libanon?
2: Nou, Trump begint altijd onderhandelingen en overleggen met een dreigement. Dus dat zal ongetwijfeld doorgaan. Tegelijkertijd ziet Trump ook dat de steun in het algemeen voor Israël in de VS nog steeds significant is. Ja. Dus de mogelijkheden om Israël volledig te laten vallen zijn zeer beperkt. Ook gelet op de innige banden. Dat kun je niet binnen een paar dagen compleet laten kantelen. Dus mijn verwachting is dat als er wat meer rust weer in de situatie komt, dat Trump vergeten is dat hij Netanyahu heeft bedreigd. En dat hij dan weer op een normalere manier met Netanyahu zou omgaan.
1: Ja.
2: Zoals hij dat eigenlijk als president altijd heeft laten zien in relatie met anderen. Het is een scheldpartij en dreigementen om te beginnen. En zodra er weer een beetje rust op de lijn is, dan zijn dat opeens van grote vrienden. Dus ik sluit niet uit dat uiteindelijk vanuit Trump dat ook de houding zal zijn.
1: Ja, een laatste ding dat ik zo opvallend vond in dat 14-puntenplan. Opeens duikt daar de VN-veiligheidsraad op.
3: Mm-hmm.
1: Moet de resolutie, moet dit akkoord dan bekrachtigen? Waarom wordt die VN-veiligheidsraad erbij gehaald als het een bilateraal akkoord is?
3: Nou, dat is ook gebeurd rond Gaza. Hè? Daar is ook een veiligheidsraadresolutie heel erg

0: Er doorheen gemanipuleerd.
1: Maar Trump heeft nooit enig ontzag voor de veiligheidsraad.
0: Nee, in dit geval blijkbaar wel. Misschien is het ook wel iets wat door de Iraniërs is opgedrongen. Vergeet niet dat Iran heel erg hecht aan wat dan heet het internationaal recht. Trump hecht daar minder aan, zoals we weten. Dus ik denk dat er ingefietst is door de Iraniërs.
2: Maar ja. Als ik daarbij aan mag sluiten, ik hoorde vandaag ook de uitleg, en die klinkt heel plausibel, dat Iran hierop staat omdat Trump in de tijd het akkoord met Obama gewoon heeft verscheurd. En ze willen een garantie dat dit akkoord overeind blijft, internationaal.
1: Ja, helder. Nog even, Koen Petersen, vrijdag die ondertekening. Wordt dit een historische gebeurtenis?
3: Ik denk dat Trump het zoveel mogelijk op die manier zal presenteren. Maar dat de commentaren in de VS, democraten en opponenten zijn altijd cynisch en kritisch hierover. En republikeinen zijn ook halfslachtig over dit resultaat in hun eerste reacties. Dat het toch heel moeilijk zal zijn om dit echt grootschalig als grote overwinning aan te kondigen. Okay. Dus het zal een ondertekening zijn die voor de rest niet heel erg lang zal blijven hangen.
1: Ja, Paul Aerts, historisch dit?
0: Nee, denk ik niet. Ik denk ook dat het heel snel zal blijken dat dit een heel weinig doordacht document is. Dat er zoveel haken en ogen aan zitten, zoveel vaagheden, dubbelzinnigheden. Dit gaat stranden, ja.
1: Ines?
2: Ja, het doet mij denken aan het Gaza-akkoord. 20 punten, we zijn bij punt 2 beland en dat was het.
1: Oké, nou, we gaan het zien. In elk geval fijn dat we jullie analyse daarvan konden genieten. Dank Paul Aerts, Ines Polak en Koen Petersen. Graag gedaan.

0: Leon Bridges is dat met Better Man. En we gaan nog even naar Chris Wobbe, want die zit bij de wedstrijd Engeland-Kroatië. Chris, is het nog 3-2?
1: Ja, Marcia, het is nog 3-2. We zitten in de 73ste minuut. Moet je eigenlijk 3 minuten van aftrekken, want we hebben net een hydration break gehad. Hè, een onderbreking. Een aantal speelsteden liggen in bijna een tropisch gebied. En het is ook nog eens hurricane season. Dus ja, de weersomstandigheden kunnen nog verraderlijk zijn. Daarom sowieso verplichte hydration breaks. Iedere helft 1. Maar de klimatologische omstandigheden zijn zo verschillend. Dit stadion bijvoorbeeld, waarin wordt gespeeld, Dallas, is voorzien van een dicht dak en airconditioning. En die hydration breaks zijn punt van discussie, want die 3 minuten worden natuurlijk op z'n Amerikaans gevuld met reclame. En veranderen wat de sport, terwijl nu Engeland weer komt opzetten. Het strafschopgebied van Kroatië in, maar de aanval wordt gestuit. 3 wissels al bij Kroatië gezien, nu ook 3 bij Engeland. De belangrijkste bij Kroatië, Luka Modric, de absolute grote ster. 40 jaar, zijn 6e WK. 199 wedstrijden voor Kroatië. Regisseur op het middenveld werd er afgehaald na 57 minuten. En dat zei toch wel genoeg. Heeft Kroatië de handdoek al geworpen? We gaan het zo zien. We zitten in de 74ste minuut. Engeland 3, Kroatië 2.
0: Ja, 35 plus is een solovoorstelling over hoe het is om als man en als zwarte man geen kinderen te kunnen krijgen. Theatermaker Bill Romy gaat er dit najaar het theater mee in en vrijdag speelt hij in Rotterdam zijn eerste try-out. Een kort fragment.
2: Wil je wat grappigs horen? Misschien zelfs ironisch. Toen ik 1 jaar of 17 was, weet ik dat ik ooit heb gezegd dat wanneer ik een kleine heb, dan kan ik vredig gaan. Wetende dat een deel van mij voort zou leven. Dat zou mijn legacy zijn. En nu denk ik, wanneer ik kom te overlijden, heb ik niet eens kinderen die me kunnen begraven.
0: Nou, welkom bij Romy.
3: Dankjewel.
0: Je zei grappig en ironisch in dit fragment, maar dat is het niet echt, hè?
3: Nee, zeker niet.
0: Nee, want hoe lang weet jij al dat je geen kinderen kunt krijgen?
3: Ik kwam er een week voor mijn 26e verjaardag achter.
0: Oh, en was dat per toeval of hoe kreeg je dat te horen?
3: Destijds woonde ik samen. Ik was toen zo rond mijn 23ste. Ik was jong toen ik ging samenwonen. En uiteindelijk wil je toch dan de volgende stap wil je maken. En dat was voor ons dan een kleine. En uiteindelijk zie je na een tijdje dat er eigenlijk niks gebeurt. Dus dan ga je denken van misschien moeten we kijken wat er aan de hand is. En dan eigenlijk net als hoe het ook een beetje binnen de maatschappij is, ga je er meestal vanuit dat dat direct bij de vrouw ligt. Dus het onderzoek wat we hebben gedaan was ook gericht op haar. En uiteindelijk kwam de uitslag en dan hoor je dat het niet aan haar is. En niet gelijk van, joh, dan is het probleem bij u. Maar daar moet dan ook weer een onderzoek voor plaatsvinden. En toen dat onderzoek plaatsvond, kwam het bericht zeg maar van, joh, het is niet mogelijk. U bent niet in staat om kinderen te krijgen. En u bent ontvruchtbaar. En dat was wel, dat was hard om te horen. Op dat moment eigenlijk nog niet echt direct een besef. Je hoort het wel, maar pas met de tijd mee gaat het echt landen.
0: Ja, en was het anders geweest als zij onvruchtbaar was geweest?
3: Nee, ik denk ik denk wat betreft de pijn zal er sowieso zijn. Ik zeg, pijn discrimineert niet wat dat betreft. Dus ik denk dat het verdriet even groot zou zijn.
0: Ja, ja en nu ben je jaren verder. Want hoe oud ben je nu, als ik vragen mag?
3: 41.
0: 41. Wat doet het nu bijvoorbeeld met je als iemand vraagt, goh, heb jij ook kinderen?
3: Nu dat ik wat meer met de voorstelling bezig ben, kan ik er wat makkelijker over praten. Maar een aantal jaar geleden was dat heel moeilijk. En dan probeer ik me sowieso te distancieren van dat gesprek, voordat die vraag bij mij zou komen. Ga ik misschien, ik weet niet, afhankelijk van waar we zijn, wat drinken halen of.
0: Als het ergens over kinderen ging, dan maakte jij dat je wegkwam.
3: Ja, in principe wel. Voordat ik echt voelde dat die vraag een beetje ook bij jou gaat komen, of je kan niet echt meepraten in het gesprek. Of als die vraag dan kwam, dan kwam er meestal een leugen. Ik ben er nog niet klaar voor. Ik zoek even zorgen dat er wat meer stabiliteit in mijn leven komt. Of ik wil nog bij mijn moeder, zeg maar. Dus al dat soort smoesjes ga je dan vertellen om het niet te zeggen wat er echt is.
0: Want?
3: Schaamte. Pijn, maar ik denk voornamelijk de schaamte. En wat je toch een beetje gaat doen, je gaat je eigen gedachten in andermans ogen projecteren. Dat ook al vertel je het niet, dat je denkt ergens toch van, ze weten het. Misschien zien ze het. En dat is gewoon een gedachte. En ook al is dat niet zo, maar dat gaat wel echt in jou. Ja. Dat gaat echt in je leven.
0: Ja, en denk jij dat zo ongewild kinderloos, onvruchtbaar. Denk je dat dat anders voelt of iets anders betekent voor mannen dan voor vrouwen? Want je zei net, je verwacht eigenlijk dat het bij de vrouw ligt. Dat hoor je vaker.
3: Ik vind dat moeilijk aan te geven. Ik denk in eerste instantie dat het verdriet er als eerste sowieso bij beide zal zijn. Mm-hmm. Wat het voor mij betekent als man, is dat in het begin je voelt je minder man. Zeg maar, omdat het krijgen van kinderen is uiteindelijk, is dat natuurlijk, bij uitstek is dat niet alles. Maar het is wel iets wat we heel erg linken daaraan. En het voelt dan toch alsof een stukje mannelijkheid van jou weg is genomen.
0: Dus dat niet vader worden, dat veranderde eigenlijk je man zijn?
3: Hoe ik me voelde wel. In het begin. Nu kan ik daar wat beter mee omgaan. Ook natuurlijk omdat een voorstelling me daarmee helpt. En er ook over te praten. En weet ik dat dat natuurlijk niet zo is. Maar de eerste aantal jaren was dat helemaal niet zo. Zeker niet.
0: Kun je beschrijven wat er dan gebeurde? Was het dan dat je gewoon minder macho was? Of dat andere mensen zo naar je keken, dacht je?
3: Ondanks ik zelf niet direct een macho persoon ben, is dat toch wel iets. Ik ben wel iemand die vanuit een ander soort milieu komt. Dus met een streetwise mentality. Dus ja, ik kom wel van buiten, om het zo maar dan te zeggen. Ik was wel met de jongens buiten. En dan niet dat wij de stoere super guys waren, maar je voelt je ergens toch wel anders dan de rest.
0: Ja, en denk je dat het anders is voor een zwarte man dan het is voor een witte man?
3: Waar ik voor mij zie dat het anders is, is de manier hoe ze ermee omgaan. Ik heb een tijdje geleden ben ik in contact gekomen met een boek dat gaat ook over ongewenst kinderloos zijn. En je merkt dat één, er wordt wat luchtiger over gesproken. En misschien is dat wel zelfs fijn. Maar er worden ook misschien bepaalde soort grappen gemaakt die je bij de zwarte gemeenschap niet snel zal zien, omdat het toch iets is wat heel gevoelig ligt, zeg
0: zoals
3: maar.
0: Zoals wat dan?
3: Zoals van, joh, als het bij jou niet lukt, misschien moet ik het dan een keer met jouw vrouw proberen. Dat is niet bij mij gekomen, maar dat soort dingen hoor ik wel binnen de witte gemeenschap.
0: Dat zeggen witte mannen onder elkaar, maar zwarte niet.
3: Nee, dat één, omdat ze weten het niet eens van elkaar. En twee, dat is een grap die we nooit zouden durven te maken. Ja. Echt niet.
0: Ja.
3: Zeg maar.
0: Die zou je niet eens durven te maken.
3: Nee, zeker niet.
0: Ze zijn
3: niet
0: harder dan daarin voor elkaar. En waarom wilde je uiteindelijk hier een voorstelling over maken? Want het is heel erg persoonlijk.
3: Ja, toen ik de eerste uitslag kreeg vanuit de arts. En zij ook echt zag dat hoe aangedaan ik was. En toen vroeg zij aan mij van wat ik ermee zou doen. Want ze dacht misschien zou ik met iemand moeten praten. En toen zei ik al tegen haar van, ik ben een maker, ik maak er wel wat van. En toen wist ik nog helemaal niet in wat voor vorm dat gegoten zou worden. Maar ik heb wel altijd geweten dat ik het op deze manier zou doen. Omdat dat is iets wat mij, dat staat dichtbij voor mij. En ik zie het toch als mijn taak als spreker. Ik heb die gelegenheid om te spreken wat dat betreft. Dus dan denk ik van, dan moet ik daar wat over zeggen. Om het toch bespreekbaar te maken en wat meer de wereld in te brengen.
0: Omdat het ook anderen kan helpen.
3: Zeker, zeker.
0: Ja, precies, want je bent maker, performer, woordkunstenaar, theatermaker. Je woont en werkt in Rotterdam-Oost.
3: Ja.
0: Je doet ook veel projecten met jeugd, las ik. Zou je voor jouw gevoel nu een ander leven leiden, 41, als je wel vader was geworden?
3: Ja, ik denk als persoon zou ik voornamelijk nog wel grotendeels dezelfde persoon zijn. Ik denk dat het dan voornamelijk zou zijn in hoe je je dagen zou indelen. Ook qua werk, want wat ik nu dan wel heb is heel veel tijd. Soms lijkt het zo, dus ik kan dan ook meer tijd zetten in mijn werk.
0: Ja.
3: En dus ik zie ook bij mijn vrienden van, als ik ze misschien bel, ja, ik moet die jongens even bellen, brengen naar voetbal of even naar zwemmen en dat soort dingen. En ik heb dat niet. Dus dan zijn dat weer uren waarvan ik denk van, oké, ja, dan weet je wat, dan maak ik deze tekst nog wel even af. Of dan doe ik dit nog wel even, zeg maar. Dus het gaat ergens een soort van door.
0: Ja, je hebt meer tijd om hele mooie voorstellingen te maken.
3: Ja, dat onder andere wel, zeker.
0: Ja, de try-out van deze voorstelling, 35 plus, die is vrijdag te zien in Podium Islimunda in Rotterdam. En dit najaar in het Nieuwe Luxor. Heel veel dank voor je verhaal, Beroemi.
3: Dank je wel dat ik er mocht zijn.
0: Ja. Vanmiddag werd voor het eerst een nieuwe kinderboekenprijs uitgereikt. De Groene Griffel. Voor boeken die kinderen de liefde voor natuur en wilde dieren bijbrengen. Winnaar is Lotte Stegeman met haar boek Wij Beren. En daarin komen de 8 berensoorten op aarde zelf aan het woord over hun leven. Welkom Lotte en gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Het boek ligt voor jou.
4: Ja.
0: Het is prachtig geïllustreerd door Marieke ten Berge. Het juryrapport zegt, dit boek is een geweldige manier om de wereld eens te zien vanuit de ogen van een dier. En dan begint het boek met de woorden, wij zijn smerig, wreed, bloeddorstig en verschrikkelijk.
4: Ja, de bruine beer die gaat er met gestrekt been in.
0: Ja, die gaat er met gestrekt been in. Ja. Je hebt ook een berenkettingje om je hals. Wat heb je met beren?
4: Ja, ik ben al heel erg lang enorm gefascineerd door beren. Het begon al toen ik heel klein was. Ik had een enorme hekel aan poppen. Ik vond poppen heel eng. Ik had toen ook knuffelbeesten. Het waren vooral knuffelberen. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal realistisch. In 2016 ben ik een heel eind gaan fietsen. Van Florida naar Alaska. Dwars door Amerika. En hoe verder ik de bergen introk, hoe meer waarschuwingsborden ik tegenkwam. Dus overal waar ik kwam stonden borden met gevaarlijke weg. Beren, blijf in je auto. Dat is allemaal heel leuk en aardig. Maar als je op een fiets zit, is het wat minder. Ik werd best wel bang gemaakt voor beren eigenlijk. Dus toen sloeg het een beetje over naar bang zijn. Dat veranderde weer toen ik mijn eerste beer tegenkwam, zo ergens tegen de grens met Canada aan.
0: Want die was heel schattig en aaibaar.
4: Nou, schattig en aaibaar zal ik hem zeker niet noemen. Hij bleef vooral op een veilige afstand, wat ik wel heel prettig vond. Maar hij stond in de berm op die afstand en hij was bloemetjes aan het eten. En hij keek naar mij en ging weer door met waar hij mee bezig was. En ik fietste heel langzaam voorbij. Ik was veilig op die fiets op het eindje van hem vandaan. Maar ik dacht wel vanaf dat moment, jeetje, wat een machtig interessant dier. Hier moet ik meer over ontdekken.
0: Toen dacht je, hier moet ik een boek over schrijven.
4: Dat zat toen al, dat zaadje werd geplant. Ja, en helemaal ja. Toen ik er daarna nog de rest van de fiets toch nog 12 tegenkwam.
0: Oh.
4: Dus dat werd alleen maar meer.
0: En het was allemaal onproblematisch.
4: Tijdens die fietstocht was dat heel onproblematisch. Dat hoeft natuurlijk niet altijd het geval te zijn. Want ik kwam door gebieden waar beren op veel plekken best wel gewend zijn aan mensen en aan toeristen. En als beren gevoerd worden regelmatig, of mensen zien als etensbron in ieder geval, of als een gevaarlijke vijand, dan kan het natuurlijk wel eens misgaan. Het gebeurt heel zelden, maar het is niet uitgesloten.
0: Ja, want ik reisde naar Roemenië, ging daar wandelen in de bergen en werd ook echt wel bang gemaakt door beren. Ook doordat diezelfde week een vrouw door een beer was gegrepen, een Belgische vrouw van 21... en teruggevonden in de vallei met, zoals in de Roemeense krant stond, wonden onverenigbaar met het leven.
4: Ja, dat klinkt vrij gruwelijk.
0: Ja.
4: In Roemenië heb je een hele beroemde weg. Daar ben je misschien ook overheen gereden. En die weg is berucht om het feit dat er heel vaak beren langs de weg staan. Bruine beren te bedelen om eten.
0: Ja.
4: Maar dat hebben wij dus eigenlijk echt een beetje zelf verpest voor ze, door ze daar steeds eten te gaan geven. En dan vraag je om problemen.
0: Ja, en waarom dacht je, ik moet nu echt een boek voor kinderen schrijven over die beren?
4: Nou, kinderen voorkomen. Ik kom heel veel op scholen natuurlijk. Ik schrijf al jaren kinderboeken. En kinderen zijn ongelooflijk dierenliefhebbers, dierenfans. Dat zit er echt een beetje van nature in. Dus dat is een heel, heel dankbaar onderwerp. Ik heb hetzelfde wilde enthousiasme voor dieren als kinderen. Maar er gaan best wel veel rare verhalen rond over beren. Over heel veel verschillende dieren natuurlijk. Dus ik dacht, het is mooi om nou eens echt te gaan graven naar het echte verhaal van al die beren. Aan de hand van allerlei wetenschappelijk onderzoek en berendeskundigen. En uit de doeken te doen hoe het nou echt zit met die beren.
0: Ja, en dat wordt ook in het boek verteld vanuit een ik-persoon. Hè? Dat is het mooie en aantrekkelijke, vond ik ook echt aan het boek. Dat je helemaal vanuit de beer dit verhaal ook heel geestig vertelt. Je beschrijft 8 berensoorten op aarde.
4: Ja.
0: Heb je een lievelingsbeer?
4: Ja, ik vind het heel moeilijk, want ze zijn zo verschillend, die soorten en de individuen daarbinnen natuurlijk ook. Maar ik vind bijvoorbeeld de brilbeer is een heel schuchtere, teruggetrokken, een beetje, nou ja, bedeesde beer, zou je bijna kunnen zeggen. Vind ik prachtig. De honingbeer is een stuiterbal die ik omschrijf als een beetje een ADHD'er, zou je misschien kunnen noemen, onder de beren. Die scharrelt de hele dag rond, maar uiteindelijk kies ik toch elke keer weer voor die bruine beer die ik zelf ook uitgebreid heb kunnen bestuderen.
0: En waarom die?
4: Want de hoofdverteller.
0: Waarom die?
4: Ik denk dat het deels is omdat ik hem echt het beste ken. Dus ik heb in Alaska, in een gebied waar geen mensen komen, waar alleen maar beren leven, met een paar gidsen een paar dagen kunnen kamperen tussen die beren. En daar zag je ze echt in een hele ontzettende natuurlijke habitat. Niet verstoord door mensen, niet gewend aan mensen die ze eten geven of die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Dus ze lieten ons totaal links liggen en gingen helemaal in eigen gang. En ik heb 5 dagen lang kunnen zien hoe ze leefden, hoe de moeders met de jongen omgingen, hoe ze achter eten aangingen, hoe ze met elkaar omgingen, hoe ze luierden. Ik heb ze van heel dichtbij leren kennen. Dus ik durfde in de huid van die bruine beer te kruipen. En hij liet me niet meer los.
0: Ja, en wat vertelt die beer ons wat wij nog niet van hem weten?
4: De Bruyne? Of ja, zijn we allemaal zo hun verhalen?
0: Ja, nou, De Bruyne, want die is je hoofdpersoon.
4: Nou, ik vind één mooi ding wel dat mensen heel vaak denken is bijvoorbeeld als een beer rechtop gaat staan, waar beren heel goed in zijn, net als mensen, dat dat echt een beetje een soort van aanvalsbeweging is. Dus als een beer, als een beer op een afstand, nou ja, zich hoog maakt, dat is linker soep. Maar eigenlijk 9 van de 10 keer doen beren dat gewoon omdat ze dan hoger staan en beter kunnen zien. Dus ik zag een moeder met haar 3 jongen. En ik zag haar urenlang vissen in de rivier, terwijl de jongen aan de kant zaten. En die stond de hele tijd rechtop gewoon om zich heen te zoeken naar waar een vis voorbij kwam. Niet meer dan dat.
0: Ja, en is er ook een beer waar je eigenlijk niet zoveel mee hebt, waarvan je denkt, nou, dat is best wel een eikel, een etterbak?
4: Een eikel, ja. Nou ja, de lippenbeer is een behoorlijke fanatiekeling, maar daar heeft hij een hele goede reden voor. Hij kan namelijk niet zo goed bomen klimmen, dus hij moet zich op de grond verdedigen. Hij komt steeds vaker mensen tegen in India. Mensen en beren wonen daar, nou ja, komen daar steeds dichter bij elkaar in de buurt. En die kan behoorlijk venijnig uit de hoek komen. Ja, daar kan hij ook niet zoveel aan doen, want hij heeft niet echt een vluchtkans. Dus ik zou kunnen zeggen, pittige beer, maar tegelijkertijd, ja, als je dan weer ziet hoe die beer met haar jongen omgaat en hoe die beer eigenlijk heel sociaal is met andere beren, dan kan ik daar ook weer niks tegen hebben. Dus ik hou van ze allemaal.
0: Alle beren zijn je even lief. En er staan ook allemaal hele leuke weetjes in het boek, zoals over de honingbeer.
4: Ja.
0: Die ruikt heel lekker, zelfs zijn poep. Hoe komt dat?
4: Die doet het heel goed op scholen altijd. Er zit standaard in mijn quiz. Want dat verwacht je natuurlijk niet, dat een beer lekker kan ruiken. Wetenschappers weten het niet helemaal zeker, maar het zou zomaar kunnen dat het wel echt iets met zijn dieet te maken heeft. Een honingbeer is heel dol op honing. Dus wie weet is dat het. Bewijs is er geloof ik niet. Maar het is inderdaad zo dat hij een beetje zoetig lijkt te ruiken. Zelfs zijn drollen die schijnen dus lekker te ruiken, hebben wetenschappers mij weten te vertellen. En dat is wel ideaal, want ze moeten die poep heel vaak onderzoeken om te kijken wat hij allemaal eet. Nou ja, dan kun je maar beter een welriekend trolletje hebben.
0: Dan maar de honingbeer. En je zegt beren grommen of brullen, behalve de panda. Hoe klinkt dan de panda?
4: Ja, ik kan ik niet helemaal zeggen, maar het is een beetje een ongedefinieerd ander geluid dan een brul. Het is een wat. Ik zou niet na kunnen doen.
0: Nee,
4: kan ik je eerlijk
0: want dat
4: vertellen.
0: Wou ik natuurlijk vragen.
4: Ja, nee, sorry. Ik moet je teleurstellen.
0: Ja. Nee, en maar goed, die panda die is ook weer een apart soort beer.
4: Ja, het is een totaal ander soort.
0: Beetje de slow-mo.
4: Hij heeft een beetje de reputatie dat het een ontzettende luie sukkel is. Je hebt natuurlijk ook heel veel van die klunzige filmpjes waarin ze de hele tijd uit speeltoestellen vallen enzovoorts. Maar eigenlijk is die panda een ontzettende slimmerd op zijn eigen manier. Die eet alleen maar bamboe, kan die ook niks aan doen. Dat is nou eenmaal wat die eet. En dat is een beetje alsof een mens de hele dag bleekselderij zou eten. Dan moet je heel veel van eten om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen. Dus als die panda de hele dag rondjes zou rennen, zou die zichzelf in de voet schieten. Want dan blijft er geen energie meer over.
0: Ja, en dit boek ligt er nu. Ben je dan klaar met beren hierna? Of gaan beren blijven die belangrijk in jouw leven?
4: Ja, dit was het eerste boek waar Marieke en ik, we hebben het boek helemaal samen uitgeplozen en samen in elkaar gezet, waarbij Marieke en ik het echt erg vonden dat het af was. We baalden als een stekker. We wilden niet dat het klaar was. Dus we zijn stiekem in ons achterhoofd, los van allemaal andere plannen die we hebben, toch aan het nadenken over nog eentje.
0: Oké, dankjewel. Ik ga nog even naar het voetbal. We gaan nog even naar Chris Wobben. Hoe staat het voor?
1: Slotfase in Dallas. 4-2 inmiddels de voorsprong voor Engeland. Rashford maakte hem uit de omschakeling. De voorzitter was van Rodgers. Snelle aanval en van heel dichtbij. Rashford dus op 4-2 met zijn Engeland. Dat een uitstekende indruk maakt tegen toch echt een goede ploeg. Kroatië dat er alles aan doet, maar gewoon niet meer doorkomt. En dus is dit een spectaculair duel geworden. En Engeland wordt eerst sinds jaren echt goed begonnen aan een eindtoernooi. Vanavond, of eigenlijk vannacht, gaan naar Panama, de tweede wedstrijd in deze pool. Dan om 4:00, als je er nog zin in hebt. Oezbekistan, Colombia, echt een krakertje. En daarna dan gaan we beginnen aan de tweede ronde in de groepswedstrijden met Tsjechië, Zuid-Afrika en Zwitserland tegen Bosnië. Genoeg voetbal dus te zien. Maar Engeland wint met 4-2 voorlopig, terzij er nog een goal bij komt van Kroatië. En maakt een uitstekende indruk.
0: Ja, dit was het Oog. Nog veel dank aan Lotte Stegeman voor haar berenverhaal. Dit was het Oog. Morgen zit hier Eshwet El Miloudi. En op deze zender gaan we door met Nooit Meer Slapen met Sarah Jenner. Voor nu een hele goede nacht.

0: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
1: Soms voel ik me een beetje schuldig naar huisdieren. En dan vooral de hond.
2: Let op, een hond kopen brengt verantwoordelijkheden met zich mee.
1: Ze zijn zo afhankelijk van de mens.
3: Kan de relatie tussen mens en dier ook wederkerig zijn?
4: 40 uur werken en je hond 40 uur alleen laten? Nee, dat is niet goed.
5: Mitch.
3: Deze week in Docs.
5: Ga je mee?
3: Troostdieren.
5: Nee?
3: Docs is een podcast van NTR en VPRO.
5: De stok is ook belangrijk, hè?
3: Nu op NPO Luister.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
17: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
18: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
19: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
20: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
19: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
21: NPO Radio 1.
22: Middernacht, het begin van donderdag 18 juni. Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen, met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van hun woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij zo de EU te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar de EU-landen vrezen nu buitenspel te komen staan, nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De Verenigde Staten en Iran hebben de tekst van de intentieverklaring tussen beide landen gepubliceerd over de oorlog in het Midden-Oosten. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staan onder meer in dat de Straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend en dat gebeurt dan in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, bevestigt de burgemeester nu. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend staat als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom ook niet meteen naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer in het noorden bewolkt, op andere plekken is het helder vannacht. Het is 14 tot 17 graden daarbij. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het is 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
21: NPO Radio 1. VPRO.
0: van der Laan.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wie zwijgt, die buigt, klinkt het in de voorstelling waar mijn gast van vannacht in speelt. Een musical is het, waarin het gaat over je mond wel of niet opentrekken. Vannacht zit Sarah Jané bij mij in de studio. Mijn gast is actrice en zangeres. Ze ging naar de vooropleiding van het conservatorium, deed de Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie en ze werkt alweer een jaar of wat bij theatergezelschap Night. We zagen haar op de planken in Fiddler on the Roof en All Stars, maar ook op televisie in Tropenjaren en als Maxima in Het Koningshuis The Musical. En vorig jaar was er het overdonderende Brabo Leone, een autobiografische muziektheatershow waarvoor mijn gast nu is genomineerd voor een Theodor. En afgelopen weekend zag ik haar in het Amsterdamse Bostheater in Spinoza, de Mokum Musical. Een voorstelling over de 17e-eeuwse filosoof en dwarsdenker met waanzinnig goede muziek, dans, decors en kostuums. En met de diep doorvoelde woorden dat wie zwijgt, buigt. Mijn vlam, wordt er over haar personage gezegd. En inderdaad, ze vlamt. En wel zo dat je zeker weet dat er voor mijn gast van vannacht geen enkele reden zal zijn ooit te zwijgen en te buigen. Sarah Jané is geboren in Oosterwijk in 1994. Welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Ben je getrouwd?
2: Nee.
1: Weet je al wat je aan gaat trekken als je gaat trouwen?
2: Ik denk die jurk die ik aan heb in Spinoza de Mokum Musical.
1: Ja, kan jij uitleggen hoe die eruit ziet?
2: Ja, dat is eigenlijk een heel groot wit doek. Met voor mijn gezicht een gaasje en dat gooien ze in de lucht.
1: Als een soort parachute.
2: Als een soort parachute. En dan is het opeens een trouwjurk.
1: Ja, waanzinnig.
2: Ja, vet hè. Dat is ook mijn lievelingsmoment in de voorstelling, ja.
1: Ja. Stond Spinoza op je lijstje? Voor,
2: zo ja. Van, dat wil ik eens een keer inspelen.
1: Doe mij maar een Spinoza musical.
2: Nee, helemaal niet. Nee, ik moet zelfs zeggen, toen Guy Wijsman, mijn baas, de baas van artistiek leider van Night, zei, we gaan een musical maken over Spinoza, dacht ik eerst, wie en wat en hoezo over een filosoof. Dus nee, ik stond niet meteen te springen.
1: Jij verwachtte andere stukken?
2: Ja, ik verwachtte, oké, we gaan een musical maken, we gaan helemaal lekker naar Chicago, cabaret, dat soort dingen. Maar goed, Night zou Night niet zijn als we toch weer zoiets zouden doen en daar een musical van gaan maken.
1: Kon hij het uitleggen waarom hij het wilde?
2: Nou, hij heeft sowieso zelf heel veel met Spinoza en ik geloof ook met zijn filosofie. En hij wilde gewoon heel graag zo'n verhaal pakken. Wat hij wel vaker doet, is een verhaal pakken wat eigenlijk ook heel erg reflecteert nu op deze tijd. En het toegankelijk te maken voor iedereen. Want ik bedoel, de filosofieën van Spinoza, ik denk als ik tegen heel veel mensen zeg van, heb je de Ethica gelezen, dat niemand zegt van, ja joh, dat heb ik vorige week dinsdag even lekker doorgeploegd. Dus, en hij wil dat gewoon behapbaar maken.
1: Heb jij de Ethica gelezen?
2: Zeker niet.
1: Maar ben je gaan lezen over hem?
2: Ik ben wel gaan lezen over hem, maar samenvatting, ik heb de Ethica niet doorgeploegd, nee. Ja,
1: maar dan ben jij van ons twee nu de grote Spinoza-kenner.
2: Oh nee hoor, alsjeblieft, gooi deze bal niet bij mij neer.
1: Maar wat weet je wel over hem?
2: Het is een filosoof en hij zegt God is natuur. Dus hij trok als eerste God los van de mens. Maar zegt veel meer, dat zit in ons allemaal en we hebben allemaal iets goddelijks. Het is iemand die...
1: En we zijn allemaal één.
2: En het is iemand die excommunicated is uit zijn gemeenschap. Dus niemand mocht meer dingen van hem lezen, niks meer schrijven, niks meer met hem te maken hebben. Hij moest wegblijven. Dus hij is uit de gemeenschap gekikt door zijn geloofsovertuigingen.
1: Verbannen naar het prachtige Rijnsburg.
2: Wie wil daar niet zijn? En hij was een Joods-Portugese vluchteling.
1: En jij bent Rebecca,
2: ja,
1: zijn zus.
2: Ja, ik speel zijn oudste zus, ja. Ja, en ik sta eigenlijk lijnrecht tegenover Spinoza.
1: Ja, de musical begint en dan komen jullie aan in Amsterdam met je moeder en je andere zus,
2: ja,
1: Mirjam.
2: Ja.
1: En wat gebeurt er?
2: Onze moeder gaat vrij snel dood. Ja, ik spoor je maar gewoon.
1: Het gaat echt heel snel.
2: Het gaat echt heel snel. Dus het enige wat zij zegt is eigenlijk, hou de familie bij elkaar, zegt ze tegen Bento. En die familie komt eigenlijk heel snel voor dilemma's te staan door de denkwijze van Spinoza. Ze worden eigenlijk best wel snel, wordt Rebecca, wie ik dan speel, op het matje geroepen door de gemeenschap, zo van je broer moet stoppen, want anders moet hij hier weg. Ik trouw met een best wel religieuze man en ik hou heel erg vast aan tradities en aan de regels. En ik vind echt wat Bento zegt belachelijk en niet kunnen. En daardoor komen wij in een enorm conflict. En word ik gedwongen door de gemeenschap om hem eruit te zetten.
0: Ja, om uit te spreken dat hij weg moet.
2: Ja, dat hij verbannen is. Ja. En dan heb je Miriam, dat is dan het jongste zusje. En die is eigenlijk in het midden. Dus die snapt ons allebei, maar die is ook super nieuwsgierig. En die wil heel erg veel vrijheid. Maar die heeft veel meer door dat haar vrijheid beperkt is in die tijd als vrouw. Maar die is wel heel erg nieuwsgierig. Ik zie haar een beetje als de toekomst in ons verhaal dan. Ja,
0: ja en ook bijna pragmatisch. Waar jouw personage star is en Spinoza op het naïeve af.
2: Ja.
0: Staat zij er veel pragmatischer in?
2: Ja.
0: Handiger.
2: Ja, handiger, ja. Ja, ja. Ja, dat is super leuk. Ten eerste is het geweldig om te spelen. Ik bedoel, Olaf Artami speelt dan Bento en Nimue Walraven speelt Miriam. En zij zitten ook vast in het ensemble bij Night. En wij zijn ook heel goed bevriend. En het is heel erg leuk om iedere avond met hun uit te zoeken en dat te spelen met z'n drieën. Echt, we noemen elkaar ook siblings. Dus we voelen ook helemaal als een familietje dan. Dat is heel leuk en heel spannend. En vooral ook met Rebecca. Ik sta eigenlijk helemaal niet achter de dingen.
0: Nee,
2: die
0: in
2: zijn
0: dagelijks kind. Leven niet jouw type, zullen we maar zeggen.
2: Nee, echt totaal niet mijn bloedgroep. Nee, dat zou iemand zijn die ik echt zo... ga weg, joh, vervelend iemand.
0: Ja, maar hoe doe je dat dan?
2: Nou ja, ik heb daar op zich best wel moeite mee gehad. Want ik weet nog dat Guy een keer tegen mij zei van... Saar, ik zie gewoon... Je speelt de hele tijd commentaar op wat je zegt.
0: Want je werd cynisch? Of...
2: Ja, ik kan dan best wel zo dat spelen en dan zo van... maar ik zelf vind dit niet. En hij zo, je moet het wel geloven. Je moet er wel achter staan, zeg maar dat.
0: Ja, is dat zo? Moet je dat menen om het te spelen? Want op zich zou ik denken, oké, het is je werk, je bent actrice.
2: Ja, ik moet het als personage wel menen. Als ik de hele tijd... Kijk, zij is natuurlijk super gelovig. En zij zegt echt, ik dank alles aan God. En ik, Sarah, vind dat niet. Maar ik moet dat dan wel menen als het personage. Wat ik daar zelf dan van denk, dat mag bestaan. Maar op dat moment niet op de vloer.
0: Ja, en heb je dat wel vaker moeten doen? Personages die niet zo dichtbij je staan?
2: Nee, ik denk dat deze wel de eerste is die het verst van me afstaat, ja. In de geloofsovertuigingen, ja.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat je dan af en toe zinnen moet uitspreken van je denkt, nou, ik krijg het er eigenlijk niet uit.
2: Ja, maar ik mag ook wel dingen buigen. Maar sommige dingen... Of dan hebben we gewoon een discussie van, ik dit misschien niet. Maar ja, het is ook toch dan mijn werk om dat gewoon maar te doen, ja. Wat ook heel leuk is, ik heb er nu heel veel plezier in om zo'n personage neer te zetten.
0: Dus als je nu zegt, God heeft de pest bedacht om van alle zondaars af te komen.
2: Ja,
0: dan denk je, nou,
2: was ik te genieten, joh. Nee. Het is natuurlijk vreselijk dat zij echt zegt van het is hun eigen schuld. En de pest is niks meer dan God die in zijn tuin schoffelt en genadeloos al het onkruid weghaalt. Ja, dat vind ik natuurlijk niet. Ik zie dat veel meer als een ziekte en als dat we moeten vertrouwen in de wetenschap in plaats van dat we... moeten zeggen van dit is wat God doet en hij haalt hier nu alle slechte mensen weg die niet geloven. Maar ja, ik heb nu heel veel lol in dat personage om dat gewoon zo te zeggen. En...
0: Maar is dat, heb je dan ergens toch een ingang gevonden bij haar?
2: Ik denk wel... om niet cynisch te zijn en geen commentaar te spelen. En het conflict te spelen. Ik denk dat zij natuurlijk ook voelt van... ik wil je niet verbannen. Ik hou van je.
0: Je bent mijn broertje.
2: Je bent mijn broertje en je bent mijn bloed. Maar ik kan niet anders. Want daar heb ik het ook met Guy en met Rick van der Bos en Marieke en Lef Avitan, de drie schrijvers, over gehad. Van ik zou het zo vet vinden als zij ook in conflict komt met dat geloof. Dus dat ze het hele tijd loopt te verkondigen, maar dat ze zelf dan op een gegeven moment ook voelt van shit, nu kloppen mijn regels ook niet meer. Of nu, ik wil dit niet, maar ik moet. En ik denk dat die ingang me wel heeft geholpen. Dat je ook voelt van, ze wil ook heel veel dingen niet.
0: Maar... Nee, er zit natuurlijk ook heel erg iets dubbels in haar. Want het is ook een enorm krachtige vrouw. Laat,
2: ja.
0: Laat niet het gras voor haar voeten wegmaken.
2: Nee, zeker niet. Nee. Ze probeert, denk ik, voor haar zo vrij mogelijk te zijn en te worden. En daardoor doet ze bepaalde dingen. Daarom trouwt ze met Samuel. Om voor haar geval, in dat geval, zo vrij mogelijk te zijn en te kunnen leven. Maar ze is niet dom. Ik denk dat ze dat allemaal gebruikt om ergens te komen. Ja.
0: Ja, ik wil niet heel veel spoilen. Maar jij gaat ook dood.
2: Ja.
0: Dat is niet zo gek. Het is dat musical speelt over best een lange tijd. Dus. Maar jij gaat...
2: Ik ook. Ik sterf ook.
0: Maar best snel.
2: Ja, klopt. Gaat snel, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik zelf ook.
0: Ja, want een moment lijkt je nog, nou ja...
2: Ja, lijkt nog helemaal gezond en ja.
0: Hoe is dat om te spelen?
2: Ja, dat vond ik heel moeilijk. Dat vond ik echt heel moeilijk. Dat was ook een lange zoektocht. Je hebt natuurlijk ook in de tijd die we hebben... gewoon niet alle tijd om dingen helemaal uit te spelen.
0: Hoeveel tijd is dat?
2: In hoe lang ik nu doodga? Of de voorstelling duurt 2 uur?
0: Ik dacht dat je bedoelde in het repetitieproces.
2: In het repetitieproces hebben we 10 weken. Maar ik bedoel, in de voorstelling... we moeten natuurlijk zoveel vertellen in 2 uur. En dan gaan best wel veel mensen dood in het tweede deel.
0: En uiteindelijk gaat het om je broer.
2: Dus ja, we kunnen daar niet weer 6 pagina's voor uittrekken dat ik sterf. En dat vind ik eigenlijk ook chill. Want als ik toch weer 10 minuten moet spelen van ik sterf, dat wil ik ook niet. Maar ik vond dit heel ingewikkeld. Want ik speel heel veel verschillende dingen in nog geen 4 minuten eigenlijk.
0: En wat is het dan je hoofd die het niet bij kan houden?
2: Nou ja, gewoon dat ik voor mezelf die bruggen moet leggen. Dat ik eerst mijn broer zie na zoveel jaar, nadat ik hem heb verbannen. Dat we dan toch uiteindelijk weer in de ruzie belanden. Dat ik het dan aan mijn hart krijg en dat ik dan mijn moeder hoor roepen van... kom je halen. En dan ga ik
0: bam,
2: dood.
0: Bam, bam.
2: Bam, bam, bam. En dan ga ik dood en dan sta ik voor dat graf. Ja, en dan zie ik, oh mijn god, dit is nu mijn lot. Ik ga hier ook liggen. Ja, dat was een lange zoektocht. Maar ik vind het is ook iedere avond anders, omdat... Ja, ik moet daar heel veel denkstappen maken. En soms gaat dat goed. En soms mis ik een stap. En dan denk je inderdaad van, is er nu al...
0: Ja, het blijft voor mij als toeschouwer natuurlijk... dat je totaal vergeet dat jij ook gewoon aan het werk bent.
2: Ja, ja, ja.
0: En dat het af en toe ook gewoon keihard werk is.
2: Ja, ja.
0: Elke avond weer.
2: Ja, ja, dat is heel leuk. Ja, dat is, ja, het is gewoon werken, ja.
0: Wordt deze rol naar jou toegeschreven? Want jij zit vast in het gezelschap.
2: Ja.
0: De musical wordt geschreven.
2: Ja.
0: Nou, ja. Dan, dit gaan we eens lekker aan Sarah geven.
2: Nou ja, kijk, Rick schrijft natuurlijk al echt vaker voor ons. Dus ik denk wel dat hij in gedachten heeft geschreven met wie het dan gaat spelen. En dat hij dat een beetje zo buigt naar de mensen toe.
0: Jouw frustraties kan je ook op hem afleggen.
2: Heerlijk. Ik kan geregeld met hem aan de telefoon. Nee, helemaal niet. Ja, nee, ik denk het wel. Ja. En dat is ook, denk ik, toch het voordeel van in zo'n ensemble zitten. Dat je elkaar heel goed kent. Dus ik weet heel goed wat ik aan mijn collega's heb op de vloer. En mijn collega's weten heel goed wat ze aan mij hebben op de vloer. Dat geldt ook voor de schrijvers en de mensen die voor ons maken. Dus ik denk zeker dat er wel elementen in zitten die hij naar ons heeft toegeschreven, ja.
0: En ik zei in mijn introductie al, wie zwijgt, die buigt.
2: Ja.
0: En ergens is dat ook een lijntje naar het nu. Het gaat heel erg over je mond open te
2: trekken. Ja, ruimte innemen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En, nou ja, er zitten natuurlijk best wat personages in die eigenlijk uit angst zichzelf een beetje klein maken.
2: Ja. Ja, jammer, hè. Ja, ja, zo ging het gewoon. Zo gaat het nog steeds heel vaak. Het is ook moeilijk om ruimte in te nemen, geloof ik. Dat vind ik ook nog steeds ingewikkeld. Het gaat steeds beter. Maar om gewoon te zeggen, dit is mijn plek en ik vind dit en ik sta daarvoor. dat vergt veel moed, volgens mij. En zeker in deze tijd, waar iedereen een mening heeft en alles vrij snel wordt gezien of opgepikt via social media en dat soort dingen. Het is best moeilijk om je tegenwoordig uit te spreken en ergens voor te staan. En zeker als dat tegen de stroom in is. Ja.
0: Hoe heb je dat geleerd?
2: Ja, ik denk toch van mijn moeder. Ja, denk ik toch. En ook toneelschool en gewoon weten wie ik zelf ben en weten wat ik zelf kan. En ja, dat. En gewoon het gewoon ja doen een keer. En dan kijken hoe het valt. Ja, het is altijd spannend om dingen de wereld in te slingeren. Of te zeggen van dit vind ik. Maar toneelschool heeft me daar sowieso mee geholpen. En mijn moeder sowieso. Die is gewoon Brabants en die zegt gewoon kom.
0: Hartstikke idee.
2: Gewoon ergens voor staan en daarachter staan. En niet bang zijn. Je kan alles aan en je mag alles doen en je mag alles zijn. Ja, dat.
0: Die Spinoza-familie, die vlucht naar Amsterdam.
2: Ja.
0: En die zijn nou niet per se welkom.
2: Nee.
0: Jouw vader is naar Nederland gevlucht.
2: Ja.
0: Was ook niet per se welkom.
2: Zeker niet, nee.
0: Heb jij dat in je hoofd, als je met zo'n stuk bezig bent?
2: Nou, Kijk, we beginnen met een nummer dat heet Refugees. Ja, dan voel ik wel heel die geschiedenis ja, van mijn eigen vader. En van iedereen nu die hier aankomt. En die ook voor een heel groot deel gewoon niet welkom zijn.
0: Ja, daarin is niks veranderd. Of misschien juist
2: er is niks
0: alleen
2: veranderd.
0: Maar ten slechte.
2: Ja, nee, dat vind ik heel erg. Dat kan ik bijna niet aan soms. Ja.
0: Nee, dat snap ik.
2: Ja, ja.
0: Maar waar kan jij heen met dat gevoel?
2: Ja, de kunst van maken. Wat ik bijvoorbeeld heb gedaan in Bravo Leone, geloof ik, is met over dat soort gevoelens liedjes schrijven of liedjes laten schrijven. Maar heb ik er wel een idee over en dan geef ik dat aan andere schrijvers. En ja, dat is een grote frustratie al van kind af aan. Mijn vader kwam inderdaad komt uit Sierra Leone en kwam als vluchteling in Oosterwijk in het AZC. Nee, die was daar niet welkom. Dat was en mijn moeder, een echte Oosterwijkse, die ging met een vluchteling. Dat heeft ze en gevoeld en geweten. En ik, toen ik ouder werd, ook.
0: Ja, je vertelt ook dat toen ze gingen trouwen, liep zo'n beetje het hele dorp
2: ja,
0: uit.
2: Ja, dat was echt een spektakel. Ja, die van Schilders, zo praat ze dan in Brabant. Hè? Mijn moeder heet dan Schilders. Ja, die van Schilders, die gaat trouwen met zo'n een uit de AZC. En dan liep het hele dorp liep vol, ja, om te kijken. Ja.
0: En jij had het als kind ook door, van mijn vader willen ze liever niet.
2: Nou, ik had wel door dat als mijn ouders gingen vrij vroeg uit elkaar, maar ik had dan nog wel contact met mijn vader. Dat was wel heel stroef en moeizaam. En mijn vader kampte met veel psychische klachten, was schizofreen. En dus als hij er was, want hij kwam ook heel vaak er niet, dan liep ik wel eens met hem in het dorp, hand in hand. En mijn vader was een hele lange, grote, zwarte man. Hele mooie man, wel echt. En dan, maar dan keken alle mijn dorpsgenoten. Die keken dan wel echt naar hem. En ik had dan zijn hand vast. En ik wist zelf eventjes helemaal niet wat mijn verhouding met hem was. Hij was mijn vader. Maar het voelde ook als een vreemde man die dan af en toe daar was.
0: Bij anderen zagen vaders, die deden anders.
2: Ja. Nou ja, ik ben gewoon niet met hem opgegroeid natuurlijk. Omdat mijn ouders gingen vrij snel uit elkaar. En mijn vader had gewoon heel veel last van psychose. Dus hij was ook gewoon heel vaak, werd hij opgenomen. En als hij er dan wel was, dan was hij ook vaak stoned. En dus ik wist zelf helemaal nog niet wat ik met mijn vader had. Ik wist dat het mijn vader was, maar het voelde ook als een vreemde man wiens hand ik dan maar vasthield. En daar ging dan een haring mee halen, zeg maar. Dat was dan, of kibbeling, dat was dan wat wij deden. En dan al die blikken van zo'n dorp, die kijken van wat is dit voor iemand. Dat voelde ik wel, ja, als jong meisje, ja.
0: En was jij dan, nou ja, zoals in de musical, dat mensen onzichtbaar willen zijn? Je kan natuurlijk niet onzichtbaar zijn in zo'n Brabants dorp.
2: Nee, ik denk het tegenovergestelde.
0: Ja, leuk geprobeerd, maar kansloos.
2: Ja, kansloos, ja. Ik werd denk ik... Ja, er werd ook een drijfveer om te laten zien dat wij alles kunnen. En dat alles voor ons mogelijk is. En,
0: zoals als je dan toch kijkt, dan geef je iets om
2: dan ga ik je alles, geven. Dus daarom werd het denk ik ook superluid en excentriek in kleren. En dat, ja, ging ik denk ik het tegenovergestelde doen. En heel hard werken om te laten zien...
0: Ik mag er wel zijn.
2: Ik mag er wel zijn, ja.
0: Je vertelt in je voorstelling ook inderdaad over dat je vader ziek is. Dat hij psychotisch is.
2: Ja.
0: Je vertelt er ook bij dat je moeder bang was dat hij jou mee zou nemen.
2: Ja.
0: Wist jij dat als kind?
2: Nou, ik wist wel als kind dat ik... Ik sliep nooit thuis. Dus de dreiging was dat hij mij zou ontvoeren en mee zou nemen naar Sierra Leone. En... Dus wij hadden altijd een vluchtkoffer in de auto. En daarmee reed ik gewoon altijd naar verschillende huizen. Ik sliep ook heel vaak dan niet bij mijn moeder. Dan sliep ik weer bij tantes of bij oma's of bij nichtjes of bij kennissen. Zodat mijn vader nooit wist waar ik was. Dat weet ik wel. Die spanning, dat weet ik ook nog. En het feit dat ik nog steeds ontspan als ik in een auto zit... en dat er met mij wordt gereden, dat heeft daar allemaal mee te maken. Ja. Dan voel ik mij het allerveiligst in een auto.
0: Dan kan je niet gepakt worden.
2: Dan kan ik niet gepakt worden. En dat is wat ik mijn hele, ja, in mijn jongere jaren heel lang heb gedaan. In een auto gezeten. Op weg, op de vlucht. Voor mijn vader, ja.
0: En als hij er dan was, was je dan niet ook gewoon bang van hem?
2: Nee. Nee, ik had geen angst voor hem. Mijn vader was een hele lieve, zachte man. Alleen zijn hoofd werkte gewoon soms niet mee. Nee, ik had geen angst. Ik had wel veel woede. Zeker toen ik ouder werd. Toen dacht ik wel van... Als ik dan naar andere gezinnen keek, bijvoorbeeld met kerst... of dat soort dingen, dan dacht ik wel... Wat is dit? Wat heb ik? Ik kan er geen gesprek mee voeren. Of hij zit in de psychose. Of hij is knijterstoond. Ik snap het niet. En waarom heb ik dit? En mijn moeder, ook gewoon heel Brabants, die dan gewoon zegt van... ja, je weet toch hoe je vader is. Dus daar kon je dan ook niet echt iets mee. Ja.
0: Nee, je weet het wel hoe die is, maar je snapt het niet.
2: Ik snap het niet. Ja, ik snap het wel, maar ik wil het niet. Ik wilde gewoon... Toen wilde gewoon, ik gewoon een normale vader.
0: Een kind wil altijd gewoon.
2: Ja, gewoon. Ik wilde gewoon. En ik was heel kwaad. Heel lang heel kwaad. Ja. Dat is wel echt verminderd. Maar ik had veel verdriet daarom, ja. Ik wist helemaal niet wat ik daarmee aan moest met al die gevoelens. Nee.
0: En die blikken van die mensen in Oosterwijk... hadden die invloed op je vader?
2: Ja, zeker. Mijn vader heeft hier 30 jaar gewoond. En toen hij op zijn sterfbed lag, toen... wilde hij niet hier sterven. Omdat hij wel echt zei, ik voel me hier nog steeds niet thuis... en ik voel me hier nog steeds niet welkom. Dus hij is gestorven in Sierra Leone. Dat heeft hij nog maar net gered, want hij was heel ziek. Dus we moesten hier... moest ik met mijn halfbroertje alles regelen... zodat hier de chemo zou stoppen en dat hij nog kon vliegen... en dat daar dan een dokter was. En dat is allemaal gelukt. Maar dat vond ik wel heel erg, dat hij na al die jaren hier... dat hij hier kwam voor een beter leven en voor geluk en voor een rustiger leven. En dat hij toch in al die jaren heeft gevoeld, ze moeten me hier niet. En nu ga ik dood, ik wil gewoon naar huis. En dat dit na 30 jaar dus dat niet was. En zo niet heeft gevoeld. Dat vind ik heel treurig.
0: Ben je ook boos op de mensen daar?
2: Ja. Ja, ik ben überhaupt boos op mensen die hier zo'n... grote mening over hebben. Omdat ik echt denk... het was gewoon... heel erg oorlog in Sierra Leone. En toen mijn vader bijvoorbeeld terugging in 2001... toen hadden al zijn vrienden waren... ledematen kwijt, tong afgesneden. Zo, natuurlijk ga je dat ontvluchten. Die komen hier echt niet omdat ze zo... yes, we gaan lekker naar Nederland in de regen.
0: Ja, liever niet.
2: Liever niet.
0: Mensen willen thuis.
2: Mensen willen gewoon thuis zijn. Dus ze komen hier echt niet omdat ze denken van... yes, daar heb ik nou zin in om lekker in Nederland te gaan zitten. Dus ja, en dus mensen die daar allemaal maar te makkelijk over oordelen... en dan zeggen ze, nou, ze kwamen hier wel met een iPhone. En ze hadden ook dit en zo. Ja, natuurlijk. als wij hier nu weggaan, dan kom ik ook met een iPhone. Want
0: ja, die heb ik nou helemaal.
2: Die heb ik nou helemaal.
0: Ik heb hem nodig om te kunnen vluchten.
2: Ja, precies. En dit is mijn huis. Dus natuurlijk neem je dingen mee naar je nieuwe plek. Ja, ik word daar word ik woedend van. En wat ik ook vervelend vind, is dat als we iets goed doen, als bijvoorbeeld als zwarte vrouw zijnde, dan ben ik opeens Nederlands. Zo van, oh, we zijn er trots. Dat is echt een Oosterwijkse. Die is van ons. Maar als ik iets fout doe, dan is het ga terug naar je eigen land. En ja, daar word ik woedend van.
0: Voel jij je onwelkom?
2: Ik voel mij niet onwelkom. Ik voel mij niet onwelkom. Maar ik voel wel racisme. Ja, dat voel ik wel gewoon. Maar nee, ik voel me niet onwelkom. Maar ik voel dat wel voor mijn vader. En voor heel veel andere mensen. Ja.
0: Jij bent naar Amsterdam getrokken. Toen je naar de toneelschool
2: ging. Ja.
0: Was dat anders voor je?
2: Ja. ik voelde me helemaal wereldvreemd, joh. Ik was 17, dus ik was heel jong. Ik was echt nog een kind. En ik vond het heel groot.
0: Sprak je ook met zo'n Brabants accent?
2: Ja.
0: Mooi.
2: Ja, en ook heel plat zelfs. Gewoon echt helemaal zo, ja. Ja, heerlijk. Ik vond het heel groot. Ik snapte het niet. Ik woonde dan op Lelylaan. Mijn school was op de Jodenbreestraat. En dan snapte ik niet.

0: was ik niet meer zo de vreemde eend in de bijt. Want daar kwamen alleen maar excentrieke types die school binnen. En een soort van misfits bijna. Die komen dan allemaal op zo'n school samen. En mijn wereldbeeld werd opeens heel erg divers. Want ik kwam echt uit een hele witte bubbel in Brabant. En dat was al klaar toen ik naar Amsterdam ging.
1: Toen bleek het ook andere verhalen te zijn.
0: Ja, en dezelfde soort mensen. En veel biculturele mensen, net als ik. En dat was wel een verademing voor mij. Of nou ja, verademing. Ik wist niet dat het er was. Want ik was gewoon alleen maar tussen de witte mensen in Brabant. Ja.
1: Ja, in de familie Spinoza vlucht dus ook naar Amsterdam.
0: Ja.
1: En daar wordt, dat is de 17e eeuw, wordt er gezegd, ja, in deze stad zoveel vrijheid, kan alles. Ja. Maar ergens ook heel voorwaardelijk. Het moet nog steeds wel binnen de lijntjes.
0: Ja, ja. Ja, dat blijft, hè. Dat is overal. Dat is nog steeds, denk ik, zo. We willen zo graag buiten de lijntjes, maar we zijn er, dat duurt allemaal zo lang. Het gaat zo traag. Ja. Maar daarvoor hebben we wel mensen als bijvoorbeeld Spinoza nodig om dingen op te schudden en tegen die hokjes aan te schoppen. En ik vind wel dat mijn generatie dat heel erg doet. Ja, dat vind ik echt.
1: Ja, meer dan de vorige en die weer meer dan de vorige.
0: Ja, ja. Dus we zijn bezig, we zijn in beweging. Dat is een goed ding.
1: Daar is iets hoopvols uit te halen.
0: Ja, ja.
1: Ja. En die jonge Sarah dan daar in Amsterdam, en die opeens ziet van, nou ja, die uit haar witte bubbel stapt.
0: Ja.
1: Komt er dan ook ruimte in jou voor jouw niet-witte kant?
0: Nou, toen heel lang nog niet. Omdat dat ook allemaal met mijn vader te maken had. En mijn vader en ik waren toen gebroken. Wij hadden geen contact. Dus toen wilde ik daar überhaupt niks van weten. Dacht ik gewoon, nee, ik ben Brabants. En punt. Dat is het. Dan word je op een gegeven moment gecast voor dingen. En dan word je ook gevraagd voor rollen. Bijvoorbeeld voor een West-Afrikaanse personage. Dan denk je, oh ja, geinig. Dat ben ik natuurlijk ook gewoon. Dus nee, ik heb dat heel lang allemaal ontkend. Dat ik dat ook was. Ja, erg. Daar schaam ik me ook voor. Hoor. Maar dat is wel zo.
1: Waarom zou je daarvoor schamen? Het is ook.
0: Omdat ik nu heel trots ben, omdat ik dat ook ben. Maar ja, het was gewoon mijn onvermogen om ermee om te kunnen gaan, dat een deel van mij was. Ik kende gewoon alleen maar carnaval en kaas en leverworst. En als mensen mij zien, dan zien ze iets anders. En daar werd ik dan de hele tijd mee geconfronteerd, dat ik daar zelf zo weinig van wist, van die kant.
1: Ja, maar niemand heeft jou aan de hand genomen.
0: Ook dat klopt. Maar dan voel je toch schaamte als je er niks over weet. Maar dat is nu anders, hè? Want ik heb heel erg
1: veel. Alles, je weet alles.
0: Ik weet nu alles.
1: Vannacht zit Sarah Jané bij mij in de studio. En Sarah is actrice en zangeres. Ze speelde in Fiddler on the Roof en All Stars, maar ook in Tropenjaar en Het Koningshuis, de musical. En vorig jaar was er Bravo Leone, een autobiografische muziektheatershow waarvoor mijn gast nu is genomineerd voor een Theodor. En nu staat ze in het Amsterdamse Bostheater in Spinoza, de Mokum Musical. Een voorstelling van theatergezelschap Night over de 17e eeuwse filosoof en dwarsdenker. Ja, wat je ook in die Bravo Leone vertelt, waar ik heel stiekem vertel dat je al een link van heb gekregen.
0: Ja.
1: Is dat je in die eerste tijd een thuis zocht op de verkeerde manier.
0: Ja.
1: Drank en drugs en al die
0: en
1: dingen.
0: Clubs. Ja, ja, ja, ja, heel destructief. Ja.
1: Maar op het eerste moment, als je daarmee begint, moet het dus goed gevoeld hebben.
0: Zeker. Maar dat doet het nog steeds. Destructie. Ja, dat is zo. Ik vind heel vaak het leven ook leuker net onder het randje. Niet in de realiteit. Ik vind de realiteit heel ingewikkeld, vaak. En ik was heel erg op zoek naar een thuis of iets, naar een familie of iets waar ik aan kon vasthouden. En dat zocht ik echt op de verkeerde plekken. Ik ging helemaal down the drain, ja.
1: Ja, want net onder het randje blijft zelden net onder het randje.
0: Ja, eentje is geentje, zeg ik altijd. Ja.
1: En wat is down the drain?
0: Ja, ik maak mezelf echt helemaal kapot. Er zullen avonden zijn waarvan mijn vrienden zeggen, Jezus, wat lag Saar weer in de greppel. Ha, ha, ha. Maar dat waren dan wel echt de momenten dat het heel erg slecht met mij ging. Gewoon

0: Nee, ik ging gewoon niet naar huis. Gewoon heel veel.
1: Want thuis was je alleen? Of thuis waren er gedachten?
0: Ja, dan was ik met mijn eigen hoofd. En dan met pijn en verdriet. En waar sommige mensen dan thuis zouden blijven en een kop gemberthee zouden drinken en er doorheen gingen gaan, dat kende ik niet.
1: Weg ervan?
0: Weg, alles kapot, niet over praten. En dan de volgende dag wakker worden met de paniekaanval omdat je jezelf weer zo naar de getver hebt geholpen. Ja.
1: Ja, en als we het over schaamte hebben, daar kan ook heel veel schaamte bij komen.
0: Ja, dat had ik ook. Ja. Nou, ja, dat had ik wel. Ja, als ik werd teruggefloten door mijn vrienden van we maken ons zorgen en nee, dan schaamde ik mij dood. Nou, het ging niet goed. Het ging totaal niet goed. Ik had heel veel last van paniek en niet slapen en alles doen wat slecht voor je is, ja.
1: En hoe oud was je toen?
0: Nou, daar had ik al wel last van, zo op de toneelschool. Maar ik denk zo 1 jaar voor de dood van mijn vader en na de dood van mijn vader werd het
1: helemaal een bal.
0: Ja, toen dacht ik, wat maakt het allemaal nog uit? En ja, ik vind het leven zwaar en moeilijk. En ja, het is al kapot, dus dan kan ik het nog maar beter kapotter maken.
1: Gewoon die boosheid ook nog.
0: Ja, en ik had gewoon veel verdriet en heel veel rouw. En ik wist niet wat ik daarmee aan moest. Omdat ik mijn vader ook gewoon helemaal niet zo goed kende. Dus ik rouwde dan en dacht ik, om wie rouw ik dan nu eigenlijk? Ja, en omdat zijn dood heel lang heel abstract was, omdat hij in Sierra Leone is gestorven en ik was daar niet bij. Dus dan was het ook van, ja, of komt hij hier nog gewoon binnenlopen? Dat allemaal. En ik lag helemaal open en ik wist helemaal niet meer wie ik was eigenlijk. En het enige wat mij dan rustig kreeg, ja, het is echt erg, was gewoon een glas wijn.
1: Dat is niet erg.
0: Nee, ja, maar het is, nou, ja,
1: het is verdrietig. Maar
0: het is verdrietig, ja. Het was heel verdrietig, ja. Ja.
1: Want jij was er niet bij toen je vader stierf, maar, nee, maar jij kreeg wel een telefoontje dat hij heel ziek was.
0: Ja, ik kreeg een telefoontje van mijn halfbroertje. Die zei, ik weet dat je papa niet spreekt, maar het gaat niet goed en het gaat echt niet lang meer duren. Dus je moet nu kiezen, je moet nu wel echt gaan kiezen of je gaat komen of niet. Toen was ik binnen een uur, was ik in Ede.
1: Ja, ja, dat antwoord, dat kwam meteen. Van dan ga ik.
0: Ja, ja, ja. Ik kom. Ja.
1: Je beschrijft in je voorstelling dat je je er toch heen gaat met verwachtingen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, je hoopt natuurlijk altijd te horen wat je al je hele leven wil horen. Of dat hij dan opeens de vader wordt die je al je hele leven wil. Dat blijft. Dat heb ik nu soms nog steeds, terwijl hij is dood. Heb ik nu soms nog steeds, dat ik voel van
1: een hunkering naar een soort van erkenning. Of
0: ja, en dat heb ik dan niet zozeer bij hem. Maar bijvoorbeeld met mensen met wie ik relaties aanga. Of weet je wel, of intiem word. Dan, ik vecht heel veel dingen uit met die mensen die ik eigenlijk met mijn vader had moeten uitvechten.
1: En die gaan dan over gezien worden?
0: Ja, gaat over gezien worden. Over verlaat mij niet. Je kan niet weggaan. Dat doet te veel pijn. Waardoor alles behoorlijk krampachtig,
1: ja,
0: wordt.
1: Dan wordt het angstig en gaat vastzitten.
0: Ja, ja, bij het minste geringste denk ik, nee, niet doen, kan niet aan. Dus heb ik ook heel veel dingen heel lang laat ik liever in grijs gebied. Omdat het dan niet is bepaald.
1: Dat kan het minder zeer.
0: Ja, als het dan weggaat, dan denk ik, ja, het was toch niks. Het was in grijs gebied. Dus ja, boeien.
1: Stel het nou voor.
0: Ja, wat
1: stel
0: het nou voor? Het zijn allemaal leugens die ik mezelf zelfsabotage. Als iets dan echt wordt, dan vind ik dat allemaal heel ingewikkeld. En dan word ik ook echt, kan ik echt lelijk worden tegen mensen, omdat het eigenlijk de woede is die ik op mijn vader heb. Of dat ik, ja, ik wil nog steeds gezien worden. Daarom ben ik waarschijnlijk ook actrice geworden. Ja, dat is wel zo. Het gaat gewoon over gezien.
1: En soms is het gewoon zo simpel.
0: Ja, het is zo. Gezien willen worden, erkend willen worden, willen allemaal gezien worden. En nou, nu heb ik nu precies dat leuke vak uitgekozen dat er nu lekker 5 dagen in de week in het Amsterdamse bos naar me wordt gekeken. Maar ja, dat is wel de kern, ja.
1: Maar werkt het? Werkt het 5 dagen in het Amsterdamse bos, alle ogen op jou?
0: Nou, er zijn ook dagen dat ik helemaal geen zin heb om naar mezelf te laten kijken. Die zijn er ook. Maar bijvoorbeeld in Brabo Leone, ja, heeft dat wel gewerkt voor mijn rouwproces. Terwijl ik ben echt tegen therapeutisch. Ja, omdat ik mezelf hoor zeggen. En ik ben echt tegen therapeutisch theater. Zo van, het was lekker therapie voor mij. Maar het was het wel.
1: Het maakt mij niet uit of het therapie voor je was. Het was een waanzinnig goede voorstelling.
0: Nou, dat vind ik heel erg lief. Dankjewel. Ja,
1: prima als de therapie in de slipstream. Helemaal goed.
0: Ja, ja, nee, het heeft, ik ben echt een flink stuk geheeld door die voorstelling. En dat er zoveel mensen naar keken. En dat ik iedere avond echt heel erg open moest zijn. En daar doorheen moest gaan.
1: Wanneer dacht jij, ik ga hier een voorstelling van maken? Was dat toen hij stierf?
0: Nee, toen zat ik lekker aan dat glas wijn.
1: Had ik hele andere dingen te doen.
0: Nee, ik deed in 2023 mee aan Wie is de Mol. En dat was in Zuid-Afrika. En dan lag ik als eerste eruit. Maar was ik voor het eerst op het continent van mijn vader.
1: Dat is even voor de luisteraars die het niet weten. Dat is het meest pijnlijke wat er kan gebeuren,
0: ja,
1: toch?
0: Dat is verschrikkelijk.
1: Ja, ik wrijf er gewoon
0: fijn dat je het even wrijft, ja. Nee, het is vreselijk. Ik lag als eerste uit en waren in Zuid-Afrika. En mijn vader was toen al gestorven. En toen was ik op dat continent. En toen voelde ik mij voor het eerst heel dicht bij mijn vader. Terwijl, die komt helemaal uit West-Afrika. Maar ik voelde, ik was voor het eerst niet in de minderheid. Ik zag allemaal mensen die op mij leken. En dat was sowieso al een geweldige ervaring voor mij. En toen ging daar ook steeds wel meer zingen weer. En ik lag er natuurlijk als eerste uit, dus ik was alle tijd. Dus toen ging ik lekker naar een jazzbar. En er was al niemand aan het spelen. En dan was ik dan wel met de afvallers die dan ook al uit waren. En toen ging ik daar weer zingen. En toen, dat was een soort van spirituele ervaring. Alsof alles weer openklapte op een gegeven moment. Ik zong Summertime van Porgy and Bess. Had ik gevraagd aan een pianist, van kan je dat spelen? En er is een filmpje van. En dan hoor je Nabil, die zat ook in mijn seizoen, hoor je zeggen, oh mijn god, ze verandert helemaal. Ze is niet meer zichzelf. En dat voelde ook echt zo, alsof ik helemaal zo werd overgenomen door die plek en door mijn vader en door wie ik eigenlijk was. En
1: ja, was je niet meer jezelf of was je juist heel
0: helemaal
1: erg
0: mezelf? Ja. Ik viel denk ik helemaal samen op dat moment van dit is het. En toen kwam ik terug en toen ging ik naar Guy en toen zei ik, ik moet een voorstelling maken over mijn zoektocht naar een thuis, een zoektocht naar mijn vader. En dat moet een muzikale reis worden, want dat was het enige wat mijn vader en mij heel erg bond. Onze liefde voor Bob Marley en Etta James en Nina Simone. En dat moet nu, anders weet ik niet
1: hoe het met mij gaat.
0: Ja, wat wij hier nu dan nog gaan doen, want ik voel dat dat nu moet. En toen zei hij meteen, ja, dat is goed.
1: Wat fijn.
0: Ja, dus dat was 23 en ik kwam pas wel in 25 uit, dus dat is even nog heel lang.
1: Ja, maar dit soort dingen mogen ook best even tijd
0: ja,
1: nemen, toch?
0: Ja, had ik ook wel echt. Die tijd had ik ook wel echt nodig. Ja.
1: Je bent als een soort research, kan je het zo zeggen, ja, naar Sierra Leone gegaan?
0: Ja, eerst naar Ghana om muziek te maken. En ook naar Sierra Leone om muziek te maken. Maar ook om voor het eerst mijn familie te ontmoeten en naar het graf van mijn vader te gaan. Ja.
1: Was je zenuwachtig?
0: Ja, nou, ik had vooral geen zin erin. Omdat de dag voordat ik naar het graf ging van mijn vader, zag ik dus mijn oom voor het eerst. En toen vroeg ik aan mijn oom of mijn vader nog iets had gezegd op zijn sterfbed over mij of over mijn halfbroertje, van of hij ons miste of zo. En toen had mijn oom gezegd van nee, hij heeft eigenlijk niks gezegd. En hij was daar eigenlijk helemaal niet mee bezig. En dat was een flinke steek in mijn hart.
1: Want toch dat kind dat blijft
0: tuurlijk
1: hopen.
0: Dat hij nog had gezegd van ja, en ik, ze is me alles. En ik, maar dat was er allemaal niet uitgekomen dan in zijn laatste momenten. Dat deed heel veel pijn. En toen belde ik ook mijn moeder van je moet me halen en ik moet hier weg. En ik wil niet naar het graf. En dus ik zat behoorlijk chagrijnig in de auto.
1: Wat zei je moeder?
0: Ja, mijn moeder zei, ja, Saar, wat wil je nou? Ik ben in Sierra Leone. Ik kan niet nou het vliegtuig vatten en jou hier komen ophalen. Zeg maar zo.
1: Punt, hè?
0: Even zijn punt. Nee, maar ze vonden het natuurlijk ook zielig. Dat ik was echt heel erg verdrietig. Echt ontroostbaar bijna.
1: Nou ja, dit was natuurlijk de laatste kans dat er nog iets van hem naar jou zou zijn gebeurd.
0: Ja, nee, dat zat er niet in. Nee, ja, op zijn sterfbed wel. Hè. Daar hebben we het wel echt bijgelegd. Maar nee, deze hier dan niet. Dus ik zat in de auto, chagrijnig. Ik had er geen zin in. En ik moest helemaal bedekt. Want Er was ook een islamitisch grafritueel. Anders mocht ik dan niet naar het graf van mijn vader. Dus ik had een lange jurk aan met lange mouwen. En mijn haar was helemaal bedekt. En het was daar zo warm. En ik zweette echt uit al mijn kuren. Zo heet was het. En toen zat ik in die auto. En toen op een gegeven moment rijden we de hoek om. En toen stond het hele dorp klaar. Met banners. Met mijn gezicht erop. En welcome home, Sarah Jané. En een band die traditionele muziek speelde.
1: Moest je jezelf even knijpen? Want het klinkt zo raar.
0: Ik was in shock, ja. Maar gebeurde ook meteen iets. Ik klapte gewoon helemaal open. Meteen. Ik was helemaal niet meer chagrijnig. Ik was gewoon helemaal zo. Ja, dan voel je je dus heel erg gezien. Door mensen die mij nog nooit hadden ontmoet.
1: Maar zo welkom.
0: Maar zo welkom. Zo andersom dan wat mijn vader hier heeft gekregen. Ja, zo welkom. Ja,
1: zuur, hè?
0: Ja, ja. Zo welkom. Dat is niet normaal. Dat ging helemaal tot diep in mijn kern. Ja.
1: Nee, ik sprak vorige week hier in dit programma Baba Tarawali. Columnist, schrijver. En ook geboren in Sierra Leone en hierheen gevlucht. Hij heeft een boek geschreven over Ubuntu.
0: Mm-hmm.
1: Over ik ben omdat wij zijn.
0: Ja.
1: Wat natuurlijk ook heel erg Spinoza is.
0: Ja.
1: We zijn niks zonder,
0: zonder elkaar.
1: Zonder elkaar. Is dat wat je daar voelde?
0: Ja. En ik voelde... Ja. En ik voelde... Wat een liefde. En wat een... ja, ik voelde ook... Ik keek via hun ogen dan ook naar mijn vader. Dus ik voelde ook van... Oh, wow, als je uit dit nest komt... Dan zit er ook zoveel liefde in jou. En dan ben jij heel warm en zacht en liefdevol. Dus dat heeft me ook echt geholpen om met zachtere ogen naar mijn pa te kijken.
1: Hij was een goed mens, hij heeft veel meegemaakt.
0: Ja, hij heeft veel meegemaakt, ja. Dat, ja. En om daar ja, acceptatie, een heel groot deel acceptatie van... Hij kon er ook niks aan doen. Dat wist ik wel, maar daar was ik gewoon nog heel lang boos over. Dat ik dacht van, ja, kom, werk gewoon een beetje mee.
1: Als ik het kan, kan jij het ook?
0: Zo, dat ja, dat, ja.
1: Of voor mij zou je dat moeten kunnen.
0: Ja, ja, je hebt me op de wereld gezet, kom. Een beetje, zeg maar dat.
1: En die is eigenlijk niet kloppend. Of misschien zelfs niet eerlijk.
0: Niet eerlijk, nee. Nee, met zoveel dingen die tegen zaten... en zoveel dingen die hij heeft meegemaakt, heeft gezien. Ik zag ook altijd in de ogen van mijn vader. Die hadden gewoon zoveel gezien. En zoveel gevoeld. Ik zag altijd zoveel pijn in zijn blik. Dat zag ik bij veel mensen overigens toen ik in Sierra Leone was. Omdat hij natuurlijk al die oorlogen en al die dingen hebben meegemaakt.
1: Ja.
0: En dat zie je gewoon in die ogen. Dat zie ik ook bij mijn vader. Soms zie ik mensen hier op straat lopen en dan zie ik dat soort ogen. En dan denk ik ook meteen aan mijn pa. Dus
1: kon je daar over praten met de mensen daar?
0: Ja, maar het is ook anders. Als ik dan had over van dat mijn vader gewoon... psychische klachten had, dan zeggen zij wel dat dat niet zo is. Zij zeggen dan wel zo van, nou ja, het was gewoon een moeilijke man of hij had gewoon een paar dingen zo.
1: Psychische klachten, dat doen we niet aan.
0: Dat doen we niet aan. Zeg maar dat. Zij zijn veel meer van natuur, kennis van natuur, kennis in bomen. Zij zijn veel spiritueler in dat opzicht. Dus zij trekken het allemaal veel breder. Terwijl ik de hele tijd zo van...
1: Ja,
0: ik wil de hele tijd terug, zo van, nee, maar...
1: Diagnose.
0: Ja, diagnose. Ook zelf dan allemaal mensen in hokjes stoppen. Terwijl dat is natuurlijk veel ruimer en veel ja, rijker om zo te denken. En,
1: Heeft dat je aangestoken? Is er iets spiritueels in jou ook wakker geworden?
0: Nee, ik was altijd al wel spiritueel. Ik loop echt de deur plat bij mediums en bij kaartenleggers en zo. Dus dat zit wel heel erg in mij. En ik geloof ook heel erg... Bijvoorbeeld dat die reis, dat ik de mensen heb ontmoet die ik moest ontmoeten.
1: Dat
0: mijn vader
1: komt,
0: dat heeft geregeld van boven. Dat geloof ik heel erg in, dat hij dat heeft gestuurd. En dus daarin voel ik van, hij heeft genoeg teruggedaan. Hij heeft mij die show gegeven. En iedereen die ik moest hebben, ik kwam. Het ging mij namelijk echt voor de wind toen ik in Afrika was.
1: Hey, je bent daar muziek gaan maken?
0: Ja.
1: Hoe ging dat?
0: Nou ja, ik ging daar dus met nul contacten heen. Ik had niks. Ik had alleen een plek waarvan ik hoorde dat er veel muzikanten zouden zijn.
1: Goed begin.
0: En daar ging ik heen en daar was niemand. Want er was toen een feest maand, waardoor er een ban lag op muziek. Dus er mocht geen harde muziek worden gemaakt. Alleen nog in bepaalde kerken, in bepaalde gebieden. En wij zaten net in het gebied.
1: Strakke timing.
0: Waar niks mocht. Maar toen liep er nog één man liep op dat

0: terrein rond. En die zei van, nee, u mag hier nu geen muziek maken. Maar ik heb vanavond een feestje bij de Surinaamse ambassade, was dat toen in Ghana. Maar jullie kunnen wel mee, mijn band gaat daar spelen. Maar dat was dan helemaal aan de andere kant. En toen zeiden we, ja, is goed. En toen kwamen we daar. En dat was één man die we hebben ontmoet. En toen ontmoetten we opeens iedereen. En toen zat ik de volgende dag in de studio met geweldige muzikanten. Dat was echt een droom.
1: Hoe was dat? Wat voor muziek maakten jullie?
0: Nou, we gingen eerst heel veel praten, want ik moest natuurlijk wel input leveren waar het over moest gaan. Dus mijn eerste vraag aan hun was van, wat voor hun het woord zwart betekende, of wat zwart zijn voor hun betekent. En toen zeiden zij allemaal beauty, intelligence, power. Nou, dat vond ik heel confronterend.
1: Ja, want voor jou is het dat waarschijnlijk niet.
0: Nee, en toen zei ik ook, bij ons heeft zwart vaak een negatieve connotatie. Namelijk, we zeggen zwart reizen, op zwart zaad zitten. Het is allemaal best wel veel, ja, donker. Ik zou maar, als jullie allemaal zeggen power en beauty, dat zijn helemaal niet de associaties die ik heb, wat ik heel confronterend vond. En toen hadden we daar een gesprek over. En daar hebben we een lied gemaakt. Dat heet ook Black. En dan begin je dus gewoon. Ik moest gewoon achter die microfoon. En dan zei ze van, ja,
1: doe dan.
0: Doe maar wat. En dan, ja, gewoon à la improvies gaan. En dan, maar wat zij doen, dat is zo muzikaal en zo aards. En dat komt zoveel uit een kern. Dat ik was helemaal overweldigd. Ik durfde bijna ook niet meer te zingen. Op een gegeven moment ging ze mij ook een traditional leren. En dacht ik, dat doe ik wel even, maar qua telling en qua timing. En nee hoor, dat is van een hele andere orde, ja.
1: Maar ook fijn dat er nog een heel onontgonnen gebied is.
0: Ja joh, ik ga weer terug.
1: Wanneer?
0: In september.
1: Ook weer om muziek te maken?
0: Ja, ja, het is nog niet klaar. Nee, dat voel ik wel aan alles. Ja.
1: En jij zegt net, nou ja, die voorstelling heeft mij heel erg geholpen.
0: Ja.
1: Hoe is dat voor anderen? Want nou ja, je had natuurlijk lovende recensies, maar heb je reacties van mensen die nou ja, zijn komen kijken?
0: Ja, mijn angst was natuurlijk eerst dat het te persoonlijk zou zijn. Maar toen
1: te particulier daarmee?
0: Ja, dus zo van, oh, dat gaat echt alleen maar over haar vader. Ik weet helemaal niet wat ik met die privéverdriet moet. Maar daardoor was het dus eigenlijk heel universeel. Omdat iedereen zich herkent in familiebanden, in rouw, in liefde, in verdriet,
1: in gaten.
0: Dat. En dus ik kreeg heel veel lieve reacties van mensen, heel veel berichten in mijn mail, in mijn DM. Wat ik geweldig vond. Maar wat ik het allervetst vond, is dat er dus heel veel oude vrienden van mijn vader kwamen kijken. Die hadden dan een keer gezien dat ik bijvoorbeeld bij Jinek zat en dan dachten ze van, oh mijn god, want dan was er een foto van mijn vader. En dan dachten ze, nou, die kennen wij gewoon. En die kwamen dan naar de voorstelling, kwamen dan oude foto's en zo van hem aan mij geven.
1: Wat waardevol.
0: Ja, geweldig. Of dan iemand zei tegen mij, ik moet echt zeggen, want dat zei hij toen hij je heel lang niet zag, dat hij heel veel van je houdt. En dat mag je echt niet vergeten. Hij houdt van je. En nou ja, dan moet ik natuurlijk hartstikke hard huilen. En,
1: goed zo.
0: Ja. Ja, dus dat is super waardevol. En ja, en ik geloof dat we veel mensen hebben geraakt. Ja, zo raar om je over je eigen show te zeggen. Maar het is zo. Ja.
1: Je bent niet voor niks ook genomineerd nu. Toch?
0: Ja, gekke werk, joh. Voor Theodor. Ja, gekke werk, ja.
1: Ja, hoe was dat om te horen? Onwerkelijk.
0: Ja, ja. Nou, het voelt echt wel echt als een kers op de taart. Maar nee, echt een enorme eer, vind ik dat. Ja, echt een enorme eer. Ja.
1: Hoe vond je moeder het?
0: De show? Of de nominatie? heftig.
1: Je hebt het wel over haar. Bijvoorbeeld, wat was het nou? Het matriarchaat van panter.
0: Ja, pantenprint, een sigaret.
1: Dragende, kettingrokende vrouwen.
0: Luide vrouwen. Ja, dan zei ze wel daarna met première van, nou, ik heb wel een beetje overdreven. Maar
1: ik had ook wel eens een zebraprintje aan.
0: Ja, maar nee, dat is super trots, maar ook confronterend. Omdat we hebben er natuurlijk al over gesproken, maar nooit zo diep. En zij weet ook van heel veel dingen niet hoe ik die heb beleefd. En dat hoort ze dan opeens voor het eerst in een voorstelling, terwijl er 250 mensen ook naar zitten te kijken. Dus dat was voor haar wel echt een groot ding. Nee, die lag er wel eventjes af.
1: Nee, ja. Het is je zegt een voorstelling over mijn vader. Maar je sluit af met een prachtig nummer over je moeder.
0: Ja.
1: En over dat er steeds geen ruimte is geweest voor haar verdriet. Tranen.
0: Ja. Ja, dat is ook zo.
1: Want zij moest stoer zijn voor jou.
0: Ja, door. En niet zeuren. En ja, en zich groot houden. En natuurlijk wel huilen, maar als ik het niet zag. Ja. Ja. Nee, ik had die hele show gemaakt. En ik dacht, dat kan toch niet. Er moet gewoon een nummer in voor mijn moeder. Dat moet. Dat heeft Kiki Schippers geschreven. En dat heeft ze echt prachtig gedaan.
1: Ja, en ja. Alle nummers waanzinnig.
0: Nou, dank je wel. Ja. Nee, het is een enorm feest om te doen. Ja.
1: Wat is jouw moeders rol geweest in nou ja, dat jij deze kant op bent gegaan?
0: Ja, alles. Kijk, mijn moeder nam mij vroeger mee naar muziek op schoot. Dus dan deden we op een grote paddenstoel.
1: Ben je een peutertje of zo?
0: Ja, peutertje. Maar mijn moeder was enorm fan van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. En daar heeft ze mij helemaal mee aangestoken. Dus toen wilde ik al heel vroeg niet meer naar muziek op schoot. Maar wilde ik naar Simone en Paul. Dus zat ik als tweejarige op de eerste rij. En dat heeft ze, is ze blijven doen. Dus dat heeft, is gewoon met de paplepel bij mij ingegoten.
1: Kan je uitleggen wat dat dan is? Kijk, dat je muziek op schoot, dat op een gegeven moment dat je,
0: ja,
1: dat wel weet.
0: Boring. Ja.
1: Maar wat raakte je daar dan aan?
0: Ja, ik denk de taal en hoe mensen hun gevoelens kunnen verwoorden in een lied. Dat gebeurt natuurlijk niet bij op een grote paddenstoel. Dat is gewoon, ja, leuk, maar waar luister ik naar? En Simone Kleinsma, Paul de Leeuw, die Ik heb je lief zingen, dat raakt gewoon iets in mijn kern. Nog steeds. Mijn moeder is afgelopen maandag getrouwd. En toen was het lied waar ze op binnenkwam, was Ik heb je lief van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Dan moet ik meteen huilen.
1: Als de brandweer. Gewoon.
0: Ja, ga meteen de sluizen open. Omdat het en mijn jeugd is. En ik ben nog steeds enorm fan. En daar begon mijn liefde voor ja, kleinkunst eigenlijk. Voor...
1: En wist jij als kind al, oh, maar ik kan dat ook?
0: Nou, ik wist wel dat ik kon zingen. Of dat ik in ieder geval was ik schattig.
1: Dat helpt bij alles.
0: Dat helpt bij alles. Dus ik zat op street dance. En dan, ja, daar werd ik een soort van, ja, als schattig kind ingezet. Dus ik stond dan altijd vooraan. En dan moest ik die zaal gewoon een beetje inpakken. Dat kon ik. Ik kon dan wel entertainen. En mijn familie moest heel vaak gewoon zitten. En dan deed ik een stuk. En nee, zeker. En ik zat gewoon al vanaf mijn zevende op zangles. Dus dat klonk toen natuurlijk helemaal nergens na.
1: Nou, dat zal wel meegevallen zijn.
0: Maar in ieder geval had ik er aanleg voor, ja. En toen een musical les. En mijn moeder moest mij overal naartoe rijden, ja.
1: En op een gegeven moment dus, vertelde je net, was het zingen weg?
0: Ja.
1: En toen is Zuid-Afrika weer teruggekomen, maar, ja. Maar het was weg.
0: Nou, ik heb eerst natuurlijk een jaar conservatorium gedaan. Toen dacht ik moet spelen. Dat is gewoon, dat is nu wat ik moet doen. Want dat al dat zingen ben ik helemaal klaar mee. En dan ging ik spelen. Ja, dan kon ik 2 uur iets spelen, maar dan had ik 1 nummer. En dan kreeg ik alleen maar in de foyer van... Jezus, wat een stem.
1: Ja, maar dat is ook zo.
0: Ja, maar dat vond ik wel heel irritant.
1: Want je was actrice.
0: Ja, ik heb net 2 uur gespeeld. Dan heb ik 1 minuut gezongen. En ik vond dat allemaal vervelend. En ik wilde gewoon spelen, want dan... Zingen had allemaal met mijn vader te maken. Ja.
1: Ja, dat is wel grappig. Want nu denk ik weer aan mijn introductie over dat wie zwijgt, die buigt.
0: Mm.
1: En jij bent gaan zwijgen om totaal de verkeerde reden,
0: ja,
1: eigenlijk.
0: Ja, maar ik heb gelukkig wel echt mijn stem teruggevonden nu. Ja, nu ben ik echt weer terug bij mijn grote liefde. En dat is wel echt zingen.
1: En heb je dan ook de zekerheid van, die laat ik niet meer gaan?
0: Ja, dat voel ik wel. Ik voel met Brabo... Bijvoorbeeld met Brabo voel ik wel echt... Dit is het wel voor mij. Dat maken. Ik ben ook heel blij. Hij komt namelijk terug. Daar ben ik echt heel blij. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Daar heb ik heel veel zin in. En we gaan natuurlijk ook eerst Lowlands doen. En dan theaterfestival. Maar dan ga ik volgend jaar gewoon nog een hele stretch doen. En ik wil heel graag een nieuwe maken. Daarom ga ik ook naar Ghana. Dus ik voel wel helemaal van... Ja, dat... Dat laat ik niet meer los. Ja.
1: Dankjewel, Sarah.
0: Graag gedaan.
1: Spinoza, de Mocha Musical. Met mijn gast van vannacht, Sarah Jané, is tot en met 11 juli te zien in het Amsterdamse Bostheater. Dit was Nooit meer slapen. Ons programma wordt elke nacht online gezet als podcast. Dus eens op een ander moment luisteren kan ook. Dit kan in elke podcast-app. Morgen is Nooit meer slapen er weer. Dan is violiste Vera Bertz mijn gast. Zij is nu te zien in de documentaire De muziekwereld van Vera Bertz. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. En mogelijk is dat daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar de afgelopen avond flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder. Bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon. En het wordt ook een stuk warmer. Met 26 graden in het noorden. Tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Avro Tros.
3: Waar ik ook voor vlucht. Wat ik ook ontwijk. Er is geen weg terug. Ik kan alleen nog maar vooruit. Ik heb geen vader. En ik ben geen vader. Hard werken, tempo maken, houd ik mezelf voor. Iets neerzetten om het noodlot te ontlopen.
4: Dirk-Jan Roeleven, documentairemaker. Hij maakte docus over Daisy Boutersen, Louis van Gaal, Anton Corbijn, Willem Wilming, Willem Ruis, Pim Fortuyn, Wim Sonneveld, Frans Timmermans. En hij is schrijver. In 2009 schreef hij het prachtige boek De Nieuwe Fiets over een bizarre belofte. Die resulteerde in een bijzondere fietstocht van de Alpen naar huis. Een reis die hem deed beseffen dat je ook op reis altijd jezelf meeneemt. En nu is er een herziening van dat boek met een nieuw nawoord over de fietsenmaker met wie het allemaal begon. En hij heeft wel iets met voertuigen.

0: Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
1: Dirk-Jan, fijn dat je er bent.
2: Ah, fijn dat ik er mag zijn.
1: En dit is de eerste keer dat iemand hier de studio binnenkomt lopen en gewoon een fiets mee heeft.
2: Ja, de Rosso Nero.
1: Ja, laat hem even horen.
2: De horen?
1: Ja,
2: oké. Okay.
1: Ja, we maken audio, dus ik wil dat mooie geluid eventjes laten horen.
2: Ach, wat leuk. Dit is voor mij ook heel bijzonder. Even kijken. Wat wil je horen?
1: Ja, dit ja.
2: Hoor je hem?
1: Prachtig. Omschrijf eventjes, inderdaad, als je hem weer neerzet. Ik vind het een prachtig geluid. Omschrijf voor mij eventjes hoe die eruit ziet.
2: Nou, de Rosso Nero is, zoals de naam al zegt, dat is Italiaans voor rood en zwart. Mm-hmm. Hij is Ferrari-rood, noem ik dat. En hij heeft zwarte stuurlint. Ik ga hem eventjes nu erbij pakken. Een zwart zadel. Hij is dus fel rood staal. De naam Cucchietti staat erop. Dat is de man die het gemaakt heeft. En verder, ja, het voorvork is zwart. Dus hij is eigenlijk vooral rood met een beetje zwart. En de wielen zijn zwart. En de bidon is altijd rood met zwart. Ik heb ook een rood overhemd aan.
1: Ja,
2: en een zwarte spijkerbroek.
1: Ja.
2: Speciaal voor de gelegenheid. Nee, dus dat is. En verder is het een hele klassieke stalen fiets. Mm-hmm. Die nu al, want hij is uit 2006, hij is al 20 jaar oud, moet je nagaan.
1: En wat voor gevoel heb je daar dan bij?
2: Met deze fiets?
1: Ja.
2: Nou, echt waar, serieus. Mijn hart gaat er sneller. Dat is echt geen gelul. Mijn hart gaat er echt sneller van kloppen.
1: Ja.
2: Als ik deze fiets zie. Deze fiets heb ik gewoon. Ja. Sowieso heel veel. Meegemaakt op tijdens die reis van Italië naar Nederland natuurlijk. Mm-hmm. Maar het boek en de fiets zelf en de Cucchietti, de familie die achter deze fiets zit, waar ik nog steeds elk jaar langs ga. Waar net ook weer iemand overleden is overigens. Maar deze fiets is voor mij een vriend eigenlijk. Dat klinkt heel stom. Maar het is, en ik ben ook wel eens met vrienden die lachen mij uit. Weet je, ik geloof echt dat hier een ziel in zit, in deze fiets. Voor mij is dit niet een fiets, dit is geen staal. Dit is meer, dit is echt, dit praat, daar praat ik ook tegen.
1: Ja.
2: En hij praat eigenlijk ook misschien wel terug. Weet je wel, stelt me gerust. Maak je geen zorgen, het komt allemaal wel goed. Weet je, dat is, zo'n fiets is het eigenlijk.
1: Ja, dus deze fiets heeft ook een karakter.
2: Zeker.
1: Een persoonlijkheid.
2: Ja, een hele rustige. Het is een hele rustige persoonlijkheid.
1: Mm-hmm.
2: Eigenlijk. Misschien wel tegenovergestelde van mezelf.
1: Ja, is dat dan het tegenovergestelde?
2: Ja. Ik ben ook wel rustig. Mm-hmm. Soms. Maar ik kan ook heel erg hyper zijn en alle kanten opvliegen. Maar deze fiets die is altijd stabiel. En als ik bij die fiets ben en als ik erop zit, dan kalmeert hij me eigenlijk ook wel, denk ik. Ja. Klinkt het allemaal raar?
1: Nee, zeker niet. Ik heb het gelezen, de nieuwe fiets. Ik vind het een prachtig boek. En ik zeg ook in mijn introductie, het begint met een belofte. Jij bent op een fietstocht in Italië. En je riempje breekt.
2: Ja.
1: Van je
2: toeklip.
1: En je komt vervolgens terecht bij een fietsmaker.
2: Ja.
1: Omschrijf eens wat je daar toen zag.
2: Nou ja, wat ik zag, dat was onvoorstelbaar. Want nou, het riempje toen, dat waren dus, we hebben het nu over echt 1994, vorige eeuw. Zonder zo'n riempje kun je dus geen berg op fietsen. Want dan schiet je voet telkens uit het pedaal. Dus ik moest een nieuw riempje hebben. Maar in die streek waar ik was, was gewoon geen wielerwinkel. Dus de loodgieter van het dorpje waar wij waren aangespoeld, die zei, nou, ik weet wel iemand. En daar en daar woont hij, dus daar rijden we naartoe.
1: Want je was met vrienden daar aan het fietsen, hè?
2: Precies. Ja. En we komen dus in een dorpje waar dus ook geen winkel was. Alleen een gietijzeren deur. Van dat golfplaat. En die gaat open. En ik dacht serieus, ik word gewoon ontvoerd of zo. Allemaal kippen en de toestanden. En toen keek ik naar links. En toen keek ik door een raam. En toen keek ik in ongeveer de mooiste werkplaats die je maar kan voorstellen. Voor wielerliefhebbers. Namelijk de werkplaats van meneer Cucchietti. Dat is dat wist ik toen natuurlijk niet. Maar hij was een oud professional wielrenner. Ja. Een soort Jan Jansen. Hij kwam ook uit die tijd van Jan Jansen. De jaren 60 waren zijn gloriedagen in het Italiaanse wielrennen. En die man die maakte daar prachtige fietsen. En er zaten allemaal jongetjes op fietsen, een beetje warm te trappen. En de muur was echt bezaaid, helemaal beplakt met plaatjes. Van die oude wielerplaatjes met van die Koppie en Bartali. En al die krantenknipsels uit zijn jeugd en verleden. Nou, en daar kwam ik terecht. En die man die gaf mij dus 2 van die riempjes. Ik zeg, wat kost dat, meneer Cucchietti? Hij zegt, helemaal niks, ga met God. En toen deed ik de later historische woorden. Als ik ooit een nieuwe fiets koop, want ik reed dus echt altijd op tweedehands fietsen.
1: Ja.
2: Als ik ooit een nieuwe fiets koop, dan koop ik hem bij u en dan fiets ik hem naar huis. Nou, dat heb ik toen, 10 jaar later ben ik die man weer gaan zoeken. En toen heb ik een inderdaad, hij zei dat hij nog wel wist dat ik er was. Dat zou ik best kunnen trouwens, want toen kwamen er echt nooit toeristen.
1: Mm-hmm.
2: En toen heb ik een fiets besteld.
1: Tja. Die ging je vervolgens ophalen. Nou, dan heb je een nieuwe fiets.
2: Ja.
1: En dan ga je dus in je eentje naar huis fietsen.
2: Ja.
1: Als je nu, hoe je nu bent, vergelijkt met hoe je toen was.
2: Dat is 20 jaar geleden. Ik was toen 44 of zo.
1: Mm-hmm.
2: Nou, ik ben nu natuurlijk wat ouder en wijzer, zullen we maar zeggen. En toen was ik wel ook wel best wel ja, nerveuzer misschien. En ik had toen nog een heel groot trauma in mijn leven. Dat woord gebruikte ik toen helemaal niet, maar zo durf ik het nu wel te noemen. En dat kwam tijdens dat terugfietsen, kwam dat heel erg duidelijk naar boven.
1: Uh-huh.
2: En dat was gewoon dat ik was 15 toen mijn vader doodging. En dat is best jong. Ik was 12 toen die kanker kreeg. Dus 3 jaar middelbare school net begonnen. En je vader, kom je thuis en ligt je vader doodziek. Hij had longkanker, long weggehaald. Nou, allemaal echte ellende. Een spaarwinkel. Weet je wel? Dus het is een klein winkeltje in een klein dorpje. Zoeterwoude, bij Leiden is dat. Dus die jeugd, die 3 jaar van 12 tot 15, dat ik mijn vader opzocht in het ziekenhuis, waar die dan. Ja, het was echt heel heftig allemaal. En toen ging hij ook nog eens een keer dood natuurlijk. En hij was zelf jong, 53 toen hij doodging. Dus hij was 50 toen hij kanker kreeg. Ja, dat hele verhaal, dat was in die tijd, weet je, want daar vraag je naar, hoe zag ik er toen uit? Toen zag ik er dus wel zo uit dat ik daar ontzettend mee bezig was. Elke dag ongeveer was ik daarmee bezig met mijn vader en de dood. En niet de hele dag natuurlijk, maar het kwam elke dag wel in me op. En dat kan ik me nu bijna niet meer voorstellen, omdat ik die reis toen heb gemaakt met die fiets. En dat was ook nooit de bedoeling dat ik daar de dood van mijn vader zou gaan verwerken of zo. Maar dat gebeurde gewoon. En blijkbaar zoekt de verwerkingsformule jou op als je alleen bent. Dus mensen gaan wandelen, ik ga fietsen. En ineens kwam dat bij me boven. Dus tijdens dat fietsen zag ik ook overal dingen op muren en dus ik alles paste eigenlijk in het verhaal van nadenken over de dood van mijn vader, maar ook hoe ik mezelf gedroeg. Je hebt het boek gelezen, maar er zit een passage in. Ja, dan ben ik gewoon mijn vader, weet je wel? En mijn vader was een ontzettend leuke man. Heel avontuurlijk, maar wel met die winkel. Dus hij werkte zich helemaal dood, rookte zich ook dood. Is er uiteindelijk ook aan overleden natuurlijk. Maar wel iemand die, als hij dan met de auto, die reed ook eens eentje naar Spanje in de tijd dat hij sprak sowieso geen Engels, Duits, niks. Maar rijdt dan gewoon naar Spanje met zijn gezin, omdat hij was gewoon een avontuurlijke man, weet je wel. En hij vond het ook niks leukers dan zijwerretjes pakken. En zo'n figuur was dat. En ik zie mezelf bezig in die reis van Italië naar Nederland. En ik zie mezelf dingen, al die dingetjes doen, weet je wel. Weggetjes ingaan, nieuwsgierig zijn. Maar op een bepaald moment moet ik een berg over. Ik had een route gemaakt. Ik werd al uitgelachen door die werkplaats van die fietsenmaker, door al die andere mensen, mannen die daar stonden. Want die vroegen van, hoe ga je dan naar huis fietsen? Ja, nou, die berg en die berg. En toen gingen ze keken me echt aan, joh, maar die zijn allemaal dicht. Want er ligt gewoon nog sneeuw. Het was mei, het was voorjaar. En ik dacht, mei is bloemetjes en gezellig.
1: Ja.
2: Maar niks dus, zeker niet op hoogte. Dus ik kwam inderdaad bij de col van de Grand Sint-Bernard, de grote Sint-Bernard, waar ik 100% dacht overheen te kunnen fietsen. En die was 100% op slot. Echt grote kruisen door de borden. Waarop ik denk, er is daar een tunnel. Dus ik ga gewoon, ik fiets gewoon. Ik zie allemaal borden dat je niet daar mag fietsen. En ik denk, en dan ben ik echt mijn vader, weet je. Die altijd, die overal doorheen glipte ook altijd. En ik ging dus ook, ik glipte dus. En ik ik zal nooit vergeten, ik op weg ben naar die opening van die tunnel, zeg maar naar het begin van die tunnel, een hele lange weg is dat. Mm-hmm. En ik zit daar en ik zit een verhaal in mijn hoofd te repeteren van wat ik tegen die Italiaanse douane ga zeggen. Net zoals mijn vader dat eigenlijk altijd deed. Weet je, dit is altijd een goed verhaal waardoor die toch weer iets voor elkaar kreeg. Dus ik had helemaal bedacht, want de Giro kwam eraan, de wielerwet, de professionals. Ja. En die kwamen dan 3 dagen later. Die gingen ook door die tunnel. Dus ik had helemaal. En ik ben een journalist en ik moet er doorheen. Want ik ben een verhaal aan het schrijven over die Giro. Weet je wel. Dus zo kwam ik helemaal klaar bij die Italiaanse douane aan. En die hele reis daartoe dacht ik, ja, ik ben gewoon mijn vader nu. Dat vond ik ook heel erg leuk om mijn vader te zijn. En ik dacht ook, hij zou heel trots zijn op zijn zoontje, die op zijn rode fietsje nu eigenlijk doet wat hij misschien ook wel had willen doen. Ja.
1: Want die gedachte van, eigenlijk ben ik nu mijn vader, is dat een geruststellende gedachte?
2: Enorm, ja. Heel geruststellende gedachte. Een mooie gedachte, een fijne gedachte. En ja, ik heb het nog steeds. Weet je, ik ben nog steeds. Heb ik heel erg vaak dat ik. Mijn vader is nog. Maar hij is nu is hij heel vrolijk bij me. Toen was het heel verdrietig. Mm-hmm. Tot ik dus dat boek had geschreven. Dat boek was echt, wat je dan zegt, verwerkend. Zoals mensen dat altijd zeggen. Dan schrijf je het van je af en dan zet je het in de kast. Nou, dat is echt 100% gebeurd door dit boek. Maar daarna kwam de vrolijke kant terugdenken aan mijn vader. Dus die ziekte was gewoon, die had ik van me afgeschreven. En toen kwam, ja, al die leuke dingen die. En dat ik mezelf inderdaad betrap op gedrag. Ja, dat is echt helemaal mijn vader. Maar de leuke man, die, weet je, echt ondeugend. Mm-hmm. En dat ben ik ook, weet je. Ook charmant, maar dat ben ik vaak ook. Mm-hmm. Dus ik kijk wel vooral naar de positieve dingen natuurlijk.
1: Ja, maar dit is niet iets, denk ik, wat je van tevoren had bedacht.
2: Nee.
1: Van, ik ga die fiets ophalen.
2: Nee.
1: En daarna ga ik mijn verdriet over mijn vader verwerken. En dan kom ik thuis, ga ik er een boek over schrijven. En dan strikt eromheen en klaar.
2: No way. Never, ever. En daarom is dus die fiets voor mij extra dierbaar. Want die fiets staat natuurlijk ook voor. Is echt letterlijk een tastbare metafoor. Ik weet niet hoe je dat noemt, maar dat is het. Dit is staal geworden verdrietverwerkingsproces, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
2: Ja, en dat had ik inderdaad niet. Totaal was ik dat niet van plan. Nee, helemaal niet. Nee.
1: Want er hangt ook een wielrenshirt achter je.
2: Ja.
1: Heb je opgehangen. Je hebt echt een soort van, ja, mooi altaartje gemaakt. Hè?
2: Ja.
1: En met foto's erbij. En een boek van Tommy Wieringa.
2: Ja, met dat riempje eromheen.
1: Want dat is het boek van Tommy Wieringa. Wat mee was en wat je dus las.
2: Ik was nooit in Isfahan. Dat boek had ik ik had 2 boeken bij me. En dit was er 1. En dan scheurde ik om gewicht te besparen, echt zo kinderachtig.
1: En ik vond het zo mooi gevonden,
2: boek,
1: eigenlijk.
2: Ja, maar ik vond het boek zo mooi. Ik vond het boek te mooi om het bijvoorbeeld weg te gooien halverwege. Weet je, ik scheurde dus de pagina's eruit die ik had gelezen. En die heb ik in Aosta op het postkantoor in een brievenbus gestopt. En die heb ik gewoon naar huis gestuurd. Dus nu is het boek weer van Tommy is weer helemaal herenigd. Daar ben ik ook heel blij om dat dat zo is. Ja, dat is dus deel van het altaartje,
1: ja,
2: inderdaad.
1: Het
2: en dat,
1: zit omheen,
2: en dat shirt van meneer Cucchietti, dat heb ik gekregen. Dat is echt zo'n wollen wielershirt.
1: Ja.
2: Met Bici Cucchietti. Dat is de wielerclub die hij in zijn geboorte, of in zijn, ja, zijn geboortesdorp heeft opgericht.
1: Ja.
2: En ja, dit heb ik van hem gekregen. Zijn handtekening staat erop, Gianpaolo Cucchietti. Ja, dat is echt heel, heel dierbaar. En de motten zitten in het. Het is echt aan het verteren. Maar dat hangt bij mij thuis gewoon in mijn werkkamer. Maar dat is.
1: Ja.
2: En dat is ook wat wel mooi is misschien om te vertellen. Is dat. Nu is het dus, dat boek is nu al. De fiets is 20 jaar oud. Het boek is in 2009 verschenen. En toen leefde meneer Cucchietti, die leefde nog. En die heeft ook toen bij de presentatie, heeft hij ook. Dat was toen heel nieuw, maar dat is inmiddels natuurlijk allemaal. Iedereen doet alleen maar Zoom en tele. Maar die had dus een filmpje gemaakt. En dus die sprak ook in Amsterdam iedereen toe. En hoe trots die was en dit en dat. En het was zo'n lieve man. En wat ik zo heftig ook vond, en dat staat natuurlijk ook in het boek, maar daarom vind ik het leven ook zo mooi vaak, hoe dingen altijd maar weer in elkaar grijpen, is dat ik dus met die man alleen in die werkplaats sta en ik vraag meneer Cucchietti, wat deed uw vader? Was hij ook wielrenner, weet je wel zo? En dat hij zegt, ja nee, mijn vader is, hij was 11 geloof ik, toen zijn vader doodging. Dus wij stonden daar samen elkaar aan te kijken. Ik zeg, ja, ik was 15. Dus
1: ja.
2: Je voelt dus, terwijl je mekaars taal niet spreekt, voel je een ontzettende diepe verwantschap. En die man, ja, hij was voor mij ook meteen een soort vaderfiguur natuurlijk. En in het nawoord wat ik nu heb geschreven bij de 14e druk, die dus nu net uit is, heb ik dus ook de dood van meneer Cucchetti. Want ik kreeg telefoon dat hij was overleden. Ik ben ook meteen erheen gegaan, echt alle minuut. Dat was een hele mooie begrafenis overigens. Maar ik heb nu eigenlijk zijn dood en die van mijn vader heb ik in dat nawoord bij deze 14e druk heb ik die met elkaar verweven. En dat is ook wel heel fijn hoor. Dat vond ik wel heel mooi en ook echt te gek om te kunnen doen.
1: Want hij kreeg ook klanten door jouw boek.
2: Niet één, heel erg veel. Nee, maar serieus, dat boek, ik zit hier niet op te scheppen, maar dat boek heeft enorm veel volgers, volgelingen.
1: Ja.
2: Maar die gingen dus allemaal, net als ik trouwens, ik ga nog elk jaar daarheen ongeveer. Maar die gingen dus fietsen in de buurt en dan gingen ze op zoek naar de werkplaats van meneer Cucchetti. En ik heb nog voor dat nawoord ook zijn zoon nog eventjes gecheckt. Van hoeveel hebben jullie nou extra verkocht? Nou, echt. Ik heb het niet paraat nu, maar in ieder geval, ik geloof 5 fietsen hebben ze verkocht. Maar echt honderden shirtjes en broekjes. En sommige mensen kwamen alleen maar kijken en een kopje koffie drinken. Want het was ook echt, zoals ik het ook beschreven heb in het boek, zo was het ook echt. Zo zie je ze niet vaak, dit soort werkplaatsen. Dus dat is wel
1: bijzonder,
2: ja.
1: Je zegt hard werken, tempo maken, hou ik mezelf voor. Iets neerzetten om het noodlot te ontlopen. Dus in een interview over hoe je in het leven staat door het verliezen van je vader op die leeftijd.
2: Mm-hmm.
1: Hoe oud was je vader toen hij overleed?
2: 53.
1: Ja. Dat is dan een ding, hè? Hoor ik altijd van mensen. Op het moment dat je dan zelf ook die leeftijd krijgt.
2: Zeker, ja. Nou, dat was ook wel heel erg grappig. Want ik ging dus uitrekenen wanneer ik mijn vader zou overleven. Echt tot op de dag, weet je wel.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk ongelooflijk. Maar dat was dus op een de eerste kerstdag werd ik ouder dan mijn vader. Oh. Dat vond ik ook zo mooi. Weet je, het kan ook gewoon een willekeurige datum zijn. Nee hoor, de eerste kerstdag, dan ben je ouder dan je vader. Ja, dat was heel mooi. Maar, en ik heb daar inderdaad, want ik was altijd bang dat ik toch eerder zou doodgaan dan hij. Dat is natuurlijk wat hebben heel veel mensen volgens mij die hun ouders jong verloren hebben. En ik heb hem dus nu inmiddels al 11 jaar overleefd. Dus dat is wel prettig, ja. Maar inderdaad, er is wel zo'n datum waar je naartoe leeft. En dat had ik bij mijn broertje, heb ik dat ook gevraagd. Die heeft dat ook heel sterk gehad. En iedereen heeft dat volgens mij.
1: Want hoe werkt het dan? Is dan op het moment dat je dan die leeftijd overschrijdt, komt dan meer rust? Dat je denkt, ik heb dat overwonnen.
2: Die heb ik gehaald, die is binnen.
1: Ja, precies, die heb ik afgevinkt. Dus nu kan ik.
2: Ja, nu zit ik in de bonus.
1: Oh ja.
2: Ja, zo voelt het echt.
1: Ja.
2: Ja. Maar daar ben ik nu ook al een beetje overheen hoor. Nu denk ik, nu wil ik mijn moeder eigenlijk wel gaan overleven. En die werd 90. Dus dat is heel prettig.
1: Het volgende doel.
2: Ja, ik heb nu een nieuw doel en dat is fijn, want dat heb ik nog even.
1: In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT: wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Heb je een beetje vertrouwen in chat?
2: Ik heb geen idee. Ik gebruik het helemaal niet.
1: Nee?
2: Nee.
1: Ik zal eens kijken wat er gezegd wordt. Dan moet jij zeggen of het klopt, hè? Dirk-Jan onderscheidt zich door zijn talent om grote verhalen menselijk te maken. Zijn vermogen om het vertrouwen van hoofdpersonen te winnen. En zijn persoonlijke nieuwsgierigheid en doorzettingsvermogen als maker.
2: Mm-hmm.
1: Grote verhalen klein maken, kleine verhalen groot maken.
2: Ja, dit klopt helemaal.
1: Ja, toch?
2: Ja, dit is echt zoals ik altijd inderdaad mijn werk gezien heb. En ook met een open mind, vooral dat. Weet je, ik ben echt heel erg tegen vooroordelen. Dus ik heb veel met hooligans gewerkt bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
2: Maar ook met Louis van Gaal. Ik was dan denk ik de eerste die Louis van Gaal als mens heb kunnen neerzetten en benaderen. Ja, dat vond ik heel dierbaar om te doen. Weet je, iedereen had een mening over die man. En het is een beetje wat jij doet met je mannen.
1: Mm-hmm.
2: Met je op de televisie. Maar iedereen had een mening over Louis van Gaal. En ik denk, ja, dat kan wel zo zijn. Maar er is natuurlijk niet één hork. En waarom lopen die spelers met hem weg? Waarom lopen zijn jeugd, zijn leerlingen van vroeger van de technische school met hem weg? Er moet iets zijn wat. Er moet een andere kant zijn, die wil ik zien. Weet je?
1: Ja.
2: Dus dat is wel mijn drijfveer dan. En dat heb ik met hooligans van FC Den Haag bijvoorbeeld. Ja, tuurlijk zijn het klootzakken en zijn het hufters en noem maar op. Maar er zit ook meer, weet je. Varkenspest, weet je? Dat is ook zo'n voorbeeld wat me nu te binnen schiet. Weet je? Je zag op het journaal alleen maar die grijpers die dan die varkens in Brabant van die boerderijen afhaalden. En ik dacht alleen maar aan het leed van die boeren, weet je wel. En En dat zijn geen dierenbeulen, weet je. Dus ik wilde weten wat het hun doet. Wat dat voor mensen zijn enzovoort. En dat is inderdaad, als je ChatGPT mag geloven, en laat ik hem dan maar nu geloven, is dat wel inderdaad een soort constante in mijn werk altijd geweest. Ja, klopt.
1: Maar is het je ook wel eens niet gelukt om die andere kant te laten zien?
2: Nou, volgens mij is het wel eigenlijk bijna wel altijd gelukt, eerlijk gezegd. Omdat ik de luxe had om lang te kunnen werken aan een Zembla bijvoorbeeld, of Reporter, weet je, dat soort programma's. Ja. En volgens mij is het daardoor, want bijvoorbeeld die varkensboeren in Brabant, ja, die schopten mij eerst het terrein af natuurlijk, want ik was de media. En die voetbalhooligans, hetzelfde liedje, weet je, ik moest eerst bewijzen dat ik deugde, zullen we maar zeggen. Of in ieder geval dat ik niet was zoals al die anderen. En dat is ook wel ook dat is een constante in mijn werk, denk ik. Dat ik altijd heb geprobeerd om afwijkend te zijn van mijn collega's. Weet je, want inderdaad is de pers vaak. En ook noodgedwongen, want ze moeten diezelfde avond met iets komen. Weet je, ik had de luxe dat ik gewoon me kon verdiepen in mensen en in omstandigheden. En daardoor denk ik dat het eerlijk gezegd best wel vaak wel gelukt is om die andere kant, of die open. Dat het wel gelukt is. Maar
1: tijd is je vriend.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: In die zin.
2: Ja, ja. Maar het is ook iets. Het is wel een vraag. Als ik mezelf dit hoor zeggen, denk ik zo. Die is nogal met zijn eigen werk ingenomen. Dus misschien is er ook wel eens een keer mislukt, hoor.
1: Nou ja, het kan ook zijn dat iets dan uiteindelijk er niet komt. Omdat je het al eerder afschiet, omdat je niet die andere kant kan laten zien, natuurlijk. Ja. Ja. Ik las een rijtje voor van docu's over mensen. Die heeft gemaakt portretten. Wanneer is iemand eigenlijk geschikt voor een documentaire? Wanneer kan iemand een documentaire dragen?
2: Nou, voor mij is het wel, het moet wel moeilijk zijn. Als iemand staat te juichen van kom binnen, Dirk, dan hoef ik al niet meer, bij wijze van spreken. Ik kan als voorbeeld, ik heb ooit een keer een classic album gemaakt over Shocking Blue. En dat was Robbie van Leeuwen, de zanger en de schrijver van Venus. Nou, die staat nog steeds bekend als zeer moeilijk te benaderen mens. Mm-hmm. En die wil nooit voor de camera enzovoort. Ja, en dan vind ik het eigenlijk leuk worden om dat voor elkaar te krijgen. Dus dan, ja, uiteindelijk bel ik hem gewoon op. En dan het eerste wat hij dan zegt is, ik doe het niet. En je weet toch dat ik niks doe, weet je. Maar dan doe ik net alsof ik dat allemaal niet hoor. Dus ik lul, zoals ik nu ook veel te veel praat.
1: Gewoon doorpraten.
2: Ja, ik praat gewoon door. En ik denk dan dat het zo werkt dat mensen dan aan je stem gaan wennen. En dat ze door je stem heen luisteren. En dat ze horen dat daar iemand zit van vlees en bloed die echt wel het goede van plan is. En dat ze misschien nieuwsgierig worden. Wie is die gast dan? Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Want welk argument gaf je dan als mensen zeiden, waarom zou ik dat doen? Waarom zou ik met jou een documentaire gaan maken?
2: Nou ja, bijvoorbeeld in het geval van de classic album Shocking Blue, omdat het gewoon een eer doet aan zijn werk, is een argument. Maar ook omdat het een wereldwijd concept is waar je eigenlijk trots op mag zijn dat je daar aan mag meedoen. Dat zeg ik dan natuurlijk niet, maar dat bijvoorbeeld.
1: Dus je spreekt een beetje in op hun ijdelheid.
2: Nou, soms wel, ja. Ja, maar ook om eens een keer iets eindelijk eens een keer te kunnen uitleggen hoe het werkelijk in elkaar zit. Ja, ijdelheid speel ik op. Maar ook vooral, ja, laat nou eens nu Van Gaal, weet je, ik heb Louis Van Gaal toen. Ik heb, denk ik, zeker 2 dagen, moet je nagaan, 2 dagen zitten schrijven aan een brief.
1: Echt waar?
2: Om aan hem te geven. Waarin ik helemaal in zijn hoofd ben gekropen om zijn argumentatie de mijne te maken, waarom ik vond dat hij het moest doen. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
2: En dan ga ik zo'n brief ook niet opsturen, ook geen mailtje sturen. Nee, ik ga naar de training. Ik doe hem in een envelop. Ik zeg, dit is voor u. Hoeft u niet nu te lezen. Lees rustig. Ik bel u over 2 weken terug. Weet je.
1: Oh, dat is een goede strategie. Gewoon persoonlijk geven.
2: Tuurlijk. Ja. En zorgen dat je schoenen gepoetst zijn bijvoorbeeld. Nee, maar als je weet dat die man naar je schoenen kijkt, dan moet je daar dus niet lopen met een stel afgetrapte gimpies. Dan ga je daar gewoon met nette leren schoenen die gewoon gepoetst zijn. Ja, dat klinkt allemaal heel stom.
1: Ja.
2: Ik ging naar Ajax om hierbij te, gewoon hoe mijn methodiek ook wel is, denk ik. Ik ging dan naar Ajax persconferentie na de wedstrijd. En in die tijd, maar we hebben het nu ook over de vorige eeuw, jaren 90. Maar al die journalisten die daar waren, ja, dat waren echt, sorry dat ik het zeg, ongeschoren, spakkie check in het spijkerjasje. Louis, vind jij me niet met, weet je, zo.
1: Oh ja.
2: En ik zorgde dan weer dat je opvalt en dat je afwijkt. Ik ging dan met een jasje, niet met stropdas, maar wel met een overhemdje, netjes jasje, gepoetste schoenen. En ik zei dan na afloop, ik zei meneer Van Gaal, ik wil u heel even iets spreken, 30 seconden, maar niet hier. Waarop die mij zit aan te kijken. Want dit is toch de perszaal? Ik wil even. Dus ik nam mee apart. Hij ging gelukkig mee eventjes. Dus op de tribune heb ik echt in 30 seconden zo'n elevator pitch gedaan. Ik zeg, ik wil een documentaire maken over Louis van Gaal. Met Louis van Gaal. Oh, dat willen ze allemaal. Weet je wel, er waren er al 30, geloof ik.
1: Ja.
2: En ik zei, nou oké, maar geef me de kans. Ik ga het op papier zetten. En je hoort van mij, oké, is goed. En hij kijkt me echt zo aan. Dat was de eerste keer dat ik hem zag. Van, wat is dit voor rare snoeshaan, weet je wel. Maar dat is dus wel een manier om je zin te krijgen.
1: Bij wie is het niet gelukt?
2: Oei, oei, oei, bij wie is het niet gelukt? Ja, ik maak ook heel veel filmpjes voor de top 2000. Agogo. Mm-hmm. Een stuk of 100 heb ik er inmiddels bijna gemaakt. En eentje bij wie het niet is gelukt, dat vind ik nog steeds zo jammer, is Patti Smith bijvoorbeeld. Een zangeres uit New York. En daar had ik ook echt na een concert. Maar het lukte me gewoon niet om haar in de ogen te kunnen kijken. En dat is in dit geval denk ik wel belangrijk. Dus dan kun je jezelf niet onderscheiden van de rest. Dat is bijvoorbeeld niet gelukt.

0: moeilijk om te doen. En toen kwam Fortuin ineens op. En toen wist ik van ja, ik moet nu eigenlijk doorpakken. Ik moet nu met Fortuin door. Maar ik was gewoon zo moe en zo ziek van dat kleine wereldje waar Fortuin dan ook weer in ging zitten.
1: Ja.
0: Dat ik gezegd heb, nou, ik denk dat ik. Want Fortuin was toen ook heel omstreden natuurlijk. En die liet ook de pers niet graag toe. Maar ik had toen wel het gevoel van het gaat mij wel zeker lukken. Maar ik doe het niet. Want gewoon om mezelf te beschermen eigenlijk. En daar heb ik wel spijt van achteraf. Maar ja.
1: De verbeterpunten waren we aangekomen. Dirk Jans zou zijn werk mogelijk verder kunnen versterken door nog meer kritische afstand tot zijn hoofdpersonen te bewaren. Persoonlijke verhalen sterker te verbinden aan een bredere context. En in zijn autobiografische werk de balans tussen zelfreflectie en observatie van anderen verder te verdiepen.
0: Wow, dat laatste snap ik niet helemaal. Hoe zei je nog een keer?
1: Ja, in zijn autobiografische werk de balans tussen zelfreflectie en observatie van anderen verder te verdiepen.
0: Nou, Chad.
1: Ja, Chad, ja.
0: Nee, die snap ik niet. Maar kritischer afstand tot mijn hoofdpersoon, ja, dat zou kunnen. Valt wel mee, maar weet je, het punt met bijvoorbeeld zo'n verhaal ding, dan ben ik best wel kritisch geweest, vind ik.
1: Nou ja, bijvoorbeeld, hier wordt al genoemd Frans Timmermans in De Europeaan.
0: Ja.
1: 2 jaar lang hem gevolgd, achter de schermen, dicht op de huid. Op een gegeven moment krijg je wel een band met iemand.
0: Zeker,
1: dat is niet te voorkomen, toch?
0: Nee, nog sterker nog, Timmermans is die documentaire heb ik kunnen maken door deze fiets. Maar dat is, daarom is die fiets echt, is een magische fiets.
1: Ja.
0: Want dat boek verscheen, Timmermans is een enorme wielerliefhebber. Dat boek verscheen op, ik geloof 6 mei. Volgens mij is Timmermans jarig op 8 mei of 7 mei, ik weet niet meer precies. Maar die kreeg dat dus van zijn secretaresse voor zijn verjaardag. Want leuk boek. Hij leest er 7 per week, geloof ik. En over fietsen. En vervolgens kom ik dus bij mijn werk. Krijg een telefoon van de woordvoerder van Frans Timmermans. Ja, wat is je e-mailadres? Want Timmermans heeft je boek gelezen. Die wil je graag iets erover sturen. Vervolgens kom ik aan op mijn werkplek. En ligt daar dus een mail van flinke proportie. Met een onwaarschijnlijke lofzang van Frans Timmermans, die ik dus helemaal niet kende. Die was toen minister van Buitenlandse Zaken.
1: Ja.
0: Op dat boek, want hij zei hetzelfde jaar, zelfde muziek. Dus dat was leuk. Dus vervolgens ging ik met dat boek de boekhandels langs, zoals je dat dan doet. En ik ging naar Maastricht. De Rode Tribune, volgens mij, ja. En toen dacht ik, die Timmermans vindt mijn boek zo leuk. Die woont hier volgens mij in de buurt. Dus ik heb hem toen volgens mij een sms gestuurd, of ik weet niet meer hoe, van zou u het leuk vinden om iets te vertellen over dat boek bij de boekhandel? Ja, nou, ik ben er toch. En dus wie komt op zaterdagmiddag met zo'n strak Lycra-pakje, toen was hij veel dikker dan nu, aanfietsen? Frans Timmermans, die daar vervolgens weer een lofzang op begint af te steken op dat boek en op mij en blablabla. Terwijl dat was de eerste keer dat ik hem in het echt zou ontmoeten. Nou, vervolgens zit hij, terwijl ik een film maak over wielrennen in de Tour, Nieuwe Helden.
1: Ja.
0: Zit Frans Timmermans tijdens dat wij aan het filmen zijn, ergens op een muurtje, want die was de gast van een andere wielerploeg. Dus ik zeg, Timmermans, kent u me nog van het boek? Ja, nee, natuurlijk. Ik zeg, nou, leuk als u bij de première van de film wil komen. Ja, tuurlijk, kom ik. En als u dan misschien ook wat wil zeggen. Ja, politici willen altijd wat zeggen. Ja. Dus Timmermans kwam dus naar Utrecht, naar de grote première. In 4 zalen, enorme toestand met televisie erbij.
1: Dat was eigenlijk jouw marketinginstrument.
0: Ja, eigenlijk wel, ja, dat zeg je goed. Maar vervolgens gaat Timmermans dus in die zaal vertellen over het wielrennen in het algemeen, maar ook weer over die Dirk en Roelever, die regisseur, en die nieuwe fiets, en zus en zo. Vervolgens, het is een te lang verhaal misschien, maar zit er in de zaal iemand van de VPRO, die vervolgens denkt, toen Timmermans dus naar Brussel ging om daar hoog in de boom te gaan zitten, die Roelever, die heeft een goede band met Timmermans, want hij was toen zo, dus die benadert mij weer, wil jij Timmermans niet vragen om à la de Nieuwe Helden, dus echt helemaal in het hart van Brussel, een film te maken. Waarop ik dus Timmermans een sms'je stuur van, de VPRO vraagt of ik... krijg ik een antwoord, dat doe ik normaal nooit, want iedereen wil dat, een beetje Louis van Gaal achter.
1: Ja.
0: Maar jou vertrouw ik wel, zegt Timmermans. Laten we er eens koffie over drinken. Vervolgens ga ik daar de uitzending van Jeroen Pauw, waar die overigens zou sneuvelen, weet je wel, over die mondkapjesaffaire. Ja. Voorafgaand daaraan zeg ik, en hij stond er, het was echt

0: zijn afscheidsinterview. Er zaten iets van 5 voorlichters om hem heen. En ik zeg, nou Frans, zullen we dat dan maar gaan doen? Ja, we gaan het doen. Jongens, horen jullie dit? Dus waar je normaal een half jaar bezig bent om een politicus zover te krijgen dat je een keer mee mag lopen, was dit gewoon binnen 10 seconden was dit gewoon geregeld.
1: En de vraag was vooral van, als je dus 2 jaar lang met iemand zo intensief meeloopt, dan is niet te voorkomen natuurlijk dat je een band krijgt.
0: Ja.
1: Heb je het wel eens moeilijk gevonden om die afstand te bewaren?
0: Nou, met Timmermans was ik wel de hele tijd bewust van ook het feit dat ik juist doordat ik dicht bij hem kon zijn, dus juist die afstand niet bewaarde eigenlijk, veel meer kon laten zien dan wanneer ik die afstand wel zou hebben gehad. Mm. Dus ik ben op een bepaald moment ook zelf maar gaan filmen, terwijl ik dat helemaal niet kan. En dat word ik ook door vervloekt natuurlijk, door echte cameramensen. Ja. Nee, maar ik was zo dicht bij hem.
1: Ja.
0: En ja, hij houdt van voetbal, ik hou van voetbal, dus dan zit je over voetbal. En dat worden wel leuke scènes in die film, weet je wel?
1: Ja.
0: Dus ja, dat. Maar het kritische, ja, hij werd ook wel boos op mij, omdat ik dan begon over dat Jeroen Pauw interview. En ja, begin jij nou ook al zo. Dus ik heb ook die kritiek niet teruggehoord, eerlijk gezegd. Behalve nu van Chad. Maar ja,
1: ja.
0: Door wie wordt Chad betaald? Ja, ja.
1: Nou ja, niet specifiek in het geval van Frans Timmermans. Maar het is natuurlijk een best wel een lastige grens, kan ik me soms voorstellen. Van je wil een band krijgen,
0: absoluut,
1: het vertrouwen winnen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd die afstand bewaren.
0: Ja. Nee, maar dat is nou, met Van Gaal natuurlijk hetzelfde liedje, weet je wel.
1: Ja.
0: Dat gaat allemaal heel subtiel natuurlijk. Maar aan de andere kant, ik speel ook niet de kritische interviewer of zo. Ik ben gewoon wie. Dat is ook denk ik mijn kwaliteit, als je het zo mag zeggen. Dat is gewoon dat ik meeneem wie ik ben. Weet je,
1: ja.
0: Ik ben eerlijk, ik ben straight. Met hooligans, maar ook met Timmermans en met dierenactivisten. En noem ze allemaal maar op. Ze zien altijd dat er iemand staat die gewoon die ze niet hun oren aannaait. Maar dan nog kun je wel kritisch zijn. En vaak is het ook de montage en de manier waarop je dingen laat zien, dat het zichzelf ook vertelt, weet je wel. Soms hangen mensen zichzelf op, om het even heel, heel vervelend te zeggen. Give them rope, zoals dat geloof ik heet. Misschien is dat meer mijn methode, dat je meer het laat gebeuren en dat je dan zelf als kijker je conclusie trekt, die dan misschien wel kritisch is of zo.
1: Ja. Je zei van het geluid van mijn jeugd, dat moet zijn een kassa in een spaarwinkel, jaren 60, 70.
0: Ja, jullie hebben goed gezocht. Maar deze had ik niet,
1: nee?
0: Zonder jouw toevoeging had ik hem niet herkend.
1: Hoe klonk die dan?
0: Nou, meer wat mechanischer.
1: Oh, mechanischer. Oh ja.
0: Zoiets.
1: Ja.
0: Ja. Maar jullie vraag was inderdaad een geluid uit je jeugd. En dan moet ik toch echt vooral aan denken aan die spaarwinkel in dat dorpje waar ik ben geboren. En alles wat daar dan weer mee samenhangt.
1: En jouw vader werkte daar?
0: Nou, het was zijn zaak.
1: Het was zijn zaak.
0: Ja. En mijn moeder ook. Het was echt zo'n familiebedrijf. Weet je, vader en moeder en kinderen uiteraard ook. Dus ik liep ook al als jochie flessen uit te zoeken en vakken vullen. En ik had dan de zeephoek. Dus dat was mijn domein.
1: Was dat een goede hoek?
0: Ja, dat is een hoek waar ik nu nog over trauma's gesproken. Ik kan nog steeds niet in een supermarkt door een zeephoek lopen zonder dat ik acuut koppijn krijg.
1: Oh ja?
0: Ja, daar moet ik echt een keer eens met een psycholoog over praten. Ik weet niet of dat zo werkt met geuren. Maar die hoek in Zoeterwoude-Dorp was dat mijn trots. En vrijdagavond was de winkel natuurlijk dicht. En dan gingen we allemaal, vrienden, vriendjes, iedereen kwam helpen om dan die winkel de vakken te vullen.
1: Mm-hmm.
0: Weet je, zoals dat nu tijdens openingstijden ook gewoon gebeurt. Hadden wij de vrijdagavond daarvoor. En ik was dan de zeephoek was mijn ding. En dan zorgde ik echt, dat was echt zo piekfijn. Dat wil je niet weten. Ik heb ook foto's ervan. Echt, daar sta ik echt te poseren. Echt helemaal trots. Maar dan ben ik dus al 15 of zo, hè?
1: Tja.
0: Of 14, denk ik.
1: En dacht jij toen ook al van, nou, dit wordt ook mijn toekomst?
0: Ja, dat dacht ik zeker. Dit wordt zeker mijn toekomst niet.
1: Oh ja?
0: Ja, nee. Mijn vader heeft toen nog, terwijl hij al zo ziek was, heeft het voor mij 1 keer heeft hij het aan mij gevraagd. Maar ik was veel te jong natuurlijk, sowieso. En ik dacht, ik wil dit niet. Want ik zag mijn vader en moeder en ik heb die stress, die middenstandsstress, die is echt, daar wil ik nog wel een keer een boek over schrijven trouwens. Als we het er nu over hebben, krijg ik weer een zweet in mijn handen. Dat is toch wel opmerkelijk eigenlijk.
1: Ja, want beschrijf dat dan eens, die middenstandsstress.
0: Nou ja, die middenstandsstress is dat er altijd stress is over geld. Maar ook, dit was een vader en een moeder, weet je. Dus het was een gezin met 4 kinderen. En ja, best wel veel ruzie in huis over die winkel. Altijd maar over die winkel. En dan mijn vader was natuurlijk, die moest in die winkel. Mijn vader was, zoals ik geprobeerd heb te schetsen eerder, een hele leuke man. En dat was hij, denk ik, ook echt. En in die winkel kwamen klanten echt voor mijn vader. Het was gewoon gezellig. Lachen, charme. Vooral vrouwen natuurlijk. Huisvrouwen toen. We hebben het over jaren 60, 70. Mm. Klein dorpje. Dus mijn moeder was ook wel een beetje jaloers op hoe leuk mijn vader werd gevonden in die winkel. Maar als hij de deur dicht deed, was hij natuurlijk ook niet altijd leuk. Het was natuurlijk ook, hij moest wel show. Ja. Showtime was in de winkel. Dat was de bühne. En daarachter kreeg je dan al die stress. Het ging toch wel heel erg over geld. En mijn moeder was misschien ook niet de meest geschikte persoon ervoor. Weet je? Die was ook niet, zoals mijn vader, die was meer bang voor mensen. Eerlijk, schuw, zoals dat werd genoemd. Dus die zat helemaal niet te wachten om nou mevrouw van de winkel te zijn. Mijn broertje, die was veel jonger, die heeft dat allemaal niet zo meegemaakt. Maar ik was, ja, ik groeide echt wel op in echt wel een hele gestreste omgeving. En ik moest ook eigenlijk altijd naar de buren. Weet je wel, dus ik ben ook opgegroeid meer bij de buren dan thuis. Omdat, ja, mijn ouders hadden gewoon geen tijd.
1: Werk. Ja, ja.
0: Dus ik snap het ook allemaal wel. Maar ik zat ook aan een ketting, aan een hek, weet je wel, als klein jongetje.
1: Oh, echt? Ja, als een hond?
0: Als een hond, zodat ik niet op straat zou kruipen. Ja, ik snap het wel. Ja. Maar als ik erover nadenk, vind ik het heel zielig eigenlijk. En dan was mijn moeder, dat is ook, ja, al die beelden zijn te gek eigenlijk. Want dan zag ik, mijn moeder was ook heel schoon. Dus elke week of elke dag, dat weet ik niet. Maar altijd maar ramenzemen van die winkel. En terecht, dat ik, als ik nu dus een winkel zie waar ze de ramen niet hebben gezet, dan ga ik daar niet eens naar binnen, weet je wel.
1: Nee.
0: Dan heb je geen hart voor de zaak, ook zo'n woord. Dus mijn moeder die was dan die ramen aan het zemen. En ik ben nu nog steeds, vind ik ramen zemen bijvoorbeeld heel erg leuk om te doen. En dat kan ik ook echt goed. Maar ik zat als klein jongetje, dus aan een ketting zo dat allemaal een beetje gade te slaan. En dan flessen. En dan was hij aan het voetballen met vriendjes. Toen werd je naar huis geroepen. Dan moest je dus weer komen helpen, want het was druk in de winkel. Dat is dan meer mijn stress. Ja. Dus niet van mijn ouders zozeer. Maar altijd bij de buren, weet je. Dus ik heb echt heel erg de opvoeding niet thuis gehad. En, ja, en als je dan je vader ook nog eens heel jong sterft, dan is het toch wel een beetje, dan voel je wel een beetje raar, hoor.
1: Ja.
0: Weet je, ik merk nu ik ben nu al heel oud. Ik word 65, echt niet te geloven. Maar ik merk nu ineens, ja, jezus, ik heb gewoon van mijn vader nooit iets geleerd eigenlijk. Niet dat hij nou een klusser was of zo, hoor. Maar ik kan echt niet klussen. Ik kan eigenlijk helemaal niks.
1: Maar ja, het werk in de winkel heb je wel van hem geleerd, toch?
0: Dat heel erg.
1: Ja.
0: Dat doe ik nog steeds als ik in een winkel loop en ik zie dat het niet goed is, ga ik de dingetjes mooi maken.
1: Ja.
0: En ik heb heel erg van hem geleerd. Hard werken. En van mijn moeder ook trouwens, hoor. Hard werken. Heel erg hard werken. Maar ook niet lui zijn, er staan. Maar in mijn werk als journalist is natuurlijk de winkel eigenlijk de allerbeste leerschool. Beter dan de school van journalistiek nog. Omdat je allerlei soorten mensen de hele tijd moet pleasen eigenlijk. Want ze moeten wat van je kopen. Hè? Dat is de bedoeling van een winkel tenslotte. Maar dan heb je dus een boer, maar ook een want er kwam ook import, werd dat genoemd. Weet je, mensen uit Leiden van de universiteit, die kwamen ook in dat dorp wonen. En die hadden dan Jaap Goedigeburen, om iemand te noemen, een literair criticus. Daar keek ik heel erg tegenop. Zo, ja, op goede gebeur is klant bij ons. Dus daar moest je ook mee kunnen praten. En dat levelen, zoals dat heet, wat je niet alleen doet met zeepartikelen, dat moest je ook met mensen doen. Dus dat heb ik wel.
1: Ja.
0: Ik heb, in die zin heb ik die opvoeding enorm gewaardeerd, later pas, als zeer leerzaam voor mijn werk. Want ik kan echt met iedereen omgaan, gelukkig.
1: Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei Frida
0: Boccara.
1: Boccara, Frida Boccara. 100.000 chansons. En waarom die muziek?
0: Ja, dan gaan we weer. Met mijn vader, hè?
1: Ja.
0: Ja, dat werd gedraaid bij zijn afscheid. En dat is een lied, als je het dan hebt over wankelplaat. Als ik op de snelweg rij en ik hoor die muziek, dan ga ik, moet ik bij wijze van spreken op de vluchtstrook gaan staan. Weet je? Want je hoort het niet zo vaak. En als die komt, dan knalt het je echt links en rechts in je gezicht.

0: Prachtig, Frida Bokkara. Je luistert naar Misha en dit was de wankelplaat van mijn gast Dirk-Jan Roeleven. Ja, prachtige muziek. Je zegt in het begin, ik heb geen vader en ik ben geen vader. Je hebt ook samen met je partner een boek over geschreven. De laatste reis van de boswachter. Waarin jullie je auto, de Subaru, terug naar Japan rijden. Gaat eigenlijk over het verwerken van ja, het kinderloosheid zijn. Wat vind je eigenlijk van die term, kinderloosheid?
1: Ja, dan hoor je wel vaker dat er wat anders over wordt gedacht. Ik gebruik het zelf, geloof ik. Weet je wat raar is? Bij het schrijven van dat boek, ik typte altijd kinderlos. Zoals total los.
0: Ja, ja. Alsof je het verloren bent.
1: Maar dat is toch raar?
0: Ja.
1: Dat is niet één keer. Dat is gewoon constant typte ik kinderlos.
0: Ja.
1: Maar goed, dus dat
0: nee,
1: is...
0: Nee, maar dat vind ik wel...
1: Dat is in dit verband misschien wel veelzeggend.
0: Veelzeggend, ja. Het verlies van een kind.
1: Ja. Zo moet je het eigenlijk zien, ja, denk ik. Maar ik vind dat echt zo vreemd hoe dat kan. Dat die geest, die doet dat telkens weer.
0: Ja.
1: Heel, nou ja, dat vind ik echt heel raar. Maar de term kinderloosheid, ja. Kinderrijkheid bestaat er. Ik weet het niet.
0: Ik
1: heb er niet zo'n mening over, hoor. Ik vind het allemaal niet zo belangrijk, die term.
0: Nee, want is dat dan iets... hoe werkt dat? Slijt dat? Want het is iets waar je om rouwt.
1: Mm-hmm.
0: Lijkt me, hè, dat die mogelijkheid er niet is. Dat, mm-hmm. dat er geen kind gaat komen. Hoe gaat dat dan naarmate je ouder wordt?
1: Nou, bij mij was het dus zo dat dat boek over de fiets... dat ging dus echt over het feit dat mijn vader zo jong was gestorven. Dat, mm-hmm. dat verdriet heb ik daarmee beschreven. En toen had ik eigenlijk zo'n gesprek als ik nu met jou heb... met iemand van Kunststof. En die zei, ja, maar ik lees in jouw boek over die fiets... lees ik nog wel een verdriet. En dat is het verdriet dat je geen vader bent geworden... En daar schrok ik echt van. Ik was toen stil ineens, na de uur ratelen. Zit daar geen boek in, zei ze nog. Toen dacht ik, nee. Of ik zei zelfs, nee, no way, ik ga daar niet in. Want ik wilde daar niet in peuren, omdat het me zoveel pijn deed.
0: Mm.
1: Weet je, ik wilde dat met rust laten, eigenlijk toedekken. Dat is eigenlijk wat je dan doet. Maar ze had wel het lipje van de fles opengetrokken, dus... Daarna ben ik gaan denken, ja, ik moet dat juist wel doen. Alleen ik moet nog zoeken naar een manier, hoe ga ik dat vertellen? Want gewoon een verhaal over hoe, goh, ben ik toch zielig en wat is het toch erg? Daar zit niemand op te wachten. Nu zit misschien ook niet iedereen te wachten op een autoreis naar Japan. Maar ik had
0: wel origineel.
1: Ja, precies. Maar ik had wel heel duidelijk het idee van... ik moet dit wel voor mezelf op die manier verwerken. Ik ben toch schrijver eigenlijk. Dus ik
0: je moet een drager hebben van dat verhaal.
1: Ja, precies. Ja.
0: En dat is dus letterlijk een voertuig vaak bij jou.
1: Ja, inderdaad, ja. Die auto had 500.000 kilometer gereden. Ik vond het ook een goed idee om hem dan terug te brengen naar waar hij was geboren. Weet je, zonder dat ik meteen die link met dat ongeboren kind... of ja, hoe zeg je dat? Het kind dat nooit geboren is, te leggen. En later viel eigenlijk alles pas in elkaar. Want dan heb je dus die auto daar naartoe gebracht. Dan kom je in Japan bij de fabriek en dan zeggen ze... nou, we hoeven hem niet. We sturen hem weer terug. En toen sprak ik iemand op het schip van Vladivostok naar Japan. Dus daarvoor nog, voordat ik wist dat ze hem gingen wijken. Maar die zei, dus jij denkt nu echt dat je jouw verdriet... over dat feit dat je geen kinderen hebt kunnen krijgen... kan begraven door die auto daarachter te laten. En dat je dan naar huis vliegt en dat je het dan kwijt bent. Nou, echt, jongen, zo werkt dat echt niet. Dat vond ik wel fantastisch.
0: Ja.
1: Zelf had ik die gedachte helemaal niet zozeer. Maar je kan het niet achterlaten, maar door het op te schrijven... en dat is natuurlijk wel, het is het cliché, echt, geef het een plek.
0: En geef het woorden.
1: Geef het woorden. Ik heb het opgeschreven, ik heb het nu in de kast staan... en ik kreeg echt letterlijk, dat is geen verkooppraatje... gisteren nog een mailtje van iemand die schreef... hoe ontzettend veel ze gehad had aan het boek... om haar eigen kinderloosheid, om dat woord dan maar te gebruiken... het draagbaarder te maken, weet je... Dat vond ik fantastisch. Dat boek is ook al, weet ik het, 4 jaar geleden verschenen. Dus dat is zo fijn dat je voor jezelf het een plek geeft. Maar, mm-hmm. maar andere mensen dus ook heel duidelijk. En dat is met die fiets, dat boek over die fiets ook. Weet je, hoe vaak ik niet... Ik stond op fietsbeurzen natuurlijk met mijn fietsje en mijn pakje aan en mijn boekie. De spaarjongen uit te hangen. Hè?
0: Ja.
1: Het verkopen van
0: het boek.
1: Koop het boek. Kost niks. Maar dan stond er ook zo'n man. Weet je, echt zo'n oudere man. 70 denk ik wel. En die tikte me op mijn schouder. En die deed alleen maar met zo'n duimpje. En ik zag in zijn ogen gewoon dat ik voor hem waarschijnlijk had hij ook zijn vader jong verloren. Ik had gewoon zijn verhaal opgeschreven. En dat voor mezelf is dat fijn, voor hem was dat fijn... en voor heel veel mensen is dat fijn. En dat is met die kinderloosheid hetzelfde liedje. Weet je wel, ik heb gewoon met Hester, mijn geliefde... hebben wij samen de guts gehad eigenlijk... om dit pijnlijke verhaal op papier te zetten... en met de wereld te delen, ja. Ik ben je vraag even kwijt, geloof ik.
0: Nou, hoe dat dan in de loop der jaren gaat... of het dan ook slijt naarmate je ouder wordt.
1: Ja, nou, door dat boek is het weg. Want daar werd ik ook echt van wakker 's morgens met... oh ja, kinderloos, En Misha echt... je draaide net Frida Bocara, een chanson.
0: Ja.
1: Ik was ook regisseur van
0: chansons.
1: Chansons.
0: Ja.
1: Daar in Parijs, dit is echt... zo mooi, vind ik. Wij hadden daar een soort huiskamer met terras. Zeg maar een stamcafé, noem ik het dan maar even.
0: Mm-hmm.
1: En ik kon vroeger gewoon een kleuterklasje niet aankijken. Dan keek ik echt letterlijk de andere kant op. Ik ging ook later dan 8:30 pas mijn huis uit. Zodat ik niet langs kinderscholen hoefde te rijden. Dat klinkt allemaal heel zielig. Maar dat is gewoon een makkelijke manier om jezelf te beschermen. Eigenlijk voor verdriet. Maar toen, in Parijs, toen was dit boek natuurlijk al verschenen... toen merkte ik ineens, wij zaten daar op dat terras... en er komt zo'n kinderklasje aanhuppelen met van die gele hesjes... en zo'n hele juffer. En ik werd als door een soort magneet erheen getrokken. Ik ging op een muurtje zitten en ik zat op ooghoogte met die kindertjes. En ze keken me allemaal aan en ze zeiden ook bonjour. En ik voelde... ik krijg helemaal kippenvel als ik het vertel... maar ik voelde echt het bevrijdingsmoment. Dat was echt daar... Echt op dat moment was ik gewoon klaar met dat getut dat ik kinderen niet kon aanschouwen eigenlijk. Dus echt waanzinnig. Mooi was dat. En nu heb ik, ja, ik ben er helemaal vrij van. Het is echt heel mooi. Ja.
2: Beste Dirk-Jan, ik zit hier in de kleedkamer in Alkmaar voor de voorstelling... denkend aan een moment in mijn leven waar de inspiratie begint. Onze ontmoeting, jij moest mij interviewen voor de top 2000 over het liedje Papa. Maar dat leidde eigenlijk tot een gesprek over jouw literatuur, een boek, De Nieuwe Fiets, wat ik begon te lezen. En ik, die eigenlijk al een half nummer af had over de wielrennerij als metafoor, maar ik kwam er niet uit. Het begon ooit bij Jan Jansen in 68... Maar ik kreeg het niet gedaan tot ik jouw boek las... en wist, het moet over meer gaan dan wielrennen. Het moet een metafoor zijn over het hele leven. Zo hebben onze paden zich gekruist. Zo heb ik jou gevolgd met je Subaru naar Japan. Je bent iemand die deze planeet mooier maakt... en waar wij nood aan hebben in deze tijd. Aan schoonheid, verbeelding, verwondering en liefde. Heel veel groetjes, Stef.
3: Ja, vriend en ja, sinds kort ex-collega Dirk-Jan Roeleven. Daar moeten we nog een klein beetje aan wennen, hoor. Dat hij weg is bij ons programma Top 2000 GoGo. Dirk was een van de drie filmpjesmakers. De mooie mini-reportages die wij mogen maken voor dat programma. Heel veel mensen denken dat ik dat alleen doe. Is niet zo. Dirk maakt ook prachtige filmpjes. En wij hebben een beetje een vuistregel bij ons. Als er een filmpje in Top 2000 GoGo is waar een traan valt, waar je een brok van in de keel krijgt, hele dikke kans dat daar de handtekening van Dirk-Jan Roeleven onder staat. Het is een man die de kwaliteit heeft om die prachtige emotie in die filmpjes te stoppen. Die wel meer mooie dingen in die filmpjes stopt, hoor. Bijvoorbeeld zijn oude snoekerbek, die prachtige classic Citroën die hij heeft, waar Ramses Shaffy nog in gezeten heeft. Waarmee hij, als ik me niet vergis, Iggy Pop heeft overgehaald om een filmpje met hem te gaan maken. Dirk-Jan is quite a character binnen ons programma. We missen hem nu al. En ik zou zeggen, heb een hele plezierige middag met hem.
0: Wat mooi.
1: Jezus, niet normaal, man. Ik zit helemaal met zo'n blozend hoofd.
0: Stef Bos hoorden we.
1: Oh, wat en ja, lief, zeg.
0: Die eerste zinnen zijn ook van hem, hè? Van De Klim. Een nummer wat hij dus schreef. Waar ik ook voor vlucht, wat ik ook ontwijk. Er is geen weg terug, ik kan alleen nog maar vooruit. En de tweede was natuurlijk Leo Blokhuis. Vind je het jammer dat je stopt?
1: Ja. Maar ik ben echt helemaal een beetje in de war van deze. Serieus, die Stef, man, wat een lieve woorden.
0: Ja, hè?
1: Maakt de planeet een beetje mooier. Dat is nogal wat.
0: Ja, dat...
1: ja, sorry hoor. Nou, kan ik dit ingelijst krijgen?
0: Zeker. Nee, ja.
1: Sorry, wat zei je? De top 2000 stoppen?
0: Nou ja, dat je gaat stoppen.
1: Met werken?
0: Ja, want je gaat met pensioen.
1: Ik ga met pensioen.
0: Ja. Nou ja, is dat iets voor jou?
1: Nee, dat is helemaal niks voor mij natuurlijk. Nee, maar ik ga niet met pensioen. Ik ben plaatsmaker, zoals dat heet. Dat is omdat er heel veel bezuinigd wordt bij de omroep, moeten er mensen uit. En ik heb gezegd, nou, als er dan toch mensen uit moeten, laat mij dan maar gaan. Want ik ben al oud en de dagen zat. Nee hoor. Maar dat is mijn eigen keuze eigenlijk geweest, dat ik stop. En ik heb ook wel, dat moet ik er ook wel bij zeggen, dat ik wel heel veel gemaakt heb al in mijn leven. En ook echt heel veel uiteenlopende dingen, mooie. Ik heb 100 van die filmpjes zo'n beetje gemaakt voor de top 2000. Maar ook echt grote documentaires. Ja. Wieler, Timmermans, Ben Ali Libi, Joost Prins, noem maar op. Dus ik ben ook wel moe eigenlijk als ik erover nadenk hoeveel ik al gedaan heb.
0: Ja.
1: En ik denk ook hoeveel kan ik nog doen wat dat gaat overtreffen of evenaren. En zo ja, waarom zou dat eigenlijk? Mm-hmm. Dus ik vind het eigenlijk ook wel mooi. Dus ik heb niet dat van, nou, nu ga ik nog even heel veel plannen maken en juist die jonge mensen weer in de weg zitten. Nee, laat ze het lekker doen. Ik wil nog wel boekjes gaan maken. Ik wil wel schrijven. Dat, weet je,
0: dat kan altijd nog.
1: Ja, nou, ja. Maar ik ben ook per ongeluk in die televisie beland. Dat is ook zo grappig. Ik zou schrijver worden of schrijvend journalist. Dat was gewoon mijn hele doel. En door mijn broer, die had gewoon een advertentie gelezen in de KRO-gids. En die zei, Dirk, is dat niks voor jou? 2 jaar training on the job, radio, televisie, programmablad, nog wat.
0: En toen was je opeens documentaire maker.
1: En toen werd ik daar en toen kwam ik Han van der Meer tegen van de Ver van mijn Bedshow. Over ontwikkelingssamenwerking, bla bla bla. En die zei, joh, moet je niet eens een filmpje maken? En dan had ik een filmpje van 2 minuten over Chinees Nieuwjaar. En dat werd dan 3 minuten, 4 minuten. Dat werd Reporter, Zembla, Glamourland, noem maar op. Dus voor je het weet ben je documentairemaker eigenlijk per ongeluk. Dus het is tijd om nu weer even verder te gaan waar ik ooit was gebleven.
0: We eindigen met de liefde. Je zei Rose of My Heart van Johnny Cash. Waarom dat nummer?
1: Ach, omdat dat het lied is van Hester en mij.
0: Ja.
1: En omdat dit het lied is wat op ons huwelijksfeest het bal opende. En dit lied zegt alles over de liefde en over mijn liefde voor haar.
0: Dankjewel. Dirk-Jan Roeleven, heel fijn dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Instagram, @MishaBlok.
4: We're the best partners this world's ever seen. Together we're close as can be. But sometimes it's hard to find time in between to tell you what you mean to me. You are the rose of my heart.
5: NPO Radio 1. 2 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij die onderhandelingen. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde van de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is nog een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderbox onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 zitten nog vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer, het is op de meeste plekken helder en 14 tot 17 graden. Overdag is er veel zon, het wordt ook een stuk warmer met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR.
6: Goedenacht, je luistert naar de nacht van NTR. Mijn naam is Ruben van Haften. Geestenoproepen, magische bezweringen, middeleeuwse toverboeken, satanische rituelen en toverdranken. Het klinkt allemaal als hocus pocus, is voor de meeste mensen abracadabra. En wat heeft het eigenlijk met wetenschap te maken?
7: Van NTR Wetenschap.
6: Nou, vrij veel als het aan mijn gast van vannacht ligt. Sandor Chardonnay, universitair hoofddocent aan de Radboud Universiteit. En hij doet al 15 jaar onderzoek naar bronteksten over geestenmagie. Hij laat ook zijn studenten magische rituelen uitvoeren. En doet onderzoek naar magische objecten die in de Nederlandse musea liggen. Sandor, van harte welkom.
8: Ja.
6: Ja, wat fijn dat je er bent. Wat vind je zo fascinerend aan magie?
8: Als onderzoeker is het heel fascinerend, omdat je vooral iets onderzoekt wat heel veel mensen niet onderzoeken, omdat ze het niet als wetenschappelijk zien. Dus,
6: het is ook niet wetenschappelijk, toch? Maar we zitten hier in de nacht van NTR Wetenschap.
8: Dat weet ik.
6: Wat heeft dat te maken met tovenaars en met magie?
8: Alles. Tovenarij en magie en religie zijn net zo wetenschappelijk als andere vormen van wetenschap. We zien het niet meer zo. Maar
6: je noemt het een vorm van wetenschap?
8: Ja.
6: Waarom is het een vorm van wetenschap?
8: Ja, voor mij in ieder geval, omdat ik er onderzoek naar doe. Dus ja. Ik doe gewoon wetenschappelijk onderzoek naar bronteksten en magische objecten. Dus ik gebruik wetenschappelijke methodologieën. Maar historisch gezien is wetenschap veel breder dan hoe we het nu zouden definiëren.
6: Maar ja, dat komt omdat in de middeleeuwen het werd gezien als iemand aan wetenschap deed, dan was het een heks of een magier.
8: Ja, zo kort door de bocht zou je het kunnen zeggen. Ik denk dat ook heel veel mensen aan wetenschap deden dat dan wetenschap was. Ja. Ik denk alleen dat onze definitie van wetenschap heel veel rafelrandjes of dingen aan de randen heeft laten vallen, omdat het ons goed uitkomt.
6: Maar hoe komt het ons goed uit?
8: Omdat we wetenschap willen zien als een soort rationeel proces. Dus we zetten altijd op rationaliteit in. En dan zeggen we, ja, religie of magie is niet zo rationeel. Dat is meer zo'n gedachtes en associatie. Het is ook dan volgens heel veel mensen niet zo systematisch als wetenschap. Niet zo experimenteel. Hoewel heel veel tovenaars natuurlijk best wel experimenteel onderzoek deden toen. Mm-hmm. En